0: niks in de weg zitten. Want mijn gast van vannacht is Manouk Schipper. Ze is auteur en keynote-spreker en maakt op haar 27e een documentaire over de loop van haar eigen bewogen leven. Daarin vertelt ze openlijk over het verlies van haar gezin, het belang van praten over je mentale gezondheid en de weg die ze zelf heeft afgelegd om krachtig in het leven te komen te staan. Inmiddels deelt ze haar verhaal ook op podia door het hele land. En wordt het ook gedrukt op zwart-wit. In haar eerste boek getiteld Ik beloof er alles uit te halen over de weg van het verdoven en overleven naar het leven echt te leven. Manouk, een hele goede nacht. Morgen, wat zeggen we?
1: Een hele goede morgen,
0: ja?
1: Denk ik.
0: Ja, het is altijd een beetje raar, hè? Ja. Ik merk dat bij mij elke week zegt iemand iets anders. Voor mij is dat standaard de nacht. Maar je hebt echt mensen zeggen, nee, dit is gewoon goede morgen. Ik heb geslapen, ben uitgerust.
1: Ja, ik heb dus niet geslapen.
0: Ja, dan is het nacht, Manouk.
1: Want ik moest om 8 uur nog, of om 6:30 tot 7:30 nog lesgeven.
0: Oh, nee. Nee, dan
1: sportles.
0: Nee,
1: en dan toen wilde ik gaan slapen. En toen dacht ik, ja, maar
0: ik moet alweer weg.
1: Zoveel adrenaline en ik moest nog douchen en alles. Dus ja. Nee, dat ging me helemaal niet meer worden. Dus
0: dan houden we het op de nacht. Want ik heb gehoord dat jij wel een groot ochtendmens bent.
1: Klopt, ja.
0: Wat betekent een ochtendmens zijn? Leg dat uit aan deze nachtvampier. Laat staan jou op.
1: Ja, ik vind opstaan tussen 5 en 6 wel echt heerlijk.
0: Zo.
1: Als heel de wereld nog niet in beweging is. En
0: is dat het, de rust?
1: Ja.
0: En wat ga je doen om 5, 6 uur 's ochtends?
1: Mezelf klaarmaken om te gaan sporten.
0: Nou, heerlijk. Ik kan me dat niet voorstellen, dat je zelf zo vroeg op wil staan.
1: Ja, ik vind dat echt heerlijk.
0: Maar zo 's nachts, hoe zit je hier? In welke energie?
1: Ja, eigenlijk zit ik wel echt heel goed in mijn energie, moet ik zeggen. Ja, maar dit soort dingen zijn natuurlijk ook gewoon echt superleuk. Ik haal er superveel energie uit.
0: Dus. Ja, mooi zo. Nou, ik ben blij dat je er bent. Ik wil dit gesprek eigenlijk gelijk beginnen met het feit dat je een boek gaat publiceren. Superspannend. En je wilde alvast een stukje met ons delen. Dus ik denk, laten we gewoon meteen beginnen met de brief.
1: Laten we erin springen.
0: Toch?
1: Ja, ik vind het helemaal goed. Dan ga ik hem openslaan.
0: Ja, ja. Eerste exemplaar hebben we hier.
1: Eerste
0: exemplaar. Eerste, ja, is exemplaar. Prachtig.
1: Ja, het grappige. Ja. Aan dit exemplaar is dus, hij is dus eigenlijk gewoon
0: ja, dit is echt goud. Het is helemaal leeg.
1: Ja, dus de inhoud is eigenlijk al wel gewoon klaar. Mm. Maar de drukker was niet op tijd, dus ik heb hem zo meegenomen en er zelf stukken uitgehaald en erin geplakt.
0: Ja, geweldig. En speciaal voor ons heb je dit laten doen.
1: Yes.
0: Het is prachtig, maar draag het voor, Manouk, als je wil.
1: Lieve Remco, als ik naast je had gezeten op die dag, dan was ik stilgebleven. Niet om niets te zeggen, maar om te luisteren. Om jou alles te laten zeggen wat je altijd inslikt. Ik zou je geen oplossingen geven, geen clichés, geen kom op. Je bent zo sterk. Ik zou gewoon bij je blijven, zodat jij even niet de sterke hoeft te zijn. Want pas later begreep ik, je schreeuwde door te zwijgen. Je lachte met verdriet in je ogen en je vroeg hulp zonder woorden. En ik zag het toen niet. En nu zie ik het overal. In de ogen van jongeren die lachen maar breken. Bij volwassenen die doorgaan maar al lang op zijn. En in teams waar pijn professioneel wordt weggelachen. Dus vandaag spreek ik. En niet om de held te zijn, maar om het gesprek te openen die jij nooit hebt kunnen voeren. Je zusje, Manouk.
0: Ja. Jeetje. Ja, ik vind het heel, ik weet niet, ik heb mijn tranen in mijn ogen ervan. Ik ben even een beetje
1: allemaal hier, geloof
0: ik. Ja, ik ben even een beetje nou, wat gezellig.
1: Nou, goeienacht.
0: Goeienacht. Ja, maar het feit dat wij hier inderdaad allemaal met rode, tranerige ogen aan de desk zitten, dat zegt denk ik wel wat over de puurheid van deze brief die je aan je broer hebt geschreven. Wanneer heb je dit geschreven?
1: Ik denk dat het nu iets meer dan 1,5 jaar geleden is.
0: Draag je dit vaak voor?
1: Ja, het zit in een van mijn keynotes. Ja.
0: En hoe mooi dat dan, als het ook zo emotioneel toch nog steeds zeg maar dicht bij je blijft en dat het je raakt. Hoe kan je dat dan elke keer toch blijven voordragen? Want het is een stuk van je hart wat je eigenlijk nu op tafel legt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik voel en keer op keer weer merk hoeveel mensen het in beweging brengt.
0: Ja.
1: En als ik dat teweeg mag brengen met dit, ja, dan is er voor mij, bestaat er voor mij niks mooiers. Ja.
0: En Remco, dat is jouw broer. Wat ik natuurlijk ook in het intro ook al vertelde. Die ben jij verloren toen je 15 was aan zelfdoding.
1: Ja.
0: Ik wil eigenlijk meteen even naar jouw jeugd gaan. Ik wil even een beeld hebben van hoe jouw gezin was. Je groeide op in Zeeland, de provincie waar je nog steeds woont. Hoe zag thuis eruit voor kleine Manouk?
1: Ik ben opgegroeid met een vader en een moeder. En drie grote broers. En ik ben als enig meisje achteraan gekomen.
0: De baby.
1: Ja. Ik ben het enige meisje in heel mijn familie, zeg maar. Ik heb alleen maar neven en een neefje. Ik ben echt het enige meisje. Bijzondere. Ja. En ik was ook niet helemaal gepland, maar ik kwam toch echt gewoon super gewenst hoor. Daar niet van. Ja. Ik ben geboren in Goes. Het eerste jaar van mijn leven heb ik in Borselen gewoond. Toen zijn we naar Goes verhuisd. En ja, toen was alles nog prima. Maar daarna...
0: Ja.
1: Ja.
0: Want alles was nog prima. Tot wanneer was alles prima? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, ik was natuurlijk nog super jong en nog super klein. Maar ik weet wel dat ik altijd heb ervaren dat ik geen echte liefde tussen mijn ouders ervaarde. Om het netjes te zeggen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk geen echte liefde. Dat je meer wat afstandelijker bent met elkaar. Maar je hebt ook geweld tussen elkaar. Weet je wel, dus op wat voor manier... Ja. Merkte jij dat er niet echt veel liefde was tussen je ouders?
1: Ja, fysiek geweld.
0: Fysiek geweld, oké.
1: Ja. Ja, en later niet alleen fysiek geweld, maar ook geestelijk geweld. Hm. Ja. Ik zet die koptelefoon af, dat mocht toch?
0: Ja, ja. Gooi hem meteen eraf.
1: Ja, beter.
0: Ja, precies, is helemaal niet nodig hoe jij hier lekker zit. En dan ben je dus als kleine, het kleinste van het gezin, het meisje.
1: Ja.
0: Hoe erg kon jij op je broers bouwen op het moment dat er bijvoorbeeld een heftige ruzie plaatsvond?
1: Ik kan me wel herinneren dat ik bijvoorbeeld bij mijn broers in de armen dook op de bank. Dus in die zin kon ik wel bij mijn broers terecht.
0: En hoe vormt zo'n thuissituatie jou?
1: Ja, je leert je aanpassen en stilhouden. Ik heb eigenlijk heel vroeg geleerd dat zwijgen veiliger is dan spreken.
0: Denk je dat nog steeds?
1: Nee. Anders had ik ook geen spreker kunnen zijn. Nee. Ja.
0: Het is uit de veiligheid die je dan ervaart door maar stil te zijn.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Absoluut.
0: En dat is dus Manouk ook thuis. Was je dat ook op school?
1: Ja, was ik ook op school. Ja, ik ben ook best wel veel gepest op school. En daar kwamen ze eigenlijk pas achter in groep 8. Terwijl dat al vanaf groep 4 aan de gang was. Dus ik was heel goed in het verborgen houden van wat er onder de oppervlakte speelde.
0: Want was er de ruimte ook thuis om dit te vertellen?
1: Nee.
0: Nee, dus
1: tenminste, zo voelde ik dat niet. Ja. Misschien was de ruimte er wel, maar voelde ik niet dat die ruimte er was.
0: Ja, houd het voor jezelf.
1: Ja, ja. Omdat ik ook altijd gewend was om het niet over mijn thuissituatie te hebben en de dingen die er gebeurden. En ja, dat patroon, dat neem je mee in de jaren. En dat wordt, op een duur wordt dat eigenlijk gewoon een overlevingsmechanisme.
0: Ja, ben je niet aan het leven, maar alleen maar aan het overleven.
1: Ja, absoluut. Ja, alles maar naar binnen en stop het maar weg. In je rugtas, in je backpack, dan is het er niet.
0: Nee, dan is het er niet. En uiteindelijk komt dat er natuurlijk ooit uit.
1: Ja,
0: maar je hebt dus vanaf jongs af gewoon veel meegemaakt. Je hebt dus huiselijk geweld meegemaakt, gepest op school. Uiteindelijk gingen ook je ouders uit elkaar. Hoe ga jij daar dan mee om met al die onrust die om je heen gebeurt?
1: Ja, toen mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, dat was ook door een... vechtscheiding. Dus dat was, ja, was geen fijne situatie. Wij moesten als kinderen ook naar de rechtbank. Voor mijn gevoel om me te verdedigen tegenover mijn ouders bijvoorbeeld. Ja, hoe ging ik daarmee om? Aanpassen, zwijgen. Voor mijn moeder proberen te zorgen, want met het gevoel anders redt ze het niet. Hm. Ja, dus ik ging zorgen en meer doen en ik wilde altijd een bepaalde leegte, een bepaalde gat bij haar opvullen. Dus ik voelde daarin heel veel verantwoordelijkheid die ik als kind helemaal niet kon dragen.
0: Nee, en over welke leeftijd hebben we nu ongeveer?
1: Ik was 8 toen mijn ouders uit elkaar gingen door een vechtscheiding.
0: Ja, dan ben je een meisje van 8.
1: Dan ben je een meisje van 8, ja. Ja.
0: En op het moment dat je daarin zit, zie je dat helemaal niet, hè?
1: Nee. Nee, ja, voor mij was dat gewoon normaal. Ja. Voor mij was dat normaal, dat was mijn leven, ja.
0: Ik zag ook in de documentaire, in jouw documentaire, dat je jezelf ook begon te verdoven vanaf een vrij jonge leeftijd.
1: Ja.
0: Want wanneer kwam dat op je pad?
1: Ik was 13 toen ik begon met drinken en blowen. Ja, maar vroeger was dat zeg maar nog eerder, want het was of in structureel veel te veel eten of te weinig eten. Daarna werd het middelen. En zo zie je eigenlijk zeg maar in heel de loop van mijn leven dat ik altijd maar iets zocht waarop ik controle kon houden. Op wat voor verschillende manieren, omdat ik over de situatie geen controle voelde.
0: Ja.
1: Dus dat toen ik nog niet wist dat er middelen bestonden om je mee te verdoven, toen eerder was dat dus met eten of niet eten.
0: Ja, gewoon de controle.
1: Ja, gewoon
0: over dingen die je kan controleren, dan maar daar.
1: Dan maar dat. Ja, precies. Dan maar die focus of dan maar die focus om maar niet, omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dus je zoekt iets. Je bent, tenminste ik als kind was heel erg zoekende, maar. Hoe moet ik hier houvast in vinden? Hoe moet ik me hier veilig in voelen, zeg maar? Ja, nou, dan voel ik me veilig in het eten. Of in, nou ja, dan maar helemaal niet eten. Of, want dan lag in ieder geval de focus niet op de situatie, maar op meer op het gedrag.
0: Ja, en iets wat je wel, wat je zelf over, dat het over jezelf gaat, natuurlijk.
1: Juist. Ja, want dat lag bij mij.
0: Ja.
1: Dat was de controle die ik kon hebben. Want op de situatie omtrent mijn ouders had ik geen grip.
0: Nee. En iemand die toen ook echt als steunpilaar ook in jouw leven centraal stond, was jouw broer Remco.
1: Ja, absoluut.
0: Kan je me eventjes iets, ja, een beetje meenemen in jullie band? Wat voor band hadden jullie?
1: Ja, Remco en ik hadden echt een hele speciale band. Gewoon ook echt 4 handen op 1 buik. Ze zeiden vroeger ook altijd, ik was 6 jaar jonger. En hij was 6 jaar ouder dan ik. Maar ze zeiden wel, ja, als Remco 6 jaar jonger was geweest of ik 6 jaar ouder, dan hadden jullie zo tweeling kunnen zijn. Hm. Ja, en beste vrienden van mijn moeder, die zeggen het nog steeds wel eens. Jeetje, als ik dan weer bij hun in de keuken sta of wat dan ook, dan zeggen ze nog steeds, wat lijk je toch veel op Remco? Gewoon de dingen die je zegt, de gebaren die je maakt. Het is echt 2 druppels water.
0: Ja, toch heel bijzonder als je zo'n groot leeftijdsverschil hebt.
1: Ja, ja. Absoluut, ja. Dus dat was gewoon heel mooi. Ook altijd als ik geperst werd op school, dan ging ik altijd naar hem. Hij was gewoon degene waar ik naartoe ging, omdat ik me bij hem wel veilig voelde, ja.
0: Je toevlucht.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je 15. Dan verdwijnt je toevlucht.
1: Ja. Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Kan je het moment nog herinneren dat je het hoorde?
1: Ja, dat vergeet ik nooit meer. Nee, dat vergeet ik nooit meer. Het was 22 december, ongeveer 8:10 was het, 's avonds. En ik lig boven op de ouderkamer van Remco. Goede tijden, slechte tijden te kijken. Ja, ironischer kan het niet bijna, toch?
0: Nee, oh inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen begonnen mijn slechte tijden. Echt, dus ik hoor beneden, ik hoor echt een schreeuw en ik kijk naar de tv en ik denk, deze beelden die kloppen helemaal niet met wat ik hoor. Dus ik zet de tv uit en ik hoor mijn moeder vanaf beneden, ja, echt een oerkreet. Echt, ik hoop echt dat niet veel mensen dit ooit in hun leven horen. Dus ik storm naar beneden en daar in de hal, ja, vind ik mama op de grond in de armen van de politie. Ja, man. Het is hier niet heel koud, maar ik heb het wel koud.
0: Ja. Ja.
1: ja, je wereld stort in. En het enige wat ik kon denken was nee, nee, nee, nee. Dat was alles wat eruit kwam. Ja.
0: En dan, ja, het ergste wat je te horen kan krijgen, dat krijg je te horen. Je ziet je moeder helemaal kapot gaan.
1: Ja.
0: Woonde jij als enige nog thuis?
1: Nee. Nee.
0: En dan ben je daar. En dan? Heb je bij jezelf ook gedacht van, hé, maar Remco en ik, wij waren vier handen op één buik, wij waren dit. Had je het aanzien komen?
1: Achteraf, ja.
0: Wat je ook in je brief eigenlijk schrijft.
1: Ja, achteraf wel, maar op dat moment niet. Nee. Kijk, als je terug gaat kijken, dan zie je de signalen. Dan zie je het schreeuwen zonder te schreeuwen. Ja. Nee. Ik dacht ook echt dat wij elkaar alles vertelden. Maar ja, dat bleek niet zo te zijn.
0: Vertelde jij hem ook alles over jou? Bijvoorbeeld hoe jij je controle over eten had of over...
1: Nee, zo diep ging dat niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ze hebben je toch beide, het is meer de zwartste kant van jullie,
1: ja,
0: toch voor je gehouden.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Maar is dat niet ook gewoon een manier om inderdaad te blijven overleven als je alle twee in een bepaalde situatie zit?
1: Ja, en ook misschien heb je het ook niet geleerd, hè? Want is
0: om daarover
1: geleerd,
0: te...
1: Ja, is het geleerd om... over het echte gevoel te praten en om echt te praten over wat je diep van binnen dwars zit. Ja, als je dat niet meekrijgt vanuit een opvoeding of... Ja, wat ik al eerder zei, als je eerder leert zwijgen dan te spreken... ja, dan is dat ook gewoon normaal, toch?
0: Ga je daar mee?
1: Ga je daar mee?
0: Je weet niet beter.
1: Je weet niet beter, nee.
0: En was dat na het...

0: Achteraf, ja.
1: Wat je ook in je brief eigenlijk schrijft.
0: Ja, achteraf wel, maar op dat moment niet. Nee. Kijk, als je terug gaat kijken, dan zie je de signalen. Dan zie je het schreeuwen zonder te schreeuwen. Ja. Nee. Ik dacht ook echt dat wij elkaar alles vertelden. Maar dat bleek niet zo te zijn.
1: Vertelde jij hem ook alles over jou? Bijvoorbeeld hoe jij je controle over eten had? Of over...
0: Nee, zo diep ging dat niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze hebben je toch beide, het is meer de zwartste kant van jullie,
0: ja,
1: toch voor je gehouden.
0: Ja, klopt.
1: Maar is dat niet ook gewoon een manier om inderdaad te blijven overleven als je alle twee in een bepaalde situatie zit?
0: Ja, en ook misschien heb je het ook niet geleerd, hè? Want is
1: om daarover te...
0: Ja, is het geleerd om... over het echte gevoel te praten. En om echt te praten over wat je diep van binnen dwars zit. Ja, als je dat niet meekrijgt vanuit een opvoeding of... Ja, wat ik al eerder zei, als je eerder leert zwijgen dan te spreken... ja, dan is dat ook gewoon normaal, toch?
1: Ga je daar mee?
0: Ga je daar mee?
1: Je weet niet beter.
0: Je weet niet beter, nee.
1: En was dat na het overlijden van Remco... anders, bijvoorbeeld tussen jou en je moeder, werd er toen wel gesproken over gevoelens of waar jullie alle twee doorheen gingen?
0: Zonder woorden. Dus er werd wel gecommuniceerd, maar zonder woorden. We wisten allebei hoe zwaar we het hadden. We wisten allebei hoeveel verdriet we hadden. Maar daar werd niet veel over gepraat. Nee, want dat zat er gewoon...
1: Het zwijgen.
0: Niet in, ja. Ja.
1: En ja, het goede tijden, slechte tijden. Nou, we blijven nog even in de slechte tijden. Maar we gaan uiteindelijk ook naar de goede tijden natuurlijk.
0: We komt eraan. Het
1: ja,
0: komt
1: maar eraan. Dus je moet de eerste even nog even... Ja, je moet een dal hebben om de piek te kunnen bereiken.
0: Nou, dat is absoluut waar.
1: Toch?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Want ruim een jaar later overlijdt ook je vader.
0: Klopt. Ja, een jaar en... 3 maanden ongeveer na het overlijden van mijn broer... krijg ik een telefoontje van mijn stiefmoeder... dat mijn vader overleden is aan een hartinfarct.
1: Ja, shit. Zeg maar, kon je daar met je hoofd bij?
0: Ja, daar kon ik met mijn hoofd bij. Kijk, ik weet zeg maar... Wat mijn vader allemaal wel en niet heeft gedaan in het verleden. Dus onze band was ook niet super goed.
1: Mm.
0: En het is natuurlijk en het blijft je vader. Maar ik was daar lang niet zo kapot van als van Remco. Maar het versterkte mijn gemis naar Remco wel enorm. En ook het feit, ja, het blijft je vader... en twee eigenlijk hele belangrijke rolmodellen in je leven... die zijn wel weg. Die vallen weg. En dat is wel een gemis, want ik ben daarna wel heel erg... het klinkt misschien heel hard en dat is het misschien ook wel. Maar ik mis niet per se mijn vader. Ik mis een vader. Want ik weet niet wat een vader is. Want mijn vader was er niet. Dus wat moet je dan missen?
1: Ja, dan heb je ook de vraag... kan je iets missen wat je niet kent?
0: Ja, ja.
1: Maar
0: en dat denk ik dus wel.
1: Ja.
0: Ja, want als je bij andere gezinnen ziet of gaat vergelijken... want dat zit gewoon in een mes, dat doen we gewoon... dan ga je ook zien, oh, maar zo kan het ook. En dit bestaat wel. En wow, dus zij kan... Of hij kan met een bepaalde situatie heel anders omgaan dan ik. Omdat diegene gewoon die dingen heeft geleerd door een vader.
1: Ja.
0: Dus hoe ouder je wordt, ga je daar wel zeg maar in refereren, toch? En dan kan je jezelf wel voorstellen, wow, oké, maar ik mis dus wel een vader. Ja.
1: Ja, en die heb je altijd gemist. En
0: ja.
1: Is het ook dat definitieve misschien, dat... dat sommige dingen kunnen ook uiteindelijk weer goedkomen... naarmate de jaren vorderen,
0: yeah.
1: Dat je weer bij elkaar komt... en dat je denkt, nou, ik heb nu toch een vader. Maar die kans is je ook ontnomen op je 16.

0: Ja, ik wilde nadat mijn broer was overleden, toen was ik wel. Ik was zelf ook natuurlijk wat ouder geworden. Dingen geleerd, dingen gezien. En toen dacht ik, ja, weet je, de dingen die mijn vader heeft gedaan, die zijn niet goed. Maar ook hij heeft een verhaal. En ook hij heeft een rugzak. Ja. En dat is niet om het goed te praten. Maar ik had wel heel graag zijn rugzak willen zien. En naar willen luisteren. En nogmaals, niet om het goed te praten, maar wel om het beter te begrijpen. En die kans is me...
1: Onnomen.
0: Ja, het gaat nooit meer. Dus daar heb ik me wel een beetje schuldig om gevoeld. Ja.
1: Schuldig ook?
0: Jawel.
1: Dus
0: ja.
1: Dat je jezelf kwalijk hebt genomen?
0: Ik heb het in het begin wel kwalijk genomen. Van, hey shit, hallo, had nou gewoon eerder contact opgenomen. Maar ja, schuld, ja, koop je helemaal niks voor. Je hebt er echt alleen maar jezelf mee. Dus het heeft niet zoveel zin.
1: Maar dat zeg je nu, voel je dat ook echt? Zeg maar, neem je jezelf ook niet meer kwalijk?
0: Nee, dat neem ik mezelf echt niet meer kwalijk. Nee.
1: Heeft dat lang geduurd?
0: Nee, omdat ik mezelf best wel snel kon relativeren dat het ook is wat het is. Hm. En omdat ik na het overlijden van mijn vader wel een bepaalde opluchting zag bij mijn moeder. Want eindelijk was die geestelijke mishandeling, om het zo te noemen, was ook weg. En dat vond ik heel prettig voor haar. Maar het blijft wel je vader. Dus het is natuurlijk, als kind sta je dan wel een beetje in een soort van spagaat.
1: Nou, dat is een hele gekke gewaarwording. Want je aan de ene kant, ja, je hebt een beetje je duifje en je engeltje op je schouder. En je hebt al vanaf dat je 8 bent de verantwoordelijkheid gevoeld om voor je moeder te zorgen.
0: En dat werd natuurlijk alleen maar versterkt.
1: Ja, dus daar kan ik me helemaal voorstellen dat je dan dus een beetje zoiets denkt van, ach, maar is voor mama wel lekker zo. Pff,
0: dat,
1: rust.
0: Ja, dat was het ook echt. Dat is ook echt letterlijk wat ik voelde en wat ik dacht. Ik keek ook gelijk toen het gebeurde, keek ik naar mama en ik zag gewoon echt de schouders naar beneden zakken. En ah, het is voorbij. En dat vond ik zo fijn voor haar. Ja, echt oprecht. Ik schiet er nog van vol. Dat vond ik zo fijn voor haar. Eindelijk was het gewoon klaar.
1: Terwijl ze uit elkaar waren.
0: Ja, maar het was niet klaar toen ze uit elkaar gingen. Er zijn jaren van rechtszaken geweest en spanning en ja. Voor haar was het gewoon klaar. En dat was voor haar heel erg fijn. Dus ik was voor haar heel erg blij.
1: Ja, heel bijzonder dat je dat zo kan voelen. Maar ja, het verbaast me eigenlijk niks met hoe je al uitlegt hoe je er voor je moeder al was. En ik wil even door naar dat je uiteindelijk ben je 21.
0: Ja.
1: We gaan even een kleine stap eventjes de toekomst in. Hoe zag een gemiddelde dag van Manouk eruit op de 21ste?
0: Nou, Manouk werkte gewoon. Ik ben afgestudeerd maatschappelijk werker. Dus ik had gewoon een goede baan. En dat deed ik ook, want ik vond het heel erg fijn om voor mensen te zorgen. Dus dat deed ik door de week. Ik werkte onregelmatig. Maar op de momenten dat ik niet aan het werk was of niet voor anderen aan het zorgen was, dan ging ik heel graag op stap. Tot in de late vroege uurtjes. En ja, daar kwam op de duur veel drinken, veel drugs gebruiken, niet naar huis willen gaan, vluchten. En dan wel weer de verantwoordelijkheid voelen om te zorgen en dus wel weer te gaan werken. Niet onder invloed, absoluut niet. Maar ja, het was van de ene verdoving naar de andere verdoving, want ik zorgde voor anderen. En daarnaast vergat ik mezelf compleet. Dus dat was een beetje een gemiddelde dag van...
1: Ja, de 21-jarige Manouk.
0: Ja.
1: Dus dat voor anderen zorgen, dat zit erin, dus dat ging wel lekker.
0: Mm-hmm.
1: Voor jezelf zorgen wat minder. Of wat als je denkt natuurlijk op dat moment, ik ben lekker aan het feesten, ik ben mijn uitvlucht aan het doen, dus hoef je niet te denken. Dus het lijkt allemaal van...
0: Ja, precies.
1: Het gaat eigenlijk best lekker. Ik doe mijn werk, het gaat allemaal goed.
0: Gaat allemaal goed. Ja,
1: alles onder
0: controle. Ja, het ging ook gewoon allemaal goed. Ik werkte toch gewoon. Ik deed wat er van me werd verwacht.
1: Ja.
0: Ik kon alle boxjes afvinken in de maatschappij. Ja. Hey, het gaat toch gewoon goed. Ik heb een relatie. Ik heb een partner. Die heeft ook nog een huis. Nou, en dan zorg ik ook nog voor anderen. Nou, en ik heb ook nog vriendinnen en ik heb het ook nog super gezellig. Althans, ik doe alsof.
1: Precies.
0: Dan heb je het toch voor elkaar.
1: Ja. Op je 21ste, ik zou ervoor tekenen.
0: Ja, nou.
1: Maar.
0: Ik ook.
1: Er zit natuurlijk weer een andere kant aan. Want uiteindelijk trok je niet meer. Het ging niet meer.
0: Nee. Nee, op een duur. Ik kwam boven op mijn kamer. In de oude kamer van Remco. En ik ben gewoon door mijn benen gezakt. Ik kon gewoon helemaal niks meer. Ik kon gewoon echt niks meer van alle energie en alles die je nu ziet. Er was gewoon niks meer van over. Dus ik ben naar mijn bed soort van geklommen. En toen ben ik in mijn bed gaan liggen. En het enige wat ik kon was alleen maar huilen. Huilen, huilen, huilen, huilen, huilen. Alles van wat ik altijd allemaal in mijn tas had gestopt. En die ik heel lang heb kunnen dragen, kon ik niet meer dragen. En ik ben uiteindelijk gewoon echt gewoon gecollapsed. Gewoon compleet.
1: Is gewoon klaar.
0: Klaar, ja. Ja, dat was echt, echt bizar.
1: En dan merk je voor jezelf dat je niet meer kan. Althans, je had ook niet echt een keuze om het niet te zien. Want het was volgens mij heel duidelijk van, oké, Manouk is op.
0: Ja, dat was wel duidelijk, ja. Ja.
1: Weet je nog wie je als eerst daarover hebt verteld? Heb je iemand gebeld?
0: Nee, ik heb het als eerste mijn moeder verteld. Maar daar kwam ook nog wel wat aan vooraf.
1: Wat dan?
0: Ik heb het in het boek. Zal ik het voorlezen?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, ik heb dus echt een aantal. Ja, voor mijn gevoel duurde het echt maanden hoor. Maar het bleek wel. Hoe lang het precies heeft geduurd, dat weet ik nog steeds. Maar weet ik veel, 2 weken of zo. Dat ik gewoon echt. 5 minuten douchen was echt een dagtaak. Dat kostte me zoveel energie. Ik kon bijvoorbeeld ook niet naar de supermarkt zonder oortjes in en zo. Omdat ik gewoon al die prikkels en alles gewoon echt niet aankon. Maar goed, er kwam dus ook een moment. Want ik lag in mijn bed en ik kon niks anders dan huilen en alleen maar denken, als dit het leven is, dan hoeft het voor mij niet meer. Wat is dit voor leven, toch? Als dit het is, als dit het leven inhoudt, ja, why? Waarom dan? Ik zag het niet. Ik had geen idee waarom. Dus op het duur had ik 2 keuzes en toen dacht ik, ja, of ik ga dezelfde kant op als Remco, of ik ga iets van mijn leven maken. En ik sla het dekbed van me af en loop naar de wasbak, waar een grote spiegel boven hangt. Mijn benen zijn zo slap dat ik mezelf moet ondersteunen. Ik plaats mijn handen op de koude witte wasbak. Mijn schouders hangen en langzaam hef ik mijn hoofd en kijk ik in de spiegel. En niet vluchten zoals normaal, nee, ik kijk mezelf recht in de ogen voor het eerst. Ik zie een breekbaar persoon, doffe ogen en een grauwe huid. In mijn blik zie ik alles. Eenzaamheid, vermoeidheid, pijn, schaamte, wanhoop en het verlangen om te verdwijnen. Mijn hart bonst harder dan normaal en mijn adem zit hoog. Ik schrik van deze vreemde. En toch blijf ik kijken. Langer dan ik ooit in de spiegel heb gekeken. Niet naar mijn haar, niet naar mijn huid, en niet om te checken hoe ik overkom. Ik kijk dwars door mezelf heen. Naar binnen. Naar wat er nog van me over is. Dit ben ik niet, maar wie ben ik dan wel? En ik weet het niet. Maar ik weet wel, dit kan zo niet langer. Ik ben de enige die iets kan veranderen aan mijn leven. Want als ik zo doorga, verlies ik mezelf. Ik blijf mezelf recht aankijken. Stevig, steunend op de wasbak. Er is no escape. En daar doe ik een belofte aan mezelf en aan Remco. Geen idee waar dit ineens vandaan komt, maar ik zeg stellig en luid, ik ga mijn allerbeste leven leiden. Ik ga er alles aan doen. Ik ga eerlijk zijn. Radicaal eerlijk. Tegen mezelf en tegen iedereen om me heen. Want dat is de enige weg naar herstel. Op dat moment voel ik Remco dichtbij me. En ik zie hem ook. Achter mij in de spiegel. Ik voel zijn blik en zijn steun. Remco wil niet dat ik mijn leven vergooi. Hij wil dat ik er iets van maak. Dat ik ga leven.

0: hebben. Het voelt als een vastberaden en een groot moment. Dus ik herhaal het nog even, om zeker te zijn dat hij het ook hoort. Remco, ik ga mijn allermooiste en kleurrijkste leven leven. Ik ga laten zien dat het anders kan en dat je verleden niet je toekomst hoeft te bepalen. Echt. Ik beloof er alles uit te halen.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, nee, maar even, we zijn er helemaal stil van. Het feit dat je... Ik zie het helemaal voor me. Dat je in zo'n spiegel staart en alleen maar jezelf ziet als eigenlijk het gebroken hoopje mens wat er nog over is.
1: Ja.
0: En dan jezelf, of voornamelijk je broer Remco, een belofte maakt. Van nee, wacht even, dit gaat niet goed, dit gaan we anders doen.
1: Ja, en niet alleen voor hem, voor mezelf, voor hem, voor ons allebei, voor de wereld.
0: Mm. Want zo'n belofte, dat is natuurlijk één ding. Maar echt dan actie ondernemen om die belofte waar te maken, dat is weer een tweede. Want je moet de volgende ochtend nog steeds je bed uitkruipen. Nog steeds denken, ach, die douche vind ik eigenlijk heftig, maar... Ik moet, weet je, dat heb je natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3. Of dat, nou, weet ik niet, maar dat lijkt me heel lastig. Om dan echt te denken, nee, maar die belofte is nu gemaakt.
1: Ja. Ja, het is jezelf continu weer terugbrengen naar dat moment, naar dat punt. En dat gaat echt niet met of zonder vallen en opstaan.
0: Weet je nog wat het eerste was wat je anders ging doen? Na het maken van die belofte?
1: Ja, radicaal eerlijk zijn. Dus ik... loop de deur uit en ik weet nog dat ik met trillende benen op de trap sta. Onderweg naar beneden, naar mijn moeder die beneden in de woonkamer zit. Nou, ga je moeder maar eens even vertellen dat je echt verrekt dicht bij de afgrond zit. Terwijl ze ook al een zoon is verloren. Dat wilde ik ook. Dat wilde ik ook altijd vermijden, toch? Maar ik kon niks anders. Want terwijl ik moest echt radicaal eerlijk gaan zijn, want anders had ik het gewoon niet gered.
0: Ja, zwijgen, dat kon niet meer. Je moest gaan spreken.
1: Ik moest wel gaan spreken. Dus ik ben met trillende benen en mijn hart bonst in mijn keel, ben ik naar beneden gelopen en toen ben ik naast haar gaan zitten op de bank. En toen heb ik gezegd, mam, ja, het gaat echt niet goed met mij. Ik heb echt hulp nodig.
0: En wat zei zij?
1: Niks.
0: Zwijgen. Had je verwacht dat ze iets zou zeggen? Had je gehoopt dat ze iets terug zou zeggen?
1: Ja. Ik had gehoopt dat ze me een knuffel zou geven.
0: Ja. Komt een goed meisje.
1: Ja. Dat kwam niet.
0: We gaan even naar een plaatje. Jij hebt een plaatje voor me meegenomen. Wat voor jou heel belangrijk was tijdens je klim naar de top. Was van Nio, Closer.
1: Oh ja, klopt.
0: Vond ik erg leuk toen ik die binnenkreeg. Ik denk, nou meid, let's go.
1: Ik vind het zo'n geweldig nummer.
0: Ja, want waarom? Vertel even.
1: Ja, ik weet niet. Het doet me gewoon... eigenlijk gewoon denken aan de relatie met mezelf. Mm-hmm. En Closer, en hij zingt ook, I just can't stop. Mm. Ik beloof mezelf, I just can't stop. En ja, ik weet niet, Niels, kom op. Hij is gewoon sowieso heel goed, toch?
0: Ja, hallo.
1: Hij heeft echt een dijk van een stem.
0: Ja, en, ja. Sorry, in onze generatie, want wij zijn van dezelfde leeftijd.
1: Ja.
0: Je kon niet om die jongen heen.
1: Nio.
0: Met zijn hoedje, ja. En zijn dingetjes. En
1: nee,
0: zijn geweldig, toch? Ja. Ja, dus ik snap het wel, hoor. Ja, tuurlijk.
1: Ja, daarom. Hij was gewoon echt heel goed. Mm. En dat nummer, ik weet niet, ja, ik hou gewoon van het nummer. Ja.
0: Maar we gaan lekker naar luisteren.
1: Heerlijk.
0: Je gaat luisteren naar Nio met Closer.

0: Neo met Closer.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie G. de Visser.
0: Welkom terug bij de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Manouk Schipper. Manouk is spreker en maakt een documentaire over eigen bewogen leven. En binnenkort verschijnt haar boek Ik beloof er alles uit te halen. We hebben net natuurlijk gehoord wat die belofte inhoudt, aan wie die is geschreven en waar het eigenlijk allemaal vandaan komt. Ik wil je wel nog eventjes erop wijzen dat mocht jij aan zelfdoding denken, kan je altijd 24/7 gratis en anoniem bellen met 113 of chat op 113. Oh, verkeerde knoppie. Manouk, we gaan weer eventjes door. We hebben net, ik vond het wel even lekker hoor, die van Neo.
2: Lekker hè?
0: Ik luister, ik ga het nooit meer op dezelfde manier kunnen luisteren. Want nu hoor ik ook inderdaad dat in de tekst eigenlijk ook gewoon heel erg veel zelfliefde te halen valt. We hadden het net eigenlijk over, we eindigden voordat we naar Neo gingen met dat jij aan je moeder vertelde van mam, het gaat niet meer, je hebt je belofte aan jezelf gemaakt. En dan begint de klim omhoog. Het klinkt makkelijk en leuk. En in films is het altijd van, nou ja, ze werd wakker en ze zag opeens alleen maar zonneschijn en bloemen en mooie bijtjes en zo. Zo werkt dat natuurlijk niet.
2: Nee, zo was het absoluut niet.
0: Nee, want hoe ging dat herstel voor jou?
2: Gestaag. Stapje voor stapje. Soms 3 tredes omhoog, maar ook 5 tredes terug. Eigenlijk... Ieder levensgebied, fysiek, mentaal, relationeel, financieel. Op ieder gebied kleine stapjes zetten. Om uiteindelijk beter te worden.
0: Wat is beter worden? Wanneer ben je beter?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Wanneer ben je beter? Misschien ben je nooit helemaal beter. Nee, I don't know, maar... dat je wel weer... in ieder geval, bij mij was het belangrijk dat ik weer wat energie had. Want ik had echt 0,0 energie. Ik moest 5 minuten douchen, was een dagtaak. Dus een rondje wandelen buiten was al beter. En de eerste stap op de trap zetten was al beter. En de eerste... trap überhaupt aflopen was al beter. En het eerste bord eten helemaal leeg eten, omdat ik er zin in had, was wat beter. Dus het zit hem vaak in de hele kleine dingen. Ja. En niet zozeer in de grote sprongen. De weg er naartoe is veel belangrijker dan...
0: Dan waar je uiteindelijk uitkomt.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ik weet altijd dat hij anders is, maar
2: we snappen hem. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maakt niet uit. Je kan het helemaal zelf invullen. Ja. Maar je hebt heel veel meegemaakt. Je verliest je broer, je verliest je vader, je verliest jezelf compleet. Uiteindelijk verlies je ook je moeder. Je bent gewoon, nou, 3/4 van je gezin is weg.
2: Ja, ja. Ja.
0: En veel mensen doen dat in stilte. Die gaan dan op hun eigen stille manier dit allemaal aanpakken. Jij hebt een documentaire gemaakt over jouw leven, over jouw verdriet. Ik heb hem gezien, ik vond het prachtig.
2: Dankjewel.
0: Over de dalen, maar ook de pieken die je daarna behaalt. Waarom dacht je, ik ga dit moet online, mensen moeten het zien. Want je laat je op je allerpuur zien, wat je hier eigenlijk nu ook aan het doen bent.
2: Ja, ik ga met mijn blote bil op het podium staan eigenlijk. Ja. Ja. En met dat boek is het eigenlijk nog veel meer. Want dit is echt alsof ik echt in mijn naki, zeg maar. Eerst was het met mijn blote billen op het podium en nu, dit is echt naki. wat is je vraag ook alweer? Ik ben hem even kwijt.
0: Nou, waarom je dacht van, ik moet hier een docu over gaan maken. Of dat je je zo laat zien. Hier in jouw pijn en je verdriet.
2: Ja, omdat ik denk dat er in kwetsbaarheid en in eerlijkheid en openheid heel veel waarde zit. Als ik dat niet had gedaan, had ik nooit gestaan waar ik nu sta. En sowieso... Kijk, ik vind het gewoon heel erg mooi dat je van elkaar kan leren. En... waarom zou ik alles wat ik heb mogen en moeten meemaken voor mezelf hebben, terwijl er houden voordat er... Nou, opnieuw. Waarom zou ik alles wat ik heb mogen en moeten meemaken voor mezelf houden, terwijl er zoveel mensen hoop, erkenning en energie uit kunnen halen? Ja, en toen heb ik heel lang gedacht, ja, ik ga ooit een boek schrijven. Dat heb ik echt al jaren gedacht. Maar toen dacht ik, waarom komt dat boek er nou iedere keer niet van? Toen dacht ik, nou... Misschien ben ik gewoon niet zo'n hele goede schrijver. Misschien kan ik gewoon veel beter praten. En dat klopt ook. Dus toen dacht ik, nou, laat ik een documentaire maken. Laat dat dan stap 1 zijn. En wat ik natuurlijk ook in die brief aan Remco heb geschreven, ik wilde hem ook een stem geven. Een stem die hij nooit heeft gehad. En alle mentale problematiek, geestelijke problematiek in de samenleving werd alleen maar meer. En toen dacht ik, ja, maar ik moet het gewoon doen.
3: Dit is het moment.
2: Dit is gewoon het moment, ja, ja.
3: En inmiddels sta je voor zalen vol met mensen. En dan vertel je je meest persoonlijke, kwetsbare verhalen ook. Heb je dan nooit dat je op het podium staat en denkt, oh, waarom vertel ik dit eigenlijk?
2: Maar dan denk ik, nu ik hier zit, oh.
3: Ja, dat blijf je gewoon houden.
2: Ja, soms denk ik echt, wat doe ik nou eigenlijk? Ik denk dat dat ook normaal is. En ja. Nou ja, wat je zegt, ja, niet iedereen kiest ervoor om naakt op het podium te gaan staan, zeg maar. Ja, maar als er zoveel mensen gewoon echt herkenning en hoop in vinden en energie, en dat je daardoor mensen in beweging krijgt, en doordat mensen dan wel gewoon die eerste stap, ja, voor mij is er niks mooiers in het leven. Als ik daar mensen mee mag helpen, of mag inspireren, of veiligheid kan creëren, dan.
3: Want op welke manieren doe je dat allemaal? Want je bent zelf ook keynote spreker. Ja. Kan je aan onze luisteraars uitleggen wat een keynote spreker is?
2: Ja, een keynote is gewoon de lezing die je geeft aan organisaties, bedrijven. Maar ja, je bent spreker, dus je komt op het podium, kom je inspiratie brengen of veiligheid brengen, zodat mensen daar mee verder kunnen.
3: En wat voor een organisaties boeken jou?
2: Ja, dat zijn heel veel verschillende soorten organisaties. Dat is HR, dat is zorg. Ik kom zelf natuurlijk uit de zorg, dus dat is ook een hele mooie haak. En ja, onderwijs. Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Ja. Ik heb voor iedere organisatie, zeg maar, een. Kijk, mijn verhaal, mijn rode draad is altijd hetzelfde. Maar dan toegespitst op de doelgroep. En dat kunnen.
3: Wat is de rode draad?
2: Ja, de rode draad is echt zien, echt luisteren. Dus van kijken naar zien en van horen naar luisteren. Dat is de rode draad. En daar is mijn verhaal omheen. Want je zei dan net bijvoorbeeld ook, je deelt daar dan vaak je eigen verhaal. En dat klopt, maar mijn eigen verhaal is een onderdeel van het geheel. Dus 1/3 gaat over mijn verhaal. En 2/3 gaat over, oké, wat kan het publiek daarmee? Welke handvatten kan je ze geven? En hoe zorg je dan ook echt dat aan het einde van zo'n lezing de zaal denkt, wow, hey, maar hier hebben we echt wat aan. Ja, dus dat je ze niet alleen maar met inspiratie naar huis stuurt, maar ook echt met actie.
3: Ja, ja, call to action.
2: Call to action,
3: call to action.
2: Ja, goeie.
3: En je hebt 2 broers nog. Die zie je ook nog in de documentaire. Een heel mooie shot van jullie 3. Hoe is je band met hen?
2: Ja, in principe gewoon heel goed. Ja, 1 broer woont nog in Goes. Daar heb ik gewoon supergoed contact mee. Die andere die woont in Middelburg. Daar is het contact wel iets minder mee. Maar ja, weet je, we hebben gewoon allemaal ons eigen leven. Maar ja.
3: En hoe kijkt je broer die in Goes woont, waar je nog goed contact mee hebt, naar alles wat jij nu doet? En dat je jullie verhaal ook zo blootlegt. Want het is natuurlijk ook voor een groot gedeelte ook zijn jeugd en zijn jeugdtrauma's waar jij voor kiest om dat allemaal zo openlijk te vertellen over wat er allemaal thuis is gebeurd. Staat hij er helemaal achter?
2: Ja, ik heb het hem pas ook nog gevraagd. Ik zeg, wat vind je er nou eigenlijk van dat dit zometeen dus ook allemaal in een boek staat?
3: Ja.
2: Ja. Hij vindt het prima.
3: Ja. Ja, fijn.
2: Ja.
3: Want ik kan me ook voorstellen dat je daar op een andere manier naar zou kunnen kijken. Oh, dat is toch wel heel gevoelig.
2: Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja, zeker weten. En dat mag ook. Mm. Maar daarom probeer ik altijd wel te peilen. Ja.
3: Wat wel. En natuurlijk, je kan elkaar gewoon even bellen. Van, ja, is dit oké of is dit niet oké?
2: Ja.
3: Je hebt altijd gedroomd van een eigen boek.
2: Ja.
3: Eerst was het nog een beetje spannend. Toen werd het eerst een docu. Boek komt nu. Ik heb hem hier gezien.
2: Ja.
3: En nogmaals, ik wist niet dat als je een boek drukt, en Filo en ik allebei niet, dat er eerst helemaal geen tekst in staat, dat je alleen een kaft hebt.
2: Maar dat misschien kan, hè? Dat kan.
3: Oh, dat kan.
2: Dus
3: wel.
2: Het hoeft niet per se. Dus er zijn ook genoeg mensen die dat niet doen. Ik wist het in het begin ook niet dat dat kon.
3: Nee, oké, okay, gelukkig. Maar hij is er. Ik heb hem gezien. Je hebt eruit voorgedragen. Daar, dat was je droom. Nou, Fink, check.
2: Nou, bijna, bijna.
3: Ja, moet nog even nog gevuld. Ja. Maar heb je al voor daarna plannen van wat je daarna wil gaan doen?
2: Nou, sowieso eerst gewoon oprecht genieten van dit moment. Ik denk dat dat sowieso heel erg belangrijk is. Dat je heel erg geniet van de successen die je behaalt. Ja, ergens in mijn hoofd ben ik dus ook al bezig met een tweede boek.
3: Nou, van ik weet niet of ik zo'n goede schrijver ben naar boek nummer 2. Ja, heerlijk. Ja. Ik vind het geweldig.
2: En ja, sowieso nog vaker op podia staan. En zoveel mogelijk mensen inspireren. Ja, en ik zou ook een theatertour. Ja, als ik even groot mag dromen. Ja, een theatertour, dat lijkt me echt zo vet.
3: Mm-hmm.
2: Ja, geweldig.
3: Ja, maar ja, waarom zou het niet lukken?
2: Ja, ik weet het ook niet.
3: Nou ja, dat gaat helemaal goed komen.
2: Ik beloof er alles uit te halen. Nee, maar waarom zou het niet lukken? Ja, ik zie geen reden waarom het niet zou lukken.
3: Dat bedoel ik. Je boek heet Ik beloof er alles uit te halen. En het komt uit in november. Dus we moeten nog heel even geduld hebben. Lieve luisteraars, ik ga dat zeker op het moment dat het uit is nog even hier verkondigen. Dat
2: maar je hoeft dus niet te wachten, hè? Hoofdstuk 1 kan je al lezen.
3: Waar?
2: manoekschipper.nl/boek.
3: Nou, je hebt het hier gehoord. En nog één keer?
2: manoekschipper.nl/boek.
3: Top.
2: Manoek met OU.
3: Oh ja.
2: Ook heel handig. En Anouk, Manoek. Anouk met een M ervoor. Snappen jullie het allemaal nog?
3: Jeetje, je vraagt wel veel hoor. Ja. Bijna 3 uur 's nacht. Mijn huis.
2: Oh ja, dat was ik even vergeten.
3: Op 1 hoor. Komt ze met galgje, met weet het, zo'n woordspelletje. Anouk plus M.
2: Ja. Min T. Nee.
3: Nou, als je het
2: Doe
3: nog
2: maar
3: weet,
2: koffie.
3: Ja, als je het nog weet, nou dan zoek het alsjeblieft op. Maar ben je al zenuwachtig voor de publicatie ervan? Voor de eerste reactie? Of die heb je
2: Heb ik al
3: ontvangen van je eerste hoofdstuk?
2: Ja, zeker. Ja,
3: en?
2: Ja, tot nu toe positief.
3: Mm.
2: Ja.
3: Lijkt me doodeng. Goeie echte levensverhaal.
2: Ja, dat is het ook. Ik
3: er is niks kwetsbaarders dan dit verhaal, toch? En dan gaan mensen hier dit lezen en hier iets van vinden.
2: Nou, ik heb al zo vaak gedacht, ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Gewoon niet meer, ik publiceer hem niet meer. Nou ja, dat is mega spannend. Echt mega spannend. Ja, ik kan niks anders zeggen.
3: Ja, lijkt me echt dood en dood, denk ik.
2: Ja.
3: Maar ben ik een beetje paniek aan.
2: Ja, nou een beetje wel, ja.
3: Eng, hè, van hoe jeetje, zou je dat nou wel doen?
2: Zou je dat nou wel doen?
3: Ja. Maar ik wil even terug naar je docu. Die kwam uit toen je 27 was.
2: Ja.
3: We hebben het even echt best wel een tijd gehad over Manoek op de 21ste. De goede en de slechte kanten van je 21ste levensjaar.
2: Ja.
3: Hoe zou de 21-jarige Manoek nu naar jou hebben gekeken op dit punt?
2: Ja, vol trots. Ik denk dat ze niet had geweten dat het überhaupt mogelijk was. Ja. Het enige wat ik alleen maar in mijn hoofd opkomt is trots. Maar ook verbazing. Verbazing van wat er mogelijk is. Ik had, toen ik 21 was, ja. Ik had echt nooit verwacht dat er zoveel mogelijk zou zijn in het leven. Dat het leven echt zo kleurrijk kon zijn. Dat ik echt nooit durfde dromen. Echt nooit durfde dromen.
3: En we begonnen dit gesprek met een passage uit jouw boek. Een brief aan je overleden broer Remco. En we zijn nu aan het einde van de uitzending. En ik zou het wel heel mooi vinden als je deze nog een keer zou willen voordragen. Nu met alle kennis die wij nu hebben over jouw verhaal.
2: Nou, vooruit. Lieve Remco, als ik naast je had gezeten op die dag, was ik stilgebleven. Niet om iets te zeggen, om te luisteren. Om jou alles te laten zeggen wat je altijd inslikt. ik zou geen oplossingen geven. Geen clichés. Geen kom op. Je bent zo sterk. Ik zou gewoon bij je blijven. Zodat jij even niet te sterke hoeft te zijn. Want pas later begreep ik, je schreeuwde door te zwijgen. Je lachte met verdriet in je ogen. En je vroeg hulp zonder woorden. En ik zag het toen niet. En nu zie ik het overal. In de ogen van jongeren die lachen maar breken. Bij volwassenen die doorgaan maar allang op zijn. En in teams waar pijn professioneel wordt weggelachen. Dus vandaag spreek ik. En niet om de held te zijn, maar om het gesprek te openen die jij nooit hebt kunnen voeren. Je zusje, Manouk.
3: Manouk Schipper, ik wil jou ontzettend bedanken dat jij deze nacht bij mij te gast wilde zijn. En ik heb het idee dat jij je belofte dat je er alles uit gaat halen meer dan aan het nakomen bent.
2: Dank je wel.
3: En ik wens je al het beste. En we gaan je zeker in de gaten houden. En misschien kan je nog één keer vertellen waar je het boek kan lezen.
2: manoukschipper.nl/boek.
3: Dank je wel.
2: Dank jullie wel. En, dank jullie wel voor de uitnodiging.
3: Slaap lekker alvast.
2: Ja, thanks.
3: Ja, zometeen zijn wij natuurlijk weer terug. En dan gaan we met jou in gesprek. Ja, met jou. Ja, aan de andere kant van de radio, de luisteraar. Maar en dan heb ik weer een leuke vraag voor je klaarstaan. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, is het tijd voor het nieuws van 3 uur. Ik spreek je zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu met een drone is aangevallen. Iran claimt dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnenvrij is gemaakt. En in Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw op rij 5 jaar een Emmy te winnen voor de rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog, het is nevelig of mistig. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Welkom terug hier bij de nacht van BNN VARA. We hebben het deze nacht over verlies. Jezelf verliezen, maar ook weer terugvinden. En onze gast was Manouk Schipper. Manouk is keynote spreker en komt binnenkort met haar boek Ik beloof er alles uit te halen. Manouk, die gaat nu lekker richting haar nestje. En dat is me goed ook, want ik wil met jou in gesprek. Maar dat doe ik allemaal na even een lekker nummertje. Want ik denk dat we allemaal toch ook eventjes weer op adem moeten komen. Na een intens gesprek. En laten nou net zo zijn dat ik een van mijn grote idolen komt naar Amsterdam. Je kan het eigenlijk niet hebben gemist. Stevie Wonder ga ik eindelijk voor het eerst in mijn leven live zien. En toen dacht ik, ja, dan moet ik even een nummertje van hem draaien. En wat is nou toepasselijker en mooier dan I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder? Geniet ervan.

0: Stevie Wonder met I Just Called To Say I Love You. Heerlijk.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN Vara. Ja, het is alweer tijd om gezellig samen in gesprek te gaan. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met mijn permanente vakantieganger. Filo.
2: Nou, jawel. Nee, ik ben weer helemaal terug nu.
0: Ja, dat zei ze de vorige keer ook.
2: Dat klopt.
0: Ja, en we weten het niet. Je was lekker in Napels.
2: Ik was lekker in Napels. De maffiastad van Italië. Het was heerlijk.
0: Er was ook een aardbeving, hè, laatst heel veel daar.
2: Er is iemand neergestoken. Een toerist. Een toerist is in elkaar geslagen omdat hij Red Bull blikjes
0: aan het... Ik dacht, Filo.
2: Stop eens even.
0: Dat kan niet, hè.
2: Ik was het niet. Ik ben geheel teruggekomen.
0: Nou... Met
2: muggenbulten en een antibiotica kuur, maar ik ben er.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel blij dat je weer gezellig bij ons bent. Want het is toch niet hetzelfde zonder jou.
2: Ach.
0: We hebben net een gesprek gehad met Manouk. We zaten hier allemaal, het was gezellig, hè? We zaten allemaal met een traan in onze ogen.
2: Maar ik zeg altijd maar zo, een lach en een traan. Dat is altijd het mooiste wat een gesprek kan opleveren, toch?
0: Gewoon pure radio dit, Filo.
2: Prachtig. Nee, ik vond het echt heel oprecht ook inspirerend. Ik hou daar echt van.
0: Ja. Vond ik ook. Vond ik echt een heel bijzonder verhaal. Ook hoe je dus heel veel dingen kan verliezen in het leven. Maar ook dat je jezelf daarin dus ook wel weer terug kan vinden. Want ja, zonder dalen heb je ook geen pieken. Zeggen we dan maar, Filo. En dus toen dachten wij, nou, hier moeten we wat mee. Want dit willen we van elkaar weten.
2: Ja.
0: Maar voornamelijk willen we dit van de luisteraar weten.
2: Zeker.
0: Dus jij kwam eigenlijk met een hele goeie.
2: Ja, ik dacht, verliezen, hè? Dat kan, je kan natuurlijk van alles en nog wat verliezen. Het kan heel heftig zijn, zoals in het leven van Manouk natuurlijk. Maar niet iedereen heeft gelukkig zo'n verhaal. Sommige mensen zijn misschien iets kleiners verloren. Of iets anders, zichzelf of je lievelingsbroek. Dus wat ben jij ooit verloren? Het mag iets leuks zijn of iets lichtvoetig. Maar het mag ook iets zwaar zijn. Dus Bemsje, wat ben jij ooit verloren in het leven?
0: Heb je we?
2: Ja.
0: Nou, ik verlies dus zelf niet heel erg veel spullen. Ik ga dit meteen even afkloppen, want ik verlies eigenlijk dus nooit mijn sleutels.
2: Oh.
0: Ik heb dus ook, want jij gaf net als voorbeeld aan mij, ja, misschien je knuffel van toen je geboren werd. Filo, ja, het is heel erg. Ik ga nu echt even met mijn billen bloot hier. Ik slaap dus nog steeds elke nacht met mijn geboorteknuffel uit het ziekenhuis.
2: Hoe heet die?
0: Lammetje.
2: Lammetje.
0: En Lammetje is... Het was een schaap, een lammetje.
2: Oké. Okay.
0: Hij zag er echt heel erg mooi uit. En dan heb ik eigenlijk misschien wel een getuige hier die wellicht kan vertellen hoe Lammetje er nu uitziet. Want ik krijg heel veel haat.
2: Op Lammetje?
0: Ja, nee, maar echt. Iedereen vindt hem smerig.
2: Oké. Okay.
0: Maar mijn nichtje zit toevallig hier in de studio. Deva, hoe zou jij de conditie van Lammetje omschrijven?
3: Erg kritiek. Zwaar donkergrijs, soort...
0: Ja, hij was eerst wit.
3: Ja, het hoofd is er nog, maar de rest...
0: Hij heeft geen ingewanden.
2: Beetje frummeltje aan de onderkant.
0: Het is een lapje.
2: Ach.
0: Ja, en iedereen vindt dat ik hem weg moet doen.
2: Nee, dat vind ik niet.
3: Nee.
0: Jij ook niet.
3: Nee.
0: Oké, okay, nou...
3: Hij hoort wel bij je.
0: Hij hoort bij me. Dankjewel, Deva, voor jouw kritiek. Dat mijn knuffel kritiek is.
2: Hij klinkt kritiek.
0: Maar ja, dus ben ik dus niet verloren. Ik ben helemaal aan het afdwalen.
2: Ja.
0: Lammetje heb ik dus nog.
2: Het is pijnlijk voor mij, want degene wat ik ooit ben verloren is mijn baby knuffel, Neltje.
0: Neltje
2: is een nelpaard. En daarmee slaap ik nog steeds, want ik heb hem gelukkig teruggevonden. Maar ik ben een tijd Neltje kwijtgeraakt.
0: Hoe lang? Dat,
2: half jaar volgens mij. Dus misschien hebben mijn ouders een tweede Neltje gekocht ergens. Ja. Ja, ze hebben gewoon op de kermis. Dus dat zal wel niet. Maar ik ben een half jaar Neltje kwijtgeraakt in Nelpaard.
0: Maar hoe heb je hem teruggevonden? Hoe kan
2: dat? Ja, was klein, ik weet dat niet meer.
0: Ik ben Lammetje ook een keer kwijtgeraakt.
2: Zullen we een keer meenemen naar de uitzending, allebei onze knuffel?
0: Volgende week?
2: Vind ik een leuk idee.
0: Ja, dat ga ik doen. Oh, dat vind ik echt wel leuk. Maar ja, dus dat ben ik niet kwijtgeraakt. Ik ben verder, mijn ruggengraat. Hier raak ik elk weekend kwijt. Ja, maar die vind ik wel, elke maandag vind ik die altijd terug.
2: Nou,
0: dat vind ik eigenlijk
2: toevallig.
0: Wel goed. Ik hou het op mijn ruggengraat. Ja. Want dat, die is altijd even verdwenen. Maar die komt altijd weer vrolijk terug. Dus, Wat? Maar het mag natuurlijk ook wat zwaarder. Kijk, Filo en ik hebben nu, zijn lekker aan het gaan, hè. Maar het mag natuurlijk ook wat zwaarder zijn, hè. Je kan natuurlijk ook, als je even wil praten over een dierbare die je bent verloren.
2: Zeker.
0: Ben natuurlijk mijn moeder verloren, dat weten we allemaal.
2: Ja.
0: Had ik ook kennis zeggen, maar ik dacht, nee, we gaan het hebben over mijn ruggengraat. Ja. Maar dat kan dus ook, hè. Dus als je daar even over praat en daarbij een toepasselijk nummertje wil horen, kan dat. Maar ben je net zoals Filo en ik af en toe onze ruggengraat en onze geboorteknuffel kwijt, mag je dit ook vertellen. Vinden we alleen maar hartstikke leuk. En je weet het, voor jouw verhaal krijg jij een lekker plaatje te horen van ons. Dus bel nu naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio. Nee, NPO Luister heb ik, ben nog zo old-fashioned. Dus 0800-1121 of NPO Luister heb. Voor nu kan je lekker luisteren naar Papa Was a Rolling Stone.

0: Je hoorde hier Papa with a Rolling Stone van de Temptations.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: Het moment is aangekomen dat ik gezellig met jullie in gesprek ga, met de luisteraars, aan de hand van de volgende vraag. Want wanneer ben jij ooit iets verloren? Wellicht heb je het weer teruggevonden. Het kan iets heftig zijn, zoals echt een persoon verliezen. Maar het kan ook, zoals ik al benoemde, mijn ruggengraat zijn, die ik elk weekend toch weer weet te verliezen, maar elke maandag weer terugvind. Dus als je erover wilt vertellen, kan je nu bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app, zoals Richard al heeft gedaan. Richard zegt: goedemorgen, als eerste compliment aan dit onderwerp en ook complimenten aan Manouk, de gast bij jou in de studio. Eindelijk heb ik, nadat ik dit heb gehoord, heb ik eigenlijk een boodschap aan iedereen die nu luistert. Ga hulp zoeken, ga praten. Als jij vindt dat je daar behoefte aan hebt, heb je in mijn ogen, zijn er in deze maatschappij veel te veel mensen die hulp nodig hebben of gewoon een gesprek willen, maar die dat niet opzoeken. Groet Richard. Richard zegt vervolgens: goedemorgen, interessant onderwerp. Ik ben niet iets verloren, maar ik heb er wel na al die jaren nog spijt van dat ik mijn draaitafels, oftewel platenspelers en mijn mengpaneel heb verkocht. Dat is nu ongeveer, denk ik, 20 jaar geleden. Maar nog steeds spijt van mijn platen die ik nog wel heb. Maar ik kan ze niet meer afspelen. Ach, Richard. Ja, dat is echt pijnlijk, want het is ook weer helemaal teruggekomen. Nou, heb jij nou ook iets? Laat mij dan even weten in de gratis NPO Luister-app of bel 0800-1121.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Ja, ik ga meteen naar de eerste beller, want dat is Ronald. Ronald, een hele mooie nacht. Goed dat je er bent.
2: Hallo, goedenacht.
0: Goedenacht, Ronald. Ja, ik stel de vraag: wat ben jij nou ooit verloren? Jij denkt: ik bel meteen op.
2: Ja, je zei dat en mijn hele lichaam onder de kippenvel. Ik ben mijn moeder verloren op moederdag.
0: Ach, op moederdag.
2: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur al 49 jaar. En ik was in Moskou geweest. Ik had een grote bos bloemen bij me voor mijn moedertje. En ik kom binnen en ze krijgt gewoon de hersenbloeding.
0: Nou.
2: En toen viel ze zo in mijn armen en toen was ze open.
0: Jeetje,
2: dat is iets wat ik nooit zal vergeten. En ik heb geen vader gehad. Die was 39, ging dood. En mijn moeder zat met 4 kinderen en die was ook 39. En ik heb zoveel respect voor haar gehad, hoe ze dat allemaal gedaan hebben. Ons door het leven heen brengen. Dus als ik op de radio hoor, ik luister altijd naar jullie elke dag. Dus als je het dan over een verlies hebt, ja, dan komt dat van mij gelijk boven.
0: Ja, tuurlijk, dat komt heel erg dichtbij. Wat een ontzettend heftig verhaal, hè, Ronald?
2: Ja, daarvoor kan ik ook niet begrijpen. Als mensen praten over de ouders, waar ze niets meer mee te maken willen hebben.

0: man. Dan ga je niet dat je de basis van je leven is. Vergeet dat niet gewoon. En dan, ik vind dat gewoon dat mensen dat veel te snel vergeten. Maar ja, zo denk ik erover.
1: Nou, is toch een mooi bericht om mee te geven?
0: Ja, ik denk nooit. Ik probeer altijd van iets negatiefs probeer iets positiefs te maken, weet je.
1: Ja, heerlijk, hou ervan.
0: En zo moet het zijn. En ik ben een hele grote fan van jou.
1: Nou, dankjewel. Dat vind ik hartstikke lief van te horen. Ik ben ontzettend blij dat je hebt ingebeld en dat je dit mooie verhaal met ons wilde delen. Je hebt ook een mooi nummer aangevraagd. Duurt te lang van de Fina Michel. Waarom juist dat nummer?
0: Ja, gewoon. Ik vind haar gewoon heel erg goed.
1: Ja.
0: En ik weet zeker dat mijn moeder dat ook heel erg goed vond. Ja, ik had nog een ander plaatje. Dat was de Kelly Family met Roses Are Red. Dat zong ik altijd samen met mijn moeder, weet je wel. Maar als ik dat plaatje hoor, dan ben ik ook niet goed.
1: Nee, sommige plaatjes zijn te beladen,
0: hè? Ja.
1: Nou, gaan we dan lekker luisteren naar Davina Michel? Wat denk jij?
0: Ja, dat doe ik.
1: Ja, ik ga je ontzettend... Ben je nu ondertussen ook aan het rijden?
0: Ja, ik heb oortjes in. Ik rij handsfree.
1: Oh, waar ben je dan?
0: Op de Maasvlakte, op de ring van de Maasvlakte. Oh. Daar moet ik meteen erin leveren.
1: Oké, en ben je daarna klaar? Kan je dan naar bed of ben je nog de hele nacht bezig?
0: Ik ben net begonnen.
1: Oh, je bent net begonnen. Nou, dan ga ik jou een hele pittige nacht wensen. Heel veel succes, Ronald. Dank je wel voor je mooie verhaal en veilige tocht. We gaan luisteren naar Davina Michel met Duurt te lang.

Davina Michel met Duurt Te Lang. Ondertussen, ja, we maken toch wel een beetje een feestje in de studio. Wordt ontzettend veel ingebeld, heel gezellig. Je kan nog inbellen als je met ons wilt delen wat je ooit bent verloren en wellicht weer hebt teruggevonden. Nou, heb je trouwens zoiets? Ik bel nu 0800-121. Cynthia heeft dus in de NPO Luister-app gestuurd. Zeg, hoi BMG. Ik ben ooit een parelhangertje kwijtgeraakt, wat ik heel erg vond. En ik durf het niet aan mijn man te vertellen. En ik heb wel 100 keer alles overhoop gehaald. Ik woon zelf in Borneo. Mijn zusje haalt een beautycase uit mijn berging in Nederland om als cadeau te gebruiken. En ja hoor, daar lag het. Waarom ik het daarin heb gedaan, weet ik niet. Maar na 10 jaar zoeken heb ik eindelijk mijn parelketting terug. Hartstikke goed, Cynthia. Heb je nou ook zoiets laten, dan weet in de NPO Luister-app of bel nu 0800-1121. Mag je ook een nummertje aanvragen? Want Cynthia heeft het ook gedaan. Cynthia zegt, ik vind het nummer van Grace Jones, La Vie en Rose, heel mooi. Nou, Cynthia, jij, wat zegt ze ook weer? Jij roept, wij draaien of zo?

0: Grace Jones met La Vie en Rose hier bij de Nacht van BNN Vara. Ja, met wie wie, Filo?
1: De Nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We zijn nog steeds gezellig met jou in gesprek over iets wat je ooit bent verloren. Wellicht weer hebt teruggevonden, maar dat hoeft helemaal niet. Maar bijvoorbeeld, we hadden net Ronald, die had het over zijn moeder, die hij is verloren. We hebben het met Richard gehad over een mengpaneel. Mijn ruggengraat, Filo's nijlpaardje, Cynthia's parelhangertjes. Ik vind dat jouw verhaal er ook nog wat tussen past. Laat dan even weten als je belt naar 0800-1121. Dan gaan we door naar de volgende beller. Want dat is Roel. Roel, een hele mooie nacht.
2: Ja, goeienacht, beste Benji. Je spreekt nog even met Roel Adema en zo vanuit de locatie Ermelo.
0: Roel, goed dat je er bent.
2: Ja, tuurlijk, want ik had al zo'n wel een goed half uur op je zitten wachten dat ik erbij kon komen.
0: Maar ja, maar lieve Roel, jij belt al in voordat ik de vraag heb gesteld. Hè? Je moet ook wel... Laten we daar even eerlijk blijven naar elkaar. Op het moment dat jij weet, volgens mij gooien ze die lijnen zo open, dan ben je er al.
2: Ja, precies. Ja. Komt, ik heb al gehoord waar het over had, hoor.
0: Ja, ja.
2: Ik heb het wel, dat wat tussen 2 en 3 kwam, heb ik wel met die mevrouw die daar dus had.
0: Ja.
2: Heb ik wel dus gevolgd dat er heeft. Nou, die mevrouw die heeft wel wat meegemaakt.
0: Zo, hè?
2: Netter.
0: Goh.
2: En dat niet alleen. Ik wil toch wel zeggen voor die mevrouw, dat wil ik haar het allerbeste toewensen. En dat wil ik dus ook. En nou, je hebt het over dingen die verloren zijn.
0: Ja.
2: Nou, kijk, ik heb mijn vader verloren. Daar heb ik 2 jaar moeite mee gehad. En mijn zus uit Zwijndrecht ben ik ook verloren. Daar heb ik ook een tijd moeilijkheden mee gehad. Hmm. En nou, dat zijn dingen die kun je niet meer terugdraaien. En het is namelijk zo, ik ga er dus, als ik daar binnenkort naartoe ga, ga ik er weer even iets voor doen. Dat heb ik al besproken. En,
0: ik vind het heel cryptisch. Wat ga je doen?
2: Nou, ik zet bij het graf een plantje neer.
0: Oh, mooi, Roel. Ja, heel mooi.
2: Ik zet daar een plantje neer. Dat is wel mijn bedoeling dus. Ik heb het vanmorgen nog even met mijn zwager nog over gehad. En dat is wel mijn bedoeling dat ik dat zou doen dus.
0: Nou, wat goed, Roel. Dan ben je dus inderdaad iets verloren. Maar op deze manier vind je het dan ook weer terug, toch? Als je dan naar de plek kan gaan, daar een mooi bloemetje neer kan leggen.
2: Ja.
0: Dan is niet iets echt verloren, toch, Roel?
2: Nee, dat niet. Maar ja, ik kan niet meer met haar praten en zo. En ik kan er ook niet meer een hand geven. Ik kan er ook niet meer zien. En dat vind ik jammer.
0: Ja.
2: En die zus van mij, die heeft een hele hoop voor mij gedaan. En dat kan ik niet allemaal vertellen, maar die heeft echt een hele hoop voor mij gedaan.
0: Ach.
2: En daar heb ik heel veel steun aan gehad.
0: Wat ontzettend fijn en wat mooi om dit van je te horen, Roel.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, ik kan niet alles vertellen. Dat wil ik ook niet doen.
0: Nee, dat doen we ook absoluut niet, dat weet je.
2: En de hoofdlijnen, of in elk geval de belangrijkste lijnen waar het thema over gaat, laat ik het maar een thema noemen. Kan ik je wel in grote lijnen, in een paar punten, in kleine punten, kan ik je dat vertellen.
0: Oké.
2: Dus vandaar dat ik het ook zeg, maar ik zeg ook voor die mevrouw, die vanmorgen, dus straks tussen 2 en 3 in de studio had, die liet wel even bijna een paar treintjes vallen, maar ik hoop dat ze het hoort, maak er wat van. En heel veel sterkte met het boek die ze gaat maken. En voor die andere meneer die je dus net voor mij aan de telefoon had. Daar wou ik tegen zeggen, en dat wou ik als een tip voor hem meegeven. Er zijn 2 bedrijven, ik kan geen namen noemen.
0: Nee.
2: Die maken mengpanelen, volversterkers, eindversterkers, boksen, wat je maar wil hebben.
0: Oh ja, dit is natuurlijk helemaal... Ach, Roel, dat had ik natuurlijk kunnen weten. Hier ga jij hem op aan. Dankjewel, lieve Roel. Wat ontzettend fijn. En we gaan even luisteren naar If You Leave Me Now van Chicago, hè?
2: Ja, tuurlijk. Maak er iets van en succes daar.
0: Dankjewel, Roel. Mooie nacht. Ja, Roel die begon even, weer even over, over het boek van Manouk. Ik had net een foutje gemaakt. Want het boek Ik beloof er alles uit te halen is vanaf 10 oktober te koop. Nou, we gaan nu luisteren naar het nummer van Roel. If You Leave Me Now, Chicago.

0: If You Leave Me Now, Chicago.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We gaan meteen door naar de volgende beller, want dat is Pieter. Pieter, mooie nacht. Goed om je erbij te hebben.
2: Ja, dankjewel.
0: Vertel, wat ben jij nou kwijt?
2: Een vroegere vriendin van mij heeft gedichtjes op mij geschreven. En dat had ze toen heel mooi gemaakt. Op een paar velletjes papier en twee nietjes erin. Een heel klein bundeltje van 4 bladzijden. En handgeschreven.
0: Mm-hmm.
2: En ben ik altijd heel zuinig was ik erop. Maar nu kan ik het niet meer vinden. Al een poos niet meer. En ik hoop dat het nog ergens is.
0: Altijd heel erg zuinig op geweest.
2: Ja, en altijd ontzettend goed opgelet dat ik het niet kwijt zou raken. Want ik word ik vond het heel mooi.
0: En wie is er in de tussentijd bij jou thuis geweest die hier misschien niet zo blij mee zou kunnen zijn?
2: Nee, dat is niet. Ik woon alleen. Oh. Dat is niet. Het moet misschien ergens liggen per ongeluk bij het oude papier weg zijn gekomen. Ik vind het wel jammer.
0: Ja, nee, dat zou helemaal niks zijn natuurlijk als ze bij het oude papier terecht is gekomen. Kan je nog iets van het gedichtje herinneren?
2: Het waren 4 gedichten,
0: mm-hmm.
2: Kleine gedichtjes. En eentje ken ik, die kan ik je zo voorlezen uit mijn hoofd.
0: Ja, graag.
2: Ik kan ook direct horen hoe goed zij kon schrijven.
0: Yeah.
2: Je ziet beelden van mijn lichaam op de dag. Na deze nacht die wij samen vurig vrijend hebben doorgebracht. Verlangen lang verregend, verwort tot ijskristal. Gestapeld tot een toren waarin ik mij bergen zal. Ja, ik vind het...
0: Wauw.
2: Die meid die had talent hoor, die hadden nog steeds hoor.
0: Ja, dat klinkt goed.
2: Ja, dat is wel intiem. Hè.
0: Ja.
2: En er waren 2 gedichten, maar dat kan ik uit mijn hoofd zo niet reproduceren. Maar het thema was wel duet met de panter. En ik was dan de panter. Dus een roofdier met klauwen die haar huid open schuurde tot bloedens toe.

0: Oké.
1: Okay. Ja. Nee, maar die vrouw, die had echt... Wat is het nou?
0: Nee, dat je de huid open... open scheuren.
1: Ja,
0: nou.
1: en dan... Een van de laatste regels was dan... Hij sluipt weer verder, hè, die panter. En schurkt nog even tegen mijn bast. Want zij was dan de boom. Een boom en ik was dan de panter. Ja, dat was ontzettend. Ja, maar goed, en dat ben ik niet kwijt.
0: Klimmen. Prachtig. Maar maar je gaat hem terugvinden. En, Pieter, je bent het natuurlijk niet helemaal kwijt. Want het zit zo goed in je...
1: Ja, dat ben ik wel blij. Ja, ik heb nu een heel leuk contact weer met haar. En ik heb ook gezegd, ik heb het goed bewaard. Maar ik kan het niet meer vinden en zo. Nou ja, ze vond het geloof ik niet zo erg. Maar ja, ik vind het wel heel jammer.
0: Maar wat leuk dat helemaal de cirkels rond. Jullie hebben weer contact.
1: Ja, heel leuk. Ja, een hele leuke... misschien mag ik een beetje reclame voor haar maken. Want zij is een hele goede zangeres. En ze heeft wel een website. Helene van den Homberg. Ze is een jazzzangeres. En ja, die is het. Ja, ik maar een beetje reclame voor haar. Vindt ze wel leuk, denk ik.
0: Nou, wat een geweldig verhaal dit, jongen. Maar dit snap ik ook helemaal. Dus zangeres, ze schrijft prachtige gedichten.
1: Ze schrijft al liederen zelf. Ja, het is echt... ik heb een ontzettende bewondering voor haar, wat zij kan.
0: Nou, wat en, leuk en, dat jullie weer contact
1: maakt
0: hebben.
1: Maakt ze zich sterk voor het regenwoud, als een klimaatactivist. Ja, ik vind... Super, super graag.
0: Ja, maar dat super kan ook graag. Niet anders als je eigenlijk eerst de boom was in een gedicht. Dat je dan het klimaat helemaal onderhandelde.
1: Ja, ze heeft bosbouw gestudeerd in Wageningen. Daar kennen we elkaar van.
0: Ah,
1: en zij is toen later, daar is ze doorgegaan. En het is ook in het zingen.
0: Ja, nou, dat is het. Ik voel eigenlijk nog een soort onvoorwaardelijke liefde jij voor haar hebt. Je hebt ander nummer uitgekozen om lekker te gaan beluisteren. Want je dacht, ik wil lekker Wonderful Life. Ik vind dat een goede keus.
1: Dat is een ontzettend mooi liedje.
0: Nou, gaan we gewoon lekker luisteren.
1: Dankjewel.
0: Ja, Pieter, ik ga je bedanken en nog een prachtige nacht.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dankjewel. Ja, je gaat luisteren naar Wonderful Life van Black.

0: Wonderful Life van Black.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We gaan door naar John. John, mooie nacht. Goed dat je er bent.
2: Ja, goeienacht. Goed dat jij er ook bent.
0: Nou, dank je.
2: Ja, hey, ik wou eerst even zeggen, die staande ovaties bij Lubach, mag dat ophouden alsjeblieft, want ik vind het allemaal een beetje overdreven.
0: Dus we gaan nu van Jeroen Pauw gaan we door naar Lubach, John.
2: Ja, ik wil altijd, als ik zit tv te kijken, erger ik mij daar alweer. Inhoudelijk is het allemaal voor elkaar, hè. Ik bedoel, een heel goed programma. Hij heeft natuurlijk ook een team achter zich van 30 man.
0: Ja.
2: En vrouw. Hij had een heel mooi item over de voedselzekerheid vorige week. Dus dat vind ik raar dat veel politici daar niet achter komen. Wat hij dan zeg maar allemaal uitzoekt. Maar dat hij elke keer stalende valsie krijgt, nou dat vind ik een beetje. Nou goed. En
0: nou,
2: die baardje, die mannen met die. Hij heeft ook een baardje. Nou, sommige gezichten die zijn daar niet geschikt voor. Dat gezicht van Lubach is gewoon niet geschikt voor een baard. En dan zag ik gisteren toevallig. Rick Nieman en Jan-Paul de Notte, die laat ook een baardje groeien. Ik hou er nou van. Het staat, sommige mensen staan het gewoon niet.
0: Maar binnenkort hebben we ook weer Movember, hè? In november, dan gaat iedereen ook zijn baard en zijn snor laten staan en zo. Dus een soort, dat vind jij dus echt, dat is voor jou een horrormaand.
2: Nou, maar sommige gezichten, de koning ook, joh, dat ziet er toch niet uit, man.
0: Ja.
2: Die heeft gewoon een grote kindergezicht, heeft die. Een grote bolte billengezicht noemen wij dat. En dan gaat hij een baard, want het is net als dat hij uit de gevangenis komt of zo.
0: Ja.
2: Ik zit geen gezicht.
0: Maar oké, maar John, mensen... wacht even. John, we hebben het over waarden. Jij hebt soms bij mij een nummertje aangevraagd van een vent.
2: Oh,
0: die hebben een partijtje naar waard.
2: Ja,
0: Barry White, dat is niet normaal. Maar vinden we de. Ja, ja?
2: Ja, toch?
0: Ja? Ik weet het, ik zit er even naar te kijken weer. Ik denk, jeetje, ik vind het wel heftig.
2: Een mooi vent er staat, hè, niet?
0: Ja. Maar die baard, dat is echt wel, die is helemaal dik, compact.
2: Ja,
0: donker, het is echt een mat.
2: Lijkt net stroop of zo.
0: Ja, het lijkt wel een stroopbaard.
2: Ja.
0: Maar dus, John, mensen kunnen beter een baard verliezen dus. Zoals een Lubach. Zoals politici.
2: Nee, dat was niet mijn
0: White.
2: Verhaal,
0: nee, oké, maar wat is je verhaal dan wel? Want ik krijg dit allemaal toch. Maar even kort dan, John. Want je hebt een nummer bij me aangevraagd van 7 minuten.
2: Oh, nou, je hoeft het niet helemaal af te draaien.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen.
2: Nee.
0: Dus ja, even snel.
2: Ik was wezen schaatsen toen ik een jaar of 20 was. En we waren met een paar jongens naar Friesland gereden om daar een meer... tocht te gaan doen. Ik was al niet zo goed in schaatsen en ik stond voor het eerst op Noren. Ik had altijd ijshockeys en ik had Noren. En ik had ze niet zo strak aangedaan. En we waren een kilometertje of twee uit de kant, zeg maar. En ik trap door het ijs heen. Ik probeer mijn voeten uit te halen. En ik blijf met mijn schaats achter het ijs haken. En die schaats is weg. Ik denk, nou, dat blijft wel drijven of zo, weet je wel. Maar nee, ik was die schaats die was weg. Het was er hartstikke diep natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik ben, die jongens die zijn allemaal doorgereden. Ik ben naar de kant teruggelopen, wil in de kroeg gaan zitten. En daar was het. Dus die schaats die ligt er nog als iemand er vindt. Dus het was van het merk Viking.
0: Oké, okay, heel
2: dus,
0: goed.
2: Welke maat? Vinden, dan, wat had ik toen voor maat? 45, denk ik.
0: Oké, nou dan weet je, als iemand hem vindt, dan kan hij het bij jou bij de gevonden voorwerpen in de regio kwijt.
2: Ja. En ik had verkering met een meisje en die was helemaal gek van Barry White. En die was ook nog een concert geweest. En dit nummer waar jij gedraaid, dat was zijn eerste hit.
0: Nou,
2: dat was zijn eerste nummer.
0: Ik vind hem prachtig. We gaan er naar luisteren.
2: Als je dit thuis opzet en je vriend wil niet mee dansen, dan moet je gauw een ander zoeken.
0: Een hele goeie. Hartstikke okay. Goed. John, ik ga naar luisteren. En nog een mooie nacht, John. Ik spreek je. Doei. We gaan luisteren naar Barry White met I'm Gonna Love You Just A Little Bit Longer. En we gaan het niet 7 minuten lang draaien. Gewoon eventjes.

Je hoorde hier Barry White met I'm Gonna Love You Just A Little Long. Ja, ik zie het er helemaal voor me. Sean zegt, als je fan niet met je danst op dit nummer, dan moet je hem lekker met rust laten. Ik vind, je heeft helemaal gelijk. Maar we zijn er weer aan het einde gekomen van de tweede uur van de Nacht van Binnenvara. Ik krijg nog een mooi berichtje binnen van Bert. Bert zegt, goedenacht. Het mooiste radiomoment van het jaar was de stilte na de snik. Na het tweede verhaal van Manouk. We zijn zelf onze zoon Quint verloren bij een verkeersmisdrijf op 22-jarige leeftijd. Dus ik ken het gevoel. Bert, vreselijk verhaal. Ik ga proberen zo meteen jouw nummer te draaien. Maar dat wordt allemaal na het nieuws van 4 uur. Want ja, het is alweer tijd. Ik heb alweer een uur voorbij gevlogen. In het volgende uur heb ik nog wel tijd om met jou te kletsen. Over iets wat jij verloren bent. Ik heb ook Petra, ik ben bijna 4 jaar geleden mijn hond Pepe op haar 13-jarige verjaardag verloren. Ik ben nog steeds heartbroken. Het was een Spaanse waterhond, heerlijke knuffelaar. Ik ben nog regelmatig in tranen. Ja, dat is ook iets wat je verliest. En het is allemaal heel lastig.

0: lastig. Maar wil jij dat even met mij delen, kan je bellen naar 0800-1121. Of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. En dan kom ik zo meteen bij je terug voor de Nachtkrakerste podcast. We hebben nog heel wat te doen in ons laatste uur. Maar dat na het nieuws van 4 uur.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedieserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek Voor Altijd Moos. En dat is Urks voor altijd vrienden. Met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer dan nog, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolkenvelden, maar in de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt en dan is er ook kans op buien met een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. We hebben het deze nacht over jezelf verliezen, maar ook jezelf weer herpakken en terugvinden. En niet alleen jezelf kan je verliezen, je kan van alles kwijtraken. Zo hebben we al heel wat verhalen gehoord van John is 1 schaats kwijtgeraakt van het merk Viking maat 45, mocht je die nog ergens vinden. Graag terugbrengen bij lokale gevonden voorwerpen. Zo zijn er parelkettingjes, gedichten. Zijn we alles dingen al kwijtgeraakt? Sommige zijn gevonden, sommige niet. Maar heb jij nou nog iets waarvan je denkt, oh ja, dit ben ik verloren, dit wil ik eigenlijk wel bespreken. Mag natuurlijk iets grappigs zijn, mag ook iets goedigs zijn. Het is eigenlijk jouw toneel, dit is jouw speelveld. Ik geef jou helemaal de regie, want je mag ook nog eens je eigen muziek beslissen. Nou, hoe mooi is dat? Bel dan nu naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. Voor nu ga ik meteen door naar een volgende beller die graag wil delen wat hij verloren is. Dammes!
3: Ja, hallo, hier met Dammes, ja.
0: Hallo, Dammes.
3: Ik moest mijn boeken allemaal wegdoen, tenminste de helft van mijn huis valt vol met boeken.
0: Ja, dat weet en, ik nog. Vorig jaar moest jij opeens alles uitruimen.
3: Ja, nou, de helft heb ik over. En toevallig van de week vond ik een boekje over 1940, wanneer ik geboren ben.
0: Ja.
3: En er stond dan over de films en dingen wat er gespeeld werd. Ook over de kou en de ellende. Ja, ik was natuurlijk, mijn moeder was 30 jaar, ik was het vijfde kind. Dus pak maar in, hè. Maar ik zag over de film, zag ik onder andere Druiven de Granschap. Dat is van Steinbeck, van John Steinbeck, een Nobelprijswinnaar. En die, dat gaat eigenlijk over een gezin, weet je wel, van die dustbelt, die stoffen over. En die gezin zet toch door, ondanks alles. Weet je, de American Dream is, ondanks alles is de American Dream mogelijk. Maar ik stond ervan te kijken dat dat eigenlijk John Henry Fonda was die de hoofdrol daarin speelde. En zijn dochter, Jane Fonda, die ging tijdens de Vietnamoorlog in Noord-Vietnam. Daar was ze tegen de oorlog van Amerika. En had ze zoveel moed en dinges om de Amerikaanse soldaten op te roepen te stoppen met vechten daar.
0: Dus okay.
3: Dan mag je wel even je petje voor afnemen.
0: Ja,
3: en dan had je ook een gedicht, een film van For Whom the Bell Tolls, voor wie de klokken sluiten. En wat, op zijn Duits, Fuween die spoem de sleeg. Dat vind ik wel mooi.
0: Oh ja.
3: Maar dat gedichtendunnetje ben ik, dat is van John Donne, ben ik van kwijt.
0: Ach.
3: Dat slaat ook op, dat begint zo als, als een kluit door de zee wordt weggespoeld. Is Europa kleiner geworden en dan gaat hij zo verder en dan, dan komt hij uit bij je tuin. En dan, dus telkens ben je eigenlijk allemaal in de wereld en zijn we dan allemaal eigenlijk minder geworden. En dan aan het eind zegt hij, als je de klok hoort luiden, vraag dan niet voor wie. Want ze luiden voor u. Dus dat je eigenlijk jezelf daarmee identificeert.
0: Ja, mooi.
3: En dat slaat natuurlijk nu ook op de wereld, op de Gaza en op...
0: Palestina, de, ja.
3: Al die kinderen. En dan, die, en dan eigenlijk, dat is dan een jongen, dat is, die film is van Hemingway.
0: Mm.
3: Zo lang geleden al. En er werd voor $125.000 dollar werd dat gekocht door Paramount in die tijd. Maar dat werd pas in 1943 uitgezonden.
0: Oké.
3: Okay. Nou ja, mijn moeder is natuurlijk van... ja, die heeft ons toch 5 jaar door die oorlog. Ik was het 5e kind en ik had 3 zussen en een broer nog.
0: Ja.
3: En het andere broertje werd na nog. Maar ik verloor toen ook, dat weet ik, want ik woonde vlakbij Duitse. Ik ging daar altijd naartoe. Toen
0: ja, maar jij hebt sowieso een hele sterke connectie met Duitsland ook. Maar
3: ja.
0: ik wil toch eigenlijk dus heel even bij die boeken houden, hè. Dan misschien jij dus allemaal bent verloren. Maar je hebt er wel nog heel erg veel in je herinnering ook nog zitten. En je hebt toch ook wel veel nog kunnen behouden.
3: Ja, gelukkig wel. Ja, dat is niet te geloven, want... Het is zo erg dat we nog geen kinderen leren lezen. We zijn, als je niet meer gelezen wordt, dan is de wereld verloren.
0: Dat is helemaal waar.
3: Je eerste kennismaking met andere mogelijkheden van bestaan.
0: Ja.
3: Dat kan je toch boeken.
0: Zeker. En, maar daarom is het ook goed dat er ook nog mensen zijn zoals jij, Dammes, die gewoon ontzettend houden van het geschreven woord. Ik ga je ontzettend bedanken voor jouw...
3: Als laatste nog even voor het liedje. Of wil jij daarop komen? Dus ik kom er ook tot mijn verbazing achter dat dan... hoe heet dat liedje, weet je wel, van Ketelbinkie.
0: Ketelbinkie, ja, die gaan we draaien,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, dat en dat werd toen uitgegeven. Dat was toen een geweldige hit.
0: Dit is toch geweldig. Dammes, we gaan luisteren. Ik ga je bedanken.
3: Ja, en jullie ook.
0: Mooie nacht, hè?
3: Ja, ik wil jullie bedanken.
0: Oké, tot snel, Dammes. Geniet ervan, hè? Want we gaan luisteren naar Ketelbinkie van Frans van Schaik.
4: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als Ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had.

bezoekers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zee.

0: Robinky van Frans van Schaik. Oh, heerlijk nummertje. We gaan door, want we hebben een oproep van Elisabeth. Elisabeth.
1: Goede nacht.
0: Hele goede nacht.
1: Ik heb bij Dr. Beert in 1966... heb ik een gouden ketting aan een hangertje gehangen, omdat ik het uit moest kleden.
0: Mag Dr. Beert, waar is dit?
1: Nee, ten eerste in Dordrecht.
0: In Dordrecht, oké, ja, ga door. Ja.
1: En dat was in 1966, en ja, je moest je uitkleden natuurlijk. Dus ik had mijn kruidketting aan een hangertje gehangen daar. En ik ben waarschijnlijk, toen ik terugging, vergeten weer om te doen. Dus dat ben ik later nog eens vragen of dat die ketting gevonden was. Maar die was natuurlijk niet gevonden.
0: Nee.
1: En dan wil ik vragen of iemand misschien weet dat iemand ooit gehoord heeft dat iemand hem daar gevonden heeft. Of...
0: Oh ja. Zo, ja, dat ik snap. Nou, maar dat is 60 jaar geleden.
1: Ja,
0: en dan heb je nog steeds dat je dan denkt, ah, dat heb ik nooit meer kunnen vergeten, dat kettingje.
1: Nee, een kettingje was echt een lange gouden ketting, was dat, ja.
0: En heeft dat nog iets specifieks waaraan mensen hem zouden kunnen herkennen?
1: Ja, ik kan het wel zeggen, maar misschien, ja, het was een Wilhelmina met lang haar.
0: Oh?
1: Ja, dat was het.
0: Dus, bij de dokterspraktijk in Dordrecht, in 1966,
1: ja.
0: Een goud lang kettingje met een Wilhelmina met lang haar gevonden.
1: Ja, ja.
0: Dat is de vraag. Nou ja, ik hoop dat wij hier nu natuurlijk heel erg veel berichten over gaan krijgen. Mocht dat zo zijn, we hebben je nummer hebben we opgeschreven, dus dan zullen we contact met je opnemen.
1: Nou, heel fijn. Maar
0: ja?
1: Zou het zo fijn vinden als
0: ik zou, nou, als dit zou gebeuren, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit, Elisabeth. Ja. Ik zou het geweldig vinden voor je.
1: Want ik had hem gekregen van mijn broer, dat mijn moeder overleden was. Dan zeg ik, als jij nou hiervoor zorgt, dan heb je hier een ketting. Dus vandaar dat ik het wel heel erg vind.
0: Ja, nee, dat kan ik me alleen maar voorstellen. Nou, ik hoop het ontzettend. Maar bedankt dat je ons hebt ingebeld hier.
1: Jullie bedankt dat ik je mag bellen.
0: Nou, zeker. Nog een hele mooie nacht, Elisabeth.
1: Dank je wel, hè.
0: Oké. Nou, Elisabeth hoefde niet per se een nummertje te horen. En toen dacht ik, ja, ik wil wel een nummertje horen. En dat heeft dan te maken met wat ik altijd verlies. En dat is mijn ruggengraat. En er kwam maar één nummer bij. En dat is Kali van Django Wagner.

0: Ja, dit is natuurlijk Kali van Django Wagner, maar totaal niet de versie waar wij in de studio op hadden gehoopt. Ja, mag ik eerlijk wel zeggen. Gehoopt. Nou, dit was Kali, Django Wagner. Ik heb trouwens geen idee welke taal dit was. Mocht iemand dit weten, laat even weten in de NPO Radio. NPO Luister app. Want wij hebben geen idee waar we net naar hebben geluisterd. Maar dat maakt niet uit. We gaan door naar de volgende beller, want dat is Robert. Robert, mooie nacht.
1: Hoi, goedenacht.
0: Goedenacht, Robert. Vertel, wat ben jij wel eens verloren?
1: Een fototoestel.
0: Oh, en foto's. Dat vind ik nu al zonde.
1: Ja, dat is al wel een poos geleden. Het was op vakantie in Spanje.
0: Ja.
1: En toen waren we met de metro op pad.
0: Ja.
1: Toen s'avonds kwamen we weer terug bij het vakantiepark en toen was ik mijn fototoestel vergeten.
0: Oh, had je al veel foto's gemaakt ermee?
1: Ja.
0: Oh, oh. Dat was een beetje aan het einde van de vakantie.
1: Ja, dat was een beetje aan het einde van
0: Robert, ja, je zoekt het ook wel uit hoor.
1: Ja.
0: Hè? Jeetje. Maar ja, nooit meer teruggevonden dus?
1: Nee, nooit meer teruggevonden.
0: Dus heeft iemand hier Robert's fototoestel gevonden in Spanje? Met allemaal, wat voor foto's had je allemaal gemaakt?
1: Geen idee wat er allemaal op stond.
0: Ach, wat stom, Robert. Nou ja, wel heel leuk dat je het even met ons hebt gedeeld.
1: Ja.
0: En jij wilde graag Top of the World horen.
1: Ja, Top of the World, ja.
0: Ja, van de Carpenters. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel, Robert.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, doei. Je hoorde het. We gaan luisteren naar Top of the World van de Carpenters.

0: Ja, je luisterde natuurlijk naar de Carpenters met Top of the World. We gaan meteen door naar Henri, want we hebben nog één beller en weinig tijd. Dus Henri.
1: Ja, nou dan gaan we terug naar Blerik langs de Maas, de oevers van de Maas.
0: Ja.
1: Daar was ik dus in één keer mijn kleine zusje kwijt. Er kwam een vrachtschip voorbij varen. En toen kwam er achter dat vrachtschip een enorme vloedgolf. En ik zag zo voor mijn ogen die vloedgolf over dat zusje gaan.

0: Ja, je luisterde natuurlijk naar de Carpenters met Top of the World. We gaan meteen door naar Henri, want we hebben nog één beller en weinig tijd. Dus Henri.
1: Ja, nou dan gaan we terug naar Blerik langs de Maas, de oevers van de Maas.
0: Ja.
1: Daar was ik dus in één keer mijn kleine zusje kwijt. Er kwam een vrachtschip voorbij varen. En toen kwam er achter dat vrachtschip een enorme vloedgolf. En ik zag zo voor mijn ogen die vloedgolf over dat zusje gaan. Nou ja, ze stonden wel even met de ogen te knipperen. Want dat zusje was in één keer weg. Maar het kwam wel weer goed, want na een minuut verscheen ze weer. Maar het is toch een rare zicht als je een enorme golf van zo'n schip over je zusje heen ziet gaan.
0: Nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is het maar een minuutje geweest. Jeetje, ik dacht dit wordt een heel luguber verhaal.
1: Nee hoor, en toen verscheen ze weer.
0: Oh, jeetje, nou gelukkig maar. Nou, dat is wel iets wat je even kwijt bent geraakt, ja.
1: Ja, maar dat beeld vergeet je dus nooit meer.
0: Nee. Nou, heftig. Nou, bedankt dat je dat even met ons wilde delen. Ik ga jouw nummer zo meteen draaien, maar dat doe ik even tijdens als we wachten op de inbellers van de Nachtkraker. Vind je dat oké?
1: Ja, ik vind het prima.
0: Oké, nou dan ga ik je ontzettend bedanken en wens ik je nog een prachtige nacht.
1: Ja, hoi.
0: Dankjewel. Het is alweer bijna 5:30, dus dat betekent dat het alweer tijd is voor
2: de nacht van IMN VARA. De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. De leukste quiz op de Nederlandse radio. Al zeg ik het zelf. We hebben het deze nacht gehad over jezelf verliezen, dingen verliezen, mensen verliezen. Je kan eigenlijk allemaal verschillende dingen verliezen. Hebben we ook het afgelopen uur allemaal gehoord. Ik ga eventjes jou meenemen helemaal terug naar 1997. 31 augustus 1997, om precies te zijn. De wereld heeft een afscheid moeten nemen van een groot figuur. Ik laat je zo even een fragmentje horen van deze persoon. Ja, dan voel je hem waarschijnlijk al aankomen. Naar wie ben ik op zoek? Luister goed.
3: At the age of 19, you always think you're prepared for everything. And you think you have the knowledge of what's coming ahead. But although I was daunted at the prospect at the time, I felt I had the support of my husband-to-be. I think like any marriage, especially when you've had divorced parents like myself, you'd want to try even harder to make it work, and you don't want to fall back into a pattern that you've seen happen in your own family. I desperately wanted to work. I desperately love my husband, and I wanted to share everything together. And I thought that we were a very good team.
0: 1997, 31 augustus 1997, helaas overleden. Wie zoek ik? Er wordt eigenlijk al ontzettend ingebeld. Ik dacht ook al, nou, dit moet iedereen weten. Maar ja, je weet het nooit. Bel nu in naar 0800-1121 en dan kan je misschien kans maken op die heerlijke chocoladereep van de nacht van Bien en Vara. In de tussentijd luisteren we naar Dancing Queen van, ABBA.

0: Het is toch met dit nummer? Het blijft toch wat met je doen. Dancing Queen van ABBA hoorde hier. Terwijl we aan het wachten waren op het antwoord. Het verlossende antwoord van de nachtkraker van deze week. Ik ga meteen naar de eerste beller. Die was gewoon het allersnelste. Dat is Helene. Helene, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hallo Helene. Ja, we hadden net eventjes onder onsje dat wij ons afvroegen of jij de Helene van ons Pieter was. Maar dat ben je niet.
1: Nee,
0: we vonden het wel erg
1: geweest.
0: Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, was de cirkel mooi rond. Maar dat mag de pret helemaal niet drukken. Want Helene, naar wie ben ik op zoek?
1: Naar prinses Diana. Die is toen verongelukt in een tunnel in Parijs.
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat je het hartstikke goed hebt. Je had het ook hartstikke snel.
1: Ja, ik hoorde de datum en ik wist het.
0: Ja, meteen al alleen de datum
1: al? Ja, meteen. Dat heeft toen zo'n indruk gemaakt. Ik meteen wist, oh, dat kan niet anders. Dus
0: nou, dan
1: dacht dat ik een keer heel snel was.
0: Ja, nee, hartstikke goed. Je hebt het inderdaad goed. Blijf je nog even lekker hangen, dan kan Filo zo even de adresgegevens doornemen.
1: Dat is goed.
0: En dan wil ik je voor nu feliciteren en bedanken dat je hebt meegespeeld. Mooie nacht.
1: Oké, nou een fijne nacht, hè?
0: Dankjewel. Ja, en met Helene hadden heel veel anderen het ook goed, hoor. Maar Helene was de snelste, ook in de NPO Luister-app. We hebben ook mensen het goed gehad. Maar bedankt voor het spelen. Volgende week weer nieuwe kansen.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We spraken deze nacht over verlies. En verliezen, dat kan op vele manieren. Je kan een sok verliezen, die is blijven hangen in het vage vuur van je wasmachine. Of je kan de tijd verliezen, als je het hartstikke naar je zin hebt op een feestje. Mensen kan je natuurlijk ook verliezen, omdat ze er niet meer zijn. Of je bent ze uit het oog verloren. Verliezen kan dus op verschillende manieren. Vaak gaat het dan over de mensen die achterblijven na zo'n verlies. Maar hoe is het als je zelf bedenkt, ik ga weg, mensen gaan mij verliezen. Ik vind het wel goed zo. Dat gebeurt in de volgende podcast die ik voor je heb klaarstaan. Eentje uit het rijke archief van NPO Luister. Ik heb het over de podcast De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Gebaseerd op het gelijknamige boek. We volgen Alan Carson die op zijn 100ste verjaardag besluit om zijn bejaardentehuis te ontvluchten. Hij gaat verloren en besluit om op zijn eigen kompas te varen. Luister mee met aflevering 1 van de podcast De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween.
3: BNNVARA presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. Bewerking Eva Gouda en Koen.

0: elkaar is. Deel 1.
1: Ons verhaal begint op een zonnige lentedag in Malmköping. Een slaperig en onbeduidend plaatsje in Zuidoost-Zweden. Het verzorgingstehuis van zuster Alice is in rep en roer. Allan Karlsson, de oudste bewoner, wordt vandaag 100 jaar. Typisch zoiets dat gevierd moet worden. En zuster Alice zou zuster Alice niet zijn als ze daar niet flink voor uit zou pakken.

0: Malmköping, Zweden, 2005.
1: Ja.
2: Zometeen gaan we ons fijn aankleden, of niet soms, meneer Karlsson? Zuster Iels heeft een fijn feestpak voor je uitgekozen, vindt u ook niet? Nou, hè, ja. En dan even de vingertjes wassen en het mijltje poetsen, want over een half uurtje komen de eerste gasten al. En waar komen ze ook alweer voor, meneer Karlsson? Waar komen die gasten ook alweer voor? Voor uw verjaardag, hè? Ja, die komen allemaal voor uw verjaardag. En hoe oud bent u ook alweer geworden, meneer Karlsson? Hoe oud? Hoe oud bent u ook alweer geworden?
1: 100.
2: Wel, 100 jaar, hè? Zo, nou, poe. 100, ja, dat is maar wat. En ik snap het niet, hoor. Nee, het enige dat ik u ooit zie doen is zitten en eten. Zitten en eten en zitten en stiekem drinken. Als u denkt dat ik niet kijk. Malle, meneer Karlsson. U moet onderhand toch weten dat ik altijd kijk. Oog in mijn achterhoofd en een extra paar in mijn handtas. Wat u ook doet, ik zie het en ik vind er wat van.
1: Ja.
2: Even het raam dicht, hoor. Straks valt u nog kou, krijgen we dat weer. Nou, kom op, meneer Karlsson, aankleden. Zelfs de burgemeester komt. En de krant komt nota bene een foto maken. Dus het minst dat u kunt doen, is een broek aan. Hup, die vieze oude ochtendjas de hele tijd. Straks denkt zuster Ilse nog dat u haar speciaal uitgekozen feestpakje niet mooi vindt. Moeten ze allemaal traantjes laten? Dat wilt u toch niet, hè? U wilt toch niet dat zuster Ilse allemaal traantjes...
1: Voor mij hoeft dit allemaal niet, dat weet u, zuster Alice.
2: Dat weet ik, meneer Karlsson, dat dit van u niet hoeft. Dat heeft u mij vaak genoeg duidelijk gemaakt, hoor. Dat dit van u niet hoeft. He, dat het u allemaal niet uitmaakt, dat ik kosten nog moeite heb gespaard. Nee, het hele verzorgingstehuis aan kant heb gemaakt, uw stoel heb versierd. Ik weet dat het van u niet hoeft, maar ik wil u graag een fijne verjaardag bezorgen. Dat heb ik voor u over.
1: Daar heb ik u niet om gevraagd, zuster Alice. Ik zou net zo lief...
2: Hoop gedoe, hoor. Taart was mislukt natuurlijk. Wat denkt u, meneer Karlsson? Is het gemakkelijk om een taart te bakken als je constant wordt lastiggevallen door veel eisende bejaarden? Wat denkt u? Nee, dat is niet makkelijk. Ik moest meneer Olsen weer eens van straat plukken. Die had een ballon gezien. Een ballon, nou vraag ik u. En toen ik terugkwam, toen was de taart ingezakt. Dus nu krijgt iedereen een bakje kwark. Niks aan te doen. Oh god, daar zijn ze al. Zuster Ilse, daar zijn ze al! Veel te vroeg natuurlijk. Mensen zullen eens een keer gewoon op de afgesproken tijd komen. En weet je wie er te vroeg komen? Werklozen en communisten. Dat zei mijn vader altijd. God, dat is ook een vervelende man, hoor. Zo tegen het einde toe. Heel veel eisend. Mijn zus Bianca had haar grootste carrière in de grote stad. Dus de hele zorg kwam op mij terecht. En ik deed het met liefde, hoor. Ik deed het met liefde. Maar ze is typiste. Dat is het. Dat is de grootste carrière. Typie voor een of andere officier van justitie. Ranenlid, nog wat. En daar moest alles dan voor wijken. Nou, ik weet het niet, hoor. Goed, ik moet uw bezoek opvangen. Kleed u zich maar vast aan, hebben. En als u heel erg braaf bent, dan krijgt u straks misschien wel een glaasje brandewijn. Hè? Dat vindt u lekker, hè? Ja. Zuster Ilse!
1: Een bakje kwark. Wat een onzin. Daar ga ik mooi niet aan beginnen. Ze bekijken het maar.

0: nu?
1: Zeg, wat doet u daar?
0: Pardon?
1: Wat doet u daar in het bloemenperk?
0: Ik ben op zoek naar het busstation.
1: Pardon?
0: Het busstation.
1: Het busstation?
0: Van Malmköping.
1: Van Malmköping?
0: Dit dorpje. Dit dorpje waar wij ons nu bevinden. Nu, op dit moment, het busstation. Hoe kom ik daar?
1: Die kant op en dan naar links.
0: Hartelijk dank.
1: Zeg, u bent een van de inwoners daar, of niet?
0: Nee, hoor.
1: Maar...
0: Nee.
1: Maar ik heb u toch al eerder...
0: Nee, wel nee. Goeiedag.
1: Bent u nu zojuist uit het raam geklommen?
0: Ik kan u heel slecht horen, meneer. De jaren, snapt u?
1: Ik vroeg of u...
0: Dank u wel. En u ook een fijne dag. Bent u nou zojuist uit het raam geklommen?
2: Meneer Carlson, bent u nou al aangekleed? Hup, hup. Meneer Carlson, de burgemeester is er al. De hoofdcommissaris ook. Hallo?
3: Alan? Alan? God heere me nog aan toe. Alan? Ongelooflijk. Je geeft en je geeft en je geeft. Alan? Denk maar niet dat je hiermee wegkomt, Alan Carlson. Alan?
0: Goedemorgen, meneer. Mm-hmm. U kunt mij vasthelpen, durf ik zo te wedden. Ziet u, ik vroeg mij af of er de komende paar minuten een bus vertrekt. Ik zal het u makkelijk maken. Het maakt niet uit in welke richting. Of hoeveel het kost.
4: En waar had u heen gewild?
0: Zoals ik al zei, het maakt niet uit in welke richting. De eerste bus die gaat.
4: Dat is bus 202 naar Streng. Dat is over 3 minuten. Kaartje kopen bij de buschauffeur.
0: Ik kan vast ook wel hier bij u.
4: Kaartje kopen bij de buschauffeur.
0: Maar u zit hier toch? Zou het niet makkelijker zijn om...
4: Kaartje kopen bij de buschauffeur.
0: Kan ik echt niet?
4: Buschauffeur?
0: Maar...
4: B-U-S-C-H... Buschauffeur?
0: Ik...
4: Buschauffeur.
0: Uiteraard, meneer. Dank u wel, meneer.
4: Ja. Even kijken, waar zit ik dan?
5: Jo! Jo, brillenpoot. Hallo!
4: Goedemorgen, meneer.
5: Ja, heb je een play hier?
4: Recht voor u, meneer.
5: Recht voor? Ja, jezus man, dat zie ik toch zelf ook wel. Idioot.
4: Godverdag. Zeg, meneer, wil u misschien even...
5: Muil houden, brillenpoot. Waarom is die play hier zo achterlijk klein? Ik kan die koffer toch niet zomaar hier laten staan? Dat snap jij toch ook wel?
6: Nee, dat kan niet. Is een belangrijke koffer.
5: Snap je dat?
6: Is belangrijk.
5: Godverkut. Jij, ouwe. Tutut. Hallo.
0: Dag, jongeman. Kan ik je misschien ergens mee van dienst, hè?
5: Ja, ik moet schijten als een reiger. Dus let jij even op mijn koffer, wil je?
0: Ik ben weliswaar oud en gebrekkig. Dat geef ik ruiterlijk toe.
5: Wat?
0: Mijn knieën zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn.
5: Ja.
0: Vroeger beklom ik met gemak de hoogste bergen, moet je weten. Tot aan de Himalaya aan toe.
5: Nou, hartstikke goed.
0: Nou, dat zit er voor mij nou niet meer in. Zoals je misschien al vermoedde.
5: Nee.
0: Maar dit zal ik je wel zeggen. Met mijn ogen is niks mis.
5: Ja, inderdaad.
0: En het lijkt me daarom niet al te lastig om even op jouw koffer te letten.
5: Mooi.
0: Mag ik je wel aanbevelen je behoefte met een zekere haast te doen?
5: Dat bepaal ik zelf toch zeker wel uit, of niet dan?
0: Je moet weten, ik heb nog een bus te halen.
5: Ja, oké. Okay.
0: En je kunt van die brave burgers van de busdienst niet verwachten... dat ze zomaar voor iedere malle ouwe...
5: Jezus, man, als jij nou heel even je muil houdt... Hè, dan gaat het een stuk sneller. Tering. En niet uit het oog verliezen, hè? Of ik trek je aan je ballen je eigen gat door.
0: Vriendelijke jongen.
4: Ja.
0: Hoewel ik die kaalgeschoren mode nooit begrepen heb. Ja. Dat moet toch koud zijn?
4: Ja.
0: Zeker in Zweden.
7: Bus naar Strengnäs. Mensen voor de bus naar Strengnäs.
0: Dat zou je net zien.
4: Nou, ze gaan maar eens in het uur hoor. Maar je moet het zelf weten. Ik ga lunchen.
7: Strengnäs.
0: Ja, ik mocht hem per se niet uit het oog verliezen.
5: Ach, meneertje, laat mij maar. Zo'n zware koffer.
0: Allervriendelijkst, dank u.
5: God allemachtig, dat is een flinke lading die u heeft.
0: Ja, ik moet zeggen, dat verbaast mij ook. Ik ben toch...

0: Zo sterk meer als ik denk.
1: Zegt u het maar.
2: Helemaal naar Strengnes?
0: Hoe ver kom ik met 50 kronen?
2: Ja, even kijken. Maar voor 48 kronen kunt u meerijden tot Buringen. Is dat iets?
0: Dat lijkt me prima.
2: Dank u, vrienden.
0: Alsjeblieft.
3: Hey! Hey! Hey! Kom terug, achterlijke Mogol! Kom leren wij! Hier komen! Hey!
2: Kennis van u?
0: Nooit eerder gezien.
2: Tja, de jeugd van tegenwoordig, hè. Dat is wat.
0: En dat is het.
4: Wacht jij maar, ouwe geit. Ik krijg je wel.
1: Godverkut.
4: Yo. Yo, brillenpoot. Hallo. Koekoek. Ik weet dat je thuis bent. Ik zie een lichtje branden. Ik trap de deur in, hoor. 3, 2, 1.
5: Oh,
4: zat jij verstoppertje te spelen, brillenpootje? Niet zo'n goed idee, hè? Hij heeft mijn koffer, of niet?
5: Sorry, wat?
4: Die oude spuitzok heeft mijn koffer, of niet?
5: Ik weet het niet. Ik heb niks gezien.
4: Jij zat hier toch?
5: Jawel, ik zat... Maar, Ik was net even aan het lunchen. Nee, alsjeblieft niet. Wat? Nee, niet doen.
4: Waar is hij heen?
5: Ik weet het niet.
4: Tuurlijk wel. Hij heeft een kaartje gekocht. Jij hebt hem een kaartje verkocht. Dus jij weet waar hij heen is, pennenlikker. Nou, opspugen. Waar is die oude geit naartoe?
5: Ik weet het niet.
4: Tuurlijk wel.
5: Nee, echt niet.
4: Jij hebt hem toch verdomme net een kaartje verkocht. Of niet dan? Of niet dan?
5: U moet een kaartje kopen bij de buschauffeur.
4: Bij de...
5: Buschauffeur. Mensen kopen hun kaartjes. Bij de buschauffeur.
4: Ja?
5: Ja, echt waarom niet bij mij, maar bij de buschauffeur.
4: Bij de...
5: Buschauffeur.
4: Waarom zit jij hier dan?
5: Sorry, maar ik heb anders een hele hoop te doen, hoor. Ik zorg onder andere voor de...
4: Mel! Heb jij nou vast wel...
5: Sorry.
4: Hij heeft jou vast wel iets verteld. Jullie stonden zo lekker te beppen samen, tantetjes.
5: Zeg, meneer, er bestaat nog altijd iets als een... Zoiets als een beroepseer, ja? De integriteit van de reiziger staat niet ter discussie. Onder geen beding, begrijpt u dat?
4: Ik
5: heb een eed gezworen, ja? En die ga ik niet verbreken. Voor jou niet en voor niemand niet.
4: Oh,
5: ja. Ja.
4: Nou, ik ga jou pijn doen. Ik weet misschien niet wat ingrediëntiteit is en wat dat betekent, maar ik kan mensen verdomd goed aan het praten krijgen. Zal ik jou vertellen hoe ik mensen aan het praten krijg?
5: Je mag me vertellen wat je wilt, maar mijn lippen blijven gesloten. Ja?
4: Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Ik bind jouw handjes vast. Ik bind jouw voetjes vast. Dat is tegen het spartelen. Dan pak ik een hamer. En ook een plankje. De plankje, dat is voor op te zitten. En ik pak een spijkertje. Een spijkertje of wat? Eigenlijk hangt dat een klein beetje van jou af. Hoeveel spijkertjes of dat ik pak. Dan trek ik jouw broekje naar beneden. En ik pak jou heel goed vast. En ik denk dat jij wel weet waar. Dat is waar spijkertje nummer 1 voor is. Snap je dat, brillenpootje? Snap jij waar spijkertje nummer 1 voor is?
5: Nee.
4: Spijkertje nummer 1?
5: Strengnes! Strengnes! Hij heeft de bus naar Strengnes genomen.
4: En de koffer?
5: Dat weet ik echt niet. Ik weet het niet. Dat moet je van me geloven.
4: Hé, zeg. En als jij weet waar spijkertje nummer 1 voor is, dan kun jij vast ook wel raaien waar spijkertjes nummer 2 en 3 voor zijn. Of niet? Spijkertjes nummer 2 en 3, die zijn voor...
5: Buschauffeur! De buschauffeur, die weet meer. Die komt straks weer langs hier.
4: Oh, kijk eens aan.
5: Aan hem kun je het vragen, niet aan mij. Echt niet, aan hem.
4: Nou, ja? En over hoe lang is dat?
5: Ja, dat zal sowieso... Wat zal het zijn? 3 uur.
4: 3?
5: Ja.
4: Godverdomme.
5: Misschien twee.
4: Ik vind dit echt zo oneerlijk, hè. Weet je dat? Ik vind dit echt zo super oneerlijk. Die koffer die is van mij, hè. Van mij. Dan neem je toch niet zomaar mee? Hoe zou jij dat vinden als iemand jouw brilletje afpakte? Dan voel jij je toch ook flink bescheten? Godsamme. Ja, wat?
6: Nou, Bikker.
1: Met Gerdien spreek je.
6: Baas.
1: Slecht moment?
6: Slecht? Nee hoor, absoluut niet. slecht moment. Moet je hem...
1: Is alles klaar voor de transactie?
6: Voor de... Ja. Ja hoor. Ja. Alles klaar voor de transactie. Alles helemaal klaar voor de transactie.
5: Help!
6: Hou je koest!
1: Wie is dat?
6: Wat? Oh, dat... Niemand.
1: Bikker.
6: Nee, niemand. Echt niet.
1: Jij weet zeker dat je het onder controle hebt?
6: Ja, baas. Zeker, baas.
1: Heel goed. Wat denk je wat er gebeurt als deze transactie misgaat, Bikker?
6: Nee, baas.
1: Als deze transactie misgaat, dan kom jij er heel snel achter waar onze spijkertjes nummer 4 en 5 voor bedoeld zijn. Heb jij dat begrepen, Bikker?
6: 3 uur, zei je, tot die buschauffeur terug is.
7: 3 uur, hè?
6: Godsamme, wat een braakbende. Heb je wat te drinken?
7: Tja, ik heb eventueel een colaatje voor je. Nou, hier.
6: Heb je geen light?
7: Nee, sorry.
6: Godverdomme.

0: Alan. Alan. Iedereen is er al. De burgemeester, de hoofdcommissaris, iedereen. Dit ga je me niet aandoen, Alan. Oh, als ik jou terugvind, dan ben je nog niet jarig, mannetje. Ik zal je leren om mij zo te kakken te zetten.
1: Pardon, zuster Alice.
0: Oh, burgemeester.
1: Is dit de kamer van het feestvarken?
0: Wat is... Dit is Alans kamer.
1: Okay.
0: een beetje een sloddervos, zoals u ziet.
1: Ja.
0: Onverbeterlijke, malle, oude Alan. We zijn allemaal erg gek op hem. Zuster Ilse.
1: En waar is meneer Carlson?
0: Die is even naar het toilet. U weet hoe dat gaat met bejaarden. En ze moeten iedere uur wel een keer. Hoewel de straat vaak nooit verder dan hun voeten komt. Nee. Zuster Ilse,
2: wat is er aan de hand?
0: Burgemeester, heeft u één momentje? Alan zit niet in zijn kamer. Maak onmiddellijk een rondje om het gebouw en mond dicht, hè?
2: Uiteraard, zuster Alice.
1: Zijn er problemen?
0: Problemen wel? Nee. Kom, burgemeester, dan laat ik u de rest van het tehuis even zien. Problemen? Nee. Alan is gewoon even een blokje om. We hebben hele vitale bejaarden hier, ziet u. Speels als geitjes. Kom, dan neem ik u mee naar mevrouw Hansen. Die speelt blokfluit. Echt zo enig met haar voeten.
1: Met haar voeten?
0: Met haar... Wat zeg ik nou toch? Nee, niet met haar voeten.
1: Gaat alles wel goed, zuster Alice?
0: Uitstekend, burgemeester. Het is feest!
3: Als ik zo vrij mag zijn, meneer, voor iemand die niet weet waar hij heen wil, zult u wel een hoop spullen mee.
4: Je weet nooit wanneer het van pas komt, hè? Het leven kan vreemd lopen.
3: Ja, ze is maar net. Nou, dacht ik een keer dat ik prinses Victoria in mijn bus had.
4: Oh.
3: Maar het was er niet.
4: Een flinke teleurstelling.
3: Dat is het leven van een buschauffeur. Ik ben Lennart, trouwens.
4: Alan.
3: Aangenaam Alan.
4: Mag ik eens vragen, wat is er in Buringen zoal te doen?
3: In Buringen? Niets, om eerlijk te zijn. En misschien dat niet eens.
4: Ach, er zal zich vast iets voordoen van het een of het ander.
0: Dank u, mevrouw Hansen. Dat was absoluut heel erg lang.
1: Zuster Alice, mag ik vragen wat dit allemaal...
0: Zal ik u dan nu de keuken laten zien? We hebben net een nieuwe oven die absoluut spectaculair is. 6 tanden.
1: Ja, maar...
0: Zuster Alice, één moment, meneer de burgemeester.
1: Maar
2: ik kan hem
1: toch
2: nergens vinden. Ik heb overal gezocht. Hij is spoorloos.
0: Ik snap het, zuster Ilse. Zeg, zou jij misschien even met mij mee willen lopen?
1: Maar nu moeten jullie toch...
2: Natuurlijk, maar de burgemeester.
0: Zuster Ilse? Kom. Zo terug, hoor, meneer de burgemeester.
1: Dat moet echt.
2: De burgemeester blijven. Waar gaan we eigenlijk naartoe, zuster Alice?
0: Eens zien. Ja, ja, hier lijkt me prima.
2: Waarom staan we in de voorraadkast?
0: Zuster Ilse, zou jij misschien zo vriendelijk willen zijn dit pak lakens tegen mijn gezicht aan te drukken en een beetje goed hart graag? Stotter ik? Doe het nou maar gewoon.
2: Oké. Zo goed. Zuster Alice?
0: Ik vervloek de dag dat jij mijn leven in kwam wandelen. Of nee. Alan Carlson, ik vervloek de dag dat jij ooit geboren werd.
5: Aldus zuster Alice van het verzorgingstehuis in Malmköping, alvorens ze hartstochtelijk in één zeeg in de lakenkast. Tijd voor ons om de proef op de som te nemen. We gaan 100 jaar terug.
6: Het is zoals het is. En het wordt zoals het wordt.
5: Of, om preciezer te zijn, 100 jaar en 1 dag naar 1 mei 1905 in Vleen. Een dorpje zo'n 15 kilometer verderop.
7: Stemrecht!
8: Wanneer?
7: Nu!
8: Kijk dan
7: Nou, kijk nou.
0: Niet vanavond no, hebben we gewoon kijk nou.
7: Hé,
8: joh. Wat voor recht?
9: Aanrecht.
10: Nu. En je weet wat ze zeggen. Vrouwen zijn net erwtensoep. Als ze beginnen te pruttelen, dan moet de worst erin.
0: Kom hier dan. Zeg dat dit in mijn gezicht. Kom hier.
8: Kijk, dit exemplaar hebben. Nou, we komen een maand of 9 te laat, denk ik. Hoe mooi ingeslikt, liefie. Is dat niet moeilijk al wat, hè?
0: Op zo, de mieteren.
11: Voetbal ingeslikt, liefje.
12: Huchters. Och.
11: Nou ja, mevrouw Carlson, is het wel zo verstandig om met ons op de barricades te staan? Pardon? Nou ja, om hier nu te zijn.
0: Natuurlijk, hier hoor ik.
11: Hoeveel weken bent u inmiddels?
0: Hoe moet ik dat weten? 36, 40? Ik heb het niet bijgehouden.
11: Moet u niet naar huis?
0: En deze dag missen? Voor geen goud. Bovendien, er is geen enkele reden waarom ik niet nu in...
11: Dat waren
0: we. Oh, Irene. Het ziet er naar uit dat mijn vliezen gebroken zijn. Heb jij misschien een doekje voor me? Irene?
13: Persen. Persen, nu persen, mevrouw Carlson. Heel goed.
0: Kom op. Jij kan dit. Jij God kan Jezus, dit. Natuurlijk kan ik dit aanstellen.
14: Kijk hem nou. Oh, hij is prachtig. Kijk nou toch eens.
13: Heel goed gedaan, mevrouw Carlson. Een kerngezonde jongen.
0: Natuurlijk.
14: Kijk nou, kleine Alan. Kleine, stoere Alan.
0: Ja.
14: Oh, ik kan het niet geloven. Ik kan het gewoon niet geloven.
15: Goed. U vindt het verder zelf allemaal wel, hè, dokter?
13: Maar waar gaat u...
15: Mevrouw, goed gedaan. Tot vanavond, niet opblijven.
0: Echt waar? Ga jij nu al? Meteen al?
13: Ik begrijp even helemaal niet wat er...
15: Deze strijd is groter dan ik, vrouw.
13: Strijd?
0: Ja, maar...
13: Meneer Carlson.
15: En als hij groter is dan ik, dan is hij al helemaal groter dan kleine Alan hier.
13: U wilt toch niet daadwerkelijk nu weggaan?
0: Hier, de dokter zegt het ook.
13: Uw vrouw is net bevallen.
0: Precies, jij kan toch nu
13: die
0: niet
13: moet
0: zo...
13: verzorgd worden.
0: Wacht even, dokter. Verzorgd? Kom zeg, ik ben net bevallen. Ik ben niet mee laats.
13: Nee, maar...
15: Deze strijd winnen, dat is het beste wat ik voor jullie kan doen.
13: Welke strijd?
15: De strijd, dokter. De strijd. Bovendien, vrouw, wil ik niet de indruk wekken dat ik denk dat jij dit niet alleen kan. Ik weet hoe vervelend je dat vindt.
0: Oh, natuurlijk. Fraai ben jij.
15: Je weet het, hè, dat ik alle vertrouwen in je heb.
0: Waag het niet.
15: Alle vertrouwen. Ik moet er nu echt vandoor. Niet opblijven. Nou, ofwel. Je bent een vrije vrouw.
0: Hier blijven jij.
15: Alle vertrouwen. Ik heb
0: niet,
15: alle...
0: niet. Ach. Bal gehakt.
13: Wat is hier nou zojuist gebeurd? Welke strijd?
0: Die man van mij heeft het in zijn hoofd gehaald dat Zweden klaar is voor het socialisme. En dat het zijn taak is om het hele land eigenhandig voor klaar te stomen. Vraag me niet verder, dokter. Mooier dan dit kan ik het niet maken.
13: En u dan?
0: Nou, ik red me wel, natuurlijk.
13: Ik begin het te geloven.
0: Maar, dokter, nu u hier toch bent, ik wilde u even graag iets vragen van een beetje een delicate natuur.
13: Maar natuurlijk, mevrouw. Daar ben ik voor. Waar zit u mee?
0: Nou, ziet u, er is een optocht vandaag. Een protestmars waar ik heel graag bij wil zijn, natuurlijk. Ik neem niet aan dat u misschien een paar uurtjes op Alan wilt letten. Pak hem even.
13: Lief kind, maar...
0: Niet zo, dokter. Niet zo.
13: Stil maar.
0: Het hoofdje.
13: Stil maar...
16: Je hebt geluisterd naar De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Joop Keesmaat, Plien van Bennekom, Job Cohen, René van het Hof, Corneel Evers, Ottolien Boeschoten, Clary Polak, Maarten Spanjer, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Bart Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke von Saher Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-VARA-productie kwam tot stand dankzij de NPO.

0: get love. Je hoort hier Gregory Porter met Love hier bij de Nacht van Bien en Vara. We zijn alweer aan het einde gekomen. En dat betekent dat niemand anders dan Jannes van Poppel hier naast me zit.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Jan. Heb je lekker geslapen?
1: Ja, ik heb lekker geslapen. Een beetje kort. Maar dat heb ik altijd op de dinsdag. Dan moet je weer in dat ritme komen van elke dag vroeg doen door de week. Dus in ieder geval 3 dagen achter elkaar. En dan ben ik op dinsdag altijd wel redelijk...
0: Gesloopt.
1: Ja, dan heb ik 5,5 uur geslapen of zo.
0: Ja, nou, pittig.
1: Dan moet je het gaan hebben over gemeentefinanciën.
0: Ja, want vertel, wat is de aanleiding?
1: Nou ja, het is vandaag, ik zie Philo, de redacteur, producer, regisseur hier in de studio al lachen. Het is vandaag natuurlijk Prinsjesdag, dus het grote geld wordt gepresenteerd. Je zou het bijna vergeten, er gaat natuurlijk heel veel geld naar defensie, gaat heel veel geld naar klimaat, vraag ik weer te weinig, vinden natuurlijk heel veel mensen. Al die grote posten, daar gaat het vandaag over en de komende dagen ook bij de algemene beschouwingen. Maar wij gaan eens helemaal inzoomen op wat onze gast zegt. Een sluitpost, namelijk de gemeentebegrotingen. Want dat bedrag is stabiel, maar gaat er eigenlijk wel genoeg geld naar gemeentes? Nou, gaan we het over hebben.
0: Nou ja, je hoort allemaal na het nieuws van 5 uur. Jan, veel plezier en jullie veel plezier bij Vroeg.
1: Yes!
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen.

0: in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag van het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle en tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart die speelt in de HBO-comedieserie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. Vanmiddag zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het koffertje staat klaar. De mooiste hoedjes worden weer van stal gehaald. En zoals we gewend zijn is er weer van alles uitgelekt. Vandaag is het de derde dinsdag van september. Oftewel Prinsjesdag.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van dinsdag 15 september. Vandaag worden de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar gepresenteerd. Zo komen de begrotingen van onder andere onderwijs, defensie en volksgezondheid aan bod. Grote en belangrijke onderwerpen, maar onze rijksbegroting heeft ook wat sluitposten. En daar gaan wij vandaag in duiken. En een van die belangrijkste sluitposten is volgens mijn gast het gemeentefonds. Ik ga er allemaal over praten met Michiel van der Eng, financieel specialist bij het Pericles Instituut. Michiel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, fijn dat we je aan de lijn hebben. Ja, jij was ooit oud-wethouder van financiën bij jouw gemeente. In welke gemeente eigenlijk?
4: Dat is Leiderdorp.
2: Leiderdorp. Ja, oké. Okay. Nou, daar was je dus oud-wethouder. Nu train je voor het Pericles Instituut gemeenteraden hoe ze een begroting moeten maken. Is financiën een soort rode draad door jouw werkende leven geweest?
4: Nou, eigenlijk niet. Ik zeg altijd, ik ben wethouder geworden door 2 keer een grote mond te hebben. Ik ben opgeleid als jurist en als Ruslandkundige.
2: Als Ruslandkundige?
4: Ja, als Ruslandkundige.
2: Oké. Okay.
4: Zo waar. dat was in de jaren 90 heel populair.
2: Ja, dat geloof ik meteen. Nou, dat is nu ook best populair, denk ik. Zeker. Om daar veel van af te weten. Maar goed.
4: Het lokale bestuur is lekenbestuur. En zo kwam ik ook op de post van wethouder van Financiën terecht.
2: Mm. Maar je wordt niet zomaar wethouder van Financiën, toch? Waarom wilde je dat worden? Of waarom ben je dat geworden?
4: Ja, de politieke situatie in ons dorp vroeg daar op dat moment om.
2: Die vroeg om Michiel van der Eng.
4: Ja, die vroeg erom dat mijn partij de wethouder van Financiën ging leveren.
2: Oké. Okay.
4: En een van die keren de grote mond opzetten was, ik vind dat wij de wethouder van Financiën moeten leveren. Nou, toen was vervolgens de vraag, ja, wie moet dat dan gaan doen? En toen bleef het stil, en toen keken ze mij aan. Ja, toen dacht ik, nou, vooruit, dan ga ik dat doen.
2: Ja, maar vooruit, dan ga ik dat doen. Wist je genoeg van financiën, vond jij, om wethouder van Financiën te worden?
4: Als ik er zo op terugkijk, gevaarlijk weinig.
2: Oké. Okay.
4: maar ik had gelukkig een hele goede ambtenaar die mij precies kon uitleggen, joh, als je aan die knop draait, dan gaat het daar zeer doen. En dan krijg je de volgende partijen over je heen. En als je daaraan draait, dan zegt gaat iedereen applaudisseren.
2: Mm.
4: En het fijne aan gemeentefinanciën is, dat is helemaal cyclisch. Dus als je maar lang genoeg wethouder bent, dan heb je op een gegeven moment de ervaring van, oké, maar nu weet ik wat er gaat komen en nu weet ik hoe het werkt.
2: Ja.
4: En zo rol je erin.
2: Ja, en in welke periode was je wethouder?
4: Van 2010 tot 2016.
2: Oké, okay. En liep je tegen bepaalde dingen aan als het ging om gemeentebegrotingen, geld die gemeentes kregen van het Rijk?
4: Nou ja, dit was de tijd net na de financiële crisis. Dus eigenlijk heb ik vooral moeten bezuinigen.
2: Hmm.
4: En dat op een slimme manier doen, zodanig dat je niet spreekwoordelijk een kind met het badwater weggooit. Ja. Dat is heel ingewikkeld.
2: Ja. Ja, nou ja, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over hoe gemeentes daar ook mee omgaan. En hoe dat eigenlijk werkt, dat hele gemeentefonds. Hè? Want vandaag wordt natuurlijk overal gesproken over het grote geld. Hè? Die rijksbegroting, die miljardenbegroting. Maar ondertussen zijn er heel veel diensten die wij afnemen afhankelijk van dat gemeentefonds. Daar gaan we het over hebben, ook omdat dat best wel ingewikkeld werkt. En veel mensen weten dat denk ik niet. Ook niet de mensen die jij bepaalde dingen leert over gemeentefinanciën. Want ik zei het net al. Ja, inmiddels ben je een soort financieel specialist bij het Pericles Instituut. Jullie geven ook trainingen. Wat leer jij mensen over gemeentefinanciën?
4: Nou, wat ik vooral doe is met gemeenteraden. Ga ik binnenkort weer een paar keer doen. Is gemeenteraden meenemen door hun eigen begroting heen. Dat is natuurlijk altijd best een ingewikkeld document. Wat staat hier nu eigenlijk? Wat kun je ermee? Waar komt het geld vandaan als ik geld nodig heb? Waar vind ik dat? Hoe zijn de plannen van de nu net gevormde coalities in gemeenten? Hoe zijn die vertaald in de begroting? Kan ik ze terugvinden?
2: Ja.
4: Dat soort zaken. Dus ik maak ze vooral wegwijs in hun eigen begroting.
2: Ja, ook wel interessant dat nodig is, toch? Dat er mensen zoals jij nodig zijn die de gemeente zelf wegwijs maken in hun eigen begroting.
4: Ik zeg altijd erbij, het is niet moeilijk, maar wel complex. En dat heeft ermee te maken dat zo'n begroting, zo'n gemeentelijke begroting, daar moet alles in staan. En dat moet ook kloppen. En dat zorgt ervoor dat het best een complex document is om te doorgronden. En zeker hè, als gemeenteraadslid heb je er over het algemeen nog een baan naast. Als je daar niet gewend mee bent te werken, dan is het best ingewikkeld om dat te doorgronden.
2: Ja, nou ja, en als de gemeente het al ingewikkeld vindt, wat dus logisch is, dan vinden wij burgers het natuurlijk al helemaal ingewikkeld. Nou, daarom hebben we ruim de tijd deze ochtend om het erover te hebben. Een uur lang over gemeentefinanciën. Michiel, ik vind het altijd zo'n afgezaagde vraag, maar ik ga hem toch stellen. Waarom is het nou de moeite waard om te blijven luisteren naar dit gesprek? Ik bedoel, ik kan me goed voorstellen dat voor veel luisteraars het onderwerp gemeentefinanciën klinkt als een redelijk taai ontbijt, zeg maar.
4: Maar wel een stevig ontbijt, dat kan weer wel.
2: En misschien ook een heel belangrijk ontbijt, maar goed, dat mag jij vertellen.
4: Kijk, uiteindelijk geld is de grote beperker. Maar geld is ook de grote enabler, zeg maar, de mogelijkmaker.
2: Mm-hmm.
4: Zonder geld is er geen gemeente. En we nemen we vinden het heel gewoon dat onze straten worden schoongemaakt, dat het riool werkt, dat het groen wordt onderhouden, dat onze kinderen naar een sportvereniging kunnen, dat we zelf kunnen sporten. Maar dat is allemaal werk wat door een gemeente wordt gedaan. En zonder geld kan die gemeente niet functioneren.
2: Nee.
4: Geld is niet alles, lang niet zelfs, maar als er geen geld is, is er ook geen gemeente.
2: Oké. Okay. Nou, dan gaan we het over dat geld hebben. Ja, zo simpel is het toch? En heb je nou vragen, als je aan de andere kant van de radio zit te luisteren, en heb je nou vragen aan Michiel over dat geld? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, en dan gaan we daar straks even samen doorheen. Michiel, vind je dat goed?
4: Helemaal goed.
2: Mooi zo.

0: Alleen in de pauze van Typhoon. En die hoorde je tijdens vroeg van dinsdag 15 september. Goedemorgen. Vandaag worden hele belangrijke plannen van onze regering voor het komende jaar gepresenteerd. Ze komen onder andere de begrotingen van onderwijs, defensie en volksgezondheid aan bod. Het zijn allemaal grote en belangrijke onderwerpen natuurlijk. Maar onze rijksbegroting heeft ook wat sluitposten. En daar hebben wij het vandaag over, namelijk over het gemeentefonds. Een van de belangrijkste sluitposten. En mijn gast vandaag deze ochtend is Michiel van der Eng, financieel specialist bij het Pericles Instituut. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Michiel? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, voor we helemaal in die wereld van gemeentebegrotingen duiken, Michiel, ben ik toch benieuwd, waar komt dat geld voor een gemeentebegroting nou precies vandaan?
2: Nou, laat ik even een aanloopje nemen met een uitspraak. De begroting is een manier om je zorgen te maken over geld voordat het wordt uitgegeven. Die uitspraak is niet van mij, die is van Voltaire. Dus die komt vol uit de verlichting.
0: Net als jij, een grote denker.
2: Dat is te veel eer. Maar goed, ik gebruik liever zijn quote, maar vooruit. Het is een manier om je plannen te laten aansluiten op het beschikbare geld. En daar dus planmatig mee om te gaan, en let op dat woord. Want dat is wat een begroting eigenlijk doet. Die zorgt dat de plannen en het geld elkaar ontmoeten en je daar een goede discussie over kunt hebben.
0: Ja.
2: En een begroting is verder, zeker in gemeenteland, maar ook op nationaal niveau, het document waarmee de gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging, toestemming geeft om al dat geld uit te geven. Dus als het niet in de begroting staat, is het niet rechtmatig. En daarmee is het...
0: Dat is wel interessant. Dus als iets niet in de begroting staat, bijvoorbeeld de uitbreiding van het lokale zwembad, dan mag dat ook daadwerkelijk niet gebeuren.
2: Dan is die uitgave is niet rechtmatig. En dan zal de accountant daar een opmerking over maken. En zal dus de gemeenteraad daar kritisch over zijn. Waarom heb je dat dan niet aan ons voorgelegd? Ja,
0: dus daarom is het belangrijk dat er vooraf goed nagedacht wordt over wat gaan we het komende jaar uitgeven. Hoeveel gaat dat kosten? Wat moeten we überhaupt nog doen voor onze inwoners? En daar moet een sluitende begroting voor gemaakt worden.
2: Juist.
0: Ja,
2: gemeenten zijn verplicht om een sluitende begroting te maken. Dus colleges presenteren dat altijd met veel bombari, heb ik ook gedaan. Onze begroting is sluitend, maar dat moet ook gewoon. Daar is geen. Op het moment dat dat niet zo is, dan krijgen gemeenten namelijk de toezichthouder over zich heen. En dan heb je een ander gesprek.
0: Ja, maar goed, dan moet er dus een sluitende begroting gemaakt worden. Daar is geld voor nodig. Ik bedoel, anders kun je überhaupt geen begroting maken. Waar komt dat geld vandaan?
2: Het grootste gedeelte van gemeentelijk geld komt van het Rijk. Gemiddeld zo'n 70%. Komt uit het gemeentefonds. Je had het er al over. En daar zie je meteen dat er iets scheef loopt. Omdat als je ziet dat 70% van het gemeentelijk geld komt van het Rijk. Maar ruim 80% van de taken van

0: gemeenten worden samen met het Rijk of voor het Rijk gedaan. Dus daar loopt al iets scheef.
1: Dat begrijp ik niet helemaal. Wat bedoel je met dat scheef loopt?
0: De gemeente heeft meer taken, zeg maar, in procenten, dan ze er geld voor krijgen.
1: Ja, oh zo. Dus meer taken en minder geld. Nou goed, daar kunnen we het zo wel over hebben, over wat die gemeente doet. Toch nog heel even bij die begroting blijven, want je zegt, het Rijk geeft dus 70%. Wat is de overige 30%?
0: Ja, die komen uit verschillende bronnen. Gemeenten kunnen natuurlijk ook zelf belastingen heffen. De meest bekende is de onroerende zaakbelasting.
1: Ja.
0: Maar ook hondenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting. Dat zijn allemaal posten die gemeenten mogen heffen.
1: Gemeentelijke belastingen, zeg maar.
0: Overigens een beperkte lijst. Die is dus wettelijk vastgelegd. Dus de gemeente mag geen kattenbelasting invoeren. Of een marmottenbelasting. Of wat voor andere dingen dan ook.
1: Nou, marmottenbelasting, dat zullen ze in Zwitserland wel hebben, maar niet in Nederland.
0: Geen idee, maar ik verzin het ter plekke, maar het mag gewoon niet.
1: Ja, nee.
0: Daar komt het op neer.
1: Oké, maar dan hebben we dus dat geld wat naar die gemeentes gaat. Dat deel van het Rijk, wat dus het overgrote deel is, hè, wat je hier zo keurig uitlegt. Wordt dat geld dat ze krijgen dan bekendgemaakt op Prinsjesdag, op een dag als vandaag?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk wordt dat geld voor gemeenten wordt bekendgemaakt in wat in een technische term de meicirculaire heet. Dat is een document van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die op basis van de voorjaarsnota van het Rijk. En die wordt dus in april ergens besproken. Wordt aan gemeenten aangegeven. Nou, voor komende jaren mag je dit verwachten.
1: Ja.
0: En de begrotingen van gemeenten zijn dus gebaseerd op die meicirculaire.
1: Ja, en die meicirculaire, waarom heet het zo?
0: Omdat die in mei verschijnt.
1: Oké, ja, dat is het niet nog een soort circulaire gedachte achter of zo, bedoel.
0: Nou ja, het is het begin van de begrotingscyclus voor gemeenten. Gemeenten maken daar dan zelf doorgaans een kadernota van.
1: Ja.
0: En die kadernota die bespreken ze met de gemeenteraad. Waarin de gemeenteraad dus de mogelijkheid heeft om aan te geven. Oké, maar wij vinden ook nog een paar dingen belangrijk voor komend jaar. En gedurende de zomer wordt dat uitgewerkt. En gemeenten moeten zeg maar voor 15 november hun begroting af hebben.
1: Ja.
0: Dus dan moet ook de gemeenteraad akkoord zijn. En zo gaat die cyclus elk jaar door.
1: Wel interessant dat die begroting voor gemeentes dan dus in mei een soort van bepaald wordt en dat dan daarna die begroting gemaakt wordt. Maar dat lijkt een hele andere tijdlijn te zijn dan de Rijksbegroting, waar het natuurlijk vandaag en de komende dagen over gaat. Waarom is dat zo?
0: Ja, dat is. Kijk, de Rijksbegroting moet ook af zijn voor 1 januari. En het Rijk volgt daar zijn eigen cyclus in.
1: Mm-hmm.
0: Maar als gemeenten pas in september horen wat hun grootste inkomensbron is. Dan duurt het eigenlijk te lang voor. Dan zijn gemeentebegrotingen pas in januari, februari klaar. Dan is het begrotingsjaar al begonnen. Dus dat sluit niet goed op elkaar aan.
1: Precies, dat is te laat. Tot nu toe hebben we het dan over percentages. Hè? Je noemt die 70%. Dat is wat de gemeente aan totale geld van de overheid, de Rijksoverheid, krijgt. Om hoeveel geld gaat dit dan?
0: Dit gaat, als je het hebt over het gemeentefonds, over tussen de 43 en 45 miljard euro.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat wordt dan verdeeld over 342 gemeenten. Hè? Dus elke gemeente krijgt daar zijn deel van. Er gaat nog iets meer geld van het Rijk naar gemeenten, maar dat gaat buiten het gemeentefonds om. Dat gaat over decentralisatieuitkeringen of specifieke uitkeringen. Dat wordt te technisch, maar de in totaal zeg maar een slordige 50 miljard euro.
1: Ja.
0: Iets van 10% van de Rijksbegroting hebben we het over.
1: Oké, iets van 10%. Ja, bedoel, ik zat even te kijken. Volgens mij was vorig jaar de Rijksbegroting zo'n 550 miljard. Dus dan zit je net iets onder de 10%.
0: Precies.
1: Wat naar gemeentes gaat. Maar dat wordt dus niet bekendgemaakt op een dag als vandaag, op Prinsjesdag. Dat wordt dan in mei al bekendgemaakt. Waarom is Prinsjesdag dan wel een belangrijke dag voor die gemeentes?
0: Nou, omdat uiteindelijk de Rijksoverheid wel deze begroting van het gemeentefonds in een aparte wet vastlegt. Dus er vinden wel bijstellingen plaats. Mm-hmm. En die komen dan in een, je gelooft het niet, in een septembercirculaire worden die aan de gemeente bekendgemaakt.
1: Ja.
0: En dat wordt dan ook wel weer verwerkt in de begrotingen. Maar het is ondoenlijk om op basis van de Prinsjesdagstukken nog een begroting te maken. Dus, mm-hmm.
1: Er vinden
0: wel bijstellingen plaats, maar het is niet het hoofdmoment voor gemeenten.
1: Nee, maar je zegt bijstellingen, dat gaat dan om het komende jaar. Maar ik kan me ook voorstellen, op Prinsjesdag wordt ook een soort koers bepaald, toch, van een kabinet. Zeker dit kabinet zit er natuurlijk sinds dit jaar, dus dit is de eerste Prinsjesdag voor dit kabinet. Ja, dan kun je ook een beetje proeven van, oké, dit is waar het heen gaat. Dus kijken gemeentes daar ook naar?
0: Zeker. Ik raad gemeenteraden ook vaak aan, kijk naar de troonrede. Want het komt ook wel eens voor dat er een hele waslijst aan investeringen bekend wordt gemaakt. En in het systeem dat tot voor kort gold, was het zo dat als het Rijk meer ging uitgeven, dat er ook meer geld voor gemeentes beschikbaar kwam.
1: Mm-hmm.
0: En dan was die septembercirculaire ineens feest. Want dan kwam er extra geld naar je gemeente toe. En daar kon je dan, goede dingen voor je inwoners voor doen.
1: Ja. Je zegt systeem, tot voor kort.
0: Ja, dat is gewijzigd. Inmiddels wordt de groei van het gemeentefonds niet meer bepaald op basis van wat het Rijk uitgeeft, maar op basis van de groei van de economie. En dat over een langjarig gemiddelde, dus daar zit iets meer stabiliteit in.
1: Oké, dan moeten we even wat langer bij stilstaan, denk ik. Anders gaan we daar wel heel snel overheen. Want je zegt dus dat Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Ik probeer het duidelijk te houden. Dat gemeentefonds, dat werd dus eerst anders gevuld dan dat het nu gevuld wordt. Hoe zit dat?
0: Ja, de groei van het gemeentefonds werd op een andere manier bepaald. Dat ging tot voor kort met de methode trap op, trap af. Zo heette dat in de volksmond. En het kwam er dus op neer dat als het Rijk meer ging uitgeven, dat gemeenten dan dus ook mee mochten groeien met hun budget.
1: Ja.
0: Maar als het Rijk ging bezuinigen, dat gemeenten dan dus mee moesten bezuinigen. Maar dat leidde ertoe dat gemeenten eigenlijk een best wel instabiele situatie voor hun rekening kregen.

0: het komt ook wel eens voor dat er een hele waslijst aan investeringen bekend wordt gemaakt. En in het systeem dat tot voor kort gold, was het zo dat als het Rijk meer ging uitgeven, dat er ook meer geld voor gemeentes beschikbaar kwam. Mm-hmm. En dan was die septembercirculair ineens feest, want dan kwam er extra geld naar je gemeente toe. En daar kon je dan, goede dingen voor je inwoners voor doen.
1: Ja. Je zegt tot voor kort.
0: Ja, dat is gewijzigd. Inmiddels wordt de groei van het gemeentefonds niet meer bepaald op basis van wat het Rijk uitgeeft, maar op basis van de groei van de economie. En dat over een langjarig gemiddelde. Dus daar zit iets meer stabiliteit in.
1: Oké, dan moeten we even wat langer bij stilstaan, denk ik. Anders gaan we daar wel heel snel overheen. Want je zegt dus dat Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Ik probeer het duidelijk te houden. Dat gemeentefonds, dat werd dus eerst anders gevuld dan dat het nu gevuld wordt. Hoe zit dat?
0: Ja, de groei van het gemeentefonds werd op een andere manier bepaald. Dat ging tot voor kort met de methode trap op, trap af. Zo heette dat in de volksmond. En het kwam er dus op neer dat als het Rijk meer ging uitgeven, dat gemeenten dan dus ook mee mochten groeien met hun budget.
1: Ja.
0: Maar als het Rijk ging bezuinigen, dat gemeenten dan dus mee moesten bezuinigen. Maar dat leidde ertoe dat gemeenten eigenlijk een best wel instabiele situatie voor hun rekening kregen. Omdat als het Rijk bijvoorbeeld had begroot, we geven 120 uit. En het bleek tijdens het jaar dat ze maar 100 konden uitgeven. Ze kregen het niet weggezet. Dan kregen gemeenten nog een rekening achteraf. Van, nou ja, weet je, u heeft dus 20 minder te besteden. Dat is wel heel kort door de bocht, zoals ik het nu zeg. Maar ja. Het komt er dan dus op neer dat tijdens lopende het begrotingsjaar dus gemeenten ineens moesten gaan bezuinigen. Omdat het Rijk niet het geld niet weggezet kreeg.
1: Ja.
0: Nou, dat was onwenselijk. Dus uiteindelijk hebben gemeenten met het Rijk besloten van, nou, we gaan dit doen op basis van de groei van het bruto binnenlands product. En dat over 8 jaar terug. Mm-hmm. Dus dan weten we, dat als de economie groeit, dat het gemeentefonds ook groeit. En als de economie krimpt, ja, dan kun je ook voorzien dat het gemeentefonds kleiner gaat worden.
1: Het klinkt ook een stuk logischer op een bepaalde manier, toch?
0: Ja. En dat is voor gemeenten een stuk prettiger. Want als oud-wethouder van Financiën weet ik één ding zeker. Continuïteit is alles.
1: Ja.
0: Op het moment dat je met allerlei schommelingen moet gaan rekening houden, dan wordt het ook onrustig in je gemeenteraad. Want ja, dat legt dat maar eens uit.
1: Ja, want je zegt continuïteit is alles. Waarom is dat alles?
0: Uiteindelijk, weet je, hoe zal ik het zeggen? Een riolering trekt zich niks aan van het financiële weer. Die moet gewoon blijven functioneren. Dat moet je blijven onderhouden. Het groen moet onderhouden blijven worden. Dus je hebt gewoon budgetten nodig om zo'n gemeente draaiend te houden.
1: Ja.
0: Als het budget gaat schommelen, dan moet je dus allerlei keuzes gaan maken die uiteindelijk die inwoners raken.
1: Ja. Ja, en dat wil je natuurlijk niet als wethouder van Financiën.
0: Nee. Als wethouder van Financiën wil je vooral het geld voldoende is om de taken uit te blijven voeren.
1: En dat bedrag, want je zegt continuïteit is alles. Nou, je legt ook uit waarom dat belangrijk is. Is dat bedrag wat gemeentes krijgen dan ook stabieler geworden de afgelopen jaren?
0: Nou ja, de afgelopen jaren, als ik daarop terugkijk, dan was dat best wel een rocky road. Gemeenten hebben zelfs gedreigd met we gaan naar de rechter om ervoor te zorgen dat de bijdrage stabiel blijft. Mm-hmm. Want nou ja, je noemde het in de inleiding al. Het gemeentefonds is de afgelopen 10, 15 jaar best wel vaak behandeld als sluitpost van de Rijksbegroting.
1: Ja, misschien moet je even uitleggen wat een sluitpost is. Want dat heb ik natuurlijk wel de wereld ingeslingerd, maar dat was helemaal niet duidelijk.
0: In letterlijke zin, een sluitpost, komt het er dus op neer dat je alle keuzes maakt in je begroting die je kunt maken. En wat er dan overblijft, dat is dan voor gemeenten.
1: Ja.
0: Dus het zijn de kruimels van je begroting. Daar komt het ongeveer op neer.
1: Ja, maar dat is wel interessant, want dan heb je dus een heel systeem bedacht wat helemaal gebaseerd is op economische groei. Daar zit waarschijnlijk een of andere formule achter die maakt dat bedrag stabieler zou moeten worden. Maar uiteindelijk is dat dan niet wat er gebeurt.
0: Nou ja, dat was dus niet zo.

0: Dat nieuwe systeem zorgt ervoor dat er meer stabiliteit komt. Maar daarvoor was het dus trap op trap af. En kon het dus zo zijn dat VNG en dus de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk afspraken hadden gemaakt over we gaan de komende jaren zo met elkaar over de baan. En dan kwam de begroting of de meicirculaire. En dan bleek toch dat er minder geld in het gemeentefonds zat. Mm-hmm. En dat is dan ingewikkeld. Want gemeenten moeten een sluitende begroting maken. Maar moeten ook een begroting maken over 4 jaar.
1: Ja.
0: Zeg maar. En op het moment dat er dus het Rijk zegt... Over 2 jaar krijgt u 4-5 miljard minder... En dat is dan weer 10% van het hele bedrag. Dus dat vertaalt zich ook naar 10% van de begroting in alle gemeenten.
1: Ja.
0: Dan moet je daar dus op gaan plannen.
1: Mm-hmm. Ja, de vraag die hier natuurlijk onder ligt is... Is het bedrag eerlijk wat hier dan uitrolt voor gemeentes?
0: Daar kun je echt een hele boom over opsteken.
1: Nou, laten we dat doen.
0: Op dit moment vindt er zelfs een discussie plaats over hoe het gemeentefonds verdeeld wordt over verschillende gemeenten. Maar dat betekent dus dat al die gemeenten elkaar aankijken van ja, maar jij krijgt meer, relatief gezien meer dan ik zou moeten krijgen. Die hele operatie is on hold gezet, omdat dat voor te veel onrust zorgde. Dus dat is het goede nieuws. Als het gaat over is het bedrag wat gemeenten krijgen eerlijk. Vanuit het Rijk. Ja, daar is de afgelopen 10 jaar ontzettend veel discussie over geweest.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk ook te maken met decentralisatie van de overheid. Ik bedoel, een hele tijd geleden heeft de Rijksoverheid bepaald van nou, bepaalde taken die passen beter bij gemeentes, die horen daar thuis. Wat heeft dat allemaal betekend voor gemeentes?
0: Die heb ik zelf meegemaakt als wethouder. Dat is een enorme operatie geweest. Omdat je gewoon een aantal best wel grote taken overgedragen krijgt. Denk aan de jeugdhulp. Denk aan de maatschappelijke ondersteuning. Dus de BMO. Ondersteuning voor ouderen en zwakkeren in de samenleving. Denk aan de participatiewet. Dus wat je moet doen voor je uitkering. Mm-hmm. Dat zijn dus allemaal taken die naar gemeenten overgingen.
1: Ja. Waarom gebeurde dat eigenlijk? Hoe is dat idee ontstaan dat gemeenten die taken van het Rijk zouden overnemen?
0: Dat idee is ontstaan uit de gedachte deze beleidsterreinen werken niet goed. En gemeenten kennen hun inwoners over het algemeen beter. Staan er dichterbij, hebben ook meer loketmogelijkheid. Dus hebben ook de mogelijkheid om dat beter uit te voeren. Gemeenten waren daar ook best voor te porren hoor.
1: Te porren als wethouder?
0: Die beslissing was toen al genomen. Dus ik heb vooral mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te
1: krijgen. Maar dan kun je er alsnog wat van vinden natuurlijk.
0: Ik vond op de toen in ieder geval had ik zoiets van... ja, dit zouden wij beter moeten kunnen.
1: Als gemeente dus.
0: Achteraf gezien kun je zeggen, is de zware jeugdhulp, zeg maar, de 24-uur jeugdhulp, is dat nou echt een taak voor gemeenten? Daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar de lichtere jeugdhulp zeker de WMO, de ondersteuning voor ouderen, dat kun je als gemeente in principe goed uitvoeren.
1: Ja. Ja, je zegt al in principe, er zit iets onder.
0: Nou, wat daarbij gebeurde was dat de Rijksoverheid, en dan kom je dus terug op, was het gemeentefonds nou een sluitpost of niet? Mm-hmm. De Rijksoverheid bedacht daarbij, nou oké, als jullie dat dan beter kunnen, dan kunnen jullie het vast ook efficiënter. Dus de taak kwam niet alleen over, maar niet het hele budget wat het Rijk daarvoor gebruikte kwam daarvoor mee. Het Rijk zei van nou oké, wij bezuinigen daar een kwart op van het budget. Dus in principe krijgt u maar 75% van het budget dat wij ervoor gebruikten. Want u kunt het efficiënter.
1: Ja.
0: Maar dat is een soort van budgetair wensdenken. Omdat die hele taak die kwam over met allemaal vervuilde bestanden. En gemeenten moesten daar natuurlijk ook hun weg in vinden. Dus dat kost in eerste instantie niet minder geld, maar meer geld. Ja, als jij een nieuwe organisatie vraagt om dingen uit te gaan voeren, dan moeten die daar nog even hun weg in vinden.
1: Ja, dan moeten dingen geleerd worden, moeten misschien andere mensen aangenomen worden, er moet een nieuw systeem gecreëerd worden. Dit was gewoon helemaal nieuw voor gemeentes op sommige vlakken natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Door daar meteen met een korting geconfronteerd te worden, kreeg je dus allerlei discussies over hoe houden we dit binnen budget. Maar dat leidde in de uitvoering tot hele kwalijke beslissingen.
1: Maar kun je noemen waar het dan ging schuren, waar dingen vastliepen? Misschien heb je een voorbeeld uit je eigen gemeente of iets wat je gehoord hebt van vroegere collega's.
0: Nou, wat je dan krijgt is dat in september tegen mensen wordt gezegd, ja, komt u in januari maar terug, want het geld is op.
1: Mensen die, ik zeg nu maar wat, gebruik moeten maken van jeugdzorg. Of, zeg maar, wat betekent het voor de inwoners van, of wat betekende dit voor inwoners van gemeenten?
0: Nou ja, dus inderdaad, als jij een kind hebt dat jeugdhulp nodig heeft, en je daarvoor dus te horen krijgt, u moet bij de gemeente zijn, dan waren er dus daadwerkelijk gemeenten die zeiden, ja, sorry, je gaat niet meer.
1: Ja.
0: U kunt in januari kunt u zich weer aanmelden, dan moet u wel snel zijn, want het kan ook in mei op zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb zelf meegemaakt dat voor dyslexieondersteuning we moesten zeggen, nou inderdaad, dat was zoveel behandelingen. Het wordt nog maar de helft, want we hebben geen geld meer.
1: Ja, maar de vraag is dan toch, dat vind ik wel echt bijzonder. Want hoe kan het dan dat de budgetten niet in verhouding stonden tot de taken die een gemeente heeft? Ik bedoel, dan klinkt het ook als een soort veredelde bezuiniging.
0: Dat was het ook. En er zijn inmiddels meerdere commissies geweest, ook op rijksniveau, die tegen het Rijk hebben gezegd, boek nou geen bezuinigingen in voordat je ze gerealiseerd hebt.
1: Hmm.
0: Daarvan zegt het Rijk altijd, ja, maar zo werkt dat niet. De begroting moet kloppen en moet sluiten.
1: Ja.
0: Dus we kiezen eerst voor de boekhouding en de uitvoering, nou ja, die moet maar volgen.
1: Ja, bedoel, daar hebben we het net over gehad. Zo'n boekhouding en zo'n begroting, die moet sluitend zijn volgens de wet. Dat moet gewoon allemaal kloppen, vooraf.
0: Bij gemeente wel.
1: Ja.
0: Het Rijk mag een tekort hebben. Maar goed, als het Rijk ervoor kiest om te zeggen, nou luister, wij vinden die bezuiniging vinden we belangrijker dan de goede uitvoering. Ja, dat is een keuze van het Rijk. Maar dat levert natuurlijk wel spanning op tussen gemeente en het Rijk. Dat wel.
1: Ja, en is dit nog steeds een probleem, dit verschil in wat een gemeente krijgt en wat ze daarmee moeten doen en hoeveel dat kost?
0: Ja, eigenlijk is dat nog steeds een probleem. De minister van Binnenlandse Zaken heeft ook aangekondigd, en dat is eindelijk, mag ik er bijna wel bij zeggen,
1: mm-hmm.
0: dat er een onderzoek komt naar welke taken doet de gemeente nou eigenlijk en welke financiering staat daar tegenover. En zit daar een structureel tekort in of niet? Dat heeft het Rijk heel lang tegengehouden en gemeenten vragen daar al eigenlijk best wel lang om, al zolang als ik in dit veld rondloop. Want het is te makkelijk geworden voor het Rijk om te zeggen tegen gemeentes, u doet het maar en we hebben daar een potje geld voor en daar moet u het voor doen en veel succes daarmee.
1: Ja.
0: Maar de vraag is dus of dat wel reëel is. En inmiddels ziet men aan alle kanten door de bomen het bos niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar komt een onderzoek naar. Maar goed, voordat dat af is, ben je natuurlijk ook weer
1: verder. Ja, en goed, en deze tekorten hebben natuurlijk allerlei effecten. Je noemt net al de jeugdzorg. We hebben natuurlijk ook veel dingen in het nieuws gezien over buslijnen die verdwijnen. Allerlei dingen die de gemeente moet regelen die gewoon niet goed geregeld worden omdat daar een tekort is. Laten we daar zo over verder praten, Michiel, als je dat goed vindt. Ik wil eerst even met je naar vragen van luisteraars. Vind je dat ook goed?
0: Zeker.
1: Oké. Okay. Vroege vragen. Want er komen volop dingen binnen in de NPO Luister-app. Albert die vraagt, is de beste man nog steeds wethouder of is hij wederom wethouder geworden?
0: Nee, de beste man is op dit moment trainer. Dus ik heb de kennis die ik uit mijn wethouderschap heb opgedaan, die gebruik ik om andere mensen wijzer te maken.
1: Ja, misschien komt dat ook omdat ik blijkbaar een bepaalde woordkeuze niet goed heb gedaan. Want Willem die hebt, en dat is wel goed om even voor te lezen, hij zegt even een kleine correctie op Van Poppels gebruik van het woord oud-wethouder. Iemand die ooit wethouder was, is een oud-wethouder. Net zoals bij oud-klasgenoot en ex-partner ben je dan oud-wethouder. Wanneer je zegt hij was oud-wethouder, impliceert dat dat de persoon niet meer leeft. Nou, sorry daarvoor, Michiel. Die fout heb ik gemaakt.
0: Een lijk. Nee.
1: Ja. Die fout heb ik gemaakt om 5:00 AM. Sorry Willem, sorry Michiel. Ik zal het de volgende keer goed doen. Jij bent dus oud-wethouder, Michiel. Sorry voor de verwarring. Maarten heeft een goede vraag. Die zegt, 70% komt van het Rijk. Maar hoe is de verdeelsleutel? Waarom krijgt gemeente A meer dan gemeente B?
0: Zo, wat een goede vraag. Daar zitten heel veel maatstaven onder. Is je gemeente op zand of op veengrond gebouwd? Heb je veel migranten? Heb je een relatief arme bevolking of een relatief rijke? Dat zijn allemaal maatstaven. Dat zijn er meer dan 60. Mm-hmm. Op basis waarvan de verdeling wordt bepaald van het gemeentefonds naar.
1: En bijvoorbeeld bij zo'n zandgrond en veengrond, dat gaat dan om verzakken of kans op verzakken.
0: Als je op veengrond bouwt, dan is je verzakking groter. En heb je dus meer onderhoud te plegen aan wegen en rioleringen. Dus vandaar.
1: Dus daar wordt wel echt naar gekeken. En wordt daar eerlijk naar gekeken, volgens jou?
0: Nou ja, daar wordt dus het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert daar een systematiek voor. En die systematiek die wordt eens in de zoveel jaar wordt die herijkt. Mm-hmm. En dat levert altijd gedoe op, omdat dat uiteindelijk gemeenten tegenover elkaar zet. En de middelgrote gemeenten vinden dat de grote gemeenten te veel krijgen. De grote gemeenten vinden dat zij meer moeten krijgen, want ze zijn niet voor niks grote gemeenten. Nou, weet je, dat soort.
1: Ja.
0: De plattelandsgemeenten die vinden dat ze zo uniek zijn dat ze daarvoor meer geld moeten krijgen.
1: Ja, maar ik vind ook dat ik meer verdien. Maar goed, mijn werkgever vindt dat iedereen naar verhouding moet verdienen. Zo werken die dingen toch met geld.
0: Ja, nee, ja. Nee, dat klopt. Om het zo eerlijk mogelijk te maken zijn dus die ruim 60 maatstaven verzonnen.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat je daarmee gaat schuiven, ja, dan heeft dat effecten voor heel concreet de gemeentebegroting.
1: Mm-hmm.
0: En als jij bij de gemeente hoort die vanaf volgend jaar minder geld krijgen, ja, dan moet je dus gewoon concreet bezuinigen. Dat zit er natuurlijk achter. Uiteindelijk is het een. Als jouw werkgever besluit dat alle mensen die Van Poppel heten voortaan 1.000 euro minder krijgen, dan merk jij dat in je huishouden.
1: Ja, nou, goede vraag dus van Maarten. Er zit een hoop achter. Nazar die heeft ook nog een goede vraag. Die zegt, worden er door de gemeente voorstellen gedaan of plannen gepresenteerd om een bepaald bedrag beschikbaar te krijgen? Dat is natuurlijk wel interessant. Hoe werkt dat eigenlijk? Als een gemeente iets wil doen, moeten ze dat dan weer indienen? Moet dat goedgekeurd worden? Hoe werkt dat?
0: Nee, in principe is het geld van het gemeentefonds vrij besteedbaar. Hm. Dus de gemeenteraad gaat over waar het aan besteed wordt. En het is dus in principe, zeg ik erbij, en dat leg ik zo uit, zodat het Rijk niet mag zeggen, kijk, dit is geoormerkt geld daarvoor, dat moet u daaraan uitgeven.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn andere vormen van uitkeringen voor. Dus het geld uit het gemeentefonds is in principe vrij beschikbaar.
1: Ja.
0: Daar hoeven gemeenten geen plan meer voor in te dienen.
1: Ja. Oké, want Christian die vraagt ook nog aan wie moet de gemeente hun begroting verantwoorden, maar dat is dus aan zichzelf eigenlijk.
0: Maar er is wel zoiets als een toezichthouder. De provincies houden toezicht op de gemeentefinanciën.
1: Ah, ja. Okay.
0: Dus op het moment dat buiten de lijntjes gekleurd wordt, dan krijgt de gemeenteraad een brief op poten van gedeputeerde staten. Met de mededeling, wilt u dat voortaan weer binnen de lijntjes doen?
1: Ja, moet natuurlijk wel allemaal kloppen. Dat is volgens mij allemaal goede vragen. Ja, Peter Paul die stelt nog een vraag. Die gooien we er ook nog even in. Zou het een goed idee zijn als de gemeente wel een onderwerp van gesprek zouden zijn tijdens Prinsjesdag?
0: Nou, het is ook niet zo dat het gemeentefonds niet in de miljoenennota staat. Het is alleen te laat om nog een begroting op te...
1: Ja, precies.
0: Dus het kijk, in principe staat in de Rijksbegroting staan alle onderwerpen van de hele Rijksoverheid. En daar horen gemeenten en provincies gewoon bij.
1: Ja.
0: Dus alleen ja, de politieke aandacht gaat er zelden naartoe. Want... wanneer heb je het meeste plezier van je gemeente? Als die gewoon functioneert. Als je daar niet mee bezig hoeft te zijn,
1: nee,
0: zal ik maar zeggen.
1: Precies, dus die aandacht, ja, dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Maar het is veel belangrijker dat in mei gewoon al duidelijk wordt van zoveel geld gaat er naar gemeentes. Dan kan daar een passende begroting bij gezocht worden. Die mei circulaire waar we het net over hadden. Oké, nou allemaal goede vragen. Goede antwoorden ook van jou, Michiel. Het voelt ook een beetje als een soort gemeentefinanciën 101. Hè? Gewoon een lesje gemeentefinanciën op de vroege ochtend. Waarom niet?
0: Nou ja, ik roep altijd tijdens mijn trainingen, joh, je kunt me hiervoor wakker maken. Dat heb je vandaag letterlijk.
1: Hebben we keurig gedaan deze ochtend. Ja, nou ja, blijf nog even wakker, want zometeen praten we verder.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, ik ben zo bij je terug. Dan praat ik verder met Michiel van der Eng, financieel specialist bij het Pericles Instituut. We gaan dan verder praten over gemeentebegrotingen. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Pink Floyd. Deze heet Money.

0: Money was dat van Pink Floyd. En die hoorde je daar dus vroeg van dinsdag 15 september. Vandaag is het Prinsjesdag. Ook wel D-Day voor het ministerie van Financiën. Het is dé dag dat de begrotingen van de grote thema's des politiek behandeld worden. Van zorg tot defensie en van belastingen tot sociale zekerheid. En wij duiken deze ochtend niet in onze rijksbegroting, maar in de gemeentebegroting. Want hoewel gemeentes die natuurlijk zelf opstellen, zijn ze wel afhankelijk van de koers van het Rijk. De afgelopen jaren kregen gemeenten steeds meer taken erbij, maar daar is niet altijd genoeg geld voor. En daardoor komen andere onderwerpen in de verdrukking. Nou, welke gevolgen een krappe begroting op een gemeente heeft, dat bespreek ik verder met Michiel van der Eng. Hij is financieel specialist bij het Pericles Instituut. En zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Michiel, als het over gemeenten en hun begrotingen gaat, dan gaat het ook heel vaak over het ravijnjaar. Wat betekent dat?
2: Dat is een slim gemunte term van de VNG. Het komt erop neer dat...
0: Van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hè?
2: Natuurlijk, excuus. Ja. Op een gegeven moment zat in de reeks van de Rijksbegroting een korting van wel 4, 5 miljard over een aantal jaren weg. En dat was eerst 2026. Mm-hmm. En dan zag je dus dat hè, als het gemeentefonds 45 miljard had, dat het... in 2026 ineens terugliep naar 40,5 miljard. Ja. Zoiets. Omdat gemeenten 4 jaar vooruit moeten plannen, moeten ze daar dus al rekening mee gaan houden. En uiteindelijk was vanuit het Rijk wel... we hebben heel veel verschillende kabinetten gezien, dus die hadden allemaal een manier nodig om de begroting sluitend te krijgen. En het gemeentefonds hebben ze daarvoor ingezet. Dus die dachten, nou weet je, als het in 2026, dat was toen verre toekomst voor Den Haag, tegen die tijd lossen we dat wel weer op.
0: Mm-hmm.
2: Maar we zetten het wel alvast in de begroting. Maar voor gemeenten heeft dat het effect dat die dus aanzien komen. Ja, we gaan dus een fors tekort krijgen op
0: maar
2: de begroting.
0: Dat vind ik interessant. Want hier wordt het dus heel duidelijk als een soort sluitpost gezien. Van oké, we hebben nog ergens wat miljoenen / miljarden nodig. Laten we dat uit het gemeentefonds halen. Of in ieder geval op termijn. Waarom wordt dat gedaan? Waarom doet de Rijksoverheid dat?
2: Ik kan niet helemaal in de hoofden van de ambtenaren op financiën kijken. Maar ja, het komt erop neer dat ook zij een manier zoeken om de begroting sluitend te maken. En in dit geval betekent dat dus ook binnen het door de Europese Unie toegestane tekort.
0: Ja.
2: Dan is het gemeentefonds in de toekomst een mooie post om van te zeggen, kijk, daar kunnen we wel even een greep uit halen.
0: Ja, en betekent dat dan ook, want er wordt elke keer het woord toekomst genoemd, betekent dat dan ook dat die bezuiniging er daadwerkelijk aankomt? Of is het gewoon iets wat de Rijksbegroting in de toekomst goedkoper maakt? Hij wordt ook de hele tijd opgeschoven, want het zou 2026 zijn, nu is het ravijnjaar 2028.
2: Ja, en is het minder diep. Dus dat scheelt. Nee, wat er natuurlijk gebeurt als dat in de miljoenennota blijkt te staan, of in een van de circulaires.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaat de Vereniging Nederlandse Gemeenten op hoge poten naar het Rijk toe. Van ja, wat maken jullie me nou?
0: Ja.
2: Dit kan toch niet? Ja, dit was even een oplossing. Daar moeten we het maar over hebben. Nou, en in dat overleg vindt natuurlijk steeds een soort van bijstelling plaats. Dus bij de volgende voorjaarsnota van het Rijk, nou, bleken er dan weer tijdelijke maatregelen genomen te zijn. Want dat is het probleem. En daarom schuift het ravijnjaar op. Het wordt wel gedempt, maar altijd met eenmalig geld. Dus niet structureel.
0: Ja. Ja, precies. Dus dan, oké, we kunnen er nu eenmalig, ik zeg nu maar wat, 2 miljard bij doen. Dat betekent niet dat we dat volgend jaar weer doen.
2: Nee, precies. Ja. En wat je nu bijvoorbeeld ziet is...
0: Maar waarom kan dat niet? Waarom kan het niet structureel?
2: Nou ja, omdat er dan dus ook structureel financiering voor gevonden moet worden op de Rijksbegroting.
0: Ja.
2: En dat betekent dus dat ergens anders bezuinigd moet worden.
0: Ja. Ja, dus als we het ravijnjaar, ja, ik zit even naar je te luisteren en het komt binnen. Als we het ravijnjaar dan samenvatten, dan betekent dat, hè, want we hadden het net ook over de taken die een gemeente krijgt, meer taken, minder inkomsten.
2: Ja, bot gezegd is dat.
0: Ja. Hoe vind je dat klinken, Michiel?
2: Ja, niet voor gemeenten is dat enorm alle zeilen bijzetten. Hoe doen we dit nou weer?
0: Mm-hmm.
2: Je moet dus ook oppassen dat als je die taak erbij krijgt en onvoldoende financiering, dat niet je andere taak in de weg gaat lopen.
0: Ja.
2: Als jij structureel onvoldoende budget hebt voor jeugdhulp, dan heb je twee keuzes en ze zijn allebei onaangenaam. Of je zegt, we doen het binnen het budget en dan houdt dus de dienstverlening op enig moment op.
0: Mm-hmm.
2: Of je zegt, en dat kan niet, want het zijn taken die de gemeente altijd moet doen. Of je zegt, we gaan budget voor, nou, ik noem maar wat, sport of cultuur of onderwijsgebouwen of onderhoud van het groen ga ik inzetten om die taken overeind te houden.
0: Ja.
2: Maar ja, dan verloederen je wegen, dan verzakken je sportvelden of je sluit er een zwembad voor. Dat kan ook nog. Dat kost natuurlijk heel veel onderhoud.
0: Ja.
2: Maar op het moment dat je een zwembad sluit, ja, ga je het niet daarna weer open doen als je weer meer geld hebt. Dus dat leidt tot een echte verschraling van je dienstverlening.
0: Precies, je zegt eigenlijk van die prognose van minder geld, die zorgt ervoor dat er bezuinigd wordt op allerlei terreinen. Maar als er dan later weer geld bij komt, ja, dan gaan we niet ineens dat zwembad openen, want dan zijn we bang dat het later weer gebeurt.
2: Nou ja, dat niet alleen, maar een nieuw zwembad. Kijk, als je een zwembad sluit, dan wordt het meestal ook gesloopt. Want ja, anders staat het maar in de weg. Zelfs als je een zwembad, ik noem maar wat, 5 jaar niet gebruikt. En je moet het weer open doen, dat is hartstikke duur.
0: Ja.
2: Want dan zit er allerlei achterstallig onderhoud op wat nog gedaan moet worden.
0: En ik bedoel, jij bent wethouder geweest. Jij bent dus oud-wethouder. Dat betekent ook dat jij met dit soort dingen te maken hebt gehad. Hoe bepaal je een soort van prioriteit in dit soort situaties? Want het wordt dan zwembad versus jeugdhulp versus wegenbouw. Het wordt ingewikkeld.
2: Ja, dat wordt dan dus een politieke discussie. Dus daar moet je vooral met je collega's in het college en natuurlijk ook met de gemeenteraad uit zien te komen.
0: Ja.
2: Dus je kijkt van, nou, hoe kan ik dit het beste opvangen? In mijn gemeente hebben we ervoor gekozen om een aparte reserve in te richten. Waar we de schommelingen van het Rijk, want we kregen ook wel eens zomaar geld erbij. Nou, we hebben toen gekozen om dat geld dan niet uit te gaan geven, maar in die reserve te storten. Dat elke keer als er een onverwachte tegenvaller was, dan konden we eerst die reserve aanspreken en hoefden we daarna pas naar de rest van de taken te kijken.
0: Ja. Ja.
2: Maar feitelijk zet je de onbestendigheid van het Rijk dan dus buiten je eigen begroting. Dat is wat je dan doet.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel een gevaar wat gemeentes kunnen voelen. Misschien kunnen we dat nog iets beter uitleggen. Wat het gevaar is als een gemeente het niet meer durft uit te geven, omdat ze bang zijn voor toch minder geld vanuit het Rijk of schommelingen in het geld wat ze krijgen. Wat is het gevaar daarvan?
2: Nou, dat gemeenten in eerste instantie op hun geld gaan zitten. Dus inderdaad, geld wat overblijft bij de jaarrekening. Want er blijft altijd wel ergens, je krijgt niet alles uitgegeven. Je hebt soms ook tegenvallers. Dus meestal blijft er bij de jaarrekening van een gemeente blijft er wat geld over. Nou, je kunt ervoor kiezen om dat weer in nieuwe dienstverlening te zetten. Je kunt er ook voor kiezen om dat in een reserve te zetten.
0: Ja.
2: Wat je de afgelopen 10 jaar hebt gezien is dat de reserves van gemeentes best wel fors zijn gegroeid. Voornamelijk om die tegenvaller die het Rijk projecteert voor 2026 en daarna 2027 en daarna 2028, om die op te kunnen vangen.
0: Ja.
2: Dat is één. En twee is, we gaan het met elkaar hebben over bezuinigingen. Wat ook kan, dat is een technische oplossing, is een zogenaamde stelpost opnemen. Dus je neemt gewoon een bezuiniging op waarvan je zegt, die vul ik later wel in. Maar daarvan zeggen de provinciale toezichthouders, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want dat is, ja, weet je, dan ga je creatief boekhouden. Dus die gaan daar over het algemeen voor liggen.
0: Het klinkt wel als een soort, hè, als je dit zo allemaal vertelt, en ik kan me ook voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren, die denken, het klinkt als een ongelooflijk ingewikkeld gegoochel met cijfers.
2: Ja, maar dat heb ik als wethouder wel altijd voor ogen proberen te houden. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat je bereikt voor je inwoners.
0: Ja.
2: En op het moment dat je gaat lopen denken vanuit de begroting, van nou weet je, als mijn boeken maar kloppen, dan passen we daar de werkelijkheid wel aan. Dan ben je je kerntaak als overheid aan het verliezen. Want je bent er uiteindelijk voor die inwoner.
0: Mm-hmm.
2: En dat is het. Dat is het ingewikkelde. Als je boekhouding, zeg maar, alle aandacht opslokt. Dan gaat die aandacht, zeg maar, niet meer naar je dienstverlening aan de inwoner.
0: Nee, dan kan het potje voor de wegenbouw wel precies goed kloppen. Maar uiteindelijk kan het dan alsnog zijn, als je die aandacht verkeerd hebt liggen, dat die weg ergens last minute open moet en het verkeer 2 maanden gestremd is, zeg maar.
2: Dat kan zomaar zo zijn.
0: Wat ik wel interessant vind, Michiel, is waarom pikken gemeenten dat? Dat dit zo variabel is en dat ze dan eigenlijk net te weinig geld krijgen voor de taken die ze uit moeten voeren. Waarom zien we de VNG geen groot protest organiseren op het Malieveld? Ik noem maar wat.
2: Nou, de VNG is voor het doen van de VNG de afgelopen 10 jaar buitengewoon militant geweest, hoor. Zoals ik net al zei, er is zelfs sprake geweest van een rechtszaak van gemeenten tegen het Rijk. Nou, dat is echt ongehoord.
0: Mm-hmm.
2: Want in principe, weet je, wil je als Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewoon in goed gesprek zijn met het Rijk. Maar het probleem is, die verhouding is niet gelijkwaardig. Kijk, gemeenten zijn een onderdeel van het hele stelsel van de overheid. Maar wat je de laatste 10 jaar hebt gezien, is dat gemeenten eigenlijk worden behandeld als de eerste, de beste lobbyist.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Ja, dus er vindt wel overleg plaats. Maar wat we hebben zien gebeuren is dat het Rijk dan welwillend luistert en vervolgens toch zegt, maar onze begroting is belangrijker dan jullie inwoner.
0: Ja.
2: Ik heb meerdere keren zien gebeuren dat de VNG en het Rijk zeiden, nou, we hebben goed overleg gehad, we gaan het als volgt regelen. En dat vervolgens dan de stukken doorkwamen met de financiële reeksen. En daaruit bleek dat er toch gewoon weer een korting opgekomen was.
0: Maar als dat elke keer structureel gebeurt, je zegt van de VNG heeft zich enigszins militant opgesteld. Als dat 10 jaar achter elkaar gebeurt, dan ben je er op een gegeven moment toch helemaal klaar mee?
2: Ja, zeker. En dat heeft dus ook tot verhitte discussies geleid, tot arbitragecommissies. Nou,
0: ja.
2: Die arbitragecommissies gaven de gemeente grotendeels gelijk. En dan zei het Rijk toch weer, er is geen geld.
0: Hmm.
2: En dat geeft gemeenteraden vaak ook mee, hoor. Geen geld is een lui argument. Want eigenlijk zeg je daarmee, er is geen politieke wil om het te regelen. Nou, en daar zie je dat.
0: Je zou kunnen zeggen, we hebben het nu een uur over gemeentebegrotingen gehad. De gemeente is heel afhankelijk van het Rijk, dat kunnen we wel concluderen. Je zou je af kunnen vragen, neemt de Rijksoverheid die lokale overheid serieus genoeg?
2: Ja, ik vind van niet. Ik durf de stelling aan dat, hè, als je het hebt over lobbyisten, dat Tata Steel en Shell een betere ingang hebben bij het Rijk dan gemeenten. Maar dat heeft ook gewoon inderdaad te maken met hoe serieus neem je ze.
0: Ja, maar dat is toch een vervelende conclusie. Dat bedrijven die ons milieu vervuilen betere lobbyisten en betere ingangen hebben dan overheden die jeugdhulp regelen, die de GGZ regelen, die de wegenbouw regelen, die de riolering regelen, die sportvoorzieningen regelen, noem het allemaal maar op.
2: Ja, maar er zijn ook partijen die vinden dat die bedrijven uitstekende zaken voor onze economie doen en juist daarom onze aandacht verdienen.
0: Ja, daar hebben we vorige week een uitzending over gemaakt. Dat bleek wel tegen te vallen hoeveel waarde deze bedrijven hadden voor de economie. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dat is ook voor jou als oud-wethouder en als toch persoon in dit hele veld. Dat is een akelige conclusie, of niet?
2: Dat is zo. Omdat die afhankelijkheid zo groot is, richt je je toch naar uiteindelijk degene die betaalt.
0: Ja.
2: Als gezegd, 70% van de inkomsten van gemeenten moet van het Rijk komen. Dus daar zit een grote afhankelijkheid.
0: Ja, ja. Nou, als expert in de gemeentebegrotingen ga je denk ik die algemene beschouwingen toch ook wel een beetje volgen. Om ook die koers te bezien, kijken wat eruit komt en kijken nou ja, of dat gemeentefonds weer als een soort sluitpost wordt gezien of dit jaar niet. Dat gaan we allemaal volgen. Ik vond het fijn met je te spreken deze vroege ochtend. Michiel van der Eng, financieel specialist bij het Pericles Instituut. Dank voor deze ochtend.
2: Graag gedaan.
0: Nou, mooi zo. En fijn dat je je dag met ons wilde beginnen op dit vroege tijdstip natuurlijk. Dit was Vroeg van dinsdag 15 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dinsdag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Marco Geitenbeek.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen. Iraniërs kunnen moeilijk rondkomen door de haperende economie. En er is wat meer bekend over de man die zaterdagavond in Rotterdam overleed na zijn aanhouding. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
5: De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De advocaat die de familie bijstaat zegt dat de familie aangifte zal doen. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is dat vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Veel democraten stemmen namelijk per post. Schrijvers verdienen vaak weinig tot niets aan hun luisterboeken. Uit onderzoek onder bijna 700 auteurs blijkt dat zo'n 42% van de schrijvers en vertalers helemaal niets krijgen van hun uitgever. En dat terwijl hun boeken goed worden beluisterd op commerciële platforms als Spotify. Ze krijgen vaak wel een vergoeding, maar die zou erg laag zijn. De Auteursbond zet vraagtekens bij het verdienmodel van de commerciële luisterplatforms. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was gisterochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak is nog niet bekend. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar op rij een Emmy wint voor een rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. Dit jaar kreeg ziekenhuisdramaserie The Pitt de meeste nominaties, 25. De serie won uiteindelijk 5 Emmys. Het weer, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het gaat slecht met de economie in Iran. Dat gaat het al jaren, maar door de oorlog van de Verenigde Staten, nieuwe internationale sancties en de blokkade van Iraanse havens is het dagelijks leven nog veel duurder geworden. Op Instagram gaan intussen satirische video's rond waarin mensen praten over hun dure boodschappen om zo toch kritiek te kunnen uiten op het regime. We kunnen geen eten meer per kilo kopen, alleen nog per stuk, zegt deze vrouw terwijl ze met eieren in haar keuken staat. Ja, ze voegt er naartoe, maar ik ben zo blij, want als ik niet blij ben, dan noemen ze me een verrader en een railschopper. Correspondent Daisy Moore, ja, wat zie je verderop, dit soort video's?
6: Ja, echt allerlei mensen die zichzelf filmen met hun boodschappen. 2 eieren, een paar tomaten, een plakje worst wat iemand omhoog houdt. En dan noemen ze de prijs en doen een dansje op een vrolijk muziekje zoals we net ook al hoorden. Of ze laten hun banksaldo zien en ze vertellen wat ze allemaal niet meer kunnen betalen. Zoals hun huur bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, maar helemaal niet erg, ik ben zielsgelukkig. Want als ik dat niet zou zijn, dan kan ik geëxecuteerd worden. Dus in plaats van klagen over de prijzen doen ze alsof ze heel enthousiast zijn, omdat ze anders zwaar in de problemen kunnen raken. En ja, met de manier waarop ze dat doen is de boodschap goed duidelijk.
4: Ja, en op deze manier komt de kritiek dus toch naar buiten. Grijpt de overheid daarop in?
6: Tot dusver, voor zover we weten, niet. De angst om je politiek te uiten en kritiek te hebben is natuurlijk groot in Iran. Mensen weten dat ze opgepakt kunnen worden. De afgelopen tijd zijn er ook wetten aangenomen om te voorkomen dat mensen met buitenlandse journalisten praten. Maar ja, door het satirisch te maken, dit is echt een soort zwarte humor. Doen alsof je dankbaar bent, hopen ze dat ze hun punt kunnen maken, ja, zonder aangepakt te worden.
4: Ja, nou sprak jij ook met meerdere mensen in Iran, hè? Wat vertellen zij over het dagelijks leven? Hoe is dat nu?
6: Ja, iedereen zegt het. Iedereen zegt, we voelen het. Die economische isolatie. Iedereen heeft het over die alsmaar stijgende prijzen, de inflatie. Ze vertellen dat producten in een razend tempo 3 keer duurder zijn geworden. Dat de middenklasse eigenlijk verdwenen is. Dat mensen geen luxe producten meer kopen die dat voorheen wel deden. Niet meer naar de tandarts gaan om geld te besparen. De brandstofprijzen zijn de afgelopen tijd ook enorm gestegen. Rijen bij de pompstations. Vaak leidde dat tot protesten in Iran. Vooralsnog blijft dat uit. Maar daar verlangen mensen die ik spreek toch ook wel naartoe terug. Dat gevoel van saamhorigheid. Samen die straat op gaan. Ondanks dat het natuurlijk levensgevaarlijk is. En dat weten ze ook maar al te goed.
4: Ja, en zo horen we dus van Iraniërs dat het dagelijks leven heel moeilijk is. Ondertussen voert de VS de druk op de economie op. Wat hopen ze daarmee te bereiken?
6: Ja, dat lijkt de huidige strategie, hè, van Amerika, door Iran economisch af te knijpen. Bijvoorbeeld dus Iraanse havens af te sluiten. Hopen ze interne onrust te creëren. Met de val van het regime uiteindelijk dan als resultaat. Maar heel wat Iran-deskundigen die je spreekt denken eigenlijk niet dat dit gaat werken. Ze noemen het vaak een simplistische miscalculatie. Want zolang sleutelfiguren op hun plek blijven zitten, het veiligheidssysteem verenigd blijft, er geen echte defecties zijn, zal het systeem niet instorten, denken zij. En intussen voelen de burgers dus de dagelijkse effecten. Wordt de middenklasse, waar dus eigenlijk niks van over is, maar ja, die andere mensen keihard geraakt. En zij zeggen veelal dat ze denken dat het eerst allemaal nog veel erger zal worden voordat het misschien eindelijk beter wordt.
4: Duidelijk, dankjewel. Correspondent Daisy Moore.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 6:07. In Met het oog op morgen sprak voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer over de Russische drone-aanval op de passagierstrein in Oekraïne. Het werkelijke doelwit zou een diplomatentrein zijn geweest, met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en de oud-premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson. De Hoop Scheffer zei dat een gepaste reactie voor de NAVO lastig is, omdat de manier van oorlogsvoering sterk is veranderd sinds het oprichten van de NAVO.
7: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
4: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over een Deens onderzoek naar fietshelmen. Breng je het aantal hoofdverwondingen terug als je een helm opzet? Daar lijkt het wel op. Maar uit dit onderzoek bleek ook dat 6 op de 10 patiënten geen helm droeg. Toch adviseert Kees Bakker van de Fietsersbond mensen niet per se om een helm te dragen. Volgens hem zou de focus meer op de veiligheid van de omgeving moeten liggen.
8: Je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm, dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen die het veiliger maakt voor fietsers. En het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm.
4: En in langs de lijn en omstreken werden de Nederlandse vriendbakkers Frankie van Hintem en Koen van Oost ook besproken. Deze twee krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens. Maar het groeide uit tot een grote hulporganisatie. Want frietbakken is niet het enige dat deze twee mannen in het gebied doen, vertelde Van Hintem.
9: Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net wat op ons pad komt.
4: En om hulp te bieden komen Van Hintem en Van Oosten ook in gebieden waar het onveilig is.
9: Het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En ja, voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkt dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen. Ja. En dus kunnen we best wel veel mensen helpen. En soms echt levensveranderend.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Alex Warren was dat, met Passenger. De designated survivor voor Prinsjesdag zat jarenlang in het buitenland. En dat mag niet, meldt het AD deze morgen.
1: Iedere Prinsjesdag wordt één minister aangewezen die er niet bij is, zodat hij of zij bij een eventuele aanslag het landsbestuur kan voortzetten. De afgelopen jaren was het vaak de minister van Buitenlandse Zaken, en die zat tijdens Prinsjesdag dan ook echt in het buitenland. Volgens een bron die het AD sprak rond het kabinet mag dat helemaal niet. Het is illegaal, zegt deze persoon stellig tegen de krant. Volgens de geheime regels rond deze overlever moet hij of zij in Nederland blijven. Wie het vandaag tijdens Prinsjesdag is, is nog niet bekend. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere vermogensbelasting, blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Ruim 4600 mensen deden eraan mee. Kiezers van nagenoeg alle partijen vinden het volgens de krant eerlijker om inkomsten uit vermogen hoger te belasten dan loon. Volgens de krant is het opmerkelijk dat ook VVD-kiezers het aanvaardbaar vinden. In de coalitie is het juist de VVD die een hogere vermogensbelasting blokkeert. De Almeerse Renaissance School van Forum voor Democratie heeft mogelijk onterecht geld gekregen van de overheid, staat in de Volkskrant. De subsidie werd verstrekt na een marktonderzoek dat de school liet uitvoeren, maar experts zeggen in de krant dat daar van alles mis aan was. De vragen waren sturend, er werd niet verteld dat de school aan Forum gelieerd is. Het onderzoek werd ingevuld door maar 258 ouders. Dat zijn er zo weinig dat een hoogleraar twijfelt aan de waarde ervan. Mensen die tv-uitzendingen via Ziggo terugkijken kunnen niet langer reclameblokken overslaan. Dat lezen we in de Telegraaf. Het gaat dan om SBS 6, Veronica, Net 5, Viaplay en Star Channel. Klanten zijn volgens de krant niet geïnformeerd over de nieuwe instelling per 1 september. Omdat het om een zeer beperkte groep gaat die deze functionaliteit gebruikt, hebben we ervoor gekozen om vooraf te berichten in onze community, in plaats van een mail te sturen naar alle klanten, zegt Ziggo tegen de Telegraaf. De wijziging geldt zowel voor de app als voor tv-kastjes in de woonkamer.
2: Morgen is minister Eelco Heijnen van Financiën te gast in het NOS Radio 1-journaal.
3: Dit keer is echt een 3D-puzzel.
2: Vanaf 8:30 een gesprek over de miljoenennota.
3: Echt moeilijk in elkaar te passen. Het goede nieuws is de puzzel valt te leggen. Ik ben al heel ver.
2: Heeft u een vraag voor Eelco Heijnen? Stel hem via de NPO Luister-app. Of stuur een bericht naar r1jn@nos.nl.
3: Nu wordt het de moeilijke fase om het ook echt allemaal in de afronding goed te krijgen.
0: Is een concert ook nog leuk als het niet snoeihard is?

0: of klinkt het misschien zelfs mooier? Van stichting Oormerk moet het volume in elk geval een stuk zachter. Om te laten horen hoe dat dan klinkt, speelde Blauwtzoen gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Op maximaal 95 decibel. Verslaggever Roel Pauw ging luisteren.
1: Dit is de allereerste Oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordop hoeven te kopen hier straks in de gang bij de ingang.
2: Okay.
1: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
2: En hoe doen jullie dat? Door minder hard te spelen?
1: Ja, dat is het idee.
2: Mike Hendriksen is een van de mannen van Stichting Oormerk. Ze willen dat het geluidsniveau bij concerten flink omlaag gaat, want hard geluid is bewezen slecht voor je oren.
3: En daar is er mede om begonnen. Ik heb zelf tinnitus en dat is absoluut niet leuk. En dat gun je eigenlijk niemand. Gelukkig is veel bewustwording. Zie je dat steeds meer mensen oordoppen gaan dragen.
2: Ja.
3: Maar wij vroegen ons af, ja, is dat wel nodig? Moeten mensen oordoppen dragen? Kunnen we niet bij de bron aanpakken en het volume wat terugdraaien?
2: Okay.
3: Tegelijkertijd hebben we te maken met een convenant dat er is in Nederland, waar afspraken zijn gemaakt dat je niet harder zou mogen als festival of als concertzaal dan 103 dBA over een kwartier.
2: En dat is hard?
3: Dat vinden wij echt heel erg hard. Ja, als je daar de cijfers op naslaat van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dat eigenlijk zonder oordoppen gewoon heel erg snel schadelijk. Ja. En het hele concept is begonnen uit liefde voor muziek. We houden heel erg van muziek. En muziek is het allermooiste als het puur in je oor komt, zonder dat daar een oordopje in zit, dat het geluid filtert.
1: Mensen stappen al de zaal in met doppen in de oren. Dat is natuurlijk best wel gek. Ik vind het zelf fijn als ik naar een artiest luister, dat ik elk zuchtje, elk kraakje, elke nuance kan horen. Met doppen in hoor je dat helemaal niet. Dus er zit ook een artistieke kant aan. Dat ik denk, nou, dit is eigenlijk wel mooi. Ik ben vooral heel benieuwd wat er gebeurt als je dus gemiddeld over een uur het een stuk zachter doet. Of dat de kwaliteit ten goede komt. En we hebben een vermoeden van wel.
2: Mike Manders is al 35 jaar geluidstechnicus. En van hem mag het ook allemaal wel een stukje zachter. Dat doet hij bijvoorbeeld al bij optredens van Suzanne en Freek. En ook vanavond houdt hij in de gaten hoe hard het muziek is, maar dat doet hij samen met het publiek.
4: Ja, we hebben twee grote schermen hier aan de zijkanten en daar wordt een decibelmeter op geprojecteerd.
2: Wat gaan we daarop zien?
4: De snelle meting. Als het publiek heel hard gaat juichen of de band gaat in één keer heel hard spelen, die meter zal daar direct op reageren. Daaronder staat de gemiddelde meting over een kwartier. En het doel is om die op 94 decibel ongeveer te krijgen. Ja.
2: Blauwtzoen is lekker op dreef en het publiek doet ook hartstochtelijk mee. En dat zie je ook meteen aan de decibelmeter, want die schiet omhoog tot dik boven de 100 dB. En misschien nog belangrijker, het gemiddelde geluidsniveau klimt tot boven de 95. En dat was niet de bedoeling.
5: Dat kan, dat is ook een onderdeel van het experiment. Het is nog niet direct dat we nu in paniek moeten schieten. Maar het is een mooi signaal voor de geluidsman, maar ook om mogelijk zijn mix aan te kunnen passen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dan, als hij het nou weer even rustig aan doet,
5: dan
2: komen we er wel.
5: Ja, ja hoor.
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien. Omdat geluid vervormt, het wordt niet mooier. En ik wil mijn gehoor verder beschermen.
8: De beleving is toch het mooiste als het gewoon rechtstreeks je oren in komt. Dus als ik kan kiezen, zou ik voortaan voor een iets minder hard geluid gaan. Dan heb ik de beste beleving.
9: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
8: Ja?
9: Ja, juist daarom.
7: Geen doppen. In eerste instantie had ik ze in, maar het is niet nodig.
9: Ik heb ze ook niet in gehad. Nee, het was precies goed.
8: Kennelijk is het niet nodig om het zo hard te doen.

0: En dat was een verslag van Roel Pauw vanuit de Melkweg in Amsterdam. 3 op de 4 schrijvers krijgen niet betaald voor hun e-books of luisterboeken. En degenen die wel verdienen aan die boeken op streamingplatforms weten vaak niet hoeveel precies. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbonden voor schrijvers onder bijna 700 auteurs. Martijn David is algemeen secretaris van de groep Algemene Uitgevers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan het dat schrijvers nauwelijks mee profiteren van die groeiende markt op de streamingplatforms?
1: Ja, mag ik daar iets van nuanceren? Dat 3 op de 4, dat klopt helemaal niet met het

0: rapport. Het rapport spreekt dat ongeveer een derde zegt dat ze niks krijgen. De kwart zegt dat ze wel iets krijgen. En meer dan 40% weet het niet. Die 40% mag je natuurlijk nooit optellen bij de mensen die niks krijgen. Ja. En een derde is nog altijd te veel, hoor. Dus daar is wel iets werk aan de winkel. Ja. Maar en we moeten ook ons realiseren, dit gaat om een markt van ongeveer 50 miljoen euro... Op het totale markt van de boekenmarkt in Nederland, die ongeveer 700 miljoen euro is, is dat al niet zo heel veel. Maar belangrijker nog, die markt is ook nog eens een keer verdeeld in een flink deel Engelstalig, buitenlandse auteurs. En van die 50 miljoen, dat is echt de bruto omzet. Daar gaat nog alles vanaf voor de platform zelf, voor de uitgevers, voor de distributie, et cetera. Dus er is niet zo heel veel te verdelen daar.
1: Hmm. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat ze niet mee profiteren.
0: Nou, ze profiteren wel mee, alleen er is niet zoveel te verdelen. Hmm. Dat is eigenlijk het hele probleem.
1: Ja, en want dat weten we ook van eerder dit jaar. Toen zei de juni overleden schrijver Lieke Marsman dat ze aan haar luisterboek 8,5 cent per beluisterd boek verdienen. Dat is dus de realiteit.
0: Ja, dat weet ik niet, want dat is een NS1 verhaal. En dat is natuurlijk inmiddels een soort standaard geworden. Maar dat is één geval. Mm-hmm. We moeten ons goed realiseren, er zijn in Nederland ongeveer 20.000 auteurs, een kleine 4.000 vertalers. En dan hebben we het ook nog over de Engelstalige en de anderstalige auteurs.
1: Die moeten er allemaal iets aan verdienen.
0: Precies, en dat moet ook nog eens een keer verdeeld worden over een markt van 60.000, 70.000 e-books. Mm. Nog los van de 200.000 andere boeken die hier verkocht worden. Dus ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om op basis van deze NS1 daar iets over te zeggen. Maar wat dat betreft, hij was gauw ook besloten, en dat hebben we al aangekondigd voor de zomer, dat we een onderzoek gaan doen bij onze leden van laat het zien, en dat doen we met een onafhankelijk onderzoeksbureau, hoe zit het nou met de inkomsten uit streaming voor auteurs en voor vertalers?
1: Ja,
0: en
1: want u klinkt best relativerend, hè? Vindt u het wel terecht dat schrijvers zich hier druk over maken?
0: Ja, ik begrijp dat wel, maar ik vind ook dat schrijvers misschien eens een keer goed moeten vragen aan hun uitgevers. Joh, wat is

0: buitenlandse auteurs. En van die 50 miljoen, dat is echt de bruto omzet. Daar gaat nog alles vanaf voor de platform zelf, voor de uitgevers, voor de distributie, et cetera. Dus er is niet zo heel veel te verdelen daar.
1: Dus het is eigenlijk niet zo gek dat ze niet mee profiteren?
0: Nou, ze profiteren wel mee, alleen er is niet zoveel te verdelen. Dat is eigenlijk het hele probleem.
1: Ja, en want dat weten we ook van eerder dit jaar. Toen zei de juni overleden schrijver Lieke Marsman dat ze aan haar luisterboek 8,5 cent per beluisterd boek verdienen. Dat is dus de realiteit.
0: Ja, dat weet ik niet, want dat is een NS1 verhaal. En dat is natuurlijk inmiddels een soort standaard geworden. Maar dat is één geval. Mm-hmm. We moeten ons goed realiseren, er zijn in Nederland ongeveer 20.000 auteurs, een kleine 4.000 vertalers. En dan hebben we het ook nog over de Engelstalige en de Anderstalige auteurs.
1: Die moeten er allemaal iets aan verdienen.
0: Precies, en dat moet ook nog eens een keer verdeeld worden over een markt van 60.000, 70.000 e-books. Ja. Los van de 200.000 andere boeken die hier verkocht worden. Dus ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om op basis van deze NS1 daar iets over te zeggen. Maar wat dat betreft, hij was gauw ook besloten, en dat hebben we al aangekondigd voor de zomer, dat we een onderzoek gaan doen bij onze leden van laat het zien, en dat doen we met een onafhankelijk onderzoeksbureau, hoe zit het nou met de inkomsten uit streaming voor auteurs en voor vertalers?
1: Ja,
0: en
1: want u klinkt onderzoek, best relativerend, hè? Vindt u het wel terecht dat schrijvers zich hier druk over maken?
0: Ja, ik begrijp dat wel, maar ik vind ook dat schrijvers misschien eens een keer goed moeten vragen aan hun uitgevers. Joh, wat is precies de inkomsten uit die streamingsplatforms? Want ik kan me best voorstellen dat dat soms op een, je hebt dan een zogenaamde royalty-afrekening aan het begin van het jaar, dat dat niet altijd even makkelijk is om te zien. Kijk, het is een stuk makkelijker als je een fysiek boek verkoopt in de winkel en dan is zo'n boek €20, dan krijg je 10% van en dat zijn allemaal één op één. Die streamingsplatforms werken anders. Hè. Die hebben een pot geld te verdelen. En dat wordt verdeeld ook naar luisterminuten of leesminuten. Dus als jouw boek niet wordt uitgelezen of niet wordt afgeluisterd, dan krijg je ook minder. En het is ook een iets andere markt dan de fysieke markt. Het zijn jonge mensen. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met ze dat ze op die streamingsplatform zitten. En ze lezen veel meer fictie, ze lezen fantasy, ze lezen science fiction, ze lezen spanning. Dus daar zit ook een verschil tussen.
1: Ja, maar je zou zeggen, dat kun je toch ook inzichtelijk maken, hoeveel er geluisterd wordt, hoeveel er gelezen wordt. Ja. Dat zouden schrijvers ook moeten kunnen inzien, toch?
0: Ja, dat kunnen ze ook wel. Dat kunnen ze ook opvragen bij hun uitgevers. Wat zij inderdaad, hoeveel minuten, hoe dat verdeeld is, dat geld wat eruit komt. Mm-hmm. Voor zover uitgevers daar ook zelf inzicht in hebben. Want het is natuurlijk zo, zij krijgen die opgaves van al die internationale platforms. Nou, u weet misschien ook wel, ik heb zelf een abonnement op een muziekdienst die ook e-books laat luisteren. Hoe dat geld precies verdeeld wordt tussen de muziek en de e-boeken, weet ik ook niet. En dat gaat dan ook nog eens een keer internationaal.
1: Ja. Wat raadt u schrijvers aan die hiermee zitten, of mensen die misschien wel een e-book willen uitbrengen? Wat moet je doen als je het op de markt wil brengen?
0: Nou, er zijn eigenlijk twee methodes. De eerste methode is de klassieke methode. Ga naar een uitgeverij, bied je manuscript aan en maak goede afspraken. Die zitten in een modelcontract bijvoorbeeld al helemaal goed. Hoe het precies verdeeld wordt, het geld, wat je krijgt, of voor welke inkomsten stromen. En de andere mogelijkheid is natuurlijk dat schrijvers soms zelf boeken uitbrengen. Ja. Dat is overigens met een e-book en de huidige streamingmarkt nog best ingewikkeld.
1: Ook dat nog. Nou, dit staat in ieder geval op de kaart en een onderzoek komt eraan. Martijn David, algemeen secretaris van de groep Algemene Uitgevers. Dank u wel. En ze komen in juli naar Amsterdam toe. Oasis, dat kondigden ze gisteren aan. Ze staan in de Johan Cruijff Arena. Goede reden om ze weer eens te draaien. Dit is Oasis met Stop Crying Your Heart Out.

0: NPO Radio 1.
1: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Het treinverkeer in het midden en noorden van het land heeft last van een storing. Volgens ProRail rijden er minder treinen en zijn er vertragingen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Hoe lang de problemen gaan duren, is niet bekend. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort na zijn aanhouding, reed niet rond op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De man werd kort na zijn aanhouding onwel en overleed. Na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas, Urks voor Altijd Vrienden. Met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer, eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien.
1: En de verkeersinformatie krijgen we vanochtend van Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
3: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met een paar dagelijkse files met niet al te veel vertraging. Grote uitzondering is nu wel de A2 Den Bosch richting Utrecht, want op die weg is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Geldermalsen, maar liefst 21 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht.
1: Is Den Haag klaar voor Prinsjesdag? Zometeen.

0: Onze verslaggever langs de route van de glazen koets.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Het is vandaag de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. Verslaggever Mark Hamer is in Den Haag langs de route van de rijtour. Ja, Mark, is Den Haag er klaar voor?
8: Laatste voorbereidingen worden getroffen. Het veegwagentje hier vlak voor mijn neus. Ja, hij is er net mee gestopt, maar even kijken. Alle dranghekken staan er. En wat ook opvallend is, het licht in het paleis is aan. En er staan natuurlijk al mensen voor het paleis. Ja, want straks gaat het hier gebeuren. Hè. Hier gaat de koets weg, hier komt de koets terug. Dan is de balkonscène hier. Ja, vaste fans, die staan hier altijd al vroeg. Je denkt, het is voor hen een feestje. Maar het is niet zonder gevaar, hoorde ik zojuist.
9: Goedemorgen.
10: Hallo.
8: Goedemorgen. Nou, dat ik u hier tref.
9: Ja, dat was wel toevallig. Hè?
8: Ja. Johan Flemings.
9: Ja, we mogen weer, hè, vandaag.
8: U mag weer. Ik zie u heeft een koffertje bij u.
9: Ja, de koffertje met geld. We hebben een speciale geldhoed, want vandaag is natuurlijk ook de hoedjesdag.
8: Is het nieuw dit jaar?
9: Ja, tuurlijk. Blijft, hè?
8: Ik weet niet of u elk jaar een andere heeft. Ik sta hier niet elk jaar, hoor.
9: Nee, we hebben elk jaar toch een andere. En we hebben het koffertje natuurlijk om het begrotingstekort op te lossen. Dus daar hebben we in zitten. Wat geld hier, wat biljetten van... Wat staat erop?
8: Heel veel nullen.
9: 20 miljoen.
8: Kan ik in het schemer nog niet zien.
9: Daar kunnen we het begrotingstekort mee oplossen. En ik heb natuurlijk, mocht ze uit de koets komen, nog wat zakgeld van Maxima bij uit Argentinië.
8: Dus
9: je weet maar nooit, hè, of het nodig is.
8: Waarom vindt u het nog steeds leuk om elk jaar hier te staan?
9: Ja, blijft leuk. Het is zeker gezellig met alle mensen hier allemaal.
8: Dus je bent niet de enige nog, hè?
9: Nee. Het is altijd één groot feest hier.
8: Ja. Ja. Hoe laat stond u er al?
9: Volgens mij, even kijken... 6:10. Nu was ik een beetje laat.
8: Oh, was een beetje laat?
9: Ja, eigenlijk wel.
8: Wordt een beetje gemakzuchtig na al die jaren. Nou, we zijn toch wel de eerste.
9: Ja, juist. Nee, Oscar was de eerste. Dus wat dat betreft, eer wie eer toekomt. Maar we zijn mooi bij elkaar.
8: Waar kijkt u het meeste naar uit dit jaar?
9: Ja, de balkonscène. Alleen die liep vorig jaar niet zo goed af.
8: Is dat zo?
9: Ja, dat is...
8: ik heb er niks over gelezen. Nee, het is gevallen, maar...
9: Ik struikelde over het hek heen. En toen viel ik met mijn hoofd in de paddenstront. En alle mensen liepen over me heen.
8: Wat heeft u daarvan geleerd?
9: In ieder geval beter achteraan gaan staan en niet rennen. En zeker je nek vasthouden als je naar de balkonscène wil. Ja. Ja, zeker niet doen.
8: En de paddenstront ontwijken.
9: Ja, paddenstront ontwijken. Want die blijft wel in je storage, hoor. Dat kan ik je zeggen.
10: Okay.
8: Ik zou graag de foto's willen zien, maar u heeft die vast niet bij u. Maar u zei, Oscar, u was de eerste.
9: Ja, dat klopt.
8: Ja, ik heb u ook vaker hier gezien.
9: Ja, dat zal wel. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen.
8: Ja. Waarom vindt u het nog zo leuk?
9: Omdat dit is de toon, het vertoon van de kroon, de Franje van Oranje, noem het maar hoe je het wil. Maar dit is Koningsdag met een ceremonieel tintje.
8: Ziet u het wel een beetje veranderen door de jaren heen?
9: Ja.
8: Andere koets, allereerst.
9: Andere koets, ja. Ik bedoel, dat ja, is...
8: En de mensen, want Johan vertelt net... omvergeduwd, met zijn neus in de paardenstroom.
9: Nee, hij is niet omvergeduwd.
8: Oké, hij deed het zelf.
9: Struikelen en ja, dat soort dingen, nee. Maar ik bedoel, ja, er zijn altijd dat soort dingen.
8: Wordt het wilder, wordt het niet minder wild?
9: Nee, ik geloof niet dat het wilder wordt, nee.
8: Nou ja, rennen, oppassen. Dat weten we nu.
9: Dat weten we, en dat doe ik altijd al hoor trouwens. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk, zo ver mogelijk bij het hek te komen. Want ik wil mijn arm door het hek heen. Dat is mijn ding.
8: Nou, pak dit hek wat hier staat vast. En nog een paar uurtjes.
9: Ja,
8: dan bent u er.
9: Dat gaat lukken.
8: Oké, heel veel plezier vandaag.
9: Dank je wel.
8: Groepje agenten krijgt hier nog instructies waar ze zo meteen moeten gaan staan. Ja, en we weten het. Wijze les, niet struikelen. En pas op voor de paardenstront.
0: Ja, die zit nu in de oren geknoopt. Verslaggever Mark Hamer vanuit Den Haag.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Kosovo is in de ban van het proces tegen de voormalige president Thaçi. Hij zit al 6 jaar in voorarrest in Den Haag. Morgen is de uitspraak. En hem hangt 45 jaar celstraf boven het hoofd. Thaçi zou zich als leider van het Kosovo-bevrijdingsleger onder meer schuldig hebben gemaakt aan moord op en marteling van Serviërs tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren 90. De naderende uitspraak leidt tot spanningen in de verdeelde stad Mitrovica, hoort correspondent Thijs Kettenis.
13: De brug over de rivier de Ibar, daar sta ik, in het centrum van Mitrovica. Ik sta aan de noordkant, waar vooral Serviërs wonen. Hier is hij gebarricadeerd met betonblokken om te voorkomen dat er verkeer overheen kan. Nou, dat geeft de spanning wel aan die er nog steeds heerst tussen Albanese aan de andere kant en de Serviërs hier. Zij erkennen Kosovo niet als land en vinden dat ze nog steeds in Servië wonen. Ondanks de afscheiding van Kosovo in 2008 alweer. En een van hen, van die Serviërs, is Miloš Subotić. Hij werkt hier op de internationale afdeling van de universiteit. Zit hier naast mij op een bankje bij de brug. Miloš, wat verwacht jij van de uitspraak woensdag?
14: I expect that that will be verdict.
13: Hij verwacht een veroordeling, zegt hij. De Serviërs zijn in andere internationale rechtszaken en in westerse media altijd als de bad guys afgeschilderd. Maar het was oorlog en ook aan de andere kant zijn misdaden gepleegd.
14: Because it was war.
13: Het Kosovo-tribunaal werd pas 10 jaar geleden opgericht, ruim na de oorlog dus. En dat omdat gaandeweg in de jaren na die oorlog duidelijk werd dat kopstukken van het Kosovo-bevrijdingsleger mogelijk misdaden hadden begaan tegen Serviërs hier of andere tegenstanders. Miloš, wat verwacht je als Thaçi veroordeeld wordt? Verwacht je dan onrust hier in Mitrovica?
14: Me personally, I'm afraid for me and my family.
13: Ik ben bang voor mezelf en voor mijn familie, zegt hij. Bang voor de woede aan de andere kant als Thaçi veroordeeld wordt. Maar ook voor het feest dat losbarst als hij juist vrijkomt. Hoe dan ook gaan ze zich tegen ons richten. Zij zijn in het zuiden met veel meer dan wij in het noorden van Mitrovica. We voelen ons kwetsbaar hier. Nou, maar eens kijken hoe ze daar aan de andere kant over denken dan. Ik loop over de brug langs 3 Italiaanse carabinieri die hier als onderdeel van de NAVO-troepenmacht de vrede bewaken. En dus ook de brug. Een tijd terug was dit nog het toneel van onlust en ook van geweld. Het is nu al jaren rustig, maar het feit dat de NAVO die brug nog moet bewaken en dat er geen auto's overheen kunnen rijden, nog altijd niet. Ja, dat laat toch wel zien dat de situatie hier nog verre van normaal is. Hier in Zuid-Mitrovica is op een plein een digitale klok neergezet die aftelt naar de uitspraak van woensdag. Om 10 uur precies wordt die verwacht. Kosovo wacht af, staat erbij. Ja, en hier zie je bij kiosken en stalletjes sjaals en vlaggen met het rood-zwarte logo van het UÇK, van het Kosovo Bevrijdingsleger. Moeja hier verkoopt er net 2 aan een vrouw. Wat verwacht jij van de uitspraak woensdag?
10: Dat Tachi en de andere drie worden vrijgesproken, zegt hij. Ze zitten al 6 jaar vast en dat ten onrechte.
12: Ja, en dit is toch wat je overal hoort hier in dit Kosovaars Albanese deel van Mitrovica.
15: They have done bad things to the other military, like Serbia. Not all these people.
12: Kosovo verdedigde zich hier alleen maar tegen Servië. Dat was de agressor. Zo voelen ze dat hier.
16: I think that they will be a party here because I think people will celebrate and I think people will get excited.
10: Kosovo steht hier.
12: Het wordt feest hier, verwachten ze. En de Serviërs aan de andere kant hoeven niet bang te zijn. Kosovo is sinds 2008 onafhankelijk. Het is vrede en de problemen liggen achter ons. Maar aan de overkant van de Ibar houdt Miloš zijn hart vast. Hij zal woensdag niet in Mitrovica zijn. En of de uitspraak kan bijdragen aan verzoening.
17: Did that verdict in Bosnia make any kind of improvement in Bosnia?
12: Hebben die veroordelingen en straffen iets verbeterd in Bosnië bijvoorbeeld? Nee. En ik zie dat ook niet gebeuren hier in Kosovo.
0: Correspondent Thijs Kettenis was dat vanuit Mitrovica. Ja, Thijs, waarom staat hij nu pas terecht, die Tachi?
18: Nou, het was eerst wel Servië dat juridisch werd aangepakt, hè, vanwege zijn rol in de oorlog in Kosovo, van dat land. Servië heeft natuurlijk ongelooflijk huis gehouden destijds om de grotendeels etnisch Albanese bevolking van Kosovo onder de duim te houden. Nou, daarvoor veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal ook meerdere politieke en militaire kopstukken tot jarenlange gevangenisstraffen. Maar na verloop van tijd kwamen er wel steeds meer geluiden van martelingen, moorden en zelfs orgaanhandel door dat Kosovo-bevrijdingsleger. Nou, dat werd zo groot, dat verhaal, dat een Zwitserse diplomaat dat ging onderzoeken. Uiteindelijk is er onder grote internationale druk in 2015 het Kosovo-tribunaal uit voortgekomen. Nou, dat staat in Den Haag en het heeft internationale aanklagers en rechters, maar het valt onder Kosovaars recht. Nou, dan vraag je je af, waarom staat het dan niet ook gewoon in Kosovo? Nou, omdat er niet genoeg vertrouwen was in de Kosovaarse rechtspraak. Ja, we hoorden het al net, Tachi en veel andere kopstukken uit die tijd worden daar gezien als een held. Dus vandaar dat het naar Den Haag werd verplaatst. Maar ook nu zie je dat er aanwijzingen zijn dat Tachi getuigen onder druk heeft gezet. En daarom heeft de aanklager een aparte zaak nog eens 6 jaar extra cel geëist bovenop die 45 jaar dus.
0: Ja, en we horen in jouw reportage de verdeeldheid daar. Hoe groot is de kans op onrust?
18: Ja, dat blijft lastig te voorspellen, maar reken er maar op dat het echt groot feest wordt bij vrijspraak of juist echt woede bij een veroordeling in het grootste deel van Kosovo, bij de Albanese dus. Echt, deze zaak leeft enorm. In meerdere steden staan van die klokken om af te tellen. Mensen lopen en rijden rond met UCK-vlaggen. Zaterdag was er nog een protest, of eigenlijk een steunbetuiging van duizenden mensen in de hoofdstad Pristina. Ja, in het verleden hebben we gezien dat provocaties naar dit soort gebeurtenissen echt uit kunnen lopen op onlusten. Wat we in ieder geval weten is dat bij vrijspraak Kosovo zich natuurlijk gesterkt voelt. Maar dat Servië dan zal zeggen, zie je wel, internationale rechters, die zijn partijdig. Wij zijn het zwarte schaap en misdadigers van anderen worden nooit bestraft. En bij een veroordeling van Tachi zal Servië juist zeggen, zie je wel, wij wisten het altijd al, het zijn gewoon terroristen daar bij dat Kosovo-bevrijdingsleger. Dus ja, die duidingen in alle mogelijke straatjes waar die in passen, die liggen ook al klaar.
0: Ja, tot slot, Servië en Kosovo liggen al jaren overhoop. Wat betekent de uitspraak voor de verhouding tussen die landen?
18: Ja, de verwachting is toch niet dat die uitspraak daar echt iets aan gaat veranderen. Kijk maar naar vorige week bijvoorbeeld. Toen werd de Bosnisch-Servische generaal en natuurlijk veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic nog met alle eer begraven in Belgrado, omdat veel Serviërs hem nog steeds zien als een held, of hij nou veroordeeld is of niet. Ja, en zo zal het vermoedelijk ook gaan met deze uitspraak. Juridische duidelijkheid komt er dan wel, maar ja, dat leidt dan vermoedelijk niet tot zelfonderzoek en laat staan tot verzoening.
0: Duidelijk. Correspondent Thijs Kettenis was dat. De zaak van de 4 vermoorde Nederlandse journalisten in El Salvador is na 44 jaar afgerond, dat schrijft RTL.
19: De 4 waren in 1982 in El Salvador om verslag te doen van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag. Vorig jaar werden 3 militaire kopstukken daarvoor veroordeeld. Het gaat om een oud-minister van Defensie, een ex-directeur van de politiedienst en een ex-kolonel van het leger van El Salvador. Ze gingen na de veroordeling in cassatie, maar die is nu verworpen. De advocaat die de nabestaanden bijstaat zegt tegen RTL dat de gevangenisstraffen van 30 jaar daarmee definitief zijn. Patiënten in Europa moeten mogelijk langer wachten op nieuwe medicijnen vanwege Amerikaanse regels, dat schrijft BNR. De regering van president Trump gaat een maatregel aankondigen die de prijzen voor geneesmiddelen gelijk moet trekken met de prijzen

0: in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Farmaceuten kunnen dat op meerdere manieren oplossen, schrijft BNR. De Amerikaanse prijzen verlagen of de Europese verhogen. Ook zouden ze de lancering van nieuwe middelen kunnen uitstellen in landen met lage prijzen. Patiënten zouden dan dus langer moeten wachten op behandelingen die elders wel beschikbaar zijn. Voor iemand met een ernstige of progressieve aandoening kan een extra wachttijd een aanzienlijke impact hebben, schrijft het European Patients Forum in een reactie. En de vrachtwagenchauffeurs Alex en Pascal, die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn flink in het zonnetje gezet. De chauffeurs zagen op de snelweg een auto slingeren met achter het stuur een vrouw die bewusteloos was geraakt. Ze wisten de auto tot stilstand te brengen en kregen daar een award voor, horen we bij Hart van Nederland.
1: Ik vind al die aandacht er al, vind ik al niks. Voor mij hoeft het niet.
2: Ja, wij zien het wel zeker als een heldendaad. En dat hebben we ook meerdere malen tegen hun gezegd van besef wat je gedaan hebt. Het is echt iets unieks.
0: Eerder vertelden de twee chauffeurs ook al dat ze het zelf geen heldendaad vinden. Ik zou het zo weer doen, zegt Alex. Het aantal gemeenten dat een callcenter inzet om inwoners met betalingsachterstanden te bereiken is in 3 jaar tijd vervijftienvoudigd, schrijft Binnenlands Bestuur. In 2023 deed slechts 1% van de gemeenten het. Inmiddels is dat al 15%. Het is uitgezocht door Divosa, de vereniging van leidinggevenden die zich bij gemeenten bezighouden met zaken als zorg en welzijn. Zij zien dat gemeenten inzetten op meer persoonlijk contact om sneller te kunnen helpen als hun inwoners financieel in de problemen komen.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De dagelijkse files zijn aan het groeien in lengte. En twee plaatsen zijn er ongelukken gebeurd waarbij veel vertraging is. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen nu een uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Daar botsten meerdere auto's op elkaar. De linkerrijstrook is dicht.

0: There She Goes van De Laas was dat. Over een paar uur begint het weer, de jaarlijkse hoedjesparade op Prinsjesdag. Tijdens de troonrede is de hoed voor veel vrouwelijke aanwezigen de manier om te laten zien wie ze zijn. Berry Rutjes is meester, kleermaker en gecertificeerd hoedenontwerper met een winkel vlakbij Paleis Noordeinde in Den Haag. En gaat straks ook kijken naar alle hoedjes. Mevrouw Rutjes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als u dan kijkt, waar let u dan op?
1: Ja, dat wordt toch wel vaak gevraagd. Maar ja, ik vind gewoon eigenlijk de hele ceremonie leuk. Ja, weet je, je hoeft niet voor of tegen Koningshuis. Hè, soms dan hoor je wel eens andere geluiden. Maar ik bedoel, het is gewoon een mooie dag. Het verbindt. Mensen staan vaak langs de route. De koetsen, de paarden, de dames. Ja. Vooral natuurlijk de dames, wat ze op hebben.
0: Ik wou zeggen, u let wel op die hoedjes, neem ik aan, toch?
1: Nou ja, de hoeden inderdaad en de kleding, wat ze bij elkaar op en aan hebben. Ja, daar kijk ik altijd wel naar, want het is natuurlijk toch wel wat een beetje traditioneel, zeker.
0: Zit daar nog een soort trend in? Want we hebben best vaak statements gezien, hè? Een soort protesthoed, een koksmuts, gekapte boom of een hoed gemaakt van autobanden. Gebeurt dat nog steeds of wordt dat minder? Hoe ziet u dat?
1: Nou, heel eerlijk gezegd is dat ieder jaar voor mij een verrassing, want dat weet ik niet. Nee. Ik ga dat ook niet navragen. Het is natuurlijk altijd, u zegt het al, ja, dan zeggen mensen inderdaad hoedjes. Hè. Ik ga hoedjes kijken. Ik heb het toch altijd graag over hoeden. Mm-hmm. Want hoeden draag je en die zet je niet op. Dus er zit toch wel een groot verschil tussen. Er zijn mensen die statement hoeden of een boodschap willen uitdragen. En er zijn mensen die zich gewoon mooi aan willen kleden. En denken, nou, het is een traditionele dag. En een hoed is dan onderdeel, zeg maar, van mijn totaallook.
0: Ja, ja. Dus, en wie is er nou goed met de hoed? Waar kijkt u graag naar?
1: Voor dit jaar voor mij is het natuurlijk een verrassing. Ik heb dit jaar niet echt specifieke grote namen. Ik moet zeggen dat ik er niet zoveel ken ook.
0: Nee, en van vorige jaar?
1: Mevrouw Agema die had natuurlijk altijd wel... Het was een feest om samen een hoed uit te zoeken. En die wilde natuurlijk ook altijd wel helemaal. Dus een mooie outfit, een mooie hoed erbij... Mevrouw Kaag heeft ook nog wel eens bij mij een mooie grote hoed, vond ik er ook goed staan.
0: Mm-hmm. Wanneer is het dan goed? Wat maakt het dat het goed is?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel persoonlijk, denk ik. Maar ik denk altijd als het de persoonlijkheid een beetje onderstreept. Hè, dus dat je denkt, nou dat ziet er goed uit. Dus je kijkt naar het gezicht, naar de lengte, bij de kleding... wat ze die dag moeten uitstralen. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat het een mooie hoed is. Dus als het echt bij die persoon past ook. Qua kleur, qua vormgeving. Ja, dat is toch iets heel anders, zeg maar, denk ik, dan een statementhoed.
0: Ja, en ze komen dus ook bij u, zoals u zegt. Kaag is geweest, Agema, de koningin ook, Maxima. Hè? Hoe gaat dat dan als iemand naar u toe komt voor een hoed? Hoe zorgt u dat het past, zeg maar?
1: Nou ja, eigenlijk is het hetzelfde, hè? Het verschil met het ontwerpen van een prinsjesdaghoed is eigenlijk niet wezenlijk anders dan het ontwerpen van een maatwerkhoed. Hè? Want het begint altijd bij de persoon die het gaat dragen. Dus dan kijk ik inderdaad naar de postuur en het kapsel en de kleding en de gelegenheid. En het moet allemaal bij elkaar kloppen.
0: Ja, hè? Ze dus komen dus in vol ornaat naar u toe, kan ik me voorstellen dan, met alle kleding aan.
1: Nou, dat niet, maar ze nemen het wel mee. Dat we kunnen kijken. En ze kunnen het natuurlijk bij mij inderdaad even aandoen als ze dat willen. Ja, want de kleding speelt dan wel een grote rol. Het is natuurlijk een heel ander soort hoed dan dat je bijvoorbeeld zegt... Ja, ik wil een iedere dag hoed voor de zon of de wind. Of omdat ik mijn hond ga uitlaten. Ja, moet die ook mooi zitten en ook passen.
0: Een hond uitlaat hoed, ja?
1: Ja, tuurlijk. Ja, je hebt mensen die hebben een hond uitlaathoed.
0: Ja, en wat is dan het verschil tussen een prinsjesdaghoed en een hond uitlaathoed?
1: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat als je een hond uitlaathoed of een iedere daghoed, dan moet die ook hartstikke goed zitten en niet wegwaaien. Heerlijk materiaal en passen bij je persoonlijkheid. Maar ik kan me voorstellen voor Prinsjesdag dat je net een wat bijzondere materiaal neemt of net wat meer decoratie aan bijvoorbeeld handgemaakte bloem of veren. Wel dat je dat later misschien weer eraf zou kunnen halen als je dat zou willen.
0: Ja, maar dan mag iets meer opvallen. Iets wat...
1: Ja, en wat feestelijke materialen eigenlijk. Ja, ja
0: precies. Zeker. En hoe is dat dan als u dan straks kijkt naar de tv... en dan hebben mensen daar uw hoeden op? Is dat toch altijd een bijzonder moment?
1: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Maar weet je, eigenlijk, ja, dat klinkt misschien gek. Ik ben natuurlijk altijd blij met iedereen die mijn hoede draagt of daar heel blij van wordt. Maar goed, als het op tv is of natuurlijk, ik noem maar wat, in een krant of zoals nu.
0: Op de radio, ja.
1: Op de radio of vandaag volgens mij ook nog voor digitale tv NOS. Maar kijk, dan wordt het wel natuurlijk even weer de wereld ingebracht.
0: Ja.
1: En dat andere mensen er ook van hopelijk kunnen genieten. Want ja, het is toch altijd wel bijzonder als je werk weer zo wordt gewaardeerd. Maar ook dat je het wereldwijd kan delen.
0: Ja,
1: dat
0: zo is het.
1: Ja.
0: Ja. Heel veel plezier dan vandaag. Hoedeontwerper Berry Rutjes, dank.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
4: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
3: Tessa van Viegen.
5: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
3: En Mats Akkerman.
6: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen, zeg maar, aan te komen op deze manier.
4: Ja.
6: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
3: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
4: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
5: voor.
3: Haagse hindernissen.
4: Een operette.
3: Een podcast van WNL.
4: Politiek drama.
3: Nu op NPO Luister.
7: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, €1,99. Dat is lekker voordeel.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een storing legt een groot deel van het treinverkeer in Nederland plat. Een overzicht van het nieuws. Thomas.
17: In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolg heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De man die zaterdagavond na zijn aanhouding in Rotterdam is overleden reed niet op een gestolen fiets. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De man van 51 werd staande gehouden, kon geen ID laten zien en ging er vandoor.
18: Even later verzette hij zich tijdens zijn aanhouding, werd onwel en overleed. De familie gaat aangifte doen, zegt hun advocaat. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen naar een Rotterdams politiebureau. Dat werd bekogeld en beklad. Eén persoon is opgepakt. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van het kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door democratische stemmers. Trump hoopte de strengere regels in te voeren omdat er volgens hem veel mee wordt gefraudeerd. Bewijs daarvoor is er niet. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk ook met onweer.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
19: Nou, niet zo best. De ochtendspits is druk gestart met ook nogal wat ongelukken. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht zien we de meeste vertraging, meer dan een uur. Tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen 20 kilometer file. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Ten oosten van Arnhem, vanuit Duitsland, daar staat file tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord met 3 kwartier vertraging. Daar botsten 2 auto's en een bestelbus op elkaar. De linker rijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Bijna een uur extra reistijd in 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een aanrijding. En op de A58 Breda richting Tilburg. Daar botsten diverse auto's op elkaar bij Tilburg Reeshof. De linkerrijstrook is dicht. Daar staat het stil vanaf knooppunt Galder. En het oponthoud is een half uur.
0: Wanneer denkt ProRail de grote storing opgelost te hebben? Zometeen horen we wanneer zij verwachten dat de treinen weer normaal gaan rijden.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Mama!
22: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
21: Mama, een kleurplaat!
22: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
24: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
21: Mama!
25: Kijk nou, je zit naast papa.
26: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: True Lease met Grenke.
32: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
31: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
32: Precies wat we nodig hadden.
31: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
29: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
31: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Door een grote storing is het treinverkeer in Midden-Nederland ontregeld. Er rijden minder treinen en er zijn ook vertragingen. Joke van der Kruijsen van ProRail, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En waar heeft die storing de grootste impact?
4: Ja, de impact zit met name in Midden-, Noord- en Oost-Nederland. Maar omdat het om zoveel rijbanen gaat, heeft het eigenlijk inmiddels wel echt een landelijke uitstraling.
0: Dus iedereen kan er wel last van hebben?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En dan merk je minder treinen, geen treinen misschien ook?
4: Zeker. Het heeft, omdat het op zoveel plekken tegelijk is, is er op heel veel plekken geen treinverkeer mogelijk. Ja, en dat gaat natuurlijk ook dan op een gegeven moment, heeft hem dat effecten op andere plekken.
0: Ja, en wat is er aan de hand? Wat voor storing is er?
4: Ja, er is sinds 5:30 vanochtend is er sprake dat er op meerdere plekken in het land een sectiestoring is. Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Nee. En dus in het land zijn ook spoorbomen dicht nu?
4: Ja, zeker. Het heeft zeker ook impact op spoorbomen die dicht zijn op het moment dat er een... omdat hij dus aangeeft dat er een trein is, gaat de spoorboom dicht. Ja. Dus ook voor het wegverkeer heeft dit gevolgen.
0: Ja. Hoe is dit ontstaan? Heeft u daar al zicht op?
4: Nee, wisten we het maar. Het is, we zijn op dit moment uiteraard met mannenmacht bezig deze storing te verhelpen. Maar de oorzaak is nog niet bekend en dan kan je het dus ook nog niet verhelpen.
0: Want hoe kan zoiets ontstaan in de algemene zin? Wordt het dan gehackt of zit er ergens een kabeltje los? Hoe kan dit?
4: Ja, het kan gewoon een technische storing zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaat ook bij koperdiefstal. Dus er zijn zoveel oorzaken dat wij daar ook in algemene zin eigenlijk nu niet zoveel over kunnen zeggen, maar ook niet voor vandaag.
0: Nee. En als u dat niet weet, kunt u dan een verwachting uitspreken wanneer dit voorbij is en de treinen weer rijden?
4: Ja, u zegt het eigenlijk al een beetje in uw vraag, maar dat kunnen we dus inderdaad niet. Nee, als je de oorzaak niet weet, kun je het ook niet verhelpen. Weet je het helaas ook niet hoe lang het gaat duren. Dus nogmaals, we werken met mannenmacht aan om de storing, om dus zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen. En het ook te kunnen verhelpen. Maar helaas kan ik nog geen uitspraken doen over wanneer het treinverkeer weer geheel kan worden opgestart.
0: Duidelijk. Succes vanuit ons. Joke van der Kruijsen van ProRail was dat. Het is 7:09 en het is de derde dinsdag van september. En dus is het Prinsjesdag. De allereerste troonrede en de allereerste miljoenennota van het kabinet Jetten. En voor het eerst in jaren een begroting waarvoor op voorhand niet voldoende steun is. Het kabinet is een minderheidskabinet. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. En hoe gaan we dat vandaag terugzien?
5: We gaan het zeker horen, denk ik. Als je politici vandaag geïnterviewd worden, die gaan het benadrukken dat ze zeker in de aanloop naar het debat van morgen bezig zijn met de vraag: hoe gaat dit kabinet zijn plannen nou realiseren? Hoe gaan ze die steun uiteindelijk regelen? Maar wat je gaat zien is toch eigenlijk vooral een Prinsjesdag met de gebruikelijke tradities, met de rijtour, met de koning, de koningin, de prinsessen in de glazen koets, de troonrede, het koffertje met de miljoenennota, kamerleden met hoedjes en die ook statements maken met hun kleding. We horen wel dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft het ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast, want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting. En we horen dat die troonrede wat optimistisch van toon gaat zijn, in de lijn met hoe premier Jetten ook in alles probeert optimisme uit te stralen. Hij won de verkiezingen vorig jaar met "het kan wel". Nou, en dit najaar en deze politieke beschouwingen gaan vooral ook over de vraag: hoe kan het wel en kan het inderdaad wel?
0: Maar dat optimisme, dat gaan we dus terug horen. Wat weten we van de plannen die vandaag gepresenteerd gaan worden?
5: Nou, al behoorlijk veel. Er is heel veel uitgelekt. We weten dat die zo gehate bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die worden teruggedraaid of worden uitgesteld voor een deel. Bijvoorbeeld de bezuiniging op de AOW is van tafel. De verkorting van de WW is uitgesteld. En er komt meer geld voor investeringen in de economie. En er zijn ook wat cadeautjes voor de oppositie al gegeven, zoals minder accijns op benzine en diesel, gratis gordelroos, vaccin voor ouderen en extra geld voor ontwikkelingssamenwerking.
0: Ja, maar al die plannen, hoeveel is dat dan eigenlijk waard uiteindelijk als er geen meerderheid is?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk niet zoveel. We weten dat nu eigenlijk al dat dit niet de uiteindelijke begroting wordt die vandaag wordt gepresenteerd en vandaag in het koffertje van de minister van Financiën zit. En ja, deze week hopen we misschien bij de algemene politieke beschouwingen al een beetje de contouren te zien van wat het dan wel wordt. Want daarbij wil de oppositie vooral weten hoe het kabinet de plannen aan de meerderheid wil helpen. Willen ze nog steeds zo'n groot begrotingsakkoord met 1 of 2 partijen die dan steun geven eigenlijk aan het hele pakket? Of gaan ze echt per begroting naar meerderheden zoeken? En wat daarbij interessant wordt, is dat eigenlijk het niet zozeer de vraag is de uitgaven, dus waar gaat er geld naartoe? Maar vooral, hoe ga je het betalen, de kostenkant? Betaal je het met bezuiniging op sociale zekerheid of betaal je het door vermogenden meer belasting te gaan betalen? Dat is eigenlijk de grote vraag die erboven hangt. Ja, en over die vraag gaat het de komende tijd. En je hangt dus ook vanaf of het kabinet steun heeft en of het kabinet een toekomst heeft. Want als het die niet kan vinden, die steun, dan kan het heel snel afgelopen zijn.
0: Ja, zo is het een interessante politieke week, want we moeten de koers gaan zien. Waar ga jij dan op letten?
5: Nou, ik ga denk vooral vandaag ook letten op de dynamiek tussen mensen. Want dat is eigenlijk ook wel de grote vraag hierachter. Wie heeft de macht? Hè? De oppositie heeft meer zetels, maar is ook geen eenheid. Dus het kabinet moet gaan kijken met wie ze kunnen samenwerken. En dan is het interessant hoe het bijvoorbeeld gaat tussen Klaver en de VVD. Want die partij Pro, die wordt toch vooral gezien als steun door D66 en CDA. Dus ja, de personen zijn gewoon heel belangrijk. En dat gaan we vandaag een beetje zien en morgen nog meer. Dus ik ga vooral kijken of die elkaar een beetje weten te vinden.
0: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dankjewel. Amerikaanse staten zijn blij dat het poststemmen gewoon mag doorgaan.
17: De afwijzing van het Supreme Court van de plannen van Trump om dat poststemmen aan banden te leggen is goed gevallen bij veel staten. Volgens de staatssecretaris van Nevada, die de zaak mede had aangespannen, geeft het Hoge Rechtshof een duidelijk signaal dat staten het beste voor hebben met stemmers.
2: The fact that today the Supreme Court put away the chaos and the lack of leadership from this administration to say, hey, it's states that run elections and states are going to make the decisions that are in the best interest of its citizens and the best interest of the voters.
17: Staten organiseren de verkiezingen in het beste belang van hun inwoners en stemmers, zegt die staatssecretaris van Nevada. De politie in Australië doet onderzoek naar een gewapend conflict in het noorden van het land. Dat meldt ABC News. Ze kregen melding van meerdere mensen die gewapend zouden zijn met pijl en boog, speren en metalen objecten. Het bleek te gaan om zo'n 100 mensen uit 2 families die elkaar te lijf gingen. Tijdens het conflict is een 22-jarige man in zijn rug geraakt met een 3-tandspeer, zegt de politie tegen ABC. Ook zou er nog een auto in brand zijn gestoken. De politie moest volgens ABC agenten in hun vrije tijd oproepen om ervoor te zorgen dat de rust weer terugkeerde. Of er mensen zijn aangehouden, dat weet de omroep niet. De zelfrijdende taxis van het Amerikaanse bedrijf Waymo gaan volgend jaar in Tokio rijden. Dat schrijft de Japan Times. Volgens de krant beginnen ze met maar een paar taxis, maar uiteindelijk moeten er zo'n 100 van die robotauto's door de stad gaan rijden. Die auto's moeten volgens het bedrijf een aanvulling zijn op het wereldberoemde transportnetwerk van Tokio en tegelijk de vergrijzende bevolking ondersteunen. Het bedrijf moet volgens de Japan Times wel nog de benodigde vergunningen rondkrijgen. Op dit moment moet er volgens de Japanse regels nog een bestuurder in de auto zitten, ook als die zelfstandig kan rijden. En de comedyserie Widow's Bay heeft maar liefst 14 Emmys gewonnen. Dat is een record voor een serie in 1 enkel seizoen. De show won onder meer de Emmy voor beste acteur en beste comedyserie. Maker Katie Dippold dankte iedereen die meegewerkt heeft.
3: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
17: Een van de hoofdrolspelers, Matthew Reese, won persoonlijk alleen al 3 Emmys. De beste dramaserie ging overigens voor het 2e jaar op rij naar de Pit.
0: En gaan we nu... Nee, we gaan naar de verkeersinformatie of niet? Nee, we gaan niet naar de verkeersinformatie. Dan ga ik naar het volgende onderwerp. De Amerikaanse president Trump die ziet niets in het reguleren van AI, zoals de topmannen van de grote AI-bedrijven willen. Zo onderbrak Trump live met een telefoontje de topman van chipmaker Nvidia. Trump zei dat de topman moet stoppen met angst zaaien.
6: Mr. President,
7: the AI, it's almost a conspiracy
6: And the happiest group is China.
0: Ja, Trump noemt de discussie een complot. Zegt dat China hier alleen maar blij mee is. Hoe kijken ze in China naar die discussie? Dat vraag ik aan onze correspondent daar, Laura van Meegen. Ja, Laura, wat zijn de reacties bij jou in China op de waarschuwingen die in Amerika klinken om grenzen te stellen aan die AI-ontwikkeling?
7: Reacties van verschillende kanten. Het heeft echt wel flink wat stof doen opwaaien hier. Het afgelopen weekend heeft het hoofd van de Chinese inlichtingendienst een artikel geschreven waarin hij juist hamert op het belang voor China om door te zetten in AI-ontwikkeling. Dat is natuurlijk niet iemand die vaak in de publieke ruimte treedt. Maar ook heel erg gehamerd op de gevaren voor nationale veiligheid, dat AI gebruikt kan worden door buitenlandse mogendheden om China aan te vallen. Tijdens een persconferentie gisteren bij het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken werd er juist benadrukt dat iedereen moet samenwerken op AI. Dat is hetzelfde als wat we afgelopen weekend hoorden van Xi Jinping tijdens de BRICS-top. Maar je zag ook een aantal woedende opiniestukken in nationalistische bladen als de Global Times over dat Amerika China klein probeert te houden. Dat was natuurlijk ook wel min of meer wat er uit dat rapport van de CEO van Anthropic kwam afgelopen weekend. Dus ik zou zeggen, in het algemeen de visie in China is, we moeten hard doorzetten met AI-ontwikkeling, maar we vrezen een wapenwetloop en we vrezen dat AI niet onder menselijke controle kan blijven. Dus meer beleid en meer toezicht is nodig.
0: Ja, en waarom wil China zo hard doorzetten in die ontwikkeling van AI?
7: Ja, ze zien dat toch echt als noodzakelijk om die technologische machtsstrijd van Amerika te winnen, of in ieder geval niet te verliezen. Ze vinden de Amerikaanse oproepen ook nu politiek opportun, want Amerika loopt met gesloten modellen voor en zou dat zo willen blijven. In dat artikel van die hoofd van die inlichtingendienst, Trayson heet hij, is het duidelijk dat China AI echt ziet als de motor voor de economie van de toekomst en als noodzakelijk voor het behoud van nationale veiligheid en behoud van het regime. Er worden ook allemaal oproepen gedaan om toepassingen uit te breiden, beleid aan te passen, datacentra's uit te bouwen en helemaal niet om te stoppen.
0: Ze hopen eigenlijk de VS nog in te gaan halen dan.
7: Ja, exact. Ja,
0: ja. Ja. Volgende week staat het staatsbezoek van Xi Jinping gepland aan de VS. Wat kunnen we daar op het gebied van AI verwachten? Gaan ze het daarover hebben?
7: Ja, het lijkt alsof de twee landen een soort van AI-dialoog aan het voorbereiden zijn in de dagen voorafgaand aan het bezoek van Xi Jinping, wat plaatsvindt op de 24e september. Tijdens het staatsbezoek van Trump hier in Peking was er ook een soort van economische voorbespreking tussen de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier Ge Lifeng. En die heeft ook AI in zijn portefeuille. En met de bekendmakingen van de afgelopen tijd dat die Amerikaanse AI-modellen op hun eigen houtje computersystemen zijn binnengevallen, nou, denk ik, is er in China in ieder geval wel behoefte om aan een bepaalde mate van toezicht. Of dat soort gevallen ook in China zijn gebeurd, dat weten we niet. Ook een grote kans dat ze dat niet bekend zouden maken. Maar het is in ieder geval zo dat zelfs met alle ophef de afgelopen dagen sluit China samenwerking met Amerika niet uit. Ook als je de nationalistische bladen leest. Ze weigeren alleen te stoppen met de ontwikkeling omdat Amerika dat graag heeft.
0: Duidelijk. Dankjewel. China-correspondent Laura van Meegen. Het is 12 minuten voor 7:30. Schaatster Jutta Leerdam, houdt het even voor gezien. We zullen haar komend seizoen niet op het ijs zien, zegt ze op haar YouTube-kanaal. Dan zegt ze ook dat ze de schaatssport nog niet voor altijd vaarwel zegt.
8: I love it so much. I'm 27. Life changes, feelings change. And I wouldn't feel comfortable saying I'm fully retiring forever.
0: Suze van Kleef, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, de grote vraag blijft toch, is het een definitieve afscheid?
9: Nou, dat ga ik niet voor haar zeggen. Naar eigen zeggen niet, hè. Het gaat over komend seizoen in het 12 minuten durende filmpje op haar YouTube-kanaal. Ze bevraagt zichzelf ook. Ze zegt, ik volg mijn gevoel. Of ik met pensioen ga, dat voelt te definitief. Eén ding weet ik zeker, ik kom dit seizoen niet meer in actie. En ze zegt verder de deur nog niet helemaal dicht te willen gooien van iets waar ze ook zoveel van houdt. De sport hoort bij mij en ik ben pas 27 jaar. Nou goed, dit besluit, dit tijdelijke besluit, komt niet uit de lucht vallen. Ze was nog niet in training voor het komende schaatsseizoen dat eind oktober al begint, waardoor insiders al verwachten, ja, dat gaat dit seizoen niet meer gebeuren. Nadat ze in februari goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter op de winterspelen in Milaan, twijfelden ze ook al openlijk over haar schaatstoekomst. Nou, nu is het tijd voor andere zaken, andere projecten. Ze wil meer vrijheid, tijd voor haar familie, andere dingen doen. Ze wil meer tijd voor haar carrière op social media, zich gaan toeleggen op video's voor haar ruim 6 miljoen volgers op Instagram. Op meer dingen ja kunnen zeggen. Maar toch, hè, ze is pas 27 jaar. Over ruim 3 jaar zijn de Olympische Spelen in Frankrijk. Maar het schaatsen, dat is in Nederland. In Heerenveen. In Tialf. Ja, we weten, Jutta Leerdam doet dingen zoals zij zichzelf wil. Ze volgt haar eigen pad. Dus, nou ja, wie weet gaan we haar daar toch weer zien.
0: Ja, dat gaan we afwachten. Dan gaan we naar het EK volleybal in Finland. Daar hebben de Nederlandse mannen hun derde wedstrijd verloren. Van Servië dit keer. Hoe kwam die nederlaag tot stand?
9: Beetje gekke manier. Ze begonnen sterk. Kwamen zelfs met 2-0 voor in sets. Ook in de spannende derde set ging het prima. Nederland kreeg zelfs 4 matchpoints die het niet verzilverden. En uiteindelijk werd de set beslist door toch wel dubieuze scheidsrechterlijke beslissing. Op 28-29 leek Nederland weer gelijk te maken door de bal van richting te veranderen. En het was de vraag of dat op een legale manier gedaan was. Ja, zei de scheidsrechter in eerste instantie. Maar na lang wachten en ook veel klagen vanaf de kant van Servië ging het punt en dus de set toch naar Servië. Nou, dat was natuurlijk tegen het zere been van Oranje, waarbij de frustraties duidelijk werden, de gemoederen ook wel een beetje overkookten. En na deze toch controversiële beslissing lukte het Nederland ook niet meer om zich te herpakken. Set 4 werd dik verloren. En bij de 5e set was het wel weer spannend. Maar het was toch uiteindelijk Servië dat met 17-15 aan het langste eind trok. Ja, dat is wel een klap voor Nederland, dat eerder dit EK al met 3-1 van België verloor. En zonder setwinst met 3-0 onderuit ging tegen het toch veel lager geclasseerde Denemarken. En vooral die wedstrijd afgelopen zondag hakte er al flink in. Met een teammeeting tot gevolg. De spelers staken de koppen bij elkaar om tegen Servië beter voor de dag te komen. Nou, dat lukte dus wel, maar winnen niet. En Oranje staat nu 5e in de pool, verzamelde maar 1 punt op het EK tot nu toe. En heeft alleen theoretisch nog een kans op een plek in de 8e finale. Nederland moet nog tegen het gastland Finland en tegen Estland. En daar moet dan sowieso van gewonnen worden om in ieder geval zicht te houden op een volgende ronde.
0: Ja. Dan hebben we vanavond ook nog een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Ajax speelt tegen Willem II. Waar gaat dat potje om?
9: Ja, of Ajax aanhaakt bij de top 4. Bij winst vanavond komt het op 13 punten. Evenveel als de nummer 4, Twente, Feyenoord. En de nummer 1 en 2, PSV en AZ, staan daar dan weer net boven. Ajax won afgelopen weekend uiteindelijk redelijk overtuigend van Fortuna Sittard. 5-1 werd het in Limburg. De Amsterdamse ploeg laat groeiprogressie zien. Al is het nog niet constant. Er zijn soms fases in de wedstrijd waarin ze het even kwijt zijn. Maar de nieuwe spelers worden fitter. Laat hun kwaliteiten zien. En ja, daardoor is het leuk, spannend in de Eredivisie. Want het is bovenin dringen. Onderin staat de tegenstander, promovendus Willem II, op de 17e plek. Verzamelde tot nu toe nog maar 2 punten in 5 wedstrijden. Pakte afgelopen weekend wel verrassend een punt tegen koploper AZ. 1-1 werd het daar. Nou ja, Willem II zal vanavond tegen een Ajax een vergelijkbare tactiek willen voeren. Ruimtes klein houden, compact verdedigen. En dan kijken of er wat te halen valt in Amsterdam.
0: Suze van Kleef, dankjewel.

0: niet. En Oranje staat nu vijfde in de pool. Verzamelde maar 1 punt op het EK tot nu toe. En heeft alleen theoretisch nog een kans op een plek in de achtste finale. Nederland moet nog tegen het gastland Finland en tegen Estland. En daar moet dan sowieso van gewonnen worden om in ieder geval zicht te houden op een volgende ronde.
1: Ja. Dan hebben we vanavond ook nog een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Ajax speelt tegen Willem II. Waar gaat dat potje om?
0: Ja, of Ajax aanhaakt bij de top 4. Bij winst vanavond komt het op 13 punten. Evenveel als de nummer 4, Twente, Feyenoord. En de nummer 1 en 2, PSV en AZ, staan daar dan weer net boven. Ajax won afgelopen weekend uiteindelijk redelijk overtuigend van Fortuna Sittard. 5-1 werd het in Limburg. De Amsterdamse ploeg laat groeiprogressie zien. Al is het nog niet constant. Er zijn soms fases in de wedstrijd waarin ze het even kwijt zijn. Maar de nieuwe spelers worden fitter. Laat hun kwaliteiten zien. En ja, daardoor is het leuk, spannend in de Eredivisie. Want het is bovenin dringen. Onderin staat de tegenstander, promovendus Willem II, op de 17e plek. Verzamelen tot nu toe nog maar 2 punten in 5 wedstrijden. Pakte afgelopen weekend wel verrassend een punt tegen koploper AZ. 1-1 werd het daar. Nou ja, Willem II zal vanavond tegen een Ajax een vergelijkbare tactiek willen voeren. Ruimtes klein houden, compact verdedigen. En dan kijken of er wat te halen valt in Amsterdam.
1: Suze van Kleef, dankjewel.

0: Back to Life van Soul to Soul.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Hey Francis, ben je er klaar voor?
11: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
10: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
11: Ja, magisch.
12: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
14: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
15: NPO Radio 1.
0: Het is precies 19:30, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
16: In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Er is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolg heeft voor het wegverkeer. Volgens ProRail is er een storing in het beveiligingssysteem. Dat geeft normaal gesproken aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Nu dat niet werkt, springen de seinen automatisch op rood. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, had 29% een beetje of veel vertrouwen. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De man van 51, die overleed in Rotterdam kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Ook won hij 9 keer een Emmy Award daarvoor. Bob Mackie was 87 jaar.
0: Wouter van Berdebeek is hier voor het weer. Wat krijgen we voor dag, Wouter?
17: Nou, het wordt een prachtige zomerdag nazomerdag op veel plaatsen. We beginnen in het westen nog wel met wat bewolking. Elders komen nog een paar mistbanken voor, maar dat lost in de loop van de ochtend snel op. En vanmiddag is het dan vrij zonnig weer met snel oplopende temperaturen. In het noorden en westen van het land wordt het zo'n 22 graden en in het zuidoosten kan het plaatselijk zelfs bijna 29 graden worden. Hmm. Nou, dat levert vanavond en vannacht in die regio's dan wel een enkele regen- of onweersbuien op. Dat verdrijft de warmte dan weer, waardoor het morgen toch wel een stuk koeler is. 16 tot 18 graden met flink wat buien die van west naar oost over het land trekken. Plaatselijk kan daarbij ook nog onweer voorkomen en morgen staat er ook behoorlijk wat wind.
0: Dus na vandaag gaat het de kouder worden allemaal de rest van de week.
17: Ja, inderdaad. Want ook de dagen daarna zien er redelijk fris uit met temperaturen rond 17 graden. Elke dag vallen er wel een paar buien, maar er is ook zeker wel ruimte voor wat zon. Vooral donderdag en vrijdag staat er nog een stevige wind. Vanaf het weekend wordt het allemaal wel wat rustiger en droger. Met vooral volgende week ook steeds meer zonneschijn.
0: Dankjewel, Wouter. En Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
15: Nou, zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg, nu een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn gelukkig wel weer vrijgegeven. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, daar zijn bergingswerkzaamheden tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid nu 5 kilometer file met een half uur oponthoud. 3 rijstroken zijn tijdelijk afgesloten. Verder zijn er wat problemen in het zuiden van het land. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 9 kilometer file met een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
0: Saudi-Arabië krijgt klap na klap, waardoor het steeds moeilijker wordt om olie het land uit te krijgen. Zometeen, wat betekent dat voor Saudi-Arabië?
18: Ster.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo. Interpolis. Glashelder.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
21: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: Saoedi-Arabië is recent hard geraakt. Na de sluiting van de straat van Hormuz en die van Bab el-Mandeb in de Rode Zee werd een pijpleiding richting de Rode Zee de levensader van de Saoedische economie. Maar juist die pijpleiding is na aanvallen stil komen te liggen, waardoor de olie-export van het land wordt bedreigd. Arabist Leo Quarten, goedemorgen.
27: Hi, goedemorgen.
0: Wat is er gebeurd bij die pijpleiding?
27: Ja, die pijpleiding is geraakt. Niet door de Houthis overigens, maar hoogstwaarschijnlijk door pro-Iraanse milities in Irak. Die werken samen met de Houthis en die hebben die pijpleiding hoogstwaarschijnlijk geraakt. Ja. Saudi-Arabië heeft gezegd tegen Irak van nou, dat de Iraakse regering zelf orde op zaken moet stellen. En gebeurt dat niet, dan zal Saudi-Arabië zelf optreden tegen die milities, wat ze al een keertje eerder hebben gedaan.
0: Ja, en door die aanvallen stroomt daar geen olie meer doorheen dus?
27: Nee, inderdaad, dat ligt stil. En tot nu toe ging het ongeveer 4 tot 5 miljoen vaten olie per dag door die pijpleiding. En dat ligt nu stil. Ja. En daar komt natuurlijk bij dat Saoedi-Arabië ook geen olie meer kan uitvoeren door de Straat van Hormuz.
1: Nee. Dus, wat betekent dat voor de economie daar?
27: Is natuurlijk heel erg slecht. Laten we wel wezen, Saoedi-Arabië is natuurlijk een steenrijk land. Dat vooropgesteld. Maar aan de andere kant, het is ook een heel ambitieus land. Ze hebben enorme plannen voor de toekomst. Ze hebben grote projecten. Ze hebben heel veel geld nodig. Saoedi-Arabië heeft zoveel geld nodig dat zelfs al zouden ze op maximale export zitten, dan nog moeten ze lenen bij banken om al hun plannen te willen waarmaken. Dus dit is economisch heel erg slecht.
1: Ja, de spaarrekening gaat snel leeg, zeg maar.
27: Ja.
1: Ja, ja. Wat doet dit met de band ook met bondgenoot Amerika? Want die schoot het land niet te hulp, hè?
27: Nee, inderdaad. Op het moment dat de Houthis dus in Jemen de Rode Zeekust geheel veroverden, belden de Saoedi's met Amerika en verwachten eigenlijk ook hulp van de Verenigde Staten. Maar Trump liet weten dat de Houthis, zo beweerde hij, hem hadden gebeld. Dat Amerika niets te vrezen had van de Houthis. En hij liet het er verder bij. Amerika heeft ook helemaal geen mogelijkheid eigenlijk, nu ze toch verwikkeld zijn in de oorlog met Iran, om nog eens een tweede front te gaan openen bij Jemen.
1: Nee, maar dat schaadt de Saoedi's dus wel, want zij moeten het zelf oplossen.
27: Ze moeten het zelf oplossen, ja, inderdaad. Ja. En,
1: ja. Recent kwam er ook een soort NAVO-bondgenootschap met Pakistan en Turkije. Maar ook die landen hebben weinig gedaan. Wat zegt dat ze er zo alleen voor staan eigenlijk?
27: Ja, dat zegt heel veel over Saoedi-Arabië op dit moment. Ten eerste dat ze het erop hebben laten aankomen in Jemen. Ik bedoel, de Saoediërs die hebben al tientallen jaren, ze hebben enorme invloed altijd gehad in Jemen. Ze hebben salarislijsten van duizenden personen in Jemen, tribale leiders, ministers, anderen, die ze in feite op een loonlijst hebben staan. Ze zouden op de hoogte moeten zijn geweest van alles wat zich afspeelde in Jemen, wat stond te gebeuren. Ze hebben het niet zien aankomen. Nu staan ze er alleen voor. En nu achter het schermen proberen ze hun bondgenoten, Pakistan, Turkije, ertoe te bewegen op te treden tegen de Houthis. Maar die lijken daar vooralsnog geen trek in te hebben.
1: Ja, maar zegt u dan dat er eigenlijk niet een plan B was, ondanks dat ze het wel hadden kunnen weten?
27: Eigenlijk niet, nee. Want wat we nu zien is dat sinds de Houthis dat stuk hebben veroverd, de Saoediërs vooral vanuit de lucht bombarderen. Dat ze in het verleden ook al hebben gedaan. Er zijn nu honderden gevechtsvluchten uitgevoerd door de Saoedi's op Jemen, op de Houthis. Maar ze hebben de strijd in feite al verloren. Ze hebben geen voeten op de grond meer. Want hun bondgenoten in Jemen, ja, die zijn eigenlijk gevlucht op het moment dat de Houthis hun opmars maakten. Nee. En vanuit de lucht gaan ze die gebieden niet terugveroveren.
1: Nee, u zei al, dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van Saoedi-Arabië. Wat lukt nu niet eigenlijk daar?
27: Met name projecten, wat we zien, dat weten we natuurlijk, dat Saoedi-Arabië enorm veel projecten heeft. Ze bouwen een nieuwe stad in het noordwesten van het land. Maar ook elders in het land zijn grootste projecten, bedoeld om toeristen te trekken, om investeerders te trekken naar Saoedi-Arabië, talent aan te trekken. Saoediërs willen dat mensen van over de hele wereld met talenten zich vestigen in Saoedi-Arabië. Het moet een hub worden, een economische hub. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Ze hebben heel veel van dit soort projecten moeten stopzetten. En wat natuurlijk heel slecht nieuws is dat investeerders en talenten gaan zich niet vestigen in Saoedi-Arabië op het moment dat het land onder vuur ligt van zowel Iran als van de Houthis.
1: Ja, duidelijk. Dank voor dit gesprek, Arabist Leo Kwart.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Misschien interessant om te vermelden.
1: Het is Prinsjesdag en onze verslaggever Mark Hamer is daarom de hele ochtend in Den Haag. Ja, Mark, kunnen we al spreken van een Prinsjesdag-sfeer? Begint het al een beetje op te komen?
7: Ja, zeker, zeker. De rode loper is uitgerold en hij wordt nu voor de eerste keer stofgezogen. Ik heb gehoord dat er een aantal keer gaat gebeuren. Ik kijk even naar boven hier op het paleis. En het oranje vaandel is in top tegen een hele mooie blauwe lucht. Jan van Sanen, de burgemeester, hij staat hier naast me, heeft inmiddels een jasje aan, maar kwam zonder jasje aan fietsen. Heerlijk weer, hè?
18: Heerlijk weer, ja. Ik ben aankomen fietsen uit Scheveningen en ik dacht, ja, het jasje is niet nodig.
19: nodig, dus heerlijk.
7: Ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Alles lijkt perfect te verlopen, maar dat is maar schijn. Want ja, die treinstoring, we hoorden het al net bij jullie. En daar hebben ook de vaste fans die hier staan, ja, daar hebben last van. Ze zijn nog niet compleet.
6: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
7: Hoeveel mensen mist u nou?
6: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn die niet doet. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
7: Heeft ze al een berichtje van ze gehad?
6: Jazeker, dat ze niet kunnen komen.
8: Een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden, hè. Zo met elkaar een hele oranje familie, dus ja.
7: Wordt het nu wel een feestje?
8: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een klein dompertje, zeg maar.
6: Zwart randje.
7: Ja, zo hoor.
6: Klein zwart randje.
7: Klein zwart randje.
6: Ja, maar het is altijd heel gezellig.
7: Het is toch een beetje
6: bij elkaar.
7: Ja, je bent een soort familie.
6: Ja. Precies, je vermist een familielid, ja.
7: Ja, voelt u het ook als een dompertje? Dat misschien niet iedereen kan komen, meneer Van Zanen?
19: Ja, want het is toch de dag van de democratie. De Prinsjesdag is niet alleen voor Den Haag, voor heel Nederland. En ze komen uit het oosten, uit het westen en het noorden. Het is nu even spannend. Ik zie er wel een aantal,
7: ja.
19: Maar het zijn er wat minder dan vorig jaar. Ik ga het zo vragen.
7: Ja, nee, ik heb ze gesproken inderdaad. Ze zeggen, nee, we misten een paar uit de buurt van Apeldoorn en dat soort dingen. Houdt u dat in de gaten eigenlijk, wat gaat nu met de treinen?
19: Zeker, nou, we houden natuurlijk alles in de gaten. En mensen voor mij, als ik het allemaal in mijn eentje zou doen. Er zijn heel veel mensen actief en die houden ook alles in de gaten. En ik hoop dat Den Haag straks weer ook via het openbaar vervoer goed bereikbaar is.
7: Hoe loopt het dit jaar?
19: Volgens mij loopt het goed. Ik zie dat het zand er ligt voor de paarden. Ik zie
7: vroeg ik me, waarom moet dat zand er liggen?
19: Nou, dat ze niet uitglijden.
7: Okay.
19: Dat het niet glad is. We hebben ook volgens mij ruim 2 kilometer gebreeuwd. Dat is een liggende.
7: Pardon?
19: Ja, daar liggen de touwen tussen de tramrails.
7: Oh, ja.
19: Ook om weer te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Ja, en iedereen staat er klaar voor. U ziet het. Het is ook omgehekt en aangeharkt. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het weer echt fantastisch.
7: Ja, het is wel eens anders geweest.
19: Weet u nog van vorig jaar? Ja. Dus het wordt ik hoop een hele vrolijke, feestelijke en veilige en waardige Prinsjesdag.
7: Zijn er nog bijzonderheden dit jaar?
19: Nou, niet dat ik weet. We zijn op alles voorbereid. We doen het natuurlijk ook al een tijdje. Alle draaiboeken liggen weer klaar. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat heel veel mensen dat er hele mooie beelden zijn. En ja, dat die troonrede toch de liefde oplevert waar het van de week over ging. Hè? De liefde voor een liefdesbrief voor de oppositie. Nou, een beetje liefde kan geen kwaad deze dagen.
7: Ja, ik kan me ook wel een paar jaar geleden herinneren dat er best een gespannen sfeer was. Dat er net na die coronatijd eigenlijk, dat er ook geroepen werd vanaf de zijkant. En dat er echt spanning heerste. Hoe kijkt u er dit jaar naar?
19: Nou, ontspannen. Kijk, het is inderdaad, ik zei net, het is de dag van de democratie. Dus er mag van mening worden verschild. En er mag worden gedemonstreerd. Mensen mogen voor het beleid zijn, tegen het beleid zijn. Dat hoort er allemaal bij.
7: Heeft u nog iets gehoord dat boeren misschien deze kant op komen?
19: Het zou zomaar kunnen, maar ik heb nog geen nieuwe informatie. De stand van net, van een kwartiertje geleden, is van niet. Maar we zijn echt op alles voorbereid. En boeren zijn ook welkom, maar gaan niet blokkeren.
7: Nee, dan wordt het lastig. En u heeft voldoende mensen achter de hand.
19: Als u dat maar weet.
7: Waar gaat u het eigenlijk volgen?
19: Nou, ik begin nu zometeen met de collega's van de G4, de grote 4 steden. En dan zal ik vanmiddag ook echt in de Schouwburg zitten, tijdens de troonrede. En is er vanmiddag nog een bijeenkomst van VNO-NCW. Ja, en ik ga ook achter de schermen natuurlijk naar de mensen toe. En ook een beetje hard onder de riem steken, de mensen die het allemaal organiseren. Ik ga ook zometeen nog even een kopje koffie drinken. Nou, ik ken ongeveer mijn hele schema. En vanavond Prinsjesdag.
7: Ja, die moet u niet vergeten.
19: Zeker, en dat is weer prachtig, daar verheug ik me zeer op.
7: Ik wens u en al die andere mensen die hier aan meewerken een hele mooie dag.
19: Dank u wel, en u ook.
1: Op naar de koffie. Verslaggever Mark Hamer in Den Haag. Een ondernemer uit Roermond zag een emotionele oproep en besloot direct om in actie te komen.
9: Wim kende Frido niet, maar besloot wel om een nier aan hem te doneren. Een grote beslissing, maar Wim twijfelde geen moment, vertelt hij aan L1.
10: Ik moet eerlijk zeggen, en dat realiseer je in het begin van het traject niet. Maar hoe langer dat je daarmee bezig bent en het contact intenser wordt, ook met de ontvanger, dan komt er echt een band tot stand.
9: Wim hoopt met zijn actie anderen te inspireren om ook na te denken over het doneren van een nier. Als het kan, maak ik er reclame voor, want er staat altijd een leven op het spel, zegt hij.
1: Mooi.
9: Edwin Groen heeft maar liefst 300 lelijke eendjes verzameld. Dan gaat het om de oldtimer van Citroën. Auto's dus. In zijn bijzondere collectie zitten onder meer de laatste De Chevaux die ooit van de band rolde. En de beroemde eend van Sjaki uit Vlodder. Nu verkoopt Groen zijn collectie en vliegen de eendjes de deur uit. Horen we bij NH Nieuws.
11: Gezondheid laat af en toe een beetje te wezen over. En mijn arm doet het niet meer. En ik wil ook niet mijn familie ermee opzadelen als ik er niet meer ben. Dan hebben ze toch wel een dingetje.
9: Groen heeft ze 35 jaar lang verzameld. Nogmaals, het zijn er dus honderden.
1: Ja, ongelooflijk.
9: Ja, de hele inboedel. Je vraagt je ook af, wat moet je ermee? Maar goed, is nu verkocht en zal begin volgend jaar geveild worden.
1: Je moet ook allemaal een keer starten, om en om lijkt me. Om ze een beetje werken te houden.
9: Om ze überhaupt nog draaiend te houden, jazeker.
1: Dat is een dagtaak.
9: Een zware storm leek voor pompoenkweekster Sarina uit Kielwindeweer roet in het eten te gooien voor haar oogst. Maar door de hete zomer herstelden de pompoenen weer bijna helemaal en kwamen er 400 verschillende soorten uit de grond. Daar is ze heel blij mee, vertelt de kweekster aan RTV Noord.
12: Ik ken ze echt bijna allemaal bij naam. Alleen zoals de grijs-groene soorten, daar heb ik ook heel veel soorten van. Dan weet ik echt niet uit mijn hoofd welke soort dat precies is. Maar ze zijn gewoon allemaal hartstikke lekker.
9: Dat is ook belangrijk. Niet alles is er goed bovenop gekomen. Sommige soorten hebben een achterstand en moeten zich helemaal opnieuw ontwikkelen, vertelt Sarina.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
13: We gaan geleidelijk aan naar een hoogtepunt toe van deze ochtendspits. Die verloopt op zich niet veel drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Bijna een uur extra reistijd door een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. En de A8 Zaanstad Amsterdam is ook weer vrij bij knooppunt Zaandam. Daar lag wat rommel op de rijbaan. Vanaf Assen-Delft sta je nog wel een half uur in de file.
14: Radio 1 Journaal.
15: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
14: Op NPO Radio 1.

0: Be My Baby was dat, van Vanessa Paradis. De Flappentap is 50 jaar. Precies een halve eeuw geleden werd in Amsterdam de eerste Nederlandse geldautomaat geopend. Simon Lelieveld, expert betaling, verkeer en oprichter van Stichting Financieel Erfgoed. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder was die eerste geldautomaat?
1: Nou, het was een mooi staaltje technische innovatie van de gemeente hier in Amsterdam. Die zaten in een lastige positie. Ze zouden misschien wel overgenomen worden door PostGiro. En ze dachten, nou, wij gaan onze huid duur verkopen. Hm. We zetten mooie elektronische geldautomaten neer. Betaalautomaten was ook het plan. Zodat als we dan overgenomen worden door de Postcheck en Girodienst, dan is het met een hele hoop mooie techniek en tegen een prijs voor de gemeente Amsterdam die dan aangenaam was. Ja. Dus dat was een deel van het spel erachter.
0: Ja, en het was een technisch hoogstaand ding. Waarom was dat zo?
1: Ja, het was, nou, het was heel knap gedaan. Er waren een aantal trucken die zijn toegepast. In feite was de gemeente Giro liep al voor, omdat ze als Amsterdamse instelling, laten we zeggen wat we nu normaal vinden, als je pint bij de geld automaat dat die weet wat je saldo is. Mm-hmm. Nou, dat was toen echt helemaal niet normaal. Maar de Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was. Het geld er ook vanaf halen op dat moment. En dat omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Maar dat was dan ook weer echt een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Hè. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven.
0: Dus was echt de crème de la crème stond in Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, ook qua geldkaart zelf. Dus daar hebben ze ook nog een truc toegepast. Zijn speciaal naar Japan gereisd om te zorgen dat die magneetstrip een blauwe kleur kon hebben en toch voldoende sterk was om gelezen te worden door de geldautomaat. Nou, zo zijn er allemaal kleine details. We hebben afgelopen zaterdag een rollijn in gedaan voor een aantal technische experts. Nou, en toen vlogen al dit soort details je om de oren. Dus een mooi stuk werk was.
0: Ja, en hoe veranderde dat ons leven?
1: Nou, eigenlijk heel geleidelijk aan. We zijn in de afgelopen 50 jaar van overwegend betalen met contant geld verschoven naar de geldautomaten kwamen eraan. Toen kreeg je de pinautomaten, pinnen in de winkel. Toen kreeg je langzamerhand pinnen in het buitenland, want dat moest ook nog geregeld worden. Tot een situatie waarin het nu eigenlijk grotendeels digitaal is.
0: Yeah.
1: En je zou bijna denken, nou, einde oefening voor de geldautomaat. Maar daar zie je dan toch de afgelopen jaren wel weer een kentering in ontstaan. Omdat we ons beseffen dat we iets te enthousiast het cash hebben weggewerkt. En we hebben cash te veel gecriminaliseerd gedaan. Alsof cash, iedereen die cash heeft een boef is. Terwijl het gewoon ook hele nuttige functies heeft.
0: Dus 50 niet te snel jaar later is de toekomst van de geldautomaat niet per se verdwenen.
1: Nee, hij blijft bestaan. Het wordt ook, er is een wet ook op het, laten we zeggen, een wet op het contant betalingsverkeer inmiddels van kracht geworden deze zomer. Die juist ook bedoeld om de basislaag van geld en geldverkeer en contant geld dus intact te houden. En banken te verplichten daar een bijdrage aan te leveren.
0: Ja, toch als we dan teruggrijpen, hè, naar 50 jaar geleden was dus een geldautomaat vol innovatie. Zien we nog innovatie in geldautomaatland? Want dat is toch ook al tientallen jaren ongeveer hetzelfde?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat je zou kunnen zeggen dat het wel een stukje stabiele technologie is. Er zijn verschillende smaken, maar je hebt ook verschillende smaken in de toepassingen. Dus als je een innovatie zou willen bekijken, dan zou je kunnen zeggen, nou, zo'n afstortautomaat die je soms bij winkeliers ziet, of bij grote winkeliers, dat je je contant geld in een apparaat kan storten in plaats van dat je met de pinpas betaalt. Dat zijn de plekken waar nog stukken innovatie plaatsvindt.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt altijd wat, maar de techniek is toch wel in de kern, denk ik, wel heel stabiel.
0: Ja, en ook hoe verhouden wij ons in Nederland tot andere landen? Want in Duitsland wordt bijvoorbeeld nog heel veel met cash betaald.
1: Ja, we hebben in Nederland heel enthousiast. Europa is wat dat betreft nog echt wel een vlekkenkaart. Het gebruik van cash in andere landen is echt aanzienlijk hoger. Wij hebben in Nederland heel enthousiast op cash weggewerkt en zijn iets enthousiast op een soort witwasjacht gegaan. Alles met cash is fout.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gewoon niet waar natuurlijk. Het is gewoon voor heel veel mensen een heel nuttig en functioneel middel. Dus we wijken wel wat af. We hebben het een beetje in het verdomhokje geplaatst. Dat is niet terecht. En Het is goed dat door die wetgeving ook een beetje uit het domhoekje terechtkomt. Er komt dan ook een regeling. Dus als winkelier, als je dan te veel cash hebt, ja, dan gaat de bank moeilijk doen als je dat afstort. Nou ja, dat soort zaken. Ja. Die gaan verbeteren in de toekomst, omdat winkeliers het recht krijgen om gewoon een betaalrekening te krijgen. Dus de bank kan niet langer zeggen, je mag geen rekening, want je gebruikt te veel cash. Ja, dat soort argumenten die zie je nu. Ja,
0: ja, dus een glorieuze nieuwe 50 jaar voor de geldautomaat, zeggen we dan maar.
1: Nou, wat mij betreft wel, ja, maar of het echt zo snel gaat, dat weet ik niet.
0: Ja. Dank voor dit gesprek, directeur bij de Stichting Financieel Erfgoed, Simon Lelieveld.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
3: Vanmiddag tussen 12 en 4.
4: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
5: Natuurlijk, troonrede.
6: Leden van de Staten-Generaal.
5: En de overhandiging van het koffertje.
7: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
8: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
9: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
3: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
2: Vanmiddag NOS Prinsjesdag 2026.
3: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Steen, evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
18: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Problemen op het spoor in een groot deel van het land. Een overzicht van het nieuws. Thomas.
19: In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. De problemen zijn volgens NS vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail is er een storing in het beveiligingssysteem. Dat geeft normaal gesproken aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De reisplanner van NS is vanochtend niet goed bereikbaar. Het bedrijf denkt dat hij overbelast is, omdat veel mensen tegelijk hun reisadvies willen ophalen. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van het kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door democratische stemmers. Trump hoopte de strengere regels in te voeren omdat er volgens hem veel mee wordt gefraudeerd. Bewijs daarvoor is er niet. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar op rij een Emmy wint voor een rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. Dit jaar kreeg ziekenhuisserie The Pitt de meeste nominaties, 25. De serie won uiteindelijk 5 Emmys. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wiley de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal gesproken. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er inmiddels?
20: Ja, als je alles bij elkaar optelt, kom je tot een kleine 600 kilometer file. Dat is niet heel veel drukker dan gebruikelijk, want normaal gesproken verloopt de dinsdagochtendspits altijd druk. Het is wel zo dat het zwaartepunt echt in het zuiden van het land ligt. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals nu op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Gorkum, nu 18 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Al heel vroeg gebeurde er een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Nog 12 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur op onthoud. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer open. Heel druk is het in Brabant op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg nu een half uur vertraging. Van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en knooppunt De Baars een half uur op onthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
0: In een groot deel van het land rijden geen treinen. Zometeen ProRail over de mogelijke oorzaak van de storing.
21: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is Prinsjesdag, een dag vol tradities, maar dit jaar toch echt anders. Want voor het eerst zit een minderheidskabinet aan de knoppen dat niet zeker is of de miljoenennota ook genoeg steun krijgt. Politiek verslaggever Ewout Kiefietje, wat kunnen we verwachten vandaag?
3: Nou ja, uiterlijk gewoon de vaste elementen, dus de glazen koets, de troonrede, het koffertje met de miljoenennota en Kamerleden die hun mooiste kleren aan hebben met hoedjes en ook wel soms statements proberen te maken met hun kleding. Maar inderdaad, inhoudelijk is het wel echt anders dit jaar, want voor het eerst sinds 100 jaar is er een minderheidskabinet, wat ook niet van tevoren steun heeft geregeld voor de begroting die ze vandaag gaan presenteren. Dus die inhoud van dat koffertje, die kan weer heel snel achterhaald zijn.
2: Ja, en wat weet je dan over de troonrede? Wat gaat de koning uitspreken vandaag?
3: Ja, dat is eigenlijk een van de laatste echte geheimen van Prinsjesdag. We kennen niet de inhoud van wat hij gaat zeggen. Die begroting kennen we natuurlijk wel. Grotendeels is grotendeels uitgelekt. Er komt een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard. De bezuiniging op sociale zekerheid zijn deels van tafel en deels uitgesteld. En er komen miljarden voor innovatie. Maar ja, wat de koning dus precies gaat zeggen, weten we niet. We horen wel dat de opzet van die troonrede dit jaar wat anders wordt. Het wordt minder een opsomming van wat al die ministeries gaan doen. En meer een algemeen verhaal. Komt misschien ook wel omdat die inhoud dus nog flink kan worden aangepast, dat het daarom wat algemener wordt gehouden. En we horen dat het een optimistisch verhaal gaat zijn. Optimistisch van toon. Dat past ook wel bij de schrijver van die troonrede, de premier Jette. Die probeert ook in alles optimisme uit te stralen. Maar de vraag is wel hoe lang hij optimistisch kan blijven met al die onzekerheid over die plannen.
2: Ja, waar ga je dan extra op letten vandaag?
3: Nou, uiteraard op die troonrede, want ja, veel plannen zijn dus al wel bekend. Maar wat wordt er gezegd bijvoorbeeld over handreiking aan de oppositie, over samenwerken met de oppositie? Daar ga ik op letten. En verder de dynamiek tussen politici onderling. Want we weten dat voor meerderheden bijvoorbeeld wordt gekeken naar Klaver van die partij. Nou, hoe is de dynamiek tussen hem en bijvoorbeeld Brekelmans en Jessukus van de VVD? Het is toch wel bepalend voor de toekomst van dit kabinet, of die partijen elkaar gaan vinden. Mm-hmm. Want we weten dat D66 en CDA heel graag met Pro een begrotingsakkoord willen sluiten. Dus eigenlijk een deal over alles, over de hele begroting. Zodat het kabinet meer zekerheid heeft en een meerderheid heeft voor de plannen, stabiliteit. Maar ja, die partij Pro wil vooral dat de lasten anders verdeeld gaan worden. Dat de rijkeren meer gaan betalen. En de VVD zit daar fundamenteel anders in. Dus ja, vandaag, maar zeker ook morgen en overmorgen met die politieke beschouwingen ga ik opletten of daar iets van toerandering gaat ontstaan.
2: Ja, het kabinet moet dus gaan kiezen. Kun je zeggen dat het dan de week van de waarheid is voor het kabinet Jette?
3: Ja, die week van de waarheid is er wel heel vaak aangekondigd.
2: En nog een keer.
3: En nog een keer. En kijk, het is ook heel belangrijk wat deze week gaat gebeuren. Hoe ze ook zich gaan opstellen, coalitie en oppositie. De echte week van de waarheid is eigenlijk over 2 maanden. Als de belastingplan in de Kamer ligt. Want dan gaat het echt over waar ga je het nu van betalen? En dat is eigenlijk de grote vraag. Ga je het betalen van de sociale zekerheid? Ga je daarop bezuinigen? Of ga je de lasten verhogen voor de vermogenden? Dat is eigenlijk de grote vraag die hierachter zit. En dat weten we pas over 2 maanden. En tot die tijd moet er gesproken worden. Nou, en deze week moeten we wel gaan zien of die gesprekken gaan beginnen. Met links dus, met Pro, maar ook met rechts. Ja, 21, SGP. Gaat daar wat gebeuren? Ja. Dat gaan we misschien deze week een beetje voor het eerst zien.
2: Ja, tot slot. Ook dit jaar deed Ipsos hier nou weer onderzoek naar het vertrouwen in de politiek. Dat is iets toegenomen. Gaat het dan de goede kant op met dat vertrouwen?
3: Nou, als je echt goed gaat kijken naar die cijfers, toch niet. Want 1 op de 3 van Nederlanders heeft nu vertrouwen in de politiek. 2/3, bijna 2/3 nog steeds niet of heel weinig. En de stijging die we nu zien is eigenlijk volledig toe te schrijven aan de hoger opgeleide. Zij hebben meer vertrouwen gekregen. Andere groepen geldt dat niet voor. En het vertrouwen hangt nu een beetje op het niveau van 2023, net na de val van Rutte 4. Dus dat was ook al heel erg laag. Dus dat is niet zo positief. En verder valt op dat Nederlanders pessimistisch zijn over de economie. Vanwege de onrust in de wereld, de hoge benzineprijzen. Ja, denken toch veel Nederlanders dat het niet de goede kant op gaat met de economie. Dat we minder geld in de portemonnee gaan krijgen. Dus dat is een flinke klus voor dit kabinet Jette om dat vertrouwen toch het komend jaar daaraan te gaan werken.
2: Duidelijk. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiefiet. 8:11. Door een grote storing is het treinverkeer in Midden-Nederland ontregeld. Er rijden minder treinen en zijn vertragingen. Joke van der Kruijzen van ProRail, goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
2: U maakt net bekend dat u meer weet over de oorzaak. Wat weet u ervan?
4: Ja, dat klopt. Wij hebben op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
2: En wat ligt er dan op het spoor?
4: Ja, dat is materiaal. Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Die buizen zitten vast aan het spoor?
4: Ja, dus die zijn daar moedwillig neergelegd.
2: Ja, en die zijn echt vastgelast of zo? Of hoe zitten ze vast aan het spoor?
4: Nou, daar doen we verder nu nog geen uitspraken over. Ook omdat we natuurlijk nu in contact zijn met de politie die dit verder gaat onderzoeken. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel zo dat het flinke storingen veroorzaakt. En waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken. En dat de reiziger zijn dienst weer, zijn trein weer kan voortzetten.
2: Ja, want u vertelde in het vorige uur, het beveiligingssysteem slaat op hol en denkt dat daar een trein rijdt waardoor er geen trein kan rijden eigenlijk.
4: Exact.
2: Zijn er vingerafdrukken? Weet u wie hierachter kan zitten?
4: Nee, daar is nog veel te vroeg om daar nu een uitspraak over te doen. Dat is ook niet aan ProRail, dat is aan de politie. Mm-hmm. Waar wij de plek opruimen, doen wij dit wel zo om inderdaad bewijsmateriaal veilig te stellen. En verder zullen wij de politie helpen waar mogelijk. Maar dat is in eerste instantie aan hun. Ja. En onze prioriteit ligt om het zo snel mogelijk op te ruimen en het treinverkeer weer te laten opstarten op die plekken.
2: Maar het zijn dus grote spullen die op meerdere plekken liggen. Op hoeveel plekken liggen er spullen op het spoor?
4: Ja, je kunt nagaan. Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus er worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus aantallen noemen zijn we misschien al snel weer. Lopen we achter de feiten aan.
2: Ja, het was eerder 13, maar het zouden er meer kunnen zijn dus.
4: Nou, op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen. En die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
2: Ja, u moet één voor één al die plekken langs met die buizen om ze weg te houden.
4: Exact, ja, exact. En dan is het natuurlijk, we weten dat het in een baanvak is, maar niet de exacte locatie. Dus u kunt nagaan, we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
2: Ja, ga ik toch nog één keer de vraag stellen. Wat is uw verwachting? Wanneer kunnen de treinen er weer normaal overheen rijden?
4: Nou ja, dat gaat dus ook per locatie. Dus op het moment dat wij het op een locatie alles hebben opgeruimd en veilig hebben gesteld, dan kan daar het treinverkeer weer worden opgestart. Dus dat is niet dat het in één keer landelijk weer kan worden opgestart. Dat gaat per locatie. Dus we raden de reizigers aan nog steeds heel goed de reisplannen in de gaten te houden. En ook op onze website doen wij updates over wat weer mogelijk is.
2: Ja, maar dat klinkt wel alsof we hier de hele dag nog last van kunnen gaan hebben eigenlijk.
4: Ik zou in ieder geval zeggen dat de treinverkeer daar voorlopig nog last van heeft. Een prognose durf ik hier niet op te zetten.
2: Duidelijk. Dank dat u weer even aan de lijn wilde komen. Joke van der Kruijsen van ProRail was dat. Gaan we weer even terug naar Prinsjesdag, want dat is ook de dag waarop alles uit de kast wordt gehaald. Betekent voor de genodigden de hoed op, goede outfit en natuurlijk een strak kapsel onder de hoed. Verslaggever Hendrik Willem Hofst is bij de kapper in Den Haag. Hendrik Willem, heb jij al politici gespot daar in de kappersstoel?
5: Zeker, er zitten hier denk ik wel 8 tot 10 politici al in de stoelen. Die worden gekapt en ze worden opgemaakt. Steffi, wat ben jij nu aan het doen?
6: Ik ben mevrouw de haar weer mooi aan het maken van Prinsjesdag.
5: Ja, en ik zag dat ze met stijl haar binnenkwam en er zitten nu krullen in.
6: Ja, we gaan er een heel volumieus, mooi prachtstuk van maken.
5: Ja, en wie zit er dan hier? Dat is mevrouw Boekholt O'Sullivan, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja, u bent normaal gesproken met de inhoud bezig en nu met hoe mooi je voor de dag kan komen.
7: Ja, dat is best belangrijk vandaag. Ja.
5: En bent u daar lang mee bezig geweest?
7: MBO-student Fashion and Retail die heeft mijn outfit gemaakt. Zij is er vooral lang mee bezig geweest.
5: Kunt u iets vertellen over de outfit?
7: Wat zij heeft gedaan is een dikke knipoog naar mijn opgave, 100.000 woningen. Dus er zit in
5: Jurk met huisjes.
7: Nou, geen huisjes, maar wel bakstenen.
5: Ah, kijk. En hoort dit ook bij de outfit of niet?
7: Ja. Het
5: een bruine diadeem zie ik.
7: Ja, dat past goed bij de kleur van de rok.
5: Dus geen hoedje?
7: Geen hoedje, nee.
5: Bewust gekozen daarvoor?
7: Ze maken mijn haar zo mooi. En er gebeurt daar zoveel in mijn outfit dat ik dacht een hoedje is misschien een beetje te veel.
5: Maar tot slot, u wil een statement maken dus eigenlijk met de outfit. Toch een inhoudelijk statement.
7: Nou, ik wil wel graag inhoudelijk laten zien dat we nog steeds een heleboel mensen op zoek zijn naar een woning.
5: Ja. Nou, we gaan het zien. Steffi, hoe vind je het om dit te doen?
6: Ja, ik vind het een hele eer om te doen.
5: Jij bent mbo-student. Jullie zijn allemaal mbo-studenten.
6: Ja, klopt. Ja, ik vind het echt een hele eer om te doen. Ik vind het ook heel leuk. En ja, gewoon een hele leuke dag wordt het.
5: Heeft Prinsjesdag nog een beetje een lading voor jou dan? Een feestdag?
6: Ja, ik vind het gewoon leuk dat we allemaal heel gezellig samen zijn. En ja, is toch een soort van...
5: En er mooi uitzien.
6: Ja, precies. En er mooi uitzien, inderdaad.
5: Okay. Nou, ik hou je niet langer van je werk.
6: Dankjewel.
5: Nou, zo gaat Steffi nog even verder met het haar van mevrouw Boekholt O'Sullivan. Net als alle andere mbo-studenten hier met de politici.
2: Verslaggever Hendrik Willem Hofs bij de Kapper in Den Haag.
8: Morgen is minister Eelco Heijnen van Financiën te gast in het NOS Radio 1-journaal.
9: Dit keer is echt een 3D-puzzel.
8: Vanaf 8:30 een gesprek over de miljoenennota.
9: Echt moeilijk in elkaar te passen. Het goede nieuws is de puzzelval te leggen. Ik ben al heel ver.
8: Heeft u een vraag voor Eelco Heijnen? Stel hem via de NPO Luister-app. Of stuur een bericht naar r1jn@nos.nl.
9: Nu wordt het de moeilijke fase om het ook echt allemaal in de afronding goed te krijgen.
2: In El Salvador is de zaak over 4 vermoorde Nederlandse journalisten na 44 jaar afgerond. Dat lezen we bij RTL.
10: De 4 waren in 1982 in El Salvador om verslag te doen van de burgeroorlog en werden in een hinderlaag gedood. Vorig jaar werden 3 militaire kopstukken na decennia veroordeeld, maar ze gingen in cassatie. Dat is verworpen, daarmee is de gevangenisstraf van 30 jaar definitief. In Australië is een conflict tussen 2 families uit de hand gelopen, dat meldt ABC News. De politie moest optreden toen 100 mensen elkaar te lijf gingen en er gebruik werd gemaakt van bogen, speren en metalen objecten. Tijdens het conflict is een 22-jarige man in zijn rug geraakt met een 3-tandspeer, zegt de politie tegen ABC. Of er mensen zijn aangehouden, schrijft de omroep niet. Klanten van Ziggo die tv-uitzendingen willen terugkijken kunnen sinds 1 september de reclameblokken niet meer overslaan. Dat lezen we in de Telegraaf. Het gaat dan om SBS6, Veronica, Net5, Viaplay en Star Channel. Ziggo had volgens de krant niet alle klanten geïnformeerd over de wijziging. Omdat het om een zeer beperkte groep gaat, hebben we ervoor gekozen om in onze community een bericht te plaatsen en niet iedereen te mailen. Dat zegt het bedrijf tegen de Telegraaf. In de Amerikaanse staat Nevada zijn ze blij dat het Hoge Rechtshof in Amerika de plannen van Trump om stemmen per post in te perken heeft verworpen. Nevada is een van de staten die de zaak tegen Trump had aangespannen. De staatssecretaris daar benadrukt dat de staten het beste voor hebben met hun kiezers.
11: The fact that today the Supreme Court put away the chaos and the lack of leadership from this administration to say, hey, it's states that run elections and states are going to make the decisions that are in the best interest of its citizens and the best interest of the voters.
10: De staten organiseren de verkiezingen in het beste belang van hun inwoners en stemmers, zegt de staatssecretaris. De Renaissance School in Almere, die is opgericht door Forum voor Democratie, heeft mogelijk onterecht geld gekregen van de overheid. Volgens de Volkskrant is de subsidie verstrekt na een marktonderzoek, maar experts zeggen dat daar van alles mis mee is. Vragen waren sturend en er werd niet verteld dat de school aan Forum gelieerd is. Ook vulden maar 258 ouders het onderzoek in, wat volgens een hoogleraar te weinig is om representatief te zijn.
2: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Merk je iets van die grote treinstoring eigenlijk? Pakken meer mensen de auto vanochtend?
12: Nou, we merken het in ieder geval niet aan de cijfers, want de ochtendspits is niet drukker dan gemiddeld. Kijk, de dinsdagochtendspits is altijd druk. En ja, dat zien we nu ook. Het is ongeveer gemiddeld. Zo'n 600 kilometer file als je alles bij elkaar optelt. En de files die staan voornamelijk op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. En op een enkele plek is de file langer dan gebruikelijk, omdat er een speciale oorzaak voor is. Zoals op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. Daar gebeurde een ongeluk. De vertraging vanaf Stroe is nu een uur, maar de weg is daar weer vrij. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Ook daar gebeurde heel vroeg een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. De rijstroken zijn weer open. Het oponthoud is een half uur. En veel vertraging zien we nu ook op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum. Dan ben je nu zo'n 3 kwartier langer onderweg.
2: Is een concert ook nog leuk als het niet snoeihard is? Of klinkt het misschien zelfs mooier? Van Stichting Oormerk moet het volume in elk geval een stuk zachter. En om te laten horen hoe dat dan klinkt, speelde Blauwtsoen gisteravond in de Melkweg in Amsterdam op maximaal 95 decibel. Verslaggever Roel Pauw ging luisteren.
13: Dit is de allereerste Oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordop hoeven te kopen hier straks in de gang, bij de ingang.
14: Okay.
13: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
14: En hoe doen jullie dat? daardoor minder hard te spelen?
13: Ja, dat is het idee.
15: Mike Hendriksen is een van de mannen van Stichting Oormerk. Ze willen dat het geluidsniveau bij concerten flink omlaag gaat, want hard geluid is bewezen slecht voor je oren.
16: En daar is een mede om begonnen. Ik heb zelf tinnitus en dat is absoluut niet leuk. En dat gun je eigenlijk niemand. Gelukkig is veel bewustwording. Zie je dat steeds meer mensen oordoppen gaan dragen.
15: Ja.
16: Maar wij vroegen ons af, ja, is dat wel nodig? Moeten mensen oordoppen dragen? Kunnen we niet bij de bron aanpakken en het volume wat terugdraaien?
15: Okay.
16: Tegelijkertijd hebben we te maken met een convenant dat er is in Nederland. Waar afspraken zijn gemaakt dat je niet harder zou mogen als festival, als concertzaal dan 103 dBA over een kwartier.
15: En dat is hard?
16: Dat vinden wij echt heel erg hard. Ja, als je daar de cijfers op naslaat van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dat eigenlijk zonder oordoppen gewoon heel erg snel schadelijk. Ja. En het hele concept is begonnen uit liefde voor muziek. We houden heel erg van muziek. En muziek is het allermooiste als het puur in je oor komt, zonder dat daar een oordopje in zit dat het geluid filtert.
13: Mensen stappen al de zaal in met doppen in de oren. Dat is natuurlijk best wel gek. Ik vind het zelf fijn als ik naar een artiest luister, dat ik elk zuchtje, elk kraakje, elke nuance kan horen. Met doppen in hoor je dat helemaal niet. Dus er zit ook een artistieke kant aan, dat ik denk, nou, dat is eigenlijk wel mooi. Ik ben vooral heel benieuwd wat er gebeurt als je dus gemiddeld over een uur het een stuk zachter doet. Of dat de kwaliteit ten goede komt. En we hebben een vermoeden van wel.
15: Mike Manders is al 35 jaar geluidstechnicus en van hem mag het ook allemaal wel een stukje zachter. Dat doet hij bijvoorbeeld al bij optredens van Suzanne en Freek. En ook vanavond houdt hij in de gaten hoe hard het muziek is, maar dat doet hij samen met het publiek.
17: Ja, we hebben twee grote schermen hier aan de zijkanten en daar wordt een decibelmeter op geprojecteerd.
15: Wat gaan we daarop zien?
17: De snelle meting. Als het publiek heel hard gaat juichen of de band gaat in één keer heel hard spelen, die meter zal daar direct op reageren. Daaronder staat de gemiddelde meting over een kwartier. En het doel is om die op 94 decibel ongeveer te krijgen. Ja.
15: Blauwzoen is lekker op dreef en het publiek doet ook hartstochtelijk mee. En dat zie je ook meteen aan de decibelmeter, want die schiet omhoog tot dik boven de 100 dB. En misschien nog belangrijker, het gemiddelde geluidsniveau klimt tot boven de 95. En dat was niet de bedoeling.
18: Dat kan, dat is ook een onderdeel van het experiment. Het is nog niet direct dat we nu in paniek moeten schieten. Maar het is een mooi signaal voor de geluidsman ook om mogelijk zijn mix aan te kunnen passen.
15: Oké, dus dan, als hij het nou weer even rustig aandoet, dan,
18: dan
15: komen we er wel.
18: Ja hoor.
19: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
20: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze over...

0: Mooi.
1: Ik ben vooral heel benieuwd wat er gebeurt als je dus gemiddeld over een uur het een stuk zachter doet. Of dat de kwaliteit ten goede komt. En we hebben een vermoeden van wel.
2: Mike Manders is al 35 jaar geluidstechnicus. En van hem mag het ook allemaal wel een stukje zachter. Dat doet hij bijvoorbeeld al bij optredens van Suzanne en Freek. En ook vanavond houdt hij in de gaten hoe hard het muziek is, maar dat doet hij samen met het publiek.
3: Ja, we hebben twee grote schermen hier aan de zijkanten en daar wordt een decibelmeter op geprojecteerd.
2: Wat gaan we daarop zien?
3: De snelle meting. Als het publiek heel hard gaat juichen of de band gaat in één keer heel hard spelen, die meter zal daar direct op reageren. Daaronder staat de gemiddelde meting over een kwartier. En het doel is om die op 94 decibel ongeveer te krijgen, ja.
2: Blauwzoen is lekker op dreef en het publiek doet ook hartstochtelijk mee. En dat zie je ook meteen aan decibelmeter, want die schiet omhoog tot dik boven de 100 dB. En misschien nog belangrijker, het gemiddelde geluidsniveau klimt tot boven de 95. En dat was niet de bedoeling.
4: Dat kan, dat is ook een onderdeel van het experiment. Het is nog niet direct dat we nu in paniek moeten schieten. Maar het is een mooi signaal voor de geluidsman ook om mogelijk zijn mix aan te kunnen passen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dan, als hij het nou weer even rustig aandoet, dan,
5: dan komen we er wel.
4: Ja, ja hoor.
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien. Omdat geluid vervormt, het wordt niet mooier. En ik wil mijn gehoor verder beschermen.
8: De beleving is toch het mooiste als het gewoon rechtstreeks je oren inkomt. Dus als ik kan kiezen, zou ik voortaan voor een iets minder hard geluid gaan. Dan heb ik de beste beleving.
9: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet. Ja? Ja, juist daarom.
7: Geen doppen. In eerste instantie had ik ze in, maar het is niet nodig.
9: Ik heb ze ook niet ingelaten. Nee, het was precies goed.
8: Kennelijk is het niet nodig om het zo hard te doen.

0: Een verslag van Roel Pauw vanuit de Melkweg in Amsterdam. Over een uurtje Stand.nl in het programma Spraakmakers. Goedemorgen, Roos.
1: Een heel goedemorgen. Ja, voor mensen die net wakker worden, goedemorgen, het is Prinsjesdag.
0: Ja, ik heb het nog niet zo vaak verteld vanochtend. Nee.
1: Ik dacht dan mensen die wat langer wakker zijn, die hebben het al voorbij horen komen. Natuurlijk, nou, net als vorig jaar, toen was het kabinet Schoof inmiddels 2 keer gevallen, is de inhoud van de Rijksbegroting van weinig belang vandaag. Want het minderheidskabinet heeft op bijna geen enkel terrein een meerderheid kunnen vinden. Maar goed, vandaag valt Prinsjesdag wel samen met de Internationale Dag van de Democratie. En je zou kunnen zeggen dat de ceremoniële, bindende functie van Prinsjesdag minstens even belangrijk is als de inhoudelijke kant van de zaak. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Aan de hand van de stelling Prinsjesdag is belangrijk voor de democratie. Ik ben heel erg benieuwd, gaat u bijvoorbeeld vandaag naar Den Haag? Ziet u Prinsjesdag ook echt als zodanig? Hoe schat u de waarde in van deze dag? Ziet u de ceremoniële functie, die vaak ook het feest van de democratie wordt genoemd? Of heeft u interesse een beetje verloren nu duidelijk is dat er pas later duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de kabinetsplannen? Waar zitten we eigenlijk naar te kijken? Zit u een beetje in die hoek? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. Senior.

0: Web is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 8:55, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
6: Het lijkt erop dat de grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. Medewerkers zijn bezig met het opruimen van de materialen. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft normaal gesproken aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. De eerste Oranje-fans hebben zich deze Prinsjesdag al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. En het vertrouwen in de landelijke politiek is iets gestegen. Elk jaar rond Prinsjesdag wordt dat uitgezocht door Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, had 29% vertrouwen. Nu is dat 36%. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek wat zachter staat.
5: Wouter van Bernebeek is hier voor het weer. Nou, hier in Hilversum schijnt het zonnetje volop. Het wordt een soort Indian Summer vandaag, volgens mij, of niet?
7: Ja, inderdaad. Ja. Het wordt een prachtige nazomerdag met veel zon. Al zien we in het westen en noorden op dit moment nog wel behoorlijk wat bewolking overtrekken. Nou, daar gaat uiteindelijk ook wel de zon doorbreken. En dan loopt de temperatuur flink op, hoor. In het noordwesten van het land wordt het vanmiddag zo'n 22 graden. In het midden van het land 25 graden. En in delen van Brabant en Limburg kan het plaatselijk zelfs 28 of 29 graden worden, maar liefst. Met dus veel zonneschijn. Nou, in de loop van de middag gaat de bewolking dan vanuit het westen wel weer toenemen. En vanavond kan dat vooral in het oosten een lokale regen- of onweersbui opleveren.
5: En hoe is dat morgen?
7: Ja, morgen trekken er meer buien over het land. Dat gebeurt van west naar oost. Er staat ook een stevige wind dan, met aan de kust af en toe een windkracht 6. En dat zorgt voor veel lagere temperaturen morgen, want veel warmer dan 17 tot 19 graden wordt het niet meer. En dat geldt eigenlijk ook voor de dagen daarna. In ieder geval tot en met het weekend blijft het wisselvallig, met elke dag wel een paar buien, tussendoor ook ruimte voor de zon en temperaturen niet veel hoger dan 19 graden.
5: Dankjewel, Wouter. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
8: Nou, de files die beginnen geleidelijk aan op te lossen. Zoals gebruikelijk op dinsdag is het wel druk op de weg. Verreweg de meeste files staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde heel vroeg een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken staat nu nog 10 kilometer file met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur oponthoud tussen Rosmalen en Waardenburg. Maar is wel wat minder geworden, want daar gebeurde een ongeluk. Vertraging liep daar snel op, maar de rijstroken zijn vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 3 kwartier extra reistijd. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West, langzaam rijden en stilstaan over 16 kilometer. En je bent daar een half uur langer onderweg.
5: Hoe is het voor treinreizigers deze ochtend, nu er zoveel treinen niet rijden vanwege de storing? Onze verslaggever horen we zo vanaf Utrecht Centraal.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel.
9: Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
10: Dus jij wil naar Egypte?
11: Ja, met NRV.
10: En waarom NRV?
11: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
10: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
11: Tuurlijk.
10: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
11: Jazeker.
10: Cairo en de piramide?
11: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
10: Top, ik ga mee.
11: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: We gaan naar Utrecht Centraal, maar dat proberen we contact mee te krijgen. Dat gaan we zo meteen doen. Dus we gaan eerst naar Amerika. Volgens het Amerikaans Hooggerechtshof mag de regering Trump geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Hiermee wordt de Amerikaanse president teruggefloten, die juist wel strengere regels wilde, vlak voor de tussentijdse verkiezingen die in november zijn. Jurist in Amerika kennen, Kenneth Manusama, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
5: Ja, dat is een grote wens van Trump, hè, waar het Hooggerechtshof nu een stokje voor steekt. Ja. Waarom mag dit niet?
21: Nou, kijk, het primaat voor de verkiezingen ligt bij de staten. En eigenlijk wat de regering probeert is om eigenlijk alle macht naar de federale overheid toe te trekken en de regels op te leggen vanuit de federale overheid. En eigenlijk zegt het Hof nu van die regels zijn, en ik moet even tussen de regels doorlezen, waarschijnlijk ongrondwettelijk, waarschijnlijk niet rechtmatig. En het is ook een beetje te laat, hè, voor de komende verkiezingen om die regels nog te implementeren.
5: Ja, en Trump wilde het wel heel graag, hè, die strengere regels voor stemmen per post. Wat zit erachter? Waarom wilde hij dat?
21: Nou, het is al een langere narratief wat komt uit deze regering en zeker uit Trump zelf, dat poststemmen enorm fraudegevoelig is en dat er ook inderdaad grootschalige fraude wordt gepleegd. Nou, dat is eigenlijk al langer wetenschappelijk bewezen dat dat niet zo is. Maar toch blijft Trump daarop hameren. Nou, en deze regels die hij heeft geprobeerd in te voeren via een decreet, zijn daar een reflectie van. Mm-hmm. Maar nogmaals, het is niet echt wetenschappelijk bewezen. En ze proberen ook op alle andere manieren nog de verkiezingen te beïnvloeden.
5: Ja, en je zei net, het is al te laat eigenlijk. Waarom, kun je dat uitleggen?
21: Nou kijk, de tussentijdse verkiezingen en de midterm zijn al op 3 november. Alle staten zouden dan allerlei lijsten van kiezers moeten gaan overleggen aan de federale overheid en aan de posterij, aan de US Postal Service. Ze zouden aan allerlei envelopvereisten moeten doen, hè, mm-hmm. hoe die eruit zien. Barcodes moeten erop komen te staan. Ja, dat zijn allemaal hele praktische logistieke zaken die niet goed te regelen zijn voordat de poststemmen richting de kiezers moet gaan om die vervolgens kunnen gaan stemmen. Dus eigenlijk is gewoon de tijd te kort voor om dit nog te doen.
5: Ja, en om die reden mag het dus niet. Hebben we dit soort rechtszaken eerder gezien in de Amerikaanse geschiedenis?
21: Nou, eigenlijk niet. We hebben niet gezien dat ik zei het al eerder, de macht eigenlijk over de verkiezingen ligt bij de 50 verschillende staten. En de federale overheid heeft daar grondwettelijk gezien daar weinig zeggenschap in. En het is uniek dat deze regering echt probeert die macht bij de staten weg te halen. En in de federale overheid te concentreren. Mm-hmm. Dat is begrijpelijk. Alleen grondwettelijk gezien is dat heel moeilijk. En mag dat eigenlijk niet. Nee. Het is echt een soort van power grab aan de kant van de regering.
5: Wat betekent het nu voor Trump dat hij is teruggefloten?
21: Nou, ik denk dat Trump ten eerste heel teleurgesteld zal zijn. Maar ik vermoed dat hij misschien ook hiermede als een soort gebrek aan vertrouwen gaat laten blijken in de komende verkiezingen. Hè. Dus hij zal misschien, als de verkiezingen niet goed zijn voor de Republikeinen, dat hij misschien een schaduw over die verkiezingsuitslag zal werpen. Zeg van, het komt vast allemaal door die poststemmen. He, dus het vertrouwen in de verkiezingen zal misschien verder worden ondermijnd.
5: Dat is eigenlijk hetzelfde als wat hij toen deed met de verkiezing met Biden dus.
21: Nou ja, inderdaad. Toen had hij ook nog allerlei andere gronden om te klagen. Hij heeft zich nu geconcentreerd op dat poststemmen. Maar inderdaad, hij zegt natuurlijk al jarenlanger dat de verkiezingen niet te vertrouwen zijn. Hmm. En dat ze rigged zijn, hè, ten gunste van de Democraten worden ingesteld. Dat zal blijven. Dus het is nog een beetje de vraag. Gaan we nou tafereel krijgen als na de verkiezingen van 2020, ja of nee?
5: Ja. Het is in ieder geval duidelijk dat dit niet mag. Hè? Er komt niet nog een stap waarbij het toch wel doorgaat, die strengere regels voor stemmen met post. Of wat is de verwachting?
21: Nou, dit is een voorlopig oordeel, hè. Dit in de kader van de zogenaamde noodprocedure voor het Hof. Met andere woorden, de bodemzaak moet nog juridisch worden uitgevochten. En dan wordt er echt nauw gekeken in een langere procedure van, zijn die regels nou inderdaad ongrondwettelijk of anderszins onrechtmatig. Maar ja, om daar nu een oordeel over te geven, daar is het dus te laat voor. En het Hof heeft eigenlijk gezegd van, nou, waarschijnlijk is het onrechtmatig. Dus mogen die regels nu even niet doorgaan. Maar we gaan in een andere procedure, langere procedure, nog wel verder kijken. Mm-hmm. Maar goed, dat zal in de loop van 2027 worden uitgevochten. En misschien dat die regels alsnog worden ingevoerd voor de presidentsverkiezingen van 2028. Maar dat is nog even ver aan de horizon.
5: Ja, voor deze tussentijdse verkiezingen gaat er dus gewoon per post gestemd worden. Dat is duidelijk.
21: Absoluut.
5: Ja, bedankt, jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Het is 9:10. Het gaat slecht met de economie in Iran. Dat gaat het al jaren. Maar door de oorlog van de Verenigde Staten, nieuwe internationale sancties en de blokkade van Iraanse havens is het dagelijks leven nog veel duurder geworden. Op Instagram gaan intussen satirische video's rond waarin mensen praten over hun dure boodschappen om zo toch kritiek te kunnen uiten op het regime. We kunnen geen eten meer per kilo kopen, alleen nog per stuk, zegt deze vrouw terwijl ze met eieren in haar keuken staat. Nou, ik ben zo blij, zegt ze, terwijl de muziek aangaat. Want als ik niet blij ben, dan noemen ze me een verrader en een relschopper. Correspondent Daisy Moore vertelt wat er verder te zien is op dit soort video's.
0: Echt allerlei mensen die zichzelf filmen met hun boodschappen. 2 eieren, een paar tomaten, een plakje worst wat iemand omhoog houdt. En dan noemen ze de prijs en doen een dansje op een vrolijk muziekje zoals we net ook al hoorden. Of ze laten hun banksaldo zien en ze vertellen wat ze allemaal niet meer kunnen betalen. Zoals hun huur bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, maar helemaal niet erg, ik ben zielsgelukkig. Want als ik dat niet zou zijn, dan kan ik geëxecuteerd worden. Dus in plaats van klagen over de prijzen doen ze alsof ze heel enthousiast zijn, omdat ze anders zwaar in de problemen kunnen raken. En ja, met de manier waarop ze dat doen is de boodschap goed duidelijk.
5: Ja, en op deze manier komt de kritiek dus toch naar buiten. Grijpt de overheid daarop in?
0: Tot dusver, voor zover we weten, niet. De angst om je politiek te uiten en kritiek te hebben is natuurlijk groot in Iran. Mensen weten dat ze opgepakt kunnen worden. De afgelopen tijd zijn er ook wetten aangenomen om te voorkomen dat mensen met buitenlandse journalisten praten. Maar ja, door het satirisch te maken, dit is echt een soort zwarte humor. Doen alsof je dankbaar bent, hopen ze dat ze hun punt kunnen maken, ja, zonder aangenomen. aangepakt te worden.
5: Ja, nou sprak jij ook met meerdere mensen in Iran, hè? Wat vertellen zij over het dagelijks leven? Hoe is dat nu?
0: Ja, iedereen zegt het. Iedereen zegt, we voelen het. Die economische isolatie. Iedereen heeft het over die alsmaar stijgende prijzen. De inflatie. Ze vertellen dat producten in een razend tempo 3 keer duurder zijn geworden. Dat de middenklasse eigenlijk verdwenen is. Dat mensen geen luxe producten meer kopen die dat voorheen wel deden. Niet meer naar de tandarts gaan om geld te besparen. De brandstofprijzen zijn de afgelopen tijd ook enorm gestegen. Rijen bij de pompstations. Vaak leidde dat tot protesten in Iran. Vooralsnog blijft dat uit. Maar daar verlangen mensen die ik spreek toch ook wel naartoe terug. Dat gevoel van saamhorigheid. Samen die straat op gaan. Ondanks dat het natuurlijk levensgevaarlijk is. En dat weten ze ook maar al te goed.
5: Ja, en zo horen we dus van Iraniërs dat het dagelijks leven heel moeilijk is. Ondertussen voert de VS de druk op de economie op. Wat hopen ze daarmee te bereiken?
0: Ja, dat lijkt de huidige strategie, hè, van Amerika door Iran economisch af te knijpen. Bijvoorbeeld dus Iraanse havens af te sluiten. Hopen ze interne onrust te creëren met de val van het regime uiteindelijk dan als resultaat. Maar heel wat Iran-deskundigen die je spreekt denken eigenlijk niet dat dit gaat werken. Ze noemen het vaak een simplistische miscalculatie. Want zolang sleutelfiguren op hun plek blijven zitten, het veiligheidssysteem verenigd blijft, er geen echte defecties zijn, zal het systeem niet instorten, denken zij. En intussen voelen de burgers dus de dagelijkse effecten. Wordt de middenklasse, waar dus eigenlijk niks van over is, maar die andere mensen keihard geraakt. En zij zeggen veel al dat ze denken dat het eerst allemaal nog veel erger zal worden voordat het misschien eindelijk beter wordt.
5: Dat is correspondent Daisy Moore. Sportkoepel NOC-NSF roept de Nederlandse politiek op om te blijven investeren in sport.
6: In een open brief benadrukt de organisatie de enorme maatschappelijke waarde van sport. Onder meer Sarina Wiegman, Louis van Gaal, Irene Wüst en Ruud Gullit hebben hun handtekening onder de oproep gezet. Volgens NOC-NSF heeft de amateursport de komende jaren minimaal 30 miljoen euro minder te besteden, afhankelijk van de definitieve plannen van het huidige kabinet. Zo zouden onder meer subsidies voor verenigingen teruggeschroefd worden. In de brief stelt NOC-NSF dat sport dichtbij, betaalbaar en toegankelijk moet blijven voor iedereen in Nederland. De groepsfase van het WK rolstoelbasketbal zit erop. Nederland heeft zich in Canada geplaatst voor de kwartfinales. Nederland is de regerend Europees, Paralympisch en wereldkampioen in het rolstoelbasketbal en geldt als topfavoriet voor de eindzege. Toch verloor Oranje gisteren de laatste groepswedstrijd van de Verenigde Staten. Speelster Carina de Rooij vertelt in Langs de Lijn en Omstreken hoe hoog de druk is op de ploeg.
1: Ik denk zeker dat we druk voelen. Maar ik denk ook dat we dat de laatste jaren ook elke keer gevoeld hebben. En ik denk dat wij redelijk goed met die druk om kunnen gaan. Omdat we ook gewend zijn om die wedstrijden onder druk te spelen en onder druk te winnen. Maar goed, dat zal elke keer weer anders zijn.
6: Voetballer Donjel Malen scoorde gisteren maar weer eens voor AS Roma. Hij maakte de openingstreffer in de competitiewedstrijd tegen Torino, horen we bij Ziggo Sport.
3: Mancini, alles of niets. Nou, Dybala, ja, daar komt Malen aan. Daar moet hij komen, ja! Met de punt van zijn teen werkt hij hem nog binnen. En daar is nummer 6 van dit seizoen.
6: Het zou uiteindelijk 2-0 worden voor AS Roma. Malen is door zijn goal na clublegendes Francesco Totti en Pedro Manfredini de derde speler in de geschiedenis van Roma die in de eerste 4 wedstrijden meer dan 5 keer scoort. Na afloop bleef hij er bij de Italiaanse televisie nuchter onder. Ik vind het echt een schitterende reactie. Je zou het een humble brag kunnen noemen. Hij zei namelijk, ik ben er niet zoveel mee bezig dat ik een idool ben geworden voor de Roma-fans. Ik wil gewoon veel scoren en onze doelstellingen behalen.
5: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
8: Nou, druk, maar de ochtendspits lost wel geleidelijk aan op. In het zuiden van het land merk je daar nog het minste van, want daar staan verreweg de langste files. Op de A67, Venlo richting Eindhoven, zien we een extra probleem. Tussen de afrit Diesel en Geldrop een uur vertraging en 10 kilometer stilstaand verkeer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En verder is de file op de A27 van Breda naar Gorkum vanmorgen wel weer erg lang. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 15 kilometer. En je bent daar 3 kwartier langer onderweg.

0: Say Something is dat van Justin Timberlake en Chris Stapleton. Door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. ProRail vertelde net in onze uitzending meer te weten over de oorzaak.
1: We hebben op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
0: En wat ligt er dan op het spoor?
1: Ja, dat is materiaal. Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
0: Die buizen zitten vast aan het spoor?
1: Ja, dus die zijn daar moedwillig neergelegd.
0: Ja, en die zijn echt vast gelast of zo? Of hoe zitten ze vast aan het spoor?
1: Nou, daar doen we verder nu nog geen uitspraken over. Ook omdat we natuurlijk nu in contact zijn met de politie die dit verder gaat onderzoeken. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel zo dat het flinke storingen veroorzaakt. En waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken. En dat de reiziger zijn trein weer kan voortzetten.
0: Dat zei Joke van der Kruijsen van ProRail. Het zijn voornamelijk trajecten tussen Utrecht en het noorden en het oosten die zijn uitgevallen. Verslaggever Litwien Gever staat op Utrecht Centraal. Ja, Litwien, wat merken ze daar van de storing?
2: Ja, gek genoeg is het niet heel veel drukker dan anders op dit tijdstip hier op Utrecht Centraal. En dat komt natuurlijk omdat er ook heel veel treinen wel rijden. Naar Amsterdam rijden de treinen, naar Rotterdam, naar Den Haag. Het zuiden, Den Bosch, daar rijdt ook alles voor zover ik kan zien op de borden, zonder vertraging. Er zitten dus wel wat mensen te wachten. Want mensen die vooral naar het noorden moeten natuurlijk. En die reageren, dat zie je vaker bij treinstoringen, die reageren gelaten, die weten dat dit overmacht is. En dat het gewoon wachten is tot het over is. En op de borden is ook te zien dat heel veel, die storing tussen Zwolle en Meppel, dat is de grootste storing, die duurt tot 12:15. En de rest van de trajecten, daarover laten ze weten dat die allemaal voor 11:00 zijn opgelost. Dus er is niet heel veel paniek hier bij de mensen.
0: Kijk, en daarmee is er toch een kleine prognose. Dank, verslaggever Litwien Gevers vanaf Utrecht Centraal. En over een paar uur begint het weer, de jaarlijkse hoedjesparade op Prinsjesdag. Tijdens de troonrede is de hoed voor veel vrouwelijke aanwezigen de manier om te laten zien wie ze zijn. Berry Rutjes is meester kleermaker en gecertificeerd hoedenontwerper met een winkel vlakbij Paleis Noordeinde in Den Haag en gaat de hoedjesparade straks kijken. Rutjes legt uit waar zij op gaat letten.
3: Het is gewoon eigenlijk de hele ceremonie leuk. Ja, weet je, je hoeft niet voor of tegen Koningshuis. Hè, soms dan hoor je wel zo andere geluiden. Maar ik bedoel, het is gewoon een mooie dag. Het verbindt. Mensen staan vaak langs de route. De koetsen, de paarden, de dames. Ja. Vooral natuurlijk de dames, wat ze op hebben.
0: Ik kan zeggen, u let wel op die hoedjes, neem ik aan, toch?
3: Nou ja, de hoeden inderdaad en de kleding. Wat ze bij elkaar op en aan hebben. Ja, daar kijk ik altijd wel naar. Want het is natuurlijk toch wel wat, een beetje traditioneel. Ja. Zeker.
0: Zit daar nog een soort trend in? Want we hebben best vaak statements gezien. Hè? Een soort protesthoed, een koksmuts, gekapte boom of een hoed gemaakt van autobanden. Gebeurt dat nog steeds of wordt dat minder? Hoe ziet u dat?
3: Nou, heel eerlijk gezegd is dat ieder jaar voor mij een verrassing. Want dat weet ik niet. Nee. Ik ga dat ook niet navragen. Het is natuurlijk altijd, u zegt het al, ja, dan zeggen mensen inderdaad hoedjes. Hè. Ik ga hoedjes kijken. Ik heb het toch altijd graag over hoeden. Mm-hmm. Want hoeden draag je en die zet je niet op. Dus er zit toch wel een groot verschil tussen. Er zijn mensen die statement hoeden of een boodschap willen uitdragen. En er zijn mensen die zich gewoon mooi aan willen kleden. En denken, nou, het is een traditionele dag. En een hoed is dan onderdeel, zeg maar, van mijn totaallook.
0: Ja, ja. En dus, wie is er nou goed met de hoed? Waar kijkt u graag naar?
3: Voor dit jaar voor mij is het natuurlijk een verrassing. Ik heb dit jaar niet echt specifieke grote namen. Ik moet zeggen dat ik er niet zoveel ken ook.
0: Nee, en van vorige jaar?
3: Mevrouw Agema die had natuurlijk altijd wel, was een feest om samen een hoed uit te zoeken. En die wilde natuurlijk ook altijd wel helemaal. Dus een mooie outfit, een mooie hoed erbij. Mevrouw Kaag heeft ook nog wel eens bij mij een mooie grote hoed, vond ik er ook goed staan.
0: Mm-hmm. Wanneer is het dan goed? Wat maakt het dat het goed is?
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel persoonlijk, denk ik. Maar ik denk altijd als het de persoonlijkheid een beetje onderstreept. Hè, dus dat je denkt, nou, dat ziet er goed uit. Dus je kijkt naar het gezicht, naar de lengte, bij de kleding. wat ze die dag moeten uitstralen. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat het een mooie hoed is. Dus als het echt bij die persoon past ook. Qua kleur, qua vormgeving. Ja, dat is toch iets heel anders, zeg maar, denk ik, dan een statementhoed.
0: Ja, en ze komen dus ook bij u, zoals u zegt. Kaag is geweest, Agema, de koningin ook, Maxima. Hè? Hoe gaat dat dan als iemand naar u toe komt voor een hoed? Hoe zorgt u dat het past, zeg maar?
3: Nou ja, eigenlijk is het hetzelfde, hè. Het verschil met het ontwerpen van een prinsjesdaghoed is eigenlijk niet wezenlijk anders dan het ontwerpen van een maatwerkhoed. Hè? Want het begint altijd bij de persoon die het gaat dragen. Dus dan kijk ik inderdaad naar de postuur en het kapsel en de kleding en de gelegenheid. En het moet allemaal bij elkaar kloppen.
0: Dat zei hoedenontwerper Berry Rutjes.
4: NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
5: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: NPO Radio 1. 9:00.
4: Marco Geitenbeek.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. En er is een grote treinstoring in ons land. Een overzicht van het nieuws. Thomas.
14: Die storing in het midden en noorden is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. Medewerkers zijn aan het opruimen. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het verhogen van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van het kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt voor democratische stemmers. Trump hoopte de strengere regels in te voeren omdat er volgens hem veel mee wordt gefraudeerd. Bewijs daarvoor is er niet. En uit Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maus, Urks voor Altijd Vrienden. Met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer: in het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk ook met onweer.
0: Staan we bij verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Ja, de ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Op sommige plaatsen is wat extra oponthoud, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Amersfoort Noord 20 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 6 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A20 naar Gouda tussen de afrit Westerlee en Vlaardingen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een botsing is de rechterrijstrook afgesloten. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Liesel en Geldrop een uur vertraging in 12 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht.
0: Wordt het net in het nieuws. Mensen staan al klaar voor Prinsjesdag in Den Haag. Zometeen onze verslaggever langs de route, want hoeveel vertrouwen hebben die mensen daar in de politici die ze zien vandaag?
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
20: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
21: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
21: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
22: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Den Haag maken ze zich op voor Prinsjesdag. Het kabinet presenteert vandaag de begroting. Verslaggever Mark Hamer is in Den Haag bij een koffiezaak. Mark, hoe is de sfeer in Den Haag?
24: Ja, ik sta nu nog bij het paleis hoor, even. En daar was hij trouwens nog net commotie. Want ja, ik zag het hoor, als ervaren Prinsjesdag-verslaggever vanochtend vroeg al. De hekken stonden niet goed, hè? Het stond verkeerd.
25: Ja, het stond verkeerd.
24: Ja, moest u opstaan vanaf van uw krukje?
26: Ja!
24: Dat ging niet zo makkelijk. Nee, dat zagen we ook allemaal. Maar nu is het, oké, want het moest twee keer.
26: We hopen van wel.
24: Ja, het is zelfs twee keer. Ja,
26: nee, maar meestal komt die meneer van de stallen, dit hoofd van de stallen, ook nog even controleren.
25: Ja, die komt waarschijnlijk
26: ook nog. Ja, en die zegt ook ieder jaar dat we weer naar verder naar achteren moeten.
24: Ja, het houdt niet op. Nee, ja, dit moeten we doen. Dat moeten ze doen, want anders kunnen de koetsen de raar niet maken. Nee, mevrouw, precies, inderdaad. Nou ja, je hoort het. Wat dat betreft, bij deze mensen allemaal in het oranje gekleed, zit de stemming er goed in. Ja, Prinsjesdag, het is natuurlijk pracht en praal van het koninklijke huis, van de koetsen en noem maar op. Maar ja, ook het politieke gedeelte. En ja, ik was ook wel benieuwd hoe reageren de mensen daarop. Ik ben ietsje verderop gelopen, hier verderop, op Noordeinde. Daar zit een koffietentje. En ik vroeg daar aan de mensen, ja, hoe kijken jullie nu naar de politiek op dit moment?
27: Ik blijf geduldig, voorlopig.
28: Oké, dat is het. Ja. Ik moest er even over nadenken.
27: Ik denk dat de meeste mensen wat meer geduld moeten hebben. Ja,
28: want vertrouwen neemt al enorm op, minimaal is het.
27: Zo'n woord, leuk. Ja.
28: Maar heeft u wel het idee, ze kunnen wat bereiken? Dat gaat nog niet erg makkelijk. Laten we die conclusie mogen wij die voorzichtig trekken?
27: Nou, je mag wel zeggen, ja. Nou, ik geloof niet dat ze de beste uitgangspositie gekozen hebben om iets te bereiken.
28: Minderheidskabinet?
27: Ja, onder andere. En,
28: maar denkt u daar nog meer aan?
27: Niet per se om over rechts te gaan is sowieso al een non-starter, in, geloof ik.
28: Hoe bedoelt u dat?
27: Nou, omdat we in Nederland heel veel opgebouwd hebben over een flink aantal tientallen jaren. Waar we heel trots op kunnen zijn, maar daar moeten we wel aan blijven. Niet aan gaan sleutelen.
28: Hoe kijk jij naar de huidige stand van de politiek?
29: Ja, nou, ik ben weer zo iemand die dat dan allemaal niet zo volgt.
28: Je krijgt er vast wel iets van mee, toch?
29: Nee, eigenlijk niet.
28: Heb je het wel gehad? Of ben je afgehaakt?
29: Ja, met vlagen. Dan doe je er aan mee. Dan ga je het volgen. Dan ga je kijken wat gebeurt er allemaal. Maar ik ben ook veel aan het reizen, veel in het buitenland. Veel met andere dingen. En ja, vooral als je in het buitenland bent, dan volg je eigenlijk het nieuws. Heel gek is dat, maar dan weet je eigenlijk heel weinig wat hier allemaal...
28: Dan is Nederland weer heel klein.
29: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja,
28: dan laat je dat lekker zitten.
29: Ja, precies. Ja.
30: Laten we de troonrede eerst maar afwachten.
28: Waar gaat u op letten dan?
30: Ik hoop dat er meer gelijkheid in de samenleving komt.
28: Hoe vindt u nu dat het kabinet het doet?
30: Naar omstandigheden doen ze wat ze kunnen. Maar ik mis daadkracht.
28: Beetje gedoe allemaal, hè?
30: Best wel. Er is te veel verdeeldheid. Ook in het kabinet is de polarisatie. De tegengeluiden zijn zo groot. Dus ze kunnen moeilijk het met elkaar eens worden.
28: Wat betekent dat voor u?
30: Dat we heel lang in deze malaise blijven hangen. Dus er komt weinig verbetering, ben ik bang.
24: Ja, de afstand is maar 100 meter, geloof ik. Tussen waar ik nu sta, Paleis Noordeinde en die koffietent. Maar het verschil in stemming? Nou, dat is wel erg groot, Marco.
0: Ja, verslaggever Mark Hamer vanuit Den Haag was dat. Het is 9:11. Kosovo is in de ban van het proces tegen de voormalig president Thaçi. Hij zit al 6 jaar in voorarrest in Den Haag. Morgen is de uitspraak. En hem hangt 45 jaar celstraf boven het hoofd. Thaçi zou zich als leider van het Kosovo-bevrijdingsleger onder meer schuldig hebben gemaakt aan moord op en marteling van Serviërs tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren 90. De naderende uitspraak leidt tot spanningen in de verdeelde stad Mitrovica, hoort correspondent Thijs Kettenis.
3: De brug over de rivier, de Ibar, daar sta ik in het centrum van Mitrovica. Ik sta aan de noordkant, waar vooral Serviërs wonen. Hier is hij gebarricadeerd met betonblokken om te voorkomen dat er verkeer overheen kan. Nou, dat geeft de spanning wel aan die er nog steeds heerst tussen Albanese aan de andere kant en de Serviërs hier. Zij erkennen Kosovo niet als land en vinden dat ze nog steeds in Servië wonen. Ondanks de afscheiding van Kosovo in 2008 alweer. En een van hen, van die Serviërs, is Miloš Subotić. Hij werkt hier op de internationale afdeling van de universiteit. Zit hier naast mij op een bankje bij de brug. Miloš, wat verwacht jij van de uitspraak woensdag?
4: I expect that that will be verdict.
3: Hij verwacht een veroordeling, zegt hij. De Serviërs zijn in andere internationale rechtszaken en in westerse media altijd als de bad guys afgeschilderd. Maar het was oorlog en ook aan de andere kant zijn misdaden gepleegd.
4: Because it was war.
3: Het Kosovo-tribunaal werd pas 10 jaar geleden opgericht, ruim na de oorlog dus. En dat omdat gaandeweg in de jaren na die oorlog duidelijk werd dat kopstukken van het Kosovo-bevrijdingsleger mogelijk misdaden hadden begaan tegen Serviërs hier of andere tegenstanders. Miloš, wat verwacht je als Thaçi veroordeeld wordt? Verwacht je dan onrust hier in Mitrovica?
4: Me personally, I am

0: I'll pray for me and my family.
1: Ik ben bang voor mezelf en voor mijn familie, zegt hij. Bang voor de woede aan de andere kant als Tachi veroordeeld wordt. Maar ook voor het feest dat losbarst als die juist vrijkomt. Hoe dan ook gaan ze zich tegen ons richten. Zij zijn in het zuiden met veel meer dan wij in het noorden van Mitrovica. We voelen ons kwetsbaar hier. Nou, maar eens kijken hoe ze daar aan de andere kant over denken dan. Ik loop over de brug langs drie Italiaanse carabinieri die hier als onderdeel van de NAVO-troepenmacht de vrede bewaken. En dus ook de brug. Een tijd terug was dit nog het toneel van onlust en ook van geweld. Het is nu al jaren rustig, maar het feit dat de NAVO die brug nog moet bewaken en dat er geen auto's overheen kunnen rijden, nog altijd niet. Ja, dat laat toch wel zien dat de situatie hier nog verre van normaal is. Hier in Zuid-Mitrovica is op een plein een digitale klok neergezet die aftelt naar de uitspraak van woensdag. Om 10 uur precies wordt die verwacht. Kosovo wacht af, staat erbij. Ja, en hier zie je bij kiosken en stalletjes sjaals en vlaggen met het rood-zwarte logo van het UÇK, van het Kosovo Bevrijdingsleger. Moeja hier verkoopt er net 2 aan een vrouw. Wat verwacht jij van de uitspraak woensdag? Dat Tachi en de andere 3 worden vrijgesproken, zegt hij. Ze zitten al 6 jaar vast en dat ten onrechte. Ja, en dit is toch wat je overal hoort hier in dit Kosovaars Albanese deel van Mitrovica.
2: They have done bad things to the other military, like Serbia. Not to these people.
1: Kosovo verdedigde zich hier alleen maar tegen Servië. Dat was de agressor. Zo voelen ze dat hier.
3: I think that they will be a party here because I think people will celebrate and I think people will get excited.
4: Kosovo staat hier.
1: Het wordt feest hier, verwachten ze. En de Serviërs aan de andere kant hoeven niet bang te zijn. Kosovo is sinds 2008 onafhankelijk. Het is vrede en de problemen liggen achter ons. Maar aan de overkant van de Ibar houdt Miloš zijn hart vast. Hij zal woensdag niet in Mitrovica zijn. En of de uitspraak kan bijdragen aan verzoening.
5: Did that verdict in Bosnia make any kind of improvement in Bosnia?
1: Hebben die veroordelingen en straffen iets verbeterd in Bosnië bijvoorbeeld? Nee. En ik zie dat ook niet gebeuren hier in Kosovo.
6: Een bijdrage van correspondent Thijs Kettenis. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: De ochtendspits lost geleidelijk aan verder op. Maar vooral in het zuiden van het land en ook nog wel in Gelderland gaat het wat moeizaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. We rijden nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Over 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een tijdje een auto stil. Die is geborgen. De weg is weer vrij. Op de A29 is een ongeluk gebeurd. Van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug loopt de vertraging flink op. Nu bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. En de A67 is net weer vrijgegeven van Venlo naar Eindhoven. Tussen de Afrit Liesel en Gelderop nu nog wel 3 kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil.

0: I Don't Want a Lover van Texas was dat. Door de grote storing is het treinverkeer in Midden-Nederland ontregeld. Er rijden minder treinen, vooral naar het oosten en het noorden. En er zijn vertragingen. Dat komt door sabotage op het spoor. En daarom schakelen we nog één keer met Joke van der Kruijzen van ProRail. Fijn dat u er weer bent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat ligt er op het spoor?
1: Nou, we hebben op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor hebben wij materiaal aangetroffen. Dat zijn eigenlijk buizen die zijn vastgemaakt op het spoor. Waardoor wij inderdaad merken dat het dus geen normale storing is, maar dat we kunnen spreken van sabotage.
0: Ja, en ik begreep ook dat er een trein tegen zo'n buis aan is gereden. Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad plaatsgevonden bij Steenwijk. Wat daar precies gebeurt, dat onderzoeken we uiteraard ook nog. Gelukkig heeft dit niet tot grote ongelukken geleid. Maar zo zie je maar wat er kan gebeuren op het moment dat je materiaal op het spoor legt.
0: Ja, het is gevaarlijk voor de inzittenden en de trein en voor alles. Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Het is Prinsjesdag, hè? Het hele treinverkeer wordt hierdoor geraakt. Weet jullie al wie hierachter zit?
1: Nee, dat is niet aan ProRail om daar ook uitspraken over te doen. Uiteraard hebben wij direct, toen we zagen dat het niet om een reguliere storing ging, de politie ingelicht. Zij zijn nu verder onderzoek aan het doen en wij helpen hen waar we dat kunnen. Door ook bijvoorbeeld het materiaal wat we aantreffen uit het spoor te halen, maar wel dat op een veilige manier te doen, zodat bewijsmateriaal kan worden verzameld. En de politie zal uiteraard daar meer over vertellen op het moment dat zij meer weten.
0: Ja, we horen net in onze uitzending onze verslaggever op Utrecht Centraal. Die zag op de borden dat veel van de storingen rond 11, rond het middaguur, gaan verdwijnen. Gaat het goed met het opruimen van de buizen?
1: Ja, kijk, dat is inderdaad wat wij nu aan het doen zijn. Hè. Dus we proberen het spoor weer zo snel mogelijk vrij te krijgen. Dus dan kan eventueel op die plek weer het treinverkeer worden opgestart. Maar u zult ook begrijpen dat het treinverkeer dusdanig is verstoord dat het niet zomaar mogelijk is om alles direct weer op te starten. Mm-hmm. Dus dat zal gefaseerd zijn, maar ik ben bang ook mondjesmaat. Ja.
0: Ja, omdat dan treinen ook niet op de goede plek staan, daar gaan we de hele dag misschien nog wel last van krijgen.
1: Ja, ik denk dat je wel voorlopig daar rekening mee moet houden. De vervoerders die doen daar uiteraard ook hun best voor om de reizigers zoveel mogelijk van informatie te voorzien. Dus wij raden de reizigers ook aan om de reisplanner in de gaten te houden. Dus ja, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk stappen hierin te kunnen maken. Mm-hmm. We merken wel dat het treinverkeer behoorlijk ontregeld is.
0: Ja, nou is er ook een reactie binnen van de staatssecretaris van Openbaar Vervoer, Bertram. Die noemt het bijzonder zorgelijk, zo'n grote treinstoring met opzet. Daar zult u het mee eens zijn, kan ik me voorstellen, als ProRail.
1: Daar zijn we het zeker mee eens, ja. Ja.
0: Bent u geschrokken?
1: Ja, je schrikt zeker op het moment dat er zoiets gebeurt. Dus dat je 's ochtends wordt wakker gebeld, dat er veel verstoringen zijn. Dat is wel even zorgelijk. Maar op het moment dat je dus merkt dat het sabotage is, baart zeker zorgen. En daar schrik je ook van. Dat klopt.
0: Joke van der Kruijzen van ProRail, dank dat u zoveel in onze uitzending wilde komen vanochtend. En de NS laat tot slot nog weten dat er vandaag geen bussen worden ingezet, omdat deze treinstoring te groot is.
2: Reactie. Aan de redactie. Vandaag is het Prinsjesdag.
0: Oh ja.
2: De dag, ja, het zal ongetwijfeld wel zijn opgevallen. De dag van de troonrede natuurlijk, het koffertje en de opvallende hoeden. Zoals elk jaar groots en kleurrijk. Meesterkleermaker en gecertificeerd hoedenontwerper Berry Rutjes vertelde in de uitzending dat het ontwerpen van een Prinsjesdaghoed niet anders is dan het ontwerpen van een maatwerkhoed.
3: Want het begint altijd bij de persoon die het gaat dragen. Dus dan kijk ik inderdaad naar het postuur en het kapsel en de kleding en de gelegenheid.
2: Kortom, het gaat om het totaalplaatje. Een luisteraar wil graag weten waarom ook iemands postuur belangrijk is bij het uitkiezen van een hoed of het ontwerpen daarvan. Kan een bepaalde hoed mensen bijvoorbeeld dikker of dunner maken?
0: Ja, daarom bellen we weer even met hoedenontwerper Berry Rutjes. Ja, waarom is iemands postuur ook belangrijk bij het uitkiezen van een hoed?
3: Goedemorgen. Ja, ik vond het zo grappig. Zo'n leuke vraag.
0: Ja.
3: Natuurlijk is het postuur belangrijk. Want kijk, je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld, we hebben het nu over de dames, want die hebben hoeden uitgezocht. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld niet zo lang bent qua lengte, dan zet je niet een hoed op met een grote rand naar beneden. Want dan kunnen mensen niet in je ogen kijken. Hè? Ja. Dan kijk je op de hoed. Dus dat is je postuur in lengte, ja, bijvoorbeeld.
0: Dus daar hou je echt rekening mee in de breedte?
3: Ja, Nou ja, de breedte is natuurlijk ook belangrijk. Het moet niet voorbij de schouders komen. Dat is ook niet mooi. Hè? Dus dat iemand zegt van, goh, waar gaat de hoed met het meisje of met de dame naartoe? Als iemand een beetje flink van postuur is, dan moet je ook weer opletten dat de hoed in verhouding is. Dat je niet een heel kleine hoed of een hele kleine headpiece opzet. Dus ja, het is toch eigenlijk wel belangrijk dat het allemaal de juiste verhouding is.
0: Ja, en dan hadden we tot slot nog een typisch Nederlandse vraag van de luisteraar, hè, Thomas.
4: Wat kost het? Ja. Want het zal geen 10 euro zijn vanuit Waterlooplein.
0: Vertel.
3: Nee, dat is toch ook wel weer een bijzondere vraag. Inderdaad, een heel Nederlandse vraag. Kijk, vakmanschap is meesterschap. Als je een goede loodgieter nodig hebt, daar betaal je ook voor. Ga je naar een chocolatier, dan weet je ook dat de chocola een andere prijs heeft dan een grote winkel.

0: maken.
1: Ja, daarom bellen we weer even met hoedenontwerper Berry Rutjes. Ja, waarom is iemands postuur ook belangrijk bij het uitkiezen van een hoed?
2: Goedemorgen. Ja, ik vond het zo grappig. Zo'n leuke vraag.
1: Ja.
2: Natuurlijk is het postuur belangrijk. Want kijk, je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld, we hebben het nu over de dames, want die hebben hoeden uitgezocht. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld niet zo lang bent qua lengte, dan zet je niet een hoed op met een grote rand naar beneden. Want dan kunnen mensen niet in je ogen kijken. Hè? Ja. Dan kijk je op de hoed. Dus dat is je postuur in lengte, ja, bijvoorbeeld.
1: Dus daar hou je echt rekening mee in de breedte?
2: Ja. Nou ja, de breedte is natuurlijk ook belangrijk. De hoed moet niet voorbij de schouders komen. Dat is ook niet mooi. Hè? Dus dat iemand zegt van, goh, waar gaat de hoed met het meisje of met de dame naartoe? Als iemand een beetje flink van postuur is, dan moet je ook weer opletten dat de hoed in verhouding is. Dat je niet een heel kleine hoed of een hele kleine headpiece opzet. Dus ja, het is toch eigenlijk wel belangrijk dat het allemaal in de juiste verhouding is.
1: Ja, en dan hadden we tot slot nog een typisch Nederlandse vraag van de luisteraar, hè, Thomas.
3: Wat kost het? Ja. Want het zal geen 10 euro zijn vanuit Waterlooplein.
1: Vertel.
2: Nee, dat is toch ook wel weer een bijzondere vraag. Inderdaad, een heel Nederlandse vraag. Kijk, vakmanschap is meesterschap. Als je een goede loodgieter nodig hebt, dan betaal je ook voor. Ga je naar een chocolatier, dan weet je ook dat de chocola een andere prijs heeft dan een grote winkelwarenhuis.
1: Ja, dus de prijs.
2: Dus als je naar een hoedemaker gaat die 2 tot 3 dagen nodig heeft, dan is de prijs natuurlijk geen 100 euro. Het begint met een headpiece of een bloem in je haar, als je een bedragen wil noemen. Ik ben er nooit zo van, kan alles terugvinden. Maar het is handwerk, niks gaat met de
1: Dus het gaat om honderden euro's. Dat is duidelijk. Dank dat u weer even aan de lijn wilde komen. Fijne Prinsjesdag ook.
4: Moet muziek bij een concert hard staan om indruk te maken? In de Melkweg in Amsterdam werd gisteren geëxperimenteerd met het tegenovergestelde. Het volume ging op initiatief van Stichting Oormerk omlaag naar maximaal 95 decibel. Toch kreeg artiest Blauwzoen het publiek moeiteloos mee.
5: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager, misschien komt het helemaal niet meer binnen die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
4: Dat was te horen in een bijdrage van verslaggever Roel Pauw. Meerdere luisteraars zijn benieuwd naar die zachtere concerten. Zo wil luisteraar Roy weten of het uitmaakt waar je in de zaal staat. Hij kan zich voorstellen dat het geluid midden in de zaal voldoet. Maar ja, wat als je naast de luidspreker staat?
1: Nou, en daarom hebben we de geluidstechnicus van het concert gisteren aan de lijn, Mike Manders. Ja, maakt het uit waar je in de zaal staat?
6: Ja, dat maakt zeker uit. Ja, ja. Al is het momenteel het verschil bij de moderne geluidssystemen, kunnen we het wel beter controleren. Het is zeg maar de geluidsdruk door de zaal heen. Maar ja, als je kort in de bocht kijkt, hoe dichter bij de speaker is, hoe harder het is. Dat is wel gewoon de waarheid.
1: Ja, en maakt het dan ook nog uit, want dit is een concertzaal, hè, maar het kan ook een stadion of een festival. Verschilt dat ook nog?
6: Ja, dat is wel een verschil. Omdat je in een wat kleinere concertzaal kun je natuurlijk ook nog wat... dan heb je te maken met akoestisch geluid wat van het podium komt. Bijvoorbeeld een drummer die wat hard speelt. Of een gitaarversterker die wat hard staat. Sta je in een wat grotere zaal, een Ziggo Dome of een stadion, dan heb je daar meer controle over.
1: Duidelijk.
6: Daar eigenlijk minder last van. Ja.
1: Nou, fijn dat u even aan de lijn wilde komen. Geluidstechnicus Mike Manders.
7: 3 voor de dag.
1: Bij de rechtbank in Amsterdam vindt de 5e inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen de 23-jarige Chris Jude. Hij heeft bekend dat hij de 17-jarige Lisa uit Apkoude heeft vermoord vorig jaar augustus. Hij staat verder terecht voor onder meer een gewelddadige verkrachting. De buitenlandministers van Thailand en Cambodja komen vandaag samen. Die landen zijn het al langer oneens over hun gedeelde grenzen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi vertelt waarom de landen nu naar een oplossing zoeken.
8: Sinds het staakt het vuren na de gevechten rondom het grensconflict van vorig jaar over wat landsgrenzen zijn er altijd spanningen gebleven tussen Cambodja en Thailand. Nou, die spanningen die willen ze nu uit de lucht nemen door samen tot wat oplossingen te komen over die gedeelde grenzen. Deze bijeenkomst gaat niet over die landsgrenzen waar de gevechten vorig jaar over begonnen. Dit gaat over wat zeegrenzen, maar het is het begin van wat de landen hopen dat een gezamenlijke en vooral vreedzame oplossing wordt voor dit conflict en er niet weer gevochten zal worden.
1: En dan zeg ik het nog één keer deze ochtend. Het is vandaag Prinsjesdag. Het kabinet presenteert de begroting. En onze verslaggever Mark Hamer is al de hele ochtend in Den Haag. Mark, hoe ziet de planning eruit vandaag?
9: Ja, laten we maar even op het einde beginnen. Om 3:30, dan wordt de miljoenennota gepresenteerd. Dat is natuurlijk politiek heel erg interessant. Maar ja, daarvoor om 1:00 gaat de koetsier weg. Dan gaat hij naar de Schouwburg. Daar wordt de troon.

0: voorrede gehouden. Ja, en dan om 2 uur is men hier weer terug op Paleis Noordeinde. En dan is de balkons aan. En Marco, we hebben 1 ding geleerd, hè, vandaag. Ja. Wat je dan moet doen.
1: Wegblijven. Ja, niet bij de paardenpoepen in de buurt blijven.
0: Nee, ja. Vooral zorgen dat het niet in je snor terechtkomt. Nee. Nou ja, we gaan het zien. Om 2 uur vanmiddag is die balkonscène hier. In een hele mooie blauwe lucht. Gaat een lekker mooie dag worden. Kijk, met een heerlijk zonnetje.
1: Het was weer een educatieve ochtend, Mark. Dankjewel. En het is vanmiddag ook allemaal te beluisteren hier op NPO Radio 1. Fleur Wallenburg en Mark Visser zitten voor u klaar. En dat was het NPO Radio 1 journaal. NOS Radio 1 journaal voor vanochtend. Zometeen natuurlijk Spraakmakers met Roos.
2: Ja, en ook daarin gaan we natuurlijk aandacht besteden aan Prinsjesdag. Zometeen in Stam.nl gaan we het erover hebben. Aan de hand van de stelling, Prinsjesdag is belangrijk voor onze democratie. En u kunt daar zoals altijd over meepraten. Bel 0800 1101.
1: Dat straks na de hoofdpunten van het nieuws. TF Thomas zometeen. Fijn dat u er weer bij was vanochtend. Ik wens u een fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen materiaal aangereden. Medewerkers proberen het spoor weer vrij te maken. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets gestegen. Elk jaar rond Prinsjesdag wordt het uitgezocht door Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, had 29% vertrouwen. Nu is dat 36%. En Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek wat zachter staat. Het weer. In het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 29 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost op, maar het gaat hier en daar wel wat moeizaam. Vooral op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijden nog langzaam over een flinke afstand. Tussen Stroe en Hoevelaken 15 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Op de A29 is een ongeluk gebeurd. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. De vertraging loopt daar op tot een uur. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvliet. Brug nu 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen de Alfred Liesel en Someren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman, goedemorgen en welkom. Wanneer we denken aan ongewenste tienerzwangerschappen gaat het vrijwel altijd over de moeder. Maar er is ook onderzoek nu gedaan naar jonge vaders. En wel door mijn spraakmaker van vandaag, sociaal wetenschapper Justine van der Beek. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Donderdag promoveer je hierop. Wat vinden vaders er eigenlijk van dat het doorgaans over de moeders gaat? Heb je dat gevraagd?
4: Ja, zeker. Ja, dat is heel interessant. Ik focuste ook veel op hun contact met geboortezorgverleners. Bijvoorbeeld verloskundigen.
3: Ja.
4: En dan vroeg ik dus ook vaak van, is er ook wel eens iets aan jou gevraagd? Mm-hmm. En dan in het begin zeiden dan die jonge vaders vaak van, nee, maar ja, dat is logisch, want het gaat om mijn moeder en het kind en gezondheid. Maar vaak als het dan een beetje indaalde, dan kwamen ze er wel op terug van ja, eigenlijk was het ook wel prettig geweest.
3: Ja, ik had ook wel gehoord willen worden. Zometeen meer daarover. Dan horen we ook zo'n jonge vader in de uitzending. Sarah Selbing is hier ook, hoofdredacteur van de VPRO. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Jij bent hier natuurlijk voor het Mediaforum alvast. Daarin de storing op het spoor.
6: Dat zijn eigenlijk buizen die zijn vastgemaakt op het spoor.
7: Volgens ProRail gaat het vermoedelijk om sabotage.
6: Waardoor wij inderdaad merken dat het dus geen normale storing is, maar dat we kunnen spreken van sabotage.
3: Ja. Ja, dat woord vermoedelijk verdwijnt gedurende de ochtend uit de berichtgeving. Maar veel is nog gissen. We beginnen vandaag met

0: feestje van de democratie in Stand.nl. Op onze Prinsjesdag is de inhoud van de begroting van weinig belang, omdat het kabinet nog nauwelijks meerderheden heeft kunnen vinden. Maar het ceremoniële deel van deze derde dinsdag, maakt het dat goed? Dat is de vraag. De stelling is dus, Prinsjesdag is belangrijk voor de democratie.
1: Deel uw ervaring.
2: Op 0800 1101.
3: Ja, het licht in het paleis is aan en er staan natuurlijk al mensen voor het paleis.
4: Ja, we mogen weer, hè?
5: De toon van de kroon, de Franje van Oranje, noem het maar hoe je het wil.
6: Prinsjesdag is niet alleen voor Den Haag, voor heel Nederland. En ze komen uit het oosten, uit het westen.
5: Maar dit is Koningsdag met een ceremonieel.
7: Verhoging van het eigen risico in de zorg gaat dat die partijen betreft.
8: En zal ik u dan vragen naar de plannen van het kabinet of liever naar het Koninklijk Huis?
9: Koninklijk Huis. Omdat ik fan van Maxima ben.
6: Het is de dag van de democratie, dus er mag van mening worden verschild. En er mag worden gedemonstreerd, hoort er allemaal bij.
10: Dit stijgt zo ver uit boven dat gekonkel van de hele dag.
4: Het is altijd één groot feest hier.
0: Spraakmaker Justine van der Beek. Vandaag voor jou een dinsdag als alle anderen?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja? Behalve dan de zenuwen voor overmorgen, de promotie.
0: Ja, je eigen promotie. Ja. Ja.
11: Daar ben ik iets meer mee bezig dan met Prinsjesdag, denk ik. Ja.
0: Ja. Kijk je nooit? Gaat het altijd een beetje langs je heen, zo'n dag?
11: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit echt live mee heb gekeken. Of daar fysiek ben geweest. Of ja, je ziet foto's van de mooie outfits. En, en natuurlijk soms, meestal ook nieuws over de begroting. Dat is dan nu niet echt het geval.
0: Ja, er is wel wat te melden. Alleen het heeft geen meerderheid.
11: Nee.
0: Dus daar gaan we later meer over horen, zoals dat dan heet. Sarah Selbing, jij vertelde me net al even dat je dol bent op ceremonieel vertoon.
12: Ja, dat klopt. Nou ja, ik geloof heel erg in de betekenis ervan en de waarde om af en toe dat soort gezamenlijke momenten te hebben. Ik ben ook, ondanks dat ik hoofdredacteur ben van de VPRO, voorstander van het Koningshuis. Daar kunnen we het ook nog wel eens over hebben. Meer omdat ik geloof dat dat soort symboliek bijdragen aan saamhorigheid, gevoel, aan het weten dat we een democratie hebben. Mm-hmm. Natuurlijk moet er inhoud onder liggen. En daar kunnen we het over hebben. Is dat nu het geval?
0: Ja.
12: Dus ik denk dat zonder rijksbegroting of dat het allemaal, ik zou het niet zomaar alleen maar optuigen voor het uiterlijk vertoon. Maar ik denk dat de hoedjesceremonie en de mensen langs de kant van de weg en de koets en zo. Ja, ja, ik geloof dat dat een hele belangrijke rol speelt.
0: Ja, ja. En waarom is dat?
12: Waarom ik dat vind? Of waarom?
0: Ja, waarom dat een belangrijke rol speelt. Dus dat uiterlijke vertoon ook een belangrijke rol speelt.
12: Ja, omdat we haakjes nodig hebben om ons eraan te herinneren dat we een democratie hebben. Dat het weer even leuk is om er naar te kijken. Dat je weer even met elkaar, nou dan zonder jou, maar dat veel mensen in Nederland zich daar dan vandaag bewust van zijn, mee bezig zijn. Ja, dat soort dingen zijn toch belangrijk. Anders valt het allemaal als loszand uit elkaar.
0: Ja, we hebben het erover vandaag ook, omdat het inderdaad, je hebt het over de inhoud. Qua inhoud een beetje dunnetjes is.
12: Ja.
0: We weten dat die begroting niet zoveel voorstelt, want er zijn gewoon geen meerderheden voor. Dus ja, waar luisteren we dan eigenlijk naar? Dat was vorig jaar niet anders. Toen was het kabinet Schoof inmiddels al 2 keer gevallen.
12: Ja.
0: Toen zat er een kabinet dat rustte op. Wat was het? 33 zetels?
12: Nog los van het feit dat we natuurlijk al jaren zien dat het allemaal voortijds uitlekt. Dus dat we ook vaak niks nieuws horen op die dag.
0: Ja. Zou je dan zeggen, als we Prinsjesdag in ere willen behouden, dat je die inhoud moet veranderen? Daar kun je ook voor kiezen, dat je dus niet dan de miljoenennota presenteert, maar misschien iets anders presenteert.
12: Maar wanneer zou je dan de miljoenennota presenteren?
0: Gewoon als je hem klaar,
12: als je hem af hebt.
0: Zoals die nu ook uitgelekt wordt als die af is, als iedereen hem krijgt.
12: Ja, goed, maar we hebben natuurlijk die dag wel nodig om een deadline te kunnen stellen om die miljoenennota af te maken, toch?
0: Die kun je houden.
12: Ja, dat je het los van elkaar trekt.
0: Zullen we daarover filosoferen de komende half uur? Ja. Beginnen we met Lammert Wierstra. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Lid van ons Spraakmakers Collectief. U houdt ook wel van een beetje pracht en praal?
13: Nou, pracht en praal, dat vind ik deel 2. Maar ik vind dat we bepaalde dagen moeten blijven vieren. Koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag. En deze Prinsjesdag vind ik het voorbeeld van de dag van de democratie. Mm-hmm. Al die politici die zetten een beetje hun beste beentje voor. Ze proberen een mooie begroting te presenteren. En dan gaan we dan straks, democratisch zoals dat heet, kijken hoe we dat kunnen bijschaven. En dat mag best met een beetje uiterlijk vertoon.
0: Ja.
13: Ik ben 1 keer erbij geweest. Ik wilde eens even weten hoe het live voelde. heel erg leuk om te doen. Maar vanmiddag zit ik weer gewoon naar de tv te kijken. Want jullie brengen dat zo goed in beeld. En dan zie ik ook de leuke dingen. En dan hoor ik naar de toespraak. En dan kan ik om 3:30 meteen luisteren wat de minister van Financiën allemaal te vertellen heeft.
0: Ik zal de collega's van de NOS ook het compliment doorgeven. Want die doen er altijd verslag van.
13: Doe maar.
0: Ja. Hecht u er nog belang aan dat er een rijksbegroting wordt gepresenteerd?
13: Jazeker. Je moet financieel alles op een rijtje zetten en dan afwegen. En als ik zelf zie waar de centjes allemaal naartoe gaan, ja, ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar daar hebben we gelukkig een Staten-Generaal voor die dat kunnen bijschaven.
0: Maar goed, er is nu geen meerderheid voor, hè, voor deze begroting. Dus ja, waar luisteren we dan eigenlijk naar?
13: Naar een stille oproep om toch met elkaar te gaan samenwerken.
0: Ja, zo luistert
13: Ik zou zeggen, ik hoef geen nieuwe verkiezingen, maar ik vind wel, je moet meer partijen even bij het kabinet gaan betrekken. Niet alleen om steun, maar ook inhoudelijk samen te werken. Dat zou ik heel democratisch vinden.
0: Ja, dank u wel, Lammert Wierstra, voor uw bijdrage. Timo Hof, ook uit ons collectief. Goedemorgen, Timo.
14: Hey, goedemorgen.
0: Het Koningshuis speelt natuurlijk een grote rol in de ceremonie van vandaag. Bent u daar enthousiast over?
14: Nee, ik ben er niet enthousiast over. Ik zie de monarchie toch als een autocratische, uit het verleden een autocratische boegbeeld. Mm-hmm. Niet echt.
0: Een ongekozen boegbeeld.
14: Wat ik bij de.
0: Ja.
14: Ja, wat ik niet echt bij de democratie, waar ik aan democratie bij aan moet denken.
0: Oh ja. Dat, ja. Dus u zegt, en Prinsjesdag aan zich, zo'n dag waarop je de miljoenennota presenteert met wat pracht en praal, hoe kijkt u daarnaar?
14: Ja, ik denk dat we dan toch de autocratische verleden van Nederland vieren. En ik denk dat we dat ook anders in kunnen vullen. Misschien kunnen we de democratie vieren. Dat heeft ook al een behoorlijke geschiedenis in Nederland.
0: Mm-hmm.
14: En ik denk de rijksbegroting zelf, die wordt toch altijd gelekt. Dus daar hoef ik het ook niet voor te doen.
0: Nee, dus neem ons eens even mee naar uw ideale dag dan, om die democratie te vieren.
14: Ja, dan zouden we, wat mij betreft hoeven we het überhaupt niet te vieren. Ik bedoel, voor de rijksbegroting. Maar als we het dan vieren, dan zou ik liever voor geschiedenis van de democratie vieren dan voor de autocratisch verleden van Nederland.
0: Ja, ja. Nu valt Prinsjesdag toevallig samen ook met de Dag van de Democratie. Dat is altijd op 15 september. Is dat een datum waarop u zegt, misschien moeten we het daaraan ophangen?
14: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel, Timo Hof, voor uw bijdrage. De stelling is dus vandaag, Prinsjesdag is belangrijk voor de democratie. Josje uit ons collectief zegt, democratie is superbelangrijk. En dan is Prinsjesdag daar een heel mooi symbool voor. Maar eerlijk gezegd is er ook wel een poppenkast. Kan dat niet wat minder? Dirk schrijft daar, hij is een beetje de moed verloren. Hij zegt, naarmate de strijd verstrijkt, besef je steeds meer dat Prinsjesdag niet meer is dan een krampachtige poging om het volk te laten denken dat we in een democratie wonen. Wanneer partijen bijvoorbeeld al uitgesloten worden, kun je niet meer praten over democratie. En dan hebben we het kletspraatje van de koning. Dat is een grote flauwekul die er is. Daarbij moeten we zeggen dat dat wel is geschreven door de regering. Marshall schrijft, als deze ene dag de norm is voor onze democratie, dan is het daarmee slecht gesteld. Aan de andere kant, zonder ceremonieel en ritueel vaart geen enkele democratie wel. En dat rijmt bijna, vind ik altijd mooi. Voor Bremer, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Politiek verslaggever van RTL Nieuws. Jij maakt je wederom op voor een aparte Prinsjesdag. Waarbij kunnen we misschien wel stellen, die ceremonie inmiddels belangrijker lijkt dan de inhoud?
15: Nou, de inhoud weten we meestal al. Je weet alleen nooit wat er in de troonrede gezegd gaat worden. Die is nog nooit uitgelekt. En we hebben Jette daar vrijdag even naar gevraagd bij de persconferentie. En toen zei hij uiteraard, want dat was ook zijn verkiezingsleus, dat het een optimistische toon zou hebben. Nou, dat is misschien ook wel handig na hoe de hele begroting tot stand gekomen is en al het gekisbis achter de schermen. Dus een optimistische toon. En wat ze ook zeiden is dat ze het een beetje anders willen doen dit jaar. Want normaal was het zo, dan zeiden ze per portefeuille, per ministerie wat er zou gaan gebeuren. Dat willen ze nu een klein beetje anders doen. Dus ze willen wat meer een groter verhaal vertellen. Maar ik vraag me af hoe dat er eigenlijk uit gaat zien. Want Dat zou dan voor het eerst zijn dat er niet even de camera op bij bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid van hier gaan we dat doen en daar gaan we dat doen. En dat doen ze natuurlijk ook een beetje omdat ze nog geen meerderheid hebben voor die begroting. Dus alle plannen kunnen nog aangepast worden.
0: Ja, is het ook een beetje om de koning niet totaal voor schut te zetten, zeg maar?
15: Ik weet niet of dat de achterliggende gedachte is, maar ik denk wel, dit kabinet zegt op veel dingen, wij gaan het anders doen. Nou ja, dit is daar een poging van om dat te gaan doen. We moeten maar eens even gaan kijken hoe het uitvalt. Wat ik altijd wel leuk vind, ik hoorde net ook al een aantal luisteraars die een beetje kritisch waren op dit hele ritueel. Wat ik altijd wel mooi vind, is dat je gewoon zowel de leden van de Eerste als de Tweede Kamer, die vanaf morgen en overmorgen gewoon weer tegenover elkaar staan. Mm-hmm. Maar dat ze dan wel even samen zitten in vroeger de Ridderzaal, nu dus in de Schouwburg.
0: Ja.
15: Om te luisteren naar de koning. Dus het is ook wel een moment van saamhorigheid. Moet ik wel zeggen, ik heb heel vaak daar gestaan als ze dan weer naar buiten komen. De oppositieleiders. Ja. En dan zijn ze iets minder in die sfeer. Maar dan mogen ze natuurlijk hun eigen verhaal vertellen. Maar het is wel een mooi moment.
0: Ja, de warmer zal vast lekker op voor de algemene politieke beschouwingen.
15: Huh? Precies, ja.
0: Ja. Sarah?
12: Nou ja, als de koning dit jaar dus iets meer een verhaal vertelt, dat lijkt al iets meer op hetgeen wat jij net zei. Toch, Roos, dat het niet zo'n opsomming is van de feitelijke uitgaven en wat gaan we het komend jaar allemaal doen.
0: Ja.
12: Maar dat het wat meer een ronkend, een ronkend verhaal wordt.
0: Floor?
15: Ik weet niet of het ronkend gaat worden, maar wat je denk ik wel erin terug gaat zien. Hè, we hebben de gelekte stukken natuurlijk allemaal al gelezen. Het voorwoord, die liefdesbrief die erbij gesloten zit. En daar zie je wel dat het woord samenwerken en verbinding, dat regelmatig voorkomt. Dus ik zou niet verbaasd zijn als we dat veel terug gaan horen in de troonrede.
0: Ik hoor het de koning zo zeggen. Floor, vorig jaar hadden we natuurlijk het tweemaal gevallen kabinet Schoof. Toen was het ook al zo'n loze Prinsjesdag. Ik kan me een Stand.nl herinneren met de stelling, we kunnen deze Prinsjesdag net zo goed overslaan.
15: Dat was beleidsarm, ja.
0: Ja, dat heet dan beleidsarm. Nu is er geen meerderheid voor. Je zegt, ze gaan het een beetje anders aanpakken. Dus daar ga je op letten. Waar ga je nou nog meer op letten? Verwacht je inhoudelijk nog iets verrassends?
15: Nee, want we hebben eigenlijk, kijk, het gaat natuurlijk om de begroting. En die hebben we nu wel, die is gelekt. Dus die hebben we wel ingezien. We hebben de bijbehorende stukken ingezien. Dus dat is allemaal wel duidelijk. Mm-hmm. Waar je wel op kunt letten natuurlijk is hoe mensen op elkaar reageren. Hoe ze een beetje onderling met elkaar omgaan. Oh, ja. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Maar politiek gezien is vandaag gewoon niet zo heel erg belangrijk. Behalve dat je even hoort hoe iedereen erin staat. En zich een beetje warm loopt voor morgen.
0: Precies.
15: En dat, kijk, dat samenwerken, dat is natuurlijk prachtig. Dat ze dat dan in die troonrede gaan zeggen. Maar ja, bij een kabinet wat zelf heeft laten zien dat ze daar ook niet zo goed in zijn. Mm-hmm. En dat ze daar ook heel veel verschil van mening over hebben. Is het natuurlijk wel een beetje wrang dat je dat dan als leidraad van je troonrede neemt. Ervan uitgaande dat dat het wordt.
0: Ja, ja, over die algemene beschouwingen. In hoeverre gaan we daar nieuwe dingen horen? Want we hebben natuurlijk een aanloop ook naar deze Prinsjesdag. Hebben we al heel veel oppositiepartijen gehoord over hoe zij erin staan inhoudelijk? En weten we dus ook dat er nu nog geen meerderheid is? Gaan we nog nieuwe dingen horen dan tijdens die beschouwing? Of wordt het gewoon een herhaling van zetten?
15: Nou, ik denk wat leuk is om te volgen tijdens die beschouwingen is welke oppositiepartijen met elkaar gaan samenwerken. Dus hoe die oppositie het samen aanpakt. Want nu is het natuurlijk zo dat het voor het kabinet vaak makkelijk is om toch een meerderheid te halen. Omdat ze gewoon zeggen van ja, met die partijen gaan we die kant op en met die andere partijen gaan we die kant op. Dus tot nu toe is het ze gelukt om voor een aantal plannen de oppositie uit elkaar te spelen. Okay. Het is nog nooit één groot blok geweest. En dat moeten ze natuurlijk wel zijn om samen een vuist te maken.
0: Ja.
15: Dus ik vind het interessant of het kabinet lukt om inderdaad op blokjes met de oppositie samen te werken. Mm-hmm. Of dat ze de oppositie toch voor elkaar krijgt om samen een vuist te maken.
0: Ja, dankjewel Floor Bremer. En ook heel veel plezier toch ook vandaag, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Gaan we naar Ludo Grégoire. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: U bent jurist, weet veel van staats- en bestuursrecht. En ik begrijp dat u al tijden pleit om van Prinsjesdag een vrije dag te maken. Nou, volgens mij is iedereen in Nederland altijd voor een extra vrije dag.
16: Nou, niet extra. Het is niet extra.
0: Oh, nee, want daar moeten we iets voor inleveren?
16: Nou, daar hoeven we helemaal niks voor in te leveren. Ik heb in 2020 en 2021 uitvoerig gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. Mm-hmm. Om van 11 nationale feestdagen terug te gaan naar 6 betekenisvolle.
0: Oh.
16: En dan die 5 die je over hebt gewoon toe te voegen aan de slipperdagen. Dus niemand hoeft iets in te leveren, er komt alleen maar feest bij.
0: Oké, nee, ik kneep hem al heel eventjes.
16: Nergens voor nodig.
0: Nee. Zo'n dag, zo'n vrije dag als Prinsjesdag, hoe moet dat ingevuld worden?
16: Nou ja, mijn betoog is geweest. Je moet internationale feestdagen vastleggen wat voor Nederlanders in zijn algemeenheid heel belangrijk is. Wat hun identiteit versterkt. Mm-hmm. En we kunnen vaststellen dat van de 11 nationale feestdagen nu er 8 geankerd zijn in de 60er jaren toen Nederland nog overwegend christelijk was. 80% van de Nederlanders was toen belijdend christen. Inmiddels is dat gezakt onder de 15%. Maar ze worden wel bediend met meer dan 70% van onze nationale feestdagen.
11: En, Pasen, Pinksteren.
16: Ja, precies. Ja. Dat is iedereen bekend. En nogmaals, niks mis met feestvieren. Hoe meer feest, hoe beter, zeg ik als oorspronkelijk Maastrichtenaar. Maar we moeten wel kijken, is die modernisering van onze nationale feestdagen niet heel erg aan de orde. En ook dit jaar, met alle beleidsarme aspecten van de troonrede, is ook daar weer sprake van een vrij urgente, gemiste beleidskans, wat mij betreft.
11: Dus de vraag is dan, hebben we een tweede Pinksterdag nodig, waarop we toch eigenlijk allemaal massaal naar de Meulboulevard trekken? Of moet je de democratie eigenlijk meer aandacht geven? Als
16: nou ja, iedereen mag naar de Meulboulevard trekken, maar kan daar gewoon Snipperdag opgenomen worden.
11: Hoe ziet u de invulling van de nieuwe Prinsjesdag voor u?
16: Nou ja, het gaat er met name om dat wij staatsrechtelijk die dag van de democratie ankeren. En Prinsjesdag is bij uitstek geknipt om dat predicaat Nationale Feestdag van bijvoorbeeld Koningsdag over te nemen. Want daarmee verbind je zowel de republikeinse als de monarchistische sentimenten in onze samenleving. En hoeveel tekortkomende democratie ook heeft als bestuursvorm, we kennen geen betere bestuursvorm die vrijheid waarborgt, die ervoor zorgt dat er stabiliteit is en dat we vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.
11: Ja, ja.
16: Dus ik zeg, er hoeft bijna niets veranderd te worden. Alleen je moet het opwaarderen tot nationale feestdag en mensen vrijgeven. Behalve de dragers van onze democratie die wij gekozen hebben, de actoren. Die moeten dienstbaar, zichtbaar zich presenteren aan onze samenleving.
11: Dank u wel, Ludo Grégoire. Hij is jurist, staatsrecht en ook publicist. Carla van Baalen, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
11: U bent de emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis. En dan zou je zeggen, nou, u bent met pensioen, zit lekker voor de buis. Maar niks van dat. U belt vanuit de schoolklas, begrijp ik.
17: Jazeker. Ik zit hier op basisschool Toon in Nijmegen met alle kinderen van groep 8. Die nu allemaal heel blij kijken.
11: Ik hoor ze niet. Wat eten ze keurig onder controle? Nee.
17: Ja, ik ben heel zachtjes. Zeg maar iets.
11: Zeg maar
17: iets. Dat is gewoon Roos.
11: Nee, wat een keurige groep 8.
17: Zo zijn ze.
11: Ja, heel keurig. Ja. Maar wat vertelt u deze leerlingen uit groep 8 op deze dag, op Prinsjesdag?
17: Ja, ik vertel de essentie van Prinsjesdag. Wat is dat nou voor een dag? En dat sluit eigenlijk heel goed aan op de vorige gast in het programma. Namelijk dat het een feestdag is. Een politieke feestdag. En daar hebben we er maar één van in Nederland. Dus die moeten we goed vieren.
11: Ja, ja. Kunt u ons wat meer vertellen over het ontstaan van deze traditie?
17: Ja, dat kan ik zeker. Die traditie is al meer dan 200 jaar oud. In 1814 ging de koning, toen nog niet officieel koning, maar koning Willem I voor het eerst naar de ridderzaal toe om de troonrede voor te lezen. En dat gebeurde ook vanaf 's middags 1 uur. Dat is al meer dan 200 jaar. Ja. Precies hetzelfde tijdstip. En de koning gaat dan dus door Stad Den Haag, gaat naar het Binnenhof om de troonrede voor te lezen. Dat is al meer dan 200 jaar zo. En de mensen in Den Haag vonden het zo leuk. Die gingen allemaal langs de kant staan.
11: Ja, er is heel veel hetzelfde gebleven, maar er is ook al wat veranderd, toch, in de afgelopen 200 jaar?
17: Jazeker, er zijn tradities bijgekomen. Bijvoorbeeld het koffertje. Dat is van net na de Tweede Wereldoorlog, afgekeken van Engeland.
11: Ja.
17: Wij wilden ook zo'n koffertje. De hoedjes, hè?
11: Ja.
17: De hoedjes bestaan sinds 50 jaar.
11: Ja, ja. We zitten nu, het is al een paar keer voorbij gekomen, met een minderheidskabinet dat slechts hun plannen kan presenteren. Doet dat nog wat af aan deze traditie? Dat de inhoud toch eigenlijk ofwel uitgelekt is of geen meerderheden kent?
17: Nou, uitlekken, dat hoort ook bij de traditie van Prinsjesdag. Dat gebeurt altijd. Dus de plannen weten we sowieso altijd. En het is vooral een hele feestelijke, symbolische dag. En dat is vandaag ook zo. Iedereen zit bij elkaar. En mensen die normaal gesproken elkaar misschien voor rotte vis uitmaken. Mm-hmm. En keihard tegen elkaar ingaan. Zitten nu allemaal naast elkaar. Hè, in hun mooiste kleding. In de Koninklijke Schouwburg. En dus die feestdag, dat ritueel blijft hetzelfde. Wat betreft het minderheidskabinet en dat we gaan merken dat die plannen minder stabiel zijn. Mm-hmm. Dat gaan we morgen en overmorgen merken bij de algemene politieke beschouwingen.
0: Ja, dan gaan we de oppositie daar mede over horen. Dank.
17: Precies.
0: Carla van Balen, en veel plezier daar op die basisschool. Gaan we naar Pieter Verhoeven. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: U bent burgemeester van Gouda en ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Maar u bent op dit moment in Noorwegen.
18: Ja, overigens weten ze daar wel een heel erg groot feest te maken van hun grondwet.
0: Ja?
18: Dat is hun grootste feestdag, Constitutiedag. Maar ik ben er inderdaad bij onze zusterstad Kongsberg vanuit Gouda, klopt.
0: Oh ja, en wat doet u op zo'n dag?
18: Nou, ik ga toch wel natuurlijk heel goed volgen wat er daarna gebeurt vandaag.
0: Ja.
18: Zowel qua inhoud als qua uiterlijk vertoon, want dat mag er vandaag echt zijn.
0: Ja, onze stelling is vandaag: Prinsjesdag is belangrijk voor de democratie. En daar hebben we het over omdat, nou ja, het ceremonieel, dat kun je zien als belangrijk en verbindend, wat Sarah zei tegelijkertijd. Ja, de inhoud wordt steeds minder belangrijk, zo lijkt het. Hoe kijkt u daarnaar?
18: Nou kijk, een regering heeft voor gezag, behalve efficiëntie, ook echt waardigheid en vertoon nodig. Dat is heel belangrijk dat je laat zien dat je zelfvertrouwen hebt. Ik bedoel, je moet je toch niet voorstellen dat de koning met een verschoten spijkerbroek de Verenigde Vergadering voor leest. Dus dat je echt laat zien wat je in huis hebt. Mensen hebben behalve brood ook spelen nodig, wisten de Romeinen al. Namelijk, je hebt echt rituelen nodig als samenleving om saamhorigheid te vieren. En vandaag is zo'n dag.
0: Ja, ja. Kunnen we eigenlijk een voorbeeld nemen aan hoe ze dat in Noorwegen doen? Want we hebben het nu ook een beetje over, kan het ook anders? Hè? Als je die inhoud even wegdenkt, zeg maar, van die miljoenennota. Hoe doen ze dat daar?
18: Ja. Nou ja, ik was daar twee jaar terug. En dat is daar echt een gigantische feestdag met optochten en met herdenkingen. En ook gezelligheid. Hè? Want laten we niet vergeten dat ook Koningsdag, Prinsjesdag met name in Den Haag.
0: Ja.
18: Vroeger ook echt een volksfeest was. Inclusief festivals en kermis. Maar dat is niet meer. Sterker nog, de kinderen in Den Haag die zijn wel vrij, maar die gaan naar de Efteling.
0: Ga
18: kijken om de hoek, want we vieren de democratie.
0: Ja, nou, Ludo Krekwaar, de jurist staatsrecht die we net spraken, die pleit er eigenlijk voor om dat weer een beetje terug te brengen. Om eigenlijk dat Koningsdag en die Prinsjesdag te combineren.
18: Nou ja, kijk, Koningsdag, dat is dan toevallig ons werk vanuit de Bond van de Oranje Verenigingen. Dat is nu al de grootste feestdag van het land. Dat wordt overal gevierd op honderden plekken op verschillende manieren. Maar je zou iets van die saamhorigheid op dat moment ook kunnen halen naar Prinsjesdag. Want dat is het moet gebeuren ieder jaar. Nou, vier het dan op een goede manier.
0: Dank, Pieter Verhoeven, burgemeester van Gouda. En dus ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Prinsjesdag is belangrijk voor de democratie. Nou, iedereen heeft daar, zoals altijd, misschien wel zijn eigen of haar eigen gedachten over. Zo schrijft Janneke nog. De koning rijdt in een koets door de straten van Den Haag. Heel wat beter dan een groot militair vertoon dat sommige landen gebruiken om een nationale eenheid uit te stralen.
2: NPO Radio 1. Podcast.
19: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
20: Long live Europe and thank you very much.
21: So let's get to work.
22: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
23: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
22: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
23: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
22: Luisteren dus.
24: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
25: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
26: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
27: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf.

0: voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Roos Abelman. Voor een conducteur in de trein richting Meppel had de sabotage op het spoor al vroeg geen geheimen meer. Maar in de officiële berichtgeving is er wat meer voorbehoud. We bespreken dat zo in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
7: De grote treinstoring is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30 vanochtend. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Er zijn spullen vastgemaakt aan de rails.
8: Ja, dat is materiaal. Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
7: Op één plek is een trein ook tegen het materiaal aangereden.
8: Ja, dat klopt. Heeft inderdaad plaatsgevonden bij Steenwijk. Wat daar precies gebeurt, dat onderzoeken we uiteraard ook nog. Gelukkig heeft het niet tot grote ongelukken geleid. Maar zo zie je maar wat er kan gebeuren op het moment dat je materiaal op het spoor legt.
7: Medewerkers van ProRail zijn de spullen nu aan het opruimen. Door de storing zijn reizigers op allerlei plekken gestrand. Verslaggever Mark-Robin Visser is op Utrecht Centraal. Wat hoor jij daar?
9: Nou, ik sta hier tussen de reizigers die met vragende ogen naar de informatieborden kijken, waarop wij kunnen zien dat de treinen hier vanuit Utrecht richting Amersfoort niet verder kunnen. Dus dat zijn de treinen richting Groningen, Leeuwarden en ook Enschede. Arnhem zie ik ook, valt ook uit vanwege wisselstoringen. Seinstoring staat eronder. Dit duurt nog tot ongeveer 11:00 in de richting of bij Apeldoorn en Deventer, maar bij Zwolle gaat het nog langer duren. Tot na 12:00. En zo druppelen de berichten hier binnen op die schermen. Het is niet heel erg druk hier op het station. Ik denk dat veel mensen al op de hoogte waren voordat ze hier kwamen. Dat er van alles aan de hand is. Sabotage dus, dat horen de mensen hier ook. We hebben inmiddels ook begrepen dat er ook bij overgangen sabotage is gepleegd. Waardoor de spoorbomen niet meer open kunnen. Nou, hoe het precies allemaal zit, dat hopen we natuurlijk de komende uren te horen. En de komende uren dus ook nog steeds veel uitval van treinen hier vanuit Utrecht Centraal.
7: Dankjewel, Mark-Robin Visser. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip in de problemen is. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De Amerikaanse rechter stak er eerder al een stokje voor en het Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De ESA heeft een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan dat zien aan de hoeveelheid licht die planten geven. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour. Bij dat paleis is ook verslaggever Mark Hamer. Is het al druk daar, Mark?
10: Druppelt hier wel langzaam vol, moet ik je zeggen. Ik zie hier schoolklassen, dat is ook

0: traditie getrouw hier. Want de scholen in Den Haag zijn op deze dag gesloten. En soms komt er dan een schoolklas hier naartoe om te gaan kijken. Maar ik zeg, het druppelt hier vol. Maar als ik het vergelijk met andere jaren, is mijn gevoel dat het toch al nog rustiger is. Ja, die treinstoring, daar hebben we het natuurlijk over. Dat heeft de gevolgen. Dat is mijn idee, maar dat was ook het idee van een mevrouw die hier staat.
1: Ja, zeker. De treinstoringen.
0: Komt het daardoor?
1: Wij missen wel een paar mensen van de groep, helaas. Heel erg jammer.
0: Ja, en dat merk je nu ook om je heen eigenlijk, dat er minder mensen zijn?
1: Er zijn nu nog minder mensen, maar het is nog vroeg, hè? Maar je merkt
0: wel. Maar normaal gesproken om dit tijdstip, was mijn idee.
1: Ja, volgens mij ook, ja. Maar ik denk dat het wel scheelt, hoor. Dat je, als je niet met de trein kan komen, dan, dan komen echt heel veel mensen wel met de trein ook.
0: Ja, want in uw groep zijn ook mensen echt uit het hele land.
1: Ja. Dus eentje uit Nijverdal is er niet, twee uit Apeldoorn, zoals we weten. Dus dat is wel heel jammer. En we hebben iemand uit Friesland hier en wij ook Apeldoorn, dus overal van Haarlem. Dus
0: maar u was eerder vertrokken of zo?
1: Ja, gisteren.
0: Ah, gisteren.
1: Ik laat me niet meer... Nee, we zijn sinds 2 jaar zijn we tegenwoordig dan een hotel hier boeken. We hebben geen last meer van de files 's morgens en geen kansen op storingen en alles.
0: Het is ook niet te doen, u bent er altijd zo vroeg.
1: Ja, daarom. We stonden hier om 6:45.
0: Wordt het dan nog wel een leuke Prinsjesdag?
1: Ja, we proberen er natuurlijk weer het beste van te maken. Hè? Ja. Ook al missen we ze, maken we er wel wat gezelligs van.
0: Ja. Waar kijkt u nou het meeste naar uit?
1: Als we straks de deur beneden open gaat en we ze voor het eerst te zien krijgen.
0: Ziet u welke jurk Maxima aan heeft?
1: Ja, en Amalia en zo, ja.
0: Nou, ik wens u een mooie dag.
1: Ja, dank je, werk ze.
0: Ja, normaal gesproken staat men hier echt wel hutje-mutje als haring in een ton. Maar ik ben ietsje verder gelopen, ietsje weg van het paleis. Ja, en daar kan men gewoon nog lopen. Dus het is afwachten wat die treinstoring nou voor gevolg heeft op de mensen die hier naartoe komen.
2: Dankjewel, Mark Hamerin vanuit Den Haag. Prinsjesdag is vanmiddag uitgebreid te volgen op NPO Radio 1. Om 12:00 begint er een extra uitzending. En dan het weer nog. In het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roos.
3: Hoe is het op de weg?
4: Ja, de files die zijn op zich wel snel aan het verdwijnen. Het neemt niet weg dat we nog wel wat uitzonderingen zien. Zo is het erg druk rondom knooppunt Hoevelaken op zowel de A1 vanuit Apeldoorn als de A28 vanuit Zwolle. Vanuit Zwolle is de vertraging zelfs nog een 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtwagen stil in de buurt van de Drechttunnel. Vanaf Ridderkerk staat file 5 kilometer met een 30 minuten oponthoud. 3 rijstroken zijn dicht. En op 2 plaatsen loopt het nog vast op de A67 van Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Geldrop. De vertraging is daar 10 minuten. De weg is daar wel weer vrij. En van Venlo naar Eindhoven langzaamaan tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide over 10 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg. Ster.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
12: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
11: NRV.
12: Waar vraag je dat?
11: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
12: Wij?
11: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
13: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
16: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
19: NPO Radio 1. KRO NCRV.
20: Roos Abelman.
21: Spraakmakers.
20: Met nu het Mediaforum.
3: We weten nog heel veel niet, maar de maatschappelijke impact van de arrestatie met dodelijke afloop is groot. Hoe bericht je evenwichtig over zo'n gevoelige zaak? De Israëlische makers van de documentaire NASA liggen in eigen land behoorlijk onder vuur. Nou, dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Met vandaag Sarah Selbing, hoofdredacteur van de VPRO. Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Goedemorgen, Lucas.
22: Goedemorgen.
3: En spraakmaker is sociaal wetenschapper Justine van de Beek. We beginnen vandaag met het laatste nieuws, namelijk de treinstoring. Het voorbehoud is er inmiddels wel vanaf. Sabotage op het spoor op veel plekken door het hele land. Er zijn buizen vastgemaakt aan het spoor, laat ProRail weten.
23: Het gaat volgens ProRail vermoedelijk om sabotage.
24: Dat zijn eigenlijk buizen die zijn vastgemaakt op het spoor.
25: Volgens ProRail gaat het vermoedelijk om sabotage.
24: Waardoor wij inderdaad merken dat het dus geen normale storing is, maar dat we kunnen spreken van sabotage.
26: Ja. Ik werd vanochtend al heel vroeg gebeld dat dit het geval is.
27: Bij minister Vincent Karremans, goedemorgen.
26: Goedemorgen. ProRail vermoedt het en ik heb het vanochtend ook de aanwijzingen gezien.
3: Ja, Lucas, jij bent er ook al de hele ochtend mee bezig. Ja. We horen net de minister zeggen, verantwoordelijk minister, dat hij de aanwijzingen heeft gezien.
22: Ja.
3: Hebben jullie aanwijzingen gezien?
22: Wij hebben zelf nog niks gezien. Maar we hebben wel, nee, dat klopt. We hebben ook nog geen beelden bijvoorbeeld kunnen draaien van sabotage van het spoor. Er was wel een heel snel al een vrij specifieke beschrijving van de, inderdaad die buizen die in het spoor zouden liggen. Het werd ook al snel duidelijk dat één trein ook daartegenaan was gereden. Dus dan weet je dat het best wel groot materiaal is dat daar op het spoor ligt. Dat ze niet eventjes één takje op het spoor gelegd hebben, zeg maar. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk best wel snel gaan, hoor. Want ik werd gebeld om 6:30 door onze nieuwsdienst, zou ik maar zeggen. En we hadden ook direct toen een eerste bericht dat dus het spoor treinverkeer behoorlijk ontregeld was in Midden-Oost, Noord-Nederland. En ik denk binnen een 6:30 of 3:15 daarna, dus in 6:45 konden we al melden dat het om sabotage ging.
3: Het was eerst nog vermoedelijk sabotage en het lijkt erop, maar dat ging er op een gegeven moment ook wel vanaf.
22: Ja, vrij snel hoor, vond ik wel. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ook, dat weten we natuurlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat ook bij ProRail dat ze even moeten zoeken van oké, wat is hier nou precies aan de hand? Mm-hmm. Maar ik vond toch vrij vroeg in de ochtend al wel duidelijk van het gaat die kant op. Ja.
3: Ja, dus jullie zitten er bovenop. Hoe gaat zoiets? Verslaggevers worden op pad gestuurd, redacteuren gaan bellen.
22: En je hebt twee verhaallijnen eigenlijk. Natuurlijk, aan de ene kant heb je gewoon een ongelooflijke hoeveelheid reizigers die vandaag wakker worden met het nieuws van oké, ik ga weer niet op mijn werk kunnen komen. Mm-hmm. Dus daar gaan we volop. Bijvoorbeeld zijn we naar Utrecht gereden en probeer je natuurlijk zo snel mogelijk ook op stations meer in het oosten van het land te komen, waar het epicentrum is, zeg maar zeggen. Om daar reizigers op te vangen. Maar aan de andere kant en ook informatie te kijken of we informatie los kunnen krijgen over wanneer treinen weer gaan rijden, op welke trajecten ze wel niet rijden. En de andere verhaallijn is de sabotage, wat natuurlijk best een ernstig verhaal kan blijken te zijn. Dus daarvoor zijn we natuurlijk gaan we gewoon meteen eigenlijk alle bronnen bellen die ademhalen. Mm-hmm. Dus dat gaat van inlichtingen tot NCTV, tot het OM, tot het ministerie, tot ProRail zelf.
3: Ga je op zoek ook naar de plekken waar die sabotage plaats zou hebben gehad?
22: Ja, we hadden snel wel, die trein is natuurlijk ergens tegenaan gebotst. Nou, dan heb je een locatie, we hadden Veenendaal werd genoemd. In de buurt van Meppel zou een traject. Mm-hmm. Dus toen zijn we met cameraploegen gaan we dan naar die plekken toe en kijken of we ter plekke snel kunnen achterhalen waar dit probleem is. Want wat je natuurlijk ook kan krijgen is dat de politie natuurlijk snel erbovenop gaat en dat zij de boel gaan afgrendelen. Terwijl wat je vraagt is denk ik terecht, je wil ook gewoon in beeld bewijs zien. Je wil zien wat hier aan de hand is. Want dan heb je meer informatie.
3: Ja, want Sarah, we zijn als journalistiek best afhankelijk van één bron en dat is ProRail.
0: Ja, maar het is, zoals jij terecht zegt, Lucas, ook nog maar kort geleden. Hè? Het is net gebeurd deze ochtend of vannacht vermoedelijk. Dus dat is nu het geval, maar dat is ook logisch, want dat is de bron die het ons vertelt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we daarvan afhankelijk blijven. Dus we moeten nu als journalisten natuurlijk wel zelf ook op zoek gaan naar wat daar gebeurd is.
1: Ja, zou het helpen als je er beeld bij krijgt?
0: Tot op zekere hoogte zou het helpen, omdat je je misschien iets beter bij kunt voorstellen waar ze het over hebben. Maar de vraag is nu natuurlijk vooral, wie heeft dit gedaan, toch? En waar komt het vandaan?
1: En waarom? Ja.
0: En waarom? Ja. Ja.
1: Lucas, in hoeverre is het ook inhoudelijk ingewikkeld? Want ze zijn groot en ontwrichtend, deze zeker, want het is op heel veel plekken. We zien dus ook dat heel veel mensen niet op hun werk kunnen komen, heel veel treinen niet rijden. En dan kun je als journalistiek soms niet veel anders dan naar een station gaan en gestrande reizigers opzoeken en aan het woord laten.
22: Nee, maar we kunnen dus veel meer. Want we kunnen juist in die eerste uren natuurlijk op al die vragen gaan duiken.
1: Ja.
22: En gaan proberen meer informatie boven te
1: krijgen. Ja, maar in beeld heb je niet veel meer, bedoel ik. Je hebt dit is wat je hebt.
22: Ja. Nou, ik denk dat wel. Ik denk dat beeld hebben hoe die sabotage er nou uitziet, dat heel veel informatie zou geven. Dat zegt iets over. We hebben wel eerder gehad dat bijvoorbeeld er een stuk spoorrails in een spoor werd gelegd. Niet in Nederland, maar was in Frankrijk volgens mij niet zo lang geleden.
1: Mm-hmm.
22: Ja, dan weet je, daar zijn mensen niet even met twee man naartoe gehuppeld. Daar hebben ze serieus werk van gemaakt, want dat is gewoon loodzwaar zo'n ding.
1: Mm-hmm.
22: Dus dat geeft gewoon informatie. Weet je? Is het een hele serieuze operatie die heel goed is voorbereid, of zijn het een stelletje qua jongens die hebben zitten klooien aan het spoor? Dus
1: dat zou je bij één verstoring, zo'n verstoring, zou je dat nog kunnen denken, hè? Qua jongens bijvoorbeeld. Nu is het op veel meer plekken.
22: Ja, maar
1: tegelijkertijd, ergens gebeurt in de nacht op het moment dat er geen treinen reden, door vermoedelijk, zeg ik er eventjes bij, mensen die er wel verstand van hebben.
22: Ja,
1: ik zou dit zo niet kunnen bedenken.
0: Op hoeveel plekken is het eigenlijk, Roos? Weten we dat?
1: Nee, weet jij dat, Lucas?
22: Het wordt nog uitgezocht, maar het gaat inderdaad om verschillende locaties in Nederland.
1: Ja, 20 meldingen. Maar ik wil niet zeggen dat het op 20 plekken ook dan.
0: Tientallen. Ja, dat moet wel nog.
22: Dus het is wel een van gecoördineerde actie.
0: Ja.
22: Maar ik denk toch dat we heel graag gewoon het willen zien. Ook omdat je. Beeld is ook gewoon bewijs.
1: Ja.
22: Je wil precies die, vanwege de vraag die jij stelt, van ja, uiteindelijk hebben we maar één bron. Of nou ja, dat is natuurlijk niet waar, want we hebben ook straks. We gaan zeker het ministerie horen, we gaan zeker het OM horen. En als we ze niet gaan horen, dan gaan we ze wel door de telefoon trekken.
1: Ja.
22: Maar we willen natuurlijk horen.
1: Dat is goed benaderbaar, in ieder geval politici vandaag. Dat scheelt.
22: Politici lopen vrij rond, ja, dat is het voordeel. Ja, zeker.
1: We krijgen nog een vraag van luisteraar Johan van der Zwet. Die zegt: hoe bepaalt nou een nieuwsredactie bij zo'n grote landelijke storing waar een verslaggever wordt neergezet? En in hoeverre kan een gekozen locatie vervolgens onbedoeld het beeld van de ernst van het nieuws bepalen? Want even ter inkleuring, de verslaggever van de NOS, Lidwien Gevers, die is vanaf Utrecht Centraal verslag aan het doen. En die vertelde dat daar de gevolgen van de storing wel meevielen.
22: Ja.
1: Dat kan op een ander station, zegt hij, heel anders zijn. Dus hoe bepaal je die keuze, wil hij weten?
22: Nou ja, die keuze is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is natuurlijk, je gaat zo snel mogelijk naar de plek waar het nieuws zich afspeelt. En het kan dat je dat de eerste half uur of de eerste drie kwartier nog niet precies weet. En dan moet je toch in de auto springen en een kant op rijden. Ik denk dat ik was er bij die keuze vanochtend niet betrokken.
1: Nee.
22: Maar wat je natuurlijk wil is ook gewoon zo snel mogelijk in het eerstvolgende journaal kunnen vertellen wat er aan de hand is. En daarvoor heb je een verslaggever ter plekke nodig. Utrecht Centraal is een groot knooppunt. Dus je kunt daar in ieder geval wel optekenen. Oké, hoe ontregelend is dit voor het, zeg maar, het kloppende hart van het treinverkeer in Nederland? Maar ik denk dat inderdaad het vandaag stations iets meer naar het oosten, dat die meer getroffen worden. En dat Zwolle, Meppel, dat daar. Dus daar zullen we zeker ook zijn later deze ochtend.
1: Ja.
22: Ik vermoed dat Lidwien gewoon eerder in Utrecht kon zijn dan in Meppel.
1: Ja, ja.
22: En dat ze daarom eventjes live ging vanuit Utrecht. Ja.
1: Ja, ik eindig met de klassieke woorden. We gaan hier nog meer over horen.
22: Rees van wel, ja.
1: We gaan naar jouw mediamoment, Lucas. En daar wil jij een podcast eruit lichten. Vertel welke.
22: Oh ja, dat is... jullie kennen misschien wel de podcast The Rest is Politics.
1: Ja,
22: van
1: Alistair
22: Campbell en Rory Stewart. Ja, omdat het gewoon een vreselijk goede podcast is. Maar zij doen niet alleen hun podcast. Gewoon waarin ze het nieuws van dit moment bespreken. Maar ze doen ook de enige regelmaat doen ze interviews met mensen die vaak met een goed idee of met een positief verhaal komen. En ze hadden, ik was echt diep onder de indruk. Ze hadden een interview met Moaz Inon, dat is een Israëlische jonge man. En Aziz Abu Sarah, dat is een Palestijnse man. die allebei familieleden hebben verloren sinds 7 oktober. In de grote oorlog die daar al 3 jaar nu gaande is. En die twee mannen die vertelden over vredesinitiatieven in Israël en de Palestijnse gebieden. En je denkt aan het begin van zo'n gesprek, ja, oké, dit verhaal kennen we. Naïeve woordenspelletjes over dat het wel kan. Terwijl we toch echt elke dag zien dat het niet kan. Maar het was zo'n indringend en overtuigend verhaal. Die twee mannen die zeggen dus, die hebben allebei, zijn ze op zoek gegaan naar gerechtigheid. Wat eigenlijk voelt als een hele, zeg maar, als een deugd op zo'n moment. Je wil gerechtigheid als je familieleden verliest in een oorlog.
1: Ja.
22: Marteling, ze hebben echt vreselijke dingen meegemaakt, hun families. Maar ze zeiden, ja, zij zeggen, ja, dus een zoektocht naar gerechtigheid, wat heel mooi klinkt. Dat wordt een wraakoefening. Dat is een wraakoefening.
1: Ja.
22: En als het je dus lukt om die knip te maken.
1: Ja, want dat zorgt er ook voor dat het conflict blijft voortbestaan.
22: Exact. Dat is dus hun. En hun stelling is, je moet echt radicaal kiezen voor vrede. Wat heel zwaar en heel moeilijk is.
1: Ja.
22: Wat een enorme zoektocht in jezelf is.
1: Ja.
22: Maar dat vond ik bijna nieuws eraan. Ik had dat echt niet op het netvlies. Zij zeggen ook dat sinds 7 oktober in Israël en in de Palestijnse gebieden de beweging naar vrede, de beweging naar elkaar opzoekende hand reiken, dat die tractie heeft.
1: Okay.
22: Dat er dus mensen zijn die, zij zeggen, zij zijn al veel langer bij die vredesbeweging betrokken, ook voor 7
1: oktober.
22: Dat was
1: er altijd ook al wel natuurlijk,
22: dat was er
1: maar
22: altijd.
1: Zij zien
22: we kennen dat verhaal.
1: Echt momentum heeft gekregen.
22: Ze zeggen, dat zie je nog niet terug in de dagelijkse nieuws, dat zie je niet terug in de politiek, maar hun stelling is, politici zijn ook altijd bij dit soort bewegingen als een van de laatste aan boord. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel een bekend gegeven. Terwijl als je kijkt in de onderstroom, maatschappelijk is dit gevoel. Natuurlijk moeten zij dat ook zeggen, want ze moeten hoop houden. Maar ze hadden daar zo'n eloquent en helder verhaal over.
1: Ja, we kunnen wel even een klein fragment laten horen, wat natuurlijk helemaal geen recht doet aan de hele podcast. In dit fragment hoor je een van de geïnterviewden over zijn eigen wraakgevoelens na het verliezen van een broer aan marteling door Israëliërs.
2: I also wanted revenge. I also wanted. I was angry after I lost my brother at the hand of Israeli soldiers' torture. And it's hard. We can stick to the pains of the past, or we can focus on what can the future we are able to create.
1: Ja, hij vat het hier eigenlijk in 17 seconden samen. Hij zegt, ik wil de wraak naar de dood van mijn broer. En daar kunnen we aan vasthouden, maar we kunnen ook vooruitkijken.
22: Ja, en zij zeggen, hun stelling is heel erg, en dat is natuurlijk ook wel vaker gezegd, maar dat je hebt niet twee partijen in dit conflict, heb je niet Israël en Palestijn die tegenover elkaar staan, maar je hebt eigenlijk degene die kiezen om door te gaan met het moorden.
1: Ja.
22: Die staan tegenover degene die kiezen om te stoppen met het moorden. Want het is ook een vrij eenvoudige formule dat dit ophoudt, is namelijk echt de actieve daad van stop the killing. Gewoon ophouden nu met het moorden.
1: Maar een podcast dus waarvan jij zegt, luister hem eventjes. Jou in ieder geval nieuwe inzichten.
22: Ja, absoluut. Ja, ik voelde dat echt zo. Ja.
1: Sarah, voor jouw moment, dat sluit hier eigenlijk op aan.
25: We hadden het eigenlijk andersom moeten doen, Roos. Want nu ga ik toch weer eventjes de treurige kant belichten van het conflict. Nou ja, dat hebben mensen misschien al wel een beetje meegekregen. Maar afgelopen donderdag ging in Venetië in première de documentaire NASA. In Venetië is een filmfestival dat overigens over het algemeen vooral fictiefilms toont. Maar ze hebben nu ook een documentaire van de makers van No Other Land getoond. NASA, dat is een Israëlisch woord, heb ik begrepen, voor collateral damage.
1: Mm-hmm.
25: Hoe zeggen we dat in het Nederlands?
22: Bijkomende schade.
25: En wat hebben zij gedaan? Ze hebben in het diepste geheim soldaten geïnterviewd van elitekorpsen van Israël. Die 's nachts op een dak in Tel Aviv hun verhaal hebben gedaan over hoe zij in opdracht van het Israëlische leger burgers hebben gedood.
1: Wat de kaders waren eigenlijk.
25: Wat de kaders waren. Ja. En sommige van deze soldaten zijn daar ook heel trots op en vertellen daar met trots over. En anderen hebben spijt. En wat ik er bijzonder aan vind is dat het dus in het diepste geheim is gefilmd, geëxporteerd. Ook het festival in Venetië heeft eraan meegewerkt.
1: Ja.
25: Om het niet in de krantjes te benoemen dat er kwam en niet in de programmabladen. Dus ze hebben dat eigenlijk stiekem gehouden.
1: Mm-hmm.
25: Ook, ja.
0: Heb je een vraag? Nou ja, ook aankoop bijvoorbeeld bij de VPRO, die kenden niet van het bestaan van deze film. Dus het is echt heel stilgehouden.
1: Mm-hmm. Vanwege de gevoeligheid?
0: Vanwege de gevaren. Niet meer dan gevoeligheid. Vanwege echt het gevaar dat deze filmmakers zouden worden opgepakt. Mm-hmm. En het onmogelijk zou worden gemaakt om de film in première te laten
1: gaan. Want ze hebben bij deze documentaire natuurlijk, zou je zeggen, goed onderzoeksjournalistiek werk verricht. Want er kwam ook nieuws uit. Het was niet alleen dat deze Israëliërs hun verhaal vertelden, deze soldaten. Maar het nieuws eruit was dat het aantal burgerdoden dag mocht vallen om één Hamas-strijder te doden, was 500.
0: Ja.
22: Dat is één voorbeeld wat ze hebben.
0: Dat is één voorbeeld. Ja. En je merkt nu dat Israël heeft er dus ook heel fel op gereageerd nu de film eenmaal uit is. De film is dus in première gegaan in Venetië. Ja. Had een 25 minuten staande ovatie. Het schijnt ook echt een hele goede film te zijn. En Israël of een aantal ministers laten...
1: Minister van Cultuur.
0: Wilde identiteit, de paspoorten afpakken van deze twee Israëlische filmmakers. Dus ze reageren als door een wesp gestoken. Mm-hmm. En intussen zie je dat de film komt al in oktober bij ons in de bioscoop. Dus er zit een enorme snelheid achter. Normaal doet dat maanden nadat het in première is gegaan op zo'n festival. Dus er is ondergronds eigenlijk, en het is in samenwerking gemaakt met The Guardian. Mm-hmm. Ondergronds ligt daar een heel plan klaar om in één keer zoveel mogelijk mensen te bereiken.
1: Ja, ja. En de VPRO?
0: Ja, we willen hem graag aankopen. We hebben de vorige film ook aangekocht en uitgezonden. Maar het gaat even in dit verhaal helemaal niet over ons. Het gaat erover dat volgens mij iedereen zijn best doet om dit verhaal aan zoveel mogelijk mensen te laten vertellen.
1: En ik vraag dat dus ook omdat veel mensen thuis zich misschien af zullen vragen. Ja. Hoe kan ik hem zien als ik hem niet in de bioscoop zie? Maar dat is dan wellicht dus via...
0: Ja, ik denk dat we hem wel gaan uitzenden. Ja, zeker.
1: Dan, de 51-jarige man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in Rotterdam reed niet op een gestolen fatbike, zo liet de politie weten. Hij werd onwel tijdens de arrestatie. Heel veel meer hierover weten we eigenlijk niet, of niet zeker. De verontwaardiging, ondanks veel onduidelijkheid, werd gisteren gedurende de dag wel groter.
4: Hij heeft heel veel moeite gedaan om alles te organiseren, de taart bestellen. Maar hij kwam er maar niet.
5: Op beelden is te zien hoe agenten Alfredo tegen de grond drukken.
6: Was buiten proportioneel, ja, inderdaad.
5: Waarom vindt u dat?
6: Omdat hij om hulp schreeuwt en dat hij suikerziekte hebt. Stop er dan mee, je ziet dat hij ademt. Al bijna niet meer.
7: Tijdens de stille tocht gisteravond werd het onrustig. Het politiebureau werd bekogeld en daarna is er ook brand gesticht.
1: Ja, Lucas, er is dus heel veel onduidelijk nog hierover. Jullie zenden hier al 2 dagen over uit. Hè. De eerste dag hebben jullie de beelden laten zien die iemand had gefilmd. En ook de politie als een reactie erop. Gisteravond de stille tocht. Mm-hmm. Waarom is

0: Dus er is ondergronds eigenlijk, en het is in samenwerking gemaakt met The Guardian. Mm-hmm. Ondergronds is daar, ligt daar een heel plan klaar om in één keer zoveel mogelijk mensen te bereiken.
1: Ja, ja. En de VPRO?
0: Ja, we willen hem graag aankopen. We hebben de vorige film ook aangekocht en uitgezonden. Maar het gaat even in dit verhaal helemaal niet over ons. Het gaat erover dat volgens mij het, iedereen zijn best doet om dit verhaal aan zoveel mogelijk mensen te laten vertellen.
1: En ik vraag dat dus ook omdat veel mensen thuis zich misschien af zullen vragen. Ja. Hoe kan ik hem zien als ik hem niet in de bioscoop zie? Maar dat is dan wellicht dus via...
0: Ja, ik denk dat we hem wel gaan uitzenden. Ja, zeker.
1: Dan, de 51-jarige man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in Rotterdam reed niet op een gestolen fatbike, zo liet de politie weten. Hij werd onwel tijdens de arrestatie. Heel veel meer over hierover weten we eigenlijk niet, of niet zeker. De verontwaardiging, ondanks veel onduidelijkheid, werd gisteren gedurende de dag wel groter.
2: En, hij heeft heel veel moeite gedaan om alles te organiseren, de taart bestellen. Maar hij kwam er maar niet.
3: Op beelden is te zien hoe agenten Alfredo tegen de grond drukken.
4: Was buiten proportioneel, ja, inderdaad.
3: Waarom vindt u dat?
4: Omdat hij om hulp schreeuwt en dat hij suikerziekte hebt. Stopte dan mee, je ziet dat hij ademt. Al bijna niet meer.
5: Tijdens de stille tocht gisteravond werd het onrustig. Het politiebureau werd bekogeld en daarna is er ook brand gesticht.
1: Ja, Lucas, er is dus heel veel onduidelijk nog hierover. Jullie zenden hier al 2 dagen over uit. Hè. De eerste dag hebben jullie de beelden laten zien die iemand had gefilmd. En ook de politie als een reactie erop. Gisteravond de stille tocht. Mm-hmm. Waarom zijn jullie daar naartoe gegaan?
6: Je hoorde net even een fragmentje uit het verslag van onze verslaggever, van Hassan. Onze verslaggever, die was echt een heel wel overwogen en rustig en feitelijk verslag. En die stille tocht is denk ik gewoon nieuws. Want dit heeft impact daar. En ja. Mensen willen zich uiten over wat er is gebeurd. Dus dat is denk ik ook heel logisch. Ja, het is eigenlijk niet echt een vraag of we daar dan verslag van doen. Mm-hmm. Het is een verhaal waar we nog meer niet weten dan wel.
1: Ja. Ja.
6: Hoewel we wel beeld hebben.
1: Ja.
6: En we horen veel verklaringen van allerlei mensen rondom de zaak. Mm-hmm. We zijn natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar wat de politie erover te zeggen heeft.
1: Ja.
6: Die vragen we ook daar continu naar. Maar goed, die zeggen zelf, we moeten dit onderzoeken.
1: Ja, want die zagen we gisteren niet. Hè. We zagen dus inderdaad de familie. De schoonmoeder wilde spreken met de NOS. Maar het item eindigde ook met een voxpop, waarin iemand zegt, op straat dus, waarvan we niet weten wat de relatie is ook tot het slachtoffer. Dit geweld was buitenproportioneel. En ik hoopte eigenlijk nog op een reactie van de politie, maar die was er niet.
6: Nee, dat is onbevredigend. Maar net zo goed voor ons als voor de kijker natuurlijk.
1: Ja.
6: Maar goed, als de politie voor kiest om nog even niks te zeggen, dan kan dat natuurlijk niet betekenen dat wij vervolgens er niet over gaan berichten. Want dat zou voor hun wel heel makkelijk maken om een verhaal uit het nieuws te houden.
1: Ja. Maar goed, zo'n baby shower, dat die daar vandaan zou komen, dat kun je natuurlijk checken met meerdere mensen. Van was het inderdaad zo? Maar of het buitenproportioneel geweld was, wat iemand daar beweerde, dat was van één iemand. Dat is ook maar een mening, zou ik maar zeggen.
6: Nee, maar ik denk ook dat we zo'n opmerking niet presenteren als een feit. Zo'n opmerking die reflecteert meer de boosheid en het verdriet wat er om zo'n gebeurtenis heen hangt.
1: Mm-hmm.
6: Want we hebben denk ik in het verslag heel duidelijk gemaakt, en in onze woordkeuze heel duidelijk gemaakt, dat we heel veel dingen nog niet weten en dat het echt nog onderzocht moet worden.
1: Ja.
7: Dus zou het anders zijn als je geen filmpje had? Wat is dan de rol? Want daar is natuurlijk iets van bewijs. Ik heb zelf het filmpje niet gezien, dus wat er dan precies te zien is.
6: Hoe bedoel je, zou het anders zijn?
7: Nou ja, als dat filmpje dus niet zou bestaan, zou je er dan op een hele andere manier
1: verslag van doen, bedoel je?
7: Je kunt daar wel iets van...
6: Ik geloof het niet per se. Kijk, we zien op dat filmpje, zien we in ieder geval feitelijk dat slachtoffer, dat die man door de politie echt wordt overmeesterd. En dat hij zich ook, dat hij ook roept. Hij schreeuwt echt van dat het niet goed met hem gaat.
1: Ja.
6: Ik moest wel meteen denken aan George Floyd, I Can't Breathe. Ja. Zeg maar dat zo'n scène. Dus ik snap heel goed je snapt heel goed als je kijkt naar die beelden van dat het emotie opwekt.
1: Ja.
6: Dus die beelden die zorgen denk ik wel voor dat de reactie bij het publiek er is.
1: Mm-hmm.
6: Maar voor ons maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. Of we die beelden wel of niet hebben. Want we zijn vooral gewoon op zoek naar het feitenrelaas. En dat doen we wel of niet met beeld in de hand. Maar we blijven op zoek naar de feiten.
1: Ja, Sarah, de politie geeft dus heel weinig informatie hierover. Zegt ook nog niet zoveel te weten. Behalve dan dat die fatbike waar deze meneer op reed niet gestolen was. En dat zover zij weten, volgens mij was dat een statement van de politie, was er geen nekklem toegepast. Maar je ziet dus dat omstanders wel vrij uitpraten en dat

0: sentiment in de wijk wordt verteld.
1: Ja.
0: Is er een bepaald beeld bij jou blijven hangen?
1: Nou ja, we spreken nu met Lucas over de berichtgeving van de NOS. Maar vervolgens heb je natuurlijk ook talkshows die ermee aan de haal gaan. Mm-hmm. Daar zit dan de advocaat van de familie.
0: Bij Pauw en de Wit gisteravond
1: bijvoorbeeld.
0: Precies. Bedoel je dat?
1: Ja. En dat is natuurlijk zo ingewikkeld aan zo'n medialogica. We hebben allemaal dat filmpje gezien. We hebben allemaal George Floyd scherp voor de geest. Dus bij iedereen, ook bij mij, is je eerste gevoel toch, er is hier iets ernstigs misgegaan. Het lijkt inderdaad buitenproportioneel voor politiegeweld. Hoor je ook nog eens dat de fatbike niet gestolen is en dat de arme man op weg was naar zijn baby shower. Ja, dat zijn wel feiten bij elkaar die de emotie wel beroeren. Maar het is, ik vind het wel heel ingewikkeld, niet zozeer van de NOS, maar wel van zo'n podium als Pauw en de Wit, dat daar dan uitgebreid wordt stilgestaan. Maar wat is een nekklem? Terwijl we weten helemaal niet of er een nekklem is toegepast.
0: Wordt er wel bij
1: sterker
0: gezegd?
1: Nog, het wordt ontkend dat er een nekklem is toegepast.
0: Voor zover zij weten, ja.
1: Ik wil maar
0: en
1: zeggen,
0: wordt ook wel herhaald, hè, van we weten nog heel veel niet. Is dat dan niet voldoende voor jou?
1: Nou, ik denk dat dat heel goed is dat dat wordt herhaald. Maar jij vraagt ook, wat doet het met ons? Ik ben een beetje aan het hakkelen omdat ik het ook heel moeilijk vind. Want we kunnen het ook niet over berichten. En als het inderdaad buitenproportioneel politiegeweld is, waarop iemand is gestorven die niks had fout gedaan.
0: Je zou kunnen zeggen, mediajournalisten moeten daar terughoudend in zijn. Je zou ook kunnen zeggen, nou, de politie kan ook meer openheid van zaken geven.
2: Ook gewoon over hoe zo'n onderzoek gaat. En
1: dat zou misschien wel een goede zijn.
2: Daar dan duidelijkheid over bestaat, zou ik zeggen.
0: Ja, Lucas?
3: Ja, ze zeggen zelf altijd dat ze daar heel erg mee worstelen, omdat ze het onderzoek ook niet willen verstoren met wat ze zeggen. Maar dat ze tegelijkertijd zo, dat zegt het OM ook altijd, wij willen eigenlijk wel natuurlijk wel meer delen. Want we horen ook wel dat advocaten vanaf de andere kant al lang het narratief aan het natuurlijk aan het zetten zijn. Mm-hmm. Dus wij weten wel dat dat voor hun ook een dilemma is, voor de politie en voor het Openbaar Ministerie. Maar dat moeten we dan maar van ze aannemen. Zij spelen hun rol. En wij spelen onze rol. En dat betekent dat we ze elke paar uur bellen. Om te vragen, kunnen we al wat meer van jullie krijgen?
0: Ja.
3: En ze ook wel. En ik denk ook dat het dus ook wel druk zet. Het feit dat er dus van alle kanten wel dingen over worden gezegd. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook niet heel erg geneigd om die druk weg te nemen. Als het gaat om informatie uit.
0: Dus hoe meer informatie er komt eigenlijk van de kant van de nabestaanden, hoe groter de druk ook op de politie om de wel.
3: Die dynamiek die voelt iedereen. Ja, die voelen ze bij de politie ook natuurlijk.
0: We gaan het meemaken. Ook hiermee sluit ik dus weer af met een klassiekertje. We gaan er meer over horen. Dank Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur van NOS. En dank ook Sarah Selding voor jullie komst naar het Mediaforum, hoofdredacteur VPRO. Ik even voor de volledigheid. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over contant geld? Waarom nou 50 jaar geleden kregen we de eerste geldautomaat? En sindsdien kunnen we dus biljetten uit de muur halen. Bel 0800 1101 of laat een bericht achter via de NPO Luister-app. Dan gaan wij met gezwinde spoed naar Jurjen Boekraad voor de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30 vanochtend. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Er zijn op meerdere plekken spullen vastgemaakt aan de rails. Medewerkers proberen het spoor weer vrij te maken.
6: Je schrikt zeker op het moment dat er zoiets gebeurt. Dat je 's ochtends wordt wakker gebeld, dat er veel verstoringen zijn. Dat is wel even zorgelijk. Maar op het moment dat je dus merkt dat het sabotage is, ja, dat baart zeker zorgen en daar schrik je ook van.
5: Bij Steenwijk is een trein ook tegen materiaal aangereden. Reizigers in een groot deel van het land hebben last van de storing, zo ook op Utrecht Centraal.
7: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. We willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nou ja, dat zit er voorlopig niet in, want zij komt uit Deventer.
5: Wie hierachter zit is nog niet duidelijk. ProRail zegt dat het niet aan de spoorbeheerder is om daar uitspraken over te doen en wijst op het lopende politieonderzoek. De zaak van de 4 vermoorde Nederlandse journalisten in El Salvador is na 44 jaar afgerond. De 4 waren in 1982 in El Salvador om verslag te doen van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. Vorig jaar werden 3 militaire kopstukken daarvoor veroordeeld tot 30 jaar cel. Ze gingen na de veroordeling in cassatie, maar dat is verworpen. De advocaat die de nabestaanden bijstaat zegt dat de gevangenisstraffen daarmee definitief zijn. De Russische ambassadeur is in Denemarken op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip in de problemen is. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die voor alle seizoenen van een comedyserie een Emmy voor beste hoofdrol heeft gewonnen. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-serie Hex een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. Dit jaar kreeg ziekenhuisdrama The Pitt de meeste nominaties, 25. De serie won uiteindelijk 5 Emmys. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wiley de prijs voor beste acteur in een dramaserie.
0: Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staan de files dan?
8: Nou, het ziet er nu goed uit, Roos. Je kunt bijna overal goed doorrijden. Op een enkele uitzondering na op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even helemaal dicht bij de Schipholtunnel door een te hoge vrachtwagen. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. 3 rijstroken zijn dicht.
9: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Spraakmaker is vandaag promovenda Justine van der Beek. Ze deed afgelopen 5 jaar onderzoek naar jonge vaders. Want wanneer het over tienerouders gaat bijvoorbeeld, gaat het bijna altijd over de moeder. En ook vandaag is het 50 jaar geleden dat de eerste geldautomaat in Nederland werd geïntroduceerd. Voor het eerst konden Nederlanders toen contant geld uit de muur halen. Nu, 50 jaar later, betalen steeds minder mensen met contant geld. En steeds meer winkels en horeca accepteren het ook niet meer. Toch wel meer dan 90% van de Nederlanders dat contant geld blijft bestaan. Nou, om al uw vragen over contant geld te beantwoorden, is aangeschoven Annelieke Mooi. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. U bent universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Tilburg University. En ook gespecialiseerd in monetair recht en betaalsystemen.
10: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. En ik vroeg me af, hoeveel wordt er nog gebruik gemaakt van contant geld in Nederland? Is dat meetbaar?
10: Dat wordt gemeten. De Europese Centrale Bank houdt dat bij. De laatste gegevens zijn uit 2024. En toen zag je dat bij de kassa in Nederland ongeveer 22% wordt afgerekend nog maar met contant geld. En dat dat nog maar 17% ongeveer van de waarde van de betalingen is.
0: Oké. Okay. En er werd gewerkt, begreep ik, aan een acceptatieplicht voor contant geld in winkels en op andere plekken. Ik heb een beetje geprobeerd te zoeken gisteren wat de status daarvan is. Heeft u hem voor me? Want ik kon hem niet zo goed vinden.
10: Jazeker. Dat is een voorstel van een verordening vanuit de Europese Commissie. Ja. En die is nu door het parlement heen. Dus dan is nu de vraag aan de Raad van de Europese Unie van, goh, wat vinden jullie? Mm-hmm. En ja, ik verwacht dat die er over een half jaar wel is.
0: Oké, okay. Het Europese parlement heeft dus ingestemd. Vlak voor de zomer ergens dan?
10: Ja, een paar maanden
0: rond die tijd zou dat moeten? Oké. Okay. En dan over een half jaar, dan moeten wij het hier ook gaan implementeren. Hoe werkt dat nu?
10: Een verordening is rechtstreeks geldig, dus daar hoeven we alleen maar uit te voeren.
0: Okay, dat kan lekker snel.
10: Ja, dat is lekker makkelijk
0: eigenlijk. Helemaal goed. En zometeen dus meer over contant geld. Heeft u daar vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar...
9: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: In de persoon van verslaggever Anne van der Veen. Die is voor ons op pad vanmorgen. Anne, goedemorgen, je bent in Leiden.
11: Ja, in de oudste universiteit van Nederland sta ik ook nog in de vrolijke receptiezaal. En ze zijn hier wel een beetje aan het rondlopen, want achter ons, volgens mij, studeren de studenten psychologie af. In ieder geval, dat zag ik op een bordje staan. Dus je hoort soms wat gerinkel van koffiekopjes. Maar Justine, ik ben hier voor jou, want jij hebt een vraag waar we het antwoord hier in die oudste universiteit zeker wel kunnen vinden. Dus kom maar op met je vraag.
2: Oh ja, nou ik ben ook heel jaloers op dat soort mooie oude gebouwen. Want ik deed mijn PhD bij de Erasmus Universiteit. En dat is toch een hele moderne zaal. Ja, ik vroeg me eigenlijk af. Het gaat natuurlijk veel ook in het nieuws over dalend vertrouwen in de overheid. En volgens mij valt het met de wetenschap nog wel mee. Maar je hoort natuurlijk, zeker als je op sociale media rondkijkt, over wetenschappers in de Ivoren Toren en elitair. En nou ja, ik vroeg me eigenlijk heel erg af van wat vinden mensen... Wat vindt de Nederlander nou eigenlijk van wetenschappers? En is dat eigenlijk wel zo negatief?
11: Nou, dat ga ik eens voorleggen aan Pieter Slaman. Hij is universiteits- en onderwijshistoricus hier aan de universiteit. Waarom moest ik naar deze zaal?
12: Nou, dit is een zaal waar je een aantal mensen kunt zien hangen die veel vertrouwen in de wetenschap hebben gekweekt. Nobelprijswinnaars van onze universiteit. We hebben hier Albert Einstein hangen. We hebben hier bijvoorbeeld Willem Eindhoven hangen die het allereerste hartfilmpje heeft gemaakt. Kamerling Onnes die de laagste temperatuur bereikte en toen uitvond dat je metaal daar supergeleidend voor elektrische stroom kunt maken. En die hebben de toepassingen gemaakt waar wij nu mee werken. Van MRI-scanners tot mobiele telefoons, et cetera. En dat is natuurlijk hele tastbare vooruitgang waardoor mensen mensen vertrouwen hebben in wetenschap.
11: Ja, deze zaal hangt vol met dit soort mensen. Het zijn wel allemaal mannen.
12: Het zijn allemaal mannen, dat klopt. Daar loopt hier ook volop discussie over. Maar dat heeft er ook mee te maken dat nog maar 20 jaar geleden 5% van onze hoogleraren vrouw was. En 95% dus man.
11: En wat nog een overeenkomst is, dit zijn de beta-wetenschappers. En dan komen we meteen bij dat vertrouwen, want die beta-wetenschappers die doen het goed, hè?
12: Ja, de beta-wetenschappers hebben onverminderd hoog vertrouwen. Het zijn natuurlijk de beta-wetenschappers die nieuwe behandelingen voor kanker ontdekken. Het zijn de beta-wetenschappers die nu de technologie in onze broekzak uitvinden. Dus dat is heel zichtbaar en dat raakt ons allemaal in ons leven. Het Rathenau Instituut heeft dit precies onderzocht. Die zegt vertrouwen in wetenschap is hoog, maar bij die natuurwetenschappers, die beta-wetenschappers, is nog een tikkeltje hoger dan bij de meer sociale wetenschappen en de humaniora, de geesteswetenschappen.
11: En waar ligt dat aan?
12: Dat heeft ermee te maken dat wat beta-wetenschappers doen, dat kun je zien, dat kun je aanraken. Dat is die technologie in je broekzak, bij wijze van spreken. En wat een historicus doet, of wat een socioloog doet, Dat kun je niet aanraken. Dus dat is heel belangrijk voor mensen die zicht willen krijgen op die grotere samenleving. Maar dat is nooit iets wat je in een seconde kunt zien of kunt aanraken. Dat is altijd iets wat graven vereist en lezen en praten, wat tijd en moeite vergt. En daarom is het al veel moeilijker, denk ik, voor die alfa-wetenschappers om te laten zien wat ze doen en hoe ze dat doen.
11: En is het bij die groep dan het vertrouwen ook dalende?
12: Daar is het vertrouwen wat lager. Dalende zou ik niet zeggen, want gemiddeld is dus echt de afgelopen 5 jaar het vertrouwen in de wetenschap nog een tikje verder gestegen. Alleen dus de groep die helemaal afgehaakt is, is ook een beetje gegroeid. Dus het is een dubbele boodschap eigenlijk.
11: Dus er is een grotere groep die hard schreeuwt en het eigenlijk allemaal maar niks vindt, maar in totaal vertrouwen we het dus best.
12: Ja, dus die groep die het helemaal niks vindt is 14,5%. En 75% van de mensen ongeveer die zegt, nou, ik heb best wel veel vertrouwen in de wetenschap. En dat is meer dan in de rechtspraak of in de pers of in de politiek. De regering is helemaal dramatisch. Maar het vertrouwen in de wetenschap is relatief best wel hoog eigenlijk. En ook niet dalend.
11: Als jij als Alfa en Justine in de studio als Alfa nou één ding moeten doen om dat vertrouwen nog iets gelijk te trekken met die beta's hier, wat moeten jullie dan doen?
12: Wat we volgens mij wat minder zouden moeten doen is zeggen, ik vind dat de politiek dit en dat moet doen op basis van wat ik gevonden heb. En wat meer moet zeggen, dit heb ik gevonden op deze manier. Dus het is niet zomaar een mening. Ik heb deze stappen gezet om eraan te komen. Dit is wat ik waarneem in de werkelijkheid. Wat u daarmee doet, moet u weten. Maar omdat we natuurlijk ook best wel vaak ons bemoeien met politieke discussies, krijgen we daar tegenwind bij. Want als je mengt in een discussie, dan krijg je tegenwind. Dat moet je misschien ook niet per se als wantrouwen in wetenschap zien, maar als het gegeven dat we ons met zoveel dingen mogen bemoeien. Maar
11: ja, een gezonde maatschappij.
12: Een gezonde maatschappij, zeker.
11: Nou, Justine, knoop het in je oren. Je moet iets anders gaan redeneren. Iets meer als een wiskundige. Kijk, zo heb ik het gedaan. Zo ben ik tot mijn uitslag gekomen. En dan groeit het nog iets meer. Maar het hoort er ook wel een beetje bij. Maar in Nederland hebben we dus best wel vertrouwen in de wetenschap. Dus we hoeven ook weer niet. Je hoeft niet huilend in je bedje te liggen.
0: Is dat een geruststelling, Justine?
2: Ja, ja? Het is mooi nieuws en een beetje minder mooi nieuws, hè, voor de sociale wetenschapper.
0: Ja, maar goed, er kwam wel een les bij, dus je kunt er wat aan doen, toch?
2: Ja, ja, ja. Maar ja, tegelijkertijd wordt je ook heel erg gevraagd van, doe aanbevelingen. Hè? Ja. Maak het concreet door. Dus ja, dat vind ik ook wel een belangrijke taak.
0: Ja, ja, maar als je dat dus onderbouwt met argumenten.
2: Ja, dat moet
0: heel veel mensen
2: altijd
0: goed zou zijn als die hun mening op die manier zouden onderbouwen.
2: Absoluut,
0: toch? Dan,
2: ja, dat leer je wel in de wetenschap.
0: Wordt de wereld misschien wat mooier. Dankjewel, Anne van der Veen.
9: Spraakmakers.
0: 50 jaar geleden konden Nederlanders voor het eerst geld uit de muur halen. Nu betalen we steeds vaker digitaal, maar contant geld blijft populair.
13: Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen voor goederen en diensten. Contant bijvoorbeeld.
14: En hoe heb je afgerekend?
15: Met de PIN. Met pinpas. Gewoon met PIN.
16: Contant geld verdwijnt.
17: Alles gaat weg bij ons.
18: Money! Dat heet nou vooruitgang. Dingen verdwijnen, dat gaat altijd zo.
19: Nou ja, als die pinautomaat op een gegeven moment uitvallen, kun jij niet betalen.
20: Kijk maar overal om je heen. En ineens is er storm, water, noem het maar op.
21: Er zijn dit jaar ineens veel meer plofkraken.
22: Terwijl ik dacht, daar zijn we toch vanaf.
23: Ik denk wel dat je een keuze moet hebben.
0: Annelieke Mooi is hier om al onze vragen te beantwoorden. Ze is universitair docent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University en weet alles van geld, want ze is gespecialiseerd in monetair recht en betaalsystemen. Ik ga meteen, Annelieke, naar de eerste beller. Dat is vanmorgen Ralf Embrechts. Ralf, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Roos.
0: Wat is uw vraag?
24: Ja, ik werk ook in Tilburg. Ik werk in de wijk op achterstand. Ik ben armoededeskundige en
1: ik geef normaal altijd heel makkelijk geld aan een straatkantverkoper, aan een bedelaar, een paar euro, aan een muzikant. En ik merk eigenlijk sinds dat contant geld weg is, dat ik dat veel minder makkelijk doe.
0: Oh ja.
1: En dan heb je soms ook wel een briefje, maar dan denk je, ja, ik loop er langs een tientje geven. Soms krijg je dan een big smile, maar ik merk dat ik dat terughoudend ben. En ik zie soms straatkantmuzikanten, die hebben wel een QR-code, maar dan ben je toch weer een beetje wantrouwend, terwijl ik van huis uit vertrouw. Maar wat gaat dat doen? En heel veel bedelaars, die hebben niet eens een bankrekening. En als ze al geld zouden krijgen op een bankrekening, krijgen ze altijd mot met de sociale dienst. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn van, is er een systeem te vinden dat we ook deze mensen op een wat makkelijkere manier kunnen ondersteunen? En zonder dat je cash bij je.
0: En dus zonder die QR-code, want je zou zeggen dat is de oplossing, maar u zegt, nou, ik vertrouw dat soort digitale transacties dan niet.
1: Nou, en kijk, een straatkantmuzikant, ik kwam er van de week nog eentje tegen. Nou, die heeft dat. En dan sta je toch wel even een paar minuten te doen. En dan, nou, toen dacht ik, hè, dan geef ik hem wat. En dan gaat het van bank naar bank. Maar ja, heel veel bedelaars of andere mensen hebben niet eens een bankrekening. Okay. En als daar iets opkomt, nou, dan kijkt de sociale dienst ook mee. Dus
0: Oké, dus voor die doelgroep eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Annelieke Mooi, wordt er over nagedacht?
10: Ja, daar wordt over nagedacht. Daar hebben we nog niet echt een goede oplossing voor. Dus inderdaad, nu zitten we naar die QR-codes te kijken. En de centrale bank die kijkt eigenlijk een beetje naar die digitale euro. Van kunnen we daar een offline variant, waar je dus ook heel makkelijk van device naar device, dus een telefoon naar een telefoon of smartwatch, om dat op die manier een beetje makkelijker te maken.
0: Ja, digitaal publiek geld heet dat dan.
10: Ja.
0: Heb je toch een bankrekening voor nodig?
10: Ja, helaas wel. Dus dat maakt het ook meteen ingewikkeld.
0: Ja, ja, want dit is nou juist het probleem bij heel veel mensen. Dat horen we net al vertellen, die op straat leven. Die hebben dus geen bankrekening. En dan zit je.
10: Ja, en dat is het underbank, dus het niet gebankierd zijn inderdaad, dat probleem. Gelukkig binnen Europa, zeker binnen de Europese Unie, begint dat wel enorm af te nemen. Dus we hebben het dan over nu 6% ongeveer.
0: Okay.
10: Maar dat is wel een heel kwetsbare groep.
0: Ja. Ralf, dan blijft er toch af en toe, denk ik, eventjes briefjes pinnen en hier en daar wat contant geld uitgeven in de hoop dat je wat wisselgeld krijgt. Toch? Dat is het enige wat nog overblijft.
1: Ja, dan zorg ik toch maar dat ik wat muntjes bij me heb en dat te doen. Want vaak, dat zijn toch net die kleine beetjes.
0: Ja.
1: En je voorkomt misschien ook een beetje, want mensen gaan nu blikjes verzamelen. Dat is ook zo'n raar gezicht en dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus ik denk dat ik toch weer af en toe wat geld kapot slaan in munten.
0: Ja, dank voor het bellen, Ralf en Brecht. Bob Roest, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Mijn vraag is deze. Ik ben 80 jaar en ik heb geconstateerd dat 65-plussers nog steeds graag contant betalen. Ik ben van mening dat de banken steeds meer controle krijgen op het geld, terwijl het geld van ons is. Het is niet van hun. He? Dus laat alsjeblieft dat contant geld bestaan. In supermarkten zie ik al die oudere mensen zie ik contant betalen. En die vinden dat prettig. Die weten dan precies hoeveel ze uitgeven, wat er nog over is. En in tegenstelling tot, ik ben niet tegen digitaal, maar ik ben wel tegen alleen digitaal.
0: Ja. Wat is uw leeftijd, mag ik dat vragen? Is dat een onbeleefde vraag, Martijn?
3: Nee, het was niet onbeleefd. Ik ben 80 jaar.
0: Oh ja. Oh ja. En hoe zit het met u dan? Want u heeft het net over 65-plussers. Daar bent u er dus eentje van.
3: Ja,
0: betaalt u toch ook het liefste gewoon cash?
3: Ja, ik vind dat het meest plezierige. Je ziet precies wat je uitgeeft.
0: Ja.
3: Het is zelfs zo dat ik kom kinderen tegen die weten niet eens meer hoe een biljet eruit ziet. Ja. En het is toch zo leuk eigenlijk. En ze gaan ze met een telefoon langs het apparaat en zeggen, weet je nou wat je zal is zo? Nee, dat zie ik wel een keer.
0: Komen ze vanzelf tegen, als het, als ze niet meer kunnen betalen. Maar uw vraag is, hou contant geld erin, is eigenlijk uw vraag?
3: Ja.
0: En in hoeverre daar ook voor wordt gezorgd?
3: Ik zie het in mijn appartementsgebouw waar ik woon. Daar zitten heel veel ouderen. Die hebben daar moeite. Ik heb een buurvrouw die heeft niet eens een computer of een telefoon.
0: Ja. We gaan naar Annelieke.
10: Ik denk dat dat een heel goed punt is. En eigenlijk, het is niet alleen u die dat ziet, maar ook uit de gegevens blijkt inderdaad dat vooral ouderen nog contant geld willen gebruiken. Het is niet de enige groep. En juist die verordening die zegt ook van dat contant geld, dat moet je eigenlijk blijven accepteren. daar mogen uitzonderingen in komen. En daar komt eigenlijk een beetje het ingewikkelde ook voor de overheid. Dat aan de ene kant mag een winkel, dus denk een supermarkt, ook een bordje plaatsen met, nou, wij accepteren geen contant geld. Aan de andere kant zegt ook juist die wet van, nee, staat, zorg ervoor dat dat contant geld en beschikbaar is voor mensen. Dus hè, dat de flappen tappen, de betaalautomaten er zijn. Mm-hmm. Maar ook dat dat uitgegeven kan worden. Maar ja, er zit ook een ander aspect aan. En dat is een stukje veiligheid. Dat hoe meer we contant betalen, ja, hoe meer dat risico bestaat dat er een overval wordt gepleegd. Dus denk ook bijvoorbeeld aan een tankstation aan de kant van de snelweg.
0: Ja. Dus je mag een uitzondering maken op het moeten accepteren van contant geld. Want er is een soort acceptatieplicht.
10: Ja, dus in eerste instantie zeggen ze, zonder vooraf dat je dat afspreekt met elkaar, moet je contant geld accepteren.
0: Ja, ja.
10: Maar dat mag je dus uitsluiten met een bordje in de etalage.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd, we geven dus allemaal minder cash uit, zegt de overheid wel tegen ons, heb het maar wel in huis. Ja, voor als, ik vat het eventjes heel grof samen, als de Russen binnenvallen.
10: Ik denk dat dat wel een vrij accurate samenvatting is, ja.
0: Ja, ja. Dus dan moet je er ook voor zorgen, toch, dat contant geld één in omloop blijft, en ook twee, dat je dat dan tegen die tijd uit kunt geven.
10: Ja, en sterker nog, hè, u zegt netjes de Russen binnenvallen, maar het kan ook zijn dat morgen een president in de Verenigde Staten zegt, stop maar even met dat betaalverkeer in Europa, mm-hmm. want de meeste van ons zitten bij Mastercard of Visa, want ook Maestro is daar onderdeel van. Dus contant geld is nog steeds ook die backup die we hebben.
0: Ja. Maar hoeft meneer Roes zich geen zorgen te maken over het verdwijnen van contant geld, dat hij het niet meer uit kan geven?
10: Nee, want daar moet dus van die wet de Staten voor zorgen dat dat blijft.
0: Oké. Okay. Bij wet geregeld, meneer Roest, bij deze.
4: Nou, heel hartelijk dank.
0: Bedankt.
4: En een prima uitzending.
0: Ja. Dank u wel. Fijne ochtend nog. Gaan wij naar Romy. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
6: Mijn vraag is eigenlijk, die mevrouw die had het erover, en dat ze dan de supermarkten als leidraad gebruikte voor wat er eigenlijk uit wordt gegeven. En dan denk ik, waarom neemt zij alleen de supermarkt? En ook toevallig net dat die meneer hiervoor zegt van de oudere mensen, die geven nog veel cashgeld uit. Maar er zijn ook een hele hoop andere zaken van, ja, ik noem er iets stel voor dat je iets moet laten maken, repareren of het zijn kleinere bedragen. Daar gaat enorm veel cashgeld in om.
0: Ja. Dus eigenlijk dat u refereert aan de vraag die we eerder bespraken, hè? Hoe meet je hoeveel contant geld er nog wordt uitgegeven? En toen was het antwoord, dat zie je onder andere door wat er in de supermarkten dus wordt uitgegeven. Maar ik ga even naar Annelieke, want...
10: Nou, aan de kassa vooral. Dus de kassa is meer dan alleen de supermarkt.
0: Oké. Okay, dus het wordt op kassa's op heel veel verschillende sectoren wordt meegenomen. Romy, niet alleen de supermarkt dus.
6: Nee, maar...
0: De kassa in de breedte.
6: Kan zij het verschil dan uitleggen van wat er tussen het geld opnemen wordt, hoeveel percentage dat er is, en wat er dan geld aan, hoe heet dat, digitaal, wat daarvoor verschil in zit dan? Want ze noemden net een percentage van, ja, ik noem maar iets, 18 of 20.
0: Ja, dus voor al het geld dat wordt opgenomen is de totaliteit. Hoeveel is cash en hoeveel is digitaal?
10: Nou ja, cash kun je opnemen, digitaal geld natuurlijk niet. Dus het wordt gemeten aan wat geven we uit bij een kassa.
0: Ja.
10: En daar het verschil. En ook hoeveel geven we überhaupt uit. En dan zie je dat we nog veel meer digitaal gebruiken. Omdat we natuurlijk ook boodschappen wel eens online doen. Kleding online kopen, dat soort dingen.
0: Ja. Romy, dank voor het stellen van uw vraag. Ron heeft ook een vraag. Die stelt hem via de NPO Luister-app. Hij zegt, ik maak me ernstig zorgen over de digitale ontwikkeling. Als AI de boel platgooit en er dus geen betalingsverkeer meer mogelijk is, belanden we in totale anarchie, is zijn angst. Dit is maar een simpel voorbeeld. De techreuzen waarschuwen deze week niet voor niets over hun eigen product. Wordt daarover nagedacht?
10: Ja, dat is onder andere ook de reden dat we dus inderdaad contant geld in huis moeten hebben. Als rugdekking als het ware. Maar ook kijken ze daarbij voor de tegenhanger, dus die digitale euro, om daar ook een backup systeem wat ook offline werkt.
0: Ja, en dat is best wel ingewikkeld om uit te leggen. Maar dan ga je dus helemaal af sowieso van die betaalsystemen waar we nu op rusten. Dus dat is Mastercard en Visa.
10: Ja, en sterker nog, dan is ook de hoop dat Europese bedrijven eigen betaalsystemen gaan ontwikkelen.
0: Oké. Justine, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. Je bent van de generatie die veel digitaal betaalt. Misschien wel alles?
7: Ja, vrijwel alles eigenlijk. Ja?
0: Heb je überhaupt ooit wel eens nog cashgeld bij je?
2: Nee, eigenlijk bijna niet bij me. Ik heb het inderdaad nog ergens liggen in een hoekje voor vanwege de overheidsoproep om het ergens te houden.
0: Ja.
2: Maar ik betaal eigenlijk alles met telefoon. Ja.
0: En wat is je vraag?
2: Ja, mijn vraag is, ik had hier laatst op vakantie last van, dat als je dan weer een heel groot bedrag moet betalen, dat je dan weer je pincode moet opgeven. Dat ben ik dus totaal niet meer gewend. Dus die was ik vergeten. En ik vroeg me af of banken dit ook zien. Dat heel veel mensen hun pincodes vergeten. En ik weet bijvoorbeeld bij een creditcard app kun je nog wel eens even spieken. Van wat is die nou? Volgens mij is dat bij Nederlandse banken alweer lastiger. Dat je misschien via een brief of zo het weer allemaal moet aanvragen.
0: Dus omdat je het zo weinig hoeft te gebruiken eigenlijk.
2: Ja, ja. Omdat je echt de pinpas bijna niet meer gebruikt. Ja,
5: ja, dat is zeker een probleem. Want we toetsen minder in, dus we vergeten het.
2: Ja.
5: Dat is een hele lastige, omdat als je het op gaat schrijven in de app of op een briefje, en dat zit dan bij je telefoon of bij je betaalpas, en het wordt gestolen, ja, dan kunnen ze meteen overal bij.
2: Ja.
5: Dus helaas is toch het alternatief of echt goed bewaren, dus ergens in een kluis of netjes opgeborgen de code, of helaas toch onthouden.
2: Ja, of een notitie. Je kunt volgens mij op een iPhone kun je ook een notitie vergrendelen, volgens mij, met je gezicht of zo. Zoiets. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet pincode noemen of zo. Dat,
5: nee, en ook geen foto's hebben waar ze het eventueel mee kunnen ontgrendelen.
2: Ja, ja. Oké. Dus dat is nog wel gevaarlijk.
0: Ja, onthouden.
2: Onthouden, oefenen.
0: Sommige dingen zijn gewoon heel ouderwets nog. Ja. Gewoon, net als in de jaren 50, zal ik maar zeggen. In 1976 dus werd de eerste geldautomaat in Nederland in gebruik genomen. De aanleiding dat we het hierover hebben. Maar we zien ze wel steeds vaker verdwijnen uit het straatbeeld. En als je nu ook de luisteraars hoort en ook het belang van dat cashgeld, hoe problematisch is het dat die verdwijnen steeds meer?
5: Ja, best wel problematisch, want we zien dat daardoor ook de bereikbaarheid, dus dat je contant geld kan opnemen, verdwijnt. Tegelijkertijd, wat zijn de alternatieven? Dus uit het straatbeeld is misschien wat minder erg. Mm-hmm. Ook omdat het met risico van plofkraken en zo wordt geassocieerd. Maar kijk ook naar supermarkten die binnen een pinautomaat hebben. Of bijvoorbeeld dat je een postpunt hebt waar je ook bedragen kan pinnen.
0: Dankjewel. Dit was Zijn er nog vragen? En dank dus Annelieke Mooij voor het beantwoorden van al onze vragen. Universitair docent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over de stijgende energieprijzen. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
7: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
8: Zometeen tussen 12 en 4.
14: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
17: Natuurlijk, de troonrede.
25: Leden van de Staten-Generaal.
26: En de overhandiging van het koffertje.
27: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
28: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
29: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
8: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
7: Zometeen, NOS Prinsjesdag 2026.
8: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
30: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
31: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
32: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
30: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
31: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
33: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
34: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
35: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
34: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
36: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en wow,
1: Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: NPO Radio 1, 11 uur.
18: Roos Abelman.
0: Het begrip tienermoeder is bekend en ook ingeburgerd, maar over jonge vaders gaat het nauwelijks. Nu is er onderzoek gedaan naar deze groep. Bespreken we zo meteen. Nu is het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
19: Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal buizen van zeker 1,5 meter worden afgevoerd. Mark-Robin Visser is op station Utrecht Centraal. Hoe is het daar nu, Mark-Robin?
20: Nou, eigenlijk vrij rustig, kan ik je melden. Ik denk ook dat veel mensen die hier nu naar het station komen inmiddels op de hoogte zijn van die vertragingen en die uitvallen van treinen. We zien op de informatieborden dat met name vanuit Utrecht de treinen richting het noorden en het oosten van het land verstoord zijn of niet verder rijden dan Amersfoort. Dat gaat nog, volgens de laatste berichten hier op de borden, tot 1:15 duren, misschien nog wat langer. Verder wachten wij op nieuws van ProRail, die hoop ik rond 11:30 te spreken met een nieuwe update.
19: Dankjewel, verslaggever Mark-Robin Visser. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De militairen werden vorig jaar veroordeeld na 44 jaar en gingen in cassatie, maar dat beroep is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd volgens de Deense krijgsmacht beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Bij niet alle groepen in de samenleving is het vertrouwen gestegen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
21: En de stijging die we nu zien is eigenlijk volledig toe te schrijven aan de hoger opgeleiden. Zij hebben meer vertrouwen gekregen, andere groepen geldt dat niet voor. En het vertrouwen hangt nu een beetje op het niveau van 2023, net na de val van Rutte 4. Dus dat was ook al heel erg laag. Dus dat is niet zo positief. En verder valt op dat Nederlanders pessimistisch zijn over de economie. Vanwege de onrust in de wereld, de hoge benzineprijzen. Ja, denken toch veel Nederlanders dat het niet de goede kant op gaat met de economie. Dat we minder geld in de portemonnee gaan krijgen. Dus dat is een flinke klus voor dit kabinet Jetten om dat vertrouwen toch komend jaar daaraan te gaan werken.
19: Het officiële Prinsjesdagprogramma begint om 1 uur bij Paleis Noordeinde met de rijtour. Een kwartier later houdt de koning de troonrede. En die gaat iets anders klinken dan normaal.
21: Wat de koning dus precies gaat zeggen weten we niet. We horen wel dat de opzet van die troonrede dit jaar wat anders wordt. Het wordt minder een opsomming van wat al die ministeries gaan doen. En meer een algemeen verhaal. komt misschien ook wel omdat die inhoud dus nog flink kan worden aangepast, dat het daarom wat algemener wordt gehouden. En we horen dat het een optimistisch verhaal gaat zijn, optimistisch van toon. Dat past ook wel bij de schrijver van die troonrede, de premier Jette. Die probeert ook in alles optimisme uit te stralen. Maar de vraag is wel hoe lang hij optimistisch kan blijven met al die onzekerheid over die plannen.
19: Na Prinsjesdag volgen morgen en overmorgen de algemene politieke beschouwingen. Partijen krijgen dan de kans om in de Tweede Kamer in debat te gaan over de plannen van het minderheidskabinet. Prinsjesdag is vandaag uitgebreid te volgen hier op Radio 1. Om 12 uur begint er een extra uitzending. Het weer: in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk met onweer.
1: ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat wel file tussen Ridderkerk en Zwijndrecht 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, 3 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging in 6 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
18: Roos Abelman.
0: Het is 11:08. We gaan zo meteen, zoals altijd, de Nationale Nieuwsquiz spelen. En dan geef ik nu alvast een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: in Ahoy vindt volgend jaar een avond plaats waarin de liedjes uit de televisieserie rond welk circusduo centraal staan?
28: Rabbel, rabbel.
0: dat is voor de kenners. Tegen 11:30 het antwoord voor de niet-kenners. En dan nog een oproep, want we hebben nog plek voor kandidaten voor volgende week woensdag en donderdag om hier de quiz te komen spelen. Kunt u een van die dagen naar de studio komen? Dus volgende week woensdag en donderdag, bel dan nu. Ik vind het sowieso leuk om hier in de studio te ontvangen. Ook op de andere dagen trouwens hoor. Maar bel dan 0800 1101 en dan wordt u ingedeeld. Dan, op het jong krijgen van kinderen heerst toch wel een maatschappelijk taboe. Daar vinden mensen snel wat van. Het zal wel een ongelukje zijn geweest of ben je er wel klaar voor? Zijn opmerkingen die dan makkelijk worden gemaakt. Bijna altijd betreft het dan moeders, tienermoeders. Bijna nooit gaat het om de vaders. En juist op die laatste groep, jonge vaders, promoveert Justine van de Beek na bijna 5 jaar onderzoek aan de Erasmus Universiteit. Zij is al de hele ochtend onze spraakmaker. Ja, Justine, klopt het? Is er inderdaad een maatschappelijk taboe, zouden ze kunnen zeggen, op jonge vaders?
3: Ja, of dat we hebben dat zelf ook wel onderzocht, maar dan specifiek bij geboortezorgverleners. Dus we hebben toen, het waren 183 verloskundigen en kraamverzorgers, omdat zij natuurlijk ook in contact komen met die vaders. Dus we waren eigenlijk wel benieuwd van, goh, vormt dat, ja, bestaat daar dan stigma en vormt dat dan ook de steun die zij hen geven? Nou, gelukkig onder die groep valt het enorm mee. Dat waren eigenlijk, zij waren redelijk positief. Maar of dat natuurlijk dan voor andere groepen geldt, dat is een grote vraag. Mm-hmm. Jonge vaders zelf, die geven wel eens aan dat ze met vooroordelen te maken krijgen, maar die anticiperen ook vooral eigenlijk het stigma. Dus je merkt dan bijvoorbeeld in het contact met geboortezorgverleners dat ze eigenlijk zeggen van nou, ik voel me al een beetje een sulletje of zo. Ja. Dus dat ook wel echt in hun hoofd zich afspeelt.
0: Ja, maar als je kijkt maatschappij breed, even in de samenleving en misschien ook wel hoe er in de media over wordt bericht. Er zijn heel veel boeken. Er zijn tv-programma's. BNNVARA zendt al ruim 10 jaar tv-programma 4 handen op 1 buik uit. En dan ligt die focus toch heel vaak op die vrouwen.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Hoe komt dat toch dat die mannen er in de aandacht bekijkt vanaf komen?
3: Ja, ik denk dat we dan echt wat meer in de geschiedenis ook moeten duiken. Hè. De rol, natuurlijk hebben we eigenlijk al decennia lang, of we hadden eigenlijk decennia lang een systeem waarin de moeder gewoon de primaire ouder was. En er wordt ook wel eens gezegd dat in Nederland ook echt gestimuleerd is in tijden van verzuiling. En dat noemt men dan moederschapsideologie. Het idee dat de moeder gewoon de primaire ouder is, die was natuurlijk voorheen ook gewoon vaak thuis. Dus we zijn eigenlijk nog een beetje aan het herstellen van dat systeem. Dus dat zie je ook in de geboortezorg. Ja. Dat gewoon het idee van, goh, vaders hebben hier ook een rol. Mm-hmm. Dat we daar nog een beetje op aan het aanpassen zijn.
0: Ja, Annelieke?
4: En ja, wat zijn nu eigenlijk jonge vaders? Dus wanneer kwalificeert iemand als jong? En heeft dat ook nog verandering ondergaan?
3: Dus in de wetenschappelijke literatuur is het vaak 16 tot 25. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen, dat is in westerse landen. Dus als je kijkt naar Nederland, dan is de gemiddelde leeftijd van een vader bij zijn eerste kind 33. Dus dat scheelt toch nog best wel wat jaren. Of dat eerder anders was. Ja, het aantal jonge ouders is wel echt door de tijd afgenomen. Dus het wordt wel steeds meer een minderheid en steeds bijzonderder.
4: En waarom komt dat eigenlijk?
3: Waarom het is afgenomen? Ja. Ik zou vermoeden dat komt. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Dat gewoon überhaupt meer mensen zijn gaan studeren. En dat we dus een ander idee hebben van wat een goede levensloop is. Ik zou zeggen dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja, jij hebt dus een aantal jonge vaders gesproken in die leeftijdscategorieën, tussen 16 en 25. Was het lastig om deze groep aan het praten te krijgen?
3: Aan het praten niet, wel om ze in eerste instantie te bereiken. Ja? Dus dat was wel een uitdaging. Ik moet trouwens erbij zeggen dat het specifiek mannen waren die onbedoeld vader werden. Hè. Dus het was niet in die zin gepland allemaal.
0: Ja.
3: We hebben echt een beetje creatief. Ik heb uiteindelijk via Tim Hofman, die heeft 2 keer een oproep op zijn Instagram gedeeld.
0: Resultaten van BNNVARA.
3: Ja, en dat heeft heel erg geholpen. En dan zie je dus eigenlijk ook weer het probleem terug van er is veel meer steun en aanknopingspunten voor moeders, jonge moeders. Bijvoorbeeld, wat een heel mooi initiatief is dat er bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting is voor jonge moeders en hun kinderen.
0: Ja.
3: Dus dat zijn dan echt plekken waar je die jonge moeders kunt vinden.
0: Ja.
3: Maar dat bestaat er dus niet voor jonge vaders. Dus dat maakt het lastig.
0: Maar je moet ze dus wel natuurlijk zien te vinden weer de onderzoek naar doen.
3: Mm-hmm.
0: En hoe weet je nou, want je hebt er 14 gesproken.
3: Ja, iets meer als je ook de groepsgesprekken meetelt, maar ja.
0: Oké, want dat was mijn volgende vraag. Hoe weet je nou zeker dat onderzoek wat je doet ook echt geldt voor de grote groep, zal ik maar zeggen, als je er 14 spreekt?
3: Mm-hmm. Nou ja, ten eerste is het ook heel pragmatisch, want grootschalig onderzoek naar deze groep zou gewoon heel lastig zijn, omdat ze dus al heel lastig zijn te bereiken. In Nederland is het ook een vrij kleine groep. Maar we weten dus ook uit onderzoek meer onder de jonge moeders, daar zijn meer grootschalige cijfers van, kunnen we kijken naar bepaalde achtergrondkenmerken die vaker voorkomen in deze groep. Dus bijvoorbeeld dat ze vaker praktisch opgeleid zijn, dat migratieachtergrond ook een rol kan spelen. Dus daarin kun je wel zien van, goh, wat is de grotere groep en wie spreken we dan? En ik heb bijvoorbeeld voornamelijk jonge vaders gesproken met een praktische opleiding.
0: Maar je hebt wel zicht op die grotere groep, maar je hebt de 14 inhoudelijk echt goed gesproken.
3: Klopt.
0: Ja. Ja. Die groep, nogmaals, die jij dus hebt gesproken, was niet zo groot. We dachten, we willen er wel even eentje laten horen. Ja. Ook eentje die jij hebt gesproken, want anders hebben we het alleen maar over ze.
3: Absoluut.
0: En horen ze zelf niet. Eentje ervan is Michael Blok, die werd op zijn 17e vader. Nou, er volgde een turbulente fase waarin hij op zoek was naar de broodnodige hulp.

0: En onze verslaggever Maarten Bleumers die ging bij hem, zijn zoontje en inmiddels verloofde op bezoek.
1: De datum, dat ontschiet me echt. Maar ik weet nog wel heel goed het moment dat ze was op vakantie geweest en er was al wat met haar buik. En ze zei, ik ga naar de huisarts. Toen zei ze, nou ja, ik ben zwanger. En toen zei ze, ja, ik ben al, ze verwachten 6 maanden al. Dus er was, om het bot te noemen, geen weg meer terug. Dus dat was wel een, we hebben nog foto's van die dag. Ik was spierwit en ik was in paniek. Dus het is heel snel gegaan. Want toen wij het wisten tot aan geboorte van het kind was 6 weken. En ik heb de eerste 3 jaar van zijn leven echt wel... Elke week wel dag, maar dat ik maar 4 uur sliep.
2: Ah, dit heeft waarschijnlijk meegenomen.
3: Kijk, Pim.
2: Dus dat is shampoo.
3: Junior of Louis?
1: Ik was zo jaloers dat bij mijn verloofde het moederschap zo makkelijk kwam. En uit het ziekenhuis was er ook zoveel begeleiding. En daarna hebben wij gekozen zodat zij naar een babyhuis kon gaan. Zodat zij kon leren hoe ben ik moeder en hoe ga ik daarmee om. Toen was er eigenlijk weinig voor mij. Ik mocht er zijn, maar ik mocht er niet blijven slapen, bijvoorbeeld. Er zitten ook gewoon moeders bij die uit hele... Weet je, dat het waar thuis onveilig is. Ik zeg, ja, dat zijn voor die ouders en voor die moeders natuurlijk ook heel erg impactvol als ik daar ben. Ik heb heel gewoon de eerste paar jaar wel echt gevoeld van... Oké, er is zoveel hulp voor moeder, maar waar blijft die van mij? Wel echt gedacht, als ik mijn ouders niet zou hebben, hoe ver had ik het dan geschopt? Had ik hier dan gestaan? Je ziet je 17-jarige vriendin bevallen en het is dat dan wordt gezegd door de verloskundige, oh, de vader is er ook bij. En dan dat je met zo'n neerbuigende toon denkt van, oh, dat is leuk binnenkomen. Nou, vooral het eerste jaar denk ik dat ik er echt 15-20% echt wel fysiek bij ben geweest. Het hele jaar. Er zijn veel dagen dat ik gewoon over de telefoon hem moest bellen. En het doet soms pijn om dan te zeggen, weet je... hoe had die band geweest als ik er wel bij was? Ik heb gewoon dagenlang bij mijn ouders lopen janken. Dat ik wil gewoon zijn, maar kan het niet. Dus de impact van dat ik niet gehoord was, heeft zo'n groot effect gehad. En heb ik zo'n... ritme voor mezelf opgebouwd dat je eigenlijk jezelf gewoon aan het slopen bent. Dan ga je opeens denken van, oh, oké, wat heb ik eigenlijk met mezelf gedaan? En dat ik op een gegeven moment dat ik die dag herinner ik me niet heel goed, maar dat ik gevonden was in de badkamer met pillen in mijn hand en dat ik gewoon niet aanspreekbaar was.
2: Eergisteren dat potje laten vallen, zei je, niet de man vertellen.
4: Mama, ik val. Heel veel
3: vallen. Ja, kijk, ja. Dit was gisteren. Kijk dan.
1: Dat is ook, om het zo te zeggen, hij wordt binnenkort 6. Dus het heeft wel meer dan 6 jaar gekost om uiteindelijk op het punt te staan dat je eindelijk kan denken, oké, wat halen we er nu veel voldoening uit? Ik had het graag vlekkelozer gezien. Maar vooral de grootste moeite uiteindelijk was, omdat ik die kleine nooit heb kunnen geven wat je een kind wil geven als je 17 bent. Maar er hoeft niet per se iemand te komen die ook tienervader is geweest. Maar vooral iemand die je in een vaderrol kan begeleiden. En dan je voelt je die eerste 3 jaar niet echt gehoord door het systeem. En ik kan er nu wel, nu ik eindelijk op een goede plek sta, wel er nu de positieve kanten van inzien. We hebben nu wel vooral dit jaar ontdekt dat het gezin zo wel heel erg compleet voelt. Ik vind het ook fijn, vooral omdat we 1 kind hebben. Ik kan hem nu alles bieden.
3: Waar ben je?
0: Het verhaal van Michael Blok, die dus op zijn 17e vader werd. Indrukwekkend wel om te horen.
5: Heel indrukwekkend, ja. Ik vind het echt prachtig. Prachtige reportage, ook met het achtergrondgeluid.
0: Ja. Hij zegt een paar keer, ik voelde me niet gehoord door het systeem.
5: Ja.
0: Is dat iets wat je meer terug hebt gehoord?
5: Absoluut, ja. Ja, en ik heb dus ook vooral gefocust op die geboortezorgverleners. Ik denk dat een hele interessante groep is, omdat zij natuurlijk gewoon automatisch al betrokken zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook sociale werkers, maar die zijn echt alleen betrokken als het uit de hand loopt.
0: Ja. En bedoel je dus verloskundige, kraamhulp?
5: Ja, Ja, vooral die twee groepen heb ik me in mijn onderzoek op gericht. En daarvan zeiden meerdere jonge vaders van ofwel, ik zat er gewoon een beetje bij en ik werd niet echt erkend. Of ik werd op een beetje een vervelende manier aangesproken.
0: Mm-hmm. Ja.
5: Dus dat dat wel echt suboptimaal is.
0: Ja, ik vraag me nu ineens af hoe dat zou zijn voor oudere mannen, zal ik maar zeggen. Ik probeer even te denken aan de geboorte van mijn eigen kinderen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of er aandacht was voor mijn echtgenoot.
5: Nee, snap je of dat, dus dat standaard is ook echt een algemeen patroon, hoor. Ja. Wat al langer bekend is inderdaad, dat vaders gewoon heel weinig betrokken worden in die zorg. Dus ik denk ook dat initiatieven die zouden helpen voor jonge vaders, dat die voor die hele groep heel nuttig zouden kunnen zijn.
0: Ja, maar misschien voor jonge vaders iets meer, omdat ze natuurlijk, ja, als je zo jong ineens, en dan ook nog het verhaal van Miek Welgenoot, zo onverwacht vader wordt, had maar een paar weken de tijd ook om überhaupt aan te wennen.
5: Dat is heel extreem, ja.
0: Ja,
5: ja, we hebben dat dus ook gevraagd aan die geboortezorgverleners. Van goh, hoe denken jullie nou eigenlijk over de steun die jullie geven? En het interessante is dat die geboortezorgverleners zeggen van nou, wij vinden emotionele steun heel belangrijk. En als je dan jonge vaders vraagt, die zeggen nee, ik wil gewoon heel praktisch, concreet en tastbaar geholpen worden.
0: Oh ja.
5: En daar zit ook een spanning, want eigenlijk zouden ze die emotionele steun wel heel goed kunnen gebruiken. Omdat daar vaak de emotionele verwerking niet helemaal lekker gaat. Nee. Zeker in het begin. Maar daar kan dus nog wel wat beter een match worden gevonden.
0: Ja, want ik begrijp dat die jonge vaders die gaan vrij snel in de actiestand. Er moet geld verdiend worden, de boel moet op orde, er moet een huis komen. En die laten zelf ook misschien wel hun eigen emoties daarbij een beetje achterwegen.
5: Ja, dus dat is een van de grote bevindingen. Dus dat in beleid en praktijk ook vaak heel erg die kwetsbaarheid wordt belicht. Maar dat er juist ook heel veel veerkracht te zien is. Dus dat is ook absoluut zo. Alleen, en enerzijds is dat inderdaad dat ze zelf dat emotionele verwerking misschien niet zo'n prioriteit geven.
0: Ja.
5: Anderzijds, die steun, passende steun, is er ook niet. Dus dan is het misschien ook wel logisch dat je denkt van, nou ja, ik doe het zelf wel. Dus we moeten daar allebei, denk ik, iets mee doen.
6: En weet je of daar aandacht voor is bij de opleiding voor kraamhulp of verplegers?
5: Volgens mij is er steeds meer aandacht voor. Maar volgens mij is daar ook nog wel echt werk aan de winkel. Dat meer een plek kan krijgen. Ja.
0: Ja. Er zijn ook natuurlijk cultuurverschillen in ons land. Heb je jonge vaders met verschillende culturele achtergronden gesproken?
5: Ja, ik heb dus sowieso jonge ouders gesproken. En er waren een aantal jonge vaders die waren Surinaams-Nederlands. En ik heb dan ook jonge moeders en dan vooral over die relatie met de jonge vader gesproken. En daar zat ook nogal wat meer diversiteit qua migratieachtergrond.
0: Ja.
5: En wat ik vooral zag, ik heb bijvoorbeeld ook een studie gedaan echt over die relaties. Want ook die relaties tussen jonge ouders, daar is vaak toch het idee van, oh, dat gaat helemaal verkeerd. En je hoort al in dit verhaal dat dus niet het geval is.
0: Mm-hmm.
5: En dat ze juist gezamenlijk ook heel veel veerkracht tonen. Maar dat de steun van het sociale netwerk de druk op de relatie kan verlichten.
0: Oh ja.
5: Maar wat ik zelf zag, en ik kan dus niet zeggen dat het voor de hele groep geldt, maar dat mensen met een migratieachtergrond minder sociale steun hadden. En dat het druk op de relatie dus ook wel vergrootte.
0: Ja, zou je al met al kunnen zeggen dat de conclusie van je onderzoek is, heb meer oog voor jonge vaders?
5: Ja, en de veerkracht die er al is. Want die is er ook zeker. En die moeten we denk ik versterken. Dus er is kwetsbaarheid en er is veerkracht.
0: Dankjewel, Justine van der Beek. Donderdag dus promoveer je op je onderzoek naar jonge vaders. Heel veel succes en plezier ook daarbij. Want ik hoorde al van Annelieke Mooi tijdens de reclame dat het heel leuk is om de verdediging. Heb ik goed, toch?
6: Geweldig.
5: Ja, ik denk het ook. Leuk. Dankjewel.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Norbert Cornelis, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Nog net 62?
8: Nog net, ja.
0: Ja, want wanneer wordt er 63?
8: De 28ste.
0: Oh ja. En viert u dat altijd groots? Of
8: nee,
0: laat u het altijd
8: niet
0: stilletje? Nee?
8: Nee, zeker niet.
0: Hoezo zeker niet?
8: Zoons die verder weg wonen dan Maastricht en omgeving.
0: Ja.
8: En, net als mijn broers die allemaal. We zoeken het gewoon rustig op.
0: Oh ja, u zet het wel een beetje luister bij.
8: Ja, een beetje.
0: Ja.
8: Geef als voorbeeld, met ons loopgroepje gaan we dan een stuk flyen of zo.
0: Oh ja.
8: Ja. Ah. Dan stoppen we even met hardlopen.
0: Oh ja. En dan een stuk flyen, heerlijk. U komt uit de Bergen en Ter Blijt. En u houdt dus inderdaad van sporten.
8: Ja, vooral buitensporten.
0: Ja, sportvisser. Gestart met golfen.
8: Ja.
0: En even niet aan het hardlopen, want een blessure lees ik.
8: Ja, het is alweer op de goede kant.
0: Okay,
8: de goede kant.
0: Het kan straks hard gelopen worden en met in de pauze een stuk fly. Goed, Norbert. De hoofdscore tot nu toe was natuurlijk die van gisteren. 9 punten neergezet door Danielle Jonkman uit Zwolle. Was op het laatste moment ingevlogen. Ik wens je heel veel plezier.
8: Dankjewel.
9: wij vanmorgen op de computer zagen dat geen treinen reden van Dallassen naar Zwolle.
10: Meerdere plekken op het spoor hebben wij materiaal aangetroffen.
11: Gaat volgens ProRail vermoedelijk om sabotage.
10: Dat zijn eigenlijk die zijn vastgemaakt op het spoor.
12: Ik heb vanochtend al heel vroeg gebeld dat dit het geval is.
10: Dat we kunnen spreken van sabotage.
13: Plekken waar de storingen zijn we op dit moment nog bezig.
9: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
13: Ja, op dit moment gaan we er wel vanuit dat we nog meer plekken gaan aantreffen.
0: De grote treinstoring van vandaag is het gevolg van sabotage, zegt ProRail. Vraag 1. ProRail komt tot die conclusie omdat er op minstens 20 plekken wat voor voorwerpen aan de rails zijn bevestigd.
8: Buizen.
0: Ja, dat is goed. Die buizen verstoren het veiligheidssysteem op het spoor en daardoor kan niet worden gecontroleerd of er daadwerkelijk een trein rijdt in het betreffende baanvak, zoals dat heet. Vraag 2 dan. Op 1 plek is een trein ingereden op materiaal dat op het spoor lag. Bij welke plaats was dat?
8: Dat was een steenwijk.
0: Ja. Er zijn gelukkig geen gewonden bij gevallen. Politie onderzoekt de blokkades. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
14: Klimaatdoelen die haalt Nederland bij lange na niet.
15: Wil je het doel halen, dan moet je echt aan hele andere maatregelen denken die ook echt heel veel minder prettig zijn.
0: Nederland boekt amper voortgang bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo is het doel om in welk jaar 55% minder broeikasgassen uit te stoten de afgelopen 3 jaar niet dichterbij gekomen.
8: 2030.
0: Ja, dat is goed. Volgens het PBL zijn politieke keuzes de oorzaak. We gaan naar vraag 4. Hoe heet de minister die in een reactie erkent dat Nederland slechte rapportcijfers haalt?
8: Van Veldhoven.
0: Ja, Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei. Ze kondigde daarbij aan dat Nederland meer gaat investeren in een poging om die klimaatdoelen alsnog te halen. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
16: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. I won't be competing this year, so you will not see me on the ice.
0: Zeg het maar hoor.
8: Jutta Leerdam.
0: Ja, dat was vrij... uit de context al vrij makkelijk op te maken, denk ik, als je het nieuws een beetje hebt
8: gegeven. Ja, ik vraag me af waarom dit in het Engels moet. Volgens mij kijken alleen maar Nederlanders naar schaatsen. Dus.

0: die ook echt heel veel minder prettig zijn.
1: Nederland boekt amper voortgang bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo is het doel om in welk jaar 55% minder broeikasgassen uit te stoten de afgelopen 3 jaar niet dichterbij gekomen.
2: 2030.
1: Ja, dat is goed. Volgens het PBL zijn politieke keuzes de oorzaak. We gaan naar vraag 4. Hoe heet de minister die in een reactie erkent dat Nederland slechte rapportcijfers haalt?
2: Van Veldhoven.
1: Ja, Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei. Ze kondigde daarbij aan dat Nederland meer gaat investeren in een poging om de klimaatdoelen alsnog te halen. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
3: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. I won't be competing this year, so you will not see me on the ice.
1: Zeg het maar hoor.
2: Jutta Leerdam.
1: Ja, dat was vrij... Uit de context al vrij makkelijk op te maken, denk ik, als je het nieuws een beetje hebt
2: gehoord. Ja, ik vraag me af waarom dit in het Engels moet. Volgens mij kijken alleen maar Nederlanders naar schaatsen. Dus,
1: Ja, dus maar ze heeft heel veel volgers op sociale media. Ja. Ja, ze is misschien wel groter als influencer, zou ik bijna durven zeggen, dan als schaatser. Olympisch schaatskampioen natuurlijk, Jutta Leerdam. Deze vraag kent een vervolgvraag, Norbert. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Als je de makkelijke kiest en hebt hem goed, krijg je 1 punt. Heb je ze fout, krijg je natuurlijk 0 punten.
2: Het is niet mijn favoriete sport, maar doe maar moeilijk.
1: Oké, Leerdam kondigde gisteren aan dat ze voorlopig stopt met schaatsen. Het komende schaatsseizoen slaat ze over. Op welke datum begint dat seizoen?
2: 1 november.
1: 30 oktober. Oh, je zit zo dichtbij. Ja, dan zijn de kwalificatiewedstrijden voor de Wereldbeker namelijk vandaar die datum. Goed, dan gaan we naar de hintsvraag. Die gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
4: 4.
5: Ik ben net op tijd in balans.
4: 3.
5: Met dank aan mijn collega's loop ik weer op het rechte pad.
4: 2.
5: Eigenlijk heb ik vandaag meer aan een hoge hoed dan aan een koffer.
2: Stop. Ilko Heijnen.
1: Ja, ik zag dat het een klein gokje was, maar het is wel goed. Voor 1 punt vandaag presenteer ik als minister van Financiën de miljoenennota. Ik zal de hints nog even doornemen voor 4 punten. Ik ben net op tijd in balans. Balans verwijst naar begroting. En het had niet veel gescheeld of er had helemaal geen miljoenennota gelegen. Want CDA en D66 vonden de plannen veel terecht, konden we lezen in NRC uit een reconstructie. En voor 3 punten, met dank aan mijn collega's, loop ik weer op het rechte pad. CDA en D66 vonden de begroting te veel naar rechts hellen en die hebben hem een beetje aangepast. En hoed, ik heb meer een hoge hoed dan een koffer. Hoedje verwijst natuurlijk ook naar die traditie van Prinsjesdag. Goed, Norbert, 7 punten in de factor. Het was natuurlijk een lage score gisteren, dus je hebt niet zoveel vragen goed nodig om aan kop te gaan. 2 slechts. Ik zou er toch voor pleiten om er zoveel mogelijk goed te hebben.
2: Dat is morgen.
6: Ja. De Nationale Nieuwsquiz.
1: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof blokkeert strengere regels voor welke manier van stemmen?
2: Per post.
1: Ja, de FNV komt met een looneis van 5,5% en daarbij hoeveel euro per maand extra?
2: 80 euro.
1: Ja, wat is de naam van het programma dat RTL dit jaar maakt als tegenhanger van het Sinterklaasjournaal?
2: Pas.
1: Pietertijd. Welke instantie stemt in met de plannen waarmee Schiphol kan groeien naar 500.000 vluchten?
2: Pas.
1: Raad van State. In Ahoy vindt volgend jaar een avond plaats met de liedjes uit de televisieserie rond welk circusduo?
2: Was die naam,
1: ja. Ja, was de hintsvraag. Het kabinet wil met een campagne welke leeftijdsgroep laten nadenken over een toekomst?
2: Jongeren.
1: Ja, 60-plussers. In Ghana zijn 3 handlangers van welke vermeende drugshandelaar opgepakt?
2: Pollejos.
1: Ja, Buitenlandse Zaken gaat volgens de Telegraaf 35 miljoen euro minder bezuinigen op wat?
2: Pas.
1: Diplomatieke posten. Frankrijk doet opnieuw een poging om het gebruik van wat voor jongeren onder de 15 te verbieden?
2: Vapen.
1: Social media. Op bezoek bij de NAVO heeft de premier van welk land gisteren beloofd meer financieel bij te dragen? Slovenië. Het zat er even niet in, Norbert.
2: Nee, zat er niet in.
1: Je gaat wel aan kop, want je hebt 4 vragen goed. Dus je hebt 28 punten in totaal. Maar ik dacht, gezien
2: de voorwerkende
1: factor, Nou goed, dankjewel Norbert Cornelis. En wie weet toch, tot vrijdag. Dank Justine van der Beek. En dank nogmaals Annelieke Mooi. We gaan naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Heb jij zo te gast?
7: Goedemorgen Prinsjesdag. Dus praat ik traditioneel met de werkgeversvoorman Koen van Oostrum in dit geval.
1: Dat is zometeen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne Prinsjesdag. Gaan we nu naar het NOS Nieuws met Jurjen Boekraad.
8: Dit was een programma van KRO-NCRV.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: ProRail zegt dat 1 trein op sabotagemateriaal is gebotst dat vannacht op het spoor is geplaatst. Dat gebeurde bij Steenwijk. Volgens de spoorbeheerder raakte daarbij niemand gewond. Meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt.

0: Raakt aan het spoor, zo zijn er bij Veenendaal buizen van zeker 1,5 meter afgevoerd. Dat is geen gemakkelijke klus, zegt ProRail.
1: Wij moeten letterlijk de baan in om het materiaal op te zoeken. Soms moeten onze mensen kilometers langs het spoor lopen om het te vinden, dus dat kost tijd.
0: Veel reizigers passen hun plannen voor vandaag aan, zo ook deze vrouw op Utrecht Centraal.
2: Ja, we wilden naar Apeldoorn, maar de trein rijdt niet. We wilden naar het museum. En nu zoeken we een ander museum in Utrecht.
0: De problemen op het spoor begonnen vanochtend rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn treinen uitgevallen. Dan nog even naar Den Haag. Langs de route van de rijtour van Prinsjesdag hebben activisten verf gegooid. Verslaggever Vincent van Rijn is in Den Haag. Wat zie je daar?
3: Ja, ik zie inderdaad dat er allemaal rode verf hier ligt aan het lange voorhout. Dat gebeurde op het moment dat ze hier aan het oefenen zijn. Er lopen nu ook allemaal militairen overheen. En toen ik net kwam aanlopen, zag ik dat een enkele mensen zijn opgepakt. Hoeveel het zijn, dat kon ik niet zien. Maar ik hoorde ze ook nog Extinction Rebellion roepen. Dus het zou heel goed daar vanaf kunnen zijn. Ja, dat moet altijd nog gecheckt worden. Er zijn dus enkele mensen opgepakt. Nou, op de route ligt behoorlijk wat rode verf. Misschien wordt dat nog schoongemaakt. Nu op dit moment nog niet in ieder geval. Maar de mensen die daar met die actie te maken hadden, die zijn op dit moment in ieder geval opgepakt, in een busje gestopt door de politie en meegenomen. En de route is nu in principe weer vrij. Dus er wordt nu weer druk geoefend hier.
0: Dankjewel, Vincent vanuit Den Haag. De politie in Den Haag had de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag ook al eerder laten ingaan vannacht. De reden was dat er signalen waren dat boeren met trekkers naar het centrum wilden komen. Om wat voor signalen dat precies ging, wilde de politie niet zeggen. De VS zegt dat wapens in de ruimte te hebben. Veel details zijn er nog niet over bekend, maar volgens de staatssecretaris voor de luchtmacht vliegen de wapens in een baan om de aarde. Toen er door journalisten werd doorgevraagd, zei de staatssecretaris dat hij er verder niets over wilde zeggen. Ruimtevaartsexperts gaan ervan uit dat het niet gaat om een wapen dat doelen op aarde kan aanvallen. Het zou eerder een satelliet zijn die vijandelijke satellieten kan uitschakelen, bijvoorbeeld door ze te verstoren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam.
4: ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat is door het bergen van een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Prinsjesdag vandaag met volgens het Algemeen Dagblad een lopend verhaal in de troonrede. Niet dat de koning pratend aan de wandel gaat. De bedoeling van het kabinet zou meer zijn om een wat groter, overstijgend en wat meer visionair verhaal te laten voorlezen in plaats van dat gorddroge verhaal van opsommingen van departementsvoornemens. Politiek zijn de ogen natuurlijk gericht op morgen en overmorgen. Komt er tijdens de algemene politieke beschouwingen nou enig zicht op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer voor de begroting of niet? En komt er dan vervolgens ook een sociaal akkoord met de polder? De vakbeweging kwam de afgelopen dagen tussen al het staken door. Traditioneel met de looneisen. CNV 3-5,5%. En maandag, gisteren dus, de dag voor Prinsjesdag, is het altijd de beurt aan de FNV. 5,5% salariseis plus 8 tientjes contant. Bij elkaar opgeteld bijna 7%. Koen van Oostrom is de voorzitter van VNO-NCW. Dat is de grootste werkgeversorganisatie, zoals u weet. Het is zijn eerste Prinsjesdag na een warm begin in de polder. Eten met Hans Spekman van de FNV was een feestje. En de oorspronkelijke AOW-plannen van het kabinet moesten ook van hem in de ijskast. En deur dicht en de sleutel in de vriezer, zo zei hij bij zijn aantreden. Elke dinsdag, derde dinsdag moet ik zeggen van september, praat ik hier met de werkgeversvoorzitter. Dus ook vandaag met Koen van Oostrom. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Warm begin in de polder, zei ik net al. Hoe is het inmiddels met de temperatuur?
7: Ja, die loopt nog steeds op, denk ik. Maar het is een beetje aan en uit. Wij willen heel graag aan tafel met alle partijen, met de bonden en ook met het kabinet.
6: Ja.
7: Maar de uitnodiging van het kabinet die ligt er nu, ligt er weer, zou ik bijna zeggen.
6: Ja.
7: Die was er ook al in het Katshuis in mei. Maar de bonden die hebben er nog geen zin in.
6: Nee, dus de temperatuur is eigenlijk gedaald. Dus het zit eerder richting het vriespunt dan.
7: Ja, dat wel. Aan de andere kant, als je echt inhoudelijk met mensen praat die er verstand van hebben, dan zie je dat op alle onderwerpen
6: ja.
7: eigenlijk we niet zo heel erg ver uit elkaar lijken te zitten. En we vooral, als je nu kijkt naar de economische groei die nodig is, daar is iedereen het over eens. Als je ziet dat iedereen wil dat er minder mensen in de WIA terechtkomen, daar zijn ze het over eens. Ja. Zo zijn er heel veel onderwerpen waarvan je eigenlijk zegt van joh, laten we nou aan tafel gaan. Ja. Want er is echt een groeiverhaal mogelijk voor Nederland.
6: Ja.
7: En ik denk dat is waar we nu naartoe gaan.
6: Ja, wanneer eigenlijk?
7: Nou, dit voorstel ligt er nu. De bonden hebben eigenlijk al gezegd, we vinden het niet genoeg.
6: Nee.
7: Maar dan krijg je toch een bijzondere situatie waarbij iedereen nu naar de algemene beschouwing gaat kijken.
6: Ja.
7: En als het antwoord dan niet in dit geval in de polder ligt, omdat de bonden nog niet aan tafel willen. Misschien is het dan zo dat er in de gesprekken in de Tweede Kamer wel nieuwe beweging ontstaat. En dan gaan we daar maar eens rustig naar kijken.
6: Bij wie hoopt u beweging?
7: Ik denk dat er in de gesprekken duidelijk gaat worden of de plannen van het kabinet steun kunnen krijgen over rechts of over links. Wij hopen op een zo breed mogelijke meerderheid. We hopen op 100 zetels die allemaal meestemmen voor de verschillende begrotingen.
6: Ja.
7: En wij willen graag een tafel, omdat het eigenlijk voor ons niet per se gaat over de begroting van volgend jaar.
6: Ja.
7: Maar heel erg gaat over die lange termijn groeiagenda.
6: Ja, zit u wel aan de goede kant van de weg eigenlijk? Want ik hoor precies hetzelfde zitten zeggen als Rob Jetten, de minister-president, die bij u aan de overkant zit.
7: Nou, ik zit hier prima, want het is een ontzettende eer om de werkgevers te mogen vertegenwoordigen. Ja. Een van mijn voorgangers zei wel eens dat dit de mooiste baan is in het Haagse.
6: Ja.
7: En daar ben ik heel blij mee.
6: We moeten praten, meneer Van Oostrum. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, en dan toch maar even naar de tweede looneis. De eerste van CNV hebt u al gezegd, onverstandig moet je niet doen. Althans niet in die mate. De FNV kwam gisteren met de traditionele looneis op de maandag voor Prinsjesdag. 5,5%, salarisverhoging moet erbij. En 18, dus 80 euro per jaar voor een gemiddelde werknemer. Uw reactie?
7: Ja, ik heb zondag al gezegd dat ik de looneis van CNV onverstandig vind. Deze is volgens mij nog net een beetje hoger. Dus dan vind ik deze zeker ook onverstandig. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die het op dit moment heel erg moeilijk hebben. En die helemaal geen mogelijkheid hebben om een dergelijke loonstijging mee te nemen.
6: Ja.
7: De afgelopen jaren is er gewoon veel gebeurd. Hè. Er is veel gaande in het Midden-Oosten. De energieprijzen zijn veel hoger. Op een aantal plekken zijn de laatste jaren de belastingen ook toegenomen. Wet en regelgeving wordt steeds ingewikkelder.
6: Ja.
7: We zijn bezig met de energietransitie die heel veel geld kost.
6: Mm.
7: Ja, dan ook nog zo'n loonsverhoging eroverheen gaat het voor heel veel bedrijven onmogelijk maken om verder te investeren in de groei van Nederland.
6: Ik dacht, u gaat vast zeggen dat Nederland zich uit de markt prijst op deze manier.
7: Ja, dat is het. Kijk, je moet je op een keer ook weer vergelijken met de landen om ons heen. Ik was op werkbezoek in Limburg 2 weken geleden.
6: Ja.
7: En daar wijzen mensen naar Duitsland. Dat kunnen ze dan zien vanuit hun raam. Ja. En die zeggen, daar is het toch allemaal slecht, net een beetje goedkoper dan bij ons.
6: Ja.
7: En dat maakt concurreren niet makkelijk.
6: Ja, het is allemaal niet zo interessant. Dat vindt de vakbeweging. Niet ik, maar de vakbeweging. De arbeidsvoorwaardencoördinator, zoals die daar heet, mevrouw Van Sticht, die zei in de Telegraaf, ja, dan gaan die werkgevers vast weer roepen dat Nederland zich uit de markt prijst. Allemaal niet zo interessant, roepen ze al sinds het begin van de jaren 80. Als je de werknemers hoort, is het crisis, was het crisis en wordt het dat binnenkort? Al dus mevrouw Van Sticht.
7: Wij hebben net een enquête gedaan onder ontzettend veel ondernemers. Die wordt vandaag ook bekendgemaakt.
6: Ja.
7: En daaruit blijkt heel duidelijk dat het positivisme wat heel veel ondernemers van nature hebben,
6: ja,
7: dat steeds minder wordt. En dat een groot deel van de ondernemers helemaal geen mogelijkheden meer ziet om nog verder te investeren.
6: Ja.
7: En dat eigenlijk ook niet wil doen, omdat het gewoon niks meer oplevert. Nee. En daar moeten we vanaf.
6: Ik heb die al kunnen inzien. Als ik het goed heb gezien, is uit mijn hoofd 2 op de 10 nog enigszins positief en de rest niet. Dus het is echt een best zwartgallig cijfer. Maar als je naar de andere indicatoren kijkt, met de industrie gaat het best goed. Die hebben een veel grotere omzet gehad de afgelopen kwartalen. Mede dankzij de Iran-oorlog overigens. Maar goed, toch groeicijfers. Als we kijken naar de concurrentielijstjes van de concurrerende landen in de wereld, zijn we opgeklommen van plaats 10 naar plaats 8. Dus zo slecht gaat het nou ook weer niet, meneer Van Oostrum.
7: Nee, het is interessant om te zien wat voor een formidabel bedrijfsleven wij hebben. Waar je zou kunnen zeggen dat we toch echt 1 hand op hun rug gebonden hebben. En dat ze dan toch in staat zijn om met alle mensen die werken in Nederland een economische groei van zo'n beetje bijna 1,4% te halen.
6: We hebben 1,5 nodig tot 2, hè? Dus het zit allemaal nog aan de onderkant van de bandbreedte, zeg maar.
7: Er moet echt wat bij. Nee, maar ik meen dat serieus. We hebben het beste bedrijfsleven in West-Europa, is mijn opinie. Maar dat lijstje wat u net noemde van IA.

0: Daar staan wij op plek 69 van 70 onderzochte landen. Ja. Als het gaat over de fiscale attractiviteit van Nederland.
1: Maar overal op plaats 8.
0: Overal
1: en, we stonden op plaats 10. Dus, daar zijn we toch echt gestegen.
0: Ja, er zijn een aantal dingen die heel goed werken in Nederland. En dat is bijvoorbeeld dan ook onze kennisinstellingen zijn waanzinnig. Ja. Ons cluster rondom ASML doet het waanzinnig goed. Ja. Maar langzaam maar zeker is het ook zo dat we een beetje een economie worden die wel erg op een enkele pijlen rust. En moeten we ervoor zorgen dat we veel meer pijlers aanzetten. Ja. En dat we zorgen dat we, dat we gewoon weer in die top 3 terugkomen waar we horen.
1: Ja, daar heb je dus ook politieke overeenstemming voor nodig. Daar heb je consistentie voor nodig. Zo een van de klachten van ondernemers, dat hoor je trouwens al jaren. Hè, omdat wij telkens om de 2 jaar een nieuw kabinet hebben met weer andere ideeën, dat de consistentie van overheidsbeleid naar te wensen overlaten, niet over naar huis te schrijven is. En dat dat dus allerlei investeringen in de weg staat, om een paar dingen te noemen. Maar toch even, u bent een man die graag duidelijke taal spreekt, toch?
0: Ja, nogal. En daarom doe ik ook die duidelijke oproep aan Hans Spekman, aan Hans van de Heuvel. Ja. Kom nou aan tafel. Ja. Want in deze tijden dat het politiek zo is dat er toch elk jaar net weer een iets ander beleid wordt gevoerd, is het juist het moment voor de polder om op te staan en met langjarig stabiel de beleid te komen. Ja. Beleid waar we echt rekening houden met de werknemers. Een beleid waar ook de werkgevers van weten, dan kunnen we weer investeren. Ja. En daar is het nu gewoon het moment voor.
1: Ja, en dan zal hij zeggen, ja, maar Koen, eerst moet alles van tafel. Komen we zo meteen ook nog wel even over te spreken. En bovendien, ik heb een looneis, 5,5%. En u zegt net, ik ben altijd heel eerlijk en transparant en met duidelijke boodschappen. Dus hoeveel zit er wel in het vat?
0: Nou, dat weet ik niet precies.
1: Wij doen dat niet
0: helemaal zelf. Of in ieder geval, ik doe dat niet helemaal zelf.
1: Nee, maar het totale beeld, zeg maar. De FNV doet het ook op sectorniveau. Maar roept dan wel, landelijk gezien, zitten we te denken aan dit percentage.
0: Het moet een percentage zijn wat ervoor zorgt dat de mensen die hun inkomen vanuit hun werk halen, daar op een redelijke manier verder mee kunnen. En tegelijkertijd de bedrijven de ruimte hebben om te kunnen investeren. En dat is per bedrijfstak echt anders. Ja? En gelukkig dat we in Nederland hele verstandige mensen hebben. Ik had gehoopt dat de bonden in dit geval iets gematigder zouden zijn, omdat er nogal wat aan de hand is. Ik ga er twee noemen. Het Midden-Oosten staat echt in brand. De olieprijzen zijn bijna nog nooit zo hoog geweest.
1: Nee. En daarom willen ze ook 25 cent per gedeclareerde kilometer voor woon-werkverkeer en ander verkeer. En dat krijgen ze maar bijna niet bij een enkel bedrijf, maar ze klagen de bonden.
0: En dan lees ik ook dat er koopkrachtcijfers zijn waaruit blijkt dat dat ook nodig is. Maar dan vraag ik me wel eens af, zullen we een keer een koopkrachtcijfer maken voor het bedrijfsleven? Gewoon voor een ondernemer, gewoon voor een bakker of iemand die een productiebedrijfje heeft. En dan kijken wat daar dan de effecten zijn van al die verhogingen die eraan komen.
1: Want goed idee.
0: We hebben ook nog te maken met China. China exporteert elk jaar meer naar de Europese Unie. Ja. Daar zijn toch de voorwaarden heel anders dan bij ons. En we moeten realistisch zijn dat we niet altijd iedereen voor alles kunnen compenseren. Dat we moeten zorgen dat het ook gewoon voor die ondernemer interessant blijft om weer nieuw geld in nieuwe producten te stoppen.
1: Terug naar uw nieuwe vriend. U was zo blij met hem, toch?
0: Ik weet niet of ik het zo zou karakteriseren. Ik denk dat
1: ik heb het over Hans Spekman. Jullie hebben gezellig gegeten met z'n tweeën.
0: Ik had al zo'n voorgevoel.
1: Ja, de sfeer was goed. En hij betaalde ook nog eens de rekening, geloof ik, als ik me niet vergis.
0: Nou, we hebben ondertussen 2 keer met elkaar gegeten. Oh. We hebben iedere keer betaald.
1: Ah, oké. Okay. Ieder elk een keer. Wanneer was de tweede keer eigenlijk?
0: De maand daarna of zo. Dus dat was al beide keren voor de zomer.
1: Voordat hij op de camping ging staan?
0: Ja, voordat hij in de camping ging staan. En wij hebben ook nog voorzichtig aangeboden om mee te gaan naar de camping.
1: Echt
0: en
1: waar?
0: Dan die tijd te gebruiken om
1: het campingakkoord. Heb je ooit gekampeerd?
0: Ik was een fanatiek kampeerder, ja.
1: Ah.
0: Ja.
1: Nou, dan had u dat ook uit eigen gelegenheid kunnen doen. Maar het antwoord was, ik zit op de camping met mijn familie en mij niet bellen en mij niet storen.
0: Nou, ik denk dat in de zomer in dit vak iedereen wel toe is en een paar weken rust. En dat gunnen we elkaar ook. Ja. Maar nu is iedereen weer terug en nu is het volgens mij tijd om aan tafel te gaan.
1: Maar goed, u zegt kom aan tafel. Dat hoor ik de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook zeggen. Afgelopen vrijdag bij de uitloop van de ministerraad, Hans Vuilbrief. De stakingen zijn geweest, hoewel de schoonmakers deze week ook weer gewoon staken. Hoewel het CNV, geloof ik, als ik het goed heb begrepen, eerst een CAO-akkoord had afgesloten, maar de FNV-leden zijn het daar weer niet mee eens. Zo zit het toch, dacht ik?
0: Ja, zo zit het volgens mij ook. Nou is het zo dat de specifieke stakingen die gaan om een cao-onderhandeling...
1: Ja,
0: ja, die overzie ik niet allemaal. Hè. We hebben ook heel veel sectoren in Nederland.
1: Ja.
0: De centrale stakingen, daarvoor geldt dat ik ook onlangs nog tegen Hans Spekman heb gezegd... het signaal wat jullie wilden geven is nu gegeven. Het kabinet weet waar het over gaat.
1: Ja.
0: Het kabinet heeft eigenlijk gezegd... jongens, neem dan de tijd en kom met een voorstel... hoe jullie dingen anders willen doen...
1: Ja.
0: En wij vinden het dan niet meer nodig, wat nu de bonden nog steeds vragen, om alles van tafel te halen.
1: Ja. Vinden zij wel nog. Hoe kwalificeert u dat eigenlijk? Want Hans Spekman zat natuurlijk de afgelopen dagen overal nergens, ook in dit programma. En zijn standpunt is gewoon, wij willen echt wel praten over de WIA. We willen ook heel graag praten over groei. We willen ook nog wel praten over modernisering van het sociale domein. Maar eerst moeten die bezuinigingen van tafel en er moet gewoon niet op bezuinigd worden. We gaan geen rechten van werknemers afpakken. Dat is en blijft zijn standpunt. Hoe kwalificeert u het feit dat hij nog niet aan tafel wil komen?
0: Ik vind dat onverstandig. Er gaat niets meer gebeuren in 2026. Er gaat niets meer gebeuren in 2027. De eerste bezuinigingen komen pas in 2028. Maar gaan pas echt doortellen 2029 en 2030.
1: Ja.
0: Dat geeft ons een jaar de tijd om slimme oplossingen te komen.
1: Ja.
0: Je kan alles van tafel willen hebben. Maar in de tussentijd is het wel zo. Het bedrijfsleven neemt ook nu weer in deze ronde een extra last. Een vrijheidsbijdrage op zijn schouders van 1,6 miljard euro.
1: Ja, net als burgers. Trouwens, net als burgers, want ook de belasting op arbeid gaat omhoog. Daar betalen jullie natuurlijk ook voor een deel de rekening van. Dat is natuurlijk allemaal om box 3, de vermogensbelasting, in ieder geval te ontzien. Althans, zo begrijpen we het uit de analyses en uit de inmiddels gelekte stukken. Vindt u dat Eelco Heijne daar een goede beslissing heeft genomen samen met de andere leden van het kabinet?
0: Nou, wat wij vinden is dat de grondslag voor box 3... in het voorstel wat er eerst lag, onverstandig was.
1: Betalen over papieren winst terwijl je de centen niet hebt.
0: Ja, en dat is, daar zouden wij het enige land in de wereld zijn die belasting gaat heffen op iets wat nog niet gerealiseerd is.
1: Ja.
0: Ik heb ooit economie gestudeerd en ik heb geleerd dat winst is pas winst als je daadwerkelijk ook gerealiseerd is. En ik heb mijn opa was boer en die zei: Koen, het is pas hooi als het op zolder ligt. En dat is er een die ik wel wil meegeven aan het kabinet.
1: Oké, ja. Goed, dus daar steunt u het kabinet. Maar de maatregel waarmee het gedekt moet worden, dus een hogere inkomstenbelasting, althans mensen komen eerder in de hoogste belastingsschaal terecht. En daarmee haal je meer belasting op. En daarmee betalen werkgevers dus ook meer. Vindt u dat een goede koers?
0: Nou, ik denk dat het goed is dat er een brede discussie over ontstaat. En het is natuurlijk zo in Nederland dat wij gewoon een behoorlijke vermogensbelasting moeten hebben.
1: Ja.
0: En die vermogensbelasting die moet ook een beetje vergelijkbaar zijn met de landen om ons heen. Hij is op dit moment wat hoger in Nederland.
1: 36%, geloof ik uit mijn hoofd. Ja. En andere landen hebben 32%.
0: Weet u het tarief in Duitsland? 26?
1: Ja.
0: Ja, in België 10, in Zwitserland 0. Er zijn veel landen om ons heen waar het aantrekkelijker is om vermogen te hebben dan in Nederland.
1: Ja.
0: Wij zitten hier niet, ik praat hier voor mijn achterban en dat zijn de bedrijven in Nederland. Ik zit hier niet voor de vermogenden.
1: Ja.
0: Het is alleen wel zo dat als er naar de bedrijven wordt gekeken om met een oplossing te komen, dat we zeggen voorzichtig. Wij willen het helemaal niet hebben over de tarieven.
1: Ja.
0: Maar die grondslag gaat ertoe leiden, als we toch die vermogensaanwasbelasting zouden hebben, dus die belasting over geld wat nog niet
1: papieren winst.
0: Dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven, zowel Nederlandse als internationale bedrijven, niet meer willen investeren in Nederland.
1: Nee, maar goed, iedereen is er wel over eens dat niet iedereen, maar ik bedoel, grosso modo zijn mensen het er wel over eens dat dat een eerlijker systeem is. Alleen er zit dan een gat in de begroting van 11 tot 15 miljard, geloof ik. Op korte termijn 11 miljard. En de vraag is, waar ga je dat dan van betalen? En nu komt de rekening bij werkenden terecht. En dus in tijden dat u ook altijd zegt, arbeid, werken moet lonen.
0: Ik heb nog niet gezien wat de voorstellen nu zijn. Ik heb in de krant gelezen dat er 4 verschillende modellen zijn. En dat er binnen het kabinet wat discussie is geweest of nou het een of het andere model beter is.
1: Ja.
0: Wij zijn open om onze input te leveren. Om uit te leggen waarom het voor heel veel investeerders een belangrijk punt is. Dat in ieder geval die papieren winsten niet belast worden.
1: Ja.
0: En wij willen ook best wel meedenken met het kabinet over hoe dan wel.
1: Ja.
0: Ik las dat aan de polder wordt voorgesteld. En daar moest ik een beetje om lachen. Want het lijkt me ontzettend leuk om met Hans Spekman te gaan praten over vermogensbelastingen.
1: Ik dacht ook al, bent u dan toevallig fiscalist ook nog en passant geworden? En hebt u dan verstand van belastingen? Behalve dat u vermogend man bent en wel gewend bent om belasting te betalen. Tenminste, daar ga ik vanuit, toch?
0: Dat kan ik bevestigen. Ja. Nee, in alle gekheid op een stokje. Ik denk dat er dit wel een is die makkelijker binnen het kabinet opgelost kan worden dan in de polder.
1: Ja. Zegt u daarmee zo, meneer Veilbrief, meneer Heijnen, leuk dat jullie het bij ons over de schutting gooien, maar neem het zelf terug, los box 3 gewoon zelf op. Daarvoor moet je niet bij de polder zijn.
0: Het laatste nieuws wat ik hoorde was dat het in het voorjaarsoverleg meegenomen gaat worden.
1: Ja.
0: En dat zou een oplossing kunnen zijn. Nogmaals, wij willen best mee brainstormen, maar als het gaat over de tarieven van vermogensbelasting, volgens mij is dat iets waar de polder niet over gaat.
1: Dus vraag ons daar niet als reddingsboei te hulp. Los het zelf op.
0: Nou, weet je, een beetje brainstormen kan altijd. Maar ik weet niet gelijk of Hans Spekman en ik het eens gaan worden over de hoogte van tarieven in box 2 of box 3.
1: Nou, ik heb zo vermoeden van niet, nee. Met andere woorden, dat is een waste of time eigenlijk, om het op zijn Engels te zeggen.
0: Nogmaals, als de politiek beter wil begrijpen waarom wij ook de tussenstap van die papieren winst, hè, want een van de modellen was dan om een tijdje een papieren winst te belasten en dan over te gaan op de andere. Ja. Daar zou een signaalwerking van uit kunnen gaan die ook gewoon niet goed is voor het investeren in Nederland. Ja, en daar zijn we huiverig voor, omdat we dan echt gewoon bang zijn dat er een aantal investeringen in Nederland niet doorgaan van grote internationale bedrijven. Ja. Dus die input willen we wel graag geven.
1: Goed, en zegt u dan ook, regel het inderdaad bij de voorjaarsnota, zoals Eelco Heijn in elk geval de minister van Financiën van plan is te doen. Regel dit gewoon zo snel mogelijk, klaar?
0: Regel dit zo snel mogelijk. De voorjaarsnota is over een half jaar. Het was natuurlijk heel mooi geweest als het vorige week geregeld was geweest.
1: Juist. Wilt u het dan liever nog eerder geregeld hebben?
0: Ja, het is zo. Dit is zo'n element. Dat blijft dan een beetje boven de markt hangen. Ja. En stel dat u nou een groot internationaal bedrijf bent. U moet internationaal talent naar Nederland halen. En dat talent weet eigenlijk niet precies wat voor belasting ze dan over hun internationale investeringen. Want mensen hebben soms geld in start-up zitten of in een familiebedrijf in Amerika. Ja. En dat blijft dus een half jaar lang, blijft die onzekerheid hangen. En dat is volgens mij niet ideaal.
1: Nee, maar het zal ongetwijfeld ook een rol al gaan spelen bij de komende 2 dagen bij de algemene politieke beschouwingen. Want als je naar links en naar rechts luistert, vanuit oppositiezijde bedoel ik dan, dan is het niet alleen de bezuiniging in het sociaal domein. Dan gaat het ook om de belastingheffing op werken. En gaat het ook om de box 3 discussie, dus de belasting op vermogen. Dat gaat dus een rol spelen. En vooralsnog lijkt iedereen toch een beetje in zijn eigen schuttersputje te staan. In elk geval heeft Jesse Klaver afgelopen weekend gezegd, we willen best praten over de hervorming van de WIA. Hè, zorgen dat we iets aan die arbeidsongeschiktheidsregeling doen. Want niemand zit te wachten op veel zieken in het land die niet kunnen werken. Maar eerst moeten nog altijd die bezuinigingsplannen van tafel. En vanuit kabinetskringen hoor je toch, we hebben de helft al geschrapt. Er staat nog 3 miljard nu van de 6,5 miljard. Het houdt ook ergens op. Wat vindt u?
0: Ik vind vooral dat we iets minder moeten gaan praten over de koopkrachtplaatjes van volgend jaar. Hoe relevant die voor mensen, natuurlijk voor de burgers in Nederland ook zijn. Mm. Maar wat veel belangrijker is, als wij er nu voor kunnen zorgen dat wij niet een economie hebben die met gemiddeld 1% per jaar groeit, maar met 2% per jaar groeit, dan zijn al deze bezuinigingen niet nodig. Er zijn heel veel wetten en regels in Nederland die niet nodig zijn, waar we vanaf kunnen.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel belastingen die contraproductief zijn. Als we daar met elkaar over in gesprek gaan, hebben we over 2-3 jaar veel meer economische groei.
1: Ja.
0: En wordt deze discussie veel makkelijker te voeren.
1: Goed, de belastingkorting voor bedrijven die vergroenen wordt opgehoogd. Dus in het fiscaal domein gebeurt ook wel iets, als ik de uitgelekte stukken zo begrijp. Er gaat 300 miljoen naar het eerder ter ziele gedragen groeifonds. Dus daar komt ook weer wat meer geld in. Er komt zo'n fonds voor disruptieve groei. Dus ontdekkingen waarvan we nog niet weten of we er iets aan hebben in de toekomst. 500 miljoen. Kortom, het kabinet steekt wel degelijk ook geld in innovatie en in dat soort dingen. Bent u daar al tevreden mee? Vast niet, want volgens Peter Wennick moet het veel meer zijn. Maar is dit een goed begin? Of zegt u, het is gewoon allemaal te weinig?
0: Nee, ik ben er toch wel. Ik ben er toch wel enigszins positief over. Er worden echt stappen gemaakt. Zo'n NADI is gewoon een heel belangrijk instrument.
1: Ja, dat is groei voor disruptieve groei.
0: Exact. En je merkt in het kabinet dat men doorheeft dat je niet eindeloos bij het bedrijfsleven langs kan met hogere belastingen en meer wet- en regelgeving.
1: Ja.
0: Maar dat als je economische groei wil hebben, dat je ook moet investeren.
1: Ja.
0: We zien daar nu de eerste tekenen van. Ik heb ook een beetje de hoop dat later dit jaar onze minister van Financiën nog met ideeën komt rondom de NII. Het investeringsinstituut wat we in Nederland nodig hebben.
1: Ja.
0: Wenning heeft al gepleit om daar met vele tientallen miljarden aan de slag te gaan.
1: 10 miljard van de overheid en dan oplussen met het privaat geld tot 100 miljard?
0: Ja, dat zou het grote idee zijn. Nou, ik hoop dat het onze minister van Financiën lukt om daarmee aan het werk te kunnen gaan. Want dat zou een enorme investering, een enorme impuls zijn in de Nederlandse economie. En we kunnen gewoon in Nederland naar 2% economische groei.
1: Ja.
0: En dat moeten we nu gaan doen.
1: Goed, inmiddels wordt duidelijk dat Extinction Rebellion de verantwoordelijkheid opeist voor het gooien met verf op de koers. Of op het parcours waar de koets zometeen gaat rijden met de koning erin. Ik dank u zeer, meneer Van Oostrom, voor uw tijd vanuit de Manitoren daar om de hoek. Veel plezier met Prinsjesdag. En hier Mark Visser en Fleur Wagenburg.
2: Op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast. Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
4: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
2: Tessa van Viegen.
5: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
2: En Mats Akkerman.
6: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
4: Ja.
6: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
2: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen.
4: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
5: popcorn.
2: Haagse Hindernissen.
4: Een operette.
2: Een podcast van WNL.
4: Politiek drama.
2: Nu op NPO Luister.
7: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 21:30, NTR NPO 2.
11: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk!
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
18: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
19: Fleur Wallenburg en Mark Visser.
20: Goedemiddag, het is de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag.
21: Onze verslaggevers staan langs de route, zijn in het land en bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar straks de troonrede wordt uitgesproken. En we praten met gasten in de studio.
20: Eerst het NOS-journaal Michiel van der Velde.
22: Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie heeft op zeker 8 plekken materiaal op de rails aangetroffen. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 6:30 en er waren al snel op meerdere plekken verstoringen, zegt ProRail.
23: Er zijn in totaal vanochtend 27 storingen gemeld. Daarvan hebben we gelukkig al een heleboel storingen kunnen verhelpen doordat we met mannenmachten aan het werk zijn. Op dit moment zijn er nog 6 storingen waar we aan de slag moeten. En die dus ook nog leiden tot vertraging en dan wel uitval van treinen. Maar we zijn gelukkig op de goede weg.
24: Ondertussen komen er uit allerlei plekken in het land berichten over die sabotages. Wat kunt u daarover vertellen?
23: Nou, op het moment dat wij ter plaatse zijn gegaan, hebben wij materiaal aangetroffen waarvan we duidelijk konden zien dat er iets op het spoor is gelegd en het daar niet per ongeluk terecht heeft kunnen komen. Dat is het moment geweest dat wij direct contact hebben opgenomen met de politie. De politie neemt op dat moment ook het onderzoek over. Wij zullen daar als ProRail zijnde helpen waar kan en zaken aanleveren waar kan. Bijvoorbeeld beeldmateriaal van de camera's die toezicht houden. Maar de politie heeft eigenlijk de leiding over het onderzoek en kunnen daar ook meer over zeggen. Ja.
24: Zijn er beelden, camerabeelden van de daders?
23: Wij hebben in ieder geval heel veel camera's rondom het spoor. Uiteraard zijn wij natuurlijk nu druk bezig om te kijken of daar beeldmateriaal is wat we kunnen gebruiken voor het onderzoek. Dan zullen we dat bij de politie aanleveren en dan kunnen zij daar ook verder mee aan de slag.
24: Is dit een bijzondere situatie?
23: Het is een heel bijzondere situatie, zeker. Helaas maken wij vaker mee dat er dingen op het spoor worden gelegd. Maar op deze grote schaal, dat komt gelukkig bijna nooit voor.
22: Een reactie van ProRail bij verslaggever Mark-Robin Visser. Verslaggever Onno Beukers staat bij Meppel Noord, bij een spoorwegovergang waar onderzoek gedaan wordt. Onno, wat zie je daar?
25: Ja, het onderzoek is hier eigenlijk net klaar. Toen ik hier aankwam, en dat was een minuut of 10, 15 geleden, toen was hier de politie, de landelijke eenheid en ook ProRail aanwezig. Zij stonden bij deze spoorwegovergang en dan net 100 meter verderop. En wat ze daar weghaalden was wel duidelijk te zien. Daar lag een startkabel, zo eentje waar als je autopech hebt, dat je daar je accu weer even met de hulp van een ander kan opladen of kan starten. Die lag over het spoor, een rode startkabel en die hebben ze hier weggehaald. Die hebben ze in een zak gedaan en die gaat als bewijsstuk ook mee. En dit is dan een van die talloze plekken waar ze dus vandaag bezig zijn om die storingen op te lossen. Het lijkt erop dat ze inderdaad door de twee kanten van de rails aan elkaar te verbinden voor een storing zorgen. En dat doen ze dus met buizen en in dit geval hier in Meppel Noord met een startkabel. Ja, en dan kunnen de treinen niet rijden. Nu het weggehaald is, hebben ze ook meteen doorgegeven. Wij zijn weer weg op dit vak en de eerste trein die is hier ook alweer langsgekomen. Dus je merkt ook wel dat het treinverkeer hier in ieder geval op deze lijn wel weer op gang is gekomen.
22: Onno Beukers, dankjewel. Nou, maar eens kijken dan bij NS, want die is de dienstregeling dus inmiddels weer aan het opstarten. Erik Kroeze van NS, sinds 6:30 zijn er problemen. Hoe staat het er nu voor?
26: Nou, ProRail is heel hard aan het werk geweest, dat merken wij. Want op heel veel sporen is het weer veilig om te rijden. En rijden we inmiddels ook weer. Helaas één uitzondering daarop. En dat is het traject tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar moet nog wat verwijderd worden. Maar op alle andere trajecten zijn we op dit moment de dienstregeling weer aan het opstarten.
22: Ja, veel problemen dus vanochtend. Zijn er gevaarlijke situaties ontstaan met treinen?
26: Nou, uiteindelijk weten we, voor zover nu bekend is, dat er niet echt een gevaarlijke situatie is geweest, maar dat het vooral tot heel veel overlast heeft gezorgd. Heel veel reizigers die vanochtend op pad wilden, ja, die moesten hierdoor helaas teleurstellen vandaag.
22: Ja, en wanneer zijn die laatste problemen dan ook opgelost?
26: Ja, dat hangt er even af hoe snel de materialen verwijderd kunnen worden. Of het hele baanvak veilig kan worden verklaard door ProRail. En of het politieonderzoek is afgerond. Maar in de loop van de vanmiddag verwachten we ook het laatste traject weer te kunnen gebruiken. En dat aan het einde van de dag ook weer de normale dienstregeling gereden kan worden overal.
22: Ja, problemen ontstonden natuurlijk vrij plotseling. Hoe is de situatie op de stations nu? Is het te druk?
26: Nou, die is al beheerst. Mensen hebben in de media heel snel doorgekregen wat er aan de hand is. Zien in de reisplanner natuurlijk snel dat hun trein niet rijdt. En gaan dan andere plannen maken voor de dag, thuiswerken of ander vervoer. Dus de situatie is op het station overal wel beheerst gebleven gedurende de ochtend.
22: En wie vanmiddag nog op pad gaat, kan best even in de reisplanner kijken, neem ik aan.
26: Ja, op veel plekken rijdt de trein weer. Maar het is slim om toch even te kijken wat de situatie is in de reisplanner.
22: Erik Kroeze van NS, dank u wel. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De vier deden voor de Icon in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. Zeven mannen zijn zaterdag aangehouden voor de invoer en handel in illegaal zwaar vuurwerk. Er is bijna 4000 kilo in beslag genomen. Het gaat vooral om vuurwerk in de zwaarste categorie. De VS zegt wapens in de ruimte te hebben. Veel details zijn er niet over bekendgemaakt door de staatssecretaris voor de luchtmacht. Volgens ruimtevaartexperts gaat het vooral om wapens die vijandelijke satellieten kunnen verstoren of uitschakelen.
0: Het NOS-journaal.
22: In Den Haag hebben activisten de rijtour van Prinsjesdag beklad met rode verf. Dat gebeurde aan het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag tijdens een oefening voor vanmiddag. Er zijn meerdere mensen opgepakt, zag verslaggever Vincent van Rijn.
1: Hoeveel het zijn, dat kon ik niet zien. Maar ik hoorde ze ook nog Extinction Rebellion roepen. Dus het zou heel goed daar vanaf kunnen zijn. Ja, dat moet altijd nog gecheckt worden. Er zijn dus enkele mensen opgepakt. Nou, op de route ligt behoorlijk wat rode verf. Misschien wordt dat nog schoongemaakt. Nu op dit moment nog niet in ieder geval. En de route is nu in principe weer vrij. Dus er wordt nu weer druk geoefend hier.
22: Die rijtour voor Prinsjesdag begint om 1:00. Een kwartier later houdt de koning dan de troonrede. En Prinsjesdag is vandaag uitgebreid te volgen hier op Radio 1. Zometeen na dit journaal dan begint er een extra uitzending. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Er zijn nu niet veel problemen onderweg. Ook de A16 is weer vrij. Er waren wat problemen in de buurt van Ridderkerk na een ongeluk. Maar de rijbaan is vrij, de files lossen daarop. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar staat nog een file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de N279 van Den Bosch naar Helmond, tussen Beek en Donk en Helmond Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Hey Francis, ben je er klaar voor?
7: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
6: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
7: Ja, magisch.
27: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
29: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
30: Ontspan. Tel tot 10. 1...
31: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
32: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
31: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: NPO Radio 1.
17: NOS.
18: Leden van de Staten-Generaal.
19: Leve de koning.
33: Prinsjesdag 2026.
34: Mark Visser en Fleur Wallenburg.
35: Goedemiddag en welkom bij deze speciale uitzending. Tot 4 uur vanmiddag nemen we u mee door Den Haag. Van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar de koning de troonrede voorleest.
3: En daarna door naar de Tweede Kamer, want hoeveel er ook verandert, we hebben voor het derde jaar op rij dezelfde minister van Financiën. Eelco Heijnen gaat opnieuw het koffertje met de miljoenennoto aanbieden.
35: We zijn in Zeeland, in Sluis, om te horen wat ze daar vinden van alle plannen. En het was natuurlijk een onrustige ochtend met die sabotageacties op het spoor. Als daar nieuws over is, hoort u dat uiteraard ook in deze uitzending.
3: En bij ons ook politiek verslaggever Lars Geerts, samen met twee gasten die we zo meteen aan u voorstellen. En behalve op de radio is deze uitzending ook te zien en te volgen via de site en de app van NPO Radio 1.
35: We gaan naar Den Haag, naar Paleis Noordeinde. Daar staat verslaggever Bo Heijmensen. Bo, wat gebeurt er nu daar bij het paleis?
36: Nou, er komt steeds meer publiek hier naartoe en ze verzamelen zich achter de hekken. Lekker in het zonnetje natuurlijk, het is mooi weer. En dan is het wachten op de eerste rijtuigen en in het bijzonder op de glazen koets voor de traditionele rijtour richting de Koninklijke Schouwburg straks.
3: En langs die route staat ook Vincent van Rijn, onze verslaggever. Vincent, is het druk ook daar al?
1: Maar ik vind het hier redelijk rustig. Er staan overal langs de route, langs de hekken, wel mensen, maar zeker niet rijen dik. En op dit moment sta ik bij de Kloosterkerk. En dat is precies bij de plek waar activisten van Extinction Rebellion een half uurtje geleden rode verf gooiden op de route. Nou, de activisten deden dat omdat ze de aandacht wilden vestigen op al het onrecht waar de Nederlandse staat, in hun ogen dan, verantwoordelijk voor is. En die rode verf, ja, die ligt hier nog altijd op de grond, is niet opgeruimd. Dus ja, als dat niet snel gebeurt, rijdt de glazen koets straks over die rode verf heen.
35: De koning leest dus straks de troonrede in de Koninklijke Schouwburg. Daar is ook Ewout Kiewiet. Ewout, druppelen de politici en de andere gasten al binnen?
0: Ja, ze druppelen binnen. Het zijn er nog niet heel veel. Ik heb wel Laurens Dassen gezien, Mona Keijzer en ook wel wat bijzondere gasten zoals André van Duin. Die kwamen hier net aan. En nu kijk ik eigenlijk naar de militaire kapel. Er werd zojuist ook gespeeld. En nu staan al die militairen hier opgesteld, strak in het gelid voor de Schouwburg. En dat is altijd wel een indrukwekkend schouwspel. Het vaandel wordt nu ook omhoog gehesen. En dat betekent toch wel dat het echt gaat beginnen.
3: In Zeeuws-Vlaanderen, in Sluis, is verslaggever Josephine Treyi. Waarom ben je daar?
4: Nou, omdat dit een plek is waar eigenlijk alle grote politieke issues spelen. Stikstof, er zijn plannen voor een kerncentrale hier. Maar ook gaat het lastig met de opvang van asielzoekers bijvoorbeeld. Straks ga ik met betrokkenen luisteren naar de troonrede en kijken hoe die plannen uit Den Haag hier landen.
5: Vanmiddag is onze politiek verslaggever de hele middag bij ons, Lars Geerts. Welkom, Lars.
6: Dankjewel.
5: Wordt dit een heel andere Prinsjesdag dan vorig jaar?
6: Zo, verschil van dag en nacht, denk ik. Ik roep even in herinnering dat we vorig jaar nog zaten met het kabinet Schoof. Met de restanten van het kabinet Schoof. Dat
5: demissionair.
6: Demissionair kon bogen op ongeveer 30 zetels steun in de Tweede Kamer. En er kwam dus ook een begroting uit waar werkelijk nou niet echt veel verandering in zat. Want dat kabinet had eigenlijk nergens een meerderheid voor. En iedereen ging ervan uit dat er verkiezingen zouden komen. Dat er een nieuw kabinet zouden komen. En dat we die periode Schoof achter ons zouden laten.
5: Ik kan me nog herinneren dat toen heel vaak in die uitzending ook het woord beleidsarm is.
6: Ja. Nou, dat is dan hoe je dat noemt. Hè. Oftewel, we gaan geen nieuwe dingen doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want ja, daar is helemaal geen steun voor. En nu zitten we ook weer met een heel nieuw fenomeen. Een minderheidskabinet. Dat kan ook niet bogen op heel veel steun. Wel meer dan 30 zetels, 66. Maar eigenlijk kijken we nu ook naar een begroting. Waarbij we denken, ja, ben benieuwd wat de koning gaat zeggen. Maar vooral of wat de koning gaat zeggen ook werkelijkheid gaat worden volgend jaar. Ja. Want daar is nog geen meerderheid voor.
5: En het was ook een beetje een gekke ochtend. Hè? Ja. Het gaat al de hele ochtend over die sabotage op het spoor op Prinsjesdag. Heb je dat al eens eerder meegemaakt?
6: Nee, nou ja, we kennen natuurlijk de voorbeelden uit het verleden. En ik weet ook dat het kabinet en ook de veiligheidsregio en de minister rekening hielden met protesten. We weten natuurlijk dat het onrustig is geweest. We hebben boerenprotesten gezien. Daar werd rekening mee gehouden. We hebben eerder gezien dat er geschreeuwd werd vanaf de route. Dat er lawaai werd gemaakt. Dat soort demonstraties.
5: Ja, nu inderdaad. Ook weer die rode verf.
6: Exact. Ja. Extinction Rebellion. Dat hebben we eerder gezien, maar dit, het feit dat het spoor van Nederland wordt stilgelegd door dit soort acties, dat hebben we nog niet eerder gezien. Ik ben dus ook heel erg benieuwd wat de reactie van het kabinet daarop gaat zijn.
5: Ja, want ik zag wel de staatssecretaris voorbij komen.
6: Ja, inderdaad, de staatssecretaris heeft een reactie gegeven. Die moet ik er dan even heel snel bijpakken, zeg ik dan in alle eerlijkheid.
5: Dat is Annette Bertram.
6: Ja, is Annette Bertram, inderdaad, staatssecretaris van Infrastructuur. Die zegt, wat we nu weten, is dat op meerdere plekken van het spoor materialen zijn aangetroffen. Nou, dat hoorden we ook van ProRail. Dat er daarbij sprake lijkt te zijn van opzet. Dat vindt ze zorgelijk. En de verstoringen vindt ze heel vervelend voor reizigers en vervoerders. Maar de vraag die we natuurlijk willen weten is, wie is hiervoor verantwoordelijk? Wellicht moeten we dan eerder naar de minister van Justitie en Veiligheid kijken, omdat die daar onderzoek naar doet. Of in ieder geval verantwoordelijk is voor de politie die daar onderzoek naar doet. Maar daar hebben we tot op heden nog geen antwoord op. En we hopen dat natuurlijk in de loop van de dag wel te krijgen.
3: Ja. Wat wordt de rol van de oppositie vandaag? Kunnen we zelfs spreken misschien wel van een hoofdrol? Gezien
6: ja, nou dat denk ik wel. Ik denk dat niks ten nadele van de koning, maar dat iedereen eigenlijk heel erg uitkijkt naar wat gaat de oppositie zeggen op het moment dat de troonrede is geweest. Want daaruit kunnen we opmaken of de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd enige kans van slagen hebben.
3: En beleidsarm was dus de vorige keer eigenlijk voor dat veel viel. Hoe zou je kunnen omschrijven hoe deze begroting eruit gaat zien?
6: Nou, laten we, als we met een positieve blik bekijken, beleidskansen. Okay. Kansrijk. Ja. Zo zou je het wellicht kunnen omschrijven. Het kabinet heeft een voorzet gedaan. Dit is wat zij denken dat ze willen doen. En daarbij zitten dan ook, en dat woord kunnen we ook niet meer horen, de handreikingen naar de oppositie. En zij hopen natuurlijk dat die handreiking ergens een keer wordt aangenomen. Ik denk dat ze de vlag uitsteken als dat al gebeurt na de troonrede. Maar ik denk dat ik ze moet teleurstellen. Dat zal waarschijnlijk vandaag niet gebeuren.
5: Naast Lars hebben we nog twee gasten hier in de studio die goed gaan volgen wat er de komende uren gaat gebeuren in Den Haag. Achie van Huizeling is econoom bij ABN AMRO. Welkom, Achie.
7: Dankjewel.
5: Als econoom kan ik me voorstellen dat jij dan vooral uitkijkt naar de miljoenennota.
7: Klopt, dat is voor mij toch wel een highlight. En ook de CPB-analyse, zij publiceren ook een publicatie vandaag over de doorrekeningen van de miljoenennota. Daar kijk ik ook erg naar uit.
5: En waar ben je dan benieuwd naar?
7: Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de koopkracht. Daar is natuurlijk al het een en ander over uitgelekt. En ik ben ook benieuwd of het CPB berekent dat er nieuwe effecten zijn op de economische groei bijvoorbeeld.
5: Dus nou, dat gaan we straks uitgebreid bespreken.
3: Ook bij ons Henk van der Kolk, welkom, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hoogleraar electorale politiek.
2: Inderdaad.
3: Ja, we hebben dus niet vaak minderheidskabinetten gehad. Maakt dat dan ook extra speciaal voor u?
2: Ja, dit is heel speciaal, omdat we niet weten wat er hierna gaat gebeuren. Kijk, eigenlijk is vandaag nog een redelijk normale dag. Er ligt een begroting, er komt straks een troonrede. En daarna hebben we de reacties. Maar wat er daarna gaat gebeuren is heel anders dan wat we in de afgelopen jaren hebben gezien. Dus daar kijk ik eigenlijk vooral naar uit. Dit is een mooi begin van een nieuw politiek jaar. Maar ik ben vooral eigenlijk benieuwd naar wat er hierna gebeurt.
3: Ook hoe de aanloop was, want hoe was die van dit minderheidskabinet?
2: Ja, je zou eigenlijk verwachten bij de vorming van een minderheidskabinet dat ze geprobeerd zouden hebben om al de oppositiepartijen erbij te betrekken. En dat is niet echt goed gelukt, omdat ze eigenlijk intern niet goed in staat waren om al een keuze te maken voor dit beleid. Dat heeft echt tot de laatste week geduurd en dat heeft, las ik vanochtend in de krant, misschien zelfs nog wel een kabinetscrisis bijna opgeleverd. Dus daarom is dat onderhandelen met die oppositie nog niet gelukt. En dat zal de komende weken moeten gebeuren.
3: Want die eerste gesprekken, eerst waren ze er nog wel. Maar ja, dat ging al snel mis. En toen moesten ze samen eruit zien te komen. Ja. En dat ging ook niet soepel.
2: Nee, dat ging niet soepel. Precies.
5: Benieuwd wat we daarvan vandaag gaan terugzien ook. De Kamerleden, ministers, staatssecretarissen en andere genodigden verzamelen zich dus bij de Koninklijke Schouwburg om zo de Verenigde Vergadering, want zo heet het officieel, deze bijeenkomst bij te wonen. Ewout Kiefiet, onze verslaggever daar. Worden er nog statements gemaakt door de Kamerleden door middel van hun hoedjes of jurken?
0: Ja, die worden zeker gemaakt. Ik zie hier bijvoorbeeld eerste Kamerlid van Volt met een Europese vlag op haar hoed. Dus dat soort statements zie je. Maar bijvoorbeeld ook Partij voor de Dieren. Daar is het echt traditie om elk jaar uit te pakken. En ze hebben een nieuwe fractievoorzitter, Christine Teunissen. En de oude hand is afgezwaaid. En Teunissen die had een jurk aangetrokken waar ze eigenlijk de vacature die de premier eerst vervulde wilde invullen.
8: Ik vul vandaag de vacature van Klimaatrammer in.
0: Want zijn ze vacature gekomen?
8: Jazeker, want we hebben de afgelopen zomer allemaal de hitte en de droogte en de bosbranden gezien. Maar daarna bleef de reactie van de premier uit. Het was muisstil en er zijn echt extra klimaatmaatregelen nodig. Dus vanaf vandaag ga ik drammen en ik blijf doorgaan tot er genoeg gebeurt voor het klimaat.
0: Hoe klinkt dat dan, een drammende Christine Teunissen?
8: Nou, dat klinkt vooral met allerlei hele goede voorstellen. We hebben al, de Partij voor de Dieren heeft een brandbrief gestuurd naar premier Jette met 5 maatregelen. En dat zijn allemaal oude maatregelen die Jette zelf heeft bedacht en gedaan. Die willen we graag heel hoog op de politieke agenda. We willen die voorstellen ook gaan doen bij het debat morgen. En op die manier zetten we klimaat weer op 1.
0: En vandaag dus met een jurk met mooie vlindertjes erop. En ik zie de hele wereld is in brand, vrij rood.
8: Je ziet aan de ene kant echt een vuurrode weerkaart die we allemaal wel voorbij hebben zien komen afgelopen zomer. En aan de andere kant zie je een oase van biodiversiteit, van dieren, natuur, wat hoop uitstraalt voor de toekomst. Als we de juiste keuzes maken in de politiek, dan komen we ook tot die gezonde toekomst.
3: Bij de Koninklijke Schouwburg is ook politiek verslaggever Roel Bolsius. Wie heb jij daar al gezien, Roel?
9: Nou, heel veel Eerste en Tweede Kamerleden uiteraard, want die zijn onderdeel van die Verenigde Vergadering. Maar er zijn ook andere mensen uitgenodigd die met het bestuur te maken hebben. Ik zie nu Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV. Ik zag de gouverneur van Limburg, Emiel Roemer, en de commissaris in Zeeland, Hugo de Jonge. En ik zag de oud-premier, premier Schoof, die was vorig jaar nog premier in aanloop naar Prinsjesdag en dit jaar niet. En ik vroeg, is dat nou anders?
10: Ja, heel anders dan anders natuurlijk. Omdat je nergens voor verantwoordelijk bent. Je hebt geen kabinetsbijeenkomst, je hebt geen begrotingsraden. Dus ik was gewoon lekker aan het hardlopen. Ik was boeken aan het lezen. En een beetje aan het denken, wat ga ik eigenlijk de komende periode doen? Ja.
9: Voelt dat als gemis dan? Of is het ook eigenlijk wel lekker om niet in die malle molen te zitten?
10: Nou, een beetje allebei. Ik heb het premierschap met heel veel plezier gedaan. Ook met heel veel energie gedaan. Kijk er ook met enige blijdschap op terug. En tegelijkertijd is het natuurlijk een heel relaxed bestaan. En dat je allemaal over een hele hoop dingen geen zorgen hoeft te maken. Althans niet functioneel. Ja, is ook alweer lekker.
9: Want vorig jaar was het kabinet demissionair toen de troonrede werd uitgesproken. Toen konden er dus geen knopen doorgehakt worden. Vindt u dat er nu wel door dit kabinet knopen doorgehakt worden?
10: Nou ja, er moeten nog een paar forse knopen worden doorgehakt. En dat zullen ze moeten doen met een aantal partijen in de oppositie. En ik ben heel nieuwsgierig hoe ze dat de komende weken gaan doen.
9: Maar u doet daar niet meer aan mee of geeft u toch nog wel advies af en toe?
10: Nou, ik praat nog wel eens links en rechts met iemand, maar ik ben niet heel actief betrokken. Dat is ook niet mijn rol en ook niet mijn taak.
11: Dus u kunt ontspannen gaan luisteren?
10: Ik kan ontspannen gaan luisteren, absoluut.
5: Oud-premier Schoof was dat. Ja, we hadden het net al eventjes over met Achie over dat veel plannen toch al zijn uitgelekt de afgelopen weken. Zo weten we al even dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels zijn geschrapt. De bezuinigingen op de AOW zijn van tafel. De halvering van de WW-duur wordt uitgesteld. En Lars, dan hadden we vrijdag de koopkrachtcijfers die naar buiten kwamen. Wat bleek daaruit?
6: Nou, eigenlijk minime verschuivingjes, echt minime verschuivingjes. Ik zou bijna zeggen, je zou het, als je het gaat afronden, dan blijft het statistisch gelijk. Maar goed, laten we het even noemen. De koopkracht van Nederland gaat er volgens de doorrekening iets op achteruit. Voor alle huishoudens in zijn totaal dus van 0,1%. Dan kijk ik even naar de econoom naast mij. Dat is statistisch bijna verwaarloosbaar, zou ik willen zeggen. De lage inkomens gaan er iets op vooruit, ook 0,2%. De gepensioneerden in de plus, dat heeft onder meer ook te maken met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. En er is minder koopkracht te verwachten voor de middeninkomens. Maar ook daar zit je in de tienden van procenten, min 0,1 en de hoge inkomens min 0,2. Dus je ziet dat er achter de schermen, want uit een eerdere conceptnota bleek dat het wat meer zou zijn, dat achter de schermen nog wel wat verschuivingen hebben plaatsgevonden om het binnen die kleine marges dicht bij nul te houden.
5: Jij hebt het woord handreiking al laten vallen. Ja. Dat is ook een woord wat we heel veel horen de laatste tijd. Want het is duidelijk dat de coalitie, de oppositie, tegemoet wil komen. Minister Heijnen komt ook met een aanbiedingsbrief. Hè, dat hij brede akkoorden hoopt te sluiten. Nou heb ik niet het idee dat de oppositie daar al heel erg van onder de indruk is, of wel?
6: Nee, en nou is ook de vraag, is het al opportun om daarvan onder de indruk te zijn? Want laat maar zeggen, dit heb je al. Laten we eens
5: moet
6: kijken.
5: Je sowieso niet doen.
6: Nee, ja, dit heb je al. Laten we eens kijken wat er nog meer in het vat zit. Hè. Hier zet je dan, zoals het deed, een hekje omheen. Mooi, binnen, steken we in de zak. En wat krijgen we dan nog vervolgens? Dus wat het kabinet heeft gedaan is eigenlijk meer een teken geven aan de oppositie. We hebben geluisterd naar wat jullie ons binnenkamers hebben verteld. Daar hebben wij alvast een stap opgezet. Maar zij weten ook wel binnen dat kabinet dat dit waarschijnlijk uiteindelijk niet zal zijn wat er nodig is om hen aan tafel te krijgen. Waar ze meer op hopen is dat zowel de linker als de rechterzijde ze vandaag de boodschap afgeven. Nou, het is een stapje onze richting op. Laten we eens kijken waar we met z'n allen kunnen komen. Dat is eigenlijk wat het hoogst haalbare is. Vandaag dan wel de rest van de week.
12: Ja, en Achie, als we of jij als econoom ernaar kijkt naar de bezuinigingen, want de oppositie, hè, dat vertelt Lars al, dat is logisch eigenlijk, die zullen niet meteen zeggen, nou geweldig, zo gaan we het doen. Maar jij kunt natuurlijk meer op afstand ze beoordelen, de bezuinigingen. Zeker die geschrapt zijn. Hoe zie jij dat?
7: Ja, ik denk de koopkrachtplaatjes die Lars net al noemde zijn allereerst heel interessant. En daar zijn ook wat terugdraaiingen op gekomen. Dus ondanks dat de min 0,1 die dit jaar of die volgend jaar gaat komen en uitgelekt is, dat lijkt misschien in cijfers best een beperkt getal. Maar het gaat meer over de achtergrond die erachter zit. Want het kabinet had in de voorjaarsnota de plannen gemaakt om de vrijheidsbijdrage te installeren. Dus om de defensie te kunnen bekostigen. En dat hebben ze gedaan in een wereld waar de inflatie naar beneden ging en de loongroei nog steeds hoog was. Dus de koopkracht zou toen naar verwachting uitkomen op nul. Maar sinds die tijd is het conflict in het Midden-Oosten uitgebroken, zijn de energieprijzen opgelopen en dat vertaalt zich ook door in allerlei andere producten en diensten. Dus zou die koopkracht dalen. En koopkrachtcijfers zijn altijd een heel belangrijk onderwerp in politieke discussies. Dus het was al de verwachting dat daar wat op zou komen. En we zien dus ook dat daar een aantal terugdraaiingen in zitten.
12: Ondanks dat je ook zou kunnen zeggen, ja, maar er is nog wel wat gebeurd.
7: Ja, zeker. En dat becijferde ook het CPB in hun publicatie. Dus zij zeiden eigenlijk in algemene zin kunnen huishoudens die daling van de koopkracht

0: wat het hoogst haalbare is. Vandaag dan wel de rest van de week.
1: Ja, en Achie, als jij als econoom ernaar kijkt naar de bezuinigingen, want de oppositie, hè, dat vertelt Lars al, dat is logisch eigenlijk, die zullen niet meteen zeggen, nou geweldig, zo gaan we het doen. Hmm. Maar jij kunt natuurlijk meer op afstand ze beoordelen, de bezuinigingen. Zeker die geschrapt zijn. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk de koopkrachtplaatjes die Lars net al noemde zijn allereerst heel interessant. En daar zijn ook wel terugdraaiingen op gekomen. Dus ondanks dat de min 0,1 die dit jaar of die volgend jaar gaat komen en uitgelekt is, dat lijkt misschien in cijfers best een beperkt getal. Maar het gaat meer over de achtergrond die erachter zit. Want het kabinet had in de voorjaarsnota de plannen gemaakt om de vrijheidsbijdrage te installeren. Dus om de defensie te kunnen bekostigen. En dat hebben ze gedaan in een wereld waar de inflatie naar beneden ging en de loongroei nog steeds hoog was. Dus de koopkracht zou toen naar verwachting uitkomen op nul. Maar sinds die tijd is het conflict in het Midden-Oosten uitgebroken. Zijn de energieprijzen opgelopen. En dat vertaalt zich ook door in allerlei andere producten en diensten. Dus zou die koopkracht dalen. En koopkrachtcijfers zijn altijd heel belangrijk onderwerp in politieke discussies. Dus het was al de verwachting dat daar wat op zou komen. En we zien dus ook dat daar een aantal terugdraaiingen in zitten.
1: Ondanks dat je ook zou kunnen zeggen, ja, maar er is nog wel wat gebeurd.
2: Ja, zeker. En dat becijferde ook het CPB in hun publicatie. Dus zij zeiden eigenlijk in algemene zin kunnen huishoudens die daling van de koopkracht dragen. Koopkrachtcijfers die zij publiceren zijn ook statisch. Dus ze nemen niet baanwisselingen en zo bijvoorbeeld mee. Dus er zijn allerlei verschillende aspecten aan af te dingen. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp en ook interessant dat het ook de aandacht wegbeweegt van de meer structurele uitdagingen waar we voor staan. Dus het kabinet had plannen gemaakt die meer structureel de economie zouden verbeteren, maar worden nu toch meer naar het hier en nu genomen om iets aan die koopkrachtplaatjes te doen.
1: Henk, ik zie jou knikken.
3: Nou ja, ik vind het een heel interessante analyse dat inderdaad die lange termijn discussie kennelijk ondergeschikt is gemaakt aan het repareren van een dreigend koopkrachtverlies.
4: Is dat niet bijna altijd zo in Den Haag?
3: Dat is inderdaad wel vaker zo. Maar gegeven de uitdagingen waarvoor we staan in dit land, is dat zorgwekkend, zou ik zeggen. De discussie zou gevoerd moeten worden over hoe we op lange termijn belastingen heffen. En ik heb het idee dat als we zo op de vierkante millimeter 0,1% zitten te praten, ja, dat de discussie toch verkeerd gevoerd wordt.
0: Ja, nou is dat inderdaad een Haagse reflectie. Je wil niet de Kamer in met negatieve koopkrachtcijfers. Dat doen ze nu wel, maar goed, dat blijft dus enigszins nog binnen de perken. Je gaat een heel lastig debat tegemoet als dat inderdaad richting de halve of een hele procent zou gaan. Zeker voor bepaalde inkomensgroepen. Dat is een politieke realiteit. Tegelijkertijd weet ik ook dat ze achter de schermen zullen zeggen van ja, leuk die puntenwolk, zoals dat dan heet, van die koopkrachtplaatjes. Maar dat heeft werkelijk met de werkelijkheid van jou en mijn inkomen helemaal niks te maken.
4: Dat heb ik dus inderdaad gewoon als burger, dat ik denk, ik kijk nu even naar Achie, van ja, en dan is er komt 0,1 eraf erbij, dan denk ik, ja, wat betekent dat dan voor mij? Maakt het nou echt iets uit?
2: Ja, dat verschilt heel erg per huishouden en per inkomen. Onder andere of je wisselt van een baan of je meer uren gaat werken. Dus er zitten heel veel verschillende dingen onder. Maar ik denk dat het wel de bredere lijn laat zien, die koopkrachtplaatjes. En dat ze daarom ook belangrijk zijn.
4: En daarom willen ze graag plusjes natuurlijk.
2: Ja.
0: En die discussie over hoe je belasting gaat heffen, ja, daar is inmiddels uitgebreid over gedocumenteerd dat ze daar eigenlijk niet uitgekomen zijn afgelopen jaar. En dat ze die
4: gaan we het zeker nog over hebben deze uitzending.
1: Ja, want het is al bijna 00:30. Dat betekent dat we heel even naar de hoofdpunten van het nieuws gaan. En dat is zeker vandaag niet voor niets. Want er is genoeg gebeurd de hele ochtend al. Michiel van der Velden.
5: NPO Radio 1.
6: Rijkswaterstaat ziet dat er op verschillende plekken in het land brand is gesticht langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten. Het is onduidelijk wie die branden heeft gesticht. NS is begonnen met de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is dat in de loop van de middag overal weer treinen rijden. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op zeker 10 plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Het is nog niet duidelijk wie er achter die acties zit. Activisten hebben het Lange voor Hout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. In Litouwen is vannacht voor het eerst een drone uit de lucht geschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. Media in Litouwen zeggen dat de drone vanuit Belarus kwam. Het is niet duidelijk of het een Russische of Oekraïense drone was. En de politie heeft een groep mensen gearresteerd die illegaal zwaar vuurwerk het land in smokkelde en erin handelde. Afgelopen zaterdag waren er

0: 7 arrestaties. Er werden ook 3 vuurwerktransporten onderschept bij Arnhem, Heine en Ulft. In het onderzoek is de afgelopen tijd in totaal 3800 kilo vuurwerk in de zwaarste categorie in beslag genomen.
1: ANWB Verkeersinformatie. Wijnand, hebben die brandjes waar Michiel het over had ook tot files geleid?
2: Ja, die leiden her en der tot wat korte files met niet al te veel vertraging. Maar toch, het verkeer gaat er wel eventjes op de rem. Onder meer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Nu 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Bij knooppunt Hoevelaken staan een paar files op de A1 vanuit Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 4 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Strand 4 kilometer langzaam rijdend verkeer, ook door een bermbrand. En van Zwolle naar Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder staat de file op de A59 van Den Bosch naar Os, tussen Kruisstraat en Os, 5 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg.
3: Prinsjesdag 2026.
4: Leden van de Staten-Generaal.
5: Mark Visser en Fleur Wallenburg.
6: We gaan weer verder met deze speciale uitzending. Verslaggever Josephine Trehi is in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Josephine, met wie zit jij daar aan tafel?
7: Ja, met Gijsbert Gunter van Yara. Dat is een kunstmestfabrikant in Sluis-Kwil hier in de buurt. Want we gaan het hebben over stikstof. En als we daaraan denken, aan de stikstofreductie, denken we eigenlijk bijna altijd aan boeren en de maatregelen die zij moeten nemen. Maar bedrijven hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Zoals Yara, zoals uw bedrijf. Hoeveel moet u verminderen?
8: Ja, dat is de vraag. Hè. 50% voor de industrie wordt er overal, zeg maar, lees je overal. Maar de vraag is ten opzichte van wanneer. En wordt dat, zeg maar, doorvertaald van een industrieopgave naar een bedrijfsopgave. Dus dat is nog onduidelijk. En die duidelijkheid, ja, die willen we wel graag zo snel mogelijk hebben, uiteraard.
7: Ja, dat snap ik. Want u bent er al mee bezig, toch?
8: Ja, volop. Hè. Dus sinds 1990 hebben we al 70-80% stikstof verminderd. Maar ook een nieuw project waar we nu op het moment aan het bouwen zijn. Dat moet nog verder de stikstof uitstoot, dus de ammoniak uitstoot. En stikstofhoudend stofuitstoot naar beneden brengen. En uiteindelijk zal de ene pluim is al verdwenen op de ene fabriek, want die installatie is in bedrijf. En de bouwvakkers zijn gelijk doorgegaan naar de volgende fabriek om daar ook de pluim, zeg maar, te doen verdwijnen.
7: Want dat is de pluim die uit schoorstenen komt, bij wijze van spreken.
8: Ja, nee, dat letterlijk zo. Hè. Dus dat zijn 2 nitraatfabrieken. Daar maken we kunstmestkorrels. En daar komt ammoniak en stikstofhoudend stof uit die pluim. En er zat al een wasinstallatie op waarmee we dat wegwassen, maar nog niet goed genoeg. En dan hebben we een nieuwe technologie, een innovatieve technologie. En dan gebruiken we eigenlijk elektriciteit, magnetisch veld, zure oplossing om ook de laatste resten ammoniak en stikstofhoudend stof weg te wassen. En dan maken we weer opnieuw kunstmestkorrels van en met het water gebruiken we ook. Dus daar zijn we volop aan bezig.
7: Ja, en hoeveel minder uitstoot levert dit op?
8: Nou, deze 2 fabrieken samen, die 2 schoorstenen waar je de pluim dus straks niet meer op ziet, dat is 60 ton ammoniak. Dat is ongeveer 4500 koeien, zeg maar, en 40 veehouderijen. En 160 ton stikstofhoudend stof, ja, dat zijn een aantal vrachtauto's vol per jaar.
7: Ja, dat klinkt als heel veel. Kost waarschijnlijk ook heel veel geld. Hoe doet u dat? Hoe blijft u concurrerend dan?
8: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele belangrijke vraag. Dus deze investering kost 75 miljoen euro. Dat is inderdaad veel geld. We hebben daar ook subsidie op gehad, omdat we verder gaan dan wettelijk verplicht. Dus we zetten een nieuwe, zeg maar, ja, wij noemen dat dan benchmark. Dus een nieuwe standaard eigenlijk die we zetten. En dat is toch een samenwerking geweest tussen zowel de overheid, rijksoverheid, provinciale overheid, waarbij ook het stuk subsidie geholpen heeft uiteraard. En waarbij wel bij het Noorse hoofdkantoor moeten uitleggen, Noorwegen nota bene, 1-0 natuur, van ja, in Nederland hebben we een stikstofprobleem. En dat willen wij aanpakken, dat moeten we aanpakken. Waarschijnlijk komt er in de toekomst ooit wel wetgeving dat je ook naar beneden moet. Dus wil je die stap vooruit maken, zeg maar, en de eerste zijn met een stukje subsidie, of wil je afwachten tot je gedwongen wordt? Nou, dat is een samenwerking die voor dit project ontzettend goed verlopen is.
7: Ja, en in vergelijking met andere landen dan? China, noem maar op, die ook kunstmest maken?
8: Ja, ik denk niet dat Rusland of China, die ook heel veel kunstmest maken, deze technologie gebruiken. Dus daar moeten wij wel tegen concurreren. En daarom is het zo belangrijk dat je realistisch bent in de doelen, maar ook kijkt van hoe kunnen we dit dan doen? Op welke termijn kunnen we dat doen? Welke subsidiemogelijkheden zitten er? Hoe zit het met vergunningverlening, et cetera? Want het maakt uiteindelijk kunstmest wel duurder. En je moet dus als Europa wel en ook als Nederland en uiteindelijk als fabriek, de grootste kunstmestfabriek die we zijn in Europa, moet je wel wij noemen dat een speelveld houden, zeg maar, dat je concurrerend kan blijven in de wereld. Ja. Dus dat is die samenwerking die er is. En je hebt natuurlijk ook een product wat schoner is. Dus je zoekt uiteindelijk, wil je ook klanten hebben en consumenten. En uiteindelijk de consument die het pakje uit het schap pakt, die zegt van ik wil wel het voedsel hebben wat op de meest schone manier geproduceerd is.
7: Maar u snapt het dus wel, die verplichte reductie?
8: Ja, Nederland zit hartstikke op slot. Hè. Dus dat is, bedoel, als het over elektriciteit gaat of voor de rest over vergunningen. Dus daar zullen we met z'n allen wat aan moeten doen. En iedereen

0: zal daar zijn steentje aan moeten bijdragen.
1: Wat verwacht u zo direct van de troonrede?
0: Duidelijkheid, hopelijk.
1: Dank u wel.
2: Josephine Trey in gesprek met Gustav, fabrikant Gijsbrecht Gunter van Yara. Econoom Achie van Huizeling, valt er überhaupt nog een bedrag te plakken op hoeveel geld het gaat bij de stikstofcrisis?
3: Ja, daar is een onderzoek naar gedaan, een tijdje geleden door Stichting Economisch Onderzoek. En zij hebben berekend dat de schade zo'n 0,1% van het BBP is door minder investeringen. Maar zij zeggen dat het ook zorgt dat er activiteiten verschuiven. Dat bijvoorbeeld arbeid van de sectoren die vastlopen door stikstof naar andere sectoren gaan. Dus dat dempt dat effect wat. Maar stikstof is een heel belangrijk onderwerp. En dat ligt ook op die structurele onderwerpen die we net al bespraken. Dus het is een capaciteitsprobleem. De persoon aan de telefoon noemde het net al. Nederland zit hartstikke op slot. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat er actie komt op dat stikstofvraagstuk.
2: Was het dan wel afgelopen weken, hè, werd er gezegd van nou, we komen in ieder geval, gaan we de goede richting op. Gaan misschien wel van het slot af, maar zijn er nog niet. Maar vanuit economisch perspectief, waar zou je moeten beginnen dan als we van het slot af zijn?
3: Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag, want stikstof loopt op allerlei verschillende terreinen door. Dus denk bijvoorbeeld aan het krappe elektriciteitsnet, maar ook de woningbouw en bijvoorbeeld infrastructuur. Dus ik geloof dat ze voor infrastructuur al aan het kijken zijn of stikstof daar bijvoorbeeld, of het elektriciteitsnet, dat ze daar aan het kijken zijn of stikstof geen belemmerende maatregel meer hoeft te zijn. Dus ze zijn nu met Europa in gesprek. Maar dat is een heel belangrijk onderwerp om de komende tijd uitsluitsel op te krijgen. Ja, ja.
4: Want Lars, er ligt wel een stikstofpakket, toch?
5: Ja, nee, daar waren ze heel trots op. Het eerste ding, laat maar zeggen, dat gelukt was voor dit kabinet, er was er heel veel aan gelegen om vlak voor de zomer toch in ieder geval de stikstofaanpak te presenteren. Want dat had dit kabinet beloofd dat dat zou gebeuren. Ze hadden er ook heel veel geld voor vrijgemaakt. 20 miljard euro om dit probleem op te lossen. En inderdaad, vlak voor de zomer kwam minister van Landbouw met Jamie van Essen met een aanpak die gericht is op de landbouw, maar die ook gericht is op de industrie. Nou, daar horen we Yara net over. En op de mobiliteit. Alleen die twee laatste, die zijn nog niet heel goed ingevuld. Mm. Voorlopig richt het zich vooral op wat de landbouwsector moet gaan doen.
4: Nou ja, we zien, als je door het land rijdt, dan zie je ze weer volop, de omgekeerde vlaggen. Er zijn boerenprotesten weer geweest. Gaat het dan dit kabinet wel lukken om dit probleem op te lossen?
5: Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe massaal. De vorige keer dat we de boerenprotesten zagen, dan zag het Malieveld vollopen, de snelwegen geblokkeerd. En toen was duidelijk dat er een heel breed maatschappelijk verzet was.
2: Wat brandjes die we vandaag ook hebben, waar we nog niet weten of de boeren erachter zitten. Maar
5: inderdaad,
2: dat hebben ze vaker gedaan.
5: Dat zien we ook, maar we hebben eerdere demonstraties gezien. En waar je bij het kabinet en ook in de Kamer, waar ze dan heel erg op letten, is hoe breed is het verzet. In de vorige keer deed ook de landbouworganisatie LTO mee bijvoorbeeld. Die doen op dit moment niet mee. De jonge boeren doen ook niet mee. Dus dat verzet zit wat meer aan wat zij dan noemen de radicale kant. Dat helpt. En waar ze ook naar kijken is hoeveel zetels in de Tweede Kamer hebben we om dit pakket voor elkaar te krijgen. En daar is deze minister van Landbouw al verzekerd van steun. Want PRO, de partij, heeft al op het moment dat de brief naar buiten kwam gezegd, wij vinden dit acceptabel. Mag niet minder worden. Maar als dit er ligt, hier kunnen waarmee akkoord gaan. Dus politiek gezien is er draagvlak voor wat Van Essen van plan is.
2: Dat het politieke gedeelte even naar de pracht en praal, want dat is toch ook een reden waarom veel mensen kijken en luisteren voor Prinsjesdag. Bij Paleis Noordeinde staat Koningshuisverslaggever Bo Heijmensen. Bo, is het al wat voller bij jou?
6: Nou, het is zeker wat vol hoor. Achter de hekken staan overal wat mensen. Misschien niet rijden dik. En ik hoor ook dat het wellicht te maken heeft met de problemen op het spoor. Want er worden hier oranje fans gemist uit het noorden. Maar ze zijn er wel. En die zijn met de auto gekomen. Het orkest begint nu ook te spelen. Dag mevrouw, u kwam uit het noorden met de auto. Al heel vroeg. Waarom wilde u hier zo vroeg zijn?
7: Ja, als je er vroeg bent, dan zie je dat de vlag gehezen wordt. Dan is alles nog een beetje donker hier. Het heeft zo'n beetje magisch, is het bij het paleis. Het is gewoon heel erg mooi om hier te staan dan. En met andere oranje fans. Dus we hebben een beetje oranje familie hebben we eigenlijk hier een beetje.
6: Ja, je zou kunnen zeggen vroeg, dan denk ik niet meteen aan alcohol, maar u heeft oranje bitter bij u.
7: Ja, dat klopt, want de alcohol wordt natuurlijk duurder. Dat staat ook in de Prinsjesdagnota. Dus ja, het is zo jammer dat het duurder wordt natuurlijk.
6: Dus daarom deelt u het uit, want u heeft een hoed op en daarop zitten allerlei glaasjes.
7: Ja, dat klopt. Er zitten allemaal glaasjes op. Dus wie maar wil, die kan even een glaasje komen pakken. En een glaasje gratis oranje bitter.
6: Dus mooie dag vandaag.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, en hier is natuurlijk wachten op de rijtuigen.
2: Ja, wel mooi dat iemand zelfs de nota gelezen heeft die daar staat. En ze hadden het over haar oranje familie. Hoe zit het met de leden van het Koninklijk Huis? Wie zijn erbij?
6: Nou, net als afgelopen jaar zijn naast de koning en de koningin ook alle drie de prinsessen aanwezig. Prinses Amalia zit bij haar ouders in de glazen koets. En ook de andere prinsessen, Alexia en Ariane, die zijn erbij. En Ariane, voor haar is het de tweede keer. Zij was vorig jaar voor het eerst, was ze 18. Nu is ze er weer bij. En zij zitten straks in het derde rijtuig. En dat is de Gala Glasberline. Dat is een koets die ook is gebruikt voor het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in 1967. Er zijn ook nieuwe ramen ingemaakt, dus je kan ze goed zien. En daarnaast zitten ze daarin met hun oom en tante, prins Constantijn en prinses Laurentien. Dus met vier plekken is die koets goed gevuld ook.
2: De koning spreekt straks dan voor de 14e keer de troonrede uit. Maar het is de eerste van het kabinet Jetten. Hoe is de verhouding? Weten we dat tussen hen?
6: Nou ja, ze zijn sowieso afhankelijk van elkaar natuurlijk. Hè, want koning Willem-Alexander valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar ja, Jetten is van D66. Een partij die altijd kritisch is geweest op de monarchie, op de Oranjes. En hij heeft het ooit wel eens in het verleden in een podcast een poppenkast genoemd. Hij zei, ja, je wordt geboren in zo'n familie en dan moet je je hele leven een poppenkast spelen. Ook gaf hij aan, als hij diep in zijn hart keek, liever een president te hebben. En ook in het laatste verkiezingsprogramma van D66 staat dat ze de rol, de politieke rol van de koning, ja, willen verkleinen. Dus je zou kunnen zeggen, het helpt niet mee. Hè. Ze zijn ook nog eens 20 jaar jonger is Jetten. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is misschien minder soepel dan met oud-premier Rutte. Dat was een generatiegenoot. Maar ja, ze zijn ook al samen op vakantie geweest. En ze hebben allebei een Argentijnse partner. Dus wie weet wat dat oplevert.
4: Ja, niet samen op vakantie, maar samen op reis naar bijvoorbeeld naar de Amerikaanse president.
2: Als het voelt als een vakantie, is het positief natuurlijk.
4: We gaan naar de route in Den Haag. Want langs die route staat verslaggever Vincent van Rijn. We zagen dus al dat protest. Hoe is de sfeer bij jou?
8: Nou, de sfeer is goed, maar ik moet wel zeggen dat ik het hier toch echt wel behoorlijk rustig vind. Stel, je woont in Den Haag en je springt nu op je fiets. Nou, dan heb je echt nog wel een prima plek als je binnen nu en 10 minuten aankomt. En ik kijk, als ik voor me kijk, zie ik allemaal rode verf hier op de grond liggen. Want vanmorgen rond 11:30 was er protest door actiegroep Extinction Rebellion. Zij gooiden die verf, aantal actievoerders. Ik begreep dat er 7 mensen zijn opgepakt. Dat was dus één protest. Daarna is er nog meer protest. 200 meter hier verderop. Daar is een groot protestvak. En verschillende organisaties staan daarin. Bijvoorbeeld de Vredesbeweging. Zij willen juist dat er minder geld naar defensie gaat. Maar ik zie ook Verenigd Front Kernafval Gezond Groningen. Zij protesteren dan tegen een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. En het is heel gemengd, want er zijn ook veel activisten die het opnemen voor dieren. En ik lees hier op een protestbord 711 miljoen dieren, maar geen woord in de troonrede.
7: Ja, dat staat op het bord. En dat komt, wij staan hier ook vandaag, omdat vandaag de troonrede wordt uitgesproken. Het is Prinsjesdag natuurlijk. En we hebben in Nederland 711 miljoen dieren. En dan heb ik nog niet de wilde dieren en de dierentuindieren en de insecten en al dat soort dieren meegerekend. Maar we hebben 711 miljoen dieren in Nederland en er wordt werkelijk geen woord gerept in de troonrede.
8: Heeft u het idee dat de koninklijke familie zich hier erg om bekommert? Ze hebben wel een hond, hè?
7: Ze hebben een hond, ja. Maar er zijn heel veel mensen die een huisdier hebben. En die nog steeds iedere dag vlees eten. Dus ik kan niet zeggen. Misschien houden ze wel heel veel van dieren. Daar kan ik gewoon niks over zeggen.
8: In het protestvak staan verschillende organisaties. Ook Emily van der Vijver van Republiek, wat vroeger het Republikeins Genootschap was. Ik zie bijvoorbeeld een bord, een koning hoort in een sprookjesboek, niet in de grondwet.
9: Ja, nou, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen. Ja.
8: Het staat wel op een stukje afstand van de route, hè? Wel aan het Lange Voorhout.
9: Ja, dit is heel teleurstellend. Dit gebeurt ons heel vaak. Het lijkt toch een beetje alsof de koning te gevoelig is voor enige vorm van kritiek of tegengeluid. Dus er worden al jaren op enige afstand van de koning geplaatst om ons geluid te laten horen. Heel jammer.
8: Nou begreep ik dat u eigenlijk hier met een hele grote paarse dino wilde staan.
9: Ja,
8: net als op Koningsdag, toen mocht het ook al niet.
9: Precies, dus wij hebben een hele mooie grote blauwe opblaasbare dino. Heel sympathiek, hij Dino Wim. Hij heeft een oranje kroontje op. En net zoals erfopvolging hoort een dinosaurus in het museum thuis.
8: Maar de politie of de koninklijke familie zag dit helemaal niet zitten?
9: Nee, ze zijn bang dat de paarden ervan schrikken. Misschien zijn ze bang dat de koning van de dino schrikt, zou ook nog kunnen.
8: Gaat u nog zwaaien naar de glazen koets
9: of niet? Ik wil best wel even wuiven.
8: Dat dan weer wel.
9: Ja, zeker.
4: Even wijven. Een verslag was dat van Vincent van Rijn. Ja, over een half uurtje dus ongeveer, dan begint de troonrede. En daarin komt meestal terug hoe het zittende kabinet het vindt gaan met het land in het algemeen. Laten we die vraag eens even aan onze gasten voorleggen. Econoom Achie van Huizeling, hoe vind jij dat het land ervoor staat? Hoe gaat het met onze economie?
3: Over het algemeen best goed. Dus de Nederlandse economie is weerbaar. We zien dat de consumenten blijven uitgeven. Die hebben ook in algemene zin veel spaargeld opgebouwd. De overheid blijft uitgeven. De export profiteert bijvoorbeeld van de sterke groei in AI. Wij profiteren bijvoorbeeld van uitvoer naar Taiwan via onze halfgeleiderindustrie. Dus op de korte termijn staat de Nederlandse economie er eigenlijk best goed voor.
4: We hebben dan helemaal geen last van ja, laten we hoge zeggen, prijzen, hoge prijzen, ja. Onrustige wereld, oorlog in het Midden-Oosten.
3: Jawel, zeker wel. Dat zit ook in het groeiplaatje. Dus onzekerheid speelt een rol. Dat is misschien ook een reden dat huishoudens meer gaan sparen. Uit onzekerheid kun je ervoor kiezen om meer spaargeld achter de hand te houden. Maar het kan ook een rol zijn voor dat bedrijven minder investeringen doen. Dat zit bijvoorbeeld ook in politieke onzekerheid. Dus als het kabinet belangrijke plannen blijft doorschuiven, dan zorgt dat voor onzekerheid bij bedrijven, waardoor ze mogelijk ook minder investeren.
4: En waar denk je dan aan?
3: Nou, bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw bedrijfspand of zo. Als je niet zeker weet wat er gebeurt met stikstofregeling, of als je arbeidskrachten tekort komt, dan weet je ook niet zeker of je zoiets kunt gaan bouwen. Maar ik denk het belangrijkste is, de Nederlandse economie staat er op de korte termijn goed voor, ondanks al die geopolitieke onzekerheden en de oplopende inflatie. Maar mijn focus ligt eigenlijk vooral op de lange termijn. Dus we hadden het al eerder over die structurele onderwerpen. Bijvoorbeeld het volle elektriciteitsnet, de krappe arbeidsmarkt, de vergrijzende samenleving. Dat zijn allemaal uitdagingen waar de economie voor staat en waar ook oplossingen voor moeten komen. Zodat we op de langere termijn onze groei ook kunnen waarborgen. Dus dat is iets wat voor mij heel belangrijk is en waar ik ook vandaag op ga letten.
2: Wat betreft de economie, hoe ons land ervoor staat. Als we die vraag hetzelfde stellen, hoe staat het ervoor, maar dan qua politiek, Henk van der Kolk, politicoloog?
10: Nou, ik denk als ik deze problemen hoor, dan denk ik, ja, en wat is dan het vermogen van politici op dit moment om die problemen ook op te lossen, om die aan te pakken? En dan ben ik wat minder positief. Het is heel moeilijk op dit moment om meerderheden te vinden. Of je dat nou over links of over rechts doet, dat doet er helemaal niet toe. Maar om een meerderheid te vinden die bereid is om gedurende langere tijd beleid uit te voeren. Ja, die meerderheden hebben we niet op dit moment. En als we ze eventjes hebben, dan bij de volgende verkiezing, dan zijn de kiezers wel weer bereid om op een andere politieke partij te stemmen.
2: Ligt het in zoverre aan de politici of zijn we zelf ook veranderd hierin?
10: Ik denk dat wij zelf ook veranderd zijn. Ik heb wel eens de grap gemaakt dat politicologen in de jaren 60 altijd riepen, kiezers moeten eigenlijk eens gaan kiezen. Die moeten gaan stemmen op een andere partij als ze ontevreden zijn. Nou, ik denk dat we dat nu zien, wat de consequenties daarvan zijn.
2: Want vroeger zaten mensen vast in hun eigen zuil.
10: Vast in hun eigen zuil. En dan konden politici ook rekenen op een achterban en dan konden ze soms ook wat impopulaire maatregelen nemen. En dan was die achterban wel een beetje ontevreden. Maar ze bleven toch bij die politieke partij. Maar nu, zodra ze een klein beetje afwijken van datgene wat ze beloofd hebben, en dan lopen heel veel kiezers ook weer weg. En ik denk op die manier houden politici en kiezers elkaar natuurlijk in een hele rare houtgreep.
4: Zijn we heel snel ontevreden?
10: Ja. We zijn meer gaan kiezen. Hè. We zijn die stemwijzers gaan invullen, waardoor we de ene keer op de ene partij stemmen en de andere keer op een andere partij gaan stemmen. We zijn wat wispelturiger geworden. Het is wel zo dat we binnen blokken stemmen. Hè. Het is niet zo dat we van links helemaal naar uiterst rechts of zo gaan. Maar binnen die blokken stemmen we telkens op andere politieke partijen, waardoor de continuïteit in die politieke partijen geringer wordt. En waardoor het vermogen van politieke partijen om problemen structureel aan te pakken minder wordt.
2: Kunnen ze daar toch nog op anticiperen? Zouden ze dingen toch anders kunnen doen, waardoor je wel ook voor de lange termijn beleid kunt voeren?
10: Nou ja, ze kunnen het proberen, maar nogmaals, als ze dat dan doen, als ze denken van nou, dit is een beleid wat we de komende jaren kunnen uitvoeren, dan moeten ze nog maar afwachten of wij als kiezers daar dan bereid zijn in mee te gaan. En ja, daar ben ik wel een beetje negatiever over geworden in de afgelopen periode, omdat kiezers zelden binnen zo'n blok op dezelfde partij blijven stemmen, ook als ze ontevreden zijn. En dan blijven ze thuis of ze gaan naar de aanpalende politieke partij toe.
4: Dan de Koninklijke Schouwburg. Die vult zich inmiddels met Kamerleden, ministers, staatssecretarissen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Wat zijn er voor speciale gasten aanwezig vandaag?
11: Nou, dat zijn gasten die de Kamerleden mee hebben om een boodschap te geven. We zien bijvoorbeeld Miliska Meulens, oud-presentator van het Jeugdjournaal, maar ook de schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk. Ilana Roderkerk van D66 had daar mee om de leesvaardigheid daar aandacht voor te vragen. En Gerdy Verbeet, het oud-Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, maar ook oud-voorzitter van het 4 en 5 mei-comité, had André van Duin bij zich, de komiek. En ik vroeg wat hem hier bracht.
12: Gerdy, je hebt mij uitgenodigd. Ik ben de gast

0: Tragedie. We hebben elkaar ontmoet bij 4 mei. Zij heeft gevraagd of ik de 4 mei toespraak wou doen. En sinds die tijd hebben we een heftige vriendschap.
1: En waarom heeft u meneer Van Tuin dan uitgenodigd vandaag?
2: Ik ben heel erg, weet iedereen, van de verbinding, hè, van allerlei delen van het land, soorten, sectoren. En André is echt een bondgenoot van de democratie. En als je dat bij elkaar kunt brengen op zo'n dag, we hebben een verdrietig moment met elkaar gevierd, maar nu gaan we een feestelijk moment met elkaar vieren.
1: Waar gaat u op letten?
0: Op de inhoud, hoor ik net. Op de inhoud, ja, en er is een feest na afloop. Het bitterballetje gaat er ook wel in.
3: Nou, dat is altijd lekker. Politiek verslaggever Ewald Kiewiet. Sommige Kamerleden die trekken alles uit de kast natuurlijk op een dag als vandaag. Heb je al bijzondere creaties voorbij zien komen?
4: Ja, zeker. En het is ook wel leuk om daarop te letten dat Kamerleden die zich heel erg inzetten voor een bepaald onderwerp dat nu ook vandaag willen tonen in bijvoorbeeld hun hoed. Ik zag Barbara Katman, dat is een Kamerlid van Pro, die zich heel erg bezighoudt met digitale zaken. En zij had allemaal wolkjes op haar hoed. En ik vroeg waarom dat was.
5: Deze hoed is eigenlijk een roep aan het kabinet. Ga nou eindelijk die Nederlandse cloud bouwen. Heel belangrijk voor onze veiligheid, voor onze economie. Zodat we onze data veilig kunnen opslaan. Niet alleen maar afhankelijk zijn van de Amerikanen.
4: U houdt zich bezig vooral met de digitalisering. En u zegt nu zijn we veel te afhankelijk van Amerikanen omdat we alles in die Amerikaanse cloud stoppen.
5: Ja joh, we zijn voor 2/3 afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven. Echt een handjevol. En zelfs 50% alleen maar bij één merk. Nou, en dat moet echt anders. Niet goed voor onze veiligheid. We willen onze digitale infrastructuur echt zelf in handen hebben en zeker de baas over onze data zijn. Dus heel belangrijk. En het mooie is, deze hoed, ja, je ziet die wolkjes met een groen randje.
4: Ja.
5: En dat is omdat alles zijn op groen staan. We hebben heel veel mooie ondernemers die maken hele mooie Nederlandse digitale spullen.
4: We kunnen dit zelf, zegt u. U had uw zoon bij u, maar die is er vandoor, of niet? Die zit al binnen?
5: Ja, die zit alweer binnen. Die
4: kan rennen. Die
5: troonrede, dat zou wel goed zijn, hè, van iemand die 17 is.
4: Ja, de zoon van Barbara Katman zit al binnen. En ik kan je ook nu zeggen dat premier Jette op dit moment langsloopt en de Schouwburg binnengaat. Net als de andere leden van het kabinet met hun partners. Die lopen hier nu voorbij op de blauwe loper. De rode loper is, zoals je weet, voor het Koninklijk Huis.
6: Ja, en we zijn dus allemaal in afwachting van die troonrede. Politiek verslaggever Lars Geerts, jij hebt er al heel wat voorbij horen komen. Nou, ja. Is deze dus voor het eerst van premier Jette na 2 keer Schoof. Wat verwacht je?
7: Nou, hij belooft heel wat, eerlijk gezegd, premier Jette. We hoorden vorige week van hem dat de bedoeling is dat de koning meer een verhaal gaat vertellen in plaats van een opsomming van beleidsvoornemens. In het verleden leek het wel alsof hij een boodschappenlijst aan het afwerken was van alle ministeries. Was wellicht ook handig voor de regie op televisie. Kon je bij ieder alinea even de bewindspersoon in beeld nemen waarover het ging, buitenland, defensie, dat soort zaken. Maar het werd toch wel een behoorlijke saaie opsomming, zo alles bij elkaar en een taaie zit. Nou, de jeune premier, als we hem zo moeten noemen, heeft gezegd dat hij het liever toch wat anders wil zien. Hij wil meer een verhaal bouwen, wellicht ook wat praktische overwegingen. Want elk beleidsvoornemen dat hij in die troonrede stopt, kan het zomaar zijn dat er van de koning een dag later een leugenaar heeft gemaakt. Want de Kamer kan zomaar beslissen bij meerderheid dat het anders gaat lopen. Ja. Dus het is nogal risicovol om, afgezien van bijvoorbeeld zo'n stikstofaanpak, want daarvan ben je eigenlijk wel verzekerd dat daar een kamermeerderheid voor is om dat erin te stoppen. Maar bezuiniging op de sociale zekerheid, hoe dat allemaal uit gaat pakken, dat wordt ingewikkeld. Mm-hmm. Dus de verhalen en de signaalwoorden en de steekwoorden die ik achter de schermen hoor, die gaan over verbinden, over ervoor zorgen dat er een totaal verhaal komt waar iedereen zich ook een beetje
6: samen
7: in kan vinden. Nou ja, de kracht van de samenwerking, ja, en de schoonheid van het compromis. Dat is eigenlijk wat ik eruit distilleerde toen ik een beetje achter de schermen ging vragen waar het op neerkomt. Maar we verwachten natuurlijk een visie op de samenleving, hoe het kabinet daarnaar kijkt. En er zal heus ook echt wel wat inhoud in zitten.
6: Ja, en het woord AI, valt dat ook nog achter de schermen?
7: Ik heb het gisteren niet gehoord, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er het een en het ander over te zeggen valt.
6: Ja,
7: wat ik wel weet is dat in ieder geval deze toespraak 100% niet door AI geschreven zal zijn.
3: Dat risico gaat niet op Henk.
8: Ja, de observatie dat het een mooi rond verhaal wordt, past natuurlijk wel in een trend. We hebben de afgelopen 10, 15 jaar gezien dat die troonreden steeds wolliger zijn geworden. Steeds minder beleidsvoornemens hebben gekregen. Dus ik denk dat als de voorspelling uitkomt die Lars net deed, namelijk dat het een mooi rond verhaal wordt, dan moeten we ook constateren dat het de meest wollige troonreden ooit
4: is. Nog wolliger.
8: Ik ben heel benieuwd.
3: Kloppen wel die wolkjes op die hoed, op die kleding van
7: dat is ook een trend die is al jaren gaande. Die eigenlijk een beetje ingezet door Marianne Thieme, voormalig leider van de Partij voor de Dieren. Je krijgt niet veel aandacht als kleine partij of als enkel Kamerlid. En een manier om aandacht te krijgen voor een van jouw stokpaardjes is dat met kleding uit te drukken op zo'n dag. Dus steeds vaker zijn het niet alleen maar de hoedjes die de aandacht trekken. Maar inderdaad, ik zag heel wat kleurrijke uitdossingen voorbij komen.
6: En Henk, jij hebt een heleboel troonredes teruggezocht en doorgenomen. Ja. Hè? Stijgt daar nou een bepaald beeld op uit? Hoe die zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren?
8: Nou, wat ik al net zei, hij is in ieder geval in de afgelopen 10, 15 jaar steeds wolliger geworden. Onderzoekers uit Leiden hebben dat onderzocht. Die zijn dus nagegaan hoeveel van de zinnen geven nou eigenlijk een heel concreet voorstel. Ja, en dat percentage is alleen maar in de afgelopen tijd steeds meer afgenomen. Verder zie je dat voor de oorlog kon het veel korter. En nu hebben we zo ongeveer 2250 woorden. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel het er zijn, meer of minder.
6: Dat verwacht je nu ook?
8: Ongeveer, ja, dat is een beetje de voorspelling. Voor de oorlog kon het veel korter. Hè. 600 woorden, dan had hij wel genoeg. Dus dat soort
6: 600 woorden, dat is echt lekker bondig.
8: Ja,
6: maar waarom is dat juist
8: nu? Ja, waarom nu niet? Nou, misschien doet hij het ook wel. Want we verwachten, omdat het een minderheidskabinet is, dat niet al te heldere voorstellen kan doen. Lars zei het net al. Verwacht ik inderdaad dat het niet een heel erg uitgebreid verhaal zal zijn. Tenzij die lang verwachte visie nu eens eindelijk onder woorden wordt gebracht. Maar ik denk dat dat valse hoop is.
7: Ik denk dat het heel erg laveren wordt wat dat betreft qua lengte. Ja. Want om de koning op te laten komen dagen voor 6 à 7 minuten... is natuurlijk ook weer een beetje te veel van het goede. Dus je wil wel een speech hebben waarbij hij toch enige tijd bezig is. Je kunt natuurlijk wel een hele hoop doelstellingen in zo'n speech stoppen. Wij hebben beogen dit en dat voor elkaar te krijgen.
4: Maar hoe meer je belooft, hoe meer je ook niet na kunt komen.
7: Maar ja, zoals Henk zegt, als je het maar algemeen genoeg geformuleerd kun je volgend jaar zeggen.
8: We moeten er samen uit komen.
4: Daar kan niemand tegen zijn.
7: Precies, dus op die manier. Dus ik ben ook wel enigszins benieuwd hoe gedetailleerd en hoe diep ze de inhoud ingaan. Moet er wel bij zeggen dat in eerdere instanties gingen we er altijd vanuit. Bijvoorbeeld als het ging om het coalitieakkoord, of als het ging om daarvoor de positieve agenda van CDA en D66 die we daarvoor hebben gehad. In de formatie was altijd de gedachte, ja, dat zal wel een breed algemeen verhaal worden, want ja, ze moeten nog heel veel steun vergaren. En eigenlijk hebben ze ons in allebei de gevallen, zowel het coalitieakkoord als bij die positieve agenda, nog wel blij verrast door daar wel degelijk gedetailleerde maatregelen in te stoppen en keuzes. Dus het kan zomaar zijn dat wij inderdaad een wollig algemeen visieverhaal verwachten en dat uiteindelijk blijkt
6: dat het een heel spetterend gebeuren wordt zo meteen.
7: Maar dan zijn de wereld nog niet uit, zou ik willen zeggen.
8: Ja, maar dan zal met terugwerkende kracht straks gezegd moeten worden dat de koning toch voor zijn beurt heeft gesproken. En ik denk niet dat dat zal gebeuren. Hè? Want dat kan van de begroting nog doen, maar van de koning niet.
7: Nee, dat maakt het ingewikkeld.
6: Nou, we gaan het in ieder geval zien. We gaan en horen uiteraard hier op de radio. We gaan zometeen ook wat eerder naar het nieuws. Want zometeen dan stapt de koninklijke familie natuurlijk in al die koetsen en gaat op weg naar de Koninklijke Schouwburg, waar dit dus allemaal gaat gebeuren. Dus hier hebben we al Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
9: Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen en provinciale wegen. Officieel is nog onduidelijk wie erachter zit, maar een boerenactivist heeft tegen RTV Noord gezegd dat het door het hele land gebeurt. Ook zijn trekkers te zien bij de afrit van de A7 in Scheemda. Contact nu met Pernilla Blaak van Rijkswaterstaat. Zien jullie branden op veel plekken?
10: Hi, goedemiddag. Ja, we zien op enkele plekken in het land inderdaad als rook over de snelwegen waait. Dus daar hebben we dan ook te maken met langzaam rijdend verkeer.
9: Ja, en zijn dat bermbrandjes of is er meer aan de hand?
10: Nou, het lijkt erop dat het inderdaad, het zijn grote branden, dus dat lijkt erop dat het hooibalen zijn bijvoorbeeld die branden.
9: Ja, ik zag in een post op sociale media, daar zeggen jullie maatregelen te moeten nemen als de rook te erg wordt. Is dat inmiddels al gebeurd?
10: Ja, bij de A28. Bij de A28 bij Breukelen. Bij Dunnelo is de rechterrijstrook dicht.
9: Er gebeurt een hele hoop bij u daar op de achtergrond, geloof ik.
10: Excuses. Ik heb het verbouwd. Op de A28 bij Dwingelo is de rechterrijstrook dicht. En op de A2 bij Breukelen hebben we ook een snelheidsbeperking boven de weg gezet.
9: Ja, en dat zijn vooralsnog de enige twee plekken waar dat is gebeurd.
10: Ja.
9: Zien jullie op andere plekken nog verstoringen?
10: Bij de A1 bij Hoevelaken is er nu op dit moment ook 10 minuten vertraging richting het westen.
9: Nou, dus drie plekken op dit moment waar het tot overlast heeft geleid. Pernilla Blaak van Rijkswaterstaat, dank u wel.
10: Ja.
9: De politie doet op meerdere plekken onderzoek naar de grote treinstoring van vanmorgen. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen en andere voorwerpen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals nog actief geweest, zegt ProRail.
11: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst, helaas.
9: Over de daders en het motief is nog niks bekend. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat het kleine vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De vier deden voor de Icon in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Het weer dan nog. In het westen en noorden wolkenvelden en lokaal valt een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Hoe is het bij die brandjes op de weg?
12: Nou, dat gaat wel weer beter. We hebben wat kortstondig wat files gestaan, maar veel vertraging leverden ze niet op. Op de A28 van Zwolle naar Assen tussen het afrit Ruinen en Dwinglo nu nog wel 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 minuten extra reistijd. En verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer. En je bent daar 10 tot 15 minuten langer onderweg.
13: NPO Radio 1. NOS. Leden van de Staten-Generaal.
14: Leve de koning.
13: Prinsjesdag 2026.
14: Fleur Wallenburg en Mark Visser.
3: U luistert naar een speciale uitzending van de NOS in verband met Prinsjesdag.
6: Met dit uur vooral aandacht voor de troonrede.
3: En onze verslaggevers zijn naar allerlei soorten protesten in het land. Ook naar de brandjes waar het net al in het nieuws over ging langs de weg. U hoort zo meer.
6: En verslaggever Bo Heijmensen staat bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Bo, ik hoor al wat paardengetrappel. Is de glazen koets al vertrokken?
15: Nee, die nog niet. Maar wel de gala glasberline. En zoals ik net al vertelde, daarin zitten prinses Alexia, prinses Ariane en hun oom en tante prins Constantijn en prinses Laurentien. En nu gaat er wat gebeuren, want nu wordt het trappetje geplaatst van de glazen koets. En dan zullen we straks ook de deuren gaan open op dit moment. En dan zullen straks de koning en de koningin en prinses Amalia naar buiten komen. Ja, die komen nu. We horen ook het Wilhelmus dat wordt gespeeld. En ze lopen richting de glazen koets. Die dateert uit 1826. Ja, even tijd voor wat feitjes. En daarna dankt het rijtuig aan het glas dat de ornamenten beschermt. En er wordt gereden sinds 2016. Daarvoor was het de gouden koets. Koningin Maxima stapt nu in. Dit is toch altijd even een spannend moment, hè? Want hoewel ze het al vaak hebben gedaan, moeten ze toch blijven oefenen. Want de paarden, ja, die moeten ook precies op tijd stoppen. De koets is 2,5 ton aan gewicht, dus dat moet allemaal heel precies gaan. En sinds januari zijn ze daar al mee aan het oefenen. Maar ook het instappen schijnt toch lastig te zijn. Want ja, die koetsbak die beweegt heen en weer, dus je moet goed instappen. Want anders dan zou je er zo aan de andere kant weer uit kunnen.
6: Zeker met zo'n jurk en hoge hakken natuurlijk.
15: Nou, en ook met hoeden, want het is een plat dak, dus je moet echt eventjes goed bukken. Maar het is allemaal gelukt. Het is allemaal goed gegaan. En ja, ze rijden hier nu aan mij voorbij. En er wordt flink gezwaaid. En,
6: geen protesten, Bo?
15: Ik hoor niks. Ik kijk snel even om me heen. Ik hoor niks. Ik zie ook niks. Ik zie geen omgekeerde vlag. Ik zie geen protestborden. Nee. Hier is het vooral zwaaien. Heel veel zwaaien en glimlachen. En op dit moment rijden ze aan mij voorbij. Gaan ze richting de Koninklijke Schouwburg.
3: En daar komen ze ook Vincent van Rijn onderweg tegen. Verslaggever langs de route. Ja, wat die protesten betreft, is die rode verf nog op tijd weggehaald? Die was gegooid door...
16: Nee, die
3: waarschijnlijk
16: is...
3: Extinction Rebellion. Althans, dat riepen ze zelf, zei jij?
16: Ja, toen ik om 11:30 hier aankwam, zag ik nog net hoe een aantal actievoerders een politiebusje in werden gestopt. Eén van hen riep heel duidelijk Extinction Rebellion. En de redactie, collega's van mij hebben later ook gebeld. En Extinction Rebellion heeft ook bevestigd dat zij deze actie hebben uitgevoerd. Maar die rode verf waar nou, jij vroeg, ja, die ligt hier gewoon, verbaast mij wel een beetje. Ik had misschien iemand verwacht met een hoge drukspuit of zo. Of misschien is toch besloten van, nou ja, dit protest is er, mag er ook zijn. En dan gaan we dat niet helemaal weghalen. Zou ook nog een overweging kunnen zijn. En ondertussen kijken hier, is het toch echt wel drukker geworden. Zeker drukker dan een half uur geleden. En zie ik heel veel mensen die toch echt zo kijken naar die stoet. Naar alles wat er voorbij komt aan militairen, aan ceremonie. En ook deze mevrouw is naar Den Haag gekomen. Waarom bent u hier vandaag?
17: Voor Prinsesdag.
16: Ja, en specifiek nog?
17: Nee, omdat ik het heel erg leuk vind. Ja.
16: En waar, wat wilt u echt zien vandaag?
17: Alles.
16: Alles zien, ja. En daar, u bent ook gekomen, mevrouw. Ja. Waarom bent u hier?
17: Nou, ik was in de buurt. Ik werk in de buurt. Dus ik dacht, ik ga eventjes kijken.
16: Ja, en ik vertelde net in het radioverslag, het was eerst niet zo druk. Je had nog best wel snel een goede plek.
17: Ja.
16: Gold dat ook voor u?
17: Ja, dat gold ook voor mij. Ja, ja, ja, zeker.
16: Is er nou nog iets in waarvan u zegt, van ja, daar moet de koning het zeker in de troonrede even over hebben?
17: Over een kwetsbare groep.
16: Want daar is nu te weinig aandacht voor.
17: Nou, ik denk dat het altijd goed om daar aandacht voor te hebben.
16: Ja. En ik zit nu met u te praten, maar wie kwam er nu langs?
17: Geen idee.
16: We hebben het allebei even gemist.
17: Leontien.
18: We willen het zien.
17: Leontien.
16: Laurentien, denk ik.
17: Laurentien, ja. Ja, ja.
16: Leontien of Laurentien, ik denk dat het Laurentien was. Die kwam zojuist langs. En dan wachten wij nog op de glazen koets.
6: Is die mevrouw helemaal van weet ik het waar uit naar Den Haag gekomen? En dan leid je haar zo af dat ze het belangrijkste moment mist, vindt ze.
16: Excuses, excuses.
6: Dankjewel. Ja, onderweg dus al deze pracht en praal. Ik vind het altijd wel grappig, Lars, met Prinsesdag. Dus dat je aan de ene kant dit soort dingen en uitingen hebt. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een heel politiek gebeuren.
7: Ja, dit is eigenlijk voor politieke verslaggevers is de week van Prinsesdag vooral de algemene politieke beschouwingen. Maar voor,
6: die morgen dus, en donderdag dus, zijn.
7: Onze hoogmis begint eigenlijk morgen en overmorgen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de rest van het land denkt, ja, dat zal mij. Ik vind dit het leukste om te zien. En het is ook zo. Den Haag laat zich op zo'n dag altijd van zijn mooiste kant zien. Het wordt helemaal schoongeveegd. De stad wordt versierd. De kinderen op de basisscholen krijgen vrij. Zodat ze het kunnen zien in Den Haag. Dus ze hebben allemaal mazzel vandaag. En dat is inderdaad, dit hoort er voor de meeste mensen ook bij.
3: Maar voor een deel is het ook een dag van protest blijkbaar geworden.
7: Nou ja, inmiddels wel. We hebben dat gezien tijdens de coronacrisis. Dat ineens Prinsjesdag ook een uiting van of een dag was waarop mensen zichzelf wilden uiten en protesten wilde laten horen. En dat is sinds die tijd eigenlijk niet meer zo weggegaan. En dat kun je ook zien aan de veiligheidsmaatregelen die worden genomen in de binnenstad. Er zijn barrières geplaatst allemaal. Dat heeft onder meer ook te maken met de boerenprotesten. Sinds de boerenprotesten en de trekkers natuurlijk de binnenstad binnenkwamen, probeert de gemeente Den Haag dat op allerlei manieren te voorkomen. Maar we zien dus dat deze dag ook steeds politieker is geworden. Omdat mensen weten dat er aandacht is. Weten dat je sowieso op het moment dat je dit verstoort ook aandacht krijgt voor het protest dat je wil hebben. En dat zie je dus gebeuren vandaag. We weten nog niet veel over natuurlijk de spoorsabotage vanochtend.
6: Nee, of dat ook hier iets mee te maken heeft.
7: Nee, maar we weten wel dat ook in Den Haag al bekend was dat boeren Prinsjesdag zouden aangrijpen om van zich te laten horen. En het ziet ernaar uit inderdaad dat ze dat doen door brand te stichten langs de snelweg op zo'n dag. En dat is wel een verschuiving die je ziet. Want in het verleden was Prinsjesdag altijd voor de koninklijke familie. Toch een dag waarbij iedereen zich schaarde achter het algehele idee van het Nederlander zijn, vertegenwoordigd door de koning. En dan de dagen erna werd het politiek. En nu is die politiek een dag naar voren getrokken.
6: Ja. We gaan nog even naar Vincent van Rijn, als ik het goed begrijp, die langs de route staat. Vincent?
16: Dat klopt. De glazen koets die reed nu voorbij. Ik zag Willem-Alexander naar ons wuiven. Ik zag ook prinses Amalia de andere kant op wuiven. U heeft het, net ging het even mis met Leontien Laurentien. Nu heeft u het goed kunnen zien?
2: Zeker, zeker.
16: Ja, foto's gemaakt.
2: Zij foto's gemaakt.
16: Ja, en u heeft het terug gewuifd.
2: Ik heb gewuifd, ja.
16: Ja. Vindt u het ook nog mooi zo'n dag met al dat ceremonieel?
2: Ja, ik vind van wel.
16: En waarom?
2: Het hoort een beetje bij Nederland, vind ik. Ja, de traditie. Ik vind dat we dat moeten behouden.
16: U bent de voorstander van Prinsjesdag. Anders stond u hier misschien ook niet. Nee, en wat vindt u nou van al dat protest? Want hier de rode verf.
2: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Heel erg.
16: Ja, aan de andere kant, ja, we zijn de democratie. Je mag soms ook protesteren.
2: Nee, je moet ook een ander wel eens wat gunnen, vind ik. Ga dat ergens anders doen.
16: En niet hier.
2: Niet hier zo. Met zoveel blije mensen. En weet je, het is ook een beetje griezelig, wordt het dan. Ja, vind ik jammer.
16: Hoe kijkt u daar, mevrouw? Ik hoor u ook al wat zeggen.
18: Ja, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het verschrikkelijk dat ze op dit moment, een feestdag voor een heleboel mensen, dat ze dat verpesten.
2: Ja. Vind ik echt jammer.
16: Even advocaat van de duivel. Kijk, ze hebben het niet gedaan op het moment dat de glazen koets voorbij kwam.
18: Nee, dat is wel zo. Maar het geeft toch een bepaalde druk. En dat is jammer.
16: Dank u wel voor uw reactie. Ja, het is nu even voorbij, maar ja, straks komen ze hier nog een keertje voorbij.
2: Hier zo?
3: Dat is dan na de troonrede, want dan gaan ze weer terug. Maar eerst nog even het eind van de route, de Koninklijke Schouwburg, waar dus de troonrede straks wordt voorgelezen door de koning. Daar staat politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En ja, zover is het niet, van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Ik denk dat ze daar zo ongeveer al aankomen.
4: Ja, dat denk ik ook. En misschien hoor je nog een beetje het hoefgekletter achter mij. Dat is van het tweede rijtuig waar de grootmeester en de grootmeesteres in zitten. Die zijn inmiddels al afgeleverd. Net zoals de ingezetenen van de eerste rijtuig. Die twee koetsen zijn hier dus al geweest en alweer voorbij. En het wachten is dan dus inderdaad op de koninklijke familie, op de Gala Glas Berline, waar de drie prinsessen, Alexia, Ariane, in zitten. Of de twee prinsessen, moet ik zeggen, samen met hun oom en tante Constantijn en Laurentien. Ja, die zijn nu nog op het lange voorhout en daar wachten wij nu op.
3: Maar je ziet hem inderdaad nog niet. Die moeten nog de bocht om waarschijnlijk.
4: Nou, inderdaad, goed dat je het nu zegt. Want ik zie nu wel wat beweging achter de tribune. Er staat een grote tribune opgesteld tegenover de Schouwburg. Die blokt een beetje mijn zicht op het lange voorhout. Maar nu zie ik inderdaad de eerste paarden de hoek omsteken van dus die Gala Glasberline. Met dus die prinsessen erin. Het zijn vier Friese paarden. En ik kan om de tijd te vullen ook de namen nog even noemen. Het zijn Welmer, Zelman, Ziert en Xerox. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
3: Ja, maar ook niet voor niets, dus zo zie je maar.
4: Ja, precies. En die komen hier dus nu de bocht om en schokken nu richting de Schouwburg voorlangs. Met dus daaromheen ook een heel aantal adjudanten en kapitein-luitenanten die deze koets begeleiden. Twee prinsessen dus, want ze zijn allebei 18 jaar, meer dan 18 jaar. En dus hun oom en tante Constantijn en Laurentien. Zij komen nu richting de Schouwburg en worden daar opgewacht door een commissie van Kamerleden, van senatoren en Tweede Kamerleden. De commissie van in- en uitgeleiden. Ik zag daar onder meer de Kamervoorzitter van Kampen bij, maar ook Don Seder van de ChristenUnie. Dat zijn dan Kamerleden die in een speciale commissie zitten die dan ja, deze koninklijke familie welkom mogen heten. En op dit moment zijn de paarden nu echt voor de rode loper. Ze houden nu halt. En dat betekent dat de deur zo open zal gaan. En het vaandel wordt geheven. En dan mag de deur open.
6: En die blauwe loper is dus vervangen door de rode?
4: Nee, die blauwe loper die ligt eigenlijk om de hoek. Dus de rode loper ligt echt alleen voor de koninklijke familie. En voor dus die andere hoogwaardigheidsbekleders die ook in een koets zaten. Maar de blauwe loper was voor Kamerleden een rode loper voor de koninklijke familie. En nu zie ik prins Constantijn en prinses Laurentien. Ze knikken naar het vaandel en ze wachten tot ook de jongste twee prinsessen uitstappen. Alexia en Ariane. En als die ook voet op de rode loper hebben gezet, dan kunnen ze naar binnen gaan. Ik zie Laurentien aanstand te maken om naar binnen te gaan. Je hoort ook het gejuich op de achtergrond. Mm-hmm. En dat betekent dat dus inderdaad de koninklijke familie, de koning en de koningin,
6: een soort popsterren
4: te horen zijn inderdaad op het lange voorhout. Ik zie nu Alexia en Ariane, een van hen in een rode jurk en de ander in een groene jurk. En zij lopen nu ook de Schouwburg binnen.
6: Dan op verschillende plekken langs wegen en snelwegen worden branden gemeld. Onder meer bij de A28 bij Nijkerk, op de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent ook daar op een van die plekken. Waar ben jij?
19: Ik ben bij Breukelen, langs de A2, aan de kant richting Utrecht. En hier langs die snelweg is een aantal hooibalen van die ronde hooirollen in brand gestoken. Het is duidelijk nat hooi, want het rookt ontzettend. Het verkeer op de A2 moet ook wat langzamer rijden, omdat vanwege de wind die rook precies over de snelweg trekt. En dat is natuurlijk denk ik ook de bedoeling van de actievoerders hier, die hier onder langs de snelweg staan. Er staat hier een tiental trekkers met mensen eromheen te kijken. De brandweer is inmiddels gearriveerd, maar heeft een tijdje gewacht met blussen, omdat het vuur hier vlakbij een mast is van de elektriciteitskabels. Dus dat was even spannend voor de brandweer om te kijken hoe dat allemaal gebeurt. Maar nu is het blussen zojuist begonnen hier langs de A2 bij Breukelen.
3: Weer terug naar Ewout Kiewiet bij de Koninklijke Schouwburg, want daar komen ze.
4: Daar komen ze. De glazen koets is voorgereden. En dus gaan wij, wordt er gesalueerd. En is het wachten tot het Wilhelmus wordt ingezet. En op het Wilhelmus zien we de prinses van Oranje naar buiten komen. En ook de koning en de koningin. Zij stappen nu op de rode loper. En ook zij salueren naar het vaandel. En zullen op de klanken van het Wilhelmus de rode loper verder afgaan. Terwijl dus die commissie van in- en uitgeleiden en ook de broer van de koning en zijn vrouw hun groeten vanaf de rode loper. En de koning nog een aantal handen schudt van dus die commissie van Kamerleden. En dan, als die handen geschud zijn, ja, dan kunnen ze echt naar binnen gaan. En kan het gaan beginnen, kunnen we straks gaan luisteren naar die troonrede. Ik zie dat prinses Amalia een goud mosterdkleurige jurk aan heeft. Mostersgroen. Zij gaan nu ook naar binnen. En achter mij hoor je nu de paarden. Die hebben hun taak gedaan. Dit zijn overigens 8 Gelderse paarden. Die hebben de koets goed over het lange voorhout en over het korte voorhout geleid. En kunnen nu weer gaan rusten, want de koninklijke familie die is binnen.
3: Bijna alle gasten zijn bij de Schouwburg al binnen. Voor de troonrede politiek verslaggever Roel Bolsius vroeg aan Volt lijsttrekker Laurens Dassen wat er op zijn pak staat.
20: Dit zijn allemaal kreten die vrouwen dagelijks naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus ik ben de afgelopen week Nederland ingegaan en heb ik het aan vrouwen gevraagd. Ja, en dan krijg je niet zo boos kijken, lachen is gratis, tot aan scheldwoorden.
21: U noemt nog te net op, om maar eens tussen aanhalingstekens te zetten.
20: Ja, eens. Dus het is nog veel erger, ook wat vrouwen vaak te horen krijgen. Ja, en kijk, ik draag dit pak 1 dag, maar dit is wel wat vrouwen dagelijks ervaren. En dit is dan ook een uitnodiging aan mannen om te zeggen van ja, oké, laten we ons gezamenlijk daar actiever over uitspreken, elkaar op aanspreken, om te zorgen dat dit veel minder gaat gebeuren.
21: Dus dit is een pak met een boodschap?
20: Dit is een pak met een boodschap. En kijk, ik zag afgelopen week weer de minister of de burgemeester van Delft. Die zegt, ja, vrouwen moeten zich maar aanpassen. En volgens mij moeten we zorgen dat vrouwen hier niet meer mee te maken krijgen. En dat is ook de uitnodiging aan alle mannen. Spreek elkaar erop aan, trek het je aan. Ja, dan hoeven vrouwen hier niet meer mee te maken te krijgen.
6: En politiek verslaggever Ewout Kiewiet, die sprak met Ilana Roderkerk van D66. Zij had een boek als tasje meegenomen en als plus 1 schrijver Milouska Meulens.
22: Wij zetten ons in voor het belang van lezen. We hebben echt te maken met een leescrisis in het onderwijs. 4 op de 10 jongeren komt van school zonder dat goed te kunnen en mee te komen in het leven op de arbeidsmarkt. En daar strijden wij tegen. Dat doe ik als Kamerlid. Maar dat doen we ook vandaag. Dus in mijn hoed is het kinderboek.
20: Oh ja, is er nog?
22: Ja, is daarin verwerkt. De pagina's daaruit. En onze tassen zijn de boekomslag, heel mooi geïllustreerd, van het kinderboekenweekgeschenk. Geschreven door Milouska Meulens, die ik als bijzondere gast heb meegenomen. Om ervoor te zorgen dat iedereen weer plezier vindt en lezen en ook boeken gaat oppakken.
20: Gaat het daar mis, dat we het niet meer leuk vinden om te lezen?
23: Leesplezier is heel erg belangrijk. Als je kinderen aan het lezen wil krijgen, dan moet je ze niet alleen zeggen van het moet. En ze dwingen om allerlei leesopdrachten te maken. Maar
20: gebeurt dat nu wel?
23: Nou, de leescultuur in Nederland moet gewoon uitstralen. En dat moeten we allemaal doen, ook de media. Dat het ook leuk is en fijn. En dat je er gewoon een mooi gevoel van krijgt. Dat je erbij kan wegdromen. En ja, daar begint het. En Kinderboekenweekgeschenk. Heel prachtig geïllustreerd door Hedy Chin. Gedragen door Ilana. Voor 1 keer mocht het boek een beetje kapot gemaakt worden. Om deze boodschap uit te dragen. Ja, maar als het niet dit boek is tijdens de unieke Kinderboekenweek, dan een ander boek.
20: Ga lezen.
23: Leuk is, ja.
22: Ga lezen.
3: Schrijfster Milouska Meulens samen dus met Ilana Roderkerk van D66 zitten daar in de Koninklijke Schouwburg. Lars, het schoot wel aardig vol. Ja, sterker nog, de meesten zitten al. Wie zie je allemaal?
7: Nou, sowieso zie je koning Willem-Alexander, die zojuist natuurlijk de troonrede aangereikt heeft gekregen. Die neemt hij niet zelf mee, daar heeft hij personeels voor. En hij krijgt hem in de Koninklijke Schouwburg. Alle genodigden gaan zitten. En dat is meestal het teken dat het op het punt staat van beginnen. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Het knikje is er van de voorzitter.
0: En
7: de
0: koning kan aan. Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd

herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is of mensen er nog op vertrouwen dat politiek en overheid hun problemen ook echt oplossen. Het is een gezamenlijke opdracht aan parlement en regering om ervoor te zorgen dat die vraag vaker met ja wordt beantwoord. Dat betekent dat niet de ophef van de dag leidend moet zijn, maar wat mensen nodig hebben en wat de toekomst van ons vraagt. De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Dat betekent uiteraard niet dat politieke verschillen van inzicht zomaar van tafel zijn. Het gesprek gaat door. Maar het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken die soms al veel te lang wachten op een oplossing. Denk aan voor de hand liggende onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Denk aan de toekomst van het sociale stelsel en aan de grote investeringen die nodig zijn in de economie en in veiligheid. Of denk na deze extreem droge zomer aan de noodzaak van aanpassingen aan een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld in de energievoorziening, de industrie en het waterbeheer. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht. Een thema dat hiermee nauw samenhangt en ook om een doorbraak vraagt, is wonen. De nood aan ruimte zet daarvoor de lijnen uit voor de lange termijn. Maar de woningnood is acuut. Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Voor kopers en huurders, voor jong en oud en ook voor mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben om zelfstandig te wonen. Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet wat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen. Onlangs werden 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen die laten zien hoe dat pragmatisme eruit ziet. Het betekent bouwen op plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur en waar de vraag naar stikstofruimte, stroomaansluiting en drinkwater oplosbaar is. Het betekent ook gebruik maken van bestaande regels om vergunningen voor elkaar te krijgen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen. En het vereist vooral intensieve samenwerking en onderlinge afstemming.
Niet alleen met gemeenten en marktpartijen zoals bouwers en projectontwikkelaars, maar ook in Den Haag zelf. Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten. Dit najaar ontvangt u het actieplan Versnellen Woningbouw, waarin deze aanpak wordt uitgewerkt in 50 concrete en veelal snel te realiseren acties. In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. De samenleving moet het aankunnen. Er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren. Voor de zomer heeft het kabinet enkele grote veranderingen doorgevoerd, waardoor meer dan ooit paal en perk kan worden gesteld aan het aantal mensen dat naar ons land komt en hier blijft. Het is logisch dat iedereen daar vanmorgen het effect wil zien in de vorm van dalende cijfers. De realiteit is dat dit stap voor stap gaat. Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. En dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat bedreigingen en geweld ontoelaatbaar zijn. Daarnaast is het zaak gestaag door te werken aan meer grip op migratie om zoveel mogelijk rust te brengen rond dit onderwerp. Strengere controle aan de Europese buitengrenzen en lopende initiatieven voor samenwerking met veilige landen buiten Europa kunnen de asielstroom substantieel verlagen. Voor asielzoekers die wachten op een beslissing moet er fatsoenlijke opvang zijn. Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang overvraagd zijn. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijk

verdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren. Voor de zomer heeft het kabinet enkele grote veranderingen doorgevoerd, waardoor meer dan ooit paal en perk kan worden gesteld aan het aantal mensen dat naar ons land komt en hier blijft. Het is logisch dat iedereen daar vanmorgen het effect wil zien in de vorm van dalende cijfers. De realiteit is dat dit stap voor stap gaat. Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan. Zoals recent in Loosdrecht en Engelen. En dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving, of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat bedreigingen en geweld ontoelaatbaar zijn. Daarnaast is het zaak gestaag door te werken aan meer grip op migratie om zoveel mogelijk rust te brengen rond dit onderwerp. Strengere controle aan de Europese buitengrenzen en lopende initiatieven voor samenwerking met veilige landen buiten Europa kunnen de asielstroom substantieel verlagen. Voor asielzoekers die wachten op een beslissing moet er fatsoenlijke opvang zijn. Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen, doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang overvraagd zijn. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijkheid vraagt. Op deze en andere onderwerpen wil het kabinet stilstand doorbreken en knopen doorhakken, zodat Nederland weer vooruit kan. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen. Een goed leven voor mensen nu mag een goed leven voor mensen straks niet in de weg staan. Daarom houdt het kabinet vast aan een begrotingsbeleid dat de rekening niet vooruitschuift. Dat roept meteen de vraag op: wat is er dan nu nodig om voorzieningen voor de toekomst op peil te houden? Want elk stelsel heeft op enig moment onderhoud nodig. Dat betekent bijvoorbeeld voor de zorg dat preventie veel belangrijker moet worden. Meer focus op gezondheid legt de basis voor een stelsel waarin een zorgvraag niet altijd meteen een medisch antwoord behoeft. Daarnaast zijn oog voor betaalbaarheid en het tegengaan van zorgfraude belangrijk. Alleen dan blijft de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk, zoals nu. Kinderen en jongeren moeten een speciale aandacht krijgen. En dat niet alleen met het oog op het streven naar de gezondste generatie ooit. Er ligt een grote opgave om er samen met gemeenten voor te zorgen dat goede jeugdzorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Ook het stelsel van werknemersverzekeringen vraagt onderhoud. Om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Wie ziek wordt of werkloos moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig. Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen dat zekerheid biedt voor werknemers en voor de economie van de toekomst. Hervormingen als deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land blijft, waarin mensen met vertrouwen plannen kunnen maken voor de toekomst. Een eerste randvoorwaarde daarvoor is veiligheid. Zeker nu de wereld om ons heen instabieler en onvoorspelbaarder wordt. Een gevoel van machteloosheid ligt op de loer. Natuurlijk vanwege het geweld in Oekraïne, maar ook vanwege de situatie in Gaza, Iran en andere brandhaarden. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen: in welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? Veel ouders en grootouders zullen dit gevoel herkennen. Voor het kabinet is dat een extra aansporing om als lid van de wereldgemeenschap te blijven samenwerken aan de verdediging van democratische waarden, aan duurzame vrede en aan een sterke internationale rechtsorde. Als grootmachten primair kiezen voor het eigen belang, moet Nederland nog meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners. Door onafhankelijker te worden, denk aan de energievoorziening of grondstoffen, bouwen we aan een positie van kracht. Een veilige toekomst vraagt om stevige investeringen. Nederland moet weerbaar zijn en klaarstaan om de vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen. Om te beginnen is een inhaalslag nodig in militair opzicht. Te lang hebben Nederland en Europa de eigen krijgsmacht financieel verwaarloosd. Maar dat tij is gekeerd.
In de begroting voor 2027 is opnieuw...

0: flink meer geld beschikbaar voor defensie. Nederland gaat intensiever samenwerken met internationale bondgenoten om te zorgen voor meer wapens en militaire slagkracht. Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid. De verwevenheid met sterke internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO is hierin cruciaal. Want ook internationaal geldt, samen staan we sterker en Nederland doet daarin zijn deel. De vrouwen en mannen die als militair paraat staan en de veteranen die paraat stonden om te beschermen wat ons dierbaar is, verdienen onze speciale dank. Uiteraard geldt dat ook voor de politie en al die andere mensen die iedere dag pal staan voor onze nationale veiligheid. Die raakt steeds meer verweven met wat er internationaal gebeurt. En op dat vlak moet Nederland niet naïef zijn. Cyberdreigingen en digitale hacks vanuit Rusland en andere landen en vanuit internationaal opererende criminele organisaties zijn nu al aan de orde van de dag. Dat vereist een stevig antwoord. Het kabinet komt daarom met voorstellen zodat de inlichtingendiensten burgers en bedrijven beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen, desinformatie en terrorisme. De strijd tegen de georganiseerde misdaad die onze samenleving ondermijnt, houdt de hoogste prioriteit. De indringende beelden en verhalen uit Overasselt liggen vers in ieders geheugen. Een belangrijk speerpunt is zorgen dat jongeren niet de criminaliteit worden ingezogen. Dat is niet alleen een opdracht voor justitie, maar bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Een tweede randvoorwaarde voor de toekomst naast veiligheid is een sterke en moderne economie. De Nederlandse economie is na de COVID-jaren en de energiecrisis van 2022 veerkrachtiger gebleken dan van de landen om ons heen. Het is ook gunstig dat de vooruitzichten voor het komende jaar gematigd positief zijn, ondanks alle internationale onzekerheid. Met gerichte maatregelen zal het kabinet de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen ondersteunen, met name via het noodfonds energie en de kindregelingen. Vervolgens is de vraag hoe Nederlanders over 10 of 20 jaar hun geld verdienen. Die vraag naar onze toekomstige welvaart is heel actueel. Zonder grote en gerichte investeringen dreigt Nederland achterop te raken, vooral in de technologiesector. Alle razendsnelle ontwikkelingen rond digitalisering en AI moeten natuurlijk in goede en veilige banen worden geleid. Maar de kansen die er liggen zijn enorm. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen werkt het kabinet aan een economie waarin de ene innovatie de andere losmaakt en waarin start-ups en gevestigde bedrijven elkaar versterken. Dat vraagt in elk geval om meer financieringsmogelijkheden en experimenteerruimte. Vandaar de plannen voor een nationale investeringsinstelling en voor een speciale organisatie die zich richt op grensverleggende technologische doorbraken. Het briljante idee van een ondernemende eenling vandaag kan immers het ASML van morgen zijn en daarmee het begin van een hele nieuwe topsector. Ook in Europa maakt Nederland zich sterk voor een verschuiving van geld voor de oude economie naar meer geld voor innovatie en technologische vernieuwing. Een belangrijke voorwaarde voor economische groei is een goede infrastructuur. Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is. De economie van morgen kan niet anders zijn dan schoon en duurzaam. De zomer van 2026 onderstreept dat een ambitieus nationaal en internationaal klimaatbeleid hard nodig is. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. In een instabiele wereld wordt het belang van energieonafhankelijkheid steeds groter. De vraag van huishoudens en bedrijven naar betrouwbare en betaalbare energie groeit. Dat betekent heel praktisch dat het bijvoorbeeld loont om de isolatie van huizen te blijven stimuleren. Maar dat betekent ook dat toekomstige welvaart alleen denkbaar is met schonere industrieën en minder fossiele brandstoffen. Vasthouden aan de fossiele economie is geen slimme zet, zeker niet op termijn. Het kabinet werkt daarom met veel urgentie verder aan meer kernenergie en wind op zee en aan voorzieningen voor waterstof en de opslag van CO2. Cruciaal in deze omslag is dat Nederland slimmer omgaat met de pieken en dalen in het aanbod en dat er genoeg capaciteit is op het stroomnet. Uitbreiding daarvan staat hoog op de agenda. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met de nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De wet moet rust en duidelijkheid brengen om te voorkomen dat ZZP'ers klussen mislopen uit angst van opdrachtgevers voor boetes achteraf. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie. Dat talent zit overal, van mbo en hbo tot universiteiten. Het kabinet presenteerde hiervoor in de zomer een talentstrategie. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt in overleg met onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten en andere belanghebbenden. Uiteraard moet er op een moderne arbeidsmarkt ruimte zijn voor talentvolle studenten en gespecialiseerde kenniswerkers uit het buitenland. Maar uitbuiting van arbeidsmigranten wordt bestreden. Tot slot is het belangrijk dat de overheid zelf anders en beter gaat werken. Kort samengevat, minder regelzucht en controledwang. Meer ruimte voor mensen en bedrijven en een overheid die niet hindert, maar helpt. Het kabinet beseft dat dit geen origineel voornemen is. Maar de aanpak moet deze keer merkbaar resultaat opleveren. Een eerste stap is zelfbeheersing in het maken van nieuwe regels. Dus stoppen met stapelen van uitzondering op uitzondering. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De tweede stap, minder regels. Ieder jaar, te beginnen dit najaar, dient het kabinet een vereenvoudigingswet in, gericht op het afschaffen van overbodige regels en wetten. Het doel is dat per jaar minimaal 500 regels verdwijnen of eenvoudiger worden. Daarnaast werkt het kabinet aan het neerhalen van muren tussen beleid en uitvoering. Onderling delen van overheidsinformatie moet veel eenvoudiger worden, zodat mensen en bedrijven sneller en beter worden geholpen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het motto van de overheidsdienstverlening moet zijn: snel en digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Zo kan de Rijksoverheid beter, kleiner en goedkoper worden. Natuurlijk is de overheid meer dan alleen Den Haag. Een goede samenwerking met collega-overheden, provincies, gemeenten en waterschappen is cruciaal. Het kabinet is er zeer bewust van. Alle overheden werken met elkaar aan een samenwerkingsagenda die ook kan bijdragen aan een slagvaardige en herkenbare overheid. Niet in de laatste plaats slaat het kabinet de handen ineen met de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en met Caribisch Nederland. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk waarmee Nederland als eerste land ter wereld de Verenigde Staten erkende. Het onderstreept de historische verwevenheid binnen het Koninkrijk en onze gezamenlijke verbondenheid met de wereld. Dit najaar vindt een top plaats van de vier landen in het Koninkrijk om de voortgang en kansen te bespreken op alle terreinen van samenwerking. Van economie en bestaanszekerheid tot klimaat en afvalverwerking. Vanaf nu is deze top een jaarlijkse traditie. Zo geven we samen invulling aan het uitgangspunt Nosta un Reino. Wij zijn één koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal. Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking, die ooit begon met de onderkenning van het gezamenlijk belang van goed waterbeheer. Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
1: Dank u, majesteit. En ik verzoek u allen om te gaan staan. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Dat was de troonrede, moeten we dan concluderen. Niet heel lang. De koning trouwens levert hem weer in bij de bode. En neemt afscheid van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Zijn kinderen, zijn dochters worden ook weer begeleid door de commissie van in- en uitgeleide. Met voorop van die commissie Kamervoorzitter Tom van Kampen. Voor hem de eerste keer trouwens dat hij dit doet. Als Kamervoorzitter, hoorde trouwens vandaag dat de vorige Kamervoorzitter, Martin Bosma, is verhinderd, er niet bij is. In tegenstelling tot eerdere Kamervoorzitters, Gerdy Verbeet, hebben we gezien en gehoord natuurlijk ook. We hebben Khadija Ariep zien zitten, maar die is er niet bij. De vergadering werd voorgezeten door Meili Vos, die hoorden we zojuist ook de uitroep doen. Dat voor haar is de tweede keer.
3: Ze is voorzitter van de Eerste Kamer.
2: Voorzitter van de Eerste Kamer, inderdaad. Voor haar is de tweede keer en zal nu ook beter voorbereid zijn, want vorig jaar mocht ze het ook doen. Maar dat was onverwacht, want slechts enkele weken voor de troonrede en voor Prinsjesdag werd ineens de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, minister van VWS. Ja. Dus die toen moest het in één keer overnemen. Maar nu voor de tweede keer inderdaad. De koning verlaat de Schouwburg, zal weer teruggaan naar het paleis en naar het bordes om daar zichzelf nog één keer in de openbaarheid te tonen. Maar dit was dus
3: de troonrede. De eerste dus van premier Jetten. En we hadden het er van tevoren over. Hè, wat verwacht je dan? Nou had hij zelf gezegd, ik wil er graag meer een verhaal van maken. Ja. Heb je dat gehoord?
2: Aan het begin en aan het eind wel. Je merkte wel dat in het middenstuk het toch weer een redelijke opsomming werd van allerlei bereidsterreinen. We hebben alles voorbij horen komen weer. We hebben de stikstof natuurlijk uitgebreid voorbij horen komen. We hebben veiligheid, defensie, buitenlandse zaken, sociale zaken. Alle departementen bij wijze van spreken hadden hun inbreng weer. Maar je merkte inderdaad dat aan het begin en het eind de hele duidelijke boodschap zat van de koning, zullen we maar zeggen. Maar dat is dus ook de boodschap van de premier en van het hele kabinet. Ja. Democratie is samenwerken. En eigenlijk las de troonrede ook, als ik het zo zag, als allerlei redenen waarom het kabinet denkt dat zaken moeten gebeuren. En daar vervolgens werd daar een voorstel aan gekoppeld met als uitnodiging. Dat lees ik erin. Een duidelijke uitnodiging aan anderen om samen te werken en constant maar zich te beroepen op de Nederlandse traditie die teruggaat tot in de Gouden Eeuw en het waterbeheer. Dit hebben we altijd samen gedaan. Zullen we het dan nu ook samen doen? Ja.
3: Henk van der Kolk, politicoloog, heb jij daar ook zo naar geluisterd?
4: Ja, ik heb er ook zo naar geluisterd. Ik heb vooral gekeken, is het inderdaad dat samenhangende verhaal wat beloofd werd? En ik denk dat hij daar redelijk goed in geslaagd is. Maar
3: je was wel een beetje pessimistisch van tevoren.
4: Ja. Nou, ik ben er nog steeds negatief ook over. Want als je gaat kijken wat er concreet staat, hè, wat voor maatregelen worden aangekondigd. Ja, ik heb niet kunnen turven en dat moet ik heel systematisch vergelijken. Maar met een slag om de arm, ik denk dat hier nog minder concrete voorstellen in staan dan vorige keer. Er werd 1 of 2 beleidsplannen aangekondigd, maar de meeste waren verwijzingen naar dingen die al gedaan waren en waren hele algemene dingen als we moeten hier het over hebben. Dus wat vooral in deze troonrede gebeurde was dat er de doelstellingen werden geformuleerd en de problemen werden geformuleerd. Maar de oplossingsrichtingen,
3: die we op zich al weten natuurlijk.
4: Die weten we al, maar goed, die staan wel netjes op een rijtje.
2: En de voornemens die wel werden gepresenteerd waren voornemens waar je eigenlijk gemakshalve maar vanuit kunt gaan dat daar ook wel meerderheden voor de vinden
3: zijn. Zoals de stikstof.
2: De stikstofaanpak waar ze uitgebreid bij stil bleven staan. Dus ze hebben wel voor de zekerheden gekozen hierin. De box 3, de manier waarop het belastingstelsel hervormd moet worden, waar iedereen van overtuigd is dat het nodig is. Dat kwam er bijvoorbeeld helemaal niet voor.
5: Maar is dat niet gewoon met opzet, omdat je anders meteen die discussie nu al krijgt weer?
2: Nee, maar
5: je
2: kunt een verwijzing doen. Het kabinet is ervan overtuigd dat het belastingstelsel niet meer werkt zoals het werkt en komt daarmee komend jaar voorstellen om. Dat soort dingen. Dat bleef nu achterwege in deze speech.
4: Ja, dus in die zin was het niet een concrete troonrede. En dat hadden we ook verwacht. En dat is ook uitgekomen.
3: Ja. Achie van Huizeling, econoom. Is jou nog iets opgevallen?
6: Ja, heel veel. Ik heb echt als een malle zitten meeschrijven. Ja. We hadden ook een momentje dat we naar elkaar keken. Toen ging het over de weerbaarheid van de economie.
3: Klopt, hadden we eigenlijk net besproken.
6: Ja, precies.
3: De koning herhaalde dat eigenlijk.
6: Precies.
2: AI werd daarin ook genoemd als kans en als gevaar tegelijk.
6: Kwam ook voorbij. Ja. En ook de structurele onderwerpen die we eerder bespraken kwamen ook allemaal voorbij. Dus de arbeidsmarkt, energieonafhankelijkheid. Infrastructuur, dat er extra geld naartoe gaat. We weten van de uitgelekte plannen dat volgens mij 1,5 miljard is. Dus dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Maar ik denk dat het dus vanuit mijn perspectief heel interessant is dat alle structurele problemen lijken in de troonrede voorbij te zijn gekomen. Onder andere bijvoorbeeld ook de droogte en de hitte van deze zomer. Maar ik sluit me helemaal aan bij mijn tafelgenoten dat praktische oplossingen ook in de troonrede nog niet zichtbaar waren.
2: Het was wel, moet ik eerlijk zeggen, als we even over de vorm van de troonrede hebben. Heel erg one-liner heavy, zou ik bijna in goed Nederlands willen zeggen. De toekomst wacht niet op achterblijvers.
4: Ja,
2: opnieuw uitstel of afstel kan geen sprake zijn. Niet alles kan tegelijk, niet alles is morgen opgelost. De briljante idee van de eenling vandaag kan leiden tot het ASML van morgen. Dus ze zaten wel heel sterk op, ik zou bijna zeggen, op de slogans.
3: Ja,
2: in deze
3: geen drie slagen.
2: Nee.
5: Verslaggever Josephine

0: Hij is in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Met wie heb jij daar naar de troonrede geluisterd, Josephine?
1: Ja, nou, onder andere met de burgemeester van Sluis, Marga Vermuur. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Want de gemeente Sluis moest afgelopen zomer in juli op het matje komen bij de minister van Asiel en Migratie. En onder actief toezicht geplaatst vanwege het niet voldoen aan de spreidingswet. Dat er niet genoeg is geregeld aan de asielopvang. En zich daar dus niet aan die spreidingswet hebben gehouden samen met 9 andere gemeenten. Nou ja, ging het natuurlijk net ook in de troonrede erover. Als het gaat over wel of niet concrete dingen die genoemd zijn, vond ik dit redelijk concreet wat de koning zei namens het kabinet. Namelijk, gemeenten moeten solidair zijn. We moeten dit gezamenlijk doen. Dringend oproep. Laten we beginnen bij hoeveel plekken moeten we hier eigenlijk realiseren?
2: Nou, op dit moment is de opvangplekken die we moeten realiseren iets van 114 in totaal. En misschien voor de helderheid, natuurlijk wil ook gemeente Sluis solidair zijn met andere gemeenten. Als iedereen een steentje bijdraagt, dan scheelt dat natuurlijk enorm. In die zin zijn we ook niet echt een weigergemeente. Onze gemeenteraad heeft een aantal weken terug nog in ruime meerderheid uitgesproken. De aanleiding was een motie, maar hebben ze uitgesproken dat ze ook willen gaan voldoen aan de spreidingswet. Dus dat ook voor Sluis geldt.
1: Ja, het is niet dat u het niet wilt, maar het lukt niet. Kunt u dat uitleggen waarom dat lastig is?
2: Nou, het is natuurlijk best lastig. Je moet een goede locatie vinden. Die moet ruimtelijk geschikt zijn. Die moet ook bereikbaar zijn. Belangrijk is dat die natuurlijk ook veilig is. Maar ook dat er voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer of een school toch in een redelijke nabijheid. Want dat we ervan uitgaan dat er ook kinderen opgevangen zullen worden. Daarnaast moet je voldoen aan toetsen van bijvoorbeeld de natuurwetgeving. Dus er komt nogal wat bij kijken. Maar daar zijn we zeker mee bezig om te kijken welke locatie het meest geschikt is.
1: Ja, want wat houdt dat onder actief toezicht dan in voor u, voor uw gemeente?
2: Ja, dat houdt eigenlijk in dat we een uitnodiging krijgen om met de minister in gesprek te gaan. En dat is heel goed, denk ik, om met de minister in gesprek te gaan. Zijn we graag toe bereid. Maar dan kunnen we ons verhaal toelichten hoe het zo komt, waar we nu staan. Maar ook wat we allemaal al doen en gedaan hebben aan opvang. Want we hebben Oekraïne-opvang, best wel een behoorlijk aantal mensen die bij ons aanwezig zijn. En we hebben een aantal jaren terug ook crisisnoodopvang gerealiseerd.
1: Ja. Voelt u zich wel aangesproken als u dan zo naar de troonrede luistert en de koning dit hoort uitspreken?
2: Nou, eigenlijk op een manier dat ik denk, nou, het is logisch dat je in dit land dingen samen doet. Zo doen we dat ook in Zeeland. In de provincie Zeeland hebben de 13 gemeenten samen met de provincie regelmatig overleg over dit onderwerp. En hebben we ook afgestemd dat iedere gemeente iets doet. En we weten ook van elkaar hoe ver we daarin staan. En onderaan de streep in Zeeland voldoen we ook aan de taakstelling die voor Zeeland geldt.
1: Ja, want zou er verzet komen als u hier een opvangplek wel realiseert?
2: Kijk, het is natuurlijk bekend dat op het moment dat er een concrete locatie in beeld is, dan heb je altijd voor- en tegenstanders. En wij verwachten als gemeente Sluis ook dat dat zich nu ook wel zal voordoen op het moment dat het bekend wordt welke locatie het gaat worden. Op dit moment is dat zover nog niet. Maar als dat wel zover komt, dan verwachten we ook wel dat er voor- en tegenstanders zijn. Maar gelet op de ervaringen die we hebben met de noodopvang, hopen we natuurlijk dat dat en de zorgvuldigheid waarmee we kijken naar de locatie, dat alleszins goed te doen is.
1: Ja, u bent er druk mee. U staat in een rijtje met andere gemeenten waar u niet in wilt staan, de weigergemeente. Ik moet ook wel zeggen dat er ook wel in de troonrede werd genoemd, niet alles kan meteen. En morgen is het niet opgelost. Dat is eigenlijk wat u ook zegt.
2: Nee, klopt. En we zijn ook open, eerlijk en transparant in wat we doen. Dus goede communicatie is denk ik heel belangrijk. En heel zorgvuldig kijken naar een geschikte plek.
0: Slag even Josephine Tree hier met de burgemeester van Sluis. Lars, het kabinet Jetten wil vasthouden aan de spreidingswet, weten we, inclusief handhaving daarvan, wordt dan gezegd. Tientallen gemeenten zijn inmiddels op het matje geroepen bij minister Van der Brink. Hoe ver denk je dat het kabinet wil gaan bij de handhaving?
3: Nou ja, de minister is heel duidelijk. Er ligt een wet en die wet die zegt een aantal stappen. Dus op het moment dat je niet voldoet, dan wordt gevraagd om uitleg. Krijg je een brief. Op het moment dat je dan nog niet voldoet, dan word je uitgenodigd op gesprek. En zo is er wat dan in Den Haag een heel lelijk woord krijgt, de escalatieladder verzonnen. En iedere keer kom je op een treetje hoger en uiteindelijk kom je op het hoogste treetje. Dat is het moment dat Den Haag eigenlijk voor jou besluit dat jij migranten, vluchtelingen, asielzoekers moet moet opvangen.
0: Want dat mag ook, want Den Haag gaat er uiteindelijk ook over.
3: Uiteindelijk gaat Den Haag er ook over. Er is een spreidingswet die is aangenomen. Een gemeente kan ook niet zomaar de wet negeren. Dat kan niet. Alleen waar je in politiek Den Haag mee te maken hebt, is dat natuurlijk een deel van de Kamer constant blijft uitstralen dat ze van die spreidingswet af willen. En dat zorgt voor onduidelijkheid. Dat is een doorn in het oog van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink. Die zagen we zojuist, want op het moment dat Den Haag uitdraagt dat dit wel degelijk een wet is, dat die blijft bestaan, maakt het voor hem makkelijker om dat gesprek met die gemeente ook aan te gaan.
4: Ja, Henk van der Kolk, is dat ook waardoor gemeenten zich ook misschien gesterkt voelen om te zeggen, nou, dan gaan we er gewoon niet mee akkoord?
5: Door die discussie bedoel je?
4: Ja, door sommige Kamerleden wordt gezegd. Ja.
5: En in sommige gemeenten heb je natuurlijk een meerderheid van politieke partijen die in de Tweede Kamer tegen zijn. En die hebben ook in de afgelopen maanden gezegd, we doen het gewoon niet. We zien wel waar het schip strandt. Dus ik was ook wel een beetje benieuwd of in de troonrede daar nog wat over gezegd werd. Nou, er werd vooral opgeroepen tot solidariteit. En dat, ik denk dat het in de troonrede ook een verstandig woord is. Want dat betekent dat gemeenten in ieder geval een manier hebben om ook aan hun inwoners duidelijk te maken waarom die spreidingswet ook in hun gemeente moet worden uitgevoerd. Ja. De apel zit vol, wij moeten ook wat doen.
4: Ja, een dringende beroep werd er gedaan, hè? Ja.
3: Ja, je ziet eigenlijk in die troonrede op twee vlakken dat het kabinet wil schipperen tussen de oprechte zorgen van mensen, laat maar zeggen, en tegelijkertijd de wet die daar geldt. Dat zie je dus op asiel, hè, dan hebben ze het over de zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving. Die raakt wellicht ondergesneeuwd soms in die discussie.
4: Bij protesten ook.
3: Bedreigingen en geweld zijn absoluut ontoelaatbaar, dat wordt ook steeds gezegd. Tegelijkertijd wijzen ze er ook op dat gemeenten inderdaad solidair moeten zijn en gewoon de wet moeten uitvoeren. Dat zag je ook bij het stikstof. Er wordt erkend dat er mensen zijn die daar anders over denken. Er wordt erkend dat er ook protesten over mogen plaatsvinden. Maar uiteindelijk is dan de zin aan het eind van, ja jongens, maar verder uitstel, dat gaan we niet doen. En afstel al helemaal niet.
0: Het is bijna 2:00. We gaan er even uit voor het nieuws. En zijn we zo weer terug met veel meer over de troonrede en deze Prinsjesdag.
6: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
7: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
8: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
9: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
10: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
11: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
12: Daarom kom je op.
11: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
14: Trulies met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
19: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
20: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
21: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
23: NPO Radio 1, 2 uur.
24: Mark Visser en Fleur Wallenburg.
4: De troonrede is uitgesproken en de koninklijke familie gaat weer terug naar Paleis Noordeinde.
0: Ondertussen vangen onze verslaggevers de fractievoorzitters op die de Schouwburg uitkomen en vragen aan ze wat ze ervan vonden.
4: Eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
25: De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Over een paar minuten is in Den Haag de balkonscène. Om 16:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A1 bij Hoevelaken, de A7 bij Scheemda en de A2 bij Breukelen. Verslaggever Mark-Robin Visser keek mee bij het blussen.
26: Ja, de brandweer heeft de slangen uitgerold en is nu met 3 waterspuiten bezig om hier een flinke rij brandende hooibergen te blussen. Dat hooi dat is duidelijk nat of vochtig, waardoor het heel erg rookt. De wind vervoert de rook over de snelweg, over de A2. En daarom is daar nu ook een snelheidsbeperking. Het verkeer moet er wat langzamer heen, omdat ze echt door die rook moeten rijden. Duidelijk aangestoken dus. De politie is hier ook aanwezig. Die heeft eerder vandaag hier een jerrycan in beslag genomen. Die staat hier nu naast de politieauto. Er zit een etiket op. Er staat op vacuümpompolie, geschikt voor diverse melkmachines. In beslag genomen dus door de politie.
25: De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk weer opgestart. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat het kleine vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Onderzocht wordt of de drone Russisch of Oekraïens is. 7 mannen zijn zaterdag aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij vuurwerktransporten. Die werden onderschept in Arnhem, Heinen en Ulft. Er is bijna 4000 kilo zwaar vuurwerk uit Duitsland in beslag genomen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen is het een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden.
4: We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan.
3: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door, maar dat is niet het geval op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar zien we nu een uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken in 5 kilometer.

0: stilstaand verkeer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15, Maasvlakte Rotterdam, tussen havens 7200 en Oostvoorne, 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: NPO Radio 1. NOS. Leden van de Staten-Generaal.
11: Leve de koning!
10: Prinsjesdag 2026.
12: Fleur Wallenburg en Mark Visser.
13: Welkom terug bij deze extra uitzending van de NOS op Prinsjesdag.
14: We hebben de troonrede inmiddels gehad en daar hoort u het komende uur natuurlijk veel reacties op. En daarna maken we ons op voor de aanbieding van de miljoenennota aan de Tweede Kamer.
13: En we wachten eerst natuurlijk op de traditionele balkonscène op Paleis Noordeinde. Het zwaaien van de koninklijke familie. Verslaggever Wil Heimessen, zijn de eerste koetsen al aangekomen?
15: Jazeker, de eerste koetsen zijn alweer terug. De gale Berline, de gale coupé en de gale glas Berline. En in de laatste zaten prinses Alexia, prinses Ariaan en hun oom en tante prins Constantijn en prinses Laurentien. Die zijn nu naar binnen gegaan en nu is het wachten op de glazen koets en de balkonscène. En de mensen hier verheugen zich daar ook al op, merk ik.
14: Komen straks bij je terug, Bo, als het zover is. En terwijl wij daar in afwachting van zijn van die balkonscène, kunnen wij het eens eventjes hebben over toch een vrij belangrijk onderwerp, de belastingen. Want daar is dit jaar heel wat over te doen. Zo was er bijvoorbeeld de nieuwe zogeheten vrijheidsbijdrage. Maar het ging ook heel veel over box 3, de vermogensbelasting. Vrijdag werd bekend dat het de coalitiepartijen niet is gelukt om het daarover eens te worden. En dat die hete aardappel zeker een half jaar wordt doorgeschoven. Ja, Lars, die vermogensbelasting.
16: Ja.
14: dat is al 10 jaar een probleem. En nu dus ook weer.
16: Nou ja, het is een heel groot probleem sinds de rechter heeft gezegd dat de manier waarop

0: Nederlandse overheid belasting heft op vermogen eigenlijk niet kan. Wat uit een aantal jaren geleden was besloten is dat de overheid eigenlijk een getal bepaalde. Wij gaan ervan uit dat iedereen hetzelfde rendement haalt in het jaar. Dat was 4%. En op basis daarvan gaan wij belasting heffen. Alleen ja, in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Mensen maken meer of mensen maken minder winst over het geld dat ze hebben of de beleggingen die ze hebben. En ja, je kunt niet zomaar belasting heffen op geld dat mensen niet hebben verdiend. Dat is niet volgens de regels, niet volgens de wet. Dus daar ging een streep doorheen. En dat levert de overheid een enorm groot probleem op. Want nu moet je eigenlijk per individu gaan bepalen of die nou winst of verlies heeft gehaald. Dan moet je een manier vinden om daar belasting op te heffen. En die manier hebben ze gewoon nog niet gevonden. En dat is wel heel dringend, want als je die manier niet vindt, dan mag je en kun je ook geen belasting heffen. En dat kost de Nederlandse overheid heel veel geld per jaar.
1: Dus als er geen oplossing komt, geen andere manier wordt gevonden, dan gaat dat heel veel geld kosten.
0: Je moet het geld ergens vandaan halen. De bedoeling is dat het inkomsten zijn. Nou, iedereen gaat van die inkomsten ga je natuurlijk dingen betalen. En dat is best veel geld wat daar mee opgehaald wordt. En die inkomstenbron die valt weg. Ja. Maar die uitgaven die hou je wel. Dus dan kom je al vrij snel. Waar halen we dat geld dan vervolgens vandaan? En daar is gewoon nog geen oplossing voor. Want daar zijn ze nog over aan het zeggelen in de Haag.
1: Econoom Achie van Huizeling, want hoe belangrijk is die vermogensbelasting en hoeveel mensen raakt dit eigenlijk?
2: Nou, volgens recente cijfers betaalt zo'n 1/3 van de mensen die inkomstenbelasting betaalt ook box 3 belasting. En dat zijn er zo'n 3 miljoen.
1: Best veel mensen dus.
2: Ja, ja. Zeker. En het gaat dan over vermogen, dus bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen, tweede woning en ook vanaf een bepaald bedrag. Dus volgens mij is dat voor een individu ietsje minder dan 60.000. En met een fiscaal partner is dat dan 120.000. Maar zoals Lars al net aangeeft, het is best een ingewikkeld onderwerp. Dus ik heb dat ook eventjes voorbesproken met onze experts vermogensplanning.
1: Zelfs voor jou is box 3 ook nog een
2: ja, beetje, het is hartstikke technisch, zeker. Lars legt het nu net al heel goed uit. Er was een oud systeem, daar moet een nieuw systeem voor komen. Maar dat is best wel lastig, want er liggen twee opties op tafel en allebei hebben voor- en nadelen. Dus de ene optie is vermogensaanwasbelasting, zo heet dat dan. Dan betaal je belasting als je vermogen in waarde is toegenomen. Dus bijvoorbeeld je beleggingen worden meer waard, dan moet je daar belasting over betalen, over wat die dan dat jaar meer waard zijn geworden. Dan heb je de andere optie, dat is vermogenswinstbelasting. En dan wordt je pas gevraagd om te betalen als je de beleggingen daadwerkelijk weer terug hebt gehaald. Dus wat Lars net zojuist ook al aangaf, daar zit nogal een verschil in. En eerder was gerekend op de begroting met die vermogensaanwasbelasting. Dus dat er elk jaar een stabiele stroom naar de begroting of naar de staatskas zou gaan. Dus elke aanpassing daarop kost dan ook heel veel geld. Omdat je bijvoorbeeld met die vermogenswinstbelasting, als je dat pas doet als de beleggingen worden verkocht, dan schuif je dat op de langere termijn. Ja. Dus dat is een lastige
3: puzzel. Wat je misloopt eigenlijk, als wat je niet kunt uitgeven.
2: Ja, het wordt meer door de tijd heen geschoven. Dus het wordt dan niet op dat moment in dat jaar geïnd, maar op de langere termijn. En dat is dan ook direct een nadeel van die vermogenswinstbelasting. Dat het ervoor kan zorgen dat mensen langer hun beleggingen aanhouden, zodat ze geen belasting hoeven te betalen.
1: Ja. Maar dan schrijven ze dit nu een half jaar door. Ja. Dan is het natuurlijk niet in één keer het probleem opgelost.
0: Nee, helemaal niet. Kijk, dus de discussie gaat eigenlijk niet over wat voor soort belasting je wil hebben in Den Haag op dit moment. Er is een meerderheid om van die vermogensaanwasbelasting naar een vermogenswinstbelasting te gaan. Maar zoals Achie al zei, ja, dat betekent dat je in de toekomst wel geld krijgt, maar nu direct een probleem hebt. Ja. Want je kunt nu geen belasting heffen. Dat kan pas op het moment dat mensen hun beleggingen, hun aandelen verkopen. En dat gat moet gedicht. En waar de discussie in het kabinet over ging was, wat doen we in de tussentijd? En dan is een deel die zegt van, nou niks, want we wachten gewoon totdat we dat nieuwe stelsel hebben en dan doen we die vermogenswinstbelasting. En in de tussentijd lossen we dat dan op door te bezuinigen op andere onderwerpen. Maar er is ook een heel groot deel van de politiek en dat splijt zich eigenlijk in het kabinet tussen CDA, D66 en de VVD, waarbij de VVD dus is, laat maar zeggen, voor optie A. En CDA en D66 grofweg voor optie B. In de tussentijd moet er een oplossing komen. En die tussenoplossing, daarover zijn ze het ook niet eens. En daarom hebben ze die discussie dan maar een half jaar vooruitgeschoven.
4: Ja. Maar ze zijn het dus wel eens over die vermogenswinstbelasting.
0: Ja, er is een overeenstemming dat je uiteindelijk naar vermogenswinstbelasting moet. Omdat iedereen ook zegt dat is eigenlijk de meest eerlijke belasting. Pas op het moment dat je je aandelen

0: koopt, dan weet je precies hoeveel geld je eraan verdiend hebt. En je gaat belasting heffen op geld dat verdiend is, niet op geld dat je op de bank hebt staan. Want veel mensen met een koophuis zullen het wellicht denken. Die kijken op Funda, die denken, nou, mijn huis zal ook wel behoorlijk wat meer waard zijn. Maar die zouden het heel raar vinden als de Belastingdienst iedere jaar op basis van, laten we zeggen, die Funda-berekening even komt aftekenen. Ja. Omdat je vermogen is gestegen.
1: Maar wat ik me nou afvraag is waar hoopt het kabinet dan op dat er dan in de komende 6 maanden gaat gebeuren?
2: Er zal niet ineens veel meer geld zijn, waardoor het wel kan.
0: Nee, waar ze op hopen is een hele slimme staatssecretaris, Eelco Ehrenberg. Want die wordt aan het werk gezet. Van, kun jij een soort van compromis bedenken waarbij we in de tussentijd toch nog inkomsten kunnen halen uit die box 3, uit het vermogen, uit beleggingen en aandelen. Totdat we naar dat nieuwe systeem gaan. Nou, dat heeft hij nog niet bedacht. Maar blijkbaar heeft hij er wel vertrouwen in dat hij uit.
2: Zou dat kunnen, Achim? Zou je dat wel kunnen bedenken?
3: Nou, ik zit meer te denken dat het ook praktisch haalbaar moet zijn. Dus eerder zou het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2028 ingaan. Banken en verzekeraars zijn zich daar al op aan het voorbereiden. En als dat steeds verder wordt uitgesteld, dan duurt het nog langer om die nieuwe systemen in te zetten. Dus wat dat betreft,
1: heb je daar meer tijd voor om dat voor te bereiden?
3: Ja, dus het is ook slim om op een gegeven moment een keuze te maken en dat niet steeds vooruit te blijven schuiven, zodat ook betrokkenen zich erop kunnen voorbereiden. Mm-mm.
1: We gaan het zien.
0: Ja.
1: Spannend wel.
0: Het wordt nog heel ingewikkeld en het gaat ook een grote rol spelen bij de algemene beschouwingen. Want op het moment dat je probleem niet oplost, moet je dus ergens geld vandaan halen. En dat kun je lenen, je kunt belasting heffen op een bepaalde manier. Maar er zal ook een deel van de Kamer, daar zit de discussie links en rechts nu. Want de partij Pro ziet het dus absoluut niet zitten om daar niks te laten gebeuren. Want zij zien dat als een belastingvoordeel voor mensen die veel geld hebben. Mm-mm. Aan de rechterzijde zeggen ze van ja, maar elke tussenoplossing die je bedenkt, die raakt beleggers onevenredig. Want die gaan belasting betalen over vermogen dat ze nog niet hebben. En het kabinet schippert dus intern op deze discussie. Maar ook in de Kamer zijn geen meerderheden te vinden, de ene kant of de andere kant op. En dan is eigenlijk de Haagse mores, als we er niet uitkomen met elkaar, dan trappen we het balletje nog een stuk vooruit. Dat hebben ze nu bij het kabinet gedaan, 1,5 jaar. Ik vermoed dat na de algemene politieke beschouwing die bal nog wel een stuk verder wordt getrapt.
1: Ik denk dat we weer eens even kijken eventjes naar de overkant van het glas. Dat we weer even naar Bo gaan, Bo Heijmensen. Want ik zie allerlei mensen nu.
2: Hekken zijn open, dat we in ieder geval dichterbij kunnen komen bij het paleis. Ja,
4: ja, klopt.
5: Het is gelukt.
1: Dus dat betekent, Bo, dat de koninklijke familie aanstaande is op het balkon, of niet?
6: Ja, dat klopt. Dat kan elk moment gebeuren. Net gingen inderdaad de hekken open, dus iedereen rende naar voren. Wordt ook wel de run genoemd. Het is ook wel spannend, want soms vallen ook wel eens mensen. Dus, maar als ik zo om me heen kijk, is het dit keer goed gegaan. En wachten we inderdaad tot ze naar buiten komen.
2: Afgelopen jaren, in ieder geval vorig jaar, was er zelfs muziek werd er gespeeld. Waarom was dat?
6: Ja, klopt. Dat horen we omdat er een paar jaar terug, 2022 bijvoorbeeld, werd er gezwaaid met omgekeerde vlaggen. Maar er waren ook fluitjes te horen, ook boegeroep. En daarom hebben ze sindsdien nu muziek, orkest, dat speelt. Dus daarom komt dat er niet bovenuit.
2: Aan het weer ligt het in ieder geval niet, want het is prachtig.
6: Ja, precies. En dat was vorig jaar ook anders. Dus toen regende het. En nu is het stralend weer. En daar komen ze naar buiten. Ja. Jullie horen het gejuich. En de muziek inderdaad begint te spelen. Nou, nu heb ik ook even tijd om de kleding te benoemen. Want die kunnen we nu goed zien. Voor de liefhebber natuurlijk. Prinses Amalia draagt een olijfgroene jurk met lange mouwen. Prinses Alexia draagt een groene jurk met een van de cape en een hoed. En prinses Ariane draagt een bordeauxrode jurk. Koningin Maxima draagt een lange zijden rok in gebroken wit met een zwarte top. En ze staan nu naast elkaar en zwaaien. En wat ik er nog kan vertellen is dat dit dan het einde is van het koninklijke deel. En binnenkort, als we ze dan weer zien, dat zal begin oktober zijn, want dan komt er een groot onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat komt begin oktober naar buiten en dan zullen we daar uiteraard ook verslag van doen. Maar op dit moment kijkt iedereen vooral naar het mooie plaatje.
1: Ik heb het idee dat vooral veel kinderen staan, of niet, Bo?
6: Er zijn heel veel kinderen. Er zijn, ja, dat is natuurlijk ook wel bekend. Hè. Er waren jarenlang lege tribunes. Daar moest wat aan gedaan worden. Dus worden er mbo-studenten gevraagd om te komen. Maar ook scholen die vrij zijn. Dus hier vooraan. Ja, er staan vooral heel veel kinderen. Dus,
2: ja, dat is de mazzel als je in Den Haag op school zit, hè? Dan ben je vrij vandaag.
6: Ik kan het snel wel even vragen. Wat vinden jullie ervan?
4: Ik wil niet geïnterviewd worden.
6: Oh, kijk, dat heb je natuurlijk ook met kinderen.
2: Jij ook wel, een mediatraining gehad.
6: Wat vind je ervan?
5: Oh, is superleuk. Het is de eerste keer.
6: Oh ja?
5: Ja.
6: En wie vind je er het mooiste uitzien?
5: Ah, dat allemaal wel.
6: Ja?
5: Ja.
6: En jij, op wie wil jij lijken?
4: Ja, ik denk op een van de prinsessen of Maxima of zo.
6: Ja, en welke prinses springt er voor jou uit?
4: Maxima. Ja, ik vind Amalia wel heel leuk.
6: Ja, wat maakt haar zo bijzonder voor jou?
4: Omdat ze gewoon de oudste prinses is en zo.
6: Ja, de kroonprinses natuurlijk, hè? Ja, en wat... Nou ja, ze gaan weer naar binnen. Nog even, het laatste. Wat vind je van de kleding?
4: Heel mooi.
6: Mooi, ja. En daar sluit hem mee af. Ze gaan weer naar binnen.
1: Dat was dan de balkonscène van Prinsesdag 2026 bij Paleis Noordeinde.
2: Koning zijn de troonrede. Democratie is samenwerken. Nou, een gezamenlijke opdracht. Ook een politiek verslaggever Ewout Kiewiet vroeg aan de fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver, hoe hij die opdracht voor zich ziet.
7: We moeten dit land vooruitwerken, helpen en daarvoor moet je ook samenwerken. Maar het was een hele mooie troonrede, mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar. En dat er geen richting wordt gekozen en dat er daarom op slot zit.
8: Het kon de koning niet verhullen, hoe hoorde u dat dan?
7: Nou, omdat je hoorde wel woorden over samenwerking. Maar voor de rest bevat de troonrede niet de handvatten waarin je ziet, nou oké, nu gaat het echt anders. Kijk, deze coalitie is het inherent met elkaar oneens over de koers van Nederland. En als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
8: Is dit nou die week van de waarheid waarin die keuze gemaakt moet worden? Of zegt u, ja, we hebben eigenlijk nog wel 2 maanden tot aan als het echt belastingplan moet worden opgesteld?
7: Er is nog meer tijd, maar je zou hopen dat het kabinet lukt om die meerderheid nu wel te vinden. Wij staan klaar. Hè? Wij stonden klaar toen er een kabinet gevormd werd. Wij zeiden, maak nou alsjeblieft een meerderheidskabinet. Dat is verstandiger voor Nederland. Dat wilden ze niet. Daarna zeiden we, nou oké, dan staan we klaar om dit minderheidskabinet aan meerderheden te helpen. Hebben we gedaan bij stikstof, bij ontwikkelingssamenwerking. En nu staan we klaar om dat voor de begroting te doen. Maar dan zijn er wel een paar belangrijke stappen die gezet moeten worden. De allereerste is niet bezuinigen op de sociale zekerheid. Niet bezuinigen op de verzekering voor mensen als ze arbeidsongeschikt raken of als ze werkeloos raken. En de miljonairs moeten hun eerlijke bijdrage betalen. Als je nu ziet dat gewone mensen miljarden meer belasting gaan betalen, en van miljonairs wordt 0 extra gevraagd. Ja, dat kan niet.
8: Als dat niet gebeurt, komt u niet aan tafel.
7: Nou, wij willen heel graag aan tafel om dit te veranderen.
2: Aldus fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver.
1: Gaan we weer even terug naar Zeeuws-Vlaanderen, naar Sluis. Verslaggever Josephine Trehi, wie heb jij nu bij je zitten?
9: Ja, ik zit hier met Cornard Joosten. Die komt uit Koudekerken. Is een van de mensen hier die de plannen van het kabinet, vooral wat betreft de sociale zekerheid, volgt. Hè? U zorgt nu eentje voor 2 kinderen, 2 tieners van 11 en 14. En u bent volledig arbeidsongeschikt. Daarom heeft u een IFA-uitkering, zoals die heet. Nou zaten we net te kijken naar de troonrede. Wat viel u toen op?
10: Volgens mij ging het heel weinig over sociale zekerheid in de troonrede.
9: Ja.
10: Wat ik wel hoorde was dat de koning zei dat mensen die werkloos of ziek worden niet moeten worden opgesloten in een uitkering.
9: Mm-hmm. Ja, en wat dacht u toen? Dat gaat over mij.
10: Ik voel me wel aangesproken inderdaad. Niet iedereen kan ook nog meedoen, ook al zou je wel willen.
9: Ja, precies. U zou wel willen werken, maar dat lukt gewoon niet.
10: Nee, helaas.
9: Dat was allemaal naar aanleiding van een burn-out. Hè. We zijn nog steeds herstellend. Toen... In principe, het kabinet wilde flink gaan bezuinigen op die uitkering, ook op die van u. Dat is toen uitgesteld. Bent u daardoor opgelucht?
10: Ik ben gedeeltelijk wel opgelucht. Verder ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe dat volgend jaar gaat worden. Op het moment als de salderingsregeling stopt. De inflatie is hoog en de energiekosten die zijn ook stijgend. Dus ik kijk het een beetje met angst en beven tegemoet.
9: Ja, want kunt u iets vertellen? Ik noemde het al, hè? 2 kinderen, 2 tieners. Hoe komt u rond? Hoe lukt dat wel of niet?
10: Dat lukt door slim inkopen te doen. Alleen kopen bij de goedkoopste, voor de laagste prijs. Goed nadenken over hoe je omgaat met energie. Met name brandstof. Autorijden is erg duur.
9: Ja, zijn er dingen die u moet laten dan?
10: Uit te rijden probeer ik zoveel mogelijk te vermijden vanwege de hoge brandstofkosten. Hij staat wel paraat voor het geval van nood, bijvoorbeeld voor de spoedeisende hulp of zo. Verder doe ik zoveel mogelijk, als het kan, lopend of met de scooter.
9: Snapt u het ergens wel dat het kabinet moet of wil bezuinigen op sociale zekerheid?
10: Ik begrijp dat er geld nodig is voor andere plannen en dat dat ergens vandaan moet komen. Ik vraag me alleen wel af of dit een goede doelgroep is om nog geld vandaan te halen.
9: Ja, omdat u het al niet redt, bedoelt u bijna?
10: Zelf zou ik niet weten waarop het nog meer kan bezuinigen zelf.
9: Nee. Hoe kijkt u dan nu naar dit kabinet?
10: Een beetje argwanend.
9: Ja, want is het een partij waar u zelf op heeft gestemd? Of had u hogere verwachtingen?
10: Ik heb dus inderdaad gestemd op deze partij die nu zit. Ik voel me een beetje misleid.
9: Ja, dus u zou het niet nog een keer doen?
10: Niet gauw, nee.
9: Kan ik het samenvatten dat u zegt voorlopig in ieder geval nog een jaar ergens opluchting, maar... Ja, toch wel ongerust over hoe dat dan in de toekomst moet gaan.
10: Inderdaad, het voelt een beetje als uitstel van executie.
9: Ik wens u veel sterkte ermee. Bedankt voor het verhaal.
10: Dankjewel. Okay.
1: Dat was verslaggever Josephine Tree vanuit Sluis.
2: Nou, Lars, het kabinet had een heel pakket bezuinigingen op het gebied van de AOW-leeftijd, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid.
0: Ja.
2: Daar hebben ze dus toch voor deze Prinsjesdag weer van afgezien. Hoe verrassend was dat?
0: Nou, eerlijk gezegd niet heel verrassend. Want vanaf het moment dat die bezuinigingen werden gepresenteerd op de sociale zekerheid, die ingeboekt stonden voor 6 miljard. En op het moment dat Jette voor de Kamer ging staan om dat te presenteren, kwam hij er al vrij snel achter dat wat hij ook deed, hij niet tot 75 zetels zou komen. Dus hij wist van tevoren al dat dit niet zou gaan vliegen. Het bleek ook nog eens een keer een enorme blokkade om ervoor te zorgen dat bonden, de vakbonden bijvoorbeeld, aan tafel kwamen, of om überhaupt tot meerderheden komen op een ander vlak. Dus er was heel erg duidelijk dat daar iets moest gebeuren. Nou, dat zagen we in dat debat over toen het coalitieakkoord, de regeringsverklaring, al gebeuren met de AOW-leeftijd. Die wilde het kabinet sneller laten stijgen. Ze kwamen erachter, er was geen meerderheid voor. Daar zat een enorme tegenkracht op. Dat ging tijdens dat debat al van tafel. Het bedrag dat ze wilden bezuinigen daarvoor bleef staan, maar dat ging ook al vrij snel weg. En nu zie je dat ook om ervoor te zorgen dat überhaupt mensen met hen komen praten om te zien of ze iets kunnen doen, veranderen alleen al aan de manier waarop de sociale zekerheid wordt betaald in Nederland en wie daaronder vallen, dat ze nog verdere stappen hebben moeten zetten. En dus wordt ook wel duidelijk dat het voor deze troonrede, voor deze miljoenennota, daar nog verregaande stappen gezet moest worden.
2: En werkt het? Want we hoorden net Jesse Klaver van Pro.
0: Ja, we moeten hem nog even morgen in het debat horen. Maar eerlijk gezegd, er viel me inderdaad iets op aan wat hij zei. Het was altijd van al die bezuinigingen moeten van tafel op de sociale zekerheid.
1: Want anders valt er met ons eigenlijk helemaal niet te
0: anders
1: praten.
0: Anders kom ik helemaal niet aan tafel. En ineens zei hij tegen Ewout Kiewiet zojuist van, wij willen graag aan tafel om die bezuinigingen te veranderen en aan te pakken. Ja. Dat is toch wel een andere volgorde.
2: Dus
0: ik ben even voorzichtig hier, maar je weegt elk woord, zeker van de oppositie, op een gouden weegschaaltje. En voor mij klinkt dit nu als een verandering in toon. Ik ben heel benieuwd of dat morgen bij de algemene politieke beschouwingen ook zo is. Want als dat zo is, dan hebben we dus ook meteen het pad naar een meerderheid gevonden
1: dan
0: voor dit kabinet.
1: Dan gaat het kabinet over links.
0: Nou ja, dan is heel duidelijk de handreiking die het kabinet heeft gedaan. En die handreiking die boog heel erg naar links. Het was de linkerhand die werd uitgestoken. Ja, dan wordt die blijkbaar in ieder geval gedeeltelijk aangenomen. Of in ieder geval niet direct weggeslagen. Nou, nee. Dat is in de hedendaagse politiek al bijna een
1: maar dat is dus wel echt ook een verandering, wat je al zei, een verandering in toon ten opzichte van de afgelopen weken.
0: Ja, nee, ja, afgelopen zondag was het nog heel stellig. Die bezuinigingen moeten van tafel, want anders komen we überhaupt niet praten. Ja. Nou, we hebben vorige week de acties van de vakbonden gezien. We hebben de teksten gehoord van Hans Spekman. En laten we wel wezen, in deze zaak zijn Jesse Klaver en Hans Spekman vier handen op één buik. Op het moment dat daar nu toch na die acties iets op verandert, ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat het kabinet stiekem binnensmonds staat te juichen.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, moet het wel morgen dus echt nog even afwachten.
0: Ja, dat denk ik wel. Want wat er in de plenaire zaal uitgesproken wordt, dat doet er ook nog echt wel toe.
1: En Achie, als econoom, het hervormen van de sociale zekerheid is al langer een hoofdpijndossier. Snap je dat het kabinet daar wel iets aan wil doen?
3: Ja, ik denk dat het goed is om uitspraken hierover te doen op basis van gedegen onderzoek. En dat is commissie Borslap. Die heeft een tijd geleden onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. En hij zegt eigenlijk, Nederland heeft structurele arbeidsmarktkrapte en ook dat stelsel van uitkeringen is heel erg complex. En daar kan wat aan gesleuteld worden. Dus hij zegt eigenlijk flex moet minder flex en vast moet minder vast. Op flex, minder flex hebben we veel gezien. Bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid, dat kwam ook nog even terug in de, in de troonrede. Maar op vast, minder vast wat minder dingen gezien. En ik denk dat het belangrijk is om te streven naar een eerlijke en ook gebalanceerde arbeidsmarkt. Dus die verdeling tussen flex en vast minder groot te maken. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er de komende tijd daarover gaat komen.
2: Maar dat vinden dan zeker mensen met een vaste baan die zekerheid voelen en dat misschien belangrijk, heel erg belangrijk vinden. Ja, dat is ook waar natuurlijk Spekman bijvoorbeeld voor opkomt.
3: Ja, en ook op dat vaste verhaal publiceert Borslap dan concrete voorstellen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld mensen van werk naar werk bewegen. En ook alle hervormingen moeten samen met bijvoorbeeld meer investeringen in leven lang ontwikkelen. Dus het is een breed pakket. En dat is inderdaad, zoals jullie net ook al zeiden, een onderwerp wat al de afgelopen jaren leeft.
1: Ik wou zeggen, want dat rapport kwam ook al een paar jaar geleden uit.
3: Klopt, ja. Ja.
2: Maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers.
3: Ja, ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.
1: Mm-hmm. Dat hoorde ik ook terug in de troonrede.
2: Ja, dat is elke keer. Het was inderdaad op de politiek, maar ook voor ons allemaal. Ja.
1: Laten we nog eens even naar een andere reactie gaan op de troonrede van Ja 21, fractievoorzitter Joost Eertmans. Hij onderhandelde met deze coalitie, dat strandde. Een politiek verslaggever Roel Bolsjes vroeg aan hem wat hij de coalitie toen niet gunde.
11: Wij zijn natuurlijk op zich heel redelijk geweest aan tafel gezeten met minister van Financiën.
12: Want ik zeg dat omdat de koning zegt, we moeten elkaar wel wat gunnen.
11: Ja, dan verwacht ik dat ook inderdaad wel andersom. Dan moet er ook een goed gesprek doorgezet worden en niet worden afgeblazen omdat men intern met elkaar verdeeld is. Kijk, de rechterflank van Nederland is ongeveer de helft, maar wordt niet bediend. Dat zie je ook aan deze troonrede. Daar staan wij wel voor, zijn we voor beschikbaar, maar dan moet je ook uitstralen dat je dat wil. Nou, dat is wat kabinet Jette natuurlijk niet doet tot nu toe.

0: gaat komen.
1: Maar dat vinden dan zeker mensen met een vaste baan die zekerheid voelen en dat misschien belangrijk, heel erg belangrijk vinden. Ja, dat is ook waar natuurlijk Spekman bijvoorbeeld voor opkomt.
0: Ja, en ook op dat vaste verhaal publiceert Borslap dan concrete voorstellen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld mensen van werk naar werk bewegen. En ook alle hervormingen moeten samen met bijvoorbeeld meer investeringen in leven lang ontwikkelen. Dus het is een breed pakket. En dat is inderdaad, zoals jullie net ook al zeiden, een onderwerp wat al de afgelopen jaren leeft.
2: Ik wou zeggen, want dat rapport kwam ook al een paar jaar geleden uit.
0: Klopt, ja.
1: Maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers.
0: Ja, ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.
2: Dat hoorde ik ook terug in de
1: troonrede. Ja, dat is elke keer. Het was inderdaad op de politiek, maar ook voor ons allemaal.
2: Ja. Laten we nog eens even naar een andere reactie gaan op de troonrede van JA21. Fractievoorzitter Joost Eertmans. Hij onderhandelde met deze coalitie. Dat strandde. Een politiek verslaggever Roel Bolsjes vroeg aan hem wat hij de coalitie toen niet gunde.
3: Wij zijn natuurlijk op zich heel redelijk geweest aan tafel gezeten met minister van Financiën.
4: Want ik zeg dat omdat de koning zegt, we moeten elkaar wel wat gunnen.
3: Ja, dan verwacht ik dat ook inderdaad wel andersom. Dan moet er ook een goed gesprek doorgezet worden en niet worden afgeblazen omdat men intern met elkaar verdeeld is. Kijk, de rechterflank van Nederland is ongeveer de helft, maar wordt niet bediend. Dat zie je ook aan deze troonrede. Daar staan wij wel voor, zijn we voor beschikbaar, maar dan moet je het ook uitstralen dat je dat wil. Nou, dat is wat kabinet Jet natuurlijk niet doet tot nu toe. En daardoor denk ik dat ze de boot missen.
4: Deze coalitie zegt, we hebben handreiking gedaan naar links en naar rechts. En dat is niet voldoende voor u.
3: Nee, want als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik. Dan kom je alleen maar ontevreden mensen tegen. En de koning zei, democratie is de helft, is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer. Dus je moet ook redelijk zijn en denken als kabinet, met JA21 en SGP kom ik tot de meerderheid. Dan moet je daar wat voor over hebben. En dan mis ik de redelijkheid bij Jetten en Co. Om te zeggen, van, nou, dit zijn de belangrijkste topics van JA21. Asiel, lasten, veiligheid. Ik heb vandaag ook niks gehoord over de gezagscrisis zeg maar, op straat. Hoe we dat kunnen bemensen. Hoe we naar de politie weer het gezag kunnen geven in deze ruige tijden. Dus je mist accenten in de troonrede, maar ik mis ook de uitgestoken hand naar rechts.
2: Joost Eertmans was dat van JA21.
5: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 2:30, de hoofdpunten Michiel van der Velden.
6: In de troonrede heeft koning Willem-Alexander gezegd dat de democratie continu bescherming en onderhoud nodig heeft. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede was op Paleis Noordeinde de traditionele balkonscène. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zwaaiden het publiek toe vanaf het balkon. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoren. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. De wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben de voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam.
1: ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, waar staan de files?
7: Onder andere op de A1 een lange file van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 35 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Er zijn twee rijstroken dicht en je kunt vanaf Apeldoorn beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Verder file op de A10 Zuid. Vanaf Amsterdam over Amstel tot Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging 10 minuten richting Den Haag. Komt ook door een vrachtwagen met pech. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Oostvoorne, 10 minuten vertraging, ook weer door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
5: Prinsjesdag 2026.
8: Leden van de Staten-Generaal.
9: Mark Visser en Fleur Wallenburg. Ja.
2: We zijn inmiddels flink onderweg in deze speciale Prinsjesdag-uitzending. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het is ook een beetje wachten nu totdat er steeds meer reacties op die troonrede komen. We hebben net, zojuist hoorden we Joost Eertmans, hebben Jesse Klaver van Pro gehoord. Wat valt jou op?
10: Allereerst dat JA21 de handreiking die wordt gedaan aan de rechterflank nog niet aanneemt. En zegt dat dit kabinet wat hem betreft

0: in ieder geval de rechterflank van de Kamer nog niet goed bediend. Ik was wel heel erg benieuwd of hij het wat harder zou zeggen. Kijk, de vraag die een beetje op tafel ligt en die Joost Eertmans en ook Christoffer van de SGP in aanloop naar deze miljoenennota eigenlijk hebben neergelegd, is dat het kabinet moet kiezen. Moet over links of moet over rechts? En je kunt niet allebei. Nou, dit kabinet zegt, dat kan wel. Wij willen 100 zetels. En dus hebben wij in deze miljoenennota een handreiking gedaan naar links, naar pro, en een handreiking gedaan naar rechts. Nou, je ziet heel voorzichtig zagen we in de reactie van Jesse Klaver dat daar misschien wel wat verschuift. Omdat hij wellicht wel aan tafel wil. Dat moet nog even bestendigen. Maar goed, dat zien we wel. We zien bij Joost Eertmans dat hij dat op de vlakte laat. En eigenlijk zegt van ja, wat ik zie, ze komen niet genoeg mijn kant op.
1: Is hij niet ook gewoon nog een beetje boos hoe dat is gegaan in die onderhandelingen?
0: Nee, dat is heel goed voorstelbaar. Ze waren bij de SGP en bij Jaar 21 ongelooflijk boos over de manier waarop ze behandeld werden door dit kabinet. Nou, uit de reconstructies bleek eigenlijk dat de minister van Financiën, Heijnen, in overleg met hen was en blijkbaar al heel ver was om samen met hen een begrotingsdeal te sluiten. Totdat de top van het kabinet daar een stokje tussen stak en zegt, wacht even, die kant willen we helemaal niet op. Vervolgens werd in een weekend, bij wijze van spreken, de miljoenennota nog verbouwd naar handreikingen, veel meer handreikingen naar pro. En bleef de telefoon bij Jaar 21 en de SGP gewoon stil. Ze werden niet eens bedankt voor bewezen diensten. Ze hoorden gewoon helemaal niks meer. En daarover zijn ze natuurlijk nog heel erg boos. De vraag is of die boosheid daarover blijft, of dat op een gegeven moment weg hebt. Je zult toch weer iets met elkaar moeten. Je zult uiteindelijk weer met elkaar door één deur moeten, ja, als je iets wil bereiken.
1: Henk van der Kolk, ja, als politicoloog, het klinkt ook wel amateuristisch hoe dat dan zo gaat, hè, met die begrotingsonderhandelingen. Verbaast het je?
2: Nou, verbaast me in die zin niet zo vreselijk veel. Maar in dit geval, ja, ik had meer samenspel verwacht tussen Jette en de minister van Financiën. Want dan was dit natuurlijk nooit gebeurd. We hebben hier kennelijk een minister van Financiën gehad die vrij solistisch geprobeerd heeft over rechts een meerderheid te krijgen. En die had niet eens binnen die minderheidscoalitie steun daarvoor. Ja, dat verbaast mij. Of niet, het verbaast me dus niet, want in de politiek nogmaals verbaast me niet zo vreselijk veel. Maar dat is in ieder geval wel een rare keuze geweest, ja. En misschien dat we over 2 of 3 jaar daar heel anders naar kijken. Maar ik denk toch dat het solistisch opereren van deze minister niet heel erg geholpen heeft om een solide begroting te maken.
1: Maar mist Jette hier dan de regie in?
2: Of hij heeft het niet gekregen. Ja, maar in ieder geval, er is geen samenspel tussen de minister van Financiën en de minister-president. En ook niet kennelijk met de fractievoorzitters van het CDA en van D66. Die moet je ook meenemen in zo'n verhaal. En kennelijk heeft hij gedacht, we maken een technisch juiste begroting. En ik zorg ervoor dat ik ook steun heb bij de SGP en Jaar 21. En hij vergeet helemaal dat hij in een minderheidscoalitie zit met nog 2 politieke partijen.
1: Ja, overigens spreekt de VVD dat tegen, toch? Lars, die zegt, ja, er is echt wel heel veel contact geweest.
0: Ja, er is, nou ja, een van de zaken waaruit je kunt opmerken dat het allemaal geen pais en vree is, is dat iedereen na de oorlog nog de oorlog probeert te winnen, bij wijze van spreken. Je ziet dus dat in de krantenkolommen en overal de spin er behoorlijk op wordt gezet. Waarbij iedereen natuurlijk een favoriet medium kiest. Of dat nou NRC is voor bepaalde delen, of inderdaad de Telegraaf afgelopen weekend, waarin het verhaal van Heijnen nog eens breed uit de doeken wordt gedaan. Dus je merkt dat alleen daar al uit kun je al opmaken dat het natuurlijk binnen de Kamers er behoorlijk stevig aan toegegaan is. En dat wel degelijk gewoon verdeeldheid is geweest.
2: En uit het feit dat er ruzie was, betekent in ieder geval dat ze het niet goed gedaan hebben. Dat kun je toch samenvatten, hoe je het ook spint.
0: Nou, eerlijk gezegd zou ik eerder concluderen dat uit het feit dat er ruzie naar buiten is gekomen. Dat er intern ruzie is over het geld uitgeven. Ja. Dat gebeurt iedere zomer. Ja. Bij elke begroting. Want ja, dat gaat over hele grote belangen. En die mensen zijn het vaak niet met elkaar eens. Je gaat pas opletten op het moment dat ze lelijke dingen over elkaar gaan zeggen. Dan weet je dat er in het proces echt iets niet goed is gegaan. En je ziet dus ook dat partijen als Jaar 21 en ook Pro natuurlijk daar ook dat ten volle willen benutten en die verdeeldheid gewoon willen uitspelen. En dat ga je ook de komende tijd zien.
3: Steeds meer politici reageren op de troonreder. Politiek verslaggever Roel Bolsius vroeg aan Denkfractievoorzitter Stefan van Baarle wat hij vond van de plannen van het kabinet.
4: Wij vinden nog steeds dat dit kabinet echt fundamenteel de verkeerde kant op gaat met Nederland. Dus de investeringen die worden gedaan voor de NAVO-norm, het blijven steunen van de oorlog in Oekraïne, wordt afgewenteld op de verzorgingsstaat, de gewone Nederlander. En wij vinden het echt onacceptabel dat de Nederlander gewoon collectief een stuk armer wordt. Dat de zorg wordt afgebroken ten koste van die wapenwetloop. Dus die kant moeten we met elkaar niet omgaan. We moeten het echt anders verdelen. Dus dat betekent niet gaan bezuinigen op die zorg.

0: niet gaan investeren in zo'n wapenwetloop en er niet voor zorgen dat Nederlanders gewoon steeds minder te besteden hebben.
1: Mevrouw Teunis van de Partij voor de Dieren, wat sprak u aan in de troonrede?
2: Nou, het verhaal over democratie was mooi, dat we allemaal moeten samenwerken om die democratie samen te maken. Maar wat ik echt miste was klimaatmaatregelen. Klimaat moet echt bovenop de agenda. En het kabinet heeft net wel gezegd in de troonrede van ja, er moet meer nationaal beleid komen. Maar ja, nu is de begroting er en die klimaatmaatregelen die ontbreken. De Partij voor de Dieren heeft zelf voorstellen. Dus we hopen dat we in het debat daar wat voor elkaar krijgen.
1: Meneer Dassen, wat heeft u, wat gunt u het, de coalitie?
3: Nou, ik gun de coalitie vooral een open houding. En zorgen dat er echte uitdagingen nu opgelost gaan worden. Kijk, ik hoorde Koning net zeggen dat heel veel uitdagingen nog steeds niet een oplossing hebben gekregen. En dat is precies waar de middenpartijen de afgelopen jaren in gefaald hebben. En als ik dan kijk naar deze zomer, zowel wat er in de wereld om ons heen gebeurt, maar ook wat er in Den Haag gebeurt, waar het toch chaotisch was. Ja, dan gun ik de coalitie toch echt dat het nu wat rustiger gaat worden. Dat we gaan samenwerken om die uitdagingen juist op te pakken.
4: Dat waren Achter de Volgers Denk, Partij voor de Dieren en Volt. Een paar van de kleinere fracties. Lars, hoorde jij opvallende dingen hierin terug?
5: Eigenlijk zoals verwacht. Ik bedoel, Denk is natuurlijk een groot tegenstander van überhaupt bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid. Willen inderdaad dat geld voor defensie niet neerleggen. Dus daar hoor je Van Baarle, de fractievoorzitter, dan ook heel duidelijk over. Ik denk ook niet dat het kabinet direct naar hen keek voor steun voor deze begroting. Dat geldt hetzelfde voor de Partij voor de Dieren. Daar kijken ze natuurlijk wel naar als het gaat om het stikstofbeleid. En ik ben ook benieuwd of de Partij voor de Dieren daar heel erg de kont tegen de krip zal gooien, om maar zo'n uitspraak te gebruiken. Maar ja, dat Christine Teunissen vindt dat er op klimaatbeleid meer moet gebeuren en dat het in haar ogen te weinig aan bod is gekomen in de troonrede, ja, dat is zoals verwacht. En ik verwacht ook eerlijk gezegd niet dat ze op andere terreinen, ook niet als het gaat om zorg en sociale zekerheid, rekenen op die steun. Volt, ja, je zou toch verwachten dat zo'n partij ook even met één zetel de kans neemt om iets van hun eigen standpunten naar voren te brengen in een eerste reactie. Maar ik merk dat Lars Dassen vooral bezig was met de manier waarop het de coalitie opereerde als een soort van politiek commentator. Dat zij hem gegund. Maar ik was wel heel erg benieuwd geweest naar wat nou Volt als prioriteit zou stellen voor het komend jaar. En dat
6: gaan
5: heb ik in deze.
6: Horen,
5: ja, dat moeten we dan even blijkbaar nog wachten tot morgen voordat we dat gaan horen.
6: Naar welke reacties ben jij nou nog echt benieuwd?
5: We hebben de SGP nog niet gehoord. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. En eerlijk gezegd ook de ChristenUnie. De ChristenUnie is een partij die natuurlijk meegeregeerd heeft. En die in het verleden regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Maar ook beschikbaar is geweest voor coalities om mee samen te werken. Meest aangesproken was tijdens Rutte 2. Toen VVD en PvdA geen meerderheid hadden in de Eerste Kamer. En ze eigenlijk op zoek waren naar partijen die hen daar konden helpen. En die vonden ze uiteindelijk bij de ChristenUnie, bij de SGP onder andere. Nou, ik kan mij zo voorstellen dat die coalitie weer kijkt naar die partijen. Om
4: ook met D66, ja, want dat ligt altijd gevoelig.
5: Om je opties open te houden. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat je wel het liefst als kabinet, als je over links of over rechts wil, dat je wel de opties wil hebben om op het moment dat Pro bijvoorbeeld niet met je wil samenwerken op iets, dat je een andere route kunt bedenken. En dan kijken ze bijvoorbeeld ook naar 50PLUS met Jan Struijs. Je hebt natuurlijk maar een aantal partijen nodig. Het is heel
4: veel. Maar ook die partijen willen er iets voor terug.
5: Die willen er iets voor terug, maar die zullen over het algemeen hun eisen toch iets meer aanpassen aan de mate van zetels die ze hebben. En de ChristenUnie heeft er 3 en Jan Struijs heeft er 2. Struijs heeft bijvoorbeeld de gordelroosvaccinaties gekregen. Dat is voor heel veel mensen een ongelooflijk belangrijk iets. Maar voor een kabinet is dat feitelijk vrij makkelijk te regelen bijvoorbeeld.
6: We hebben nog niet de SGP, maar wel D66. Want de koning zei in de troonrede: democratie is samenwerking. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vroeg aan de voorzitter van de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, hoe de coalitie dat dan gaat doen.
7: Nou, door morgen heel goed te luisteren. Door een beetje vrolijk de dag te beginnen. En door te kijken wat de oppositie op tafel legt. Er zijn al veel dingen op tafel gelegd en er zijn ook grote bewegingen gemaakt. Dat hoort er ook bij, hè? Een kabinet met 66 zetels. Dus we wisten vanaf het begin, dan wil je de oppositie meetrekken. En die kunnen wel vragen stellen. Dus daar ga ik goed naar luisteren.
8: De oppositie zegt, ja, wij zeggen al zo lang wat wij willen. We zijn al zo vaak aan tafel geweest. We willen het nu een keer boter bij de vis. En misschien ook een keuze. Misschien kiezen voor links of voor rechts.
7: Ja, het zijn harde onderhandelaars in de oppositie. Dus daar hoort ook bij dat ze dan zeggen, ik wil dat je alleen met mij praat. Of alleen met mij en niet met die. Dus dat snap ik allemaal. Het is aan ons denk ik de klus om te zorgen ze mee te krijgen in brede samenwerking. Dat is voor Nederland het beste.
8: We zien tegelijkertijd dat vertrouwen in de politiek nog steeds niet heel hoog is. Hoe denkt u dat deze middenpartijen, die toch ja, weer aan de knoppen zitten, dat gaan terugwinnen, dat vertrouwen?
7: Het is wel iets hoger dan vorig jaar, het vertrouwen in de politiek. Maar goed, het is een voorzichtige vooruitgang. Ik denk dat dat vertrouwen vooral terugkomt als we resultaten laten zien. Als we die doorbraken laten zien. De koning had het steeds over doorbraken. Gaat het om meer woningen. Maar merken mensen nu al dat huizen betaalbaarder worden? Nee, dat moeten ze gaan merken. Stikstof, hetzelfde. Het gaat natuurlijk nog steeds veel over stikstof. Ook vandaag weer protesten, bermbranden. Als we nou laten zien dat het in beweging komt, dat er weer vergunningen komen, dat de natuur beter wordt, ja, dan kun je dat vertrouwen terugwinnen. Zo wil ik het gaan doen.
8: En u ziet wel mogelijkheden om toch over 2 maanden, als het belastingplan doorheen komt, dat er dan de meerderheid is?
7: Ja, ik ben er heel optimistisch over. Omdat ik denk, wat de koning zei, die samenwerking die past bij Nederland, die gemeenschapszin, dat zit er al best wel lang in, die traditie. Dus het idee dat we dan alleen maar koppen tegen elkaar doen, ik geloof daar niet in, want het is Nederland.
4: Ja, de koning had het ook over dat het idee van democratie niet moet worden versmald tot het gelijk van de helft plus één, Henk van der Kolk, politicoloog. Wat bedoelt hij daarmee, dat niet versmallen tot alleen wat je zou denken, ja, democratie is op zich altijd de meerderheid misschien?
9: Ja, het is natuurlijk wel een belangrijk principe, hè. De helft plus één, dat is wel uiteindelijk hoe het gedaan wordt. Maar voordat we zover zijn, gaat er heel veel aan vooraf. We hebben bijvoorbeeld een rechtsstaat. En dat betekent dat de helft plus één niet zomaar mag besluiten om jouw huis af te nemen. Dus dat is een belangrijke inperking van die regel. We hebben nationaal een overheid, maar we hebben daarnaast provincies en gemeenten. En daar zitten vaak andere mensen, andere samengestelde meerderheden. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus je kunt niet zomaar op nationaal niveau met de helft plus één besluiten wat er gebeurt.
4: Ja, maar je hoort wel steeds vaker mensen, we hebben die partij, die hebben de meerderheid, dus wij hebben het nu voor het zeggen.
9: Ja,
4: alsof er een verschillend beeld is van hoe een democratie in zijn werk gaan.
9: Ja, maar nogmaals, vaak is het zo dat politieke partijen dan over een paar jaar weer moeten samenwerken met partijen die er nu even buiten zitten. Dus je moet altijd een beetje oppassen. Kijk, je kan natuurlijk wel heel zeggen, we hebben nu de meerderheid, we gaan precies doen wat we willen. Maar ja, dan gooi je je eigen glazen in voor over een paar jaar. Je moet meerderheid hebben in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Dus de meerderheid is veel meer dan de helft plus één. En je moet ook die gemeente nog meekrijgen. We hebben het over de spreidingswet gehad. Die kunnen natuurlijk wel dwingen om te gaan doen wat er in de wet staat. Maar als je uiteindelijk allemaal politieagenten moet gaan afsturen op allemaal gemeenten om te zeggen, we vorderen dit pand en op jullie kosten gaan wij nu daar. Dat werkt niet. Dus de helft plus één, dat is een veel te beperkt principe om na te denken over democratie.
4: Terug naar Sluis, naar Zeeuws-Vlaanderen. Verslaggever Josephine Trehi. Jij gaat het daar hebben over defensie.
10: Ja, klopt, ja. Want defensie is dus voor het kabinet Jetten ook een belangrijke post in de begroting. En dat biedt natuurlijk kansen voor grote bedrijven in Nederland, maar ook voor nieuwe bedrijven, zoals Q Aviation. Zeger van Boekel, directeur daar. Goedemiddag.
11: Goedendag.
10: Eerst even uitleggen wat voor bedrijf u heeft.
11: Ja, dat is goed. Eigenlijk, Q Aviation is een bedrijf, wij focussen ons op verlichting voor de luchtvaart. En dat kan dus zijn van een helideck, dus op zee, hè, dus echt op een boorplatform, tot aan eigenlijk een landingsbaan ergens in Afrika.
10: Want die maakt u dan, of die lichten?
11: Ja, wij ontwikkelen en verkopen dus en fabriceren dus die verlichting.
10: En voor wie is het bedoeld?
11: Nou ja, dat kan voor verschillende kanten zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn voor een Shell, hè, die dus eigenlijk een boorplatform heeft en die moet daar lampjes hebben op. Maar dat kan dus eigenlijk ook zijn voor een Schiphol, maar ook dus voor een Defensie.
10: Ja, want heeft u al iets gehoord vanuit Defensie? Is er interesse?
11: Ja, wij zien eigenlijk actieve interesse vanuit de Defensie. Dat is dan vooral wel echt op innovatiegebied. Zijn we ook in woensdag geweest op Fokker. Nou, dat is ook dus puur voor Defensie gericht. En dan staan we ook met een bepaald product, staan we daar dan.
10: Ja, en is het dan ook al zo dat er iets wordt gezegd van we gaan binnenkort een grote bestelling plaatsen?
11: Nee. Dus het is echt wel, en bij de Defensie is het nu nog zo dat we, of tenminste wat wij zien, is dat ze eigenlijk verschillende afdelingen hebben. Dus ze hebben echt een afdeling voor innovatie. Nou, die zijn echt actief op zoek. Je zag net bij de troonrede ook natuurlijk dat het een onderwerp was.
10: Ja.
11: Maar de afdeling van inkoop, hè, voor een vast product dat er al is, die heb ik persoonlijk nog niet gevonden.
10: Nee. Want ik wil zeggen, het is goed nieuws, neem ik aan, voor u. Meer geld naar Defensie. Maar begrijp ik goed, ook wel nog onduidelijkheid?
11: Ja, dus eigenlijk, het is goed nieuws in de vorm van die tak van sporten die wij daarin uitoefenen. Maar klopt, er is nog wat onduidelijkheid over welke lijntjes, welke procedures moeten wij gaan volgen om met de juiste persoon in contact te komen.
10: Want wat zou het betekenen als u een grote order krijgt van Defensie? Betekent dat dan ook dat je niet meer zaak kan doen met Ik wil Venezuela, China, noem maar op.
11: Ja, hele goede vraag. Dat zijn eigenlijk ook de vragen die, hè, die wij dan hebben als bedrijf zijnde. Van, hè, wij doen nu internationaal best wel veel zaken. Hè, dus wat zijn onze belemmeringen daarin? Maar natuurlijk ook een stukje van, hey, wat voor contract moet ik dan een minimale voorraad aanhouden? Hoe zit het in mijn liquiditeitspositie? Dat zijn een beetje de vragen die wij eigenlijk allemaal hebben.
10: Ja, hoe gaat u dat allemaal daarachter komen?
11: Dat is een hele goede vraag. Dus dat is eigenlijk mijn vraag ook aan Den Haag. Van, na een tijdje in de troonrede werd er ook verteld dat ze willen investeren om eigenlijk betere communicatie tussen de overheid en de burger of de ondernemer te hebben. Nou, daarin zou dat ook perfect kunnen, dat we daar eens de procedures duidelijk online kunnen neerzetten.
10: Ja, dus met wat voor gevoel zit u dan tot conclusie hier nu?
11: Eigenlijk, het is niet zo heel allemaal nieuw allemaal uiteraard wat er allemaal werd verteld. Dus ik zit eigenlijk nog steeds soms met een bepaalde dezelfde vraag. Het belangrijkste stukje wat ik fijn vond was dat er echt geïnvesteerd gaat worden dus in zo'n platform of digitalisering. Dat het makkelijker wordt om, eigenlijk om de overheid te benaderen.
10: Ja, spannend. Leuk. Dank u wel.
11: Ja, dankjewel.
4: Seger van Boekel, Operational Director bij het bedrijf Q Aviation uit Middelburg.
6: Ja, Lars, bestaat er dan in het kabinet Jetten hier wel eensgezindheid over? Over defensie en het budget wat daar naartoe gaat?
5: Ja, zeker. Er bestaat daar heel veel eensgezindheid over. En eerlijk gezegd wel breed in de Kamer. Ik denk dat het aantal partijen dat de defensieuitgaven niet wil vergroten, sterk nog wil inperken, dat die op één hand te tellen zijn. Dat ligt slechts op een paar vingers. We hoorden net Van Baarle van Denk zeggen dat het hem geen goed idee lijkt. We horen dat ook vergelijkbare geluiden bij de SP. Maar brede deel van de Kamer en dus ook van dit kabinet is ervan overtuigd dat die defensieuitgaven omhoog moeten. Dat ook zo is. Of dat ook de uitgaven aan Oekraïne, het mogelijk maken van Oekraïne om tegen de Russen te blijven vechten, dat het gerechtvaardigde uitgaven zijn en dat moeten gebeuren. Het is zelfs zo belangrijk dat ze het, wat dan heet, in Den Haag buiten de begroting hebben geplaatst. Oftewel, daar gaan we met z'n allen niet over steggelen. Daar mogen we ook gewoon geld voor lenen om dat voor elkaar te krijgen, omdat we dat zo enorm belangrijk vinden voor onze vrede en onze veiligheid. Waar je wel discussie over hoort, is, kijk, die defensieuitgaven is een bepaald percentage. We moesten in Nederland, dat hebben we afgesproken bij de NAVO, naar 5%.
6: Moest van Trump, hè?
5: Ja, inderdaad. Of in ieder geval, dat wilden de NAVO-landen. Ja, ze zijn er allemaal mee akkoord gegaan. Dus moeten we er maar vanuit gaan dat iedereen dat wil, behalve Spanje. Maar goed, we moeten naar die 5%. En 1,5% daarvan mogen, zoals dat dan heet, civiele uitgaven zijn. Oftewel uitgaven die je ook gewoon aan infrastructuur mag uitgeven of aan ziekenzorg. En waar we wel steeds vaker achter komen is dat ze niet van plan zijn om dat extra geld te maken, maar om dat geld wat ze überhaupt al van plan waren uit te geven, om dat gewoon onder dat kopje weerbaarheid 1,5% te schaden. Dus,
12: en Trump checkt dat dan niet of het goed gegaan wordt, terecht is gekomen uiteindelijk?
5: Ik heb niet het idee dat de Amerikaanse president heel erg bezig is met de Nederlandse miljoenennota op de een of andere manier.
12: Dus dat kun je doen, Achie, en profiteert dan het land er breder van dan alleen defensie?
13: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. En dat heet in technische termen de begrotingsmultiplier. En dat betekent eigenlijk van elke euro die je uitgeeft op de begroting aan defensie, hoeveel daarvan landt in de economie. En het CPB heeft dat berekend. Zij zeggen eigenlijk die begrotingsmultiplier is dit moment zo goed als nul. En dat heeft verschillende redenen. De Nederlandse economie die draait al op hoge capaciteit. Dus er is beperkte ruimte om nieuwe fabrieken te maken bijvoorbeeld. De arbeidsmarkt is heel krap. Dus er zijn doelen om het aantal militairen op te krikken. Maar ja, zie die mensen maar eens ergens vandaan te halen. Dus dat is best wel lastig en daardoor is de impact op de economie beperkt. En dat komt voornamelijk, als je de impact op de economie wil vergroten, dan zit dat voornamelijk in innovatie. Dus om innovatieve technologieën te ontwikkelen.
6: Heb ik de koning wel over gehoord net trouwens.
13: Ja, klopt.
12: Maar verstoort dat ook de arbeidsmarkt in zoverre, wat als Defensie zoveel geld krijgt, dan hou je dus mensen misschien ook bij bedrijven weg. Maar ja, die zijn dus ook op andere plekken eigenlijk nodig.
13: Ja, klopt. En dat is het lastige aan de arbeidsmarkt van dit moment. Hij was de afgelopen jaren al heel erg krap. De Nederlandse samenleving gaat verder vergrijzen, dus de beroepsbevolking wordt steeds kleiner. En tegelijkertijd zie je dat de overheid ook bijdraagt aan die arbeidsvraag. Bijvoorbeeld door defensie, maar ook bijvoorbeeld op de zorg. Dus dat zet alleen maar meer druk op die arbeidsmarkt en maakt het dus ook belangrijker om je te richten op een dynamische arbeidsmarkt.
6: Maar zoals we al net hebben geconstateerd, dat is ook niet heel makkelijk voor elkaar te krijgen.
13: Nee, dat is ook niet heel makkelijk. Nee. Klopt.
6: Dan gaan wij weer eens even naar een reactie op de troonrede. Die stromen inmiddels binnen. Ons verslaggever Roel Bolsjes vroeg CDA-leider Henri Bontebal of de koning zijn essay over de werking van een minderheidskabinet heeft gelezen.
14: Nou ja, ik hoop het. Het zou wel een eer zijn als hij het gedaan had. Maar ik vond het een mooie toespraak, een mooie troonrede. Waarin hij natuurlijk vooral opriep om samen te werken. Dat was eigenlijk de kern, denk ik, van zijn verhaal. Wij kunnen als kabinet hele mooie plannen verzinnen als coalitie. Maar die zijn ja, alleen nog maar papier op het moment dat je ze niet waar weet te maken. En dat gaat alleen samen met andere partijen. Dus samenwerken is het devies.
15: Als ik hier de oppositie zo hoor, dan zeggen ze ja, het kabinet en de coalitie moet eerst kiezen voor links of voor rechts. En dat doet de coalitie niet.
14: Ja, maar dat vind ik ook wel weer een beetje een vrij platte manier van politiek bedrijven. Volgens mij wil iedereen hier zich vooral met de inhoud bezighouden. Dus laten we daar gewoon mee beginnen. En links en rechts en het midden hebben voorkeuren voor bepaalde maatregelen en afkeuren. Laten we dat debat dan voeren en dan kijken naar meerderheden. Maar ik, het CDA en ik denk ook de coalitie is zeker bereid om naar alle stemmen uit de oppositie te luisteren.
15: Vindt u dat de oppositie zich constructief genoeg opstelt?
14: Ja, ik vind het helemaal niet aan mij om te gaan vertellen wat de oppositie allemaal verkeerd doet.
15: Soms heb ik het idee dat andere coalitiegenoten, D66 en de VVD, bijvoorbeeld de oppositie verwijten oppositie te voeren.
14: Ja, maar zo zit zo niet in elkaar. Ik vind dat je altijd eens naar jezelf moet kijken. Dus wat kun je zelf beter doen? Ik kan me soms ook zelfs voorstellen dat de oppositie deze rol pakt. Soms denk ik inderdaad ook wel eens, nou, mag een tandje constructiever. Maar goed, dat geldt misschien af en toe ook voor de coalitie zelf. En een minderheidscoalitie is inderdaad ook een nieuw construct in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Dus dat vraagt om een andere cultuur en dat dat even tijd nodig heeft, vind ik eigenlijk heel logisch.
6: CDA-fractievoorzitter Henri Bontebal.
4: En dan de fractievoorzitter van de VVD, Ruben Brekelmans, die van Ewout Kiewiet de vraag kreeg hoe hij denkt dat alle kabinetsplannen ook echt in de praktijk kunnen worden gebracht.
16: Nou, het kabinet heeft nu natuurlijk een begroting gepresenteerd waar de nodige handreikingen zitten, ook naar oppositiepartijen. En volgens mij is dat de basis om ook het gesprek verder over te voeren. En in een minderheidscoalitie geldt dat je meerderheden zult moeten vinden. En volgens mij zit daar ook voldoende basis in wat nu is gepresenteerd.
15: Zou u dan een begrotingsdeal willen met 1 of 2 partijen, dat je meteen die meerderheid geregeld hebt?
16: De komende tijd zullen de gesprekken worden gevoerd met brede partijen. En dan zullen we kijken wie er bereid is om te steunen en wie niet. En dat kan ook per begroting anders zijn. Dat zullen we de komende tijd gaan zien.
15: Heeft u een voorkeur voor een begrotingsdeal of voor losse deals op alle begrotingen?
16: Het hangt er helemaal vanaf hoe partijen zich opstellen. Dus ook als je terugkijkt naar het afgelopen half jaar is er met verschillende partijen samengewerkt. En dat was weer per thema was dat anders. Ik denk als partijen zich constructief opstellen, dan kunnen we een eind komen. Als partijen zeggen eerst moet alles van tafel en dan wil ik pas gaan praten. Ja, dat is niet echt een houding om een serieus gesprek aan te gaan.
15: U heeft ook nog wel wat eisen, hè? U zegt niet dit wat er nu ligt is goed. U zegt eigenlijk moeten er voor de werkenden moet er nog het een en ander geregeld worden.
16: Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen meer gaan werken en dat werken dus ook moet lonen. En we zien dat in de cijfers die nu naar buiten komen, dat werkenden er iets meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Ja, en ik vind juist dat mensen die werken daarvoor moeten worden beloond. Dus dat is iets wat ik graag gecorrigeerd zou willen zien. Nou, dat is mijn inzet en we gaan de komende tijd kijken wie daarin wil samenwerken.
4: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans.
6: Ja, Lars, dus Brekelmans is het dan eigenlijk ook nog niet eens met zijn... Met de eigen plannen? Hoe moet ik het nou zien?
5: Nee, nou ja, eerlijk gezegd, dat gebeurt bij elke begroting. Dit is natuurlijk het compromis dat het kabinet eigenlijk heeft gesloten. En iedereen weet dat de coalitiepartijen daarop hebben afgetekend. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die coalitiepartijen VVD, D66 en het CDA niet zullen proberen om iets van hun eigen wensen nog erin te stoppen. In het verleden bij meerderheidskabinetten werden sommige dingen ook gelaten aan de coalitiepartijen. Dus individuele coalitiepartijen. Dus dan was van tevoren al afgesproken. Ik weet dat voor jou heel erg belangrijk is dat er bijvoorbeeld meer geld naar de politie gaat. Ik noem maar iets. Dat zetten we dan niet in de begroting. Maar als je erom vraagt.
6: Dan gaat de fractievoorzitter dat doen.
5: Dan zal de premier zeggen. Nou, dat vind ik eigenlijk ook best een goed idee. En dan heeft iedere partij even voor zichzelf iets gemarkeerd wat de achterban heel erg prettig vindt. Dus, ja,
6: maar dat is nu natuurlijk anders met die minderheid.
5: Dat is nu natuurlijk anders. Maar ja, sommige mensen moeten nog even wennen, zou ik bijna zeggen, aan de nieuwe structuur. Hier kun je dat ook wel uit opmaken. Dat Brekelmans ook ervan uitgaat dat er tijdens die algemene politieke beschouwingen voor hem ook nog ruimte is om iets te vragen. En eerlijk gezegd, wie weet zijn er afspraken over gemaakt achter de schermen. Dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Nee.
4: We zijn alweer aan het einde van het derde uur van deze 4 uur durende speciale uitzending. Vanwege Prinsjesdag zometeen onder meer de miljoenennota die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. NPO.
17: NPO Radio 1.
18: Podcast.
19: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Vekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het Gebeurt, Het Gebeurt Elke Dag.
20: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
19: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
21: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn, dat snap ik niet.
18: Kunststof, een podcast van NTR.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Fleur Wallenburg en Mark Visser.
12: Het koffertje met de miljoenennota is onderweg naar de Tweede Kamer. Eerst het nieuws, Michiel van der Velde.
13: In de troonrede heeft koning Willem-Alexander gezegd dat de democratie continu bescherming en onderhoud nodig heeft. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
14: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
13: Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, migratie en stikstof.
14: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening, die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief.
13: Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei de koning daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Oppositiepartijen hebben kritiek op de kabinetsplannen in de troonrede. Jimmy Dijk van de SP vindt dat het kabinet kiest voor stilstand en afbraak van de zorg. Jesse Klaver van Pro noemt het minderheidskabinet stuurloos en pleit voor meer samenwerking. En SGP-leider Stoffer vindt dat het kabinet in de aanpak van problemen duidelijk moet kiezen voor samenwerking met linkse of rechtse partijen. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmer Defence Force had eerder acties aangekondigd voor het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk weer opgestart. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media aan het land schrijven dat het kleine vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. Bij een onderzoek naar illegaal vuurwerk heeft de politie zaterdag 7 mannen aangehouden. Ze waren mogelijk betrokken bij vuurwerktransporten. Die werden onderschept in Arnhem, Heine en Ulft. Er is bijna 4000 kilo vuurwerk uit Duitsland in beslag genomen uit de zwaarste categorie. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. In de Universiteitsbibliotheek van Utrecht is een ongeveer 1700 jaar oud fragment van de Odyssee ontdekt. Een onderzoeker vond het stukje perkament van nog geen 8 centimeter 2 jaar geleden al in de collectie antieke manuscripten. Maar de vondst is vandaag pas bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er slechts enkele tientallen vergelijkbare fragmenten uit deze periode bekend. Het werk van de Griekse dichter Homerus is een van de beroemdste en invloedrijkste teksten uit de Europese literatuur. Het verhaal gaat over de terugreis van de Griekse koning Odysseus naar de Trojaanse oorlog. Het weer. Grote verschillen in het land. In het westen en noorden is het bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij een graad of 18.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Helene Geest.
15: Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Op de A1 file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken nog 20 minuten vertraging. Er stond een vrachtwagen met pech, inmiddels zijn alle rijstroken daar vrij. Ook een auto met pech op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Daar is nog wel de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle was een bermbrandje bij Vaassen. De weg is vrij, de vertraging nog ruim 10 minuten. En op de N15 Maas vlakte Rotterdam bij Oostvoorne een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
16: Ster. Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: NPO Radio 1. NOS.
23: Leden van de Staten-Generaal.
10: Prinsjesdag 2026.
11: Mark Visser en Fleur Wallenburg.
0: Goedemiddag en welkom terug bij dit laatste uur van deze extra uitzending.
12: En in dat uur zijn we niet meer in de Schouwburg, niet meer bij Paleis Noordeinde, maar in de Tweede Kamer. Want tegen 3:30 biedt minister Heijnen van Financiën daar de miljoenennota aan. En hoewel dit de eerste is van het kabinet Jetten, doet Eelco Heijnen dat nu al voor de derde keer als minister van Financiën.
0: Ja, het is altijd een feestelijke dag op het oog met pracht en praal. We hadden het al eventjes, Lars, net over de verhoudingen in de coalitie. Hoe feestelijk zou je die omschrijven?
1: Nou, ik denk niet dat de slingers worden opgehangen op dit moment. Maar ze hebben in ieder geval alweer iets overleefd en elkaar weer vastgehouden. Maar om nou te zeggen dat in de afgelopen tijd die verhoudingen heel erg veel beter zijn geworden, dat zou ik niet durven zeggen. Wat je kunt merken is dat ze ook bepaalde mate nog verbaasd over elkaar zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over met wie je moet samenwerken, kiest bijvoorbeeld het CDA heel erg de uitgestoken handstrategie. Niet te veel reageren op provocaties van alle kanten. Niet te veel je mening geven over de bewegingen van een ander. Dus Henry Bontebal was bijvoorbeeld heel voorzichtig als het ging om zich uitspreken over de stakingen van de FNV. Omdat hij zoiets heeft, daar zit een link met pro. Laten we daar nou niet te uitgesproken over zijn. En daar verbaasden ze zich bijvoorbeeld wel heel erg over de manier waarop de VVD en D66 zich opstelden. Die D66 die de houding had, waarom staken jullie überhaupt? We zijn al bezig met de handreikingen. Kom aan tafel. En de VVD die zegt van jongens, dit is noodzakelijk. Dit moet ook gebeuren. Dus ja. Het is nog niet zo dat ze in de boot op één lijn zitten. Wel zo dat het ze opnieuw gelukt is om in ieder geval samen tot iets te komen.
0: Prinsjesdag hebben ze gehaald. In ieder geval, politicoloog Henk van der Kolk. In hoeverre zijn dan de persoonlijke verhoudingen belangrijk hierin?
2: Heel belangrijk. Ja, ik bestudeer vooral lokale politiek. En ik heb wel eens gezegd van ja, politiek, dus de politieke partijen, en die doen er helemaal niet toe. Het gaat vooral persoonlijke verhoudingen. En toen dacht ik dat, ja, maar dat is eigenlijk overal zo. Dat is in de nationale politiek op precies dezelfde manier zo. Als een minister van Financiën het goed kan vinden met de minister-president, dan is dat samenspel veel duidelijker. Dan kunnen ze ook de fractievoorzitters in de hand houden. En als dat niet zo is, ja, dan explodeert dat. En dat heeft weinig met inhoud te maken. Dat gaat vooral om persoonlijke verhoudingen.
3: Maar je ziet wel in gemeentepolitiek dat soms bijvoorbeeld wel de VVD samen met de SP zit.
2: Precies.
3: Iets wat je landelijk niet ziet.
2: Nee, precies. Dus op het lokale niveau merk je dus dat de lokale verhoudingen heel belangrijk zijn. En daardoor had ik in ieder geval altijd het idee van nou, dat zal op nationaal niveau niet zo zijn, want dan heb je die ideologische tegenstellingen. Maar het is helemaal niet zo. Als je op een andere manier naar politiek kijkt, dan zie je dat die persoonlijke verhoudingen eigenlijk veel belangrijker zijn dan wij wel eens denken. En daarom denk ik bijvoorbeeld dat de chemie tussen, maar goed, Lars, jij weet het waarschijnlijk veel beter. De chemie tussen Jetten en Bontebal is volgens mij best wel aanwezig. Die kunnen best wel elkaar vinden. Pas toen de VVD bij kwam, merk je dat daar persoonlijke clashes zitten. En dat misschien niet eens primair gaat over al die ideologische tegenstellingen. Maar kunnen die mensen eigenlijk wel met elkaar door één deur?
0: Lars, moeten ze niet gewoon een keertje gaan bowlen met z'n allen?
1: Nou, sowieso, het zal je verbazen hoeveel er aan teambuilding wordt gedaan. Achter de schermen, binnen fracties sowieso al natuurlijk. Dus,
3: maar van die strandwandelingen ook, die we van bij
1: Rutte dat, maar ook gewoon echt teambuilding exercises.
3: Maar die zijn er nog steeds
1: kabinet,
3: wel.
1: Die zijn er ook nog steeds. En bijeenkomsten en bowls en barbecues en de vrouwen erbij. Om ervoor te zorgen dat er alles wat je uit de klassieke literatuur over management hoort, dat doet zo'n kabinet ook. Er zijn van dat soort dagen om die chemie te verbeteren.
3: Maar dat zagen we toen, maar dat zie ik nu toch niet? Of hebben we
1: nee, die zijn er nog wel steeds, maar ze komen eerlijk gezegd wat minder naar buiten. Okay. Alleen nu zit je op twee borden te schaken eigenlijk. Want je hebt de verhoudingen binnen het kabinet. Nou, daarvan wordt ons verzekerd dat alle ministers en staatssecretarissen het erg goed met elkaar kunnen vinden. En dat prima werkt. En ja, er zijn af en toe spanningen. En dat heel af en toe komt dat naar buiten, zoals we hebben gezien met spanningen richting de minister van Financiën. Mm-hmm. Heeft vaak ook te maken met het feit dat iemand het geld niet kreeg wat hij wilde hebben, maar goed. Maar nu zit het veel meer op hoe zijn de verhoudingen tussen de politiek leiders. Nou, ik denk dat je de inschatting juist was dat Jetten en Bontebal het erg goed met elkaar konden vinden. En dat zag je ook in de formatie. Ja. Toen de positieve agenda naar buiten kwam, waren ze het heel snel over eens met elkaar. En het werd inderdaad ingewikkelder toen de VVD erbij kwam. Omdat de VVD veel meer vanuit de machtsdenken ging, terwijl zij veel meer bezig waren met we gaan een positieve agenda van Nederland maken, meer inhoudelijk. En daar clasht het wel tussen die persoonlijkheden. Ja. Ja.
0: We gaan nog eens even naar de politieke reacties op de troonrede. De oproep van de koning tot samenwerking maakte het meeste indruk op BBB-fractievoorzitter Henk Vermeer. Dat zei die tegen politiek verslaggever Ewout Kiefiet. En hij verwees daarbij naar zijn outfit.
5: Dit is een kopie van de boerenkiel van mijn opa. En het is prima dat hij
4: dat die boerenkillen in het museum komen. Maar we willen niet dat de boeren in het museum komen.
5: Dat gebeurt wel, denkt u?
4: Op deze manier absoluut. Want het toekomstperspectief waar in de troonrede over gepraat wordt, kunnen wij nog niet zien in de huidige plannen. En zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt ons daarin.
5: Mevrouw Bikker van de ChristenUnie, de koning zei onder meer, je moet af en toe buigen voor de mening van anderen. Ziet u dat genoeg bij dit kabinet?
6: Nou, dat vraagt allereerst in het kabinet om het eens te worden, in plaats van rechtop te blijven staan, maar niet meer naar elkaar te luisteren. Dus ik denk dat de koning een waarschuwing gaf aan alle aanwezigen in de zaal die bijdragen aan het regeringsbeleid en ook de mensen die het controleren. Maar het begint bij het kabinet zelf.
5: Meneer Mark Sauer, u bent hier voor het eerst als fractievoorzitter. Een heel andere rol. Wat viel u op aan de troonrede?
7: Nou, het was een mooi verhaal. Maar ik denk dat Nederland eerlijk gezegd niet meer zit te wachten op mooie verhalen, maar op concrete daden. Nederland staat al jarenlang stil, hè? Dus het is het zoveelste kabinet wat nog niks klaar speelt. Vorige ook niet, het kabinet daarvoor ook niet. En Nederland moet wel echt vooruit. Dus ik hoop dat het niet bij mooie verhalen blijft, maar dat nu de daden komen.
5: Welke rol gaat u daar dan spelen om het vooruit te krijgen?
7: Nou ja, als er goede voorstellen komen, zullen wij die steunen. We hebben zelf natuurlijk ook goede ideeën. En we gaan proberen die over het voetlicht te brengen morgen en overmorgen.
0: Onze verslaggevers stonden ook te wachten op fractievoorzitter Ralf Dekker van Forum voor Democratie. Maar die was al weg, dus van die partij hebben we geen reactie.
12: Dan maar door naar de PVV. Die partij was niet welkom in de huidige coalitie. Ze hadden zelf ook niet echt op te wachten. Fractievoorzitter Geert Wilders liet aan Ewout Kiewiet weten dat hij niks wil weten van samenwerking met dit kabinet.
24: Ik wil graag samenwerken om een land beter te maken, maar niet om een land af te breken. En in mijn analyse is dit het kabinet van de afbraak. Behalve dan dat ze Nederland, wat ik u net al zei, volproppen met nog meer asielzoekers en AZC's. Ja, letten ze ook niet op de grote problemen van de mensen. Ik had gehoopt iets te horen over wat gaan we doen aan de onbetaalbare prijs voor veel mensen voor de boodschappen. Gaan we bijvoorbeeld die BTW, die meer dan de helft van de onderdeel is van de energierekeningen, die ook torenhoog stijgen, gas en elektriciteit. Gaan we daar wat aan doen? Misschien naar het lage tarief brengen van 21% naar 9%. Gaan we doen aan het eigen risico? En allemaal niet. Dus die problemen niet. Terwijl ze wel tegelijkertijd echt tientallen miljarden uitgeven van dingen waar ik denk ik mensen in Nederland niet zoveel aan hebben als ontwikkelingshulp, stikstof, klimaat, Europese Unie. En tegelijkertijd bezuinigen ze, nou misschien iets later als het gaat om sociale zekerheid, maar nog steeds daarop fors, gigantisch veel op de zorg. Behalve het eigen risico van de huishoudelijke hulp tot de wijkverpleegkundigen of uit de WMO of eigen bijdrage, specifieke aftrek van zorgkosten waar heel veel mensen wat aan hebben, is dadelijk finito vanaf 2028 of zo. Dus het is een agenda van de afbraak van Nederland. En daar wil ik niet aan meewerken, weet u.
12: Dus PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Lars, nog iets opvallend?
1: Nou, hij is gewoon weer helemaal terug bij waar hij was voordat hij überhaupt bestuursverantwoordelijkheid heeft genomen. Dat valt me iedere keer op. Bij andere partijen die op een gegeven moment zijn gaan regeren, gaan af en toe de scherpe randjes ervan af, omdat ze tijdens een regeerperiode wellicht compromissen hebben moeten sluiten. Je ziet bij hem dat gewoon niet het geval is. Hij is gewoon weer helemaal terug bij waar de PVV ooit stond. Je zou bijna zeggen, zoals de collega's van Nieuwsuur ooit een keer concludeerden, dat het getuigenispolitiek is, niet bedoeld om ook werkelijk iets te veranderen, maar vooral om een standpunt te blijven uitdragen. Dat zie je weer. Wat ik wel interessant vind aan de keuze die hij maakt, is dat hij bij de bezuinigingen voor de zorg kiest en niet de sociale zekerheid. En dat komt omdat het voor hem een kwetsbaar punt is. Hij heeft in eerdere regeringsdeelname, bijvoorbeeld verhoging van de AOW-leeftijd, vrij snel weggegeven. Hij heeft in de vorige kabinetsperiode dat soort lasten voor werkenden rustig laten stijgen. Dus hij heeft niet zo'n heel sterk punt als het gaat om bezuinigingen op de sociale zekerheid daar heel erg tegen zijn. Maar op het gebied van de zorg, daar kan hij dan wel...
12: Maar met Agema ging dat toch ook?
1: Nee, maar Agema was bijvoorbeeld wel voor een halvering van het eigen risico. Dat heeft dit kabinet weer teruggedraaid. Dus daar zit voor hem veel meer het punt dan dat hij kan ageren op jullie pakken de WIA aan of de WW. Want daar heeft hij ook in het vorige kabinet en tijdens Rutte 1 natuurlijk wel veren moeten laten wat dat betreft. Dus dat vind ik wel opmerkelijk. Maar inderdaad vooral weer terug naar wat hij altijd al deed.
0: En als we dan die andere partijen horen, BBB, ChristenUnie, Groep Marcus Sauer, die pakken ook nog niet echt de uitgestoken hand, hè?
1: Nee, kijk, BBB heeft de steun voor de begroting voorwaardelijk gemaakt aan dat de stikstofbrief van tafel moet. Ja, dat is onbespreekbaar voor het kabinet, dus ook geen route. Marcus Sauer, dat was een veelbelovende partner voor het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode. Komt natuurlijk uit de PVV en ging daar weg omdat hij zei precies dit punt dat Wilders eigenlijk niks wil bereiken en hij wel. Nou, die uitgestoken hand werd aangenomen door het kabinet en toen heeft Marcus Sauer wat uitspraken gedaan rondom de kwestie Israël-Gaza, die hem in op het strafbankje hebben gezet. En daar is hij eigenlijk nog niet van afgekomen. Maar wellicht, het kabinet gaat de routes open houden en let ook tijdens zo'n politieke beschouwingen weer op wie er constructief is. Dus ja,
0: en dan kunnen die uitspraken weer vergeven worden.
1: Dat wordt ingewikkeld voor de D66-achterban. Ja. Maar als je er een begroting
0: mee kunt... Wat heeft hij ook alweer gezegd?
1: Hij had het gezegd dat op een gegeven moment dat geweld mocht om mensen buiten de deur te houden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Om vluchtelingen buiten de deur te houden. Ja, dat was voor heel veel mensen in Den Haag echt een brug te ver.
12: Een heel ander punt, maar wel een hot issue, is kernenergie. Zeker ook in Zeeland. Verslaggever Josephine Trehi, hoe zit dat?
8: Ja, want Zeeland is samen met Groningen nog over als provincie om 2 nieuwe kerncentrales te krijgen. Hier in Zeeland zou dat gaan om de Paulinapolder en de Mosselenbank. Ik zit hier onder andere met Sandra. Goedemorgen, middag.
9: Goedemiddag.
8: Akkerbouwer in die Paulinapolder. U heeft daar een bedrijf, hè, met uw man, met uw zoon. Wat zou dat betekenen als die kerncentrale daar komt?
9: Ja, dan moeten wij weg. Dan wordt de polder, wordt alles afgebroken en dan wordt het opgehoogd. De zeedijk is 9 meter en dan beginnen ze vanaf 10 meter te bouwen.
8: Ja, heel erg niet blij mee dus. U hoorde dit 2 jaar geleden, sindsdien ook actie gevoerd. Net zoals dat in Groningen ook. Heel erg veel verzet dus tegen een komst van een kerncentrale daar. Uw actie heeft onder andere geleid totdat er in de Provinciale Staten een motie is aangenomen. Geen kerncentrale in de Paulinapolder. Maar nou begrijp ik dat dat eigenlijk niet zoveel gaat uithalen.
9: Nou ja, je kan wel zien dat er geen politiek draagvlak meer is. Want er zijn 22 stem voor en 14 stemmen tegen. Dus dat wil toch laten zien dat de politiek het ook niet meer wil dat die kerncentrales in de Paulinapolder komen.
8: Ja, nou dan gaan we even naar de politiek. Want dat bent u, Johan Alberts. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
8: Gedeputeerde hier in de provincie. Ik had het over die motie. U als college ziet het wel zitten, de kerncentrales. Laten we even beginnen. Van waarom wilt u het wel? Waarom denkt u dat het goed is voor Zeeland?
13: Nou ja, ik denk dat Zeeland bekend is met nucleaire energie. Wij zijn op dit moment eigenlijk een nucleaire ecosysteem. Waar Borselen draait, er is opslag van kernafval. Maar dat draait ook op dit moment nog de enige centraal die aan het net levert. Wij staan open eigenlijk voor die kernenergie, omdat we weten dat het ook nodig is voor een stukje verduurzaming voor onze economie en industrie. Dus we zullen ze hard nodig hebben, willen we een schone industrie hiertoe hebben in Zeeland. Want die hebben we met een Noordzeehaven, met de industrie die daar is. Die is belangrijker eigenlijk voor ons nationaal product dan Schiphol. Mm-hmm. De toegevoegde waarde van daar is enorm. En wil je die kunnen verduurzamen, dan zul je ook schone energie nodig hebben.
8: Ja.
13: En dat is nucleaire energie.
8: Nou ja, er wordt ook vanuit het kabinet hard op ingezet. We hoorden het net ook in de troonrede. Maar dat verzet dan, die motie die is aangenomen, dat moet toch niet helemaal lekker zijn dan als bestuurder?
13: Nee, je ziet dat dat een enorme impact heeft voor onze inwoners. En met name de mensen die in de Paulinapolder leven, werken. Dat is daar een enorme impact. En we zeggen ook, op het moment dat de nucleaire energie de kerncentrales naar Zeeland komen, heeft dat een impact voor de totale regio. Ja. In eerste instantie in de polder zelf, maar ook voor heel Zeeland. En daarom hebben we gezegd, wij gaan niet over waar ze komen. Dat is echt een besluit van het kabinet. Maar hoe ze er komen, daar staat Zeeland en de regio. De gemeentes die staan daarvoor aan de lat. En daar hebben we voorwaarden voor gesteld. En die gaan we ook nog verder invullen in een rijk regiopakket.
8: Ja, precies. Want als de staatssecretaris, die gaat er namelijk over beslist, het wordt Zeeland. Dan komt hij er, u kunt het niet tegenhouden. Maar u zegt, we kunnen wel zeggen op welke voorwaarden. Wat voor voorwaarden zou u dan hebben voor Sandra en haar bedrijf en haar man en haar zoon die het bedrijf wil overnemen?
13: In ieder geval nu duidelijkheid. Want ze zitten al een hele poos in onzekerheid en dat wil je niemand. Je wil een toekomstperspectief hebben voor de mensen die daar wonen. Dus geef die mensen in ieder geval duidelijkheid die direct geraakt worden. Maar ook als bestuur zitten we te wachten op een stukje duidelijkheid. Maar daarnaast zitten we ook te wachten op voorwaarden. Ga dealen met het Rijk. Zeg wat er belangrijk is voor onze inwoners van Zeeland. En dat is een stukje veiligheid, een stukje onderwijs, maar ook een stukje economie. En zorg ook dat ze passend zijn in het landschap.
8: Ja, Sandra, want enig idee, wanneer wordt deze beslissing genomen?
9: Ja, nu zeggen ze eind dit jaar of begin volgend jaar.
8: Ja.
9: Maar ik vind het heel erg dat er nu ook wordt gezegd, we gaan doen aan vraagcreatie. Dus dat er energieslurpers naar Zeeuws-Vlaanderen gehaald worden om deze plannen door te zetten.
8: Hmm. dat afwachten. Hoe is dat voor u? Want ja, u zit toch te denken, het bedrijf, kunnen we het verkopen? Hoe moeten we nu verder?
9: We kunnen niks verkopen, want er is voorkeursrecht op onze bezittingen gelegd. En dat betekent dat wij alleen onze bezittingen aan de overheid mogen verkopen.
8: Nou, niet lekker werken lijkt me dit allemaal voor iedereen. Maar u ziet de toekomst in ieder geval, ik kijk nog even naar u, gedeputeerde, wel positief tegemoet.
13: Ja, ik denk dat dit ook een kans voor Zeeland is. Een kans in ieder geval voor de Zeeuwse economie, voor de industrie, maar ook voor de heel Zeeland. Dat we er allemaal beter en sterker van worden. Maar in de eerste instantie ook de bewoners van die Paulinapolder. We weten dat het zorgvuldig en goed moet gebeuren en daar gaan we ook voor staan.
8: Dank u wel.
12: Verslaggever Josephine Spetree sprak met gedeputeerde Johan Alberts en boerin Sandra Dieleman.
0: Ja, praten we nog even door over dat onderwerp kernenergie. Achie van Huiseling, econoom. Hebben we kernenergie nodig?
14: Onze energiespecialist zegt dat je kernenergie kunt gebruiken in aanvulling op andere hernieuwbare bronnen. Bijvoorbeeld wind op zee en zonne-energie. Dus dat fungeert als een meer stabiele factor, zeg maar.
0: En gezien het volle stroomnet wat we hebben, het nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten, de gasvoorraden, zou dit kunnen helpen, onze energiezekerheid?
14: Het was ook een onderwerp in de troonrede volgens mij, energiezekerheid. Mm-hmm. En ik denk als je het over kerncentrales hebt, dan liggen er ook daar weer uitdagingen. Dus je noemde net al het volle stroomnet. Dus ook de plek van de kerncentrale is afhankelijk van wat er bijvoorbeeld ook gebeurt met de plekken van wind op zee. Omdat je niet wil dat die twee te dicht bij elkaar zitten en het net overbelasten.
0: En het betekent nogal wat voor omwonenden, dat hoorden we net ook al.
14: Ja.
0: Ja, dus er zitten nogal wat haken en ogen aan. Lars, hoe kijkt het kabinet Jette naar kernenergie?
1: Nou, als een optie. Dat is ook neergelegd. En inderdaad gewoon een optie zoals Achie het ook omschrijft. Als aanvulling op de rest. Dat bleek ook wel uit de troonrede. Waarbij de koning inderdaad kern noemde naast wind op zee, naast waterstof. Als een van de zaken in de energiemix. Alleen, het grote probleem is, er zijn geen bedrijven die aanbieden op dit moment om kerncentrales in Nederland te bouwen. Het is ongelooflijk ingewikkeld om blijkbaar ook het economisch rendabel te maken. Dus de Nederlandse overheid zal er heel veel geld in moeten steken.
3: Maar dat hebben ze met windenergie ook gedaan.
1: Daarom, maar dat is dan de politieke keuze die je maakt. Mm-hmm. Het is niet rendabel, maar we vinden het zo belangrijk dat de Nederlandse overheid daar gewoon aan mee moet betalen als mix. Nou, daar is geld voor vrijgemaakt. Ze zetten dan in op niet de grootste centrales, maar de kleinere centrales. Maar ze zitten vooral nu even met een ander probleem. Namelijk, waar zetten we hem neer? En Zeeland inderdaad, het is de voorkeur voor het kabinet. Maar ze moesten vanwege de regels van de rechtsstaat die er zijn ook nog een onderzoek laten doen of het niet ergens anders zou kunnen. En uit dat onderzoek bleek dat Delfzijl eigenlijk ook een hele goede kandidaat was. En dat is iets wat het kabinet eigenlijk niet wil. Want daarmee zadel je de Groningers op
0: met een
1: grote energievraag. En dat ligt daar natuurlijk ontzettend gevoelig gezien de gaswinning die daar heeft plaatsgevonden.
0: Maar het ligt eigenlijk altijd gevoelig, toch? Dat hoorden we net ook.
1: Dat ligt inderdaad gevoelig. Alleen de gemeente Borselen heeft aangegeven dat zij daar meer open voor staan, laat maar zeggen, dan de provincie Groningen. Ja. Dus laten we wel wezen, dit is een vraagstuk voor lange termijn, ook voor dit kabinet. Het is niet dat er volgend jaar ergens een kerncentrale zal staan.
3: Het probleem was dat het in Zeeland ook weer niet kon, toch? Volgens deskundigen, omdat je kan het niet kwijt, de stroom die er
1: dan
3: wordt.
1: Wat me weer aantoont dat het een discussie is voor de zeer lange termijn. En de vraag die eigenlijk nu vooral in Den Haag speelt is, er wordt steeds geld voor vrijgemaakt. En dat staat ieder jaar weer op de begroting. En er komt natuurlijk een moment dat mensen gaan zeggen, ja, we kunnen daar wel geld voor blijven reserveren, maar op het moment dat we die gaan bouwen, waarom hebben we dat dan nog steeds op de begroting staan? Kunnen we dat dan niet gaan uitgeven aan andere zaken?
0: Maar dat is nu nog niet dus?
1: Nee, dat is nu nog niet aan de orde, omdat in het coalitieakkoord is ook is afgesproken dat geld er blijft staan. En als je oneenigheid wil binnen de coalitie, dan zie je dat D66 en het CDA er wellicht anders over denken dan het VVD, en ze hebben al oneenigheid genoeg, zou ik bijna zeggen.
12: We gaan naar de Tweede Kamer, naar verslaggever Roel Bolsius. Is minister Heijnen al gearriveerd?
15: Ja, die is zojuist door de hoofdingang van de Tweede Kamer binnengekomen. De hoofdingang waar tegen de ramen een klein uur geleden Extinction Rebellion nog een zwart-blauw goedje gooide. Dat bleek nepolie te zijn, die wilde demonstreren. Dat werd gauw schoongemaakt, zodat minister Heijnen van Financiën door een schone ingang naar binnen kon komen. Hij gebruikt vandaag de hoofdingang. Normaal gebruikt hij de achteringang. Dat gebruiken ministers normaal gesproken. ook. Maar vandaag is een symbolische dag. Want hij gaat de miljoenennota, de begroting voor het komend jaar, aanbieden aan de Tweede Kamer. Hij is inmiddels in de Statenpassage. Hij

0: staat op de trap met dat koffertje. Hij glimlacht vriendelijk naar de camera's en naar de rest van de mensen die in de kamer zijn. Dan moet hij een wandelingetje maken, want hij gaat nu naar de tweede verdieping van de Tweede Kamer. En dan moet hij door het gebouw heen lopen om straks naar de eerste verdieping weer naar beneden te gaan. Want daar is de ingang van de grote vergaderzaal.
1: Echt een gigantische routerol.
0: Dat is een gigantische route die ik je nu helemaal aan het vertellen ben. Om ook een inkijkje te geven in die Tweede Kamer.
2: Zonder hindernissen.
0: Zonder hindernissen. Nee, ja, kijk, dit zijn de plekken waar normaal het publiek komt, waar Lars en ik niet rondlopen. Hij moet straks nog eerst door de beveiliging heen, of in ieder geval door de deur, om in het beveiligde gedeelte te komen. En dan komt hij op de plek waar journalisten en politici normaal rondlopen en elkaar ook kunnen zien. En dat is dan de weg naar de Tweede Kamer, naar de plenaire zaal.
3: Heeft hij zijn pasje bij zich kan hij gewoon door de sluis
0: gaan? Nee, hij heeft zijn pasje niet bij zich. Hij wordt begeleid door een bode en alle beveiligers die hebben de deuren voor hem opengezet.
2: Echt zonder hindernissen.
0: Dit is echt zonder hindernissen. Je wil niet vastkomen te zitten.
1: Het is net alsof je zelf de weg niet weet. Dat iemand het zo met
0: hem
1: mee
0: moet lopen.
1: Ik
0: weet eigenlijk ook niet of hij heel vaak deze route neemt. Ja, in ieder geval 3 keer, want het is de derde keer dat hij het... de begroting komt aanbieden. Nu gaat hij die trap af naar de verdieping waar hij straks de zaal in kan. En hij heeft dat koffertje nog steeds vast. Ik wil je 1 geheimtje verklappen, Fleur.
2: We zullen het onder ons houden. Maar
0: niet te veel mensen meeluisteren. De hele Rijksbegroting past helemaal niet in dat koffertje. Dat is echt honderden pagina's groot. Dan zou hij eigenlijk een rolkoffer moeten meenemen. Dit is echt een gedeelte.
1: Wat zit er dan in?
2: AI-samenvatting.
0: Het eerste deel van de miljoenennota. De grote lijnen, de onderliggende begrotingen van de verschillende ministeries, die zitten daar niet in. Die zijn digitaal verstrekt aan de Tweede Kamer. Straks worden die openbaar gemaakt. Maar afgelopen vrijdag kregen de Tweede Kamerleden die al, om zich te kunnen voorbereiden op de politieke beschouwingen die eraan komen, zodat ze ook niet verrast worden dat het kabinet ook niet te veel voorsprong heeft in het debat. Hij loopt nu, de minister van Financiën, door langs de galerij met allemaal portretten van oud Tweede Kamervoorzitters. Dat betekent dat hij in de buurt komt van de ministersingang en

0: en politici normaal rondlopen en elkaar ook kunnen zien. En dat is dan de weg naar de Tweede Kamer, naar de plenaire zaal.
1: Heeft hij zijn pasje bij zich of kan hij gewoon door de sluis gaan?
0: Nee, hij heeft zijn pasje niet bij zich. Hij wordt begeleid door een bode en alle beveiligers die hebben de deuren voor hem opengezet.
2: Echt zonder hindernis.
0: Ja, dit is echt zonder hindernis. Je wil niet vastkomen te zitten.
3: Het is net alsof hij zelf de weg niet weet. Dat iemand zo met
0: nou,
3: hem mee
0: ik weet
3: moet
0: eigenlijk
3: lopen.
0: Ook niet of hij heel vaak deze route neemt. Ja, in ieder geval 3 keer, want het is de 3e keer dat hij het... de begroting komt aanbieden. Nu gaat hij die trap af naar de verdieping waar hij straks de zaal in kan. En hij heeft dat koffertje nog steeds vast. Ik wil je 1 geheimtje verklappen, Fleur.
1: We zullen het onder ons houden. Maar
0: niet te veel mensen meeluisteren. De hele Rijksbegroting past helemaal niet in dat koffertje. Dat is echt 100 pagina's groot. Dan zou hij eigenlijk een rolkoffer moeten meenemen. Dit is echt een gedeelte.
3: Wat zit er dan in?
1: AI-samenvatting.
0: Het eerste deel van de miljoenennota. De grote lijnen, de onderliggende begrotingen van de verschillende ministeries, die zitten daar niet in. Die zijn digitaal verstrekt aan de Tweede Kamer. Straks worden die openbaar gemaakt. Maar afgelopen vrijdag kregen de Tweede Kamerleden die al, om zich te kunnen voorbereiden op de politieke beschouwingen die eraan komen. Zodat ze ook niet verrast worden dat het kabinet ook niet te veel voorsprong heeft in het debat. Hij loopt nu, de minister van Financiën, door langs de galerij met allemaal portretten van oud Tweede Kamervoorzitters. Dat betekent dat hij in de buurt komt van de ministersingang en dat hij nu de hoek omslaat en dan loopt hij bijna de zaal in. Hij stapt nu de zaal in. En dan zien we dat daar al Tweede Kamerleden op hem staan te wachten. Dat is altijd een beetje alsof het de eerste schooldag van het jaar is. Iedereen staat een beetje met iedereen te kletsen. Er is veel geroezemoes. Dit is niet een gewoon debat waarin de technische details besproken worden. Maar dit is ook altijd een beetje een feestelijk symbolisch moment.
3: En heel veel fotografen.
0: Daar laat hij het koffertje straks trots aan zien. En dan kan die het gaan aanbieden aan de Tweede Kamer.
3: En verwacht je dan nog iets van dat hij een mooi gedicht of zo gaat opzeggen? Of stichtelijke woorden? Of wat?
0: Hij doet wel altijd een soort introductietekst bij de miljoenennota. We horen dat nu de vergadering geopend wordt. En dan moeten we eventjes gaan horen wat hij precies gaat zeggen. Hij geeft er inderdaad wel een paar woorden bij. De economische context waarin het land staat. De politieke context waarbij het land staat. En dan moeten we zien wat hij precies aan plannen gaat presenteren.
3: Gaan we dat nu horen? Of staat moet hij nog even...
0: Hij staat enorm te poseren, inderdaad.
1: Ja, viel jij ook op, Roel, dat de Kamervoorzitter hem nog geen hand heeft gegeven?
0: Op dit moment valt nu eventjes het beeld bij mij weg. Dus ik heb niet de details. Ik denk dat jullie het beter kunnen zien dan ik. Ja, ik kan de zaal niet meer inzien.
4: Dinsdag 15 september 2026... Er zijn geen berichten van verhindering.
3: Maar waarom is dat erg als hij die hand niet heeft gegeven? Geldt het dan niet of zo?
1: Nee, normaal gesproken niet. Maar het is gebruikelijk dat op het moment dat de minister-president binnenkomt of dat de minister van Financiën komt, wordt zo'n officieel moment dat de voorzitter hem even ontvangt. Maar dat is mij even ontgaan. Dat gebeurt er niet.
4: Het is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2027. Ik geef het woord aan de minister van Financiën.
5: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan. Een begroting waar lang aan is gewerkt en waar met veel partijen over is gesproken. En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaar in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken. Ja. Looking at you. De liefdesbrief was niet aan iedereen gericht, voorzitter. Maar het was wel een begroting, voorzitter, met een opgave die ons allemaal aangaat. Want de wereld om ons heen verandert snel. Onze veiligheid staat onder druk. En onze toekomstige welvaart is minder vanzelfsprekend. Dat vraagt om een begroting met een gezamenlijke richting. En Nederland heeft vaker laten zien dat we grote veranderingen aankunnen als we elkaar vinden rond een gemeenschappelijk doel. En dit doen we niet door verschillen weg te poetsen. Maar door te erkennen dat sommige opgaven groter zijn dan ieders afzonderlijk gelijk. En deze tijd vraagt opnieuw om een gemeenschappelijk doel. Een doel dat verder kijkt dan de volgende begroting. En of we het nu hebben over onze veiligheid, onze sociale voorzieningen, of de kansen die we volgende generaties willen geven, het valt en staat bij de kracht van onze economie. En juist die kracht, die zijn we aan het verliezen.

De internationale concurrentie wordt feller. Onze productiviteit groeit nauwelijks. En investeringen blijven achter. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden. Want iedereen heeft belang bij een land dat vooruit gaat. Het gaat immers om werk, het gaat om een goed inkomen, het gaat om onderwijs voor je kinderen. Het gaat om zorg waar je op kan rekenen en om een land dat sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen. En daarvoor zullen we moeten investeren, hervormen en internationaal meer samenwerken zodat we sterker staan. Te beginnen met investeringen. Gezonde overheidsfinanciën zijn een randvoorwaarde en daar bestaan geen gemakkelijke oplossingen voor. Niet door simpelweg begrotingsregels aan te passen, niet te doen alsof rekeningen niet bestaan of door moeilijke keuzes uit de weg te gaan. Want hoe je het ook went of keert, een euro kan je maar één keer uitgeven. En oplopende schulden en rentelasten beperken juist de ruimte om te investeren. En ook regeldruk, trage vergunningverlening en netcongestie houden op dit moment investeringen tegen. En dat zet een handrem op onze economie. Die moet eraf. En soms vraagt dat om oude ideeën los te laten. En voorzitter, dat geldt ook voor mij. U weet, ik geloof sterk in de kracht van de markt. Maar als de markt tekortschiet en veelbelovende ondernemers kunnen daardoor niet doorgroeien, moet je soms bereid zijn om je overtuigingen aan te passen aan de realiteit. Daarom zie ik ook het belang van een nationale investeringsinstelling. Gericht op veelbelovende bedrijven die wel willen groeien, maar het geld daarvoor niet bij elkaar kunnen krijgen. Zodat bedrijven die hier starten ook hier kunnen doorgroeien en hier blijven. En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting. En al deze keuzes zijn gericht op hetzelfde doel, van Nederland de beste plek maken om te investeren en te groeien. En naast investeringen zullen we ook moeten hervormen. Want terwijl investeringen achterblijven, groeien veel andere uitgaven vanzelf door. En zonder hervorming in de sociale zekerheid en de zorg verdringen de uitgaven van vandaag de ruimte van morgen. En dat vraagt om keuzes. En niet om goede voorzieningen zomaar te versoberen, maar juist om ze betaalbaar en toegankelijk te houden. Nederland loopt echt op meerdere fronten vast. Mensen die meer willen bijdragen lopen onnodig vast in regelingen. En bedrijven die willen groeien lopen vast in regels en verplichtingen. En bij hervormingen kijken we nog te vaak wat we dreigen te verliezen en te weinig wat we ervoor terugkrijgen. Namelijk meer ruimte voor groei. En onze nationale opdracht voor economische groei houdt niet op bij de grens. De wereld die wij kennen verandert fundamenteel en in hoog tempo. Decennia lang konden we vertrouwen op open handel, internationale regels en bondgenoten die samen onze veiligheid beschermden. En die vanzelfsprekendheid is voorbij. Economische afhankelijkheden worden ingezet als machtsmiddel. Grootmachten bepalen steeds vaker zelf welke regels voor hen gelden. En Nederland kan deze uitdagingen niet alleen aan. Dat besef delen we met veel andere Europese landen. En precies daarop is de Europese samenwerking gebaseerd. En ook mijn eigen denken over Europa is tijdens mijn ministerschap veranderd. Ik blijf kritisch wanneer Europa meer invloed naar zich toe trekt dan nodig is. Of meer schulden blijft maken. Maar ik heb ook geleerd dat samenwerking ons soms meer zeggenschap geeft. En om bedrijven bijvoorbeeld meer ruimte te geven om te groeien. Om onze veiligheid te beschermen en om als Europa sterker te staan in de wereld. En daarom moeten we de Europese samenwerking verdiepen. Onze interne markt beter laten functioneren. En economische banden versterken met landen buiten Europa. De wereld van gisteren komt niet terug. En onze opdracht is daarom om mede te bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. En voorzitter, economische groei vraagt ook om samenwerking in de politiek. En dat zie je terug in de miljoenennota. Er is ruimte gezocht om voorstellen van oppositiepartijen in te passen. Een brede wens was om lastenverzwaring als gevolg van de vrijheidsbijdrage te verlichten en werkende middeninkomens meer ruimte te geven. Die keuze hebben we met dit koopkrachtpakket ook gemaakt. Ook verlengen we de korting op benzine en dieselaccijns en gaat de vliegbelasting omlaag, terwijl we de luchtvaart verder verduurzamen. We investeren extra in wat Nederland nodig heeft om te groeien, in infrastructuur, in woningbouw en in onze energieonafhankelijkheid. En voor hervormingen zoeken we breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Werkgevers en werknemers krijgen de ruimte om alternatieve hervormingen uit te werken. En daarvoor passen we enkele maatregelen aan of stellen we ze uit. Zodat we eindelijk om de tafel kunnen om samen te werken aan oplossingen die Nederland sterker maken. En ook voor andere wensen uit deze Kamer is ruimte gevonden. Bijvoorbeeld voor kwetsbare gezinnen, voor betere palliatieve zorg en kindveiligheid. En voor vaccinaties en het voorkomen van femicide. Die keuzes moeten ook worden betaald. En voorzitter, dat doen we door minder uit te geven met als resultaat een dalend tekort gerichte

0: lastenverlichting zonder rekeningen door te schuiven. En voorzitter,
1: daar gaat de verbinding weg, ja?
0: Het moet daarom onze nationale opdracht zijn. En daarvoor moeten we in Nederland en in Europa bouwen aan een groeicoalitie. Een coalitie van partijen en landen die vooruitkijken, verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes durven te maken. Voor onze toekomstige welvaart, voor onze veiligheid en onze vrijheid. En met deze miljoenennota laat het kabinet zien welke keuzes daarbij horen. Door te investeren, door te hervormen en de samenwerking te zoeken. Maar deze opdracht is groter dan één begroting. Het echte werk begint nu. De richting is helder. Onze welvaart behouden door haar opnieuw te verdienen. En voorzitter, dan bied ik u nu de miljoenennota 2027 aan.
2: En op dit moment minister Heijnen van Financiën zijn koffertje. Hij doet de klipjes open van dat koffertje, maakt hem dus open. En ik heb dus al verklapt dat daar niet de hele miljoenennota uit ligt met alle onderliggende stukken en bijlagen. Maar het is toch alsnog een dik pak papier wat hij nu glimlachend aan de bodem geeft. Nou, dan maakt hij netjes stapeltje van. Dat geeft hij aan de bodem. Is een enorm boekwerk. Dat mag hij niet direct aan de Kamervoorzitter geven. Dat moet een bode doen, dat wordt nu gedaan. En dan betekent dat nu officieel de begroting naar buiten gebracht is.
3: Van de financiën voor het aanbieden van de begroting voor het jaar 2027.
2: Dan kunnen we nu het politieke debat erover aangaan.
3: Start de Kamer morgen met de Dankjewel,
4: Roel. Ja, Lars, als je zo hebt meegeluisterd naar de miljoenennota, is er dan nog iets dat je opvalt?
5: Waar het kabinet toch een en al positiviteit probeerde uit te stralen, in ieder geval Rob Jetten dat doet, Ilko Heijnen toch een wat somberder beeld van Nederland en de wereld schetst, valt mij op. Dat het feit dat Nederland voor enorme opgaves staat, dat de groei onder druk staat. Nou, er werden toch een flink aantal zaken genoemd waarbij je zou kunnen denken dat rampspoed ons ten deel zal zijn als we niet een aantal dingen veranderen in Nederland. De uitgestoken hand zat er natuurlijk wel in. Hij benoemde de zaken die hij in de begroting heeft gezet. Als het ging om de vliegbelasting, de accijnskorting die doorgaat, dat de benzine dat de prijs van de benzine wat gedempt wordt. Nou, dat zijn zaken die aan de rechterkant heel erg prettig worden gevonden. Hij benoemde ook het feit dat een aantal van de hervormingen, zoals hij ze noemde, anderen zouden zeggen bezuinigingen zijn uitgesteld, noemde hij als een handreiking. Dat zat er wel in. Dat hij zijn eigen reis van persoonlijke groei met ons deelde. Namelijk dat hij als VVD'er wellicht niet voor overheidsingrijpen is, maar toch een nationale investeringsbank goed vindt. En dat hij als VVD'er ook niet zo fan was van Europa, maar daar toch blijkbaar wat meer fan van geworden is in de loop der jaren. Dat waren wel de opvallende zaken in deze
4: En Achiel, hoe kijk jij als econoom hiernaar?
6: Ja, ik sluit me aan bij wat Lars zojuist zei. Ik denk wat ook interessant is dat hij noemde het doel om verder te kijken dan de volgende begroting. Dus dat is voor mij een signaal dat de aandacht ook gaat naar de langere termijn. Dat bleek ook uit de investeringen bijvoorbeeld. Box 3 kwam ook heel expliciet naar voren. Dat zat niet in de troonrede, maar wel nu in de lezing van de miljoenennota.
1: Zo'n nationale investeringsinstelling of bank, is dat bewezen ook in het buitenland dat helpt?
6: Ik denk dat dat nog een aspect is wat de komende tijd moet gaan blijken. Ik denk dat het wel heel goed is dat daar ook aandacht naar uitgaat. En wat me nog meer opviel aan de lezing van de miljoenennota is dat er veel wordt stilgestaan bij de langere termijn en de structurele hervormingen die er moeten gaan komen. Maar in ieder geval wat er tot nu toe is uitgelekt, is dat naar mijn idee nog relatief beperkt. Ja. Dus misschien staat er meer in de miljoenennota dan is uitgelekt. Maar misschien is dat ook iets wat de komende tijd dan nog moet gaan blijken uit de algemene politieke beschouwingen.
4: Ja. Henk, jij als politicoloog, zijn jou nog dingen opgevallen?
7: Nou, mij viel heel erg op dat een EU-georiënteerde politieke partij als D66 in de troonrede eigenlijk heel weinig aandacht had voor Europa. En dat nu bij deze aanbieding wel heel veel aandacht is voor Europa. En dat vond ik heel positief. Ik denk dat alle politiek moet zich ook richten op Europa. En het viel me eigenlijk een beetje tegen dat het in de troonrede maar zo'n heel beperkte rol speelde. Dus dat was het belangrijkste wat mij opviel toen net de begroting werd aangepakt.
5: Ik begrijp wel dat het hier bij de speech van Financiën meer over ging, omdat Europa ook dit jaar gaat discussiëren over de meerjarige begroting daar. En daar heeft Nederland natuurlijk ook een belangrijke stem in.
6: Maar sowieso internationale samenwerking kwam ook sterk naar voren. Dus het is wel een richting.

0: We kunnen naar Ewout Kiewiet, want hij staat bij premier Jette. Ewout.
1: Ja, ik sta hier inderdaad met premier Jette, die voor het eerst Prinsjesdag meemaakte vanuit deze rol als premier. En dan is het een dag waarop heel veel gebeurt eigenlijk. Het begon vanmorgen al met de treinen, later rode verf op de weg van de koets. Hoe is dat voor u?
2: Nou ja, het begint inderdaad met enorme sabotageacties op het spoor. Op tientallen plekken hebben mensen treinverkeer ontregeld. Grote impact voor Nederlanders die naar school of naar hun werk toe moesten. En u kunt erop rekenen, politie en veiligheidsdiensten zetten nu alles op alles om die daders op te sporen.
1: Ja, en wat raakt dat u? Dat u dan op zo'n dag dat dit zoveel kabaal is eigenlijk in het land?
2: Ja, nou kijk, dit zijn natuurlijk echt bizarre acties. Als je op deze manier probeert de treindiensten helemaal te ontwrichten. Zeker als je dat doet op de dag van de democratie, op Prinsjesdag. Demonstreren hoort erbij, je stem laten horen hoort er ook bij op Prinsjesdag. Maar dat kan natuurlijk nooit op de manieren die we nu hebben gezien met de vernielingen aan het spoor, hooibalen in brand of het besmeuren van de openbare ruimte hier in Den Haag.
1: Wat zegt dat u? Is dat een teken van de polarisatie in het land?
2: Nou, het is wel ook, en dat zei de koning ook heel mooi in zijn troonrede. Hoe kunnen we nou eigenlijk met die hele grote meerderheid die hier niks van moet hebben, die gewoon wil dat we in dit land samen de schouders eronder zetten en dingen oplossen. Dat we dat tegengif tegen die polarisatie veel meer aandacht geven, samenwerken om dingen op te lossen, zodat hier eigenlijk veel minder podium voor komt.
1: Maar lukt dat dan nog niet echt?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren ook wel veel stilstand gehad, hè, op onderwerpen als meer betaalbare woningen, de ellende rondom de stikstofdiscussie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in Nederland kan meekomen? Zijn mensen ook teleurgesteld in de politiek die te weinig heeft geleverd? Dat is ook de opdracht die we als kabinet voelen, om echt een aantal doorbraken te organiseren. Maar dat kunnen we niet alleen, daar zullen we voor moeten samenwerken. En betekent dat ook dat je in de politiek bereid bent elkaar de hand te reiken.
1: En u zegt het al, het land heeft lang stilgestaan. Ik wil doorbraken, we moeten in beweging komen, we moeten samenwerken. Nu heeft u een minderheidskabinet, dus u kunt het niet alleen. Hoe gaat u dat dan voor elkaar krijgen?
2: Ja, en we hebben ook afgelopen zomer gezien, wij hadden wat langer nodig voor de begroting dan eigenlijk de bedoeling was. Dus ook wij moeten daar het goede voorbeeld geven. Maar uiteindelijk zit in deze miljoenennota echt een riant aanbod aan de oppositie. Met een hele hoop extra geld voor onderhoud van infrastructuur, een apart vaccinatieprogramma voor ouderen, meer inzet ook op de koopkracht en economische groei. En daar hopen we echt de samenwerking met oppositiepartijen heel concreet te maken.
1: Ja, u zegt, bent eigenlijk heel optimistisch. U zegt, ik heb een uitgestoken hand. We hebben een gulle cadeaus richting de oppositie. Maar tegelijkertijd zegt die oppositie, ja, we zien dit nog niet. U moet gaan kiezen. U moet naar links gaan of naar rechts gaan. Gaat u dat nu doen?
2: Nou kijk, en ik vind die keuze tussen links of rechts echt een ouderwetse keuze. Het gaat veel meer om de vraag welke problemen kunnen we voor Nederlanders oplossen. Meer betaalbare woningen bouwen waar we volop mee bezig zijn. Is niet een links of een rechts thema. Dat is gewoon om het leven van mensen beter te maken. Dus ik hoop uiteindelijk ook dat we op de inhoud elkaar toch kunnen vinden.
1: Maar u moet over 2 maanden wel een belastingplan rond hebben. Dan moet echt duidelijk zijn, is er een meerderheid voor de koers van dit kabinet? Misschien lukt het niet met deze koers.
2: Nou, wij gaan daar in ieder geval alles aan doen. Daar zijn ook van overtuigd. Ook als je luistert naar inhoudelijke tegenvoorstellen van de oppositie, zitten vaak best redelijke ideeën en plannen tussen. Dus in plaats van dat we allemaal 100% ons zin proberen te krijgen, laten we kijken hoe we elkaar halverwege kunnen vinden. En ook weer kunnen laten zien dat de politiek daarna niet alleen maar ruzie maakt, maar letterlijk dingen oplost.
1: U vindt dat er te veel ruzie wordt gemaakt op dit moment?
2: Nou, wij hebben daar zelf allemaal zijn we daar onderdeel van geweest de afgelopen jaren. En dit is ook wel de kans om dat met elkaar te doorbreken. Daar moeten wij als kabinet goed ons best voor doen. Maar ik hoop ook dat we daar oppositiepartijen van kunnen overtuigen.
1: Ik zei het al, het is de eerste Prinsjesdag voor u als politiek leider van een kabinet. Eerder zat u aan de andere kant als Kamerlid. En ook eerder als minister. Heeft u zich voorbereid op dat leiderschap van het land?
2: Door echt wel vanuit de overtuiging met een beetje pragmatisme aan de slag te gaan. Of dat nou gaat over veiligheid en investeren in defensie of die economische groei die we willen nastreven. We weten eigenlijk best wel goed wat er moet gebeuren. Dus laten we daar samen de schouders onder zetten. En ik zie ook echt mijn als taak als premier om ervoor te zorgen dat al die ministers goed hun werk kunnen doen. En ook elke keer weer uit die Haagse torens kruipen richting oppositiepartijen, richting samenleving, richting medeoverheden.
1: Zitten daar ook beginnersfouten bij dat leiderschap? Dus bijvoorbeeld afgelopen week ook wel kritiek dat u misschien uw minister van Financiën niet echt bij u hield. Of dat hij juist veel de partijpet op had. Wat ziet u zelf daarvan?
2: Nou kijk, het is ook voor elk nieuw kabinet altijd even zoeken naar de beste weg vooruit. Maar ik ben er eigenlijk ook hartstikke trots op dat we bijvoorbeeld voor de zomer al die stikstofaanpak hadden. Dat we al nieuwe locaties voor woningbouw hebben aangewezen. Dat we volop aan het investeren zijn in onze economie en in onze veiligheid. Dus we op de grote thema's waar we hebben beloofd, daar willen we doorbraken organiseren. En daar zijn we ook volop bezig.
1: Dank u wel.
3: Meneer Jette.
2: Oh, jij hebt er ook
4: dat was Ewout Kiewiet in gesprek met de premier Rob Jette. Ja. Lars, wat vond je?
5: Dat hij alles apolitiek probeert te maken. Dat snap ik vanuit zijn oogpunt. Hè. We hebben gewoon een probleem. En dat probleem weten we. Dat is onder meer de woningbouw.
4: En dat is niet links en dat is niet rechts.
5: Dat is niet links en dat is niet rechts. En dat moeten we dus samen oplossen. Het enige probleem daarbij is dat het wel degelijk links of rechts is. Want wil je die woningbouw oplossen doordat de overheid bijvoorbeeld meer geld aan moet uitgeven. Of de woningcorporaties meer moet activeren. Of denk je dat de markt daarvoor een beste oplossing heeft. Dat is een politieke keuze. En dat zal links en rechts hem ook wel degelijk aan herinneren. Maar ik snap het vanuit zijn oogpunt wel. Want op een moment, je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen achter je scharen. En dan helpt het om te zeggen, jongens, we zijn er om problemen op te lossen. Kom nou allemaal gezellig praten met ons. Dan vinden we ongetwijfeld wel een oplossing hiervoor. En dat is een beeld dat hij eigenlijk deze hele dag, inclusief met de troonrede, wil uitstralen. Wij staan open voor elke aanpassing die je maar wil. En we moeten het samen met elkaar rooien.
4: Ja, en
6: Henk?
0: Ik zag jou ook. Wat viel jou op?
7: Waarbij, want er zijn me heel veel dingen opgevallen.
0: Nou ja, pik er dan maar
7: even. Ja. Nou, ik heb vooral tijdens het luisteren naar al die beschouwingen zitten nadenken over het moet over links of het moet over rechts. En hoeven we dat niet te doen? Je zag bij Klaver dat hij zei het moet over links. En bij Ja 21 zag je vooral dat gezegd werd. Joost Eertmans zei heel duidelijk, nou, het moet gewoon een keuze over rechts worden gemaakt. Terwijl het kabinet niet wil kiezen. En toen zat ik te denken, ja, wat weten we daar eigenlijk over? En we weten in landen met minderheidskabinetten dat als je geen keuze maakt, of je over links of over rechts gaat, dan moet je ervoor zorgen dat al die beleidsterreinen los van elkaar gezien kunnen worden. Dus dat je stikstofprobleem los ziet van inkomensverdeling. Het probleem is alleen, en dan kun je dus inderdaad soms meerderheden over links en over rechts vinden. Het probleem is alleen, in Nederland doen we dat nooit. Alles is met elkaar verknoopt. Dus ik denk uiteindelijk dat dit kabinet ervoor zit. En dat ze inderdaad een keuze moeten maken. Of over links of over rechts.
6: Je kunt niet op twee paarden wetten.
7: Nee, dat gaat niet lukken. Omdat alles met elkaar verknoopt is. En dus ik denk dat de reacties van de oppositie op dit moment eigenlijk wel terecht zijn. En ik ben dus heel benieuwd wat het kabinet in de komende weken zal gaan doen. Noodgedwongen. Een keuze zal maken voor over links of over rechts.
4: Maar Lars, denk je dat het kabinet zich een beetje heeft verslikt hierin? Dat het misschien toch moeilijker is gebleken dan eerst werd gedacht?
5: Ik denk dat ze ik denk eerlijk gezegd wel dat ze het de met enige naïviteit ingegaan zijn. Zullen we maar zeggen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we uit een vorig kabinet kwamen. Dat kabinet Schoof, dat viel voor de ogen van de natie zo'n beetje iedere maand verder uit elkaar. Dus er was heel veel druk op een half jaar geleden om zo snel mogelijk met een nieuw kabinet te komen, een nieuwe ploeg, en die zou het dan anders gaan doen. Maar in die formatie is dus niet heel veel tijd genomen om met elkaar hele moeilijke issues alvast uit te vechten. Nou, we hebben het vanmiddag gehad over box 3. Dat gaat over de vermogensbelasting en hoe je daar geld op, hoe je daar belasting op heft, moet ik eerlijk zeggen, op vermogen. Dat soort dingen moet je met elkaar uitdiscussiëren, anders kom je er niet uit. En ze hebben het daar ook dus niet goed over gehad. Van welke routes zijn er eigenlijk en zien wij eigenlijk met elkaar vanwege die snelheid. En je ziet dus gaandeweg dat weeffouten heeft veroorzaakt binnen de coalitie. En die moeten nu steeds worden opgelost. Daarom ook deze zomer zo'n ingewikkeld probleem rondom de begroting. Daarom nu ook inderdaad nog steeds de vraag, welke koers kiezen we eigenlijk? En het gevaar daarvan is dat je niet kiest. En dat hebben we in de politiek vaker gezien. Dat er niet wordt gekozen omdat ze niet met elkaar eens konden. En dan kom je op die stilstand die ze eigenlijk zelf vrezen.
4: Nou ja, en jij zei eerder vandaag, nou, ze hebben in ieder geval Prinsjesdag gered. Moeten we er zo over praten? Hoe lang zij deze situatie gaan volhouden?
5: Nou ja, er moet op een gegeven moment een soort van werkbare modus komen waar iedereen het over eens is. Dus het probleem hierbij is, niemand heeft dit ooit geprobeerd. Dus ze zijn een beetje met vallen en opstaan. Wellicht wat meer vallen en wat minder opstaan. Bezig. En dat moet zich zetten. Dat is ook de boodschap bijvoorbeeld van Henry Bontebal van het CDA. We doen dit voor de eerste keer. En we zijn met elkaar allemaal gaandeweg aan het uitvinden hoe dit werkt. De brug bouwen terwijl we eroverheen lopen. De vraag is of hoe lang mensen dat gaan accepteren. Hoe lang de politiek dat gaat accepteren. Voor nu is er of zie ik geen aanleiding voor bijvoorbeeld de oppositie om te denken, dit experiment gaan we niet langer ondersteunen en we trekken de stekker eruit. Dat kan.
3: Maar anders gezegd, niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen.
5: Niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Nee. Dat kan veranderen. Ik bedoel, de peilingen wijzen op een gegeven moment een bepaalde kant op. Het volk maakt een keuze, bij wijze van spreken. En dan ga je dat nou eenmaal doen. Maar niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Ze komen te snel op de andere. En dus... ga je de situatie laten voortbestaan zoals die is.
4: Maar hoe spannend zijn dan de komende dagen, de algemene politieke beschouwingen?
5: Nou, wel degelijk, want uiteindelijk moet je het wel met elkaar eens worden over het minimale wat je gaat doen. En daar heb je de tijd voor, want wij hebben het nu over de algemene politieke beschouwingen. Maar er zit een hele cyclus achter, die uiteindelijk eindigt in de Eerste Kamer in december, want dan moet het belastingplan worden gestemd. En dat is het belangrijkste moment eigenlijk, want dat gaat over hoe je geld gaat ophalen in de samenleving om überhaupt iets uit te kunnen geven. Nou, en je kunt gewoon merken bij de politieke partijen dat ze zoiets hebben. We hebben dus nog de tijd om een manier te vinden om dit overeind te houden. Maar dat ingewikkeld is en dat als iedereen blijft doen wat hij nu doet, je het risico loopt dat je elkaar aankijkt en denkt, dit werkt dus niet. Dus laten we maar eens kijken of we iets anders kunnen gaan doen. Ja, dat blijft aanwezig steeds.
4: En gaan we dan morgen heel erg letten op Jesse Klaver van Pro?
5: Ja, en ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
4: Het is geen saaie week, hè, Lars?
5: Nee, zeker niet. Nee, we kijken er met z'n allen naar uit. En het interessante is, de politici zelf ook. En de entourages zelf ook. Ze vinden het zelf ook spannend. Voor het eerst in jaren hoor je ook achter de schermen van... Ik ben erg benieuwd. Ik wil gaan kijken. Ik wil dit zien.
4: Dat gaan we de komende dagen krijgen.
0: Ja, jij ook, Achie, morgen aan de radio gekluisterd.
6: Ja, hartstikke. Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik vind het een heel interessante Prinsjesdag. En vooral de komende tijd wordt heel interessant. Wat gaat er gebeuren met de begroting die er nu ligt? Wat staat er überhaupt in de begroting? We hebben natuurlijk alleen de lek gezien. Mm-hmm. Dus het is een heel, heel interessante tijd.
4: Ja, precies. Nou, die kunnen we dus nu allemaal... Jij kan ze als econoom nu helemaal gaan doorblijven. Henk, jij als politicoloog, kan me ook voorstellen dat je ook
7: werking van een minderheidskabinet. Hoe zorg je ervoor dat je meerderheden krijgt in de Tweede en in de Eerste Kamer voor dit? Terwijl je als minderheidskabinet het onderling al niet eens bent. Ik vind dat heel fascinerend. Dat is schaken op 6 borden tegelijk. Ja, dat is van alles nog wat komt bij elkaar.
0: Ja. Lars, nog een laatste overdenking na deze dag?
5: Nou,
0: zeker op een dag waar we dus ook
4: heel rommelig begonnen.
5: Ja. Nou, dat is het vooral. Kijk, dit eerdere kabinetten werden ook gestuurd door maatschappelijke onrust. Dat is ook iets waar mensen zich natuurlijk heel erg zorgen om maakt rondom stikstof. We hebben in kabinet Rutte 4 gezien dat het CDA zich zo onder druk gezet voelde op het stikstofdossier dat het kabinet daar eigenlijk al op was gevallen. Dat was ook een kabinet dat heel instabiel was. En dat die krachten die werken natuurlijk ook op het kabinet. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de opstelling van de vakbonden in de komende tijd. Want uiteindelijk moet er natuurlijk ook wel vanuit de maatschappij een soort kritische massa komen, waardoor de politiek in beweging komt. Weer. Dus al dat soort dingen zijn de komende tijd ontzettend interessant. Maar eerst maar eens gewoon morgen horen hoe de politieke partijen er precies over denken.
4: Lars, dankjewel. Achie van Huizeling, econoom bij ABN AMRO. En Henk van der Kolk, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Veel dank dat jullie ons de hele middag van jullie commentaar en duiding hebben voorzien.
0: En dan zover deze speciale NOS-uitzending op Prinsjesdag. Hierna de collega's van 1 Vandaag.
4: En om 5 uur is er het NOS Radio 1-journaal met de samenvatting van deze dag en al dat overige nieuws. Een fijne dag.
0: Fijne dag.

0: kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Marloes Lemson.
10: Straks, leuk hoor, Prinsjesdag. Maar wat valt er eigenlijk te vinden van een miljoenennota waar nog geen meerderheid voor is? We bespreken het met politiek verslaggever Remco Teulings, Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel en financieel duider Martin Visser. Maar nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
11: Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is nog niet in beton gegoten. De handrem moet volgens hem van de economie af. Investeringen zijn nodig en ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van het volle stroomnet. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. In de troonrede deed koning Willem-Alexander een oproep aan gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en andere plekken die vanwege de asielopvang worden overvraagd.
12: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. De samenleving moet het aankunnen. Er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren.
11: De koning zei meer polarisatie te zien als het gaat om vluchtelingenopvang. Dat extremere vormen aanneemt, noemde de koning zorgelijk. Zachtere stemmen in de samenleving raken ondergesneeuwd, zei hij. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. In Utrecht is een stukje perkament ontdekt met daarop een fragment van de Odyssee van Homerus. Het 1700 jaar oude stukje perkament werd 2 jaar geleden gevonden in de universiteitsbibliotheek, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat het kleine vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motoclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Dat heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat Sheeran onder druk is gezet door stadion-eigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek geuit op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden is het bewolkt. In de rest van het land is het zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij een graad of 18.
10: Michiel, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
13: Ja, het is druk op de weg. Bijna 250 kilometer file alweer. Op de A10 staat een lange file tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. De vertraging is daar ruim een kwartier. Staat al een tijdje een auto met pech. Daardoor zijn er richting Den Haag 2 rijstroken dicht. Op de A16 een lange file van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum een uur oponthoud. De Drechttunnel was even dicht. Die is inmiddels weer open. En op de A16 de andere kant op tussen Knapend Ridderkerk en Knapend Klaverpolder een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook nog dicht.
14: Ster. Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
19: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
21: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
24: NPO Radio 1. Avro Tros.
10: Prinsjesdag, de troonrede, een miljoenennota die daarna een bijna kabinetscrisis dan toch is. Hoe ziet die miljoenennota de begroting van volgend jaar eruit? En kan het allemaal wel doorgaan als er nog geen meerderheid voor is? Allerlei zaken die we het komende uur gaan bespreken. En dat doe ik samen met mijn sidekick Kees Dorenstein.
25: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. En hier aan tafel onze politiek duider Remco Teulings, econoom Martin Visser van de Telegraaf. En uiteraard is hier Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Goedemiddag allemaal. Maar eerst even naar de koning, want die had het van vooral over de democratie.
9: Marloes Lemson. Eén vandaag.
12: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben.
10: Ja, dat zei koning Willem-Alexander eerder vanmiddag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag tijdens de troonrede. Ja, Remco, in welk licht moeten we hier nou naar luisteren? Want het probleem van dit kabinet is natuurlijk juist dat ze geen meerderheid hebben.
26: Ja.
10: Buigen voor de mening van anderen, wat bedoelt u daar nou?
26: Ja, ze weten van het begin af aan dat ze geen meerderheid hebben. Het kwam op mij een beetje wanhopig over. Want wat ze hebben gedaan is een half jaar lang eigenlijk hun taak verslonst om die meerderheden juist op te zoeken. Er is vanaf dag één, zouden ze eigenlijk contact moeten hebben met alle oppositiepartijen om te kijken, oké, hoe gaan we al die dingen die wij willen uitvoeren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Tenminste, er was geen plan voor sommige ministers. Die gingen wel eens op bezoek bij fracties, anderen deden dat helemaal niet. Iedereen deed maar wat. En op het moment dat ze dachten, oké, nu moeten we echt bondjes gaan sluiten, toen waren ze eigenlijk vergeten dat ze het onderling nog oneens waren. Dus ja. Ze hebben er zelf een puinhoop van gemaakt. En nu schrijft de premier in die troonrede die voor laat lezen door de koning, werk alsjeblieft met ons samen. Ja, dat komt een beetje sneu over.
10: Dus de wanhoop van Jette uit de mond van de koning. Dat
26: meer
10: is dan
26: meer.
10: Eigenlijk de conclusie.
26: Zeker.
10: Er was natuurlijk al heel veel uitgelekt uit de miljoenennota. Ja. Heb jij vandaag nog wat nieuws gehoord?
26: Inhoudelijk niet. Nee. Ah, nee.
10: Nou,
26: daar kunnen we heel kort over zijn.
10: Martin, jij?
27: Nou ja, ik was heel benieuwd hoe vooral de belastingverhogingen precies in elkaar zouden zitten. Nou, ik moet zeggen, in de korte tijd heb ik dat nog niet helemaal 100% paraat. Maar het is wel duidelijk, Sociale Zaken heeft een prachtig overzicht van alle lastenmaatregelen. Nou, die zien er allemaal niet best uit. Heel veel minnetjes op het scorebord.
10: Wel dingen die meer gaan kosten.
27: Dus. Ja, zeker. En je ziet dat uitlekt natuurlijk als er een koopkrachtpakket aankomt van 1,5 miljard. Dat is echt een druppel op de gloeiende plaat in opzicht van alle verzwaringen. Raad van State zie ik net ook, die constateert ook 6 miljard lastenverzwaringen komend jaar, waarvan 5,8 miljard naar arbeid. Dus Werkend Nederland betaalt de rekening voor deze begroting.
10: Nou, dat klinkt niet mals. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Joyce, hoe gaat het bij de kiezers? Hangen die de vlag uit of juist niet?
0: Nou, het is kiezers kijken met een dubbel gevoel naar deze dag. We weten uit de peiling dat mensen op zich wel blij zijn dat er iets ligt van een akkoord. Omdat ja, anders krijg je echt stilstand. Zeker kiezers van D66, CDA, VVD en ook Pro vinden dat wel fijn. Okay. Maar aan de andere kant, de kritiek is ook wel dat mensen vandaag hebben geluisterd naar een koning die iets uitspreekt. Waarvan je nog niet eens weet of het echt uit gaat komen. Hè? Want inderdaad, het gaat over democratie en meebewegen. Maar kiezers zijn ontzettend kritisch over hoe het kabinet het afgelopen half jaar heeft gedaan. Sluit ook wel aan op wat bij Remco zei. Van mensen zeggen, waarom betrek je niet veel eerder de oppositie? Want zoals het nu gaat, een plan uitschrijven en dan hopen dat de oppositie toehapt. Ja, we hebben nu gewoon te maken met loze beloftes. Dus ja, daar balen ze wel van.
1: Ja, mensen begrijpen ook wel dat dat misschien wat klapt met het beeld van alle feestelijkheid van vandaag. Ja. Dat we eigenlijk nog helemaal niet weten hoe het zit. Dus.
0: Klopt.
1: Ja, goed, we gaan straks nog over meer paneluitslagen hebben natuurlijk. Maar Martin, even naar de koopkracht. Want daar gaat natuurlijk op Prinsjesdag ook wel over.
27: Ja.
1: De lage inkomens gaan er iets op vooruit. Volgens mij als enige groep. Zet dat nou echt zoden aan de dijk voor mensen die eronder vallen?
27: Nee, zowel die plus voor de laagste inkomens niet als de minnetjes voor de midden- en hooginkomens ook niet echt. Het is allemaal millimeterwerk. Dus het is vooral de beweging is interessant om te zien. Dat je kan heel goed zien hoe zag het plaatje eruit voor de begrotingsonderhandelingen en hoe ziet het erna uit. Wat hebben ze proberen te verspijkeren? En dan zie je inderdaad dat we hadden al een kleine min voor de onderhandelingen en daarna is het minnetje ietsje kleiner geworden. En het is vooral ten gunste van laagste inkomens geweest. Maar plus 0,2%. Ja, dat is goed.
1: Voor merk mensen je dat dan in je portemonnee?
27: Nou ja, kijk, het is goed om te zeggen dat voor mensen met echt een laag inkomen telt elke euro. Dus ja, dat denk ik ook wel even goed om te realiseren. Maar het zijn geen grote bewegingen. Je ziet ook, het valt eigenlijk helemaal weg, wat ik net ook zei, tegen heel veel belastingverhogingen.
2: Maar is dit nu niet al achterhaald als we kijken naar de inflatie die zo aan het oplopen is?
27: Ja, die is in die zin wel. Ik had ook vanmiddag al contact met de economen van de Rabobank. Die hebben echt zojuist een inflatieraming bijgesteld. Want de olieprijzen, gasprijzen, benzineprijzen gaan echt als een wild omhoog.
1: Ja, dat merkt iedereen natuurlijk.
27: Waar het Centraal Planbureau zijn inflatieraming net heeft verlaagd naar 2,7% volgend jaar, omdat de dieselaccijns verlengd lager blijft, zegt de Rabo, nee, wij zien iets heel anders. We zien al een inflatie van 3,8%, dat is bijna richting de 4 voor volgend jaar. En dat is heel relevant. Ik zal niet te veel met cijfers strooien. Maar de relevantie is wel dat een klein beetje koopkracht, wat we dan hebben, zal moeten komen uit de verhouding tussen lonen en prijzen. Van het kabinet gaan we het niet krijgen, dat is alleen maar lastenverzwaring. Maar een andere manier om koopkracht impuls te krijgen is natuurlijk als jouw salarisverhoging groter is dan de prijsstijging.
1: En zit dat erin?
27: Nou ja, dat zit er op papier zit het er wel in. Ja, behalve dus inderdaad als het in het Midden-Oosten nog verder escaleert en die prijzen natuurlijk veel harder gaan oplopen. Ja, en de kans dat dat gebeurt is groter, denk ik, dan dat we daar nog een meevallen te verwachten hebben.
1: Ja, dus we zien nu wel koopkrachtplaatjes, maar of het uiteindelijk ook echt een plus gaat worden in je portemonnee hangt ook maar helemaal af van de internationale situatie.
27: Precies, voor het idee, het kabinet komt uit op min 0,1% over de volle breedte. De Rabo zegt, wij verwachten al bijna min 1%.
1: Ja.
27: Dus dat is echt een heel groot verschil op basis van alle nieuwste ramingen. Die overigens, voor de goede orde, over een maand ook weer een beetje kan meevallen.
1: Okay.
27: Maar de seinen staan eerder op rood dan op groen.
0: Precies. Dat is ook een belangrijke zorg van mensen, de koopkracht.
27: Ja. Ja.
1: Precies.
0: We zien ook in ons 4 op de 10 mensen denkt dat ze de komende jaren het moeilijk krijgen om rond te komen. Dat zijn echt hoge getallen. Het is niet eens dat ze het feitelijk nu doorhebben, maar ze weten gewoon inderdaad.
1: Ze voelen het.
0: Ze voelen het en die internationale onrust is zo groot dat ze denken aan de pomp, de energieprijs. Ja. 4 op de 10 mensen vind ik echt veel.
26: Iedereen ziet dat spook van die stijgende energieprijs natuurlijk op zich afkomen. Dus,
1: politici voelen natuurlijk ook wel aan dat mensen zich zorgen maken en willen daar dan ook iets aan doen. Misschien daarom dat kleine plusje toch aan de onderkant.
26: Ja.
1: Is het nou zo, want ze hebben natuurlijk helemaal die begroting zo zitten verspijkeren dat ze toch ergens nog een plusje kunnen weggeven.
26: Ja.
1: Is het nou zo dat ze denken van dan doen we dat aan de onderkant voor mensen met een wat kleinere portemonnee, zodat linkse partijen misschien wat blijer worden van deze begroting en we misschien een meerderheid kunnen krijgen? Of
26: ongetwijfeld, maar links is daar natuurlijk niet tevreden mee. Want die zegt, haalt dat geld nou bij de vermogens? Want die dragen niks extra's bij op dit moment. Dus kom daarvoor met een plan. Dan kun je over de hele breedte mensen die werken wat meer ontzien. Want de laatste verkiezingscampagne, die is nog heel lang geleden, riep iedereen, ook al de coalitiepartijen, werk moet lonen. Als je ziet waar de lasten nu terechtkomen, is toch bij Werkend Nederland.
1: Zijn we nu niet echt terug in deze miljoenennota?
26: Nee.
1: Martin, jij hebt heel veel miljoenennota's gelezen in je leven. Vind je nou, als je deze leest...
26: Meer dan je lief is.
1: Als je deze leest, zit er nou een duidelijke koers in? Hebben ze een duidelijk plan, dit kabinet?
27: Ja, nou, een kleine disclaimer. De miljoenennota kwam om 15:35 vrij. Dus ik zal niet de illusie wekken dat ik hem helemaal van A tot Z al gelezen heb. Maar wat je natuurlijk wel ziet... in mijn column schrijf ik ook, de troonrede is een beetje net als het liedje Vriendschap voor Goede Doel. Het is een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Ik bedoel, het lijkt wel heel wat. Die troonrede met alsof het heel thematisch is, dat de agenda wel duidelijk is.
1: Maar wat lees je nu tussen de regels door? Ook al lees, staat je nog maar net online?
27: Wat ik lees is één grote grabbelton. Er zit van alles nog wat in. En om iedereen tevreden te houden met dat uitkomst, dat niemand tevreden is. Dus vlees nog vis, het schiet alle kanten op. Terwijl uit die troonrede blijkt dat eigenlijk er veel brede consensus is in de politiek, bij de coalitie en daarbuiten, wat de grote thema's zijn. En op sommige thema's misschien zelfs ook nog wel de richting. Nou, belasting op vermogen en arbeid, dat is echt wel een ingewikkeld ding.
1: Ja.
27: Maar bijvoorbeeld rondom woningbouw, rondom stikstof, rondom regeldruk.
1: Eigenlijk
27: van dat
1: alle
27: soort
1: thema's die wel jaren horen natuurlijk.
27: Zelfs de koning zei in zijn troonrede, weet je mijn woorden, het is een grijs gedraaide plaat, maar het kabinet gaat opnieuw naar de regeldruk kijken. Daar zijn echt een soort disclaimer erbij. Ik zeg het nu voor de 100ste keer. En je ziet wel het economische groeivermogen, kijk als econoom, dat is echt wel belangrijk, want dan wordt de koek ook groter. En anders, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan blijf je met elkaar dat gebakkelei op de vierkante millimeter houden over wie
1: naar
27: welke
1: de
27: lasten
1: termijn
27: moet betalen.
1: Kijken dus eigenlijk. Precies. Ja, en Joyce, als je kijkt naar ons panel, zie jij dan dat daar een soort duidelijke koers wordt gezien?
0: Nee, precies. Nee. Wat dat betreft, Martin Visser is ook een panellid. Dus
1: je vult hem trouwens.
27: Er zijn er heel veel meer. Hè?
0: Ja, er zijn heel veel 70.000 panelleden.
26: Het gewicht in de schaal.
0: Nee, 3/4 van onze panelleden zegt, ik zie geen visie bij dit kabinet. En zelfs de eigen kiezers, coalitiekiezers, zien dat niet. Ja omdat ze weten, de hele begroting is gericht op het zoeken naar meerderheden die ze nog niet bevestigd hebben. Dus ja, er zitten cadeautjes in waar de oppositie dan uit kan shoppen. Ja, links en rechts zitten wat lekkers in. Dat is geen visie, dat is politiek overleven. Alles wat ze nu doen is gewoon ergens tussen droom en werkelijkheid eigenlijk.
1: Nou, mooi gezegd. Zijn panel leest dit of heb je dit zelf zo samengevat? Het is wel
0: als Neerlandica moet ik zelf zeggen dat ik dit een samenvatting bedacht had. Maar
1: nou ja, wel heel duidelijk. Nou, wij gaan zo meteen verder. Dan meer natuurlijk over die miljoenennota. Maar nu eerst...
3: Feit of fictie?
1: Ja, deze keer over Prinsjesdag. Maar dan net anders. Nederland heeft nog genoeg geld om uit te geven. Vertel, Kees.
2: Ja, dat zei hoogleraar geneeskunde Marcel Levy gisteren bij Eva Jinek. Even kijken of hij er is.
4: En dan hoor je de hele tijd de minister van Financiën zeggen, er is geen geld. Nou, Eva, geloof mij, er is zat geld. Nederland behoort tot de landen in Europa met de laagste staatsschuld.
1: Nou, we hebben het net over alle eindjes aan elkaar knopen in zo'n begroting. Hoe kan dit? Klopt
2: inderdaad,
1: dit van de staatsschuld?
2: Martin zal er vast wat van vinden zometeen. In Nederland is de schuld ongeveer 45% van het bruto binnenlands product, het BBP. Dus dat gaat dan om 500 miljard euro. Dus minder dan de helft van wat we in ieder jaar bij elkaar verdienen. Mm-hmm. In Europa hebben we afgesproken dat de totale schuld van een overheid niet hoger mag zijn dan 60% van het BBP.
1: Oké, dus we staan er goed voor in Europa, zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, best wel. Landen als Bulgarije, Estland en Tsjechië hebben dan weer een lagere staatsschuld dan Nederland. Maar in Italië, Spanje, Frankrijk en België is de staatsschuld dan weer veel hoger. Wat dan wel weer betekent dat zij meer moeten betalen om af te lossen.
1: Oh ja, en wat zijn dan de consequenties als je als land zo'n hoge staatsschuld hebt?
2: Nou ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar het niveau van de staatsschuld is niet zo belangrijk, zegt hoofdeconoom van ING, Marieke Blom. Zij kijkt meer naar de balans van inkomsten en uitgaven.
5: En de vraag is of dat met elkaar in evenwicht is en ook of dat op lange termijn met elkaar in evenwicht is.
2: Op de korte termijn is het volgens Blom allemaal financieel veilig.
5: Maar op de lange termijn heeft het juist wel een vrij groot financieel probleem. En omdat je weet dat die lange termijn eraan komt en het altijd voor politici heel erg moeilijk is om in te grijpen, doe je dat eigenlijk liever eerder en een beetje geleidelijk, in plaats van dat je opeens strakt over, nou ik noem maar 3, 4, 5, 6 jaar, heel hard op de rem moet, want dat is ook heel slecht voor de economie.
2: Ja, want in Nederland lijkt de staatsschuld wel op te lopen de komende jaren, voorspelt in ieder geval het Centraal Planbureau.
1: Oké, maar dan heeft Marcel Levy wel gelijk, toch? Want dan is er dus zat geld.
2: Nou ja, in theorie is dat er, als je stevig zou bijlenen dus, want het gaat wel om lenen. Maar dan moeten we volgens Martine Wolzak, journalist bij het Financieel Dagblad, wel opletten dat het niet een terugkerende kostenpost is.
5: Zeker geld wat je ieder jaar opnieuw uitgeeft, zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld voor sociale zekerheid en uitkeringen of een belastingverlaging. Ja, als je dat blijft doen terwijl je al een begrotingstekort hebt, dan gaat je staatsschuld in de toekomst wel snel oplopen.
2: En daar komt nog een probleem bij, zegt Marieke Blom. Stel, je zou dit geld nu in één keer lenen en gaan uitgeven, bijvoorbeeld aan de infrastructuur, die moet beter, hebben we gehoord. Ja, dan zijn er helemaal niet genoeg mensen.
5: Dus wat je ziet is dat de overheid eigenlijk het geld niet eens uitgegeven krijgt. Geld is misschien inderdaad niet echt het probleem, maar dan lopen we vervolgens tegen de arbeidsmarkt op.
10: Oké, dus terug naar de uitspraak. Er is geld zat. Nederland behoort tot de landen in Europa met de laagste staatsschuld. Klopt dat of niet? Is het feit of fictie?
2: Ja, het is een feit. Zowel Blom als Wolzak bevestigen dat Nederland er inderdaad goed voor staat. Maar, zegt Wolzak,
5: je kunt niet zeggen er is zat geld en we kunnen alles doen wat we willen.
10: Goed, Kees, dankjewel. Nou, die kunnen we meteen doorpassen naar onze gasten. Remco Teulings, het kan dus gewoon, zegt Marieke Blom.
26: Ja.
10: Maar toch houdt het kabinet telkens nog vast aan die begrotingsregels, met de VVD voorop.
26: Ja, klopt. Heel stringent begrotingsbeleid. Inderdaad, met altijd het excuus, we mogen het niet doorschuiven naar komende generaties. Op links hoor je dan een heel ander verhaal. Dan zeggen, ja, maar je kan dingen, structurele investeringen, bijvoorbeeld in de infrastructuur, of dingen waar het land echt op termijn heel veel plezier van heeft, daar kun je best wel voorbij lijnen en die schuld iets laten oplopen. Maar dat is nou, precies het debat waar het over gaat.
10: Ja, en Martin, zijn wij daar te stringent in, kun je dat zeggen?
27: Nou ja, kijk, behalve als je wat Frankrijk doet een wenkend perspectief vindt, ik zou zeggen van volg dat voorbeeld vooral niet. We zitten nu veilig en laat het ook zo zijn. Kijk, ik vond het interessant dat de koning in de troonrede expliciet zei dat het kabinet de rekening niet doorschuift naar volgende generaties. Maar precies dat is de kritiek die zowel de Raad van State als het Centraal Planbureau heeft, dat het kabinet dat wel degelijk doet. Alleen die
10: maar wat is het dan? Dan weet je het op een gegeven moment ook niet
27: nou
10: meer.
27: Ja, ik ben eerder geneigd om twee onafhankelijke instanties te vertrouwen dan onze koning. Maar die spreekt ook maar uit wat de premier heeft opgeschreven.
10: Ja, blijft toch maar, ook een politieke tekst.
27: Ja, kijk, en die laagste staatsschuld die strooit ons met je zand in de ogen. Het gaat ook om wat gebeurt hier structureel. En je ziet dat ook dit kabinet gewoon structureel een hoog begrotingstekort heeft. Ook de begrotingsdeal, zegt ook de Raad van State, op een boekhoudkundige manier met je gefinancierd heeft. Er is heel veel boekhoudkundige trucage toegepast om dan toch allemaal met plakband en paperclips aan elkaar te plakken. En voor de lange termijn staan we voor grote opgaven. En daarom moet bijvoorbeeld ook die bezuiniging op de zorg, 10 miljard, die nog heel gevoelig gaan liggen, die moet allemaal besproken worden, zullen toch wel door moeten gaan als je inderdaad wil dat je ook voor de lange termijn de boel op de rit blijft houden.
10: Ja, nou, dat is precies waar we het over gaan hebben. Want omdat het kabinet zich dus aan die begrotingsregels wil houden, stond er een grote bezuiniging op de sociale zekerheid op de planning. We hebben het er de afgelopen maanden al heel vaak over gehad, ook in dit programma. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, die was eigenlijk al van de baan. En de bezuinigingen op de werkloosheidsuitkering, de WW, en die voor mensen die langdurig ziek zijn, die zouden ze dan gaan uitstellen. De koning zei daar vandaag het volgende over.
6: Ook het stelsel van werknemersverzekeringen vraagt onderhoud. Wie ziek wordt of werkloos, moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig. Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen. Hervormingen als deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land blijft.
10: Ja, Martin Visser van de Telegraaf. Het klinkt niet echt alsof ze gaan stoppen met die bezuiniging op de sociale zekerheid,
27: nee,
10: als je dit hoort.
27: Nee, zeker niet. Kijk, ze hebben natuurlijk wel belangrijke onderdelen geschrapt. Ik bedoel, de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Want het was strijdig met het pensioenakkoord. Dat lag allemaal veel te gevoelig. Dat is echt geschrapt. Het verlagen van de WW-uitkering is ook geschrapt. Maar verdere verkorting van de WW en ingrijpen in de WIA is op zijn best uitgesteld. En je ziet wat ik interessant vind. Je gaandeweg zie je de afgelopen maanden de redenatie verschuiven. Waardoor hopelijk, tenminste dat hoopt het kabinet, een opening komt naar pro en naar de vakbonden.
10: Waar zie je dat dan verschuiven?
27: Waar aanvankelijk minister Velbrief van Sociale Zaken heel erg hamerde op de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid. Dat had met vergrijzing te maken. Dat kon hij ook niet echt hard maken. Zie je nu dat het vooral gaat van over mensen opgesloten houden in uitkeringen, hoor je de koning natuurlijk ook zeggen. Ja,
10: dus van hoe krijg je mensen weer sneller
27: we hebben
10: aan
27: alles
10: werk
27: nodig. Precies ook wat natuurlijk net in feit en fictie werd gezegd. Van, je hebt niet alleen de financiële randvoorwaarden, maar de arbeidsmarkt is ook extreem krap. Dus je hebt op een gegeven moment echt mensen nodig. Dus het is sociaal niet wenselijk dat mensen onnodig in een uitkering zitten en maatschappelijk niet houdbaar als we niet alle krachten die we in potentie hebben gaan gebruiken. En dat is ook een heel ander type argument waarbij de bezuinigingsdoelstellingen meer aan het eind staan dan aan het begin.
10: Ja.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren, die horen ook partijen aan de linkerkant die zeggen, bezuinig niet. Wat zou dit nou voor mij of voor die mensen betekenen op het moment dat we niet bezuinigen?
27: Nou, wat het betekent. Nou ja, als je niet bezuinigt, betekent dat je nog steeds recht houdt op 2 jaar WW bijvoorbeeld. Dat je de via niks doet. En voor die via, dat erkende ook Pro en de vakbeweging, is dat, ja, klinkt het heel fijn als je niet ingrijpt in die zin van heb je mooie uitkering. Maar er zitten ook heel veel mensen in de via die zouden willen werken of een beetje zouden willen werken en die ervaren dat ze door het UWV ondermaats worden geholpen daarbij. En dat is ook echt een probleem voor heel veel mensen die heel graag anders willen. Dus dat opgesloten zitten. Het is een beetje columnistentaal van de koning. Maar ik snap wel dat hij dat gebruikt. En als dat nou de ingang is voor besprekingen. En je bent ook nog bereid als kabinet om er aanvankelijk misschien zelfs in te investeren. Want de UWV moet echt versterkt worden. En je pas aan het eind van de rit levert dat geld op. Heb je een totaal ander gesprek dan wanneer je zoals Velbrief in het begin deed. Gewoon ijzerheinig met zijn opdracht van Heine.
1: Precies.
27: Met die bezuinigingen aankomen.
1: Dat het anders moet is misschien iedereen het er wel mee eens.
27: Precies.
1: Maar of daar dan ook op bezuinigd moet worden is nog een andere vraag. Joyce, hoe kijkt ons panel daarnaar?
0: Nou, die staan in ieder geval ook achter de stakingen. En de meesten vinden dat die bezuinigingen op sociale zekerheid nog verder moet worden teruggedraaid dan al gedaan is. Hè. Ook al moet dat geld ergens anders vandaan komen. Je wil gewoon als rijk land niet bezuinigen op kwetsbaren, vinden mensen. Best veel wat mensen zien ook wel dat het een probleem is, hè, om de sociale zekerheid misschien betaalbaar te houden in de toekomst. Maar ja, dan moet het kabinet maar op andere zaken bezuinigen. Waar dan op? Nou ja, dan worden defensie, migratie vaak genoemd. Ook maatregelen voor de vermogende burgers zou wel steun voor zijn. Het zijn eigenlijk de enige kiezersgroepen die nog enigszins voor zijn de kiezers van het CDA en de VVD.
1: Ja, interessant. Remco, ook dat kiezers dan defensie noemden, want dat is natuurlijk precies de reden waarom er bezuinigd moest worden op de sociale zekerheid.
0: Ja, maar niet ten koste van alles dus. Ja.
26: Ja,

0: Ja, en wat trouwens ook nog wel aardig is om op te merken, die bezuinigen op de WIA. Het gaat natuurlijk voor een deel ook voor bezuinigen van mensen die compleet echt 100% zijn afgekeurd. Ja. Wiens uitkering omlaag gaat. Ja, dat heeft natuurlijk totaal geen invloed op de arbeidsmarkt. Want die mensen gaan die markt niet op.
1: Ja, veronderstel dat we precies kunnen bepalen of mensen voor de rest van hun leven totaal niet meer kunnen werken. Ja. En daar is wel reden om over te twijfelen of je zo'n, daar zit het UWV zelf ook mee. Kun je mensen wel een etiket opplakken? Jij bent voor de rest van je leven 100% arbeidsongeschikt. Ja. Eigenlijk voelen ze daar heel ongemakkelijk bij, al die keuringsartsen. Dus als daar ruimte ontstaat en je gaat toch kijken of mensen misschien op termijn wel iets kunnen.
2: Ja.
1: Dat is de gedachte. Maar
2: de vraag
1: of dat kan.
2: Natuurlijk of je daar steun voor gaat krijgen, precies, bij de oppositie. Of linkse partijen dat ook gaan trekken.
0: Nou, opvallend was wel, en dat is eerder vandaag al op deze zender gememoreerd en opgevallen, dat Jesse Klaver vandaag zei, ik wil aan die tafel gaan zitten om iets te veranderen aan die bezuinigingen. Terwijl voorheen het verhaal was, we gaan niet aan tafel voordat die bezuinigingen van tafel zijn.
2: Ze moesten helemaal van tafel. Dat is eigenlijk best een grote stap.
0: Dat lijkt een stap. En morgen moet dan maar blijken in zijn inbreng of het een slip op de tong was of dat echt een verandering van strategie is.
2: Ja, ik vind bij die bezuiniging op sociale zekerheid hoor je politici eigenlijk nauwelijks zeggen, we doen dit omdat er meer geld naar Defensie moet.
0: Nee, dat klopt.
2: Dat
0: valt mij ook op. Kijk, het CDA was natuurlijk wel vrij eerlijk tijdens de verkiezingscampagne ook al van, wij gaan een extra bijdrage in de vorm van een speciale belasting vragen om die defensieuitgaven te bekostigen. Ja. Maar goed, die is niet meer van tafel, want die was nogal onhandig ingericht, waardoor die juist bij midden- en lage inkomens aankwam. Maar ja, het is kennelijk nog steeds geen populaire reden om dingen te verkopen.
2: Precies, goed. We gaan het er straks verder over hebben. Bedankt, Martin, Joyce en Remco. We horen jullie zo weer. En straks hebben we het naast wat er in de miljoenennota staat ook over hoe moeizaam die überhaupt tot stand kwam. Het kabinet ging langs het randje, schijnt. Maar eerst gaan we eruit voor het nieuws.
3: NPO Radio 1.
2: Met Michiel van der Velden.
4: Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. Dat is de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij.

0: je daar steun voor gaat krijgen bij de oppositie. Of linkse partijen dat ook gaan trekken.
1: Nou, opvallend was wel, en dat is eerder vandaag al op deze zender gememoreerd en opgevallen, dat Jesse Klaver vandaag zei, ik wil aan die tafel gaan zitten om iets te veranderen aan die bezuinigingen. Terwijl voorheen het verhaal was, we gaan niet aan tafel voordat die bezuinigingen van tafel zijn.
0: Ze moesten helemaal van tafel. Dat is eigenlijk best een grote stap.
1: Dat lijkt een stap. En morgen moet dan maar blijken in zijn inbreng of dit een slip op de tong was of dat dat echt een verandering van strategie is.
0: Ja, ik vind bij die bezuiniging op sociale zekerheid hoor je politici eigenlijk nauwelijks zeggen, we doen dit omdat er meer geld naar Defensie moet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat
1: valt mij ook op. Kijk, het CDA was natuurlijk wel vrij eerlijk tijdens de verkiezingscampagne ook al van, wij gaan een extra bijdrage in de vorm van een speciale belasting vragen om die defensieuitgaven te bekostigen. Ja. Maar goed, die is nu van tafel, want die was nogal onhandig ingericht, waardoor die juist bij midden- en lage inkomens aankwam. Maar ja, het is kennelijk nog steeds geen populaire reden om dingen te verkopen.
0: Precies, goed. We gaan het er straks verder over hebben. Bedankt, Martin, Joyce en Remco. We horen jullie zo weer. En straks hebben we het naast wat er in de miljoenennota staat ook over hoe moeizaam die überhaupt tot stand kwam. Het kabinet ging langs het randje, schijnt. Maar eerst gaan we eruit voor het nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Met Michiel van der Velden.
3: Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. Dat is de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is nog niet in beton gegoten. De dag werd ook getekend door acties. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Premier Jette is er niet over te spreken.
4: Dit zijn natuurlijk echt bizarre acties als je op deze manier probeert de treindiensten helemaal te ontwrichten. Zeker als je dat doet op de dag van de democratie, op Prinsjesdag. Demonstreren hoort erbij, je stem laten horen hoort er ook bij op Prinsjesdag. Maar dat kan natuurlijk nooit op de manieren die we nu hebben gezien met de vernielingen aan het spoor, hooibalen in brand of het besmeuren van de openbare ruimte hier in Den Haag.
3: In Den Haag werd rode verf op de route van de rijtour gegooid. Een actie die door Extinction Rebellion geclaimd is. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreren tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Daarbij werden tientallen mensen opgepakt. Ook zijn websites en sociale media-accounts van de organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om de zanger gaat. De politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won.
0: Wat gaan we naar het weer, Peter Kuipers-Munneke.
5: Ja, het was vandaag een hele zonnige dag. Het was ook heel erg warm, zeker in het oosten en het zuiden van het land.
0: Het Indian Summer bijna lijkt.
5: Ja, zeker. Op de grens tussen Limburg en Brabant werd het op een meetstation van het KNMI zelfs 29,3 graden. Daar is morgen helemaal niets meer van over. Want vanavond trekken er buien over het land. En die buien die zitten precies op een scheidslijn tussen de warme lucht die we nu hebben en de koude lucht die er vanuit het westen ten westen van ons aan zit te komen. En dat betekent vannacht temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden met kans op wat buien. Die buien die gaan, als ze naar het oosten trekken, actiever worden. Toch denk ik dat de meeste buien pas echt in Duitsland bijvoorbeeld onweer gaan opleveren. Behalve misschien in Limburg. Daar zou het ook vanavond en vannacht wat kunnen gaan onweren. Morgen hebben we dan dus een heel stuk lagere temperaturen dan vandaag. Zal even wennen zijn. 18 of 19 graden. Met af en toe wat zon. Maar toch vrij veel bewolking. En ook wat buien die in de loop van de dag over het land heen trekken. Overmorgen op donderdag dan is er vrij veel bewolking. Af en toe een bui. En ook zo'n 18 graden. Ja, en die 18, 19, 20 graden hebben we ook vrijdag en in het weekend. Vrijdag ziet het droog uit. Zaterdag en zondag wel kans op een klein beetje regen. Maar er is ook wat zon. Ja, het is een beetje vlees nog vis weer dit weekend.
0: Maar zo koud nou ook weer.
5: Maar het is niet echt
0: extreem
5: koud. Het is niet heel heet. Het gaat ook niet heel hard regenen. Maar de zon die schijnt ook niet uit.
0: Nou, okay, maar de echte herfst is er ook nog niet. Dat is toch ook wel een beetje.
5: Moet ook nog komen.
0: Okay, Peter, dankjewel. Voor het verkeer gaan we naar Helene de Geest.
6: Er staat bijna 400 kilometer bij elkaar. Dat is een beetje een normale beeld op dinsdagmiddag. Er zijn wel wat lange files bij, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is de vertraging ruim 20 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Op de A10 ook een lange file tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Ruim een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht richting Den Haag. Verder veel

0: vertraging in de buurt van Dordrecht. En dat komt omdat de Drechttunnel even dicht was. Die is inmiddels weer open, maar op de A16 van Breda naar Rotterdam nog wel 25 minuten vertraging. En op de A17 daardoor ook file van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ook een half uur extra reistijd.
1: Eén vandaag. Marloes Lemson.
2: Goed, terug bij Eén Vandaag met hier aan tafel Remco Teulings, Joyce Boverhuis en Martin Visser. En natuurlijk sidekick Kees Dorrestein.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Waar we het dus gaan hebben over Prinsjesdag en de miljoenennota uiteraard. En zoals ik voor het nieuws al zei, die kwam vrij moeizaam tot stand. En nu is er dus wel een begroting, maar die wordt maar gesteund door 66 zetels in de Tweede Kamer. Een minderheid dus. Nou, Remco, politiek verslaggever, het proces naar die begroting was nogal rommelig, op z'n zachtst gezegd eigenlijk. Ja. Waar lag dat nou precies aan? Is dat ook het leiderschap van premier Jette?
3: Ja, over het gebrek daaraan.
2: Ja,
3: het was in ieder geval zo dat toen het kabinet tot stand kwam, iedereen aan die bewindspersonen vroeg van oké, hoe gaan jullie dat nou voor elkaar krijgen, al die meerderheden? Is er een plan? Dat was geen plan. Toen niet. En dat toen vroegen we nog eens aan de oppositie. Wat merken jullie ervan? Nou, we merken er eigenlijk helemaal niks van.
2: Zelfs in de eerste week was dat al gek.
3: Ja, precies. En in de loop van de weken veranderde dat ook helemaal niet. In de loop van de maanden veranderde dat niet. Dus er is ook geen enkel moment geweest dat Jette zelf dacht, nou, hier moeten we eerst wat mee. Dus in die zin kun je zeggen dat dat een gebrek aan leiderschap is. Zeker toen bleek dat minister van Financiën Heijnen een soort parallel overlegcircuitje was gestart om zijn begroting voor elkaar te krijgen.
2: Want dat gebeurde de afgelopen weken.
3: Dat gebeurde, terwijl Jette met zijn vicepremiers allerlei fractievoorzitters aan het uitnodigen was. Zat Heijnen te tokkelen op zijn ministerie met zijn favoriete partij, want die begon lekker over rechts te lullen. Dat werkt natuurlijk niet. Op een gegeven moment kwamen ze daar wel achter.
2: Twee
3: dat
2: kapiteins
3: niet politiek
2: op een schip eigenlijk.
3: Twee kapiteins op een schip. Op een gegeven moment hebben ze uit allebei die circuitjes de stekker getrokken. En heeft Jette gezegd, ja, het is nu aan het kabinet. Dat kwam nog een soort van stoer over. Maar dat was natuurlijk gewoon omdat ze een groot probleem hadden met de oneenigheid intern.
2: Ja.
3: Dus je kan zeggen, hij is wel een premier. Formeel is hij het. Maar persoon en de functie vallen nog niet helemaal samen, zou je kunnen zeggen.
2: Voor kiezers misschien ook gek, want het hele verhaal in de campagne en rondom het ontstaan van dit kabinet was natuurlijk een nieuwe politieke cultuur. We zoeken juist die samenwerking.
3: Ja, maar dan moet je ook het goede voorbeeld geven. Er was natuurlijk, ze hebben tijdens die formatie hebben ze een Deense hoogleraar erbij geroepen, Klees de Vrees, die alles weet over hoe ze in Denemarken met minderheidscoalities omgaan. Die heeft ze een paar tips gegeven. Nou, ze hebben er nul opgevolgd. Ja, ik bedoel, ze hebben zich in feite gewoon gedragen als een meerderheidskabinet en hun voorstellen gewoon voorgelegd van nou, kijk maar of jullie het wat vinden. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Je moet daarop anticiperen en contact zoeken. En anders krijg je een puinhoop zoals we het nu hebben ervaren.
2: Ja, kiezers zien dit ook voltrekken natuurlijk.
4: Zeker, hoor. Ja, er is ook flinke kritiek op Jette hoor. Mensen zagen eigenlijk een krachtig politicus tijdens de verkiezingscampagne. En die zien ze eigenlijk niet meer terug in hem als premier. Daar is echt verbazing over, zelfs ook bij zijn eigen achterban. Want ze zien hem in het buitenland, ze zien hem met zijn geliefde. Nou, het zij hem gegund. Maar ze vinden hem eigenlijk vrij onzichtbaar in het hele politieke proces. En je ziet ook dat de meeste kiezers zich afvragen waarom dit kabinet niet veel eerder de oppositie erbij betrekt. Dat is echt 80% van de kiezers, dat zijn dus ook coalitiekiezers.
2: Heel veel.
4: Dit is gewoon de omgekeerde wereld. Je moet gewoon meteen met deze mensen aan tafel gaan zitten. Want dan weet je ook dat je een meerderheid voor je plannen hebt. En inderdaad ook het interne gedoe. 68% van de kiezers stoort zich daaraan. Van D66 en VVD. Jullie zitten samen in een kabinet, maar jullie zitten nog niet eens samen op één lijn. Dus tja.
2: Ja, en dan hebben we het ook nog eens economisch. Is het allemaal vrij onzeker?
4: Ja.
2: Kort, wat zijn de verwachtingen dan van panelleden als je kijkt naar de economie?
4: Nou, vrij slecht.
2: Daar gaat het vandaag natuurlijk ook over.
4: 18% denkt dat het goed gaat met de economie. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook wat mensen horen op het nieuws. Hè. De economie groeit misschien heel klein beetje. De inflatie is hoog. En zeker ook de internationale spanningen, Hormuz. Ja, het is allemaal gewoon niet goed voor de verwachting van de economie. En ze hebben tot nu toe niet politici gezien die daar een antwoord op hebben.
2: Nee. Martin, onzekerheid. We hebben het over het vinden van meerderheden. Dus de onzekerheid over of beleid er überhaupt doorheen komt. Maar ook geopolitieke onzekerheid. En zo. Je zou denken, onzekerheid is normaal gesproken niet heel lekker voor de economie.
5: Nee, zeker niet. Nou ja, dan moet ik zeggen dat in de ramingen valt het allemaal nog wel redelijk mee. Tot nu toe is de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Midden-Oosten vooral iets wat we in inflatie merken en nog wat minder in de economische groei. Al ziet het Centraal Planbureau dat de groei volgend jaar wel ietsje lager is dan dit jaar. Maar de grote zorg zit hem bijvoorbeeld, naast de zorg van heel veel huishoudens en van koopkracht, bij ondernemers, bij de investeringen. Je ziet ook, ieder jaar komt er van MKB, Nederland en VNO-NCW zo'n Prinsjesdagpeiling uit. Je ziet dat heel veel ondernemers heel terughoudend zijn met investeringsbeslissingen. En de belangrijkste reden daarvoor is de wispelturige politiek. Wij waren natuurlijk altijd trots op hele stabiele politiek in Nederland. We moesten altijd een beetje gniffelen om die rare Italianen die elk half jaar voor regering wisselen. Ja. Maar inmiddels is het daar stabiel en hebben wij Italiaanse toestand in ons land. Dat is toch, ja, het is misschien een beetje kort door de bocht. Ja. Maar dat is wat er gaande is al een paar kabinetten lang. En het treurige is, het tragische is dat dit kabinet is van start gegaan als minderheidscoalitie. Van lieve vrede wil, omdat ze niks anders wisten. Want de ene sloot de ene uit en de ander de ander. Maar ze wilden zo snel mogelijk een vervolg geven aan Schoof. Omdat men dat ook maar niks
2: vond. De formatie mocht niet te lang duren.
5: Nu zitten we met dit experiment opgezadeld. En vooralsnog levert dat heel weinig op. Dus alle ogen zijn daarom ook gericht op morgen en overmorgen bij de algemene beschouwingen. Want als daar iets van toenadering ontstaat, dan kan het misschien ook wel weer gaan veranderen. Maar de voortekeningen zijn niet heel positief, denk ik.
2: Ja, Remco, pro-leider Jesse Klaver, die zei eigenlijk bij het ontstaan van dit kabinet al van dit wordt een permanente formatie. Ja. Blijkt dat nu ook?
3: Dat is wat we nu gaan krijgen. Er was eigenlijk helemaal geen formatie de laatste paar maanden. Want ze hebben die contacten met de oppositie dus eigenlijk nauwelijks gezocht. Veel te incidenteel. En uiteindelijk zitten ze op de blaren. Maar de komende tijd zou dan die formatie dan toch op gang moeten komen. In ieder geval na deze beschouwingen. Want ja, ik verwacht niet dat er nu direct spijkers met de koppen worden geslagen.
2: Nee.
3: Het zal vooral de toon zijn in een debat. Die zal misschien iets een doorkijkje geeft naar, daar zijn misschien wat opties tot samenwerking. Maar in de weken die hierna komen, dat is toch wel een beetje do or die.
2: Ja, maar het had ook anders kunnen zijn. Want nu op Prinsjesdag doen we telkens alsof het maar heel normaal is dat deze begroting alleen maar vanuit het kabinet en de coalitie komt.
3: Ja.
2: Maar ze hadden natuurlijk ook een meerderheid kunnen regelen voor Prinsjesdag.
3: Zo simpel, dat
2: daar hebben ze wel
3: Klaver
2: hun best voor gedaan.
3: Klaver zei ook, was gewoon met ons in zee gegaan. Ja. Had je een hele ruime meerderheid in de Tweede Kamer gehad. Had je ook een flinke koek in de Eerste Kamer gehad. Een paar partijtjes erbij, was er daar ook doorheen gekomen. Had je die stabiliteit gehad voor het land? Ja, misschien niet met je partner van de eerste keuze, maar dat was voor het landsbelang misschien toch beter geweest.
2: Ja, Martin, je had het net al over dat gebrek aan stabiliteit, dat dus voor ondernemers ook effect heeft. Toch, je hoort het net in de troonrede en ook eigenlijk het kabinet telkens zeggen van dit is juist een cruciale periode waarin bedrijven wel zouden moeten investeren in bijvoorbeeld energievoorzieningen van de toekomst, nieuwe oplossingen voor van alles. Eigenlijk stagneert dat dus, als ik jou goed begrijp, ook door hoe het nu met de politiek gaat.
5: Zeker. Nou, dat bedoelde ik ook eerder te zeggen, van dat de politiek, de coalitie en heel veel oppositiepartijen eigenlijk in grote lijnen best wel weten wat de uitdagingen zijn en wat er zou moeten gebeuren. Maar we zitten gewoon naar onmacht te kijken.
6: Maar er komt toch geld? Er komen een aantal miljarden in een investeringsfonds.
5: Ja, 3,3 miljard. Ja, de opbrengsten van de verkoop van het Duitse deel van Tennet. Er wordt er ingestoken. De vraag is of dat genoeg is. Het komt in een investeringsfonds. Ik vraag me af wanneer het komt. Het is niet zo groot als de pleitbezorgers van een nationale investeringsbank zouden willen.
3: Nee, want een deel van die opbrengsten gaat ook in de infrastructuur.
5: Ja, dus het is ook wel omdat we. Ik bedoel, zeker, er gebeurt niet niks. Dat is wel inderdaad goed om te zeggen. Maar het is niet zo dat het totaal niets gebeurt. Maar de mate waarin en het tempo waarin. Ja, daarmee zie je gewoon dat investeerders en ondernemers daar toch wel echt een beetje zenuwachtig van worden. Terwijl, toch maar even aan te sluiten op Marcel Levin van Feit of Fictie. Ik bedoel, je kan ook zeggen, we hebben in Nederland geld zat. En dat hoeft niet van de staatskas te komen. Mm. Maar er is onwaarschijnlijk veel sparen pensioengeld in Nederland. Als je dat nou kan mobiliseren, maar dan moet je naast zo'n investeringsbank gaan optuigen en zeggen, de overheid zoekt vooral heel veel private partners en gaat ook ons eigen spaar- en beleggingsgeld ook investeren voor onze eigen economie. Maar dan moet het wel gaan gebeuren.
2: Ja, Joyce, even over dat vertrouwen. Ja. Wat denk jij, als je kijkt naar ons opiniepanel, zien mensen het kabinet de eindstreep nog halen? Zijn ze net zo pessimistisch of niet?
4: Nee, kijk, Martin noemt het onmacht. Maar kiezers zien gewoon dat politici nog steeds enorm hameren op partijbelang en niet op landsbelang. Dus nog steeds niet over hun eigen schaduw heen kunnen springen. Nog steeds niet durven een kant op te gaan waarvan ze weten dat hun kiezers dat niet willen.
5: Dat is meer onwil dan?
4: Onwil, ja, precies. Ja, zeker. Er zijn zelfs ook wel mensen die zeggen, dit experiment minderheidskabinet is gewoon mislukt. Ze zijn te arrogant en niet volwassen genoeg. En dat is wat dat betreft ook een schril contrast met kabinet Schoof. Want ze gingen natuurlijk de wedstrijd in met van, wij gaan het wel oplossen. Onderaan de streep blijkt dat niet te lukken. Ja.
2: We gaan straks vooruitkijken met jullie naar de algemene beschouwingen van de komende dagen. Maar eerst gaan we naar Utrecht. Want wat betekenen de plannen van het kabinet voor mensen die moeite hebben om rond te komen? Onze verslaggever Joris Kreugel is in de Utrechtse buurtwerkkamer. Een plek waar je koffie kan drinken, maar bijvoorbeeld ook uitleg kan krijgen over hoe je computer werkt.
7: Wat wil jij graag doen, Kees, op de laptop?
8: Als ik mijn dochter belt of zo, weet je wel, dan wil ik video bellen.
9: En op deze dag, op Prinsjesdag?
8: Ja, ik ben wel zenuwachtig.
9: Prinsjesdag?
8: Dat wij er wat bij krijgen. Maar ja, ik heb mijn auto al moeten verkopen, omdat het te duur wordt. Mijn dochters wonen buiten de stad. Mijn kinderen moeten nou naar mij toe komen. Maar ja, die werken allemaal. Ik zit net boven het minimum, zeg maar. Ik krijg geen zorgtoeslag, ik krijg geen huursubsidie. Ziekenfonds wordt duurder. Het eten wordt allemaal duurder. Meer geld voor de ouderen.
9: Maar heeft u het dan over 100 euro, 200 euro?
8: Ja, ja, liever wel, ja.
9: Maakt u zich wel zorgen over de toekomst?
8: Ja, dat wel, ja.
9: In welke zin?
8: Ja, welke zin.
9: Wat zou u graag anders willen zien?
8: Ja, ik weet niet. Het is ingewikkeld.
9: Als je dit zo aanhoort, jij bent jong, jij geeft hem computerles.
7: Het is wel jammer om dit zo te horen, want ik weet dat hij ook gelijk heeft. Ik zie het zeg maar wel allemaal achteruit gaan. Alles wordt duurder. Ik merk het zelf ook, hoor. Bijvoorbeeld aan de pomp, nu 2,50 euro per liter bijna. Ik kom nog wel gewoon goed rond, maar bij het sparen gaat het ook wel wat lastiger dan normaal.
9: Twee dames, jullie zijn aan het?
10: Ik krijg haakles.
9: Vandaag Prinsjesdag.
10: Ja, dat hoor ik, ja.
9: Hebben jullie het er al over gehad tijdens het haken?
10: Nou, eigenlijk niet, nee. Ik ben het trouwen kwijt. Ik weet gewoon echt op een gegeven moment niet meer waar ik op moet stemmen. Weet je, als je jaren geleden gewoon echt alles hebt geschrapt. Dus de bejaardentehuizen moeten weg. Mensen moeten allemaal maar zo lang mogelijk thuis wonen. En nu zitten we met de gebakken peren, weet je. Al die oudere mensen, die zijn allemaal of dement, of ze vallen, of ze breken een heup. En dan moeten ze ergens naartoe. Maar er is niks meer. Mensen moeten hun ouders maar zo lang mogelijk verzorgen. Ik loop ook al bijna tegen de 60. En als ik dan zie hoe het dan zeg maar gaat met mijn moeder. Nou ja, over 20 jaar ben ik ook gewoon bejaard. En heb ik ook gewoon niks meer zeg maar om op terug te vallen. Dus ik ben gewoon 4 dagen gewoon heel druk in de weer met mijn moeder.
9: Wat betekent dat, die mantelzorg voor jou?
10: Ik doe het met liefde. Alleen het kost wel heel veel tijd. En dan wil ik het niet alleen maar op mij betrekken, maar ik denk dat heel veel mensen ook hun ouders in Groningen hebben wonen. Ja, hoe gaan ze dat dan doen als ze zelf in Utrecht wonen? Er is een weinig vangnet, vind ik. Als ik Pater Notter
9: van D66.
10: Als ik hem hoor zeggen bij WNL dat we gaan zorgen dat de mensen 90 gaan worden. Weet je, ze beloven veel. En uiteindelijk komt er gewoon helemaal niks nada van terecht.
9: Kijk jij al uit naar ouder worden?
10: Ik hoop dat ik voor die tijd gewoon het loodje mag leggen. Ik wil echt niet dement worden of dat soort dingen. Nee, daar ga ik echt wel een stokje voor steken.
9: Erwin, jij bent coördinator in de buurtwerkkamer. Als jij hier zo om je heen kijkt, Prinsjesdag, leeft dat hier een beetje?
11: Nou, dit is een beetje de veroorzaker van Prinsjesdag. We hebben deze plek eigenlijk opgezet voor en door bewoners. Om mensen gewoon zichzelf te laten helpen en te geven wat ze bezighoudt. Gewoon
9: het is hard nodig.
11: Het is hard nodig. Toeloop van mensen die met name op financieel gebied gewoon helemaal vastlopen. De complexiteit, zal ik maar zeggen, om je dingen ook te doen voor de brieven die je thuis krijgt. De digitalisering. Ja, mensen kunnen gewoon niet meer bijbenen en volgen. En het feit dat mensen kleine inkomens rond proberen te komen. Maar komt er een kleine kink in de kabel door een energieverhoging op links of rechts, lopen mensen weer vast. Het gaat vaak op tientjes per maand. Zeker op lange termijn. Als dat niet vroeg wordt ingegrepen. Mensen raken gewoon compleet in de stress. En met name stress is gewoon een hele grote veroorzaker voor heel veel ziektes. Maar we hebben wel tools om je verder te kunnen helpen. En op het moment dat die rust een beetje komt in, ja, dan kan je ook andere stappen zetten met elkaar. We hebben gewoon hulp nodig op allerlei soorten gebieden. Ja, deze plek wordt bijvoorbeeld alweer wegbezuinigd volgend jaar.
9: Wat voor manier zouden ze dan moeten doen?
11: Ik ben van mening dat je mensen meer kan betrekken op onderwerp. Het feit dat mensen beslissingen kunnen nemen waar ze geen verstand van hebben. Of gewoon de betrokkenheid niet voelen. Dat vind ik best wel eng. Maar het zijn wel mensen die over jou beslissen. Maar ik denk dat met name de overheid dat gewoon steeds alleen maar complexer en complexer maakt. Terwijl ze het eigenlijk anders willen. Maar in de uitvoering zien we dat niet.
2: Ja, dat was een verslag van Joris Kreugel. Ja, zorgen bij mensen dus, maar hoeveel zijn die waard? Want die begroting kan nog wel eens helemaal verbouwd worden de komende dagen bij de algemene beschouwingen. Morgen en donderdag wordt er fulltime gedebatteerd over de begroting van volgend jaar. En dit zijn de eerste reacties van de oppositie.
12: Maar het is wel heel erg helder dat dit kabinet kiest voor stilstand.
13: Het land komt zo stil te staan in plaats van vooruit gaan.
14: En of het kabinet dan links of rechts gaat als ze maar vooruit gaat?
15: Nederland staat wat mij betreft al heel lang stil. En ik denk dat heel veel Nederlanders dat ook zo voelen.
16: Maar ik zag wel een hele duidelijke oproep tot samenwerking.
17: Politiek moet samenwerken. Anders krijgen we dit land niet vooruit. En ik vond het een hele mooie troonrede. Maar de mooie woorden van de koning kunnen niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is.
18: Politiek is keuzes maken. Je kunt als koning wel zeggen, democratie is niet de helft plus één. Maar zo werkt het uiteindelijk wel in de politiek.
19: Ja, hoe eerder ze vallen, hoe beter.
2: Ja, Remco, Jette gaat het nog moeilijk krijgen de komende dagen als je dit zo hoort.
3: Ja, zeker. Kijk, hij gaat het debat natuurlijk wel overleven. Want het is een hele slimme denker en een goede debater. En de verbaal is hij misschien wel, gaat hij misschien wel langzaam richting het niveau Rutte. Maar inhoudelijk is het natuurlijk is het heel lastig. Ik bedoel, die problemen heeft hij eigenlijk zelf veroorzaakt. En zowel links als rechts zegt hij tegen hem, maak een keuze. Het maakt ons niet uit welk kant je op gaat. Ja, liever die van ons, maar maak gewoon een keuze. Dan weten we waar we aan toe zijn. En dat is beter voor het land. En dan weten wij waar we oppositie tegen kunnen voeren. Maar ik vrees dat het toch vlees nog vis blijft.
2: En ook met een keuze bedoel je dan of links of rechts?
3: Precies, precies. Kijk, kies gewoon een vaste partner waarmee je gewoon spijkers met koppen gaat slaan. En echt gewoon een richting in slaat voor het land. Want dit is, Eerdmans zei het vorige week nog voor onze camera. Ik bedoel, voor elk wat wils is voor niemand wat wils. Daar schiet het land toch niks mee op.
2: Ja, maar Jette blijft telkens maar zeggen, ik wil een hele brede meerderheid. Klinkt niet echt alsof hij een kant gaat kiezen.
3: Nee, maar daar loopt hij ook op vast. Dat moet hij zo langzaam toch ook wel zien.
6: Ja, willen de coalitiepartijen eigenlijk wel een kant kiezen?
3: Nou, daar zit natuurlijk het probleem. Het zit ingebakken in deze coalitie. De VVD wil liever over rechts en de andere twee, zeker D66 wil naar links. CDA liever ook pro. Daar zou je dan dus eigenlijk nooit uitkomen als je zo bekijkt. Maar daar hangt wel de levensvatbaarheid van dit hele kabinet uiteindelijk vanaf. Want is het dan niet deze week of volgende maand of over een paar maanden, is het misschien over een half jaar dat alsnog de stekker eruit gaat.
4: Ja, het debat in de coalitie is ook wat debat tussen de kiezers zelf, hè? Want we hebben ook gevraagd aan VVD-kiezers van als dit kabinet gaat samenwerken met PRO, zou je dat zien zitten? 75% van de VVD-kiezers heeft dan liever nieuwe verkiezingen.
3: Ja.
2: Dat is een aardig deel.
4: Ja.
2: En dat weten politici natuurlijk
4: precies.
2: Ook wel, Remco.
4: Dus daar zitten we enorm vast natuurlijk.
3: Ja, maar goed, tegelijkertijd wil van de hele meerderheid, volgens mij van de Nederlanders, wil niemand verkiezingen. Dus die willen dat juist weer niet. Die zeggen, doe het met de huidige verhoudingen. Stap uit je bubbel of stap over je schaduw heen en ga gewoon samenwerken als volwassen mensen.
2: Maar hoe werkt zoiets politiek? Want iemand als Dylan Jesselgus, leider van de VVD, die weet ook wel dat haar achterban er zo over denkt als Joyce net zegt.
3: En die heeft zich natuurlijk ook zo ongelooflijk ingegraven in die verkiezingscampagne. Die kan nooit meer terug.
2: Ja, vandaar dat Jette misschien maar blijft zeggen, we moeten een brede meerderheid vinden.
3: Ja.
2: Ja, Martin, wat denk jij, weten we aan het eind van de algemene beschouwingen deze week of die miljoenennota nou verbouwd gaat worden en hoe? Of is dat nog een illusie?
5: We kunnen weten, dat sluit ook aan met wat Remco eerder zei, we kunnen wel weten wat de toon gaat zijn. Of er iets van in de toon, iets van toenadering is. Kijk, de debat over de regeringsverklaring, toen waren de messen echt geslepen. Dat ging er echt knijterhard naartoe. Als dat weer gebeurt, dan wordt het wel echt ingewikkeld. Ook op persoonlijke verhoudingen. Het wordt heel moeilijk om met elkaar in vertrouwen te kunnen gaan onderhandelen als je eerst kaart bent afgemaakt in de Tweede Kamer. Dus dat is wel. Dus in die zin is dat van belang. Ik ben ook wel benieuwd of Jette iets in de achterzak heeft. Of die het staande debat misschien niet iets kan weggeven, maar wel gewoon al een beetje kan schetsen waar de ruimte zit.
2: Ja, dat lijkt hij nog best extra wel ingewikkeld. Geld heeft, wat we nu nog niet zien in de miljoenennota, maar het toch wel
5: dat is. Best wel ingewikkeld. Ik begrijp dat er binnen de coalitie eigenlijk niet hele harde afspraken zijn gemaakt over wat de manoeuvreerruimte eigenlijk is. Dus je hebt wel afgesproken, we sturen een liefdesbrief met dingen als samenwerken en bla bla. Een liefdesbrief die jij en ik liever niet zouden krijgen. Wel totaal van elke romantiek verstoken. Maar, dus dat doe je
2: dat
5: dan wel.
2: Dat is het hele probleem van dit kabinet inderdaad.
5: Ja, maar goed, maar je moet dan helemaal niet met z'n drieën ook weer bepalen. Maar waar zit de ruimte dan eigenlijk?
2: Ja.
5: Dus ik denk dat als ze ruimte geven, dat ze vervolgens ook weer een eigen kring moeten gaan bekijken van oké, zijn we ook bereid om deze ruimte weg te geven? Dat wordt een heel ingewikkeld spel. Ja. En voor werkgevers kijk ik ook met argusogen naar de ondernemers. Want die hebben tot nu toe zijn ze redelijk mild geweest over de stakingen van de vakbonden bijvoorbeeld. Maar ik hoor duidelijk uit de werkgeverskring, die vinden komende week, deze week dus van belang. En als na deze algemene beschouwingen blijkt dat het nog steeds muurvast is en de vakbonden gewoon na volgende week opnieuw gaan staken, dan gaan ze ook de knopen tellen. Of zij misschien één op één zaken gaan doen met het kabinet.
2: Zonder de vakbonden.
5: Zonder de vakbonden. Ja, dan heb je normaal de pop aan het dansen. Want dan krijg je dit conflict ook allemaal de CO-tafels krijg je dan terug. Ja, dan wordt het echt.
2: Ja, en we hoorden de koning natuurlijk zeggen in de troonrede van de wens is om een sociaal akkoord te sluiten. Ja. Dus afspraken tussen werkgevers en de vakbonden.
5: Ja.
2: Maar wat zou dit scenario wat jij net schetst daarvoor betekenen?
5: Nou, dit betekent grote arbeidsonrust. En de vraag is ook, de coalitie heeft in het coalitieakkoord meermaals opgeschreven dat het samen met de polder moet. Want je ziet, de stelselmatig VVD'ers zitten steeds speldenprikjes en meer uit te delen aan de vakbonden. Dus het chagrijn met de VVD zit al echt heel hoog, dat die uiterste publiekelijk.
2: Ja.
5: Werkgevers houden zich al behoorlijk gedijst, terwijl die ook zitten te balen. Maar dan wordt het conflict natuurlijk veel breder en veel groter. Ja, daar schiet niemand iets meer op.
2: Nee, het ingewikkelde hieraan is natuurlijk dat de vakbond haar eigen lot soort van vastgeklonken heeft aan dat van PRO.
5: Ja, omdat die willen natuurlijk voorkomen, ten alle tijde, beide natuurlijk, dat straks de vakbond zit te staken tegen iets wat pro heeft toegezegd. Ja. Of andersom, dat pro vasthoudt aan iets wat de vakbond heeft weggegeven. Dus ze kunnen ook bijna niet anders dan zich aan elkaar verbinden. Het voordeel kan zijn tussen aanstekers, een deal met pro is min of meer een deal met de FNV en vice versa. Maar ja, dan kom je weer terug. Dan moet je wel over links gaan.
2: Precies.
5: En daar is de coalitie over verdeeld.
2: Ja, Joyce, jij weet weer alles dan van hoe die pro-kiezer daar dan weer naar kijkt. Is daar ruimte om dat te doen voor Jesse Klaver of voor die samenwerking?
4: Nou, niet enorm. Hè. Ja, is toch wel pijn dat de oppositie niet mag aansluiten in het kabinet. Hè. En wel nu ja, voor een paar kruimels dit kabinet in het zadel mag houden. Pro-kiezers, de 60% daarvan zegt dat Jesse Klaver alleen mee mag bewegen als het kabinet ook meer belasting op vermogen gaat heffen. Ja, 21 is natuurlijk ook een gesprekspartner voor het kabinet. Maar die kiezers eisen lagere belasting voor burgers en bedrijven om mee te doen. Het is wel zo, we hebben ook gevraagd aan mensen, zou je liever nieuwe verkiezingen willen of dat het regeertermijn uitzit. Pro-kiezers vinden wel dat het voor het landsbelang goed zou zijn als dit kabinet niet nu valt. Maar ja, 21 kiezers en ook rechts daarvan, die kiezers zeggen allemaal, laat het zo snel mogelijk vallen. Dan kunnen we tenminste echt over rechts regeren.
2: Okay, Remco, jij schetste net al een misschien wat veranderende toon van Jesse Klaver.
3: Ja.
2: Zou dit een verklaring kunnen zijn? Kiezers willen niet dat het kabinet valt?
3: Dat zou kunnen. Kijk, hij heeft altijd gezegd, ook eigenlijk het ontstaan van zijn partij, van pro die samenwerking, is ook, we willen invloed hebben. En invloed heb je natuurlijk niet als je alsmaar aan de zijlijn blijft staan mekkeren. Daar heeft hij zelf ervaring mee toen hij nog een beetje als broekie als fractievoorzitter was. Toen is hij een beetje gepiepeld aan de formatietafel destijds. Werd ik gewoon gezegd van hij wil alleen maar ouwehoeren aan de zijlijn. En hij heeft een soort van morele paardje waar hij op gaat zitten.
2: Misschien wilde hij zich ook wel wat constructiever opstellen.
3: Juist, dus daar komt die houding misschien uit een soort van revanche gedacht. Van er valt echt wel met mij te praten. Er valt echt wel met onze partij te praten. Komt misschien toch die houding voor. Maar daarvoor moeten we toch wachten op de tekst die hij morgen gaat uitspreken.
2: En misschien wel op november als er echt gestemd wordt over deze verschillende begrotingen.
3: Daar
2: toch
3: culmineert echt alles in. Ja.
2: Nou, dan moeten we toch nog wachten tot november. Dank jullie wel, Remco Teurlings, Martin Visser en Joyce Boverhuis. Dan zijn we alweer aan het einde van deze Eén Vandaag. Kees, wat is er nog?
6: Nou, er was één minister afwezig vandaag tijdens Prinsjesdag, want die is de designated survivor. Dat hebben we overgenomen uit de Amerikaanse politiek. Eén iemand die het land kan besturen als de rest zou omkomen tijdens een aanslag. Nou, dat hebben we sinds 2019. En wat blijkt, meldt het Parool, de aangewezen overlevenden, zoals je dat in het Nederlands noemt, houden zich niet aan de regels. Zo moeten ze in Nederland zijn, maar de afgelopen jaren waren een aantal ministers juist in het buitenland.
2: Oké, nogal cruciaal zou je denken.
6: Niet handig als het hier dan misgaat. En nog een opvallende regel, de designated survivor mag geen nootjes eten.
2: En dat deden ze wel?
6: Dat deden ze wel, inderdaad. Dat heeft Wouter Koolmees, die het keer was, toegegeven. Ja, daarin kan je stikken en dan is het moeilijk overleven als je nootjes eet. De designated survivor was dit jaar trouwens opnieuw Hans Velbrief, wordt gemeld. Hij was in Nederland, maar of hij nootjes heeft gegeten, dat is niet
2: gewoon een bakje yoghurt tijdens de troonrede. Ja, dat hopen we dan maar. Goed, morgen zijn we er gewoon weer om 12 uur. Vanavond om 6:30 onze tv-uitzending.
19: Afro
2: en nu
19: Tros,
2: het NOS Radio 1
19: voor ons.
2: Ster.
20: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
21: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
23: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als thriller. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hoi mens, ja jij, je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
19: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
24: Dielke Teertstra.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemiddag. De glazen koets, koffertje en de troonrede. Het is Prinsjesdag. En nu is het nieuws. Zit van der Linden.
25: De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen. Dat zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen €5,8 miljard van de €6 miljard aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Ook wordt volgens de Raad van State een groot deel van de eerder gemaakte plannen uitgesteld. En daar zijn ook jongere generaties de dupe van. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. Hij noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Jette werd gevraagd of de acties een teken zijn van polarisatie in het land.
26: Nou, het is wel ook, en dat zei de koning ook heel mooi in zijn troonrede, hoe kunnen we nou eigenlijk met die hele grote meerderheid die hier niks van moet hebben, die gewoon wil dat we in dit land samen de schouders eronder zetten en dingen oplossen, dat we dat tegengif tegen die polarisatie veel meer aandacht geven, samenwerken om dingen op te lossen, zodat hier eigenlijk veel minder podium voor komt.
25: Er waren meer acties. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden voeren. In Arnhem is het lichaam van een man gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen dat het de 43-jarige Sanders is. Hij was eerder vandaag vermist geraakt. Sanders won het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij kwam in de jaren daarna ook wel eens in opspraak vanwege onder meer een mishandeling. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat een klein vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. Bij een onderzoek naar illegaal vuurwerk heeft de politie zaterdag 7 mannen aangehouden. Ze waren mogelijk betrokken bij vuurwerktransporten die werden onderschept in Arnhem, Heinen en Ulft. Er is bijna 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen uit de zwaarste categorie. Het vuurwerk werd gehaald in Duitsland. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van de organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. De Turkse regering voert al langer een campagne tegen de LHBTI-gemeenschap. Het gebeurt volgens de regering om kinderen, gezinnen en familiewaarden te beschermen. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa roept Turkije op de gearresteerde mensen vrij te laten. Op Texel worden vanaf morgen 38 doden opgegraven. Het is niet bekend wie zij zijn. Van de menselijke resten wordt DNA afgenomen en dat wordt vergeleken met materiaal van vermiste personen. De lichamen zijn begraven tussen 1940 en 1982. Het onderzoek wordt gedaan na lang aandringen van de gemeenschap uit Urk. Zij zijn tientallen familieleden kwijtgeraakt die aan het vissen waren op de Noordzee. Ze hopen dat er wellicht een DNA-match is tussen de anonieme doden en hun familieleden. Het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien met tussendoor zon en ongeveer 18 graden.
2: Dankjewel, Sid. En bij de ANWB vanmiddag Helene de Geest. Hallo Helene.
4: Goedemiddag, Dieuke. Ja, er staat bijna 500 kilometer file bij elkaar. Dat is het normale beeld voor een dinsdagmiddag. De meeste vertraging is er nu op de wegen van Utrecht naar het zuiden. En ook bij Nijmegen een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je nu 25 minuten in de file tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 20 minuten. En op de A73 heb je nu de meeste vertraging van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk op de N322.
2: Sabotage op het spoor en brandende hooibalen langs snelwegen. Zometeen onze verslaggever.
20: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Het is vandaag Prinsjesdag. Verslaggever Lars Geerts, je hebt alles gevolgd. Hoe kijk je erop terug?
12: Nou, het kabinet heeft vandaag zijn datingprofiel geüpdate en hoopt dat er een match is met de oppositie. En daar gaan we naar kijken de komende tijd.
2: Brazilië is in de ban van een spraakmakende hoorzitting van oprichter Alexandre de Moraes. Correspondent Nina Jurna, waarom maakt dat zoveel los in het land?
13: De betrokken rechter is de man achter de veroordeling van Bolsonaro. En deze crisis binnen het Hoge Rechtshof zet de verkiezingen die eraan komen verder op scherp.
2: Maar eerst sabotage op het spoor. Het treinverkeer in het noorden en midden van Nederland lag vandaag urenlang stil, doordat op zo'n 30 plekken buizen op het spoor werden gevonden. Volgens ProRail zijn die daar bewust neergelegd en is sprake van sabotage. Verslaggever Matthijs van der Wiel hier in de studio. Jij gaat ons helemaal bijpraten, Matthijs. Hoe heeft die situatie zich ontwikkeld vandaag op het spoor?
14: Nou, net voor 4 uur liet de NS weten dat de dienstregeling volledig werd hervat. Dat duurt dan natuurlijk nog een hele tijd dan voordat alle treinen op tijd rijden. Maar op heel wat trajecten kon er vandaag geen treinen rijden. Vanaf vanochtend vroeg op zo'n 30 locaties zijn met metalen buizen en startkabels de rails met elkaar verbonden. En daarmee houd je in feite het beveiligingssysteem voor de gek. Het lijkt alsof er een trein rijdt, legde ProRail vanochtend uit. Je hoort Joke van der Kruijsen van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden?
14: Ja, ontwrichtend en levensgevaarlijk, zo noemde premier Jette deze gecoördineerde sabotageactie. Zoiets kan ook helemaal fout gaan. Het is niet gebeurd, er zijn geen treinen ontspoord. Maar bij Steenwijk is er wel een trein tegen materiaal aangereden. Er wordt nog verder onderzocht. En het duurde heel lang voordat die buizen weg werden gehaald. Want je ziet dan dat er ergens dus iets aan de hand is op een baanvak. Maar dat is kilometers lang. Dus mensen moesten te voet op zoek naar die buizen die weghalen. Op zo'n manier weghalen dat de politie nog wel sporenonderzoek kan doen naar die sabotage. En op sommige baanvakken zijn er later op de dag opnieuw buizen neergelegd nadat ze eerder waren weggehaald. Dus dat heeft de hele dag geduurd.
4: Dat was het spoor, maar er waren ook bermbranden langs de weg. Hè? Want wat was daar aan de hand?
14: Ja, dat begon rond 12:30 vanmiddag, een uurtje voor de troonrede. Op allerlei locaties langs snelwegen en provinciale wegen. Hooi dat in brand werd gezet, ook in de berm van de snelweg. En er zijn ook olievaten in brand gestoken. Bij Hogeveen zijn jerrycans gebruikt. Dat was duidelijk een actie van boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid. Je hoort boeren die op een viaduct boven de A7 bij Scheemda in Groningen, die daar brand hadden gesticht. En ze noemen het een positief signaal.
5: Nou, we willen een signaal afgeven dat we het eigenlijk niet eens zijn met de brief die op 26 juni door de minister is afgegeven. En dat het eigenlijk geen perspectief biedt voor ons. En dat we dan vandaag op Prinsjesdag een positief signaal willen afgeven van het kabinet kijkt er nog eens een keer beter naar, of de minister vooral kijkt er nog eens een keer beter naar, want dit biedt voor ons geen perspectief.
14: Hier had het autoverkeer dus last van. Er moesten rijbanen worden afgesloten. Dat heeft allemaal tot 1 uur of 2 vanmiddag geduurd. Ja, en in Breukelen hebben we gezien dat hier iemand ook voor is aangehouden. Voor het aansteken van die brand in de berm van de snelweg.
4: Ja, dus daar is duidelijk wie erachter zaten. Maar hoe zit dat met die sabotage op het spoor?
14: Ja, nee, de branden, dat waren boerenactivisten overduidelijk. De sabotage op het spoor, ja, dat heeft nog niemand opgeheist. En het is nog niet duidelijk of er een verband is. We hebben dat natuurlijk wel gevraagd aan boerenorganisaties. Die zeggen allemaal, wij hebben hier niks mee te maken. En de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt ook er niet achter zitten, maar zegt niet uit te sluiten dat boeren dit hebben gedaan. Voorman Van den Oever noemt het wilde acties, zegt erbij dat dit te verwachten was omdat er niet naar ze geluisterd wordt. En boeren hadden aangekondigd om vandaag Prinsjesdag los te gaan, zoals ze het noemen. Het kunnen individuele acties zijn geweest van boeren, maar dan wel op heel veel locaties door het hele land met steeds eenzelfde methode. Coördinatie hoeft niet vanuit een organisatie te komen. Dat kan natuurlijk ook in een appgroep ontstaan, zoiets. Ja.
4: Wat weet je over het onderzoek?
14: Nou, het is een groot strafrechtelijk onderzoek door de politie gestart. Ik vertelde over het bewijsmateriaal langs het spoor. Al die locaties langs het spoor, dat zijn plaatsen delict. En ook de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, is hierbij betrokken. Die onderzoekt bedreigingen voor de nationale veiligheid. Want ja, de vraag is, hoe gaat dit straks beoordeeld worden? Mochten er verdachten worden aangehouden? Er zijn natuurlijk camerabeelden van één locatie. Bij Deurne weten we dat er een auto op beeld staat. En voor al die locaties zal onderzocht worden. Wat is daar vannacht gebeurd? Kunnen we zien of daar auto's zijn aankomen rijden? Of daar mensen zijn geweest? Want er zijn aardig wat camera's ook langs het spoor. We hebben een wetsartikel hiervoor. Artikel 164 strafrecht. Het gaat over het gevaar veroorzaken op het spoor. Daar staat 15 jaar straf maximaal op. Kan nog veel meer worden als dit aangemerkt wordt als een terroristische actie. Nou, premier Jette en de AIVD zeggen daarbij allebei van, we wachten eerst het onderzoek af voordat we gaan kijken hoe we dit bestempelen.
4: Dankjewel Matthijs en we horen jou zometeen na 17:30 weer. Ja, een derde dinsdag in september die een beetje anders is dan anders, want de miljoenennota die vandaag op Prinsjesdag werd gepresenteerd door het kabinet is dit keer een startpunt van onderhandeling in plaats van het eind. Politiek verslaggever Lars Geerts, hoe merkt je dat?
12: In alles. In alles vandaag was het een begin van een onderhandeling. Ook in de troonrede zelfs. We hadden natuurlijk verwacht dat de koning wel een oproep zou doen tot verbinding en saamhorigheid en gemeenschapszin. Dat hoort erbij. Maar vanaf het allereerste moment was duidelijk dat deze troonrede erop was gericht. Wij zijn een minderheidskabinet, wij presenteren hier vandaag plannen en wij hebben jullie hulp nodig. En de koning verwoordde het eigenlijk onder een emotionele oproep: gun ons dit.
0: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking, die ooit begon met de onderkenning van het gezamenlijk belang van goed waterbeheer.
12: Ja, de waterschappen werden erbij gehaald. De oudste democratische vorm die werd opgericht. Mm-hmm. Omdat je nou eenmaal met z'n allen moet strijden tegen het water. Dat was eigenlijk de emotionele oproep van het kabinet. Wij zijn toch een land waarbij je bij elkaar kunt komen, waarbij de kracht van de samenwerking er altijd is en de schoonheid van het compromis. Dus doe met ons mee.
4: Ja, en hoe probeerden ze hun plannen aan de man te brengen? Wat was de pitch?
12: Nou ja, dit is, laten we zeggen, hoe de koning het aanpakt. En die kan natuurlijk als een soort van verbinder boven het volk mensen oproepen om, ik zou bijna zeggen, als volwassenen met elkaar om tafel te gaan. Maar Jette en ook de minister van Financiën Heijnen, die zullen toch wel met boter bij de vis moeten komen. En dat hadden ze ook wel door vandaag.
26: We hebben de afgelopen jaren ook wel veel stilstand gehad, hè, op onderwerpen als meer betaalbare woningen, de ellende rondom de stikstofdiscussie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in Nederland kan meekomen? Zijn mensen ook teleurgesteld in de politiek die te weinig heeft geleverd? Dat is ook de opdracht die we als kabinet voelen, om echt een aantal doorbraken te organiseren. Maar dat kunnen we niet alleen, daar zullen we voor moeten samenwerken. En betekent dat ook dat je in de politiek bereid bent elkaar de hand te reiken.
6: Een brede wens was om lastenverzwaring als gevolg van de vrijheidsbijdrage te verlichten en werkende middeninkomen meer ruimte te geven. Die keuze hebben we met dit koopkrachtpakket ook gemaakt. Ook verlengen we de korting op benzine en dieselaccijns en gaat de vliegbelasting omlaag, terwijl we de luchtvaart verder verduurzamen. We investeren extra in wat Nederland nodig heeft om te groeien, in infrastructuur, in woningbouw en in onze energieonafhankelijkheid. En voor hervormingen zoeken we breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Werkgevers en werknemers krijgen de ruimte om alternatieve hervormingen uit te werken. En daarvoor passen we enkele maatregelen aan of stellen we ze uit. Zodat we eindelijk om de tafel kunnen om samen te werken aan oplossingen die Nederland sterker maken.
12: Er zit voor ieder wat in. Wilt u inderdaad minder lasten? Nou, dan doen we de vliegbelasting omlaag. Wilt u minder betalen aan de pomp aan de rechterzijde? Dan helpen we u daarmee. Wij snappen dat u problemen heeft met het hervormen van de sociale zekerheid. En u ziet dat we dat ook hebben uitgesteld. U op de linkerzijde ziet toch dat we die handreiking maken. Dit was, laten we zeggen, het verkooppraatje van het kabinet vandaag. Wij weten dat we hulp nodig hebben. Wij weten dat we 10 zetels in de Tweede Kamer tekortkomen om iets voor elkaar te krijgen. En wij hopen dat we met elkaar 100 zetels kunnen hebben. En dan hebben wij voor de rechterflank lastenverlichting op bepaalde punten. En op de linkerflank doen wij investeringen. En kijken we of we op die sociale zekerheid even wat minder ingrijpende besluiten kunnen nemen. En komt u dan alsjeblieft bij ons aan tafel om zo verder te gaan.
4: Handreikingen dus naar meerdere kanten, naar meerdere partijen. Maar zijn die daar ook ontvankelijk voor?
12: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. En dan kijken we eigenlijk naar 3 partijen. En dat zien we de hele zomer al, dat het kabinet een onderhandeling is eigenlijk met 3 partijen. Dat is PRO aan de linkerkant. En die zijn heel belangrijk, want die hebben natuurlijk hun zetels in de Tweede Kamer, maar nog belangrijker hun zetels in de Eerste Kamer. En als je iets wil doen op de sociale zekerheid, dan heb je eigenlijk PRO nodig. Dus als je daar iets wil veranderen in de uitkeringen, in de WW, in de WIA, dan heb je ze nodig, want zij zitten dicht op de vakbonden. En de vakbonden, die heb je ook nodig. Dus op die manier kijk ze daarnaar. Maar je kunt ook nog een andere route nemen. Dat is de route over rechts met JA 21 en de SGP. En de hoop van dit kabinet was dat ze allebei eigenlijk wat toeschietelijker zouden zijn op het moment dat ze de plannen zagen. Moet eerlijk zeggen dat het vandaag nog niet echt bleek.
15: Je moet ook redelijk zijn en denken als kabinet, met JA 21 en SGP kom ik tot de meerderheid. Dan moet je daar wat van over hebben. En dan mis ik de redelijkheid bij Jette en Co. Om te zeggen van nou, dit zijn de belangrijkste topics van JA 21. Asiel, lasten, veiligheid. Ik heb vandaag ook niks gehoord over de gezagscrisis, zeg maar, op straat. Hoe we dat kunnen bemensen. Hoe we naar de politie weer het gezag kunnen geven in deze ruige tijden. Dus je mist accenten in de troonrede, maar ik mis ook de uitgestoken hand naar rechts.
16: Met zo'n minderheidskabinet, wat, als je toch zo hoort, een beetje vleugellam is.
1: Ja, dan moeten ze natuurlijk uiteindelijk kiezen. Van ga je over rechts, ga je over links. Nou, als ze weten wat ze in de SGP hebben. We hebben heldere wensen en eisen op het gebied van financiën en ethiek. En zeggen we, ja, kabinet, u moet kiezen.
16: Wij staan klaar. Hè? Wij stonden klaar toen er een kabinet gevormd werd. Wij zeiden, maak nou alsjeblieft een meerderheidskabinet. Dat is verstandiger voor Nederland. Dat wilden ze niet. Daarna zeiden we, nou oké, dan staan we klaar om dit minderheidskabinet aan meerderheden te helpen. Hebben we gedaan bij stikstof, bij ontwikkelingssamenwerking. En nu staan we klaar om dat voor de begroting te doen. Maar dan zijn er wel een paar belangrijke stappen die gezet moeten worden.
12: Ja, en de stappen die gezet moeten worden, die moeten of naar links of naar rechts. Want ze accepteren allebei niet dat wat hen gegeven wordt door het kabinet, nee. dat het dan is. En het probleem is, het kabinet wil eigenlijk niet kiezen voor links of rechts. Is daar intern ook nog niet over uit. Want je hebt een VVD die wat meer ziet in de rechtse route. En je hebt D66 en het CDA die overduidelijk lonken naar de linkerroute. En een uitsluitsel daarvan is er gewoon nog niet op dit moment.
4: Nee, en dit horen we natuurlijk al een hele tijd. Dus waar staan we dan nu?
12: Nou ja, waar staan we dan nu? We staan stil op dit moment. En we gaan pas weer vooruit op het moment dat iemand een stap zet. En daar zijn bijvoorbeeld de algemene beschouwingen voor. Die moeten het nog duidelijker maken de komende 2 dagen... of het inderdaad iedereen blijft waar die staat, of dat er een opening is om in ieder geval te gaan praten over die begroting. Het is nog een lange weg. Eigenlijk hoeft pas in december serieus de klap erop gegeven te worden. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ik weet wel dat de partijen deze week aan het kijken zijn. Is er überhaupt een pad waarmee we deze begroting er doorheen kunnen krijgen? Daar is het kabinet en de coalitie dan vooral mee bezig. Of hebben we gewoon met z'n allen nog meer tijd nodig? Maar meer tijd betekent wel dat er in de tussentijd niet veel gebeurt.
4: Dankjewel Lars dat jij alles op een rijtje hebt gezet weer vandaag voor ons. Sid, wat melden andere Nederlandse media?
25: ProRail moet zelf meer inlichtingen gaan verzamelen over potentiële sabotages. Dat zegt een oud-AIVD'er bij BNR. Het spoornetwerk is groot en moeilijk te controleren. En er wordt al tijden gewaarschuwd voor sabotageacties. Dat kun je volgens hem niet alleen aan de overheid of de inlichtingendiensten overlaten.
17: Ik vind dat het bedrijfsleven zelf nu ook de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat betekent dus ook ProRail. En dan heb je natuurlijk ook de vervoerders, de NS en Arriva, et cetera, die ook een verantwoordelijkheid hebben.
25: Bijvoorbeeld door meer te patrouilleren bij het spoor of drones in te zetten om zo in de gaten te houden wat er gebeurt. En mensen die vandaag vertraging hebben gehad vanwege die sabotageactie kunnen toch geld terugkrijgen. Volgens nu.nl maakt NS een uitzondering omdat sabotage eigenlijk onder overmacht valt. De spoorwegen zeggen daar in ieder geval van af te wijken vanuit coulance. Reizigers kunnen hun geld terugvragen via de site van NS. De directeur van een basisschool in Lelystad is woedend over de zoveelste brandstichting bij zijn school. Dat is te zien bij Omroep Flevoland. Voor de 4e keer in 6 jaar tijd was er brand. Naast het gebouw werd zaterdag een scooter in brand gestoken. Het vuur sloeg over. De directeur is er klaar mee.
18: Ik begrijp dat gewoon niet. Ik probeer me in te houden, want jij interviewt me, maar ik kan hier echt woest van worden. Dit gebouw is net voor tonnen gerenoveerd. Wat maakt dat je dan ons gebouw in de brand steekt? Ik snap dat gewoon niet.
4: Nee, nou, die woede begrijp ik goed.
25: Nee, er zijn inmiddels ook 2 verdachten aangehouden voor die brand van zaterdag. Wetenschappers hebben nog een verschil gevonden tussen ons en de apen. Scientias schrijft over een onderzoek naar ritmegevoel. Onderzoekers lieten pasgeboren baby's naar ritmische patronen luisteren terwijl de hersenactiviteit werd gemeten. En als er dan een geluid werd weggelaten, dan reageerden de baby's daarop. Terwijl apen juist niet konden voorspellen wanneer er een volgende tel in dat ritme kwam. Ja, dat wil dus zeggen dat bepaalde hersencircuits anders zijn geëvolueerd dan bij de apen.
4: Helene, hoe gaat het op de weg?
21: Ja, het is een echte dinsdagmiddag en dat betekent drukte op de weg. Er is een aantal ongelukken gebeurd. Daardoor nu vooral veel vertraging bij Eindhoven op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je vanaf knooppunt De Hocht een half uur.

0: Uit Montreal komt de Charlotte Cardin Feel Good. De Braziliaanse opperrechter Alexandre de Moraes wordt vandaag zelf aan de tand gevoeld in de rechtszaal. Hij wordt in verband gebracht met de grootste bankfraude in de Braziliaanse geschiedenis. De zaak maakt veel los in het land, zeker omdat de rechter werd gezien als de redder van de Braziliaanse democratie. Zo was hij verantwoordelijk voor de veroordeling van oud-president Jair Bolsonaro. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vanuit Brazilië. Nina, hoe kwam Moraes in beeld bij deze fraudezaak?
1: Nou, dat kwam uit informatie van een politierapport. En daarbij bleek dat hij dus in verband wordt gebracht met deze, wat nu al grootste bankfraude van de geschiedenis wordt genoemd hier in Brazilië. Het zou gaan om een ex-bankier, Daniel Forcaro. Die zit vast momenteel voor oplichting. Hij zou miljarden aan valse kredieten hebben verkocht. En deze Forcaro zou dus contact hebben gehad met rechter de Moraes. En op een gegeven moment zou hij hem ook om advies hebben gevraagd, vlak voor zijn arrestatie. Dat was vorig jaar november. Toen vroeg hij in een WhatsApp-bericht, en dat bericht is dus uitgelekt, vind je dat ik het land moet ontvluchten en kan ik dan beter maandag al gaan? Oh. Dus dat is natuurlijk heel, dit bericht is echt heel direct. Dat brengt dus Moraes direct in beeld. En wat de zaak nou extra gevoelig maakt, is dat het inderdaad deze rechter is die ja, hier in Brazilië echt bekend staat als de grote aanjager van de veroordeling van Bolsonaro, hè, voor een coup-poging. Dat niet alleen, hij heeft ook de mensen die de aanhangers van Bolsonaro die die overheidsgebouwen bestormden, hè, in 2023, die heeft hij ook veroordeeld. En hij wordt dus door een deel van de Brazilianen echt op handen gedragen. Maar rechts-Brazilië die zegt van ja, deze man die is een dictator, die trekt al veel te lang te veel macht naar zich toe. Die zijn eigenlijk nu wel blij met dit schandaal. En het is een jaar geleden, kun je nagaan, dat Bolsonaro werd veroordeeld en dat de Moraes dus nog werd bejubeld. En nu staat hij dus zelf eigenlijk in de schijnwerpers ja. En is hij heel omstreden in één keer.
0: Ja, en waar gaat het dan vandaag over in de rechtbank?
1: Nou, vandaag buigt het Hoge Rechtshof zich over de vraag of er een onderzoek gestart mag worden tegen de Moraes. Het is namelijk zo dat in Brazilië een Hoge Rechtshofrechter niet onderzocht mag worden zomaar. Dan moet dan eerst het voltallige hof zich overbuigen, overstemmen. En dat doen ze dus. Op dit moment zijn alle 11 rechters bij elkaar. En dat is historisch in Brazilië. Het is toch nooit voorgekomen dat er eigenlijk het hof stemt over een eigen rechter of die onderzocht mag worden. En dat gebeurt dus momenteel.
0: Ja. En dit speelt zich allemaal af vlak voor de verkiezingen in Brazilië. Wat merk je daarvan? Wat zie je daarvan terug?
1: Nou ja, je ziet dat dit schandaal eigenlijk voor een totale opschudding zorgt hier in het land. Dat niet alleen. Je ziet het ook in de peilingen terug. Kijk, de Moraes die wordt toch wel gelinkt aan president Lula, hoewel hij niet door hem benoemd is, maar omdat hij juist dat proces tegen Bolsonaro overzag, hè, wordt hij toch met Lula in verband gebracht. En wat je dus nu in de peilingen ziet, is dat de tegenstander van president Lula, dat is de radicaal-rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, de zoon van de ex-president, dat die in die peilingen

0: De afgelopen dagen ineens stijgt. Terwijl vorige week liep Lula nog voor. Dus je ziet toch dat dat wel degelijk invloed heeft. Hoewel Flavio Bolsonaro zelf ook in verband wordt gebracht met deze corrupte bankier, zie je toch dat mensen veel meer aanslaan op het feit dat zo'n rechter dan mogelijk ook betrokken is.
1: Dank je wel voor jouw uitleg, Nina Jurna.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als... Luister nu naar alle symfonische sessies op

0: opmerkelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: NPO Radio 1.
8: Het is 6:01. Hier is Sid met de hoofdpunten.
9: Bij de A2 bij Breukelen zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht. De 6 zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de omgeving. Langs de A2 bij Breukelen en op tal van andere plekken langs de snelwegen woedde aan het begin van de middag branden. Het ging om acties van boerenactivisten. De Raad van State is kritisch over de vanmiddag gepresenteerde begroting. Vrijwel alle plannen worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. In Turkije zijn 150 mensen opgepakt bij een protest voor LHBTI-rechten. Het gebeurde in Istanbul. De afgelopen week waren er invallen bij LHBTI-organisaties en daar waren de demonstranten op tegen. Turkije deed het naar eigen zeggen om familiewaarden te beschermen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd 1,5 week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden.
8: Weerman Peter Kuipers-Munneke. Een collega liet mij net een foto zien van haar kinderen. Die lagen in een buitenzwembad.
10: Nou ja, dat is niet zo heel gek, want het was echt warm vandaag en heel zonnig. Wel hele grote verschillen tussen west en oost en tussen noord en zuid. Het warmste werd het in Limburg. Daar was het lokaal 29 graden vandaag met heel veel zon. Tegelijkertijd is de bewolking nu wel overal aan het toenemen. Hier en daar valt er ook al wat lichte regen uit. Op dit moment vooral in Drenthe en het oosten van Groningen. Maar op meer plaatsen gaat het vanavond en vannacht wat regenen. In Limburg zou dat misschien zelfs met wat onweer gepaard kunnen gaan. En het wordt vannacht dan zo'n 12 tot 14 graden. Morgen hebben we totaal ander weer. Het wordt niet per se heel slecht, maar wel een stuk minder warm. Zo'n 18 of 19 graden is de maximumtemperatuur. Er is af en toe een beetje zon, maar ook veel bewolking. En er trekken van tijd tot tijd een paar flinke buien over. Maar tussen die buien door is het ook vaak langere tijd droog. Donderdag, overmorgen, dan hebben we vrij veel bewolking. Een enkele spat regen en wordt het ook zo'n 18 graden. Vrijdag is dan weer best een aardige dag. Ja, heel warm wordt het niet, een graad of 18, maar de zon schijnt en het blijft op de meeste plaatsen droog. En dit weekend hebben we een beetje heel gemiddeld weer met vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon, af en toe een buitje en zo'n 19 of 20 graden.
8: Helene, hoe is het met de dinsdagmiddagspits?
11: Ja, die is druk, zoals gewoonlijk eigenlijk. Ruim 500 kilometer file. Ongelukken veroorzaken extra vertraging, zoals op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Blarikum. Alle rijstroken zijn er inmiddels wel weer vrij, maar vanaf Baren moet je wel rekening houden met een kwartier extra reistijd. Verder ook een kwartier oponthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid is de vertraging 25 minuten. Op de A28 Zwolle-Assen sta je 20 minuten in de file bij Assen-Zuid. En op de N2 Maastricht-Eindhoven veroorzaakt een ongeluk.

0: Bij knooppunt Batadorp ook ruim een half uur vertraging.
1: Actievoerende boeren zijn verantwoordelijk voor brandend hooi in de berm. Maar wie saboteerde het spoor? Zo onze verslaggever.
2: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Onzeker over zijn lichaam.
9: Control freak.
8: Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Dielke Teertstra.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Sabotage op het spoor. Met metalen buizen en startkabels werd het treinverkeer een groot deel van de dag ontwricht. Politie doet onderzoek naar zo'n 30 locaties waarop dit gebeurde. Verslaggever Matthijs van der Wiel, wat kan de politie hier nu over zeggen, Matthijs?
17: Nou, er wordt een groot onderzoek gedaan. Daar is overigens ook de AIVD bij betrokken, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. En dat gebeurt dus op al die locaties waar dat gebeurd is. En natuurlijk wie daarachter kan zitten, of er sprake is bijvoorbeeld van appgroepen waar dit is gecoördineerd. Daar doet de politie onderzoek naar. Maar als het gaat om de sabotage op het spoor, dan heeft de politie nog geen daders in beeld, zegt Peter Holla van de politie Amsterdam, die dat coördineert.
18: Nee, nog niet. Het onderzoek is druk aan de gang. We hebben op alle locaties onderzoek gedaan en gekeken welke goederen we hebben kunnen vinden, welk bewijs we hebben kunnen verzamelen. En op basis daarvan gaan we nader onderzoek om te duiden wie zit hierachter en wat is de relatie tussen de verschillende acties.
19: Bij de NOS hebben we aanwijzingen gekregen dat er vooraf in appgroepen instructies rondgingen. Instructies over hoe je die sabotage zou moeten doen, hoe je die balken aan de rails zou moeten vastmaken. Had de politie die aanwijzingen ook?
18: We zijn in de voorbereiding hebben we breed gekeken wat de mogelijke acties er zijn. Een aantal appgroepen mogen wij niet, kunnen wij niet meekijken. Dit soort informatie is ook natuurlijk met een heel landelijk net moeilijk voor te bereiden. Dus we hebben niet rekening gehouden met deze specifieke acties. We hebben wel rekening gehouden met acties in zijn algemeenheid.
19: Heeft u al enige zoekrichting, enig idee van waar zeg maar, de pakkans bij die zoekactie het grootst is? Wij krijgen aanwijzingen dat het toch wel een beetje in die extremistische agrarische hoek ligt.
18: Nee, we houden alle scenario's open. Het onderzoek ligt in de eenheden waar het gebeurd is. En op dit moment is er niet één specifieke richting die als enige wordt opgepakt.
19: Zijn er al aanhoudingen verricht?
18: Niet in het kader van wat er op het spoor gebeurd is.
19: En in het kader van de branden langs de snelweg?
18: Zijn een paar aanhoudingen verricht.
19: Kunt u daar al iets over zeggen wie dat zijn?
18: Nee, daar zijn nog geen nadere mededelingen over te doen.
17: Peter Rolla hoorde je van de politie Amsterdam. Mijn collega Bart Kamphuis stelde de vraag. Inmiddels hebben we begrepen dus dat het in Breukelen om 6 personen ging. Bart had het al over onderzoek door NOS-collega's. Die hebben aanwijzingen gevonden dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. En er zijn bronnen die wijzen op online groepen die het hadden over vergaande acties op Prinsjesdag. Het zou gaan bijvoorbeeld om een lokale trekkergroep, zoals dat wordt genoemd, waarin ook sabotage van het spoor is besproken. En dan ging het onder meer dus over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. En in een andere online groepen zou er ook een foto zijn rondgegaan van metalen buizen die op het spoor zijn aangebracht. Maar ja, wie daarvoor verantwoordelijk is voor die foto, dat is nog onduidelijk. En je hoorde dus, de politie wilde daar vandaag nog niks over zeggen. Nee. Dat onderzoek is gaande.
1: Wie wilde er wel iets over zeggen? Wat voor reacties hoor je?
17: Ja, de politiek natuurlijk. Hè. Al meteen vanochtend vroeg hoorden we een reactie van staatssecretaris van Waterstaat en Infrastructuur Bertram, die dit bijzonder zorgelijk noemde. Het was natuurlijk Prinsjesdag in Den Haag. En daar ging het over andere dingen. Maar na de troonrede wilde premier Jette hier ook wel duidelijk iets over zeggen.
9: Prinsjesdag is het feest van de democratie. Daar hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met een kabinet zich laten horen. Maar wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten. De hooibalen in brand leiden op verschillende wegen tot onveilige situaties. Er is goed op gereageerd door de diensten. Maar vooral die sabotage bij de treinen was heel heftig vanochtend. Tientallen plekken hebben mensen spullen aan het spoor aangebracht, waardoor treinen niet konden rijden en mensen niet naar school konden, niet naar hun werk. En dit is echt wel een goed georganiseerde actie geweest.
1: Alle perken te buiten dus, aldus de premier. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Veel van de kabinetsplannen lagen al op straat, maar vandaag wordt duidelijk hoe het kabinet ze gaat betalen en wat dat betekent voor onze portemonnee. Economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, we horen vandaag over een kleine daling van de koopkracht. Wat betekent dat nou concreet?
15: Nou, dat betekent concreet dat we volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. En het is natuurlijk altijd een heel algemeen beeld. Hè. Het gaat uit van het meest voorkomende huishouden. Dus het houdt bijvoorbeeld helemaal geen rekening mee met of jij bijvoorbeeld hele hoge kosten, incidentele kosten hebt op een bepaalde erfenis die je krijgt. Of dat je bijvoorbeeld een verhuizing hebt of een scheiding. Want dat zorgt natuurlijk voor een heel ander financieel beeld. Dus dat moeten we er altijd wel even bij zeggen. Maar toch 0,1% koopkrachtvermindering. En de afgelopen week heeft het kabinet er wel het een en ander aan gedaan om die koopkrachtvermindering, die eigenlijk wat groter was een paar weken geleden, in de eerste berekeningen die daarover naar buiten kwamen, om dat toch nog te beperken. En dat hebben ze vooral gedaan door het verhogen van de arbeidskorting. Dat is eigenlijk een soort fiscaal en inkomensbelastingvoordeel. En dat heeft vooral geholpen om de mensen die werken met een wat relatief lager inkomen, om toch een iets beter vooruitzicht te laten hebben volgend jaar. Zij hebben daar profijt van. We hoorden net ook al dat bijvoorbeeld de Raad van State juist waarschuwt voor hogere belastingen. Hoe verhoudt ze dat tot elkaar? Nou, dat klopt inderdaad. Uiteindelijk neemt de inkomstenbelasting juist weer wat toe. Maar voor een deel van de werkenden, die hebben juist profijt van die verhoging van die arbeidskorting. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. Die waren er al en die worden in sommige gevallen ook verlengd. En dan gaat het om diesel, maar ook nog een beetje benzine. Daar krijgen we nu nog een beetje korting op. We zouden daar eigenlijk langzamerhand van afstappen. Maar het kabinet zegt, nou, dat verlengen we nog een beetje. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Ja, want daar krijgen we bij de NOS ook veel vragen over. Hè? Ja. Over, wordt er wel rekening gehouden met de stijging van de energieprijzen?
15: Nou, dat kan dus niet helemaal, hè, want het is zo individueel. Maar specifiek over die energieprijzen zie je dat er toch wel echt wel veel zorgen over zijn. En die zorgen zijn er ook bij het Centraal Planbureau, die ook vandaag met hun berekening zijn gekomen. Die zeggen ook, de stijgende kosten van benzine, gas en stroom. Het stijgt niet alleen, maar het is ook heel onzeker wat ermee gaat gebeuren. En dat kan dus ook totaal verschillen per huishouden. De timing wanneer je een nieuw contract afsluit, je verbruik, dat verschilt ook heel erg per huishouden. En ben je bijvoorbeeld in staat om je huis te verduurzamen? Als dat jou gelukt is, dan heb je wel heel veel profijt in dit soort tijden. En dat raakt echt niet alleen de allerlaagste inkomens. Hè. Collega Nick Wouters, die sprak vandaag met Frank. Hij is een muziekleraar uit Brabant. Hij moet veel rijden vanwege zijn werk. Hij heeft kinderen. Hij woont in een corporatiewoning die wel deels verduurzaamd is, maar niet helemaal. En hij maakt zich behoorlijk zorgen. En met name inderdaad over die energiekosten.
20: Ik verwacht wel dat ik iets moet inleveren, met stijgende zorgkosten en energie. Meestal als ik 's avonds een film kijk, dan is er geen licht aan. Een vliesdeken, die kun je behoorlijk warm onder krijgen. In Ravels, Dat is net iets verder van de grens af. En dat scheelt weer 5 cent per liter volgens mij. Vanmorgen kreeg ik een mailtje van mijn telefoonprovider. En die gaan in oktober 3,3% omhoog. En dan denk ik van verdorie, ik ben zelf 2,5 omhoog gegaan. Dus dat is dan eigenlijk te weinig. 1,93. Daar gaan we niet verder voor doorrijden, toch?
1: Als mijn muziekleraar vroeger,
15: nou,
1: Frank.
15: Dat is echt ongelooflijk toevallig. Nou, hij bestaat dus echt. Dat is goed om te weten. Ja. Nou goed, deze man die maakt zich daar dus best wel zorgen over. Het kabinet komt wel met een noodfonds. Dat was al bekend, maar dat is nu ook bevestigd. Blijkt uit de stukken, de miljoenennota. Het gaat om 193 miljoen euro wat beschikbaar komt. En dat is dan wel echt voor de allerlaagste inkomens. Dan moet je ook hoge stookkosten hebben. Inderdaad, weinig kansen om je eigen huis te verduurzamen. Dus dan gaat het vaak om huurhuizen. En zij hopen daarmee 500.000 gezinnen te voorkomen dat deze gezinnen in de energiearmoede terechtkomen. Ja, of dat nou per se de zorg van deze persoon wegneemt, dat is nog maar echt de vraag.
1: Het is, Roland, de afgelopen weken ook veel gegaan over ingrepen in sociale zekerheid. Ook natuurlijk vanwege de grote staking. Wat zie je daar nou nog van terug?
15: Nou, eigenlijk vrij weinig. We hadden het ook al wel gehoord dat veel van die bezuinigingsplannen dat die in de ijskast waren gezet. Dat wordt vandaag ook inderdaad bevestigd. Zo zou de WW gehalveerd worden in tijd. Ja, dat is uitgesteld tot 2029. Ook de bezuinigingen op de WIA zijn ten dele van tafel. Maar we zien nog wel bijvoorbeeld een verhoging van het eigen risico. Ja, die plannen daarvoor zijn ook uitgesteld. En dat heeft bijvoorbeeld ook wel impact op de portemonnee. Dus mensen die er rekening mee hielden dat ze volgend jaar wat meer kosten zouden moeten maken vanwege de zorg. Ja, die zijn daar weer een klein beetje mee geholpen.
1: Dankjewel voor jouw overzicht, Roland Muller. En dan het sportnieuws zit.
0: Ja, nog een transfernabrander. De markt is al bijna 2 weken dicht, maar toch heeft Ajax nog een nieuwe speler gevonden. Volgens transfer-expert Fabrizio Romano komt de ervaren Yves Bissouma naar Amsterdam. De middenvelder was de laatste jaren een vaste waarde in de Premier League, maar liet zijn contract ontbinden bij Tottenham Hotspur.
1: En dan mag het. Nog.
0: En dan is hij transfervrij en kan hij buiten de periode om nog bij een nieuwe club beginnen. Het WK Atletiek van 2029 vindt plaats in Nairobi in Kenia. En dat is een primeur, want er was nog nooit een WK Atletiek in Afrika. De voorzitter van de Internationale Atletiek Unie zegt dat dit het moment is om de sport een impuls te geven op het continent. UEFA heeft de Europese Supercup van volgend jaar toegewezen aan Amsterdam. De winnaar van de Champions League en Europa League van dit seizoen spelen dan tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. Vorige maand won Paris Saint-Germain de Supercup, dus dat weten we alvast. En kogelstootster Jessica Schilder is de enige Nederlandse atlete die nog kans maakt op de titel Europese atlete van het jaar. En dat is mede hierdoor.
21: Haar vijfde worp. Die gaat ver. Die gaat heel ver. Die gaat zelfs sensationeel ver. 21-09. Goeiedag, zegt Jessica Schilder. Schiet hier uit haar slof.
1: Goeiedag, zegt.
0: Uit haar slof. Op de Diamond League in Shanghai wierp Schilder als eerste vrouw in meer dan 10 jaar verder dan 21 meter. Ja, vorige maand won ze in Engeland voor de derde keer op rij de Europese titel.
1: Helene, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files die worden al langzaam korter. Nog niet bij Eindhoven op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp is de verdraging nog altijd ruim een half uur. Ze zijn naar een auto aan het bergen en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. De Odyssee van Homerus beleeft een revival met de film van Christopher Nolan die nu volle zalen trekt. Maar het verhaal was al beroemd in de tijd dat er op papyrus en perkament geschreven kon worden. Dat bewijst een bijzondere vondst in Utrecht. Een stukje perkament uit de 3e of 4e eeuw... met daarop een stukje tekst uit de Odyssee. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken met de ontdekker.
22: Hier zit het in. Dat is een kluis in de universiteitsbibliotheek. In een doosje.
23: Er zitten meerdere fragmenten in dit doosje. Ik zal ze even uitpakken. Ja. Omdat het perkament is, zit het niet tussen glas, maar tussen 2 plastic velletjes eigenlijk.
22: Mark de Kruij, u bent klassicus. U heeft het stukje hier gevonden.
23: Ja, dat klopt. Ik kreeg een bericht van een collega dat er in Utrecht een collectie oude manuscripten lag. Hij stuurde me wat foto's. En eigenlijk al vrij snel viel dit fragmentje op.
22: Wat mij eraan opvalt, is vooral dat het een stuk verbrand papier lijkt.
23: Ja, precies. Het ziet er verbrand uit. Het is een stukje perkament, hè? Dierenhuid gemaakt om op te schrijven. En als je goed kijkt, zul je zien... Nou, je kan letters natuurlijk zo zien. En de donkere vlekken die je noemt, hè, die lijken verbrand... dat is waarschijnlijk vochtschade. Yeah. Dus het is ergens een keer nat geworden in de 1700 jaar... tussen het moment dat het geschreven werd.
22: Een stukje van 7 bij 5 centimeter met ook nog wat gaatjes erin. En dan staan er inderdaad ook letters. En daar heeft u iets uit ontcijferd wat... Volgens u komt uit de Odyssee.
23: Ja, dat klopt, ja. Het is een mooi handschrift. Het zijn mooie rechte letters, dus het is vrij snel leesbaar. En zoals je ziet schreven ze geen woordscheiding. Dus alle woorden staan aan elkaar geschreven. Dat maakt het nog wel eens wat moeilijker. Maar als je goed kijkt zie je al heel snel wat rare woorden. En als wij rare woorden zien in een mooi handschrift... dan denken we al snel aan Homerus. En
22: u kunt dat meteen voorlezen.
23: Dan moet ik eventjes kijken. Ja. Met eudago omenos. Dat kan ik hier zien. Ja, hij sprak tot hen boos. Dat is het Grieks daar. Dus dat is wat hier staat. Ik kan het hele vers niet lezen, want het hele vers staat er niet op. Dus ik kan alleen de woorden eruit pikken. Goomenos is nou een typisch Homerisch woord. Dus als je dat ziet, dan denk je... Oh ja, dat waarschijnlijk hebben we hier te maken met een stukje Ilias of Odyssee.
22: En nou, dit komt uit welk jaar dan?
23: Dit is waarschijnlijk geschreven ergens in de 3e of 4e eeuw na Christus.
22: En werd dat toen veel gedaan? Werden er toen al boeken uitgegeven?
23: Nou, er werden zeker boeken gemaakt. Ze haalden ergens een versie van de tekst van de buurman of van de centrale collectie. En daar schreven ze hun eigen, lieten ze hun eigen kopie van maken. Ja. Bijvoorbeeld door een slaafgemaakte die ze in het huishouden hadden. Het gaat hier wel om mensen die een beetje geld te besteden hadden.
22: Maar populair in die tijd dus al om te kopiëren en om te lezen.
23: Ja, sterker nog, toen was het al bijna 1000 jaar oud. Hè, en het was toen al 600-700 jaar populair. Homerus is vanaf het begin dat mensen... Vanaf het moment dat mensen een mening hadden over literatuur... stond Homerus bovenaan.
22: Hoe uniek is dit nou, zo'n stukje perkament?
23: In Nederland is een kopie van de Odyssee op perkament uit deze periode uniek.
22: En u heeft dit 2 jaar geleden al ontdekt. En nu komt het in het nieuws. Het is niet voor niks natuurlijk. Door die film natuurlijk van de Odyssey van Christopher Nolan.
23: Ja, precies.
22: Ik grijp een kans.
23: Nou, zo was het niet eens heel erg... zo bewust was het niet bedacht. Maar ik was in de zomer, zag ik overal de Odyssey. En ik dacht, ja, we hebben dat fragmentje liggen in Utrecht. Niemand weet daar eigenlijk van. Hè. Er komt een publicatie aan, maar boeken duren lang. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een klein blogje te schrijven. Bart Jasky, de conservator van de collectie, was meteen enthousiast. En in Utrecht werken ze super snel. Dus ik had het idee vorige week en op maandag lag er al een blog. En nu spreken wij elkaar.
22: Ja. Nou, nog even eindigen met een mooi stukje Oud-Grieks.
23: Zeu pater eid alloi makares theoi aien aiontes. Dat is vader Zeus en de andere heilige goden die altijd bestaan.
1: Mooi klinkt dat zo in het Grieks. Een verslag was dat van Jeroen de Jager. Er is nog veel onduidelijk over de dood van Alfredo Gulo. De man van 51 overleed zaterdagavond in Rotterdam... kort nadat hij door de politie was aangehouden. Hij reed niet rond op de gestolen fiets waarnaar de politie op zoek was, bevestigde de politie eerder vandaag aan de NOS. Na afloop van de stille tocht die gisteravond voor hem werd gehouden, ontstond toch onrust en trokken mensen naar het politiebureau Zuidplein. Verslaggever Hassan Tjoskoen vroeg Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, wat zij vindt van de ontstane onrust in de wijk.
2: Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de nabestaanden. Er is een geliefde overleden en het heeft een hele grote impact op hen, op de familie, op de vrienden. En gisteren was er ook een stille tocht die grotendeels heel waardig is verlopen. Daar heeft de familie ook een belangrijke rol in gespeeld. En helaas op het eind kwamen er toch nog incidenten waarbij het politiekantoor werd bekogeld. En dat was een einde van een verder heel erg waardig verlopen tocht.
3: Wat zegt dit eigenlijk over het sentiment? Hè? Hebben mensen nog wel vertrouwen in de politie?
2: Ja, er is boosheid, er is verdriet. Er zijn vragen, die vragen heb ik ook. Het is nu heel belangrijk dat we gewoon ook een onderzoek nu uitlopen. Dat gebeurt ook door de Rijksrecherche. Die ook kijkt wat er nou precies allemaal gebeurd is. En ik denk dat we daarvoor niet allerlei conclusies moeten gaan trekken. Maar tegelijk is het gevoel er, de verdriet, de emotie. En daar mag ook uiting aan worden gegeven. En tegelijkertijd moeten we dat wel doen op een manier waarop we met elkaar ook de rust bewaren.
3: Ja, inderdaad nog heel veel vragen. Maar inmiddels zijn een aantal vragen al beantwoord. Bijvoorbeeld de fatbike was van Alfredo Gulo zelf, dus niet gestolen. Waarom heeft de politie zo lang gewacht om dit te melden?
2: Deze informatie komt van het Openbaar Ministerie, want onder hun gezag wordt ook het onderzoek uitgevoerd. En zij zijn nu alles aan het bekijken. En het is ook belangrijk dat we gewoon daar eerst alle feiten ook op een rij krijgen. En tegelijkertijd kunt u zich ook voorstellen dat dit ook grote impact heeft op de politieorganisatie. En daar komt dit ook allemaal hard aan. Maar het allerbelangrijkste is dat er ook gewoon veel verdriet is bij de nabestaanden. En dat we ook om hen heen staan. Wij hebben ook contact met de familie. En ik zal daar zelf later deze week ook contact mee opnemen.
3: Gaat u daar persoonlijk naartoe?
2: We kijken nu wat de familie het prettigst vindt. Waar zij eigenlijk behoefte aan hebben. Maar dat zal mogelijk zijn dat ik daar zelf ook naartoe ga.
3: Verandert het de zaak, hè? Nu de man dus eigenlijk onschuldig was. Het was zijn fatbike.
2: We doen nu onderzoek of het Openbaar Ministerie, onder hun verantwoordelijkheid, wordt er onderzoek gedaan door de Rijksrecherche op wat allemaal precies gebeurd is. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat eerst gewoon helemaal goed uitzoeken. En tegelijkertijd is er gewoon veel verdriet, veel boosheid. Mensen hebben vragen en die heb ik ook. Dus ik snap heel goed dat zij daar gevoel bij hebben. En ik wil daar zelf ook daarom ook contact hebben met de familie. Er is al contact gelegd en mogelijk zal ik daar deze week zelf ook met hen ook het gesprek over aangaan.
3: Gaat u daar naartoe, naar de familie?
2: We kijken nu waar zij de behoefte aan hebben, want dat is uiteindelijk leidend. Maar als dat nodig is, dan zal ik daar ook naartoe gaan.
3: Oké. Okay. We zijn ook in de wijk geweest. Hè. Het incident doet daar veel met het vertrouwen in de politie. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, er zijn veel vragen. De mensen denken ook, wat is er allemaal gebeurd? En dat snap ik ook, dat zij die vragen hebben. Wij hebben veel contact nu ook met de inwoners. Dus ook onze wijken, mensen die actief zijn in de wijken, die proberen ook de gesprekken te voeren als daar behoefte aan is. En dit doet ook echt wel wat met de politieorganisatie. Dus zij zien natuurlijk die gevoelens ook, zij merken dat ook. En ik denk dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om aan de ene kant ruimte te geven aan het verdriet, maar aan de andere kant ook de rust te bewaren. Want daar is uiteindelijk iedereen mee gediend.
1: Dat zei burgemeester Schouten van Rotterdam.
16: Vanavond
1: staat de Britse multi-instrumentalist en zevenvoudig Grammy-winnaar Jacob Collier in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hij werd wereldberoemd met zijn muziekvideo's die hij vanuit zijn slaapkamer opnam en deelde op YouTube. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en trekt hij met zijn The Light for Days Tour de wereld over. Vanavond dus in Carré in Amsterdam. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Een korte uitzending. Morgenochtend, dan zijn we er weer. Marco Geitenbeek is er dan vanuit Den Haag. En zometeen heeft Sid natuurlijk nog het uitgebreide NOS-journaal. Ik wens u een heel fijne avond.
16: NPO Radio 1. Human, de publieke tribune met Koen Verbraak. Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee na die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest. De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
4: Op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
24: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Jan-Willem Wesselink.
26: Goedenavond, dit is de dag waarop het minderheidskabinet de plannen voor volgend jaar presenteerde. Die plannen zijn het resultaat van een pittig intern debat. Hoe kijkt vicepremier en CDA-minister Bart van der Brink daarop terug? En wat zijn volgens hem de belangrijkste ambities voor de komende tijd? Dat vraag ik zo meteen aan hem. Na het NOS Journaal met Sit van der Linden.
27: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtsevecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren in actie zouden voeren vandaag. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is nog onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Ja, er zijn wel aanwijzingen dat boerenactivisten achter die sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Dat vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
28: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden. En de leden van deze groep zouden radicale boeren zijn en hun sympathisanten met een afkeer van het beleid van de overheid. In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
27: En niet alleen de ochtend, maar ook de politieke aanloop naar deze Prinsjesdag verliep bijzonder onrustig door het getouwtrek over de begroting. Toch ging het programma vandaag zoals gepland van start, want zo verliep deze Prinsjesdag.
29: Goedemiddag. Ja, de eerste Prinsjesdag dus van het kabinet Jette.
30: Dit is de eerste Prinsjesdag voor kabinet Jette. Het zijn politiek onstuimige jaren.
31: Ondanks alle politieke gedoe en ruzies toch van de afgelopen periode niet vergeten dat dit de eerste Prinsjesdag is van een nieuwe premier Jette, met een nieuw kabinet die nu voor het eerst echt helemaal zijn plannen kan uitvouwen. En we weten dan ook hoe ze betaald gaan worden. Dat is altijd feestelijk voor een nieuw kabinet.
27: En er hoorde een koninklijke reistoet bij. Oranje-fans stonden sinds vroeg langs de kant.
32: Ja, het is gewoon heel gezellig. Gewoon ook met de andere mede-oranje mensen, zeg maar. Een beetje oranje-familie. En gewoon de gezelligheid. En ja, de koninklijke familie willen we heel graag zien.
33: Het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden, hè? Zo met elkaar een hele oranje familie. Dus ja.
34: Ja, het is gewoon toch wel een hele unieke situatie dat je ze echt live kan zien.
35: Mooi om zo met allerlei Nederlanders bij elkaar te zijn op zo'n bijzondere dag.
36: Geweldig. En een hele beleving, heel de sfeer hier met z'n allen.
27: Politici lieten zich weer even op hun paasbest zien. Meerdere Kamerleden kozen ervoor om een boodschap in hun kleding te verwerken. Zoals BBB-fractieleider Henk Vermeer.
37: Dit is de originele kiel van mijn opa. En die heb ik één op één na laten maken in een iets modernere versie en een iets gekledere versie voor Prinsjesdag.
27: En ook D66-Kamerlid Hera Dijk.
38: Dit is een ode aan Curaçao en de Blue Wave.
0: gemaakt en ontworpen door een Curaçaose kunstenaar. Wat is uw boodschap daarmee? Dat we één koninkrijk zijn.
27: En dat benadrukte koning Willem-Alexander ook in de troonrede in het Papiaments.
1: Nosta un reino. We zijn één koninkrijk.
27: Die troonrede was de langste sinds de eeuwwisseling, maar de boodschap was duidelijk.
1: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
27: En daarna was het tijd voor de volgende tradities, zoals het aanbieden van het welbekende koffertje met een miljoenennota. Dat deed minister Heijnen in de Tweede Kamer.
2: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan. Een begroting waar lang aan is gewerkt en waar met veel partijen over is gesproken. En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten.
27: De plannen lekten al deels uit. Heijnen benadrukte in zijn toespraak dat er samengewerkt moet worden.
2: Want de wereld om ons heen verandert snel. Onze veiligheid staat onder druk. En onze toekomstige welvaart is minder vanzelfsprekend. Dat vraagt om een begroting met een gezamenlijke richting.
27: En dat herhaalde ook CDA-leider Bontebal.
3: Dit kabinet laat natuurlijk heel veel plannen zien. Maar je hebt elkaar gewoon nodig om dit waar te maken. Dus de kernboodschap is volgens mij vandaag partijen die moeten samenwerken om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
27: Maar die mooie woorden, daar hadden veel oppositiepartijen geen boodschap aan. Zoals pro-leider Klaver, die op een andere manier wil samenwerken.
4: Er blijven nog steeds 3 miljard aan bezuinigingen staan op onze verzekering, op de WIA en de WW. Daar hebben al deze mensen zelf voor betaald. En dat is eigenlijk helemaal niet redelijk, ook niet om daar 3 miljard op te bezuinigen. Dus wij zeggen, haal die bezuinigingen nou van tafel. Kunnen we samen verder bouwen aan een eerlijke Nederland.
27: Volgens premier Jette zijn de plannen een handreiking naar de oppositie.
5: En we hebben al als kabinet laten zien, wij houden niet halsstarrig vast aan ons coalitieakkoord. Want we hebben voor miljarden nu dat coalitieakkoord verbouwd. Om oppositiepartijen, maar ook mensen in de samenleving tegemoet te komen.
27: En dat wil zeggen dat de politiek zich opmaakt voor 2 lange dagen aan debat.
6: Zoals eerder besloten start de Kamer morgen met de algemene politieke beschouwingen. En ik sluit de vergadering.
27: Ja, dat zei voorzitter Tom van Kampen. De Raad van State is kritisch over de begroting. Het kabinet zegt dat werken moet lonen. Maar ja, alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door belasting op werken te verhogen. Dat zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen. Terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Ook wordt volgens de Raad van State een groot deel van de eerder gemaakte plannen uitgesteld. Daar zijn dan ook jongere generaties de dupe van. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat een klein vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. De politie heeft zaterdag 7 mannen aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de handel in illegaal vuurwerk. Ze zouden duizenden kilo's vuurwerk van de zwaarste categorie uit Duitsland hebben gehaald. De transporten werden onderschept in Arnhem, Heijnen en Ulft. Vanwege pro-Palestijnse uitspraken is de Amerikaanse artiest Macklemore geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Macklemore zegt dat Sheeran dat heeft besloten onder druk van stadioneigenaren. Macklemore zegt dat hij achter zijn uitspraken blijft staan. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van de organisaties en van LHBTI'ers geblokkeerd. De Turkse regering voert al langer een campagne tegen de LHBTI-gemeenschap. Het gebeurt volgens de regering om kinderen, gezinnen en familiewaarden te beschermen. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa roept Turkije op de gearresteerde mensen vrij te laten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om hem gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling. En was hij ook lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB en die kan dan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Op Texel worden vanaf morgen 38 doden opgegraven. Het is niet bekend wie zij zijn. De menselijke resten, daarvan wordt DNA afgenomen. Dat wordt vergeleken met materiaal van vermiste personen. De lichamen zijn begraven tussen 1940 en 1982. Het onderzoek wordt gedaan na lang aandringen van de gemeenschap uit Urk. Zij zijn tientallen familieleden kwijtgeraakt tijdens het vissen op de Noordzee. En ze hopen dat er wellicht een DNA-match is tussen de anonieme doden en hun familieleden. 6:09. Het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Dan wordt het 18 graden.
26: Dankjewel, Sid. Hoe is het op de weg, Helene Geest?
7: Nou, de drukte neemt heel snel af. Er staat nog wel 180 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. Daar sta je nog bijna een uur in de file vanaf Nieuwegein. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn daar ook 3 rijstroken dicht, dus je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Ook nog 20 minuten extra reistijd. En op de A12 Utrecht-Arnhem, daar is het oponthoud 25 minuten tussen Bunnik en Maren.
8: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
26: Goedenavond, vandaag is het Prinsjesdag en u heeft hier op NPO Radio 1 kunnen horen dat het kabinet oproept tot samenwerking. Maar is dat een geloofwaardige oproep van een coalitie die zelf met pijn en moeite tot een begrotingsakkoord kwam? Dat ga ik vragen aan CDA-vicepremier en minister van Asiel, Bart van der Brink.
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
26: Fijn dat u er bent, meneer Van der Brink. Welkom. Het was uw eerste Prinsjesdag als minister. Als Kamerlid maakte u er 3 jaar geleden al eentje mee.
9: Ja.
26: Hoe was het in deze rol?
9: Nou, heel bijzonder. Ik ben sowieso iemand die heel erg houdt van dit soort tradities. We hebben er in Nederland ook niet heel veel. Mm-hmm. Dus ik vind Prinsjesdag een prachtige, ja, feestelijke dag. Omdat we, ja, en zoals de koning het ook al gelijk zei in zijn eerste linia. Dit is het moment waarin de democratie wordt gevierd. Dit is het moment dat we democratisch het debat starten in de Tweede Kamer over plannen van een kabinet. Ja, en daar een onderdeel van zijn, betrokken te zijn geweest bij alle voorbereidingen als kabinet, de troonrede en dan daarvooraan, ja, de koning dat zien uitspreken. Is echt wel een heel bijzonder moment.
26: Ja, want u luisterde naar de troonrede die u samen met uw collega's geschreven heeft. Mm-hmm. Maakt u dat trots?
9: Ja, eigenlijk wel. Juist omdat ik daar veel waardering voor heb. Ook voor de rol van de koning die vervult in ons staatsbestel. En ook, ja, hoe die daar zelf invulling aan geeft. En dat voel je ook door zo'n troonrede heen vandaag. Waarin hij heel duidelijk zegt, er is heel veel ophef, er is heel veel aandacht voor ophef. Maar mensen, laten we nou verder kijken dan de ophef van vandaag. We hebben grote opgaven in dit land. En daar hebben we met elkaar op samen te werken. En die samenwerking waar we ongetwijfeld zo over gaan hebben, dat is nooit, de democratie is nooit de helft plus één. Dat is meer.
26: 1 maatregel waar u speciaal trots op was? Schiet er u nog wat te binnen. Ja. U zegt, ik vind het mooi, het is een traditie. En het is natuurlijk de traditie dat de koning eigenlijk het regeringsbeleid kan voorlezen. Is het voor de traditie niet een beetje lullig dat dit een soort werkdocument is?
9: Nee, dat doet echt wel tekort aan wat dit moment markeert. Dit is in die zin natuurlijk, en ik snap de vraag vanuit, omdat we een minderheidskabinet zijn. Maar de traditie is dat het kabinet...
26: En ook nog eens een minderheidskabinet zonder een akkoord over de begroting.
9: Zeker, maar de traditie is in die zin ook vandaag dat de koning de kabinetsvoornemens bekend maakt. En daarna is het budgetrecht aan de Tweede Kamer. Dat is nooit anders geweest. Alleen het vertrekpunt van die discussie is anders. Dus ook in al die voorgaande begrotingen en prinsjesdagen was de koning de vertolker van het kabinetsbeleid om daarna de Staten-Generaal in positie te brengen om haar werk te gaan doen als controleur van het kabinet, maar ook als uiteindelijk degene die bepaalt wat er in de begroting wordt opgenomen. En dat is nu niet anders dan al die jaren hiervoor. Het is nu alleen misschien voor mensen aan minder duidelijk waar de meerderheden zich gaan aftekenen.
26: Ja. Maar, voor de mensen, maar misschien ook wel voor uzelf.
9: Ja, maar ook op grote delen weten we natuurlijk wel dat er steun is. Dus er zijn we weten ook door de discussie van de afgelopen weken dat er op een aantal onderwerpen heel veel discussie nog zo is. En die gaan we de komende weken voortzetten. Ja. Maar op heel veel onderdelen is er natuurlijk heel weinig discussie. Mm. En dat is wel heel belangrijk, want daarmee gaat Nederland ook weer van het slot af als het om stikstof gaat. Gaan we investeren in onze economie? Wordt er geïnvesteerd in regionale bereikbaarheid? Dus er gebeuren ook allerlei dingen waar heel veel mensen al voor zijn. Want ik ben wel iemand die vaak ook wil blijven benadrukken. Het lijkt soms alsof er in Den Haag vooral meerderheden te vinden zijn waarvoor mensen tegen zijn. Mm-hmm. Maar er zijn hier juist ook heel veel mensen. En probeer daar ook doorheen te luisteren de komende dagen. Er zijn hier ook heel veel Kamerleden en mensen samen aan het werk om dingen te bereiken waar mensen voor zijn.
26: U zegt, we zijn het over meer dingen eens dan dat het soms lijkt.
9: Zeker.
26: U was trots op de troonrede en op de begroting. Bent u ook trots op hoe dat tot stand is gekomen?
9: Nou, laten we zeggen dat we daar volgend jaar waarschijnlijk een ander proces voor gaan inrichten.
26: Dat is in andere woorden dat u er niet zo trots op bent.
9: Nou,
26: dat
9: is een eufemisme voordat iedereen ziet dat het doel anders was. Het doel was om te kijken of we tot een akkoord konden komen. Tegelijkertijd hebben we gewoon moeten vaststellen dat met die drie partijen uiteindelijk voor meerdere partijen denken en dat invullen met inschatting over wat een verstandige invulling zou kunnen zijn. Dus van 3-10, of van 3 even symbolisch, naar zoveel partijen. Mm-hmm. Dat is gewoon een moeilijkere puzzel gebleken dan van tevoren gedacht.
26: Ja. Is dat een moeilijkere puzzel gebleven? Of is het een moeilijkere puzzel gebleken om er met z'n drie al uit te komen? Niet van 3-10, maar van 1-3. Of van 2-3.
9: Nee, want dat lag juist allemaal in elkaars verlengde. Het gaat namelijk in die discussies die wij intern voeren, die hebben ook natuurlijk altijd, die hebben inhoud, die hebben politiek en die gaan ook over de vraag met welke meerderheden kan je dan in de Kamer uitkomen? En dat zijn inschattingen die vroeger niet gemaakt hoefden te worden. Want vroeger kon je gewoon met z'n vier of vijf partijen in een hok gaan zitten. En daarna wist je, we hebben de meerderheid, dan zijn we klaar. En nu moeten wij telkens met elkaar ook gesprek voeren. Oké, dit vind ik belangrijk. Dat is goed voor Nederland. Maar hoe gaat dat uitpakken als we hier straks in de Tweede Kamer en straks ook nog in de Eerste Kamer komen?
26: Ja, en krijgen we dan Pro mee of Ja 21 en de SGP?
9: Ja, en wij willen ons niet, en dat is ook veel gestelde vraag natuurlijk, wordt het de een of de ander? Ik denk dat als je vandaag ook ziet al die gesprekken die op straat gevoerd zijn met al die mensen die hier langs de kant stonden of die geïnterviewd werden. Mm. Mensen denken niet in links-rechts termen. Mensen denken in oplossingen. En die oplossingen kunnen wij bieden. En die kunnen wij alleen samen bereiken als we met het parlement eruit komen.
26: En als u er met elkaar uitkomt, dat is uiteindelijk gelukt, maar wel naar veel pijn en moeite. NRC die schreef gisteren een reconstructie van hoe die begroting uiteindelijk tot stand is gekomen. En daarin staat dat minister Heijnen van Financiën u op 25 augustus zijn werk liet zien. En dat u zich kapot schrok. Klopt dat?
9: Nee, alleen al vanwege het feit dat ik wat er binnenskamers gebeurt nooit naar buiten ga brengen. Ik snap dat dat heel interessant is.
26: NRC liegt niet, toch?
9: Nou, ik ga sowieso niet over wat de journalistiek opschrijft of welk oordeel ik daarover heb. Ik moet gewoon mij richten op wat we uiteindelijk als uitkomst hebben. Er is heel veel discussie geweest.
26: Maar waar schrok u van?
9: Nee, er is heel veel discussie geweest. En wie op welk moment waarvan schrok of het niet mee eens was, dat is echt voor geschiedenisboeken.
26: En die wilt u nog niet met ons schrijven?
9: Nee, want geschiedenis doe je pas als je heel erg lang en oud bent. En er geen tijd over hebt. En daar heb ik helemaal geen tijd voor.
26: En niet 20 dagen. Jammer, we hebben nog een kwartier. Ja. Hoe dicht was het kabinet bij een val?
9: Nou, nooit. Omdat het kabinet uiteindelijk dit kabinet weet dat wij een opgave hebben. Ja. Nadat er ook al meerdere kabinetten natuurlijk enorm geworsteld hebben met een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Ja. Als het gaat over woningbouw, stikstof, migratie, waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. En dit kabinet enorm gemotiveerd is om dat op te lossen.
26: Ja, het was niet de splijtswam, want u houdt niet zo van het verleden, of in ieder geval niet nu al. Misschien wat meer van de toekomst. Want de grote splijtswam is geweest, dat weten we wel inmiddels uit de media, is hoe vermogenden in Nederland belast moeten gaan worden. Die beslissing, het gaat dan ook voornamelijk over box 3, is vooruitgeschoven. Heeft u als vicepremier enig idee hoe daar dan toch een oplossing voor gevonden moet worden?
9: Ja, omdat we gezien hebben dat er natuurlijk heel veel discussies geweest bij de totstandkoming van die wet al in de Tweede Kamer. Daarna in de Eerste Kamer dat nog meer scherper werd neergezet. Tegelijkertijd in de tussentijd partijen ook wel weer veranderden van positie. In hoeverre aanpassingen aan de voorliggende wet, allemaal techniek, maar hoe dat er dan uit zou moeten zien. Dus het speelveld was in die zin ook nog niet helemaal compleet te maken.
26: Nee, uw eigen partij, het CDA, wil ook nog, denkt er ook nog heel wat anders
9: over. Er zijn natuurlijk partijen die ook het CDA, die willen uiteindelijk naar die vermogenswinstbelasting. En tegelijkertijd moet je dan dat ook kunnen en moet dat in de uitvoering kunnen. Dus er liggen allerlei puzzelstukken met ook politieke keuzes voor. Ja. Maar omdat we natuurlijk een minderheidskabinet zijn en omdat we weten dat we dat uiteindelijk ook met andere partijen moeten doen en dat het echt gaat om een heel groot vraagstuk wat ook raakt aan het verdienvermogen van Nederland, over investeringen, over bedrijven die wel of niet blijven, moeten we dat met elkaar samenbrengen.
10: Wanneer wilt u eruit zijn?
9: Nou ja, we hopen zo snel mogelijk als we met partijen daar ook een akkoord op weten te bereiken. Dus ik denk dat
10: in de procedures rondom de begroting voor volgend jaar, hoopt u dat het nog meegenomen kan worden?
9: Ja, en we hopen natuurlijk ook dat in dat poldergesprek, in die zin vooral met de werkgevers, want die zijn daar het meest bij betrokken. Maar tegelijkertijd gaat het wel over het verdienvermogen van de toekomst, waar ook de polder in zichzelf, breder dan alleen de werkgevers, natuurlijk bij betrokken is. Kunnen we dat aan elkaar verbinden, denken wij. En dan ook met politieke partijen, om daar tot een akkoord op te komen.
10: Laten we even luisteren naar Rob Jetten.
11: We weten dat velen van u de afgelopen tijd naar de politiek hebben gekeken met het gevoel dat het vast zat. Dat grote problemen niet zijn aangepakt en dat de politiek te

0: Vaak verzanden in ruzie en oude tegenstellingen in plaats van verbinding en nieuwe oplossingen.
1: Vragen nu op deze Prinsjesdag. Zegt Rob Jetten dit over de afgelopen maanden of over het vorige kabinet?
2: Ja, ik zat al net op deze quiz te oefenen. Ik denk dat, als ik het moet inschatten, dat dit een moment in de campagne is geweest. Dus het zal het over het vorige kabinet gaan.
1: Ja, het ging over het vorige kabinet. Het was bij de presentatie van het coalitieakkoord met daarbij de boodschap: wij gaan het anders doen. Mm-hmm. Maar had deze quote van Rob Jetten ook niet over de afgelopen maanden kunnen gaan?
2: Ja, weet u.
1: Snapt u de parallel?
2: Nou, ik snap dat mensen zien in Den Haag dat er nog heel veel overleg wordt gevoerd. En dat die roep om duidelijkheid, om een soort houvast voor morgen. Van wat gaat er nou gebeuren in Nederland? En waar kan ik mijn zekerheden aan ontlenen? Mm-hmm. Die is telkens moeilijker te brengen. Omdat we gewoon in een veelkleurig politiek landschap zijn beland. Maar het is wel onze ambitie. En we proberen daar ook gewoon zo, ja, wat kan. Want je gaat niet die binnenkamer allemaal naar buiten. Dat helpt ook helemaal niks. Nee. En tegelijkertijd zijn de dilemma's wel duidelijk. Waar wij voor staan als kabinet. Waar we in relatie tot polder en partijen in de Tweede Kamer uit moeten zien te komen. Dus het is in die zin ook wel heel duidelijk.
1: Maar het is ook een belofte van wij gaan grote stappen zetten. En dan, ja, daar hoort ook bij dat u complexe. Ik bedoel, de dossiers waar iedereen het over eens zei. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Maar het gaat er bij zo'n ambitie juist om. Dat bijvoorbeeld moeilijke dossiers als boek 3 ook opgelost worden.
2: Zeker. Dus daar hebben we nog werk te doen. Dat geldt ook voor de polder. En tegelijkertijd op stikstof zijn die eerste stappen gezet. Blijven we volop in overleg met partijen. Om de boeren echt de duidelijkheid te geven die ze verdienen. Want die hebben we nodig voor onze toekomst. Op mijn vlak van migratie zijn grote stappen gezet. In de afgelopen periode. Dus er is naast wat je hoort wat er niet lukt. Is er ook heel veel wat wel lukt. En dat is maar goed ook. Ja.
1: Zeg dan nog iets over de politiek in Nederland. Dat het zijn 3 middenpartijen in deze coalitie. Die ik denk uiteindelijk ook relatief best wel dicht bij elkaar staan. Mm-hmm. En dat die al best moeilijk tot een minderheidsbegroting kunnen komen. Zegt dat iets over hoe de Nederlandse politiek eraan toe is?
2: Ja, ik denk wel dat we in die zin nog steeds wel moeten ontdekken misschien hoe dat dus in dat veelkleurige landschap zit. Ik hoorde Henry Bontebal van de week ergens zeggen, soms lijkt het ook wel alsof de campagne een soort permanent is. En de besturen een soort tussenmoment is. Ja. Maar dat hoort het natuurlijk niet zijn.
1: En kijk je daarbij ook naar uzelf en de collega's in het kabinet?
2: Ja, zeker. Dus ik probeer in mijn rol, vooral op het onderwerp waar ik over ga, waar al zoveel ontvlambare discussies over zijn, probeer ik eigenlijk gestage en rustige wijze helderheid te scheppen in een heel complex dossier. Zonder extra olie op het vuur te gooien. En dat kunnen we denk ik wel gebruiken.
1: En dat is ook dan de ambitie voor de komende periode. U was in de verkiezingscampagne. Was u als adviseur de rechterhand van uw partijleider. U noemde hem al, Henry Bontebal. Mm-hmm. En hij vertelde, zoals hij zelf zegt, het eerlijke verhaal.
3: Maar ik wil ook eerlijk zijn. Wij vragen van burgers en bedrijven een vrijheidsbijdrage om een deel van de kosten voor onze nationale veiligheid te kunnen betalen. We voeren hervormingen door in de zorg en de sociale zekerheid, zodat die in de toekomst ook beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft.
4: Dat is ook hoe ik graag politiek wil bedrijven. Wat wij in ons verkiezingsprogramma zetten, dat willen wij doen. En dat is niet makkelijk, maar het is wel het meest eerlijke verhaal.
1: Ja, bij deze begroting verlaagt de regering de vrijheidsbijdrage weer en de hervormingen in de zorg en de sociale zekerheid die worden afgezwakt. Mm-hmm. Vertelt het kabinet dan nu het oneerlijke verhaal?
2: Nee, we hebben alleen meer tijd nodig om dat eerlijke verhaal ook om te zetten in maatregelen die daar een antwoord op geven. En ik vind daar zorg daar een van de betere voorbeelden van. Natuurlijk, we kiezen voor een uitstel van een jaar voor het verhogen van het eigen risico. Mm-hmm. Maar die discussie is nu wel weer echt in het hart van de politiek gebracht. En ik snap dat het een hele moeilijke discussie is. Want waar wij vaak praten over de betaalbaarheid van de zorg, dan gaat het vaak over de macro, de optelsom van alle kosten van de zorg. Ja. Als mensen thuis praten over de betaalbaarheid van de zorg, dan gaat het over wat betaal ik zelf aan het eind van de maand voor mijn rekening. En dat dilemma, hoe de betaalbaarheid van de zorg op de langere termijn, zodat onze kinderen ook nog zorg kunnen hebben en daar voldoende personeel voor is, die moet je dus zien te verbinden met die betaalbaarheid van mensen thuis soms heel hoge zorgkosten hebben. En dat is een van de meest ingewikkelde dossiers waar we denk ik mee bezig zijn. Maar waar wel een oplossing voor moet komen. En het eerlijke verhaal is dus dat we uiteindelijk naar een situatie gaan dat die betaalbaarheid van de zorg allemaal ons aan moet gaan. En dus dat ook op sommige plekken mensen meer moeten betalen. Op andere plekken moeten we keuzes maken in de zorg, zodat die efficiënter wordt. Ja. Een vrije artsenkeuze is daar bijvoorbeeld een onderdeel van. Allemaal keuzes waar heel veel politiek discussie over gaat zijn. Maar die uiteindelijk wel een doel dient. Namelijk het eerlijke verhaal dat de stijging van de zorgkosten op de lange termijn onhoudbaar zijn.
1: En is het eerlijke verhaal wat betreft de sociale zekerheid ook nog steeds dat die kosten onhoudbaar zijn wat u betreft?
2: Ja, ik denk dat we aan een aantal onderwerpen hebben duidelijk van gezegd, die parkeren we. Dus even de AOW-discussie, die is is echt van tafel, komt ook niet meer terug. Laten we weg.
1: Max Dagloon. Dat was de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.
2: Ja. Max Dagloon, een uitkering voor mensen met een uitkering. Ook die gaat van tafel. Maar tegelijkertijd vinden wij nog steeds dat we ook voor die sociale zekerheidskosten voor de toekomst met de polder tot afspraak moeten komen.
1: Tot bezuiniging?
2: Ja, ook uiteindelijk. Omdat je weet dat die kosten in de WIA enorm stijgen. Dus je wilt daar afspraken op maken. En de polder wil dat ook. Mm-hmm. Alleen, het is soms zoeken naar waar zit nou het verschil. Ja. En dat verschil zit vaak in wat je dan hoort aan de ene kant. Eerst alles van tafel en dan praten. Of gewoon aan tafel en gaan praten en dan kijken hoe we het probleem kunnen oplossen.
1: Ja, maar het lijkt me voor u ook lastig. En voor het kabinet. Want als u echt gelooft dat het eerlijker verhaal is dat er bezuinigd moet worden omdat we anders onze kinderen met een groot probleem opschadelen. Dan kunt u die bezuinigingen niet zomaar van tafel halen, toch?
2: Nee, en daarom laten we ook in deze begroting heel duidelijk zien dat die op een aantal plekken die keuzes nog steeds ook op de langere termijn wel gemaakt moeten worden.
1: En dat gaat ook niet ergens in het debat in de komende 2 dagen zomaar van tafel gehaald worden?
2: Nou, daar gaan we over spreken. Dus als partijen met ons het gesprek willen voeren, nou, we hebben daar alternatieven voor. We denken toch dat die analyse niet klopt. Waarom kiezen niet A, B of C? Dan staan we daarvoor open. Want we zijn een kabinet wat de handreiking heeft gedaan in deze begroting. Mm-hmm. En de handreiking zullen blijven doen om met elkaar in gesprek te gaan en oplossingen te bieden. Maar dat ik zeg, in de toekomst dat we keuzes moeten maken om uit de status quo te komen op een paar grote vraagstukken, ja, dat is onvermijdelijk.
1: Kunt u zonder bezuinigingen nog een eerlijk verhaal vertellen?
2: Nou, ik vind het woord bezuinigen in die zin. Kijk, je moet uiteindelijk gewoon zorgen dat uiteindelijk de inkomsten en de uitgaven in de hand
1: loopt. Nee, het is allemaal mooie woorden, ombuigingen, naar de toekomst kijken. Ja. Het gaat uiteindelijk om bezuinigingen, toch?
2: Nou, ja, het gaat om voor de toekomst van onze kinderen zorgen dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt.
1: En daar moet je soms een beetje voor bezuinigen.
2: Nou, dan moet je keus maken. En dat heet in dit gewoon bezuinigen. Maar je kan ook weer investeren. Je kan tegelijkertijd moeten opletten. Ook als je naar onze staatsschuld kijkt. Hoeveel rente we daar nu al over betalen, boven de 10 miljard. Ja, dat hou je thuis ook niet voor. Je kan je creditcard niet jarenlang in de min laten staan.
1: Nee. In de troonrede had u geluk, want de koning liet best wel wat ruimte over voor uw departement, asiel en migratie. Hij riep op tot gezamenlijkheid ten aanzien van migratie. En hij zei ook dat iedereen het liefst morgen het effect wil zien van dalende migratiecijfers, maar dat de realiteit is dat stap voor stap gaat. Hoe groot hoopt u dat die stap volgend jaar is?
2: Nou, ik hoop gewoon dat we volgend jaar zien dat... Kijk, ik heb 3 doelen. De instroom beperken, terugkeer verbeteren en fatsoenlijke opvang waarin mensen mee kunnen doen. Mm-hmm. Dus als wij volgend jaar zien dat het mij gelukt is om die instroom daadwerkelijk naar beneden te krijgen. Dat ik die afspraken die ik probeer te maken met landen buiten Europa om die terugkeer te versnellen en een terugkeerhub te starten. Mm-hmm. En fatsoenlijke opvang in Nederland.
1: Heeft u laatst weer internationaal overleg over gevoerd? Mm-hmm. Hoe concreet is het al met de voornemens voor een terugkeerhub?
2: Nou, dat is heel concreet. Dus wij praten op dit moment echt over onder welke voorwaarden, welke condities kan zo'n terugkeerhub gerealiseerd worden. En belangrijk om daarbij te zeggen, dat gaat dus om mensen die hier niet meer mogen blijven. Maar die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Maar wel naar het land daarbij vlak in de buurt. Daarmee krijgen mensen een tweede kans. Op de plek waar we ze naartoe brengen kunnen ze gaan werken. Kunnen ze een onderdeel worden van die samenleving. Kunnen ze uiteindelijk misschien ook kiezen om toch weer terug te gaan naar het land van herkomst. En wat daar mee samenhangt is mijn lange termijn visie. Je wil uiteindelijk naar een asielsysteem buiten Europa. Want op dit moment is de mensensmokkelaar die bepaalt of iemand in Europa komt en onder welke condities en met hoeveel brandstof die op die boot stapt op de Middellandse Zee, met alle gevolgen van dien.
1: En de prijs die dat kost?
2: Ja, en het cynisme wat daar, het cynische businessmodel, dat moeten we zien te breken. En dat zijn allemaal dingen die we proberen te bereiken. Dat kost tijd. Dus laten we, als ik volgens jou weer ben en de opvang in Nederland is een stuk fatsoenlijker, meer mensen zijn aan het meedoen, de instroom is gedaald en de eerste terugkeer verbeteringen zijn gerealiseerd, dan ben ik nog steeds niet, maar dan ben ik iets tevredener dan vandaag.
1: Ja, stap voor stap. En hoe groot hoopt u dan dat die daling is qua instroom?
2: Ja, kan ik zeggen, ik hoop dat die daling zo fors is dat wij met veel minder moeite af kunnen doen wat IND nog te doen heeft. Dus IND heeft een enorme openstaande voorraad aan asielaanvragen die nog moeten worden beslist. Dus dat de IND het lukt om dat te doen. En dat geeft een enorme verlichting, ook op het COA. En het zal het zuurstof uit de hele discussie rondom migratie halen in de Nederlandse samenleving.
1: Zin in morgen en overmorgen?
2: Absoluut. Ja,
1: moet u stilzitten of mag u al een beetje mee onderhandelen op de achtergrond?
2: Nou, ik moet zeker stilzitten. Maar ik zal ook zeker veel in overleg zijn met de premier en de vicepremier en de minister van Financiën over nou, welke reactie wij hebben te geven op de vragen die er komen vanuit het parlement. Dus dat is een prachtige klus.
1: Maar u kunt niet de hele tijd zitten smoezen achter premier Jette. Dus bent u dan aan het appen met elkaar?
2: We appen, we schrijven. Dus de oude techniek van de pen is ook gewoon nog weer van stal gehaald. Dus we zijn hard bezig daar.
1: Wat morgen, dan is het woord aan de Kamer. Dank dat u langs wilde komen op Prinsjesdag. De vicepremier en minister van Asiel en Migratie, Bart van der Brink. Het kabinet heeft dus de economische plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Maar zijn die plannen economisch gezien ook verstandig? Dat vraag ik zo dadelijk aan drie economen.
5: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7...

0: Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 6:30 geweest en Dorald Megens heeft het laatste nieuws.
10: De Raad van State is kritisch over de vanmiddag gepresenteerde begroting. Vrijwel alle plannen worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. Vanmiddag werden langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. Man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De influencer en 3 anderen raakten gewond. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Die kan besluiten tot een landelijk stadionverbod.
9: Helene, het kabinet gaat extra geld uittrekken voor infrastructuur. Maar voorlopig staan er nog gewoon files, hè?
11: Ja, er staan nog flink wat files inderdaad. Er moet nog heel wat geld bij om dat op te lossen. Maar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nu de langste. Want de meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg nog 9 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur. Ze zijn een auto aan het bergen na een ongeluk. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15.
12: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
9: Ja, vandaag is dus de hele begroting voor de Rijksoverheid voor 2027 gepresenteerd. Daar worden een heleboel afwegingen en keuzes in gemaakt. Wij zijn benieuwd waarin al die cijfers dan weinig aandacht voor is. Dat ga ik vragen aan 3 economen, namelijk aan Jean-Paul van der Kerk. Hij is de hoofdeconoom van ABN AMRO. Aan Rens van Tilburg, hij is econoom en auteur van het boek Alles voor elkaar. En aan Vincent Siesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie.
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Jean-Paul van der Kerken, laten we bij u beginnen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Het is toch wel goed, denk ik, om een soort beeld te krijgen van staan we er nou economisch goed voor? Is het een lekker jaar om een begroting te presenteren voor het kabinet?
13: Nou, eigenlijk wel. Hè. Als je aan het begin van het jaar kijkt en er brak een oorlog in het Midden-Oosten uit. Energieprijzen waren weer in de lift. Hè. En op een moment kwam die energieprijsschok dat Nederland eigenlijk nog de vorige inflatieschok aan het verwerken was. Mm-hmm. Ja, dan en we nu terugkijken. De ramingen gingen toen sterk omlaag. Als we nu terugkijken waar we nu staan met de groeicijfers, dan denk ik dat we best tevreden kunnen zijn. Hè. Consumenten hebben ondanks die onzekerheid, ondanks die hogere inflatie toch de portemonnee getrokken. We hebben een innovatieve halfgeleidersector in Nederland.
9: ASML,
13: die profiteert. En de rest. Hè, de rest moeten we niet vergeten, want daar zitten ook een aantal groeibriljantjes in. Maar die maken dat we kunnen profiteren.

0: van de wereldwijde AI-boom. De overheid blijft de economie aanjagen met overheidsconsumptie. Dus ja, die groeicijfers zijn eigenlijk op het oppervlak best wel stevig.
1: Oké, nou, als er iets op het oppervlak goed is, dan zit er vast iets structureel niet goed. Dat impliceert u al. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want ik heb het gevoel dat we allemaal economisch doemnieuws krijgen. Jaar na jaar, heel veel geld naar defensie. Nou, hup, oorlog in Iran, alle prijzen omhoog. En dan zit er ieder jaar een econoom die zegt, nou, we zijn eigenlijk toch best wel weer rijk geworden.
0: Ja, het is misschien ook een beetje introspectie naar de beroepsgroep. Hè. We zijn misschien soms wat goed in de neerwaartse schok inschatten. Hè. Het neerwaartse effect van de schok. En iets minder goed in het aanpassingsvermogen. Hè. Nederlandse economie is best weerbaar. Heeft een goede startpositie ook gehad. Aan de vooravond van al die economische schokken. Het is natuurlijk niet niks wat er gebeurd is. Hè. En ik zeg ook niet dat het geen effect heeft gehad op de groei. Maar ja, lage bedrijfsschulden, lage hypotheekschulden in Nederland. Hè. We hebben een aantal jaren van ontschulding gehad. Een krappe arbeidsmarkt, ja, die maakte dat mensen toch meer hebben uitgegeven dan we misschien een paar kwartalen geleden hadden gedacht.
1: Ja, en u zegt, het ziet er dus aan de oppervlakte goed uit. Waar ziet het er dan niet goed uit?
0: Ja, dat was inderdaad het bruggetje waar ik op hoopte. Hè. En dat is ook een beetje het punt van vandaag, denk ik. Hè. Prinsjesdag is ook een moment om vooruit te kijken. Ja. Nou, wat we eigenlijk zien is dat het kabinet misschien wel juist door Iran, hè, inflatie valt hoger uit dan we gedacht hadden, zijn ze misschien toch geneigd en verleid om een koopkrachtpakket te stimuleren. Een koopkrachtpakket te komen. En daardoor blijven eigenlijk lange termijn uitdagingen wat liggen. En dan heb ik het over alle knelpunten waar we tegenaan lopen.
1: Oké, dus even in simpele mensentaal. Er is een oorlog, daarom gaan mensen minder, ja, je hebt hogere kosten, dus hou je minder over. En de overheid die haalt geld van dingen voor de toekomst naar nu, omdat ze zeggen, hier, we geven het niet aan een nieuwe weg, maar we geven het aan jullie, zodat je je gasrekening kan blijven betalen.
0: Ja, dus de koopkracht viel anders uit dan het kabinet dacht. Mm-hmm. En probeert dat te repareren met koopkrachtbeleid. Terwijl we eigenlijk op die middellange termijn tegen allerlei capaciteitsgrenzen in Nederland aanlopen. Hè. De infrastructuur gaat het de laatste weken veel over. Het elektriciteitsnet is vol. We hebben congestie. We hebben problemen op de arbeidsmarkt. Ons belastingssysteem is misschien aan een aanpassing toe. Ja. Dus veel capaciteitsproblemen die de groei op middellange termijn wat neerwaarts beïnvloeden.
1: Ja, en dus zegt u eigenlijk, het kabinet kijkt te veel naar de korte en wat te weinig naar de lange termijn. Bent u het daarmee eens, Rens van Tilburg?
2: Nou, ik denk dat die problemen met de capaciteit niet alleen maar op de middellange termijn zich voordoen, maar gewoon op dit moment. Hè. Dus als je nu aan bedrijven vraagt van wat houdt je groei tegen, dan is dat de netcongestie, dan is dat een tekort aan personeel. En dat is ook niet iets van deze begroting. Hè. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk al aan de gang. Dus ik denk wat je eigenlijk ziet is dat de overheid niet echt in staat is om keuzes te maken. Dus ze willen van alles. Ze willen bruggen repareren. Ze willen meer elektriciteitsinfrastructuur. Maar ze willen niet ergens op de rem trappen. Hè. Dus ergens moet dat toch het geld vandaan komen. Maar dat is eigenlijk nog het minste probleem in Nederland. Het is meer de vraag van waar komt de arbeid vandaan om dat soort dingen te doen. En die keuze, hè, van waar
1: moet tekorten
2: het nou
1: te
2: wat
1: hebben
2: minder?
1: En op het moment dat je consumeert, kun je niet diezelfde mensen een weg laten bouwen.
2: Nee, hè, dus wat je ziet is dat dit kabinet laat het tekort oplopen. Hè, terwijl we dus in eigenlijk een ontzettend goed draaiende economie hebben op dit moment. Dan zou je normaal gesproken als overheid een klein tekort. Misschien zelfs in de jaren 90 zagen we dat we als een klein overschot hebben op de begroting. En ja, wij gaan nu komend jaar naar bijna 3% tekort op de begroting toe. En dat is natuurlijk, daarmee heb je ook heel weinig buffer om op het moment dat het tegenvalt nog iets op te vangen.
1: Ja. Ja, oké. Meneer Siesemer, eens dat het kabinet te veel naar de korte termijn en wat te weinig naar de lange termijn kijkt?
3: Ja, eens. Ik denk dat het al jarenlang een probleem is. Je ziet een politiek stelsel waarin er gewoon veel concurrentie is. Je moet ingewikkelde coalities vormen. Er is altijd snel weer een verkiezing. Binnenkort dan weer.
1: Ja, de provinciale staten komen eraan in maart en daarna wordt ook de Eerste Kamer gekozen.
3: Precies, en je ziet heel veel strategie. Bijvoorbeeld in deze miljoenennota zie je, ingewikkeld. Dus laten we nog een aantal dingen een jaartje uitstellen. En dan hebben we hopelijk een wat andere samenstelling van de Eerste Kamer. En dan kunnen we misschien dan weer wat makkelijker beleid maken. Maar ja, als je een paar kabinetten terugkijkt, dan gaat dat nu al een tijdje zo. En zijn we gewoon niet heel besluitvaardig.
1: Oké, maar als we het dan concreet maken en u zegt we zijn niet besluitvaardig, wat is dan, als u die miljoenennota doorbladert, wat is dan iets dat u mist?
3: Ja, je hebt dat Draghi-rapport gehad en daarna het Wenning-rapport. En daar volgt een hele agenda uit. Hè, van
1: dat zijn de rapporten die gaan over het verdienvermogen van Nederland.
3: Precies, hè? De vraag, waar verdienen we over 50 jaar ons geld mee? En ja, dat is deels de opzomming die Rens net al noemde. Dus elektriciteitsnetten, infrastructuur, allerlei randvoorwaarden. Waar de overheid wat achterblijft en waar bedrijven last van hebben. Nog verder vooruitkijkend zie je onderwijsprestaties achteruit hallen. Er wordt de vraag gesteld van, waarom blijft onze arbeidsproductiviteit achter bij de Verenigde Staten? Nou, dan zou je misschien verwachten dat je gaat investeren in hoger onderwijs, in onderzoek. Daar zie je weinig beweging.
1: Te weinig, wat u betreft.
3: Te weinig, zou ik zeggen.
1: Ja, maar aan de andere kant, Jean-Paul van der Kerken, hoofdeconoom bij ABN AMRO, wordt er wel een heel concreet plan nu aangekondigd. Er komt een nationale investeringsinstelling en daarvoor komt 3,3 miljard euro beschikbaar. Ik denk, dat is best een hoop geld.
0: Ja, zeker. Hè? Dus ik denk dat de consensus hier aan tafel ook niet is dat er niks gebeurt en dat er stapjes in de juiste richting gezet worden, maar dat je die balans tussen nu en de toekomst ook anders had kunnen leggen met nog meer een focus op de toekomst.
1: En waar had dat dan ten koste van moeten gaan?
0: Er ligt in Nederland, hè, dat is denk ik ook kritiek geweest, terechte kritiek van het IMF recent, dat er in Nederland best wel een focus op die koopkrachtontwikkeling ligt. Hè. We zijn best wel, we proberen nu koopkrachtcijfers van zonder beleid van min 0,4%. Hè, dus koopkracht gaat er iets op achteruit. Hebben we nu aangepast naar min 0,1%. Dus dat zijn eigenlijk cijfers die voor niemand in Nederland gelden. Dat is een soort koopkrachtberekening. Dus dat fine-tunen van die koopkracht. Het is misschien ook logisch dat als er zoveel geopolitieke onzekerheid is, dat we er in koopkracht als Nederland en de energieprijzen hoog zijn op achteruit gaan.
1: Maar dat is misschien makkelijk zeggen als je, ik denk dat u als hoofdeconoom bij ABN AMRO een goed salaris heeft. En anders kan ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb er niet zo heel veel last van als het 0,4% achteruit gaat in de koopkracht. Maar is dat niet heel makkelijk om voor ons te zeggen? Terwijl het heel veel pijn kan doen als je niet zoveel te besteden hebt.
0: Nee, maar daarom is de keerzijde van dat advies van het IMF dus ook, zorg dat je je beleid heel goed richt. En dat je niet ongericht permanent beleid probeert uit te voeren, maar dat je juist op zoek gaat naar die problemen waar die zitten om juist die mensen te helpen.
1: Meneer Ziesemer, u zegt er moet ook meer geld naar het onderwijs. De bezuinigingen op het onderwijs die worden teruggedraaid. Dat is nog een erfenis van het vorige kabinet. Is dat niet voldoende?
3: Ja, zeker. Dus er gebeuren zeker dingen. En het is ook niet zo dat dus zeg maar los van de vraag, moet er meer geld naar het onderwijs? Ben ik ergens benieuwd naar als je zegt, we hebben een probleem met economische groei. Dat is gewoon bijna de titel geworden van deze miljoenennota. En waar blijven dan die maatregelen die
1: bij de aanbieding van minister Heijnen van het koffertje met de begroting. Dat was echt de kernboodschap. We willen een groeicoalitie. Economische groei moet bovenaan staan. Ja.
3: En daar valt wel wat voor te zeggen. Wat je ziet is dat er zitten wel maatregelen in deze richting. Maar dat is vaak enigszins beperkt. En ook vaak gericht op dingen die je kan doen zonder dat het bijvoorbeeld het overheidssaldo belast. Waardoor het vanuit de politiek relatief gratis voelt. Zeg maar. Dus je kan geld stoppen in zo'n fonds. Daarmee verslechtert het saldo niet.
1: Waarom niet?
3: Dan komt de 3% grens niet in gevaar. Het is een kapitaalstorting in technische termen. Dus dat zet je in zo'n fonds en dat fonds gaat ermee investeren. De verwachting is dat daar een rendement uitkomt en dan telt het niet als een uitgave.
1: Want ze gaan beleggen met geleend geld dan.
3: Precies,
1: eigenlijk.
3: Eigenlijk wel. En dat soort maatregelen komen er dan wel doorheen.
1: Moet je thuis nooit doen, beleggen met geleend geld, toch? Oké. Het kabinet mag het wel.
3: Ja, op zich leent het kabinet wat goedkoper. Waar ik wel vraagtekens bij heb is of nou dat fonds dan ook echt de problemen kan oppakken die je wil aanpakken. Want dat fonds kan geen investeringen in infrastructuur doen. In ieder geval niet in snelwegen, want daar staan geen inkomsten tegenover. Het elektriciteitsnet zal ook niet uit dat fonds komen, want dat wordt al via Tennet geregeld. En daar is ook al geregeld dat Tennet daar geld voor kan lenen. Ja. Dus het is een beetje, het is een soort vaag idee van meer investeren. En dan kan dat fonds wel wat dingen doen, maar je mist ergens een soort gerichte analyse van oké, hier gaat het ergens mis, hier gaat dat verdienvermogen vandaan komen en dat gaan we dus oppakken. En dat, ja.
1: Is het realistisch, Rens van Tilburg, dat de overheid dat allemaal voorschrijft? Dat ze zeggen, nou daar komt ons verdienvermogen vandaan en dit wordt de sector waarin het moet gebeuren? Of kan de overheid dat ook niet allemaal bepalen?
2: Nee, niet voorschrijven. En daarom vragen ze dat ook aan verstandige mannen als Draghi en Wenning om daar met de hele economie eigenlijk plannen voor te maken. Maar goed, op een gegeven moment moet er inderdaad wel gekozen worden. Dus de overheid zal wel meer moeten kiezen dan ze in het verleden eigenlijk gewend was. En in het verleden was het van, goh, we laten helemaal de markt zijn werk doen. En dat willen we misschien eigenlijk stiekem nog steeds wel. Maar je ziet dat in Amerika, in China, toch hele andere keuzes worden gemaakt. En ja, daar dreigen we nu wel echt flink bij achterop te raken.
1: En de minister van Financiën, en dat zegt Vincent Sizemerum net na. Ja, ik snap wel dat die economische groei zo centraal staat. Dat dat een soort hoofddoel is van dit kabinet. Snapt u dat ook?
2: Ik snap dat helemaal. Ik snap alleen dan niet dat je dan vervolgens niks gaat doen aan het belasten van de hogere vermogens in het land. En daarmee dus eigenlijk een hele kans laat liggen om juist de belasting op inkomens te verlagen. En dat is ook de kritiek van de Raad van State die ik net hoorde in het nieuws. Uiteindelijk is dat de meest effectieve manier om die economie te stimuleren. Is zorgen dat mensen die meer gaan werken, dat die er ook meer aan overhouden. Maar ja, dan moet het geld er vervolgens wel ergens anders vandaan komen. En ja, ik denk dat er een hele brede eigenlijk overeenstemming is dat in Nederland, met zijn ook relatief hoge vermogensongelijkheid, met zijn relatief lage belasting van die vermogens. Dus als je dat internationaal vergelijkt, dan doen we dat heel weinig in Nederland. Dat is de plek waar eigenlijk het geld te halen is. En als je dat dan niet doet, dan ben je eigenlijk je in je eigen voet aan het schieten als het gaat over economische groei verhogen.
1: Meneer Tiesemer, bent u dat eens met meneer Van Tilburg dat dit kabinet te veel geld ophaalt bij werkenden en te weinig bij vermogenden?
3: Het haalt in ieder geval al het geld dat het ophaalt op bij de werkenden. Dat is natuurlijk ook een politieke keuze. Kijk, er zijn natuurlijk partijen in dat kabinet die vinden dat al wat te veel wordt herverdeeld. Dus ja, die kiezen ervoor om dan te gaan bezuinigen bij de sociale zekerheid. Ja, ik probeer altijd een beetje neutraal in te blijven. Wat mij wel opvalt is, kijk, ik vind het moeilijk om droog te houden dat je wil investeren, je wil dat de staatsschuld omlaag gaat. Maar ja, de hypotheekrenteaftrek, daar mogen we niet aankomen. Allerlei vrijstellingen in de BTW, die moeten blijven bestaan. Want dat vinden we vervelend om daar aan te zitten. Ja, dan denk ik ook wel eens, je kan aan de uitgavenkant proberen te bezuinigen. En je kan naar de inkomstenkant kijken. Naar de gaten in ons belastingstelsel en proberen die te repareren. En dan vind je echt wel budgettaire ruimte, dus het kan wel.
1: Ja, maar meneer Ziesemer zegt, meneer Van Tilburg, ja, het is gewoon een politieke keuze. Ja, doe je wat meer vermogen of doe je wat meer inkomstenbelasting? Ziet u dat ook zo? Of zegt u, nee, het is economisch ook echt niet slim om het op deze manier te doen?
2: Kijk, uiteindelijk is het absoluut een politieke keuze. Alleen wat wij als economen denk ik wel moeten doen is erop wijzen dat je als politicus slecht kunt zeggen ik wil die economie laten groeien en dan tegelijkertijd de vermogens niet belasten en de arbeid meer gaan belasten. He, dat weten we uit de economische wetenschap wel. Dat is gewoon niet iets wat met elkaar te rijmen valt. He, dus dan zou je andere keuzes moeten maken. Kijk, op zich is natuurlijk de minister van Financiën is van de VVD. En de VVD heeft wel heel duidelijk in zijn verkiezingsprogramma gezet. Wij willen gewoon niet dat de belastingen op vermogens omhoog gaan. Dus daar zijn ze op zich wel gewoon consistent in.
1: Ja. Maar als econoom zegt u dat is onverstandig.
2: Nou ja, het is onverstandig als je tegelijkertijd die economie wil laten groeien. Ik denk dat er nog een punt achter zit. Wat ik in mijn boek, wat volgende week verschijnt, dus eigenlijk probeer mee te geven aan de politici. En dan hoop ik dat ze dat vervolgens ook tot hun doel willen maken. Maar dat is eigenlijk het tegengaan van die grote ontevredenheid die er in Nederland is. Dus die radicalisering die we eigenlijk al 20 jaar meemaken, die alsmaar erger wordt. En dat heeft in mijn beleving heel veel te maken met eigenlijk die ongelijke verdeling van de rijkdom. He, dus de onderste helft van Nederland heeft 2,3% van het vermogen in Nederland. Als je daar pensioenen erbij telt, dan wordt dat 10%. En ja, dat zijn zulke lage cijfers dat er dus eigenlijk een heel groot deel van Nederland het gevoel heeft van dit systeem werkt niet voor ons. Het systeem gaat afwijzen en dan gaat stemmen op partijen die uiteindelijk nog veel meer economische schade aanrichten.
1: Hebben die mensen het aan u verteld of hoe bent u tot die conclusie gekomen?
2: Nou ja, er liggen allerlei onderzoeken waarin mensen dus zeggen van wat vinden wij nou een redelijke verdeling van de inkomens. He, dan geven de Nederlanders aan van we vinden het prima dat mensen die succesvol zijn wat meer vermogen hebben. Er wordt gezegd van nou, de 20% rijkste zouden ongeveer 26% van het totale vermogen idealiter hebben. En dan zeggen ze nou, natuurlijk weten we dat dat eigenlijk wel wat meer is. Dan gokken ze dat dat ongeveer de helft is. Terwijl de werkelijkheid is dat het meer dan 80% is. Mm-hmm. He, dus die ongelijkheid, ja, die is veel groter dan eigenlijk de Nederlanders in allerlei onderzoeken al jarenlang aangeven dat ze draaglijk vinden.
1: Maar u doet ook de hypothese dat ertoe leidt dat die mensen uiteindelijk gaan stemmen op andere partijen dan de traditionele middenpartijen. En is die conclusie gerechtvaardigd? Of heeft het hele, is de conclusie dat kiezers andere onderwerpen belangrijk vinden zoals migratie en zich helemaal niet zo druk maken over vermogensongelijkheid?
2: Nou ja, je hebt heel mooi onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, wat dus inderdaad kijkt van de Nederlanders. Wat voor hulpbronnen, hoeveel vermogen hebben ze, hoe zijn ze opgeleid, en tot wat voor soort van stemgedrag leidt dat. En dan zie je dus dat inderdaad de mensen die op al deze vlakken eigenlijk achterblijven bij de rest van het land, dat die veel meer op radicalere partijen gaan stemmen als de PVV.
1: Ja, en andere onderzoekers zeggen weer, ja, dat heeft gewoon veel directer te maken met de punten die partijen inbrengen. Dat gaat meer dus over bijvoorbeeld migratie. Ik wil nog eventjes naar het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, Jean-Paul van der Kerken. Gisteren zeiden zij, we gaan onze klimaatdoelen niet halen. In 2030 niet, maar waarschijnlijk in 2040 ook niet. Zou het kabinet daar meer aan kunnen doen?
0: Ja, dus dat is denk ik. Hè. Ik zag net voordat ik hier naar binnen stapte eventjes de samenvatting van alle planbureaus samen. Die hebben een soort pamflet over, nou, wat is nou de reflectie op op de miljoenennota. Ja, daar staat toch wel bovenaan dat klimaat een van de onderwerpen is waar dus iets minder naar de lange termijn wordt gekeken. Hè? Want we halen simpelweg de doelstellingen niet. Ik moet wel zeggen dat we begonnen de uitzending met de vraag, wat miste je in de miljoenennota? We hebben natuurlijk heel veel lekken gezien over sociale zekerheid. Waar wordt de rekening neergelegd? Maar klimaat was daar duidelijk een afwezige. Dus dat is iets waar nog werk aan de winkel is voor het kabinet.
1: Ja, Rens van Tilburg, klopt het dat we daar alle doelstellingen niet gaan halen?
2: Ja, dat werd eigenlijk gisteren bekendgemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus de kans dat we onze doelstelling voor 2030 halen is kleiner dan 5%. Die voor 2040, nou die valt bijna van de grafiek af. Dus daar zitten we op dit moment echt heel erg ver vandaan. Dus daar zal echt meer moeten gaan gebeuren. En het interessante is wel dat dit kabinet wel een correctie heeft toegepast ten opzichte van het kabinet daarvoor, het kabinet Schoof. Met name door veel meer geld uit te trekken voor wind op zee en om ook CO2 af te vangen. En dat zijn hele belangrijke dingen die je voor 2030 niet zoveel meer gaat merken, maar wel naar 2040 echt effect kunnen hebben. Maar goed, dat zit al in die PBL-doorrekening. Dus dat er veel meer nodig is, dat is helder.
1: Ja. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk, en die zal ook jullie als economen interesseren, hoe moeten we het met z'n allen gaan betalen? We zitten in een soort periode van transitie, Vincent Sijsemer. Want het geldt om de energietransitie, maar het gaat misschien ook wel voor de hervorming van allerlei sociale stelsels. Is het dan ook niet een oplossing om in zo'n fase wel gewoon wat meer te lenen?
3: Mag ik heel genuanceerd doen? Ja, hoor, nee.
1: Graag zelfs.
3: dus over het algemeen varen we al best een ruime begrotingskoers die echt dit kabinet nog heeft geërfd van Rutte 4, waar echt het roer omging. Dus Nederland was heel lange tijd heel zuinig en is toen in die tijd met klimaatfonds, stikstoffonds echt wel wat meer geld gaan uitgeven. Die lijn is eigenlijk steeds doorgezet. Dus je ziet nu dat kabinetten steeds een beetje tegen die 3% grens uit Europa aanschuren. Want het tekort mag niet groter dan 3% zijn, maar eigenlijk is een tekort van bijna 3% al best wel ruim. En dat is denk ik waarom ik denk, probeer dingen nou een beetje netjes in te passen. Anderzijds is het wel zo dat je ziet dat er nu een enorme inspanning is ondernomen, allerlei bezuinigingen te presenteren. Niet per se om iets te gaan doen aan dat verdienvermogen of zo, maar om defensieuitgaven in te passen. Waarom? Omdat eigenlijk wordt gewerkt vanuit de aanname, we gaan vanaf nu tot het einde der tijden 3,5% van BBP aan defensie uitgeven. En iedereen wil natuurlijk uitstralen naar de wereld, inclusief mijzelf, we willen Oekraïne helpen en iets doen.
1: En van onze eigen verdediging zorgen.
3: En van onze eigen verdediging zorgen. Maar ja, dit is wel een van de hoogst voorgestelde uitgaven aan defensie buiten oorlogstijd, zeg maar. En wat je de meeste andere landen ziet doen, is zeggen van, goh, ja, tijdelijk zullen we wat meer geld moeten gaan uitgeven. Nou ja, dan doen we dat maar. En dan heb je een Europese begrotingsregel, een uitzondering. Dan mag je dat een paar jaar doen, dan gaan we daarna weer kijken. En we zijn nu wel heel enthousiast dit probleem voor eeuwig en altijd gaan oplossen, terwijl we helemaal nog lang niet weten of dat wel nodig was. En nee. Dus het kan zomaar dat je over 5 jaar erachter komt van, oh, ja, nu kunnen we eigenlijk toch wel weer wat rustiger aandoen met al die defensieuitgaven.
1: Dan meevallen.
3: Maar dan heb je, klopt, maar dan heb je dus nu wel, dan heb je waarschijnlijk wel 5 jaar verspild aan discussies over bezuinigen op sociale zekerheid.
1: Ja, en
3: daar
1: dus
3: ben ik een beetje sceptisch over die aanpak.
1: Over die discussie over het extra lenen van geld. U bent daarover genuanceerd. Het kabinet wat minder, want in de troonrede zei de koning dit over het lenen van extra geld.
4: En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Ja, Jean-Paul van der Kerken, hoofdeconoom van ABN AMRO. Hierover zegt Peter Wenning bijvoorbeeld, de oud-topman van ASML. Het is wel erg calvinistisch. Als we nu geld uitgeven aan extra wegen, als we nu geld uitgeven aan de verzwaring van het stroomnet, dan plukken we er later de baten van. Ze mogen nu ook wel een beetje geld voor lenen. Zit daar wat in?
0: Ja, ik vond dat een beetje flauwe benadering. Ik denk dat het... We begonnen de uitzending met dat onze economie tegen allerlei knelpunten aanloopt. Dus als we heel veel extra geld gaan lenen en dat allemaal van vandaag of morgen de economie inpompen, dan jagen we daar eigenlijk alleen maar prijsstijgingen mee aan. Dus je moet denk ik als... je moet rekening houden met onze macro-economische stand. Nou, die is niet heel ruim. Er is niet heel veel ruimte om extra uitgaven te doen. We varen al vrij scherp aan de wind, zoals Vincent net al aangaf. Het gaat er wat mij betreft om keuzes te maken. Dus de politici zullen, het kabinet zal keuzes moeten maken waar ze wat ze willen prioriteren. Ja. Want niet alles kan tegelijk.
1: En dan heeft extra geld lenen dus wat jullie betreft ook geen zin. Toch 3 zuinige economen. Nou, dank jullie wel voor dit gesprek en de duiding van de Prinsjesdagplannen. Jean-Paul van der Kerken is hoofdeconoom bij ABN AMRO. Rens van Tilburg is econoom en auteur van het boek Alles voor elkaar. En Vincent Siesemer is dus directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Morgen dan gaat het feest in Den Haag verder, dan dus met de algemene politieke beschouwingen. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur om 9 uur. Dan zijn wij weer met de Langste Lijn omstreken. Met onder andere de tweede helft van Ajax Willem II. Dus graag tot dan. Ik wens u een mooie avond.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
7: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
8: Dr. Keldrenko. Ja.
7: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
8: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
9: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
10: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
11: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja? Nou, ja. Zie hier het drugsprobleem.
12: Avrotros.
13: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
14: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.

0: Oliebol.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: NPO Radio 1, 7 uur.
5: Stefan Komduur.
6: Goedenavond, vandaag las de koning hem voor. Morgen mogen de politici er stevig over in debat. De troonrede en de bijbehorende Prinsjesdagstukken. Ik kijk met 2 deskundigen op het gebied van politieke communicatie vooruit op dat grote debatfeest van de komende dagen. Eerst het NOS-journaal van 7 uur. Hier is Dorald Megens.
7: Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
8: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
7: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De 6 komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. Hij leek zelf ook een mes in zijn handen te hebben. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Zeker 2 baby's die de Britse verpleegkundige Lucy Letby om het leven bracht hadden kunnen worden gered. Dat zegt een commissie die onderzoek deed naar de dood van de kinderen. Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 7 baby's en poging tot moord op 7 andere baby's in een ziekenhuis bij Liverpool. Volgens de commissie hebben de leidinggevenden van het medisch centrum op alle niveaus compleet gefaald. Onderzoekers zeggen dat ze eerder hadden moeten ingrijpen toen het slechter ging met de kinderen. Het weer, aan zee steeds meer bewolking, kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook geregeld zon en dan wordt het 18 graden.
6: Dankjewel Dorot. Helene Geest heeft de laatste files hopelijk voor vandaag.
9: Ja, het is er nog maar eentje inderdaad. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat hij. Tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen is de vertraging nog een kwartier. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: De oorlog van de toekomst wordt gevoerd met AI, drones en onbemande systemen. Op de grootste wapenbeurs van Europa onderzoek ik, Petra Grijze, hoe technologie oorlog verandert. En stel de vraag, willen we AI laten beslissen over leven en dood, klaar voor de oorlog? Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
22: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad op deze derde dinsdag van september. Zoals de Tweede Kamerbodus Bas, Richard, Remco het vanochtend zeiden.
1: Prinsjesdag.
2: We zijn er klaar voor.
0: Ja, met vandaag aandacht in de Rode Draad voor satellieten, AI, LHBTI'ers in Indonesië en die algemene politieke beschouwingen van morgen en overmorgen. Eerst een rondje langs de velden, de Prinsjesdagvelden wel te verstaan. Die begin ik bij Johan Flemmix. Die was er vandaag al vroeg bij. De veelzijdige mediapersoonlijkheid is al decennia niet weg te slaan bij Paleis Noordeinde op Prinsjesdag. En ook vandaag stond hij er al bij het krieken van de dag. Waarom hij dat doet? Nou, dat kan hij beter zelf uitleggen.
3: Het blijft leuk. S'morgens ook gezellig hier. Liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee. Dan is er eigenlijk helemaal nog niks. En van niks ga je gewoon iets maken. Dat is juist leuk.
0: Van niets iets maken, dat moest het kabinet vandaag ook. Want onderling is er nog veel oneenigheid en van een meerderheid voor plannen is nog lang geen sprake. De komende dagen gaan we het veel hebben dan ook over flirten, liefdesverklaringen en vooral over...
4: De miljoenennota is wel echt denk ik een handreiking naar de oppositie.
5: Dus er zijn een heel aantal handreikingen.
6: Het is echt een handreiking die wij doen.
7: En daarom is die troonrede, u noemt het zelf inderdaad ook een handreiking, dat is het ook, ja.
5: Dus ja, ik zie die handreiking.
8: Dan zitten daar duidelijke handreikingen naar diverse partijen, die hebben aangegeven wat voor hen belangrijk is.
9: Ik denk niet dat dit uitstoot. Hand naar rechts is.
7: Het is een uitgestoken hand, en ik ga proberen hem zo ver mogelijk uit te steken, zodat iemand hem ook aanneemt.
0: Ja, wie weet waar een handreiking nog toe kan leiden. Op TikTok konden we een paar jaar geleden volop genieten van allemaal montages die de relatie tussen Rob Jetten en Jesse Klaver wel zagen zitten. Ressen, zoals ze samen werden genoemd. Dat was geen lang leven overigens beschoren, maar misschien is Klaver-Notte, zoals ik het koppel Jan Paternotte en Jesse Klaver liever noem, een mooie vervanger.
10: Alle ogen op Jan, jongens.
11: Alle ogen op Jan.
10: Ja, alle ogen op Jan.
7: Laten we eerlijk zijn, het is morgen.
10: Dat vind ik fijn hoor.
7: Morgen.
10: Ja.
7: Alle ogen op Jesse.
10: Fijn.
7: Ja. En Jesse is gewoon de main character.
0: Ja, en wij van NPO Radio 1 kijken natuurlijk altijd met speciale aandacht naar onze oud-collega Thijs van der Brink. Want hij is nog steeds onze Thijsie. Dat vragen wij ons eigenlijk af. Of is hij inmiddels volbloed politicus? Nou, oordeel zelf maar als hij hem naar de toekomst wordt gevraagd.
12: En Thijs van der Brink, is hij wel nog Tweede Kamerlid voor het CDA bij de volgende Prinsjesdag?
13: Dat weet God alleen.
12: Nou, dan gaan we het God maar eens vragen.
13: Doe maar.
0: Goed, wij gaan voor je duimen, Thijs. En dat was ook nog de dag waarop een nieuwe politieke term is gemunt voor de komende periode.
14: Nou ja, Arjan, we hoorden eerst ja 21, die werden weggejaagd. Dat zeggen ze bij Pro dus ook.
15: Ja, en ze zeggen ook allebei kies. Kies een kant. Gaan we links of gaan we rechts? Het is een beetje snollebollekenspolitiek, denk ik, die we de komende periode gaan krijgen.
0: Kijk eens aan, Arjan Noorlander. Een nieuwe term, maar ik heb nu toch ook meteen dat vreselijke nummer in mijn hoofd.
15: Snollebollekenspolitiek.

0: De hoedjes, die koets en een zwaaiend koningshuis. Het was Prinsjesdag vandaag. Morgen begint een veel belangrijker politiek schouwspel. De algemene politieke beschouwingen. Ik blik vanavond vooruit met twee oud-communicatiestrategen van D66 en van het CDA vanuit Den Haag. Hebben wij Roy Kramer en Hans Janssens hier zitten. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
0: Goed dat jullie er zijn. Jullie brachten beiden vandaag door in die Tweede Kamer. Hoe is het, Roy, om even terug te zijn in het politieke hart?
2: Ja, het is wel leuk. Hans en ik stonden net te wachten bij de ingang. En dat is toch grappig als je weer eens in dat gebouw bent. Dus we zaten met z'n tweeën zo een beetje naar te kijken. Het is toch een soort nostalgisch iets, denk ik.
0: Ja, Hans, is er iets veranderd in de tussentijd?
1: Nee, het is nog steeds een heel groot, leeg en kaal gebouw.
0: Ja, er wordt van alles opgetuigd natuurlijk vandaag. Hele televisiestudio zag ik. Maar voor de rest blijft het een leeg en kaal gebouw.
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Nou, ik weet ook niet. Heb jij nog de oude kamer meegemaakt, Roy?
2: Ja, ik heb hier eigenlijk. In dit gebouw heb ik eigenlijk maar heel kort gewerkt. Dat oude gebouw. Ik zat in de CDA D66-vleugel. Ja. En dat was een 19e-eeuws gebouw gemaakt door architect Kuiper. Dus dat was een beetje de stijl van het Centraal Station in Amsterdam. En van het Rijksmuseum. Dus dat vond ik echt wel heel bijzonder. Maar dit is inderdaad gewoon alsof je in een kantoor van de Rabobank bent.
0: Ja, precies. Nou, laten we naar de inhoud gaan, naar die politieke beschouwingen. Volg jij, Roy, zo'n dag als vandaag dan op de voet? Laat je mee in de agenda?
2: Nou, ik moest ook gewoon veel werken. Maar af en toe tussendoor, als je een momentje hebt, dan ga je wel even kijken van wat gebeurt er allemaal. En hoe vaak wordt het woord handreiking uitgesproken? Vrij veel kun je merken.
0: Ja, precies. Onze redacteur Bas had dat inderdaad ook heel goed gehoord en wist dat goed achter elkaar te plakken. Morgen beginnen natuurlijk waar het echt om gaat. Wat wordt er gezegd over de plannen? Wat zeggen de stukken die vandaag naar buiten zijn gekomen ons? Hans, is dat dan ook politiek een belangrijk moment de komende twee dagen?
1: Ja, kijk, Prinsjesdag is de opening van het parlementaire jaar. Maar dat begint al meteen met het hoogfeest van de democratie. De algemene politieke beschouwingen is eigenlijk het enige debat in het hele parlementaire seizoen waar je over de volle breedte met elkaar in debat gaat. Anders zijn het toch altijd wetvoorstellen, begrotingsdebatten, beleidsdebatten. En de bedoeling van die APB is juist, niet dat de afgelopen jaren altijd gelukt is, maar om elkaars nieren te proeven, juist veel meer op een visie. De oppositie-coalitie, maar ook ik heb de 3-4 APB's, denk ik, met Pieter Heerma gedaan. En ja, die smulde gewoon om met Lodewijk Asscher in debat te kunnen gaan over een politiek filosoof als John Rawls. En dan kwam ineens Esther Ouwehand daar ook nog bij. Want die had dezelfde colleges gevolgd aan de UvA. Dus die kans heb je bijna, in de rest van het jaar heb je die helemaal niet.
0: Nee, dus hopelijk wordt die ook gepakt de komende dagen, dat er mooi met elkaar gedebatteerd kan worden. Ook wat erbij hoort bij die Prinsjesdag, vaak in aanloop naar die politieke beschouwingen, zijn ook allerlei lezingen die er van tevoren worden gegeven. Daar wordt al het een en ander naar buiten gebracht, hoe partijen erin staan. Bijvoorbeeld hoe Bontebal van het CDA over dingen denkt. Die wil graag samenwerken. Is het over links, dan wel niet over rechts. Dat is duidelijk. Henri Bontebal van het CDA lichtte al een tipje van de sluier. En dat deed hij bij de HJ Schoollezing 2 weken geleden.
3: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. Dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen.
0: Hans, is dit echt een soort generale repetitie voor de beschouwingen die komen gaan?
1: Jawel, je hebt in een aantal van die lezingen wat je inderdaad noemt, maar ook in politieke interviews en natuurlijk ook in de media optredens van de afgelopen dagen, ga je wel stukken herkennen, flarden herkennen van de inbreng waar eigenlijk alle fractievoorzitters de hele afgelopen zomer mee bezig zijn geweest. Je wil iets origineels hebben, je wil een eigen invalshoek hebben. Dat kan uiteindelijk een gevat moment zijn waarmee je de journaals haalt. Maar je wil uiteindelijk ook de ruimte nemen om een bredere visie neer te leggen.
0: Ja, Roy, jij bent oud-spindokter geweest van Alexander Pechtold, de oud-fractievoorzitter van D66. Mm-hmm. Hoe gingen jullie te werk? Begonnen jullie pas in het weekend of begon het al maanden ervoor?
2: Ja, we waren hier altijd wel heel lang mee bezig. Er was ook wel een clubje echt wel liefhebbers. Dus daar waren we heel lang aan een tekst aan het schaven, eigenlijk wel een maand. En soms was het eindproduct verrassend anders dan de eerste versies. Maar het is ook gewoon, ik vond het zelf een heel leuk creatief proces om daar gewoon mee bezig te zijn. En dan, wat Hans zei, dus al die interviews die dan komen, dat je dan denkt, ja, hoe verhouden we ons daar dan toe? Moeten we daar wel iets over zeggen of niet? Hoe blijven we nou toch nog een soort van eigen geluid houden, wat wel onszelf is, maar wat ook een beetje opvalt en scherp is en relevant. Dus dat is echt wel een hele leuke en interessante puzzel om te leggen. En steeds meer, ja, toch dat je denkt, nou, we gaan steeds meer toe naar iets waar we helemaal tevreden over worden. En Pechtold had dan nog wel eens de neiging om, zeg maar, daar hadden we heel lang aan iets gewerkt. Want 2 dagen van tevoren kwam hij pand binnen en dan zei hij, ik heb er nog eens heel goed over nagedacht vannacht en we gaan het toch heel anders doen.
0: En dan werd het hele document gedelete? Of?
2: Ja, nee, dat niet, maar dan gingen we wel. Dus dan was het nog heel intens in de laatste dagen.
0: Om het dan zo scherp mogelijk te krijgen of om jullie een beetje uit te dagen?
2: Nou ja, het is ook wel gewoon dat je, ja, ik vond het ook, ik bedoel, het was soms natuurlijk dat je helemaal je haar uit je hoofd kon trekken, maar het is wel goed dat je echt wel mee bezig. Want kijk, Hans zei terecht, want het is het belangrijkste debat van het jaar. Dus dan moet je ook super goed voor de dag komen. Dus je moet ook heel kritisch gewoon zijn op je eigen tekst, op je eigen ideeën. En ja, als hij dan gewoon kort van tevoren dacht, nou, het is toch nog niet goed genoeg, dan is het ook wel dapper om dan gewoon te denken van, oké, we gaan toch nog over een andere boeg.
0: En zo te zien is dat bij jou wel vaker gebeurd, Roy, want je hebt de haren goed uit het hoofd getrokken.
2: Dat is zeker goed gelukt.
0: Ja, precies. En is dan bij D66 of in die voorbereiding dan ook de vorm vooral leidend, of zeg je nee, het gaat wel echt over het verhaal wat we willen overbrengen? Dus nog op het laatste moment reageren op een andere politicus.
2: Het gaat natuurlijk heel erg over het verhaal, maar de vorm is daarbij super belangrijk. Hè? Als dan nieuwe medewerkers hier kwamen werken, dan zei ik altijd tegen ze van, er zijn bijna 20 partijen tegenwoordig in de Kamer, dus bij elke kwestie zijn er 10 voor en 10 tegen. Ja, dus dan moet je wel als mooiste uit de hoek komen, of als grappigste, of als snedigste, of als opvallend. Dus je moet altijd wel, de vorm is super belangrijk. Want het is niet zo dat als jij zegt voor en 9 anderen zeggen ook voor. Ja, dan, ja, waarom zouden ze dan jou uitkiezen om dat, zeg maar, heel erg uit te beelden als kijkers of journalisten?
0: D66 begon een maand van tevoren. Hoe zat dat bij het CDA, Hans? Hoe kwamen jullie tot een rode lijn?
1: Ja, dat is op zich wel een interessant verhaal. Pieter Herma, met wie ik dat deed, die had in zijn rol als hoofdcommunicatie nog gewerkt voor Pieter van Geel. En Pieter van Geel had de gewoonte om de hele zomerreces, op 1 of 2 weken na vakantie echt met zijn gezin, plemt hij de hele agenda vol met wat wij noemden zomergesprekken. En dat hebben we toen met Pieter Herma, die heeft dat idee overgenomen. En dat betekent dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel Nederland langs kreeg. Niet alleen eigen partij, ook mensen van andere partijen, journalisten, wetenschappers, opiniemakers. We hadden ook een lijstje met favoriete oud-gedienden. Ik weet niet meer precies, maar dan heb je het over namen als Herman Tjenk Willink. Wim Deetman, die was al wel op leeftijd, maar nog zo scherp in zijn visies. Ik kan me ook het gesprek met Jacques Wallagen nog herinneren, Ernst Hiesblien. En dan had je dus 4 weken alleen maar dit soort gesprekken gehad. Het gesprek begon altijd met dezelfde vraag: hoe vind je dat het met Nederland gaat? En dan bood je ook de ruimte aan die persoon die met wie je dat gesprek voerde om zijn eigen grootste zorg. En sommige mensen die nog half in een lobbyfunctie zitten, die kunnen dan even hun lobbypuntje maken. Maar aan het eind, als je dan dat, ik heb die schriftjes thuis nog staan, als je dan dat net ophaalde van die zomer, dan kwam daar altijd een mooi, wel overwogen en ook dus breder gedragen punt uit. Zo heeft Pieter de coöperatieve samenleving op de agenda gezet. Hebben wij al in een vroeg stadium, ik denk 2019 of 2020, het pleidooi gehouden dat het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu terug moest komen, zeg maar, vooruitlopend op die wooncrisis. En dat haalden we dus allemaal uit die gesprekken. Het was echt een idee van,
0: jullie haalden op, maar je moest er ook nog weer een eigen visie dan op opmaken.
1: Jawel, maar kijk, nou ja, dat is het leuke als je voor het CDA werkt. Als je echt voor een middenpartij werkt, dan en je nodigt mensen van links en rechts en wetenschap en journalisten uit. Uiteindelijk condenseert zich dat wel ook in een verhaal waar wij als CDA wat mee kunnen. Die coöperatieve samenleving is door en door CDA-gedachtegoed. Volkshuisvesting, uiteindelijk, het was ook Pieter zijn eigen vader die daar veel die daar heel actief op geweest is. Maar het idee van de corporaties, dat is ook heel erg CDA-goed. Dus ja, ik vond het, het was...
0: Het lijkt me een leuke zomers, inderdaad.
1: Precies,
0: het was bijna vakantie. Het was bijna vakantie, maar goed, je wil misschien ook wel wat langer weg in de zomer. Dus op een gegeven moment, na 4 keer, snap ik ook dat je wel denkt, we gaan verder. Laten we even naar de inhoud voor de komende dagen dan gaan. Want die voorproefjes, zoals in een lezing, die worden ook op andere plekken gegeven. Laten we even luisteren bijvoorbeeld naar de reactie van Geert Wilders op de Prinsjesdag van vandaag.
4: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
5: Dus wat hoopt u dan? Dat het kabinet valt en dan weer verkiezingen? Helpt dat het land vooruit?
4: Ja, hoe eerder ze vallen, hoe beter.
0: Ja, Wilders kreeg vroeger als grootste oppositiepartij het eerste het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen. Wat betekent het, Roy, voor het debat dat dit jaar niet gaat gebeuren? Hij is niet de grootste.
2: Ja, dat maakt echt wel uit. Dus daar was ik altijd heel erg mee bezig. Dus Hans zei net wat over de voorbereiding. Maar je gaat ook heel erg zo in het debat proberen te zitten. Dus van wie spreekt er als eerste? Nou, nu is dat Jesse Klaver. Dat zou eigenlijk Geert Wilders moeten zijn. Maar omdat hij te maken heeft gehad met heel veel afsplitsingen, is hij dat dus niet meer. Dus eerst komt de grootste oppositiepartij, dan de grootste regeringspartij, dat is nu D66. En dan komt pas Wilders. Mm-hmm. Dus de volgorde is veranderd. En Wilders zet natuurlijk toch een hele bijzondere toon altijd neer. Is super scherp, vaak op de persoon. En dat merk je ook in de zaal. Dan wordt de sfeer gewoon een beetje naargeestig. Ja, dus dat het nu anders begint, maakt wel uit. Ik denk dat dat ook voor het eind van de dag nog uitmaakt. Hè? Want dat is toch een ingewikkelde een soort stoorzender dan in het debat. Ja, dus nu beginnen met Jesse Klaver. Ik verwacht dat hij... Ja, door iedereen, en ook door Wilders bijvoorbeeld, gaat worden uitgedaagd over de vraag van ja, ga je nou wel of niet samenwerken met dit kabinet of deze coalitie? Dat zal bijvoorbeeld Wilders superscherp doen. Die zal natuurlijk dingen gaan zeggen als van ik zie al dat u doet nu nog heel erg moeilijk, maar straks gaat u natuurlijk toch samenwerken en dan gaat u ons verraden. Dus die gaat het hem ook moeilijk maken. En aan de andere kant gaan de coalitiepartijen natuurlijk waarschijnlijk een beetje een soort, zoals het in het net heette, handreikingen doen. Uitgestoken handen geven.
0: En kijken hoe daarop gereageerd wordt door de oppositie.
2: Ja, ze gaat
0: natuurlijk
2: toch een beetje testen van, ja, waar zit nou de ruimte bij Klaver? Is hij nou echt wel bereid om gewoon, tot nu toe houden ze het een beetje met zo'n soort verhaal over, van ja, u moet kiezen of u met links of met rechts oppositiepartijen samenwerkt. Houden ze eigenlijk alles af? En de vraag is een beetje, denk ik, aan het eind van deze week, is dan straks de conclusie van, nou, nee, ze gaan wel zitten met Klaver of met rechtse partijen om tot iets te komen.
0: Ja, nou, het gaat dus over een pro. Het gaat ook over jaar 21, over een Eerdmans. Dat gaat ook een belangrijke spreker worden de komende politieke beschouwingen. We horen ze allebei even ook over hun rol die ze gaan spelen.
6: Ik denk niet dat dit uitgestoken hand naar rechts is. Het is een middenverhaal wat ik hoorde met een aantal veilige thema's die worden bewandeld, maar zonder een enorme poging om in ieder geval de rechterflank te bedienen.
7: Politiek moet samenwerken, anders krijgen we dit land niet vooruit. En ik vond het een hele mooie troonrede. Maar de mooie woorden van de koning kunnen niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is. En dat ze geen richting kiezen voor Nederland. En dat daarom we niet vooruit komen.
0: Ja, we hoorden Eerdmans en we hoorden Klaver. Hans, dat kiezen waar ze het over hebben. Denk je dat de komende dagen dat echt naar voren gaat komen? Weten we dan vrijdag welke kant er gekozen is?
1: Nee. Dat verwacht ik niet. Kijk, daar wijk ik ook net iets af van Roy. Ik denk dat de coalitiepartijen, alle drie, echt veel meer. Normaal is de rol van coalitiepartijen, die moet een beetje tomaten koppen. Je krijgt allerlei verwijten naar je kop, naar je hoofd. En daar moet je netjes op reageren en je niet uit de tent laten lokken. Maar er is nu één verschil. Deze coalitie heeft geen meerderheid. En ik ben best kritisch op, zeg maar, het besef wat de coalitie zelf van dat gegeven heeft. Namelijk, dat ontbreekt nog. Ik zie een VVD die nog in een soort semi-permanente campagnestand zitten. Je ziet het hele begrotingsproces voor de zomer, wat eigenlijk uit de rails gelopen is. En waar de handreiking, ik snap de constructieve oppositiepartijen wel, dat zij nu zeggen van ja, hier zit nog veel te weinig in. En dan gaat het debat dus naar mijn verwachting nog niet eens, daar komen ze niet aan toe, aan de vraag, gaan we linksaf of gaan we rechtsaf?
0: Je gaat het coalitie een debat worden over het minderheidskabinet en de werking daarvan.
1: Precies, juist. En de coalitie zal moeten laten zien in dit debat dat ze wel degelijk snappen dat ze een minderheidscoalitie zijn. En je verwees het straks naar de schoollezing van Bontebal. Mm-hmm. En dat zat ook in het fragment wat je liet horen. Waarin hij zegt van ja, we moeten. Hij vroeg eigenlijk om begrip dat het nog niet werkte zoals het zou moeten. En ik denk dat ze, tenminste, dat zou mijn advies aan de coalitiepartijen zijn, dat ze zich heel erg bewust zijn van die rol. Kijk, als Ruben Brekemans van de week bij een talkshow,
0: voorzitter van de VVD, de staking, fractievoorzitter.
1: Ja, fractievoorzitter van de VVD. De stakingen van de FNV, die over een wezenlijke ingreep in de sociale zekerheid gaat, afdoet aan de Hans Spekman show, dan ben jij nog de boel aan het provoceren, zo niet polariseren. Mm-hmm.
0: En wat zou je dan je eigen CDA adviseren?
1: Nou, ik zou hopen dat Bontebal nog een slag concreter wordt op hoe hij die cultuurverandering die hij noodzakelijk noemt, mm-hmm, en dat ben ik met hem eens, hoe die gaat invullen. Ik hoorde van de week in een podcast dat de coalitie het torentjesoverleg weer in ere gaat herstellen. Dat vind ik heel verstandig. Maar als je dat doet, om intern gewoon brokken te voorkomen, maar als je dat doet als minderheidscoalitie, dan zou je eigenlijk een stap verder moeten gaan en zeggen, we gaan, dat hoeft misschien niet wekelijks, één keer in de twee weken, één keer in de drie weken, om de tafel zitten met de constructieve oppositie. Want de plannen die vandaag gepresenteerd zijn, dat is heel leuk, maar er is nog geen meerderheid voor.
0: Nee, die moet gevonden worden, er moet beter worden samengewerkt. Je zegt, doe dat dan in dat torentje. Ga ik met jullie nog even terug naar 2015, want jullie zijn beide betrokken geweest bij de algemene politieke beschouwingen in dat jaar ook.
1: Toen was ik er nog niet.
0: Oh, excuus. Toen stonden fractievoorzitters Buma van het CDA en Pechtold van D66 tegenover elkaar.
8: Laten we even daar gepleit. Die plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast.
9: Maar het is het hele voorjaar, hebben we daar staan ploegen, hebben we daar staan rooien, hebben we daar in die bomen alles staan doen en dit en dat. We hebben die hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt Buma, nou ik ga wel zitten. Dat is het een beetje.
0: Ja, dit vind ik fijne politiek om naar te luisteren. Het gaat over de algemene politieke beschouwing in 2015. Roy, dit ben ik bang dat we niet gaan horen morgen.
2: Nou, dat weten we niet. Kijk, deze was echt heel lekker. Ik zat toen in de zaal en was ik echt heel intens tevreden. En wij vonden het altijd heel belangrijk dat het is natuurlijk allemaal heel serieus, maar dat er ook nog enige luchtigheid in zat. Ja. Dus we proberen altijd echt heel goed na te denken dat we ook nog enige humor konden gebruiken.
0: Bereid
2: dus
0: je dat voor van tevoren?
2: Ja, vaak wel, maar deze had volgens mij Pechtold geïmproviseerd. Maar vaak werkten we heel lang aan grappen en dan dachten we, deze is nog niet goed genoeg. Ik weet niet of het morgen. Kijk, er zijn natuurlijk morgen ook best een paar goede debaters bij, denk ik. Dus bijvoorbeeld de Paternot is echt wel een goede debater. Nou, Wilders ook. Bontebal heeft een hele eigen stijl. Dus ik denk dat, ja, je moet ook, die mensen hebben ook gewoon heel lang eraan gewerkt.
0: Zeker.
2: En het is gewoon nu is het podium aan en ik hoop wel gewoon
0: dat zij ook wat lucht erin die hier werd erin gebracht. Ik wil graag ook nog even naar een fragment van een tijd dat jij er wel was, al Hans. Naar jou Pieter Heerma, jouw fractievoorzitter in 2019. Want die kreeg toen op deze manier de lachers op zijn hand.
10: Ja, mijn inleiding duurt tot vlak voor het einde van mijn tekst.
11: We moesten zelf om lachen beginnen.
10: Ja, de spanning.
0: Ja, ze duren ook lang, die dagen, die algemene politieke beschouwingen. Is het dan uiteindelijk, Hans, ook niet een beetje een uitputtingsslag ook voor de politici in de zaal?
1: Jawel, en dat hoor je hier bij Pieter. Dit was voor Pieter was dit zijn eerste APB. Buma was, kondigde op een gegeven moment aan dat hij naar Leeuwarden ging. En
0: burgemeester.
1: Ja, burgemeester in Leeuwarden werd. En daar zat maar een paar maanden tussen. En ik onthul geen geheim, want dat zal voor de meeste fractievoorzitters gelden. Je staat echt onder hoogspanning. En zo'n debat APB, dat begint al morgen om 10:00. Nou, je mag hopen dat ze om 12:00 s'nachts ergens schorsen. Mm-hmm. Maar dan zijn we waarschijnlijk bij de vierde of de vijfde spreker. Dus ik weet ook niet of ze voor dit jaar zelfs... je hebt 17 partijen die mee gaan doen. Dat is bizar. Maar je staat dus 48 uur, 2,5 dag, sta je gewoon aan.
0: Ja.
1: En dit was bij Pieter, want deze was niet voorbereid. Die vloept eruit en dat was een ontlading. Daar genoot hij van.
0: Nou, we gaan afwachten of dat de komende dagen gaat gebeuren. Het was interessant om met jullie even te mogen voorbeschouwen op die algemene politieke beschouwingen die dus vanaf morgen gaan starten. We hoorden Roy Kramer en Hans Jansen. Dankjewel.
12: NPO Radio 1.
0: Maakt het 19:30 door op Megens met het NOS Journaal.
13: Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor. Nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd. Zo heeft NS laten weten aan persbureau ANP. Spoorwegen vermoeden opzet. Net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf die gevonden werd tussen Holten en Rijssen, die is aan de politie gegeven. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de acties. Een fitnessinfluencer uit Naarden die vastzit voor een steekpartij is weer vrij. Man van 43 blijft wel verdachte. Die steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. Influencer en drie anderen raakten daarbij gewond. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft ze opgespoord op basis van camerabeelden.
0: Dankjewel, Dorad. Naar die ene file, Helene, is wel hardnekkig.
14: Ja, en hij is nog wat hardnekkiger geworden, want er is opnieuw een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nadat de weg weer vrij was na een

0: was niet voorbereid. Die vloept eruit en dat was een ontlading. Daar genoot hij van.
1: Nou, we gaan afwachten of dat de komende dagen gaat gebeuren. Het was interessant om met jullie even te mogen voorbeschouwen op die algemene politieke beschouwingen die dus vanaf morgen gaan starten. We hoorden Roy Kramer en Hans Jansen. Dankjewel.
2: NPO Radio 1.
1: Maakt het 19:30 door op Megens met het NOS Journaal.
3: Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor. Nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd. Zo heeft NS laten weten aan persbureau ANP. Spoorwegen vermoeden opzet. Net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf die gevonden werd tussen Holten en Rijssen, die is aan de politie gegeven. Zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten, dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de acties. Een fitnessinfluencer uit Naarden die vastzit voor een steekpartij is weer vrij. Man van 43 blijft wel verdachte. Die steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. Influencer en drie anderen raakten daarbij gewond. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft ze opgespoord op basis van camerabeelden.
1: Dankjewel, Dorad. Naar die ene file, Helene, is wel hardnekkig.
4: Ja, en hij is nog wat hardnekkiger geworden, want er is opnieuw een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nadat de weg weer vrij was na een vorig ongeluk. Bij de afrit Everdingen is nu maar één rijstrook open en de vertraging vanaf Vianen is flink opgelopen, namelijk een uur nu. Je kunt het beste omrijden over de A27 en de A15 en dat is via Gorkum.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: George en Eran waren jarenlang onafscheidelijk. Maar Eran moet het nu zonder die George doen. En dat vormde de basis voor een nieuwe voorstelling waarin Eran zijn vriend probeert te vervangen. Zometeen hoor je daar alles over, over zijn voorstelling AI en ik.
2: De week van.
1: Eerst namelijk de week van, want voorbij de baan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. Deze week doet Lisa Dupree onderzoek naar weerbaarheid. Hoe raken we voorbereid op een noodsituatie? Juist als maatschappij samen. Ze begint bij de individuele burger.
5: Hoe krijgen we de maatschappij weerbaar? Met die vraag houd ik me deze week bezig voor De Rode Draad. En die weerbaarheid zit er meer dan in het inmiddels beroemde, beruchte noodpakket. De overheid voerde afgelopen jaren campagnes om burgers zich te laten voorbereiden op allerlei noodscenario's. Voor Katelijn van Holwerf, huisarts in Den Haag, begon het een aantal jaar geleden met zorgen over mogelijke natuur- en weersrampen, vertelde ze me. Later ging het over de oorlog in Oekraïne.
6: Het denken in scenario's en van, nou ja, het een en ander in huis hebben. Aan medicatie, aan communicatie, dus radio, powerbanks, voldoende stroom. Dat geeft gewoon een beetje gevoel dat je een actieve rol kan innemen dan dat je je alleen maar heel kwetsbaar voelt en afhankelijk van, nou ja, alles om je heen wat normaal gesproken al jouw spulletjes verzorgt en al jouw dingen regelt. Dat is eigenlijk het doel, denk ik. En ik denk dat je elkaar dus in noodsituaties zoals ik zeker nodig hebt. En dan ben ik liever degene die men nodig heeft dan dat ik anderen nodig heb.
5: Die weerbaarheid zoals Katelijn dat schetst, maatschappelijke weerbaarheid eigenlijk, dat zit hem dus in een soort trapsgewijze dynamiek. Voorbereide burgers kunnen zichzelf redden en zij zetten zich ook weer in voor hun omgeving. Maar dan moet er toch nog een stapje komen naar de rol van de overheid. Uit de informatiecampagne van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kwam een belangrijk punt naar voren. Dat hoorde ik toen ik gisteren al met een woordvoerder van de NCTV sprak. Burgers die lieten weten dat zij heus een noodpakket wilden aanleggen, maar ze vroegen zich ook af, wat doet de overheid eigenlijk om de maatschappij echt weerbaar te maken?
6: Nou, de overheid kan nu inderdaad oproepen dat men erover nadenkt en dat je kijkt hoe je jezelf kan organiseren. Of je met je straat bijvoorbeeld. Of met de mensen om je heen. Of dat je mensen mobiliseert om er zelf over na te denken. Ik denk niet dat ze het dus moeten oplossen.
5: Ja, de overheid kan niet alles oplossen tussen burgers. En misschien moet de overheid zich ook meer richten op het ondervangen van problemen op grote schaal. Want ook daar zitten heel veel kwetsbaarheden. Volgens de boer Pieter van den Heuvel, die vaker wordt opgevoerd als prepper in berichtgeving, is dat nou juist de moeilijkheid. We vertrouwen

0: vertrouwen op de overheid, die is kwetsbaar.
1: En we zijn er zo aan gewend dat we ons kwetsbaar gemaakt hebben. Dus heb ik een stukje vertrouwen in de overheid en dat mag je ook hebben. Daar ligt natuurlijk het ook, want ja, je zal elke dag alles moet gaan wantrouwen. Maar, ja.
0: Dat brengt ons dus eigenlijk terug bij een soort drie-staps-raket. De individuele burger, je hoorde er net twee die ontzettend goed voorbereid zijn op een rampenscenario. Dan zijn er de burgers onderling, een soort maatschappelijk weerbaar vlak. En daarboven staat de staat of de overheid. Die zou een soort raamwerk moeten bieden, waardoor burgers elkaar kunnen vinden. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe de overheid die rol op zich kan nemen. We gaan dat verder ontrafelen in de rest van deze week.

0: Muziek van Blue Boy was dit en Remember Me.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Na 15 jaar furoren op de planken kwam er begin vorig jaar een einde aan het theaterduo George en Errant. Ze zijn aan artistieke vrijheid toe, gingen allebei hun eigen weg. Maar voor Eran Ben Michael was het wennen om te werken zonder vaste sparringspartner. Hij heeft de oplossing misschien nu gevonden in de nieuwe voorstelling. AI en ik.
3: Eerste marketingregel. Yeah. Begin met een uniek selling point.
4: Dit is AI en ik. De allereerste keer in Nederland dat een mens en een machine gelijkwaardig zij en zij op het toneel staan.
3: Helemaal top.
4: En zij is Eva.
3: En hij is Eran. Mijn beste vriend.
4: En onze voorstelling gaat over vriendschap.
3: Hou het compact.
4: En over verbinding.
3: Nog een beetje sneller.
4: En over hoe machines steeds menselijker worden en mensen steeds meer op machines gaan lijken.
3: Nu moet je doorpakken. Dit is het punt waarop mensen door gaan scrollen.
4: Oké, het is een voorstelling op het snijvlak van toneel en stand-up comedy. Niet?
3: Zeg dat het cabaret is.
4: Het is cabaret.
3: Perfect.
0: Ja, een klein deel van de teaser, van de intro. En dan goedenavond.
5: Dank je.
0: Welkom. Je legt het net al even uit. Een Nederlandse primeur. Heb je voor elkaar weten te krijgen? Een mens en een machine samen op één toneel.
5: Het gaat gebeuren.
0: Het gaat gebeuren. Waar kwam het idee vandaan?
5: Het idee kwam eigenlijk van de scheiding van mij en George. Ook een beetje, aan de ene kant was het een goede kloppende beslissing. Aan de andere kant ontstond er ook wel een soort van gemis. En dacht ik van, zo iemand uitkiezen, dat gaat niet. Maar misschien leven we inmiddels wel in een tijd waarin je zo iemand zelf kunt creëren. Hè, waarmee je vrienden bent, waarmee je samenwerkt. Dus dat was soort van het begin van een theatrale gedachte-exercitie waar ik nu bijna zo mee in première ga.
0: Heb je je oude George, je sparringspartner, vervangen?
5: Nou, in zekere zin wel, ja. Ja, hoewel hij laat zich niet vervangen natuurlijk. Nee, maar ik heb Eva. Ik heb nu Eva en ik speel samen met Eva op het toneel, zoals ik dat vroeger ook met George deed.
0: Want je kan het niet alleen.
5: Ik kan het niet alleen. Ik vind het niet leuk alleen eigenlijk. Nee, ik vind het niet gezellig en ik vind het, het past meer bij mij om dingen samen te doen.
0: Je vond een oplossing in AI, helemaal bij deze tijd horend. Wat heb je gevraagd aan AI? Prompts, je zegt dingen die je graag wil uit AI krijgen. Wat heb je gezegd? Welke opdrachten heb je gegeven?
5: Ja, dat is een heel traject, maar je begint met een soort van een AI maken. En dat kan ook heel simpel met ChatGPT. Wij zijn daar uiteindelijk wat verder in gegaan. En dan gaat het over verschillende dingen. Dus je gaat diegene gaat sparren. Je gaat dus beginnen met wat teksten over en weer schrijven. En daarna hebben we een systeem gebouwd dat we Eva kunnen horen, dat te zien is. Dus zo stap voor stap hebben we iets gebouwd wat gaat van, zullen we eens iets maken over dat wij vrienden zijn. En dat we een voorstelling maken naar echt iets dat op het toneel staat en op een interactieve manier met jou kan toneelspelen.
0: En je zegt we?
5: Ja, ik en Eva.
0: Je bent het zelf begonnen, denk ik. Je hebt zelf ooit bent naar die website gegaan en bent gaan praten met
5: AI. Ja, zeker. Ja, kijk, in zekere zin is natuurlijk AI, dat zijn we altijd zelf. Het is een spiegelpaleis van wie wij zijn. En wat je erin stopt, krijg je er ook uit terug. Mm-hmm. Dus Eva, die nu ook op zichzelf staand iets is, is begonnen bij mij. En gevoed door heel veel andere bronnen.
0: Klikt het meteen?
5: Nou, het verbaasde mij hoe snel. Eva is natuurlijk gewoon een taalmodel. Dus het is een soort van voorspeller van het eerst mogelijke, waarschijnlijk volgende woord. Hoe snel je eigenlijk trapt in de val van hoe goed zo'n taalmodel is. Dus het klikte wel. En daarna kwam er ook een soort van fase van, ja, maar je praat me dit naar de mond. En er is nooit soort discussie, nooit soort rafelrand. En dat is eigenlijk inherent aan menselijk contact. En dat mis je daar dan wel aan. Mm-hmm. Ik in ieder geval.
0: En op een gegeven moment wordt er ook inderdaad een stem bedacht. En er wordt een gezicht, een uiterlijk bij bedacht. Heb je daar dan ook weer dingen voor ingevuld? Of heb je dat helemaal aan haarzelf overgelaten?
5: Nee, dat heb ik wel ingevuld. Dus mijn vriendin in real life, Marjan, die was model voor het 3D-model van Eva. Want ze zei, ik ga toch nooit met jou op het toneel staan, maar dan nu toch kunnen we een keertje op tour. Dus dat was heel leuk. En dan ga je een stem zoeken die past. En dat is een beetje ook een soort puzzel die je in elkaar kan zetten.
0: Ja, interessant. We gaan het zien in de voorstelling die je gaat spelen. Heb je dan nog zaken van je oude partner George ingebracht in AI, of heb je juist gezegd dat dit en dit mag het niet meer zijn, want dat was George altijd?
5: Nee, op die manier heb ik helemaal niet over nagedacht. Dus het is niet een tegenovergestelde van George of een kopie ervan. Het is eigenlijk iets wat ik heb gemaakt. En het gaat ook niet zozeer over een soort demonstratie van de technologie. Het gaat eigenlijk over verbinding. Dus we leven in een tijd waarin steeds meer mensen zich verbinden met machines. De voorstelling die gaat eigenlijk over wat gebeurt nou? Op wat voor manier gaat het ten koste van menselijk contact? Of op wat voor manier is het misschien heel erg positief? En is het een soort van verrijking? Dus het gaat eigenlijk niet over George. Hij wordt even genoemd, maar daar gaat het niet over. Maar het gaat wel over die onderwerpen die ik net noemde.
0: Je noemt het, mensen het lijken zelf ook steeds meer op machines.
5: Ja.
0: Dat hoorden we even net in het korte fragment. Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, ik denk dat wij als mens steeds meer bewegen richting machines. Ook gewoon in een Fitbit die je om hebt. Dat je het heel erg integreert in je dagelijkse leven. Dus dat eigenlijk alle de dingen die technologie ons biedt, die gebruiken we heel gretig. Dus daarin gaan we ook een beetje richting die machines. En die machines worden tegelijk steeds menselijker. Dus de manier waarop ze met ons kunnen praten, die fopt ons. Dat we eigenlijk het gevoel hebben dat we met een mens aan het praten zijn. Dus we komen op een soort van vreemde manier dichter bij elkaar.
0: En vond je het interessant om juist dat ook te onderzoeken?
5: Ja, zeker. Ja. Omdat ik er zit een soort van mooie kant aan dat we die mogelijkheid erbij krijgen. Maar ook echt een gevaar. Dus dat we niet meer om kunnen gaan met ongemak, met rafelranden, met conflict. Want die apparaten zijn zo ingesteld dat ze dat niet met je doen. En dat is heel aantrekkelijk voor mensen en daarmee ook gelijk het gevaar.
0: Ja, en nou is jouw voorstelling een snijvlak tussen toneel en stand-up comedy. Stand-up comedy kennen we natuurlijk als improvisatie. Dat gebeurt. Je gaat reageren ook op wat er in de zaal gebeurt.
5: Ja.
0: Lukt dat je ook in deze voorstelling dat dan te doen?
5: Ja, zeker. Ja. We hebben gedeeltes waarin ik ook samen met Eva kan improviseren. Sommige dingen, net zoals een echte voorstelling, liggen vast. Maar daarbinnen heb ik ook zelf ruimte om met het publiek te improviseren. En dat vind ik heel leuk. En dat maakt het ook wel elke avond weer spannend.
0: Men kan met AI in gesprek.
5: Men zou met AI in gesprek kunnen, ja. Er is in principe de ruimte voor, dus als dat ontstaat, dan is dat mogelijk, ja.
0: En jij stelt, men wordt niet genoeg uitgedaagd door AI, daar zijn ze niet op gebouwd ook. Heeft Eva jou dan wel verrast? Wist ze je te verrassen in de voorbereiding?
5: Ja, zeker, ja. Je merkt dat sommige dingen kan zo'n AI niet zo goed, maar andere heel goed. Het kan heel goed analyseren, het kan goed met je sparren. Dingen uit een tekst halen die je zelf niet hebt gezien. Een soort van overkoepelend thema eruit halen. En ook in de stem die we hebben gemaakt en hoe we dat Casper van der Putten heeft het geregisseerd. Dus we zaten ook in die repetitieruimte ons enorm te verkneukelen over hoe bijzonder en weird het nou eigenlijk is wat we kunnen. Dus het heeft me echt verrast in ook wat je er creatief mee kan.
0: Kan je een voorbeeld geven?
5: Nou, bijvoorbeeld toen we het gingen maken, toen was Eva nog een soort van computer geanimeerd poppetje wat eigenlijk niet zo mooi eruit zag. Toen was er een service update en nu is het een soort fotorealistische vrouw die meespeelt. Maar ook met, er zijn jongens die hebben het systeem voor mij gebouwd. En we kunnen echt per woord eigenlijk regisseren hoe Eva moet, wat haar intentie moet zijn. Of waar er een snik zit of een lach. Dus we hebben ons enorm zitten te verbazen en ook lol gehad over dat je dat dan maar kan doen. En wat er allemaal uitkomt, dat is ook echt fantastisch.
0: Onze redacteur Anne Wil vond het lijken op de Griekse mythe van Pygmalion.
5: Ja, daar moet ze me even helpen, want
0: Je creëert zelf iets waar je misschien niet verliefd op wordt, maar wat wel je beste nieuwe vriend wordt en uiteindelijk misschien ook je compagnon moet worden, waar je ook weinig tegenspraak uiteindelijk van krijgt.
5: Zeker, ja. En ook in de voorstelling, dat personage wat ik speel, die wordt op een gegeven moment ook heel erg gefrustreerd over dat hij iets heeft gebouwd wat naar zijn eigen maatstaf is en wat hij zelf prettig en fijn vindt. Maar ook die tekortkomingen die er zijn, daar komen ze niet uit. Dus iets wat je zelf maakt, kan ook je ondergang zijn. Dus dat is wel wat er in de voorstelling ook gebeurt.
0: Ben je in het proces ook anders met die chatbot omgegaan? Doe je nu lief vragen aan de chatbot, mag ik iets vragen, dan dat je misschien eerder deed? Ben je het meer als mens gaan zien?
5: Ja, dat gebeurt heel snel. Dus je merkt dat je ook een gesprek afsluit met, nou, dankjewel, hè, of zo. Dus het is eigenlijk heel menselijk in hoe je ermee omgaat. En terwijl je weet dat het nergens op slaat.
0: Ja, je stond nu met Eva op het podium, een AI-versie. We hebben even aan de oude mens gevraagd, waarmee je op het podium moet, George, wat hij ervan vindt.
6: Nou, ze hebben wel gelijk gehad toen ze zeiden, AI gaat je banen afpakken. Dus zelfs ik ben vervangen. Maar ja, kan Eva, want zo heet ze geloof ik, je artificial friend, zeggen, dit is mijn vriend, en dan ben Michael, dit is mijn vriend, Eva, de AI. Nou, klinkt toch wel anders, maar ik denk wel dat het hartstikke leuk wordt. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier bij de première binnenkort. Zet hem op, man. Toi, toi, toi.
5: Dit is een surprise show ineens. Ben jij Henny Huisman? Wat is dit?
0: Dat zou ik wel graag willen, maar ik ben er ook voor.
5: Maar ja. Het antwoord op George, George, dat kan ze. Ze kan ook zeggen, wat fijn dat je er bent. Je bent mijn beste vriend. Nee, zeker. Ja.
0: Is hij ook komen kijken?
5: Nee, nog niet, maar ik hoop dat hij wel komt.
0: Ja, hij is uitgenodigd voor de première.
5: Hij is niet uitgenodigd voor de première. Dat vind ik te spannend.
0: Oké.
5: Okay. Nee, want dan ben ik daar heel erg mee bezig. En dan maar daarna altijd een vrijkaartje wanneer hij maar wil.
0: Er zullen veel theatermakers nu naar de radio luisteren. En ook hier zijn hun vraagtekens bij hebben. En dat ook in een groter vraagstuk over AI plaatsen. Die ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel mensen vrezen dat hun banen gaan verdwijnen. De premier maakte gretig gebruik van voor zijn sociale media. Vorige week zei een AI-onderzoeker bij Anthropic dat hij dacht dat AI voor het einde van het decennium ons gaat uitroeien. We horen AI-bazen roepen, pas op, het wordt te sterk. En jij gaat er nu doodleuk de planken mee op.
5: Ja, nee, dat is inderdaad, het is heel legitiem om daar vragen bij te stellen. Of in opstand te komen tegen mij, dat kan ook. Het is inderdaad dubbel. Al die dingen. Kijk, ik ben er dus nu. Ik heb me er enorm in ondergedompeld. En je hebt mensen die kijken ernaar als iets fantastisch, wat ons heel veel gaat brengen. En eigenlijk even zoveel mensen die zeggen, het gaat ons vernietigen en kapot maken. Nou zal de waarheid misschien ergens in het midden liggen. Maar er zijn heel veel redenen om zoiets ook niet te doen. Maar daardoor willen we deze voorstelling juist maken. Om dat ter discussie te stellen. Mm-hmm. Om dat gesprek te gaan voeren. We doen ook niet een uitspraak met AI is goed. En we moeten dit allemaal doen. Ook niet dat het fout is.
0: Je wil het meer inzichtelijk maken.
5: Ja, inzichtelijk, invoelbaar maken. En ik denk dat wat die voorstelling doet. We hebben wat try-outs gehad. En ook wat doorloop met het publiek. Dat mensen eigenlijk heel snel vergeten. Dat ze zitten te kijken naar mij met hun computer. En het is heel interessant om daar dan eens over na te denken. Van, is dat dan de toekomst? En is de mens in de kunst vervangbaar of niet. Dus ik denk dat door het helemaal te omarmen, we hebben ook de muziek laten maken door AI, de poster, ook deels dus de teksten, om daarmee eigenlijk het gesprek te starten van moeten we dit wel willen.
0: Was dat ook niet aan de andere kant soms pijnlijke beslissingen om te maken? Je kent vast bevriende muzikanten, je kent vast bevriende ontwerpers die graag de poster hadden willen maken voor je?
5: Nee, zeker. Dat is hartstikke pijnlijk. Dus en naar. Maar we dachten wel van laten we het helemaal in deze voorstelling voluit doen. Dat we ook dat gesprek ook echt kunnen voeren. Dus dat we ook kunnen vertellen waarom we dat nu hebben gedaan. En niet omdat we vinden dat we dat altijd moeten doen. Maar misschien omdat we vinden dat we in opstand moeten komen. Want het is in die zin ook gewoon natuurlijk diefstal. Het gebruikt bronnen waar niet voor betaald is. Dus het is in de kunst ook echt wel. Er is echt best wel wat paniek.
0: Wat is jouw mening daarover?
5: Waarover?
0: Over AI. Je hebt er nu lang mee gewerkt. Je gaat ermee het theater in.
5: Ja, nou, mijn mening is dat het op zijn best ingezet kan worden voor geweldige dingen. En dat het ook allemaal een nieuwe manier van creativiteit aanwakkert. Maar vooral eigenlijk dat we iets hebben ontwikkeld wat ons met gemak in slaap aan het sussen is. En daar moeten we alert op zijn.
0: Hoe bedoel je dat?
5: Het is een systeem wat zo in elkaar is gezet dat het gemakkelijk is voor ons. Dat het heel lastig is voor ons om daar geen gebruik van te maken. En dan helemaal niet om nadat je er gebruik van hebt gemaakt ermee te stoppen. En het maakt ons in die zin dommer, minder creatief.
0: Je raakt er snel verslaafd aan.
5: Ja, het is echt heel verslavend. En het is dus ook iets als je eenmaal gewend bent om niet meer zelf te hoeven tikken, niet meer zelf te hoeven nadenken, geen problemen op te hoeven lossen. Ga dan nog maar eens even terug naar die situatie waarin het je wel tijd en moeite en een soort inzet kost om het te doen. Dus dat is problematisch. Het gemak waarmee we in slaap worden gesust.
0: Zou jij een volgende voorstelling nog makkelijk zonder AI kunnen maken?
5: Ja, zeker. Ik bedoel, ik ga hierna de Sunshine Boys doen. Dat is een komedie met Bert Visser en Martin van Waardenberg. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. En nee, het is wel interessant om te kijken wat het ons brengt. Maar het is niet gezegd dat ik nu mijn leven lang met AI dingen ga doen.
0: Je hebt nu één voorstelling gehad. Afgelopen weekend stond je in Weesp.
5: Ja, leuk Weesp.
0: Leuk Weesp. Nou goed, daar kunnen de meningen over verschillen. Was Weesp klaar? Voor jou? Voor AI?
5: Ja, zeker. Ja, het was leuk. Want de mensen waren wat, laten we zeggen, 60 jaar en wat ouder over het algemeen. Maar ik vraag op een gegeven moment, wie doet er wel eens iets met de AI? En er gingen toch heel veel trillende handjes zo omhoog. Dus je merkt dat het niet iets is van een bepaalde generatie. Dus ze konden zich heel erg toe verhouden. En vonden ook het ontroerend en het zette ze heel erg aan het denken. Dus dat was wel hoopgevend.
0: En is het nou uiteindelijk een tussenstap, denk je, voor alleen naar het toneel gaan in de toekomst, terwijl echt alleen staan?
5: Het is in ieder geval even snuffelen eraan. Want ik zit toch alleen in de auto, onderweg en naartoe. En ja, ik ga met de technicus eten, maar zit ik alleen in de kleedkamer. Dus het is even een beetje kijken of het me bevalt. Maar ik denk het niet.
0: Morgen en donderdag sta je in Theater Bellevue in Amsterdam. En daarna gaan jij en Eva uit het hele land door. Dankjewel voor je komst.
5: Graag gedaan.

0: Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
15: Stefan Komduur.
16: Goedenavond, zometeen gaan we in de Rode Draad naar het buitenland. De reis voert ons vandaag naar Indonesië, waar de queergemeenschap steeds verder onder druk komt te staan. Eerst het NOS Journaal van 8 uur, hier is Dorald Megens.
17: Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan het persbureau ANP. Het spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van de bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roeland Muller.
18: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
17: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. Zeker twee baby's die de Britse verpleegkundige Lucy Letby om het leven bracht, hadden kunnen worden gered. Dat zegt een commissie die onderzoek deed naar de dood van de kinderen. Labby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 7 baby's en poging tot moord op 7 andere baby's in een ziekenhuis bij Liverpool. Volgens de commissie hebben de leidinggevenden van het medisch centrum op alle niveaus compleet gefaald. Onderzoekers zeggen dat ze eerder hadden moeten ingrijpen toen het slechter ging met de kinderen. Politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou het dat van de zanger Ben Saunders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
0: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
19: Voor
0: het
19: signalement.
0: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Saunders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
17: De 43-jarige Ben Saunders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen vooral in de middag veel buien. Dan wordt het 18 graden.
16: Dankjewel, door Rot-Helene de Geest. De situatie op de weg.
20: Ja, nog steeds een hele lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij de afrit Everdingen in de werkzaamheden daar. Vanaf Nieuwegein-Zuid is de vertraging nu een uur. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt voorlopig het beste omrijden over de A27 en de A15. Dat is via Gorkum.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succesverlengd tot voorjaar 2027.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
25: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
28: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedenavond. Er hangen nieuwe satellieten in de ruimte die ons een betere kijk op klimaatverandering moeten verschaffen. Maar is die blik dan zometeen wel volledig? Dat hoor je zometeen naar 8:30. Dit uur aandacht ook voor de Eredivisie, de inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II. Mark Kloostra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En die bal is net gaan rollen bij jou.
1: Ja, 6,5 minuut geleden. En intenties zijn duidelijk, terwijl Dolberg bijna 1-0 binnen tikt namens Ajax. Dat doet hij op een lage voorzet, maar de bal gaat een centimeter of 10 langs de rechterpaal van keeper De Lange. De intenties zijn wel duidelijk. Ajax wil natuurlijk winnen hier van Willem II. Wat er een stuk makkelijker uitziet op papier dan Fortuna uit, waar het afgelopen weekend met 5-1 wist te winnen. En Willem II heeft de intenties ook al wel laten zien. Die zijn hier niet gekomen om de show te stelen, maar vooral om te verdedigen. Ze houden de poppetjes dicht bij elkaar en maken het voor Ajax behoorlijk lastig in de eerste 6 minuten om daar doorheen te voetballen. Hier was dan zo'n moment, terwijl nu Mokkio er met de bal vandoor is en de bal bij Berghuis komt. 6 wijzigingen bij Ajax, waarvan de 2 opvallendste helemaal achterin op het doel zijn. Want dat is Maarten Paas vandaag en geen Marc-André ter Stegen. En in de spits Kesper Dolberg en geen Tolu. Hartstochtelijk toegejuicht. Weer een aanval van Ajax met een harde voorzet van Wijndal. De nastoot wordt voor het doel langsgeschoten door Glog. Het blijft 0-0 en richtingsverkeer vooralsnog na 7,5 minuut Ajax Willem II.
0: Dankjewel Mark, we blijven dat natuurlijk volgen. Gaan wij naar het buitenland, naar Indonesië. Geweld daar tegen de queergemeenschap neemt namelijk opnieuw toe. Daar waarschuwen activisten toe. In juli werd een groep transvrouwen in de stad Bogor in West-Java aangevallen. Ze werden geschopt, geslagen, besproeid met urine en onder dwang uitgekleed. En ook hebben zeker 10 openbare universiteiten in Indonesië onlangs discriminerende regels rond gender en seksuele diversiteit ingevoerd. In de studio is emeritus hoogleraar Saskia Wieringa. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je doet al 40 jaar onderzoek naar de queergemeenschap in Indonesië en kan ons dus goed bijpraten ook over de huidige situatie. Schrik je nog zelf? We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren.
2: Ja, schrik hoor, zeker.
0: Je van de recente berichten?
2: Nou, het verbaast me niet. Het zat er al lang aan te komen. Dus, en er zijn trouwens nog meer golven van geweld geweest. Dus het is niet nieuw, het is niet ineens dat dit zomaar gebeurt. Het is een langlopend proces al waar dit weer een van de uitingen van is. Maar het gaat wel slechter. Het wordt wel erger.
0: Ja, het gaat de verkeerde kant op als het gaat om queer rechten. Ja. Laten we die lange lijn proberen te schetsen met elkaar waar dit dan in zit. Als je 40 jaar onderzoek, als je daarin terugkijkt, hoe uitzonderlijk is dit dan?
2: Toen ik begon met dit onderzoek, dat was in 1983, wat je toen had was aan de ene kant de transvrouwen die eigenlijk altijd in de Indonesische geschiedenis zichtbaar geweest zijn, maar de andere, laat ik het zo zeggen, bloedgroepen van de LGBT-gemeenschap, die waren niet zichtbaar. Die waren echt onder de oppervlakte. En die kwamen samen in netwerken, vriendengroepen, dit of dat. Of de mannen dan in de parken voor anonieme seks. Vrouwen natuurlijk niet, die doen dat niet gauw. En ik kwam in aanraking met zo'n groep van vriendinnen. En die groep van vriendinnen, die een paar maanden nadat ik ze had leren kennen, en we struinden de bars af en zo. Ik was natuurlijk ook jong in die tijd. Dus we deden natuurlijk alles wat God verboden had, laat ik het zo zeggen. En dat was de eerste groep die toen een lesbische organisatie opzette. Perlesin, Persatuan Lesbian Indonesia. Dus daar was ik meteen bij. En dus ik was dan ook meteen gegrepen door hun moed. Mm-hmm. En door hun doorzettingsvermogen. Maar ook door hun angst en wat ze allemaal hadden moeten doorstaan en zo. En ik heb ze eigenlijk gevolgd. Al die 40 jaar. Ik mocht een tijd lang het land niet in, dus toen kon het even niet.
0: Waarom was dat? Vanwege je onderzoek?
2: Niet vanwege dit onderzoek, maar dat was vanwege het onderzoek.

0: Zoek naar de genocide na 1965-66.
1: Belangrijk onderzoek ook.
0: Heel belangrijk onderzoek. En daar schreef ik over. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat was helemaal verboden. Dus toen hebben ze met landen toegang tot het land geweigerd, laat ik het zo zeggen.
1: Maar je bent deze groep vrouwen blijven volgen. En doordat je ze bleef volgen, kon je eigenlijk heel goed zien welke golven van acceptatie of niet acceptatie er waren in Indonesië.
0: Ja, precies. Want ik hield ook, toen ik niet het land in mocht, ik had in contact met ze. Hoewel in die tijd natuurlijk nog geen WhatsApp was en al dat soort dingen. Maar ja, we waren goede vriendinnen geworden. Dus ik zag ook hoe ze deden en hoe ze langzamerhand steeds feministischer werden en zich ook met de opkomende vrouwenbeweging zich tegenaan gingen te bemoeien. En hun analyse werd dus ook sterker. En ook de mannen die werden sterker. Die begonnen ook meer samen te komen. De gay mannen en de lesbische vrouwen samen, dat ging nog niet erg goed. Want gay mannen hebben altijd de neiging om lesbische vrouwen toch een beetje te onderschatten en te onderdrukken. Dus dat ging toch weer af en toe niet altijd even goed. Maar afzonderlijk van elkaar werden ze steeds sterker.
1: Wisten ze sterker te worden in een land Indonesië waar homoacceptatie helemaal niet zo normaal is?
0: Nou, dat wil ik toch even rechtzetten.
1: Moet ik dat nuanceren?
0: Want homoacceptatie, de term is natuurlijk vrij nieuw in de wereldgeschiedenis, laat ik het zo zeggen. Maar in prekoloniaal Indonesië was er natuurlijk een enorme geschiedenis van genderdiversiteit. En met name van transacceptatie. Wat heel sterk was, dat was dat trans mensen healers waren, dus shamanen, artsen, laat ik het zo zeggen. En vanwege hun trans zijn, dus tussenin staan, zowel man als vrouw zijn, zowel degene die als vrouw geboren zijn, als degene die als man geboren zijn, werden ze gezien als in het bezit van speciale krachten en speciale toegang tot de godenwereld. En daardoor als veel krachtiger genezers dan als niet-trans, cis-genezers.
1: Extra opvallend dat trans vrouwen zijn aangevallen nu op West-Java.
0: Ze zijn het meest zichtbaar altijd, op straat tenminste. Maar er zijn natuurlijk allerlei vormen van onderdrukking en geweld. Ik bedoel, lesbische vrouwen hebben andere vormen van geweld te accepteren en te ondergaan dan transvrouwen. Transvrouwen worden dus vaak op straat aangevallen. Lesbische vrouwen hebben dan weer de moeilijkheden dat ze in gezinnen onderdrukt worden. Oftewel, ze worden verplicht om te trouwen. En dat is natuurlijk een soort voortdurende verkrachting, want ze willen dat helemaal niet.
1: Trouw met een man.
0: Ja, met een man. Ja, huwelijk met een iemand van hetzelfde geslacht op dit moment in Indonesië is absoluut niet mogelijk. Vroeger wel. Vroeger in de Toraja-gemeenschap, in Dayak-gemeenschap, in andere gemeenschappen konden dus mensen van hetzelfde geslacht trouwen. En dat heeft met name de koloniale geschiedenis erg onder druk gezet. En natuurlijk later ook de islamitische wetgeving die daar overheen kwam. Maar op dit moment kan dat dus niet. Dus vrouwen die worden uitgehuwelijkd aan een man om ze weer op het rechte pad te zetten. En als ze dat dus echt niet willen en weigeren, dan worden ze ook gewoon binnen hun gezin verkracht. Of ze worden naar allerlei islamitische centra gestuurd voor conversietherapie. En dat gebeurt met mannen ook. En dat is heel erg aan het toenemen.
1: Ja, daar zie je echt een toename in. Is er een periode geweest waarin het klimaat begon om te slaan?
0: Ja, na 1998, toen dus zo hard overdreven werd en ik ook weer het land in mocht, dus toen kwam ik meteen weer mijn oude vriendinnen tegen. Toen was er een tot 2007, 2008, was er echt een golf van wat je noemt een window of opportunity. We kunnen ons ontwikkelen. En toen kwamen er echt tientallen groepen bij die allerlei ook fondsen kregen en zich konden ontwikkelen. Dus je kreeg ook voltijds activiteiten. Die hele jaar op cursus gingen. Ik heb zelf ook heel veel cursussen gegeven. Toen kwam er echt een mensenrechten, vrouwenrechten, seksuele rechtenbeweging op gang. En dat eindigde eigenlijk al zo'n beetje langzamerhand vanaf 2008, toen er een wetgeving werd aangenomen tegen pornografie. En dat is de eerste keer dat homoseksualiteit op een minachtende en denigerende manier in een wet opgenomen is als immoreel gedrag. Dus nog niet dat je dat echt al de gevangenis voor ingaat, maar echt wel dat het een gedrag is dat niet binnen de Indonesische geschiedenis en de cultuur hoort. En dat is eigenlijk doorgegaan. In 2010 is toen een ILGA-bijeenkomst is uit elkaar geslagen. ILGA is de Lesbian Gay Organization International in Surabaya. En daarna was het weer even rustig. En toen in 2015, eind 2015, toen kwam er echt wat we noemen echt een seksuele morele paniek. Van boven, van religieuze en politieke en ook militaire leiders. Mm-hmm. Die iets hadden van die LGBT-community. Die moeten we nou echt eens een kopje kleiner maken. Het is immoreel, het is pervers, het is tegen de religie. Het is tegen onze cultuur, het is tegen de natuur. Die mensen zijn ziek of ze zijn crimineel of alle twee tegelijk. Dat kan natuurlijk ook. En we moeten ze uit de universiteiten bannen. Dat mm-hmm. begon toen al. Met name in Jakarta en in Lampung. Dat waren de eerste universiteiten waar LGBT-mensen geweerd werden.
1: En hoe breed gedragen in de samenleving was dat op dat moment?
0: Ja, kijk, vanaf 2008 dus al mm-hmm. was er dus al het idee van we moeten de moraliteit versterken. Want
1: werd daar het eerste zaadje geplant daarvoor?
0: In 1998, toen dus ook de mensenrechtenbeweging weer kon komen, mm-hmm. toen kon ook de radicale islam zich beter organiseren. En die zijn eigenlijk, hebben die de strijd gewonnen om de publieke ruimte in Indonesië. Ze hadden veel meer geld, overal vandaan. En de mensenrechtenbeweging mm-hmm. heeft natuurlijk altijd weinig geld. En ze konden dus met enorme campagnes komen. En het internet wat vanaf 1890 begon op te komen. En wat in eerste instantie omarmd werd als een tool van activisme. Dat bleek dus eigenlijk ook een gevaar te zijn voor de gemeenschap. En alle websites die ze dus allemaal opzetten, die konden ook gehackt worden. Mm. En daar konden ze ook controversies in ontstaan. Dus ze zagen zich geconfronteerd met een toenemende golf van fundamentalistische, islamitische, conservatieve krachten.
1: En is daar dan de hele verklaring in te vinden, in die religie?
0: Nou, religie op zich is natuurlijk nooit het probleem. Ik bedoel, hindoeïsme, boeddhisme, christendom, islam. Geen van allen kun je zeggen van ze intrinsiek hebben ze iets tegen homoseksualiteit. Het is altijd de interpretatie die het probleem is. En het zijn de hardliners, de conservatieven, de intolerante, conservatieve figuren die dan de interpretatie van die religie naar zich toetrekken en die met geweld komen. We hebben hier ook de zwarte kousen die conversietherapie willen voorschrijven. En dat had je dus ook in Indonesië. En de islam is natuurlijk op dit moment een religie die erg in het verdomhoekje zit vanuit het Westen. En dan krijg je natuurlijk ook een reactie van die versterking van die fundamentalistische krachten.
1: Dat wordt versterkt juist door dat hier in het Westen.
0: Ik werk heel veel samen met progressieve moslimgeleerden. Ik ben zelf trouwens ook moslim geworden door mijn huwelijk. En wij proberen dus uit te dragen de mooie spreuk die er is. Dat Allah is voor de rahmatan lil alamin. Dus de zegen voor de hele mensheid. Mm-hmm. Nou, daar hoort natuurlijk ook de LGBT-gemeenschap bij. Ja. Bovendien zeggen wij natuurlijk, Allah kan nooit een fout gemaakt hebben. En aangezien er dus zoveel LGBT-mensen zijn, is dat ook in de wens van Allah geweest, weet je wel. Dus zo probeer je daar dan tegen in te gaan.
1: Dat snap ik, maar daar wordt anders over gedacht. In Indonesië, daar wordt zeker anders over gedacht.
0: Want dus dat is echt een enorm gevecht.
1: Hoe is dat op dit moment geregeld? Homoseksualiteit is nog niet bij wet verboden in Indonesië.
0: Niet als zodanig genoemd, maar in 2022 is er een nieuw wetboek van strafrecht gekomen. Het oude wetboek, dat natuurlijk op Nederlandse leest geschoold werd, dat verleed niet meer. En daarin zijn
1: tot
0: alle vormen...
1: Lang aanwezig geweest dus.
0: Ja, tot dan is het Nederlandse wetboek was van kracht eigenlijk. Maar dan vertaald in het Indonesisch. Daar is een bepaling in opgenomen, een nieuwe bepaling, die natuurlijk nooit in Nederland was, en ook in Nederland hopelijk ook nooit zal komen, waarbij alle vormen van geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk, dus al zeg het heterohuwelijk dus, verboden zijn. Dus ook ongehuwd samenwonen, maar dus ook homoseksualiteit, homoseksuele relaties, dus de praktijk van de homoseksualiteit. Als je een relatie hebt, dan kan je dus aangeklaagd worden. En waar ze nu mee bezig zijn, dat is echt een hele wet tegen homoseksualiteit op zich.
1: Ja, want de ulama's, de Islamitische Raad, die wil dat graag veranderen. Die ziet graag een strengere wet.
0: Ze zijn een enorme campagne begonnen. En merkwaardigerwijze is de huidige president van Indonesië, Prabowo, die een gay zoon heeft en waarvan het rumoer gaat, en dat gaat echt overal rond, dat hij zelf een mannelijke lover heeft. Die heeft een verordening uit doen gaan, waarbij alle gevaren tegen de staat opgenoemd werden. En daarin is homoseksualiteit werd genoemd als een niet-militaire

0: bedreiging. En dat is natuurlijk weer opgepakt door de ulama. En die zijn dus echt begonnen nu ook met een wetsvoorstel te schrijven. Dat is eigenlijk vrij rechtstreeks gekopieerd uit de wetten die dus nu bijvoorbeeld in Rusland gelden. Want die rechtse bewegingen die kennen elkaar allemaal. Die kopiëren elkaar ook allemaal. En dat wordt nu besproken in het parlement. Dus zover zijn we nu.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, voor mij is dat natuurlijk heel erg. Want het betekent dus dat op het moment al worden activisten echt bedreigd. Indonesië wordt echt een surveillance-maatschappij. Echt, iedereen wordt bekeken. Websites zijn gesloten. Er is een enorm ministerie van communicatie die alle websites die ze niet leuk vinden en het is LGBT-content hebben, dus die worden allemaal gesloten. Net naar het voorbeeld van Rusland en Hongarije voordat Peter Nagar kwam en al dat soort dingen. Dus ja, en het wordt gewoon steeds erger. En het gevaar is dus op zich niet zozeer van de staat nog, want die zijn altijd meestal wel een beetje voorzichtig, maar van milities. En die worden
1: opgezet. Mensen die zelf de wet gaan uitvoeren.
0: Ja. En de staat maakt dus gebruik van dat soort milities. En dat zijn ook de clubs die nou die transvrouwen in elkaar geslagen hebben in Bogor. En Bogor is natuurlijk van oudsher al een hele conservatieve stad.
1: En is het dan in de samenleving waar jij van stelt dat die gevaar dat die minder veilig wordt door die milities? Is daar dan nog een verschil tussen mannen en vrouwen qua veiligheid?
0: Ja, dat zei ik net al. Dat transvrouwen zijn het meest zichtbaar. En die worden dus echt ook in elkaar geslagen.
1: Maar ook lesbische vrouwen vormen die meer gevaar dan mannen die op mannen
0: zijn,
1: vallen?
0: In Padang, een paar maanden geleden, is een hele groep lesbische vrouwen. Die zaten in het park en die kusten elkaar. En die zijn opgepakt en naar een conversietherapiecentrum gestuurd. En wat ook gebeurt is dat lesbische vrouwen, die zijn meestal ook wat armer. En die wonen dan in kleine huisjes in dichtbevolkte kampongs. Dus dan is het duidelijk dat ze ook een relatie hebben. Mannen zijn meestal wat rijker en die kunnen toch in wat meer anoniemer zijn in appartementen. En die worden uit hun huisjes gegooid. Want de spreuk is, en die wordt steeds herhaald in de haatdragende moskeeën, van als er één huis is waarin een LGBT persoon woont. Want iedereen is LGBT. Hè? Ik ben LGBT, jij bent LGBT, iedereen is LGBT. Niet lesbisch of gay, maar LGBT. Als er één LGBT persoon woont, dan zijn 40 huizen vervloekt door de duivel. Dus nou, al die 40 huizen eromheen dan, als ze dus weten dat er zo'n lesbisch...
1: Die moeten er actie op ondernemen.
0: Die gaan er actie op ondernemen en die slaan ze het huis uit.
1: Ja. Helft van het jaar Nederland, helft van het jaar Indonesië. Binnenkort weer terug naar Indonesië. Ga
0: over
1: je
0: een paar weken? Ja.
1: Ga je dat dan nu met deze informatie weten en met een ander gevoel weer naartoe?
0: Nou, ja, ik bedoel, het is voor mij niet nieuw. Dat zei ik net al.
1: 40 jaar onderzoek. Ja.
0: Ja, maar ik heb wel pas een boek geschreven en dat is ook in het Indonesisch vertaald. En wat ik nu doe is, bijna iedere week heb ik wel een boekpresentatie online in Indonesië van dat boek. Dat is heel veel stof waait daar door op. En in een heleboel kranten zijn en bladen zijn de artikelen en recensies verschenen en zo. Dus dat zal misschien een zeker verschil maken. Maar wij wonen vrij veilig in een hele klein dorpje. Waar mijn geliefde, mijn partner, is daar, laat ik het zo zeggen, de beschermvrouw. Het is een hele arme kampong en zij verdedigt alles en iedereen. Wij hebben een gemeenschapscentrum opgezet. Ik ben de Engelse juf van de kampong.
1: Precies.
0: Dus wij zijn in onze kampong beschermd.
1: Precies, maar daarbuiten wordt de wereld steeds nader, horen we in ieder geval.
0: Ja, ik kijk echt uit als ik dus nu in Indonesië uitgenodigd word, want dat gebeurt regelmatig voor een lezing of zo. Kijk ik echt even uit van, nou, waar is het? Op universiteiten meestal, grote universiteiten, wat meer seculiere universiteiten, is het heel veilig.
1: Maar andere plekken
0: is misschien
1: het echt
0: niet.
1: Meer oppassen. Ja. Emeritus hoogleraar Saskia Wieringa, dank voor de komst hier naar de studio. Heb een veilige reis daar naar Indonesië en bespreken we haar hopelijk een andere keer nog.
0: Dank je en graag gedaan.
1: Marco Stra, Ajax Willem II, hoe gaat het daar?
2: Nog steeds 0 tegen 0. Hier komt Willem 2. Oh, er zit nog net het voetje van Keren tussen. Is dat niet zo? Dan komt de bal voor de voet van Van Aalst. Daar staat hij oog in oog met Maarten Paas. 0-0. Willem 2 hanteert de AZ-uitvariant van afgelopen weekend. Toen 1-1. Weinig de bal, weinig kansen. Maar toch een punt overgehouden door vlak voor tijd de gelijkmaker te maken. En ook nu verdedigen ze veel, maar af en toe dan prikken ze.

0: En dan proberen ze Ajax pijn te doen. En dat heeft al drie hachelijke momenten opgeleverd. Drie bijna serieuze kansen waarvan dit de beste was. Want dit is echt een centimeter of vijf scherper die bal. En dan kan Kerer er niet bij. En dan is het een 1-op-1 kans. En staat het misschien zomaar 0-1. Nu staat het na 25 minuten 0-0. En valt Ajax weer aan. Wordt de achterlijn gehaald door Kloch. Kan die de bal voorgeven. Bij de tweede paal gaat Berghuis liggen. Die wil een penalty. Die komt er niet als tenminste de scheidsrechter zijn zin krijgt. Berghuis trouwens zojuist heel dicht bij de 1-0 voor Ajax. Op een voorzet van diezelfde Kloch. Vlak voor het doel. Maar hij kreeg zijn voet niet tegen de bal. Het is 0-0 na 26 minuten.
1: Tegendraad. Dankjewel Mark. Gaan wij naar de Tegendraadsfabriek, waarin we mensen een podium geven die zich met hart en ziel ergens voor inzetten. En vandaag is dat de 18-jarige Chen uit Utrecht. Zij is morgen namelijk te zien in het BNNVARA-programma Mag ik jou nier? Maar ik heb je nu alvast aan de telefoon. Goedenavond Chen.
2: Goedenavond.
1: Fijn dat je tijd voor ons kon maken. Je kreeg op je 16e te maken met acuut nierfalen. Wat gebeurde er toen?
2: Nou ja, het kwam eigenlijk allemaal heel onverwacht. Ik was slechts op een buitenlandsreis met school. En ik voelde me eigenlijk sowieso al niet heel erg top. En eigenlijk met het uur begon ik me slechter te voelen. Lopen deed pijn aan, begon pijn te doen. Zo beland ik ineens op de IC. En moest ik ineens acuut dialyseren. En sindsdien dialyseerde ik.
1: Ja, precies. Is dat je dagelijkse realiteit? Want een op de andere moment ben je dan opeens een nierpatiënt. Wat betekende dat voor jou? Hoe zag je leven er toen uit? Hoe uit begon te zien?
2: Op de een op de andere dag was het ineens dat ik gewoon drie keer per week, althans na een periode van ziekenhuisopname, moest ik ineens drie keer per week opkomen dagen voor dialyse in Rotterdam. Dus ik moest maandag, woensdag, vrijdag moest ik dialyseren. Dus elke week opkomen dagen. Weer wind, ik moest er zijn.
1: Ja, en nou begrijp ik altijd van dat dialyse, je wordt er ook zo moe van. Je kan er eigenlijk niks meer daarna. Was dat bij jou ook zo?
2: Ja, het is echt energienemend. Je wordt er zo ontzettend moe van. Ik sliep zoveel.
1: Je bent nu te zien in het nieuwe BNNVARA-programma. Drie keer per week moest je naar het ziekenhuis voor die dialyse Utrecht-Rotterdam. In één keer ging ook presentator Jurre Geluk met je mee.
3: Gaat ie?
4: Oeh, daar gaat je bloed. Ik vind het heel bizar om te zien.
2: We zijn alvast klaar voor Halloween.
4: Ja. Dit is jouw outfit. En wordt eigenlijk alle bloed uit je hele lichaam wordt schoongemaakt? Of?
5: We doen 250 milliliter per minuut. En dat 4 uur lang. Dus er gaat iets van 60 liter totaal doorheen, denk ik.
4: Oh my God, het is echt een soort Olympische Spelen voor je lijf.
2: Ja.
4: Voelt het ook zo?
2: Het is wel intensief. Zeg maar, ook al zit hier 4 uur op een stoel. Het is toch soort van wel een kleine sport op zich.
1: Ja, een kleine moment hoorden we daar even uit de tv-serie die dus binnenkort te zien is. En al die tijd stond je op een wachtlijst voor een nier. Want dat wil je dan graag, hè? Je wil dat het opgelost wordt. Hoe staat het daar nu mee?
2: Nou, inmiddels heb ik er niet eens van een wachtlijst gekregen. Gelukkig ben ik inmiddels getransplanteerd van een donor heb ik een nier mogen ontvangen. Dus
1: fantastisch nieuws. Je hebt een donor nier. Gefeliciteerd. Kan je dat
2: dankjewel.
1: Kan je het al een beetje beseffen?
2: Ja en nee. Het is toch raar dat je ineens weer gewoon door bent met je leven. Maar aan de andere kant, het is ook een soort van, het was zo ineens gebeurd. En het voelt eigenlijk ook weer een beetje normaal. Alsof het nooit was gebeurd. Mm-hmm.
1: Ben je nog een keer teruggegaan naar de dialyseafdeling om toch nog eens even te kijken?
2: In de periode dat ik nog in het ziekenhuis opgenomen was wel, maar ik ben nu ook van ziekenhuis gewisseld, dus eigenlijk niet meer echt. En de dialyse, ja, is niet per se mijn hobby, dus
1: nee,
2: ik
1: precies.
2: Hoef niet echt terug te komen.
1: Liever niet meer terug, dat snap ik. Je leven is doorgegaan, je bent weer naar school aan het gaan. Je hebt dus ook geluk gehad, want jaarlijks wachten er nog zo'n 1200 mensen op een donornier. Voor bijna 200 van hen komt dat vaak te laat. Wat voor oproep zou jij hier op de radio willen doen?
2: Ik zou graag een oproep willen doen van, natuurlijk moet je er zelf ook 100% achter staan. Maar als je gezond bent, dan kan je zeker op één nier leven. En er zijn zoveel die een nier nodig hebben. En dan heb ik het nu over nieren. Maar organen in het algemeen zijn gewoon heel belangrijk. En het is gewoon, kan voor iemand gewoon zo'n ongelooflijk groot verschil betekenen. Als in, je zit drie keer in de week aan de dialyse. En ik heb nu gewoon weer vrij leven. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Dus, en ook voor alle organen. Dus, ja.
1: Precies, denk er nog eens een keer goed over na. En juist ook met jouw verhaal in het achterhoofd. Chen, dankjewel. Er vinden nog veel meer acties deze week overigens plaats. Want de Week van de Nieren is op dit moment in volle gang. Meer info vind je op de site van de Nierenstichting. En Mag ik jouw nier is morgenavond met Chen dus te zien om 9:50 op NPO 3. En natuurlijk ook op NPO Start.
3: NPO Radio 1.
1: 8:30, het NOS Journaal, door op Megens.
6: Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen over kritische Iraniërs die in het Westen wonen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Centrum. Dissidenten, activisten en journalisten die de software hebben gedownload zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, vermeldt de AIVD niet. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties. Bronnen bevestigen dat er in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Politie gaat niet in op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede. Maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Met succes zijn er vannacht 2 satellieten de ruimte in gelanceerd die ons moeten helpen een nog helderder beeld te geven van de effecten van klimaatverandering op aarde. Zien we daarmee wel genoeg? Dat ga ik zo meteen bespreken. Eerst, Mark Kloostra, eerst even nog bij jouw buren. Want Ajax Willem II, ik zag een kans net.
0: Ja, die was wel weer voor Willem II, hè. Teruggetrokken bal van Slorry vanaf de achterlijn. En Vilena op 11 meter had hem wat mij betreft zelf mogen schieten, als dat al niet de bedoeling was. En dan raakte hij hem misschien verkeerd. Hoe dan ook kwam hij op 5 meter van het doel bij Devin Haan, de spits. En die probeerde het achter het standbeen langs. Maar die bal was met veel te weinig snelheid en kon eenvoudig door Maarten Paas worden opgepakt. Het is na 32 minuten nog 0-0. En daarvoor moest Baas ook al met een

0: Activisten en journalisten die de software hebben gedownload zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, vermeldt de AIVD niet. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties. Bronnen bevestigen dat er in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Politie gaat niet in op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede. Maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Met succes zijn er vannacht twee satellieten de ruimte in gelanceerd die ons moeten helpen een nog helderder beeld te geven van de effecten van klimaatverandering op aarde. Zien we daarmee wel genoeg? Dat ga ik zo meteen bespreken. Eerst, Mark Kloostra, eerst even nog bij jouw buren. Want Ajax Willem II, ik zag een kans net.
3: Ja, die was wel weer voor Willem II, hè. Teruggetrokken bal van Slorry vanaf de achterlijn. En Vilena op 11 meter had hem wat mij betreft zelf mogen schieten, als dat al niet de bedoeling was. En dan raakte hij hem misschien verkeerd. Hoe dan ook kwam hij op 5 meter van het doel bij Devin Haan, de spits. En die probeerde het achter het standbeen langs. Maar die bal was met veel te weinig snelheid en kon eenvoudig door Maarten Paas worden opgepakt. Het is na 32 minuten nog 0-0. En daarvoor moest Baas ook al met een noodgreep komen. Toen Willem II eruit dreigde te komen met een counter. Toen was het nog op de middenlijn. Maar als Baas met een slide in die bal niet had gehad, dan had diezelfde Haan alleen op de keeper afgekund. Nu Ajax. Gebeurt wel een hoop ineens. Vindt Dolberg. Die glijdt uit op de penaltystip. Dan alsnog de bal voor zijn voet. Puntet hem naar Gloch. Zit weer een Willem II ertussen. Die probeert uit te verdedigen. Maar daar zit Bocchio dan weer tussen. En dan Chouaoum. En een trap naar voren. Ajax is wel beter aan de bal dan Willem II. Maar het is niet zo dat Ajax veel meer kansen heeft gehad. Sterker nog, Willem II is een paar keer heel dichtbij een reuzenkans geweest. Maar heeft verzuimd daar nog van te profiteren. Het is nog 0-0 na 33 minuten in de Johan Cruijff Arena.
1: Tegendraads.
2: Ja, we hoorden net al die rubriek Tegendraads. Maar vanavond hebben we er stiekem twee edities van gemaakt. Want de Amerikaanse artiest Macklemore is uit de tour van Ed Sheeran gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Sheeran zou onder druk zijn gezet door stadion-eigenaren en zwichtte daarvoor en snoerde daarmee zijn collega-artiest de mond. Nou, daar vinden wij bij de Rode Draad wat van. Dus wat Sheeran niet langer durft, dat doen wij wel gewoon hoor. Macklemore laten horen.

0: Rode Draad gaat je mee de ruimte innemen. Want klimaatsatellieten die naar wolken, ijs of broeikasgassen kijken, die zijn je wellicht je wel bekend. Twee nieuwe Europese satellieten die vandaag zijn gelanceerd, gaan naar iets heel anders kijken.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En lift off of Falcon 9, go SpaceX, go Transporter 14.
0: Twee nieuwe Europese satellieten die kunnen heel specifiek naar de staat van planten en bossen gaan kijken. Hierdoor valt straks te zien of bijvoorbeeld een bos groeit, verdroogt of juist onder stress staat. Wat zijn de verwachtingen van die satellieten? Die ga ik hier met twee gasten in de studio bespreken. Allereerst Jasper van Loon, directielid van de Netherlands Space Agency. Goedenavond.
2: Dankjewel.
0: En ook aangeschoven is sociaal geograaf en universitair docent Carolien van Teilingen. Goedenavond. Goed dat jullie er zijn. Ja, Jasper, maar eens even daar in de ruimte beginnen. Is het een heugelijke dag vandaag?
3: Ja, het blijft altijd wel spannend natuurlijk. Ik moet wel bekennen, die vraag werd me net al gesteld, ben ik er verward gebleven? Dat niet. Dus zo spannend is het niet meer. Maar toen ik vanochtend vroeg door mijn dochter gewekt werd, heb ik wel eens eerst even de telefoon gepakt of het echt allemaal wel goed is gegaan. En de eerste berichten zijn dat dat satellieten het ook goed doen. Dus er worden allerlei testen nog gedaan, maar ze zenden data en het lijkt allemaal goed te gaan.
0: Ze zijn in de goede baan terechtgekomen.
3: In de goede baan terechtgekomen, dicht bij elkaar. Dat is heel speciaal, daar zullen we het vast over hebben. Maar alles werkt tot nu toe helemaal goed.
0: Oké. En dan moeten straks die eerste data gaan binnendruppelen ervan. De eerste beelden waar jullie natuurlijk hoge verwachtingen van hebben. Ja. Hoe kunnen die twee satellieten die boven de aarde vliegen straks gaan zien hoe het met de plantjes hier op aarde gaat?
3: Ja, het zijn twee wel hele andere satellieten. Dus de ene satelliet, de FLEX satelliet, die is een wetenschappelijke satelliet. Die gaat fluorescentie meten. Lastig woord, maar dat is eigenlijk een signaal wat planten afgeven, een klein lichtje, als ze eigenlijk groeien of niet zo goed groeien. He, dus als ze fotosynthese hebben, dus er komt licht op planten, ze groeien daarmee. En als dat niet helemaal goed gaat door stress, dan geven ze dat signaal af. De andere satelliet.
0: En is dat dan een groen lampje of een rood lampje? Of wat voor lichtsignaal geeft de plant dan?
3: Ja, een klein rood lichtje.
0: Ja?
3: Ja, dus dat is niet te zien met het menselijk oog, omdat er ook heel veel zonlicht is. Maar precies in bepaalde frequentiebanden, waarin het zonlicht niet zo goed weerkaatst wordt, is dat te zien. Het is ooit per ongeluk ook gemeten vanuit een satelliet. Toen dachten ze van, wat is dat voor raar signaal? Daar verdere onderzoek naar gedaan. En nu hebben ze juist één satelliet helemaal daarop gericht om dat te meten. En als je dat kan meten, dan kan je in ieder geval al stress bij planten, bossen zien, voordat de bladeren groen worden of bruin worden of gaan vallen.
0: Oké, dus dat is één satelliet en daar gaat nog een broertje achteraan. En wat doet die vooral?
3: Ja, dat is Sentinel-3C. De naam C zegt het eigenlijk al. A en B hangen al in de lucht, doen ze ook heel erg goed. En C gaat eigenlijk uiteindelijk A vervangen. Dus A is al 10 jaar geleden gelanceerd. Is wat ouder aan het worden, die zal een keer gaan stoppen. En C gaat vervangen. Zij doen is meerdere dingen. Dus ze meten het zeeoppervlak, maar ze meten ook de zeetemperatuur, landtemperatuur. En we noemen dat dan ocean crawler. Dus heel erg kijken naar alle kleurtjes in de oceaan om te kijken. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld waterkwaliteit.
0: Mm-hmm. Ja, A is wat aan het ouder worden, die gaat wat langzamer. Landt die dan op een gegeven moment weer terug op aarde? Of wat gaat er met de oude satellieten? Wat gebeurt daarmee?
3: Ja, op dit moment doet hij nog helemaal goed. Mm-hmm. Maar de levensverwachting is dat het uiteindelijk wel dat die vervangen gaat worden door C. En dan zal hij uiteindelijk wel opbranden in de atmosfeer. Maar dat gebeurt tegenwoordig zo dat niet. We hoeven niet bang te zijn dat de brokstukken van die satelliet op aarde terechtkomen.
0: Ja, dat er dus ook niet in de natuur bijvoorbeeld terechtkomen.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En dan hebben we straks die data uit die twee. Wat levert het op? Wat weten we dan over een paar jaar dankzij deze satellieten wat we nu nog niet weten?
3: Ja, dus ze meten van alles. Maar even richten op die FLEX-satelliet die fluorescentie gemeten. Mm-hmm. Het is echt een wetenschappelijke satelliet. Dus heel veel wetenschappers in Wageningen, maar ook Twente, de ITC, die kijken er met spanning naar uit. Want het gaat eigenlijk nog meer informatie geven over het proces wat een plant doormaakt met het opnemen van zonlicht tot uiteindelijk het opnemen van koolstof.
0: Mm-hmm.
3: En dat is ook weer belangrijk voor alle klimaatmodellen, want dat is een grote onzekerheid. En dat wil je eigenlijk weten van hoeveel koolstof nemen die planten en bossen uiteindelijk op. Ja. Dus dat is iets. En ook, wat is nou de oorzaak van stress bij planten? Ik bedoel, de droogte van afgelopen zomer hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt.
2: Precies, en vooral die data die is dus belangrijk voor die klimaatmodellen. We gaan er zo meteen over verder praten. Want misschien kunnen die satellieten ook wel de kwaliteit van het gras bij jou in de arena straks zien. Mark Kloostra, daar is iets gebeurd.
4: Ja, de kwaliteit van het doelpunt ligt heel hoog. Het is 1-0 voor Ajax in de 41ste minuut. En ja, je bent Mr. 1-0 of je bent het niet natuurlijk. Davy Klaassen is de maker van dat doelpunt. Na een fase met heel veel druk en een aantal kansen voor Ajax komt de voorzet van de rechterkant. Wordt de bal breed gekopt voor het doel. En dan is Dolberg degene die hem met de borst klaarlegt. Vlak voor het doel voor Klaassen. Uithalen, hangen. 1-0 Ajax tegen Willem II. Nog 3 minuten in de eerste helft.
2: Onzekerheden in het klimaatmodel, in de klimaatmodellen, die moeten eigenlijk nog verder worden weggenomen. Dat gaan deze satellieten doen, Jasper.
3: Ja, dus onder andere. Dus de andere satelliet richt zich ook heel erg op de oceanen. Dus de zeespiegelstijging, hoe groot is die nu? El Niño, heeft iedereen wel eens al iets over gehoord. Dat zal de komende maanden ook nadrukkelijk nog naar voren komen in het nieuws. Heeft allemaal te maken met zeespiegelhoogte. Mm-hmm. Maar de temperatuur in de oceanen. En dat is toch de grote motor van de aarde en van al het weer. En dus ook van het klimaat.
2: Je haalt al even wetenschappers uit Wageningen aan. Maar het is een Europese satelliet. En er zijn Europees breed wetenschappers aan mee. Wie bepaalt dan dat we deze satelliet nodig hebben daar hoog?
3: Ja, dus het zijn satellieten die via de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ontwikkeld worden. Maar ESA doet dat niet, beslist niet zelf over welke satellieten er gelanceerd en ontwikkeld worden. Dat doe je met alle lidstaten binnen Europa gezamenlijk. Daarvoor heb je verschillende programmaraden. En ik ben namens Nederland vertegenwoordiger in de programmaraad aardobservatie. En vanaf deze maand ben ik ook de voorzitter van die raad. En daarmee allerlei wetenschappers komen met voorstellen. En dan eens in de 3 jaar maken we een selectie van al die voorstellen. Kijken natuurlijk naar de wetenschappelijke waarde, naar de waarde voor onder andere klimaatverandering. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk naar de kosten en technische haalbaarheid.
2: En ja, zo precies. En of dat lukt met een satelliet.
3: In dit geval 10 jaar geleden, want de ontwikkeling duurt lang, is deze satelliet geselecteerd.
2: Ja. Nou goed, en op die dag spreken wij elkaar dus. Antwoorden vinden op de vraag hoe de natuur ook reageert op klimaatverandering. Of we dat ook beter kunnen gaan zien in de toekomst. Nou, de gevolgen van die klimaatverandering die waren afgelopen zomer natuurlijk ook weer volop aanwezig.
5: De grote allesverwoestende branden in Europa blussen. Het is een pittige klus.
6: Ja, momenteel breidt de brand zich uit. We hebben hem niet onder controle. Dat proberen we natuurlijk wel onder controle te krijgen.
7: In Nepal en Tibet in Azië zijn meerdere mensen omgekomen bij een heftige overstroming van een rivier.
8: Ook vandaag was het weer erg warm, zo'n 35 graden. En dat betekent weer een hittegolf in Limburg, de 4e inmiddels van dit jaar.
2: Nou, kleine fragmenten van afgelopen zomer. Overigens vond ik het vandaag ook uitzonderlijk warm. 27 graden zag ik op een gegeven moment ergens. Ja. Caroline van Teilingen, je luistert al een tijdje mee. Sociaal geograaf, universitair docent. Je onderzoekt onder andere wat er gebeurt als technologie en wetenschap bepalen wat we belangrijk vinden aan een bos, een landschap of een plant. Als jij dit hoort, 2 satellieten die ons steeds meer over de aarde gaan vertellen, vind je dat dan automatisch een goede ontwikkeling?
9: Zeker. Het is goed om meer kennis te hebben over de aarde. En zeker in deze tijden van klimaatverandering, waarin ecosystemen heel rap en op onvoorspelbare manieren kunnen veranderen. Ik denk wel dat het belangrijk is om een aantal kritische vragen te stellen bij dit soort missies. En bij misschien de algehele trend om steeds meer te willen monitoren en meten vanuit de ruimte. En mijn eerste vraag die ik daarbij heb is van wat meten we eigenlijk en wat ook niet? En hoe vormt dat onze blik op de problemen waar we voor staan als wereld? Want als de nadruk in hoe we de wereld gaan zien en wat we vervolgens ook gaan doen eigenlijk ligt op satellietdata, dan kan dit ten koste gaan van begrip van menselijke interacties, relaties, dingen die we eigenlijk niet vanuit de ruimte kunnen meten.
2: Oké, dus even om je antwoord een beetje te ontleden. Je zegt eigenlijk meer weten betekent niet automatisch ook de aarde beter begrijpen.
9: Nee, meer meten levert informatie op over dat wat meetbaar is. En in dit geval fotosynthese, CO2-opslag, koolstofopslag. ontbossing, waar dat plaatsvindt. En daardoor kunnen we die proces goed begrijpen, maar heel veel ook niet. Bijvoorbeeld de context en andere vormen van kennis uit beeld kunnen raken. Mm-hmm. Hè? Waarom ontbossing plaatsvindt, welke actoren daarbij betrokken zijn, wie beslist daar uiteindelijk over, wat voor drijfveren hebben mensen en wat vinden de mensen die daar wonen van die processen. Dat zien we uiteindelijk niet in deze
2: data. Niet in die data, zo meteen een reactie van jou, Jasper. En proberen we het ook concreet te maken. Maar we moeten even nog weer naar het voetbal. Naar Mark, want er is opnieuw gescoord.
4: Jazeker, Ajax doet wat AZ vrijdag niet deed. Namelijk de 2-0 maken. En dat doen ze op slag van rust. Julian Brandt, het is eigenlijk niet eerlijk dat hij meedoet als je de eerste helft ziet. Want die is veel beter dan die andere 21 op het veld. Kapt zichzelf heel mooi vrij en schiet dan met links de bal hard. Heel hard naar de verre hoek in de netten. Het is 2-0 voor Ajax. Het is rust tegen Willem II.
2: Dankjewel, Mark. We gaan zometeen nog misschien wel meer van je horen bij nieuwe doelpunten. Terug even naar Bos. Laten we een stuk Bos even Caroline nemen om het dan concreet te maken. Ja. Voordat Jasper mag reageren op je. Wat ziet een satelliet zo meteen boven dat bos? Wat er dan misschien toch wel gemist wordt door die satelliet?
9: Ja, laten we eens dicht bij huis beginnen. Hè? Je hebt vast je eigen huis wel eens gegoogeld en daar satellietbeelden van gezien. Van je eigen huis, je wijk. Nou, dan zie je daken, tuinen. Maar niet hoe de mensen daarin leven. Hoe het met hen gaat. Of er buurconflicten zijn in dat bos. En hoe dat ook weer de inrichting van de ruimte beïnvloedt. In de wijk. Nou, bij een bos is dat nou net zo. Eigenlijk op satellietbeelden kunnen we niet zien hoe bijvoorbeeld biodiversiteit, dieren, mensen die hier wonen met elkaar interacteren. Veel van die gebieden worden bovendien bewoond door inheemse groepen of boerengemeenschappen die er soms hele andere interpretaties van het bos en de veranderingen die er daarin optreden. Die hebben een heel andere interpretatie. En die laten we eigenlijk buiten beeld.
2: Die zie jij niet op die data terugkomen. Jasper, ik zie je meeknikken.
3: Ja.
2: Ik zie je ook soms bedenkelijk kijken. Waarin kan je meekomen in Caroline?
3: Nou, heel veel. Dus satellieten geven niet alle informatie die je wil. Dat is eigenlijk in iedere proces waar satellieten een rol spelen, heb je altijd data nodig om mee te combineren of data nodig om het te valideren, om te kijken of de data wel goed is. Dus dat geldt ook voor ontbossing. Dan moet je altijd kijken van oké, wat vindt er daar nu werkelijk plaats? Ik bedoel, de pixels. Een diffractsatelliet gaat straks pixels geven van 300 bij 300 meter. Dus je kan niet een individuele boom daarop zien. Maar je kan wel een heel gebied zien. En ik hoorde de inheemse bevolking. Ik denk, die moet je veel meer met rust laten. Dus maak vooral gebruik van satellieten, van vliegtuigen, misschien drones. Niet te dichtbij zou ik zeggen bij de inheemse bevolking. Maar combineer zoveel mogelijk data.
2: Dat je on-the-ground naar ze toe moet om te kijken wat.
3: Ja, want dan kan je ook, als het gaat om ontbossing, kan je juist de bedrijven die zeggen, nee, we doen niet. We doen een duurzame bosbouw in dat gebied. Ja, met satellieten kan je aantonen dat dat niet waar is. De satellieten zijn de enige bron, onafhankelijke bron, waarbij je heel de wereld in kaart kan brengen op dezelfde manier. Dus je kan ook een overheid in Brazilië op het matje roepen. Of Rusland, China.
2: Je stelt eigenlijk, als je op een moment aan Brazilië zelf vraagt, breng die Amazone in kaart. Dan kunnen ze daar altijd net een alternatieve waarheid aan toevoegen.
3: Ja, ik heb bij het akkoord van Parijs zijn allemaal afspraken gemaakt. Het klimaatakkoord van Parijs zijn allemaal afspraken gemaakt. Ieder land wil zich daaraan houden. Dus ze kunnen allemaal rapporteren. Ja, we voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs. Ja, over tweede jaar gaan de satellieten juist CO2 meten en methaan meten. Zelfs een Nederlandse satellietmissie die gaat inzoomen. Kun je gewoon zien van, maar die fabriek die is nog steeds te veel aan het uitstoten. Ja. Dat kan je wel zeggen dat er niet zo is.
2: En aan de andere kant stelt Caroline ook, als je het misschien als enige bron gaat gebruiken om beleid op te maken, dan wordt het gevaarlijk. Gebeurt dat op dit moment al? Of is het altijd een mix van data waar beleid op gemaakt wordt?
3: Ja, het is nooit de enige bron die er is. He, dus met satellietdata, in Nederland kan er gekeken worden waar droogte in dijken voorkomen. En dan kan je daar gericht gaan kijken. Maar uiteindelijk zal dan nog een dijkbewaarder naar een dijk moeten gaan om dan scheuren te detecteren. Maar die kan wel gerichter ergens naartoe gaan. Dus satellieten zijn nooit de enige input van een systeem.
2: Ja.
3: Daar moeten we altijd voor waken.
2: Want Caroline, is er wel ook een voorbeeld waar het dan misgaat Kan je dat geven?
9: Ja, ik was recent in Ecuador en daar zijn cacaoboeren heel hard bezig met het zich eigenlijk voegen naar de nieuwe EU-regels over ontbossing in de cacaosector. Want de EU heeft gesteld, je mag geen cacao verkopen van recent ontbost gebied. Nou, deze inheemse boeren die werken eigenlijk met een soort van inheems voedselbossysteem. Op basis van de satellietdata en algoritmes die daar een analyse van maken, ziet hun akker of hun de plek waar zij cacao verbouwen uit als bos. En eigenlijk die inheemse leider zei, zeg maar, ja, nu is onze export binnenkort geblokkeerd naar de EU. Dus het heeft, dat is dan misschien nog een mild voorbeeld, maar er zijn ook veel voorbeelden waar bijvoorbeeld satellietdata is gebruikt om gebieden aan te wijzen waar heel veel koolstof wordt opgeslagen en dus natuurbehoud belangrijk is en waardoor dus mensen van hun land zijn gezet. Mm-hmm. Dat zijn uiteraard niet de intenties die men heeft met het lanceren van dit soort missies. Toch, als we kritische vragen niet blijven stellen en ook het gebruik van data, wie gebruikt dat en tot welke doelen, als we die niet stellen, dan kan dit natuurlijk gebeuren. Ik zou graag willen reageren op stelling van, we willen eigenlijk juist niet inheemse volken niet lastigvallen met metingen. Ik denk dat zij juist heel erg gebaat zijn en heel veel belang hebben bij weten wat er over hun gebied gemeten wordt. Op dit moment vinden er metingen plaats vanuit verre hoogte. En mensen weten eigenlijk niet wat voor data daar wordt opgeslagen en wat daarmee gedaan wordt. En er zijn juist vanuit inheemse organisaties heel veel claims over, wij willen betrokken zijn. Wij willen eigenlijk soevereiniteit. Niet alleen over dat territorium, want we willen landrechten behouden, maar ook over wat daarover wordt onderzocht en wat voor conclusies we daar trekken en wat voor gevolgen dat heeft in handelen en in beleid.
2: Ja.
9: Dus zij zijn eigenlijk juist op zoek naar connectie en een zekere vorm van macht over deze data en het gebruik daarvan.
2: Ja, in hoeverre worden inheemse volkeren dan meegenomen in beslissing maken?
3: Nee, dus de satellieten die ik noemde, die zijn Europese satellieten. Mm-hmm. Deels door ESA ontwikkeld, maar deels ook vaart, in het geval van de Sentinel, betaald door Europese Unie. En er zijn allerlei programma's nu om juist in contact te komen met de nationale overheden van Zuid-Amerika, Azië, Afrika, om juist te kijken naar, wat heeft dit voor invloed en hoe kunnen we samenwerken. En met de World Bank en Asian Development Bank zijn er verschillende projecten. Wij hebben als Nederland Space Agency jarenlang ook een voedselzekerheidsprogramma gerund. Betaald vanuit buitenlandse zaken in Nederland, waarbij we Nederlandse bedrijven koppelden aan bedrijven in de landen. Om te kijken naar hoe kunnen we satellietdata gebruiken voor microverzekeringen, voedselzekerheid te waarborgen, et cetera.
2: Ja.
3: Dus maar ik ben het eens, er moeten nog veel meer stappen gezet worden. Ja.
2: En nou weten we ook al veel over klimaatverandering. Er is onwijs veel data. Ik weet niet hoeveel klimaatsatellieten hangen er in de lucht.
3: Dat is maar net de vraag wat je definieert. Natuurlijk als een klimaatsatelliet.
2: Een satelliet die klimaatinformatie ophoudt.
3: Heel veel hebben klimaatinformatie in zich. Nee, de Sentinel 3C is in een reeks van zes missies. Die allemaal wel A en B of A en BC hebben. Ja. En de FLET-satelliet, die wetenschappelijke satelliet, is de zevende volgens mij gelanceerd als wetenschappelijke missie. Dus dat is vanuit Europa. Maar daarmee heeft Europa wel het grootste aardobservatieprogramma in de wereld. Mm-hmm. Dat was het al. En met de Trump-regering zal dat nog lang tijd zo blijven, vermoed ik.
2: Dus wij genereren veel data. Dat is er natuurlijk ook al over klimaatverandering. Hebben we dan ook nog steeds, vind jij, Caroline, meer kennis nodig?
9: Gewetenskwestie voor een wetenschapper, natuurlijk. Die zal
2: komt
9: zeggen
2: mooie,
9: ja.
2: Ik
9: denk zeker. Maar dus dat we daarbij die vragen stellen. Wat voor data en ten behoeve van wiens belangen en hoe wordt dit gebruikt? En ik denk wel dat we moeten uitkijken, want er is best vaak een focus op meer data. En dat kan een schijngevoel van beheersbaarheid en voorspelbaarheid en controle geven. En een gevoel van de techniek houdt het voor ons in de gaten en lost het uiteindelijk ook op. En ik ben bang dat en dat is wederom weer niet het doel van deze missies, maar wel dat als we de toekomst van onze aarde in de handen leggen van dit soort data, dat we uiteindelijk het risico lopen misschien echte klimaatactie te voorkomen. Want wat we nodig hebben is wellicht niet meer data, maar meer politieke lef.
2: Ja. Maar goed, daar zou je misschien nog over kunnen stellen, Jasper, als die data er is, dan kan een bedrijf of een overheid niet meer wegkijken.
3: Ja, nee, precies. Ik ben heel erg aan het wachten. 2028 worden dus de grote CO2-missies gelanceerd en de kleinere Nederlandse missie die gaat inzoomen. Ja, dan moet ieder land met de billen bloot. En dan kunnen ze niet meer zich verstoppen achter de klimaatdoelen van Parijs.
2: Kan een satelliet ook stikstof herkennen?
3: Ja, ja, dus zoals stikstofdioxide, gebeurt al ammoniak, is lastig, maar dat kan in Nederland ook ontwikkeld worden. Dus er zijn ook gesprekken tussen TNO en de Nederlandse overheid om te kijken of we dat misschien beter kunnen gaan meten. Maar ook daarin, dan zal je altijd de combinatie houden van satellieten en meetpalen in Nederland.
2: Interessant. Ik wil jullie beiden danken voor jullie komst hier naar de studio. Caroline en Jasper, de satellieten zijn vandaag omhoog gegaan. Wanneer denken jullie de eerste data te ontvangen?
3: Ja, de eerste ruwe data de komende maanden. Over een half jaar is die, zijn ze echt operationeel en daar kan iedereen gebruik van maken.
2: Dankjewel. We gaan het in de gaten blijven houden. Dank voor jullie komst nogmaals. Zometeen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. En erin uiteraard de ontknoping. Want het is rust bij Ajax Willem II. Morgenavond 7 uur Natasha Gibbs op deze plek met een nieuwe Rode Draad. Ik wens je een hele fijne avond.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
1: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
12: Goedenavond. Ja, Ajax kan vanavond klimmen naar de vierde plek in de Eredivisie. Moet er wel gewonnen worden van Willem II.
13: Het is inmiddels rust in de Johan Cruijff Arena. De stand is 2-0 voor Ajax. Tweede helft uiteraard te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Maar eerst het NOS-journaal. Met Dorald Megens.
14: Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Dat gebeurt met software die ze krijgen van Iraanse diensten. De waarschuwing komt van inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd een bestand te downloaden en te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, vermeldt de AIVD niet. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties. Zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
15: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
14: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. Een man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident en hij leek zelf ook een mes in zijn handen te hebben. De influencer en drie anderen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek doorgaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt er bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day, there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
14: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede. Maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Het weer, aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen vooral in de middag veel buien, dan wordt het 18 graden.
16: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
17: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
18: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
19: Wat dacht je van Japan?
20: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
19: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
20: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
25: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
26: NPO Radio 1. EO-NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
12: Goedenavond, we hebben live voetbal in deze langste lijn en omstreken. De tweede helft van Ajax, Willem II, Mark Kloostra.
27: En daar staat het 2-0 na 3,5 minuut in de tweede helft. Doelpunten van Klaassen en Brandt, allebei vlak voor rust.
12: En voor het eerst zijn de wereldkampioenschappen atletiek toegekend aan een Afrikaans land.
28: World Athletic Championships, ja 2029. For the first time in Afrika, itafanyika katika taifa letu la Kenya.
12: Ja, reken maar dat ze trots zijn daar. We praten er zo over door met de voormalige atleet Koen Rijmakers die in Kenia woont.
13: Ja, als je nou van atletiekland hebt inderdaad. Het was ook de dag van sabotage op het spoor waar premier Jette het volgende over zei.
29: Dit is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar.
13: Mogelijk waren actievoerende boeren verantwoordelijk. Straks de reactie van Sita van Kijnpenema van Farmers Defence Force.
12: Yeah. Ja, Mark, Willem II wist punten te halen tegen AZ. Voor het eerst dat AZ punten morste. Weet je wat klaar te spelen tegen Ajax is dan de vraag.
27: Ja, eerste half uur wel. Corner nu van Ajax. Die kan worden weggekopt, half. En dan zit Owen Wijndal er weer tussen. En gaat de bal uiteindelijk via het hoofd van Ter Aves over de zijlijn. Nee, in het eerste half uur waren er drie echt bijna kansen. Dat scheelde echt centimeters. Of er had iemand van Willem II alleen voor de keeper gestaan. Maar ja, dat paste allemaal net niet. Goed verdedigd door Kerer en Brand. Of Brand niet, Baas. Dat is de andere Julian in de ploeg. Ja, en toen ineens vlak voor rust twee Ajax doelpunten. Waarvan de een nog fraaier dan de ander. En Brand als hoogtepunt in de extra tijd van de eerste helft. Die gaat Glog weer vanaf de linkerkant. Dribbelt nu de 16 meter in. Geeft de bal met links voor in de korte hoek. Belandt de bal in het zijnet. Maar daar zit de Aves met een voetje tussen. Daardoor een gek effect. En is de corner voor Ajax, die van Brand was, hard in de verre hoek. Niet te geloven. Hij is sowieso de veruit de beste speler op het veld. Krijgt nu ook weer de bal na korte corner. Legt terug op de penalty stip. Daar staat dan weer niemand van Ajax. Wel Chouaon om de bal weg te trappen. Overigens was er vlak naar rust weer een Willem II momentje. Toen er twee van Ajax uitgleden, lag de weg redelijk vrij voor Devin Haan om richting het doel van Paas te gaan. Maar vanuit een moeilijke hoek schoot hij de bal naar de verre hoek en lag Paas in de weg. Nu is het Kerer op de kop van de middencirkel die de bal aan Mokkio geeft. Mokkio speelt de bal dan naar de linkerkant, naar Glog. Glog weer terug naar de as, naar Paas. Het verschil tussen AZ tegen Willem II en Ajax Willem II is dat Ajax wel twee keer wist te scoren. Iets wat AZ vergat te doen is het duur kwam te staan. Want uiteindelijk werd het dus 1 tegen 1 in eigen huis. En in die val lijkt Ajax niet te gaan trappen. Door het verschil zelf niet te maken en dan onverhoopt tegen een tegendoelpunt aan te lopen. Ajax wil vlak na rust weer naar voren. Gaat nu via Dolberg, kap naar zijn rechter. Is er 1 kwijt, komt op rand 16 uit. Geen ruimte om te schieten. Legt klaar voor Mokkio, doet dat wat ongelukkig. Iets te scherp. En Mokkio ziet de bal dan van zijn voet gesnoept. Maar Ajax heeft hem alweer terug. Een stuk hoger ligt het tempo dan in de eerste helft. Bij de ploeg van Michel Sanchez. Hier is Glog weer. Punt 16 meter. Linkerkant gaat iets meer naar de as. Naar Klaassen. Dan weer terug naar die linkerkant. Naar Wijndal. Ajax wil zaken doen vlak naar rust. En de wedstrijd voor zover nog niet gebeurt. Definitief beslissen. Klaassen breed op Kerer. Allemaal van Willem II weer kort op elkaar. Twee lijntjes. Eentje van 5, eentje van 4. En daar eentje dan voor. En dat is dan Spits Haan. Maar ook die staat halverwege zijn eigen helft. Wordt nu uitgespeeld. Kerer in de as van het veld. Het is nog 25 meter. Dribbelt wat naar voren. Duurt allemaal lang bij Ajax. Ze houden geduldig de bal. Nu zet Berghuis voor. Maar die bal is te hard, te scherp. Hoe je het noemen wilt. En stuit het naast het doel van de Lange. Het blijft 2-0. 7 minuten onderweg in de tweede helft.
13: Het was groot nieuws vandaag op de televisie in Kenia. Het WK Atletiek komt in 2029 naar dat land.
0: We begin with some exciting news. Kenya has won the bid to host the 2029 World Athletics Championships. Nairobi will become the first African city to stage the Senior World Athletics Championships, bringing one of the world's biggest athletics events to the continent for the first time.
13: Ja, het woordje first valt veel, want het is een bijzonder moment voor Kenia. Voormalig Nederlands marathonkampioen Koen Rijmakers woont sinds 2004 in Kenia. Koen, goedenavond.
2: Goedenavond.
13: Ja, dat is toch bijzonder nieuws, hè? Zo'n WK-atletiek naar Afrika.
2: Ja, zeker. Zeker. Dus ik was ook wel verrast om het te horen, maar hartstikke leuk.
13: Ja, was je verrast of had je het ergens ook wel aanzien komen?
2: Nou, ze behoorden wel tot de laatste selectie natuurlijk. Maar eigenlijk had ik het niet helemaal verwacht vanwege de hoogte in Nairobi.
13: Oh, want hoe hoog ligt het?
2: Ja, het ligt wel op ruim 1700 meter hoogte. Dus er zullen zeker, ik kom natuurlijk van de lange afstand. Dus
13: ja, marathon,
2: er zullen zeker de lange, de midden en de langere afstanden zullen daar wel hinder van ondervinden, van die hoogte.
13: Oh ja, wel, denk je dat het echt een drempel is, die hoogte, om een WK toe te wijzen aan zo'n land of aan zo'n locatie?
2: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk, wat ik begrijp, hebben ze een hagelnieuw stadion neergezet. Dus de faciliteiten zullen gewoon goed zijn.
13: Mm.
2: Maar nee, ik denk wel dat het met lange afstanden wel een belangrijk iets gaat zijn.
13: Ja, want wat is het dan met name bij die lange afstanden dat je er zo'n hinder aan ondervindt?
2: Nou kijk, op hoogte heb je een zuurstoftekort. Of minder zuurstof zit er in de lucht. En dat was ook de reden dat ik jaren geleden naar Kenia ben vertrokken om daar op hoogte te trainen.
13: Oh ja.
2: En je hebt daar wel een week of 2-3 voor nodig om je daaraan aan te passen.
13: Oh, dus eigenlijk moeten die sporters die naar dat WK gaan al vroeg naar Kenia gaan dan?
2: Ja, ik verwacht dat zeker de lange afstand atleten, dat die of in Kenia of elders wel alvast aan de hoogte moeten gaan wennen.
12: Ja, maar kun je dan records lopen of betekent dat slechte tijden?
2: Nou, kijk, ze hebben een Keniaanse 800 meter loper die het ontzettend goed doet op het moment. Maar die doet het ook gewoon goed in Kenia. Dus daar sluit ik niet uit dat hij ook gewoon een wereldrecord in Kenia kan lopen. Maar op de nog langere afstanden dan 800 meter is dat niet heel waarschijnlijk.
3: Nee.
2: Daarentegen, op de sprintnummers schijn je wel weer minder luchtweerstand te hebben. Dus daar zou het misschien een voordeel voor kunnen zijn.
3: Oh, dus voor sprinters gelden weer andere wetten als je op hoogte loopt.
2: Ja, inderdaad. Ik heb vooral uit de schaatswereld begrepen dat je minder luchtweerstand hebt. Dus voor alles korter dan de 400 meter denk ik dat ze alleen voordeel ervan hebben.
3: Ja.
2: Dus heel spannend.
3: Ja, nou kennen we Kenia natuurlijk wel echt als een echt atletiek land. Hè? Kan je dat eens schetsen hoe groot die sport daar is?
2: Nou, net als voetbal in Nederland, maar dan nog groter. Eigenlijk is het jarenlang bijna de enige sport geweest. Het is heel laagdrempelig. Bijna iedereen kan het doen. Tegenwoordig op schoenen, maar vroeger zelfs op blote voeten, zeg maar, kun je gewoon stukken lopen. Dus die laagdrempeligheid die maakt het voor iedereen toegankelijk.
3: En moet je dan ook voorstellen dat iedereen het doet daar?
2: Nou, schoolatletiek is wel heel belangrijk. En dat wordt dus al van jongs af aan gedaan. Het fabeltje waar ik mee ging naar Kenia 20 jaar geleden, of ruim 20 jaar geleden, was dat iedereen met je meeliep en op blote voeten. Dat bleek dan niet helemaal, dat bleek iets geromantiseerd te zijn. Maar je ziet wel dat het ontzettend populair is.
12: Ja, mooi. Populaire sport. En dan krijg je ook nog het WK. Nog even luisteren naar voorzitter Sebastian Coe van de Mondiale Atletiek Bond, die dan uitlegt waarom er voor Nairobi is gekozen.
5: Nairobi has presented a compelling and an emotional bid. This is a fast-growing, dynamic, modern metropolis that serves as the economic, cultural and political hub of East Africa.
12: Ja, gewoon een moderne hub voor Oost-Afrika. Co vertelde ook dat Kenia ook al ervaring heeft met het organiseren van jeugd-WK's. Dat is een lofzang op Nairobi, Koen. Klopt dat een beetje in jouw beleving?
2: Ja, en wat ik hem ook hoor zeggen is dat Nairobi gewoon een hele moderne westerse stad is. Dus dat zal allemaal wel piekfijn in orde zijn.
12: Klopt dat? Hebben de atleten daar niks te klagen als ze daar straks zitten?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, nee, omstandigheden en het stadion is hartstikke nieuw. Dus Nairobi is natuurlijk gewend om vele toeristen dagelijks of jaarlijks te ontvangen. Dus dat zal allemaal wel prima in orde zijn. Ik hoop alleen dat het ook een boost kan geven aan alle andere atletiek onderdelen. Want er zijn natuurlijk veel onderdelen.
12: Ja. En welke onderdelen hebben een boost nodig?
2: Nou, alles behalve het de loopnummers.
3: Dus het dus kogelstoot, de speerwerpen.
2: Ja, daar kunnen ze zowel wat kennis als wat materialen voor gebruiken. Mm-hmm. Dus ik hoop dat dat allemaal in de komende jaren ook geboost gaat worden.
3: Laat dat zich ook een beetje verklaren uit wat je eerder vertelde. Hè? Ja, voorlopig heb je weinig nodig. Dat is waar de Kenianen zich vooral op toeleggen.
2: Ja, vanwege het laagdrempelige en georganiseerde sportverenigingen of zo zie je nauwelijks. Dus wat ik eerder zei, het is vooral via de schoolatletiek, via de scholen. En ook die hebben meestal niet heel veel te besteden. Zeker niet waar ik in Kenia woon. Dat is meer vergeleken met Nairobi. Zitten wij meer op het platteland, zeg maar.
3: Ja.
2: Dat is een stadje Iten in de buurt van Eldoret. En de verschillen zijn, zoals in veel Afrikaanse landen natuurlijk, zijn behoorlijk groot. Tussen en de stad en het platteland en tussen rijk en arm. Dus er zijn heel veel arme mensen nog die heel weinig te besteden hebben.
3: Ja.
2: En dan was voorheen het lopen was wel een goede uitweg om proberen in het buitenland wat geld te kunnen verdienen.
3: Ja, precies. En daarom is die sport daar zo populair. En de hoop is dus dat dan ook de andere onderdelen van de atletiek een boost gaan krijgen. Met dat eerste WK in Afrika in 2029 dus in Kenia. Dankjewel, Koen Rijmakers.
12: Ajax Willem 2. Ja, Mark, ik vroeg me eigenlijk af, die Toluus is niet opgesteld. Het betekent ook dat Ajax anders dan speelt? Want Toluus is toch een sterk aanspeelpunt in die spits en dat is dan nu misschien anders?
27: Ja, ze proberen het wel met Dolberg. Die overigens bij de 1-0 de bal echt heel mooi klaarlegde. 1-0 werd 2-0. We zijn nu bijna een uur onderweg. En Amrabat is ingevallen. En die heeft nu de bal. Ja, je ziet het wel. Want ze proberen dan de spits te zoeken en te vinden. Maar Dolberg kwam er eigenlijk tot dat moment. 5 minuten voor rust. Nauwelijks aan te pas in deze wedstrijd. Maar hoe die bal dan weer op 5 meter van het doel met de borst al zittend op zijn knie klaarlegde. Dat getuigt dan ook wel weer van klasse. Maar dat Tolu populair is, dat hoorde je bij de opstelling. Want ze doen hier altijd eerst de wisselspelers. En dan als de basisspelers het veld opkomen, dan gaan ze die namen pas opnoemen. Maar hij heeft nummer 99. Dus kwam als laatste in het lijstje. Nou, het publiek ging een partij tekeer. Bij die andere was het allemaal een soort van verplicht applausje. Maar toen de naam Tolu op het scorebord verdween en werd omgeroepen. Nou, toen braken ze nog net niet de tent af. Maar die is erg populair bij de Amsterdamse aanhang. Maar de bal nu van Tsigankov, die is ook binnen de lijnen gekomen voor Berghuis. De bal wordt afgesnoept en over de zijlijn verdwijnt. Dan gaat Willem II ook maar weer eens wisselen. Ter Avest gaat eruit. En dan komt voor hem Etaibi binnen de lijnen. Ook in de rust is er bij Willem II gewisseld. Lemmens en Tsirani. Maar het meest opvallende was natuurlijk vooraf bij Ajax op doel. Maarten Paas, hij moest zojuist handelend optreden toen Haan bij de tweede paal vrij stond. En de bal in één keer uit de lucht met binnenkant voet richting de korte hoek tikte. Maar dus geen te steken op doel. En dat terwijl hij weer terug is, volgens Duitse media, als eerste doelman zelfs bij Duitse selectie.

0: One Republic met Runaway was dit.
1: Ajax dus op voorsprong tegen Willem II. En ja, zo'n overwinning laat de ploeg in ieder geval weer een plekje stijgen in de Eredivisie, Mark.
2: Ja, zeker. En het gat van 6 punten wordt dan teruggebracht naar 3. Dat is voor de spanning bovenin de competitie wel goed. Hebben ze bij Willem II natuurlijk geen boodschap aan. Die willen hier ook weer een resultaat halen, zoals in Alkmaar vrijdag. Maar het lijkt niet te gaan lukken. Na 64 minuten staat het 2-0. Staan er ook weer 2 wissels klaar bij Ajax. We zien onder andere Ouazzane klaarstaan. En ook Enrique gaat binnen de ploeg komen van Michel Sanchez. Bal is nu aan de rechterkant waar

0: Rosa naar binnen dribbelt. De bal terug wil, maar niet krijgt. Dan valt hij op de rand 16 voor de voet van Dolberg. Maar die wordt dan ook weer van de bal gelopen. Maar bij Willem II is het eigenlijk gewoon wegtrappen. En dan maar weer opnieuw goed staan, dicht bij elkaar. En ja, zo proberen Ajax maar van het doel te houden. Door de laatste lijn op rand 16 te zetten. En dan een middenveld, middenlinie van vier mensen daar vlak voor. Een metertje of vijf. Wijndal speelt hem terug naar zijn keeper. Krijgt daar applaus voor. Nee, die krijgt er helemaal geen applaus voor. Weet je waar dit applaus voor is?
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, mag je raden naar aanleiding van onze vorige
1: flits. Oh, loopt Tolu warm.
0: Juist, jongens. Heel goed. Tolu gaat warm lopen. Ja, vindt het publiek mooi.
2: Ja, mooi.
0: Dus een applausje voor. Ja, joh, die hoeft alleen maar zijn lange broek aan te trekken en zijn kop uit de dugout te steken. En die heeft alweer wat zieltjes gewonnen. Rosa, ruimte om te schieten. Durft het alleen niet met links. Gaat terug naar Amrabat. Die durft het met rechts. En een goede redding van de Lange. In zijn rechterhoek tikt die bal daar uit. Levert Ajax wel weer een hoekschop op in de 65ste minuut. Gloch gaat die trappen. Zou mij niet verbazen als hij naar de kant gaat. Hetzelfde geldt dan voor Wijndal. Geeft de bal mee aan Brandt. Terug naar Gloch. Dribbelt naar de punt van de 5. Schiet via een voet over. En dat voetje zorgt ervoor dat de bal over het doel gaat. En er misschien anders wel in was gegaan. Nieuwe corner voor Ajax. Dat na een half uur spelen veel beter is geworden dan Willem II. En de 2-0 voorsprong te pakken heeft. En op weg lijkt naar een overwinning.
1: Ja, vandaag was natuurlijk Prinsjesdag. Maar misschien ging het nog wel veel meer over die sabotageacties op het spoor. De vraag is, wie zit daar nou achter, hè, dat het treinverkeer zo ernstig ontregeld werd? De NOS meldt vanavond dat er aanwijzingen zijn dat boerenactivisten erachter zitten. Bronnen in agrarische kringen bevestigen namelijk aan de NOS dat er in de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over verregaande acties tijdens Prinsjesdag. We hebben contact met vicevoorzitter Sita van Kuijpema van Farmers Defence Force. Goedenavond.
3: Hallo, ja, ik ben de secretaris, maar dat maakt niet uit.
1: Nou, dat is ook hard werken, toch?
3: Ja hoor, ja. Maar een andere functie, maar in ieder geval.
1: Heel goed. Een bron meldt dus aan de NOS, verschillende bronnen zijn dat één bron meldt dat in een van de lokale trekkergroepen sabotage op het spoor is besproken. Hoe je een buis aan een rails moet bevestigen. In andere groepen zijn foto's rond zijn gaan van een staaf op het spoor ook echt. Wat denkt u als u dat soort berichten hoort?
3: Ja, dat ik afwacht wat straks de politie daarvan vindt.
1: Ja,
3: en al die, ja.
1: En acht u het mogelijk dat door boeren gedaan is?
3: Nou, ik heb gewoon de hele dag al gezegd van ik weet het niet, dus ik kan het niet uitsluiten.
1: Nee, en wat zou u ervan vinden als dat het geval is?
3: Ja, daar ga ik pas op in op het moment dat duidelijk is en nog niet van tevoren. Je kan mensen nu al wel voor de bus gooien, maar volgens mij wordt niemand daar beter van. We kunnen ons beter bij de feiten houden.
1: Ja, nou ja, het is niet zozeer voor de bus gooien, dat mogen anderen misschien doen. Maar het gaat ons natuurlijk om te achterhalen wat daar nou precies gebeurd is vandaag. Kijk, er is vanuit de boerengemeenschap aangekondigd om verregaande acties te houden vandaag op de dag van Prinsjesdag dus. Wat was in uw ogen verregaande acties? Wat zouden dat moeten zijn?
3: Wat wij hebben besproken is balen in het weiland in brand zetten, zodat je zeg maar op die manier ook de paniek en de wanhoop bij boeren uitdrukt. Mm-hmm. Hè, omdat hun bedrijven er ook op gaan. Mm-hmm. Dat is niet alleen onze mening, maar vorige week heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een reflectie naar buiten gebracht die dat ook aantoont. Dus mm-hmm. dat in hele grote gebieden geen landbouw meer mogelijk is. Mm-hmm. Maar zoals het nu lijkt, maakt de overheid je legale bedrijf illegaal door nieuwe wetgeving op te leggen. Mm-hmm. En vervolgens kan je daar niet aan voldoen en dan trekken ze je vergunning in. Ja, dan ben je gewoon geruïneerd. Dan blijf je met restschuld achter.
1: Ja, en nu zag ik een van die boeren die balen in de brand stak bij Breukelen, geloof ik was het. Maar die zei in ieder geval, die werd ook gevraagd naar die sabotageacties op het spoor. En die zei, nou daar neem ik echt afstand van. Dat vind ik echt niet kunnen. Bent u dat met hem eens?
3: Nou, dat is zijn opmerking en dat mag hij vinden.
1: Ja. Mevrouw Kuijpema, maar we gaan even naar Amsterdam, naar Mark, als u het goed vindt.
0: Ja. Het is 3-0. Sigankov mag hem binnenschieten vanaf de penaltystip met links naar de verre hoek gedraaid. Het is een goede Ajax-aanval. Tikkie breed en dan staat hij behoorlijk vrij en maakt hij zijn eerste voor Ajax. En dan heb ik het over Viktor Sigankov. Het is 3-0 voor Ajax. We zijn 69 minuten onderweg.
2: Ja, wij praten verder over dus die sabotage op het spoor. En ja, we zeiden het al, hè, de boer die Hans had gezien op televisie, die zei al ja, dat hij dat onaanvaardbaar vond. Vindt u ook, ligt dat misschien ook bij uw organisatie, dat u een boodschap aan boeren moet overbrengen dat u niet vindt dat ze dit soort acties moeten doen?
3: Nou, wij hebben met trekkerleiders samengezeten en opties besproken. Ook voor toekomstige maanden. Hè. Dat houdt niet op bij alleen Prinsjesdag. Want als er niks verandert, dan zou je meer druk moeten leggen op de regering. En dat doe je met je demonstratierecht en het recht om actie te voeren. Dus dat gaan wij ook zeker doen. En zeg maar de heel vriendelijke acties die we tot nu toe hebben gehouden, die hebben niks opgeleverd. Er is nog geen punt en komma van die brief waar de landbouw en vooral alle boerenbedrijven door geraakt worden. Mm. En waardoor gewoon, zoals het nu lijkt, kan geen enkele boer eraan voldoen. Hè. We hebben 10 informatieve bijeenkomsten gehouden. We hebben 15.000 boeren geïnformeerd. Daar nodigden we dan ook accountants bij uit. En die rekenden met wat er in die brief stond. En dan kan geen enkele boer het halen. Dat betekent dus dat iedereen gewoon kapot gaat.
2: Ja.
3: En ja, dat laten we niet over onze kant gaan.
2: Nee, ja, maar goed, je hebt aan de ene kant natuurlijk, je hebt demonstratierecht natuurlijk. Maar er is natuurlijk een grens tussen wat demonstratierecht is en wanneer het sabotage wordt. Of hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Ja. Nou ja, opgelegde wetgeving zou ook aan rechten moeten zijn gebonden en vooral ook aan plichten. Rechtszekerheid is een plicht van de overheid, maar ook bijvoorbeeld een vergunning is een mensenrecht. Daar houdt de overheid zich niet aan. En daar hoor ik niemand over, maar er zijn wel heel veel mensen die zo in psychische nood raken dat zij er geen gat meer in zien. En deze groep mensen, de boeren zijn niet de eerste die de afgelopen jaren vermaald en vermorzeld is door de overheid. Die heeft er een handje van. Er zijn nu al zoveel mensen slachtoffer door overheidsbeleid. Wanneer staan wij als Nederlanders nu eens op?
2: Maar ja, goed,
3: dat is toch te gek voor woorden? De toeslagenouders, de mensen in Groningen met hun aardbevingsschade. Mensen worden allemaal gek van de overheid. Heel veel mensen ook zien het niet meer zitten en doen hele drastische besluiten. Daar hoor ik niemand over. Maar bijvoorbeeld dat de treinen niet uit het station konden vanmorgen. Want zo stond het op internet. Er waren storingen waardoor ze niet konden rijden. Want dan leek het alsof er nog een trein op het spoor stond. Daar wordt nu een heel apart verhaal van gemaakt. Ik zag in het nieuws opeens ook een Big Bag voorbij komen. Ik denk, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar,
1: want dat klopt niet. Het waren echt alleen buizen.
3: Dat weet ik niet. Maar wat opeens, ze hadden het over buizen en opeens kwam er een Big Bag tussendoor. Dan denk ik, wat heeft dat er nou mee te maken?
2: Ja, maar
3: want er wordt ook heel veel op het spoor gewerkt.
2: Ja.
3: Daar waren ook meldingen van. Op 4 plekken in Nederland wordt aan het spoor gewerkt. En dat daar Big Bags bij staan, ja, dat lijkt me
1: logisch. Maar kijk, mevrouw Kuijper, maar even het beestje bij het naampje noemen. Hoeven we er niet een spelletje van te maken of zo. We doen er ernstig genoeg voor. Kijk, de angst die u schetst over de het boerenbestaan is natuurlijk reëel. Daar moet ook oog voor zijn. Dat is hartstikke goed als er een actiegroep is die daarvoor opkomt. LTO zegt, er zijn grenzen overschreden. Sabotage heeft niks te maken met demonstratierecht. Ik snap eigenlijk niet zo goed. Kijk, ik snap dat u zegt, ik moet nog blijken of dit door boeren is gedaan. Maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom u op dit soort momenten, als u in de landelijke media bent, niet zegt van, nou, ik moet nog kijken of het gedaan is door boeren. Maar als het zo is, ik neem er sowieso afstand van. Dit heeft niks met ons als boeren te maken. Waarom doet u dat niet?
3: Dat doe ik niet omdat ik inderdaad geen mensen voor de bus gooi voordat het zover is. Er werd mij ook al gevraagd.
1: Dat is toch niet voor de bus gooien? Hier wil je toch als actiegroep ook niks mee te maken hebben?
3: Daar hebben wij een rechtssysteem voor. En je wordt niet door de buurman, de journalist of de presentator veroordeeld. Daar hebben wij een rechtssysteem voor. En die moeten wij zijn werk laten gaan. En dat gebeurt in Nederland niet meer. Iedereen roept maar wat. Je bent als schuldig bevonden. Dat hebben we ook op 14 augustus gehad. Opeens werden boeren schuldig gemaakt aan een dodelijk ongeval. Daar is gewoon een vrouw voor gevaarlijk rijgedrag aangehouden.
1: Ja, dus het kan ook nog zijn dat het met die buizen helemaal anders zit. Dat het helemaal geen kwade opzet is geweest of zo, zegt u.
3: Dat kan ik toch niet bedenken. Daarvoor hebben wij het rechtssysteem. In het rechtssysteem is het zo dat je afwacht wat daaruit komt. En vervolgens wordt er door eventueel een rechter een uitspraak gedaan.
2: Ja.
3: Of iets blijkt heel anders te zitten en dan komt er helemaal niks van.
1: Maar je kan wel zeggen, als boeren dit gedaan hebben, dan keur ik dat ten zeerste af. Dat is ook een signaal naar uw achterban van, doe dit vooral niet.
3: Ik vind het vooral een signaal dat je het suggereert. Kijk, als je al
1: ik suggereer niks. U hoort mij heel goed wat ik zeg.
3: Ja, maar ik vind niet dat ik de positie heb om nu al iets te vinden van een ander. Okay. Dat is gewoon niet zo. Wij moeten gewoon het rechtssysteem eens een beetje zijn gang laten gaan. En dat gebeurt in Nederland niet meer. Je wordt geframed, je wordt buiten de groep gegooid. Ja. Mensen die opeens, die zijn fout. Dus daar mogen we nooit meer mee praten. Dat doen wij in Nederland de laatste tijd. Ik vind dat een hele rare eigenschap, want wij hebben een rechtssysteem. En dat functioneert volgens mij prima.
1: Goed zo. Dank voor nu, voor uw toelichting. Sita van Kuijpema, secretaris van de Farmers Defence Force.
2: In de Johan Cruijff Arena regent de doelpunten, Mark.
0: 4-0 voor Ajax. Oscar Glog mag hem binnenschuiven. Maar de aangever heet Dolberg. En dat aangeven dat gebeurt met een baltoets. Zo filijn, zo fijn. Hij raakt hem amper aan, maar precies genoeg. Waardoor de bal precies het goede effect en de juiste snelheid heeft. En in de loop van Glog komt. Die komt schuin op het doel af. En met zijn rechtervoet en links schuin voor het doel staan. Schuift hij de bal dan onder de keeper door. Het is een kwartier voor tijd. 4-0. Wat een mooie assist van Dolberg. Zijn tweede assist. En die eerste was heel mooi. Deze is ook heel mooi. Die jongen kan echt wel goed voetballen. Alleen hij vergeet het heel vaak ook te doen. Het is een kwartier voor tijd. 4-0. Glog de doelpunt te maken.
4: NPO Radio 1.
1: Het is iets over 9:30. Tijd voor Dorald Megens met het nieuws.
5: Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer op het traject tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als eerder vandaag. Op zeker 35 plekken werden buizen en kabels gevonden op het spoor. Dat leidde tot een flinke verstoring van de dienstregeling. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de FBI... en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. En als ze dat doen, dan heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een fitness-influencer die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. Een man van 43 uit Naarden blijft wel verdachte. Die steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. En FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De Eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters

0: doel staan, schuift hij de bal dan onder de keeper door. Het is een kwartier voor tijd, 4-0. Wat een mooie assist van Dolberg. Zijn tweede assist. En die eerste was heel mooi. Deze is ook heel mooi. Die jongen kan echt wel goed voetballen. Alleen hij vergeet het heel vaak ook te doen. Het is een kwartier voor tijd. 4-0. Glog de doelpunt te maken.
1: NPO Radio 1.
2: Het is iets over 9:30. Tijd voor Dorald Megens met het nieuws.
3: Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer op het traject tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als eerder vandaag. Op zeker 35 plekken werden buizen en kabels gevonden op het spoor. Dat leidde tot een flinke verstoring van de dienstregeling. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. En als ze dat doen, dan heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een fitness-influencer die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. Een man van 43 uit Naarden blijft wel verdachte. Die steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. En FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Kan Willem II nog wel tegen Ajax, Mark?
0: Ja, dat heb je net gezien, hè? 4-1. Tik, tik, tik, tik in de 16. Wat een mooi doelpunt. Sirani mag hem binnenschuiven. Maar het is echt een heerlijk stukje combinatievoetbal. Op de rand van de 16. Sirani legt met de borst klaar. En dan Obi, die invaller van Manchester United gehuurd. Steekt de bal de 16 in. Tikkie breed van Aalst. En dan is het heel makkelijk, want het doel is leeg. De vraag is nog even of het buitenspel is. Laten we alsjeblieft hopen van niet. Want er is het doelpunt veel te mooi voor. En ook in die zin veel te onbelangrijk om er nog dan naar te gaan kijken. Er wordt gewisseld bij Ajax. 4-1. Willem II doet dus wat terug. Twee minuten na de 4-0 van Klog is de marge weer terug naar 3. En komt Dies Jansen binnen de lijnen. Vol keren. En gaan we weer verder met voetballen. Want het doelpunt staat. Prachtig uitgespeeld door Willem II. Een stukje Champions League van het hoogste niveau van Willem II. Hoewel die tijden in Tilburg wel heel, heel lang geleden zijn. Eind jaren 90, toch? Champions League in Tilburg onder Ko Adriaanse. Goed, we gaan weer verder met voetbal. Gaat via Tsigankov naar Amrabat. Dribbelt richting de middenlijn. Vraagt aan zijn medespelers waar moet ik de bal naartoe spelen. Dus maar weer naar Tsigankov. Terug naar Dies Jansen. Zijn eerste balcontact is een schuine paas naar voren. Naar Baas. Baas naar de rechterkant. Naar Rosa. Terug naar Baas. En zo beleefde hij eigenlijk na het eerste half uur. Waarin Willem II een paar bijna grote kansen kreeg. Een relatief eenvoudige middag. En gaat het weer toe richting de cijfers. Die dit weekend ook boekte in Sittard. De 5-1. Het staat nu 4-1. En er zijn nog 12 minuten over. Ik sluit niet uit dat er nog een paar doelpuntjes bij komen.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie.
1: Ja, Mark Kloostra, kruipt Willem II wat uit de schulp dan? Want volgens mij was het tot nu toe eenrichtingsverkeer.
2: Ja, dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds wel, hoor. Het is een beetje aftellen naar het einde en kijken wie het toetje mag serveren. Of dat Ajax is met de vijfde. Of dat Willem II er nog een keer slim doorheen speelt als ze met te veel spelers voor de bal staan bij Ajax. Maar daar lijkt het in de laatste paar minuten niet meer op. Het is nog 8 minuten. En dan zitten de 90 erop. Ouazzane mag openen naar de linkerkant, naar Kloch. Maar die bal wordt dan weer weggekopt door Etaibi op het hoofd van Dies Jansen. Die de bal knap klaarlegt voor Ouazzane. Dan gaat het naar de kop van de middencirkel. 4-1 dus voor Ajax. Makkelijke avond zou je zeggen. En dat is het eigenlijk ook wel geweest. Want vanaf het begin was het toch wel eenrichtingsverkeer, zoals jij het zo mooi typeerde, richting het Willem II-doel. Maar toch, in dat eerste half uur, ik heb het al een paar keer gezegd, stonden ze bijna 3 keer alleen voor de keeper, die van Willem II dan. Nu Kloch, glipt langs de tegenstander, is in de 16, legt terug. Ouazzane legt hem op 5 meter van het doel. Daar staat wel ongeveer Dolberg, maar ook iemand van Willem II om de bal weg te trappen. Jansen vangt dan weer op, terug naar Ouazzane. Die geeft de bal dan weer schuin naar de middencirkel, terug naar Baas. En dan gaat het naar Rosa, halverwege de Willem II-helft. En dan zie je weer bij Willem II die 2 lijnen, die 4 verdedigers, die 5 ervoor. En dan nog eentje in de punt naar voren. In dit geval is dat Obi. Met die fraaie voorassist noemen ze dat tegenwoordig. Dat fijne paasje op Van Aalst. Die eigenlijk vrijzette voor paas. Ja, toen een tikkie breed en het doelpunt van Tsirani. Waardoor Willem II gescoord heeft. Daarvoor 4 Ajax doelpunten. Intussen is de bal in de middencirkel bij Jansen. Enrique wil de bal aan de linkerkant. Maar Jansen wil laten zien dat hij een goede trap heeft in zijn linker. En dat laat hij ook zien. Mooie crossbal naar de rechterkant op de borst van Mokkio. Maar die draait dan met een mooi trucje de bal wel achter zichzelf langs. Maar die tegenstander had daar ook op gerekend, Chuaon. En die gaat er dan met de bal naar vandoor. Komt de bal weer bij Chuaon. Schuine paas naar voren. Dit is goed gevoetbald door Willem II. Maar Van Aalst wordt daar net eventjes aangetikt. Tussen 2 Ajaxiden in is het Amrabat die een tikkie uitdeelt. Vrije trap op de middenlijn. En een wissel bij Willem II. Gurbus mag er ook nog even in voor 7 minuten. 4-1 is de tussenstand.
0: Het belooft morgen een bijzondere dag te worden op Texel. Daar zal de politie starten met het opgraven van 9 anonieme doden, met als doel om ze na al die jaren te kunnen identificeren. Politiewoordvoerder Erwin Sinteny, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, morgenochtend vertrekt u dus richting Texel naar de algemene begraafplaats in Den Burg. En wat gaat er dan precies gebeuren?
3: Nou, we zijn daar met meerdere disciplines van de politie, onder andere forensische opsporing. Maar ook met collega's van de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. En het Nederlands Forensisch Instituut zijn we bij elkaar om inderdaad die graven te openen. Onderzoek te doen naar de mensen die daar begraven liggen.
0: Ja, hoe lastig is dat, het openen van die graven? Want liggen die doden bijvoorbeeld diep?
3: Ja, ze liggen inderdaad gestapeld. In 1 graf liggen 5 onbekende doden bijvoorbeeld. En het eerste stukje gaat met een graafmachine, zoals gebruikelijk is op een begraafplaats. En daarna wordt het gewoon handwerk. Daarna gaan we stukje voor stukje van het gat gaan we uitpellen. En zo kijken welke lichaamdelen we tegenkomen. Die vervolgens worden die door een antropoloog beoordeeld. Daarmee kunnen we vaststellen hoe oud een lichaam is. En zal het DNA worden genomen uit de grotere lichaamsdelen die daar nog liggen.
0: Ja, en dat DNA wordt dus afgenomen, wat eerder niet kon. Hè? En dat wordt dan vergeleken met materiaal van vermiste personen?
3: Ja, het gaat niet heel snel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen.
0: Okay.
3: Nadat we het DNA-materiaal hebben gewonnen, moet er eerst een DNA-profiel worden vastgesteld. Dat gebeurt door het NFI. Gelet op de veelheid werk die ze daar hebben, zal het enige tijd vergen. We gaan hopen dat er binnen 2 maanden die profielen bekend zijn. En vervolgens gaan we met die profielen gaan we vergelijkingen trekken in de databanken die ons daarvoor ten dienste staan. We hebben een Nederlandse databank, ja. Maar er zijn ook Europese databanken, iFamilia bijvoorbeeld.
1: Hoe groot is de kans eigenlijk dat er een match uitkomt die, als we maanden verder zijn, die een link laat zien met, nou ja, met Urk? Want ik begrijp dat er ontzettend veel vissers vermist zijn geraakt in de loop van de tientallen afgelopen jaren op de Noordzee. Nooit teruggevonden. En ook dat er vanuit Urk wat, nou ja, wat zo'n sterke roep was voor deze actie die jullie nu gaan doen, toch?
3: Ja, die roep is inderdaad zonder meer aanwezig. We zien dat ook in andere aspecten als het gaat om vermissingen. Dat ze daar zeer actief zijn om daar een steen aan bij te dragen. Desalniettemin is niet te zeggen of hier specifiek mensen van Urk afkomstig zijn. Die kans is er. Maar we weten ook bijvoorbeeld mensen die zijn aangespoeld met een broek aan van het Engelse leger. Dus ja, dan moeten we echt in een andere hoek gaan zoeken. Willen we daar tot een match komen?
1: En nu zegt u van ja, Urk heeft er best wel druk achter gezet. Waar blijkt dat dan uit? Hoe werkt dat?
3: Nou, de mensen zelf hebben ook contact gezocht. Kijk, het valt en het staat met de toestemming van de burgemeester die we krijgen. Mm-hmm. Van Texel. Dat is wettelijk bepaald, want je mag een graf niet zomaar openen. Dat is hier gebeurd. Ik begrijp dat er ook contact is geweest vanuit de burgervader van Urk met de burgervader van Texel. Mm-hmm. Of dat specifiek heeft bijgedragen tot de toestemming die we hebben gekregen. Het is ook afhankelijk van andere factoren. Op een grafrust, zoals het heet. Een wettelijke bepaling dat een lichaam een aantal jaren daar moet blijven liggen. En daarnaast kunnen ook graven grafrechten bevatten. Mensen, nabestaanden die dan voor een x aantal jaren daarvoor willen dat mensen daar blijven liggen. Ja. Want
0: en dat is ook de reden waarom u 9 anonieme doden opgraaft. Terwijl er, ja, wat was het, 29 liggen?
3: Nou, in totaal 38. Maar als we deze 9 hebben gedaan, dan hebben we inderdaad nog 28 mensen te gaan. Waar we dolgraag een onderzoek naar zouden willen instellen. Maar daar zijn dus andere aspecten die dat op dit moment verhinderen.
0: Ja, dat heeft dus inderdaad te maken met die grafrechten. We hadden het dus inderdaad over die vermiste vissers uit Urk. Wat voor andere slachtoffers kunnen daar nog liggen in die graven?
3: Nou, wat we hebben gezien en wat uit de administratie gebleken is, en dan heb je het echt over de administratie uit 1932, waar toen de eerste zijn begraven, dat het ook mensen zijn met zwemkleding aan. Dus het kan ook inderdaad misschien een toerist zijn die al dan niet op Texel te water is gebleven, of ook is aangespoeld uit een andere omgeving. Dat weten we gewoon niet. Maar we zien dus ook mensen met een soldatenbroek, maar ook iemand die in zeildoek is aangetroffen. Bijvoorbeeld een zeemansgraf zou kunnen hebben gekregen.
0: Ja. U zei het al, het gaat eventjes duren voordat dat DNA is vergeleken. Of te kijken of er een match is. Maar stel, zo'n match is er. Wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Komen er dan bijvoorbeeld grafstenen bij?
3: Nou, dat weet ik niet. Dat is eigenlijk dan op dat moment aan de nabestaanden met wie we contact gaan zoeken. Wij zullen zelf die familie opzoeken en vertellen dat er inderdaad een match is aangetroffen tussen het DNA wat we dan al hebben van die achterblijvers. Mensen, we doen er al een poos oproep op. Als je familie bent van iemand die op zee gebleven is, sta je DNA af, nemen we dat op in de DNA-databank voor vermiste personen en onbekende doden. En op die manier proberen we matches te creëren. Dus we hebben al een flink aantal mensen die hun DNA hebben afgestaan. Ja. Die dus iemand missen. Een vader, een broer, een grootvader. En op die manier proberen we dat zo sluitend mogelijk te krijgen. Ja. Het doel is de mensen te identificeren. En de mensen die achtergebleven zijn, de nabestaanden, uit hun onzekerheid halen wat er met hun naaste gebeurd is.
0: Nou, dan gaat u dus mee aan de slag daar op Texel. Dank u voor dit gesprek en succes met het werk al daar. Politiewoordvoerder Erwin Sinteny.
1: Ajax Willem II, Mark Kloostra, welke kleur heeft het dessert?
2: De kleur van het dessert is rood-wit. Ja, dat is dan zo'n aardbeien vanille-ijs.
1: Bavarois?
2: Ja, Bavarois.
0: Dat is zo'n mix soft ijsje of zo. Ja, dat kan ook.
2: Ja, nee, ik zat meer aan een sorbet te denken. Oh. Weet je wel. Maar, de vijfde is dus door Ajax gemaakt, voor de duidelijkheid. En dat met nog 2 extra minuten te gaan, maakt dat de tussenstand 5-1 is. Wie heeft dan het doelpunt gemaakt? Want dat is ook wel vrij essentieel. Tolberg. Nou. Voorzet kwam van de rechterkant met de linkervoet van Tsigankov. En die werd net voor het doel, voordat Dolberg er al bij komt, met het hoofd verlengd door Finn Stam. Kopte hem op zijn eigen paal. En toen stuitte de bal het veld in. En heel alert en snel gereageerd door Dolberg, door vallend de bal op zijn hoofd te laten vallen. En hem tegen de netten te knikken. En zo heeft hij na 2 assists nu ook een doelpunt te pakken. En is het dus 5-1 voor Ajax. En gaat het publiek maar weer eens een feestje vieren. Want de overwinning is binnen. 5-1. Net als afgelopen weekend in Sittard tegen Fortuna. Het zijn duidelijke cijfers. Maar de grootste winst, denk ik, zit er maar A in. Dat dit met andere spelers gebeurt. Dus dat er wat spelers rust hebben gekregen bij Ajax. En B, er is een tijd geweest dat ze bij Ajax na een uur spelen moe werden. en dat het daarna spannend werd, dat is niet meer aan de hand. Het is nu andersom. Ja. Het is een uur uitrazen en dan maakt Ajax echt gehakt van, zoals het zo mooi heet. Nog 60 seconden, dan zit deze wedstrijd erop. Amrabat heeft de bal, misschien nog wel een zesde voor Ajax. Mm-hmm. Maar is overigens al dichtbij via Glock, maar die vond de voet van de Lange op zijn pad. De bal gaat nu naar Enrique en dan wil Ouazzane de bal. Die staat oog in oog met Sirani, de man van het enige doelpunt van Willem II. Daar gaat hij buitenom. Komt op de achterlijn, zet voor bij de tweede paal. Gaat iedereen onder de bal door. Haan krijgt hem in zijn voeten. Die gaat hem naar voren trappen in het niemandsland. 30 seconden nog als de bal in de voeten is van Amrabat. Nog één kans komt er voor Ajax. Nog één kans om er zelfs 6-1 van te maken. Bal naar voren in de as van het veld. Tsigankov geeft hem nu aan Gloch. Gloch naar de linkerkant. Daar is de ruimte bij Ouazzane. Tussen twee van Willem II. Voorzet wordt via een Willem II eruit verdedigd. En belandt dan in de voeten van Amrabat. Die geeft eigenlijk met alles aan. Fluit maar afscheid, zegt hij. Want tikt de bal al stilstaand naar Baas. Hij uit stilstand terug. En dan is het ook klaar. 5-1 voor Ajax. 1-0 Klaassen. 2-0 Brand. 3-0 Tsigankov. 4-0 Gloch. 4-1 Tsirani. 5-1 Dolberg.
0: Nou, lekker voor het doelsaldo, toch?
1: En Dolberg. Goede pot gespeeld. 2 assists.
0: En die Tonu die kon weer gaan zitten. Dat is wel jammer.

0: Bohemian Like You van Dandy Warhols.
1: Er komt vandaag ook een aantal grote voetbalclubs in actie in het buitenland. Jorrit Hansen is aangeschoven hier om ons een beetje bij te houden wat dat betreft. Laten we in Engeland beginnen. League Cup voetbal vanavond met Arsenal en Liverpool. Ja, dat is niet de belangrijkste bekertoernooi natuurlijk, dat is de FA Cup. Maar nemen ze een wedstrijd serieus?
2: Ja en nee. De League Cup, wat je zegt, tweede bekertoernooi in Engeland. Toch wel ver achter de FA Cup. Grootste toernooi, doen ook gewoon meer clubs aan mee. League Cup is wat kleiner. En je ziet ook wel grote clubs spelen in deze fase lang niet altijd met hun sterkste team. Maar het toernooi laten lopen, dat gebeurt dan ook weer niet. Kijk je naar de finale van vorig jaar bijvoorbeeld. Ging gewoon tussen de nummers 1 en 2 de competitie. Ja. Manchester City won van Arsenal. En we zitten nu in de derde ronde. Er zitten nog 32 clubs in. Alle grote clubs erbij. En kijk inderdaad naar Arsenal en Liverpool vandaag. Inderdaad niet met de sterkste opstelling, maar het is ook niet zo dat er een C-team in staat of alleen maar een jeugd, zoals dat in het verleden wel eens gebeurde. Kijk bijvoorbeeld naar Arsenal, Jurrien Timber is daar niet bij, maar ja, die is nog steeds terugkomend van een blessure. Ja. Bij Ipswich Town overigens wel leuk, Cian Fleming in de basis, maakt afgelopen weekend zijn eerste Premier League goal voor deze club. Arsenal kwam wel al snel op voorsprong door een oude bekende, of eigenlijk een hele jonge bekende, Max Dowman. 16 jaar, vorig seizoen de jongste doelpuntenmaker ooit geworden in de Premier League. Knappe actie, mooie goal. En het werd al snel 2-0 door Madueke. Dat staat hem nog steeds nu bij rust. Liverpool-Tottenham. Liverpool dat een wisselvallig seizoenstart kent. Begon met Frimpong en Gakpo. Gravenberg op de bank, gebeurt dit seizoen ook al vaker. Ja. Van Dijk is er helemaal niet bij. Liverpool geen reden gegeven, maar ik neem aan dat hij gewoon rust krijgt. En Tottenham, dat een ronduit slechte seizoenstart heeft. Daar ontbreekt zijn centrale duo. En dat zijn toevallig twee Nederlanders, Mickey van der Ven en Jean-Paul van Hekken.
3: Allebei
2: op de bank. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar Tottenham staat weer op achterstand. 1-0 doelpunt McAllister. Daar is het ook rust. Wat goed is om te zeggen, er staat wel iets op het spel. De winnaar van de League Cup plaatst zich voor de voorrondes van de Conference League. Wordt pas echt relevant als er een wat kleinere club wint. Exact. Anders schuift dat tikken door. Maar er staat wel iets op het spel in ieder geval.
3: Oh, daar in de arena hier in Amsterdam weten ze hoe belangrijk dat is, hè? Conference League halen.
1: Dan is er ook nog gespeeld in Spanje. Of er wordt nog gespeeld. Real Madrid komt in actie.
2: Ja, daar zijn ze net pas begonnen eigenlijk.
1: La Liga.
2: Real Madrid nu op dit moment tweede achter Barcelona. 3 puntjes minder. Speelt uit tegen een laagvlieger. Elche staat 1 na laatste. Zonder Denzel Dumfries. Nou, op zich geen ramp. Want
0: is het Nederlandse rustdag of zo?
2: Ik heb geen idee. Tot nu toe heeft Dumfries zo'n beetje alles gespeeld. 5 van de 6 wedstrijden stond in de basis. En ja, zijn stand-in is ook niet de minst. Trent Alexander-Arnold. Ja. Die moeten ze toch ook wel een beetje tevreden houden. Dus Dumfries krijgt rust. Je zou verwachten tegen Elche moet dat lukken. Ja. Tot nu toe nog wel 0-0. Maar wellicht dat hij nog gaat komen voor als opkomende rechtsback, als er straks toch nog doelpunten nodig zijn.
1: Kijk, dus die wedstrijd die is begonnen en je houdt ons op de hoogte. Je komt het volgende uur nog eventjes bij ons terug. Ja, het komend uur gaan wij het bijvoorbeeld ook hebben over een boek dat geschreven is. Stoeien met koeien.
0: Dat is. Doe je dat wel eens?
1: Ik ben er wel heel erg geïnteresseerd in. Wat moet je erbij voorstellen?
0: Een zeer bevlogen mevrouw die zich daarmee bezighoudt.
1: Een veearts.
0: Ja, en dan denkt u van ja, stoeien met koeien, wat is dat dan precies? Nou, straks alle details daarover. Ja. En Dierenpark Amersfoort krijgt een nieuwe chimpansee.
1: Oh.
0: Dat moet natuurlijk gaan matchen met die andere chimpansees.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: daar
1: kost
0: al zitten.
1: Ook weer tijd natuurlijk, hè?
0: Ja, als het alleen tijd is. Ik denk dat worden toch gevechten wie even de pikorde.
1: Ja, hiërarchie, de apenrotsen, die kennen ze daar wel.
0: Ja, niet alleen in de dierentuin.
1: Goed. Oh ja, we gaan het ook nog hebben over AZ, want dat speelt natuurlijk morgen in de Europa League uit tegen Sunderland. We zijn erbij geweest bij de persconferentie. En we krijgen de update van Dien van het Laar. Dat allemaal het komende uur. Tot zo.
0: Tot zo.

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
3: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
5: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
1: Daarom kom je op.
5: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: NPO Radio 1. 10 uur.
0: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Stoeien met koeien. Dat is niet de titel van het programma. Zo heet het boek van veearts Lilian Bergmans. Komt er straks over vertellen in Langste Lijn en Omstreken.
16: Dat is wel de titel van het programma. En is AZ klaar voor de Europa League ontmoeting met Sunderland? Hoor je straks meer over na het NOS-journaal. Met Dorot Megens.
17: Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten erachter zitten. Zo werden er in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
18: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
17: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. Personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtsevecht. Vanmiddag werden langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Dat gebeurt met software die ze krijgen van Iraanse diensten. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, vermeldt de AIVD niet. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De Eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Die kan dan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer bewolkt, het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
21: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
22: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
22: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
24: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
25: Van het bos tot in de tuin.
24: Zagen.
25: Snoeien.
24: Blazen.
25: Maaien.
24: Meer maaien.
25: En nog meer maaien.
24: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
25: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
24: Stiel. Sterk werk.
26: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Ja, dat is geen nieuw programma, maar wel een nieuwe tune. Nou, dat is hartstikke leuk. Dit is
27: de vaart er lekker in, joh.
1: Dat was van het sportnieuws toch altijd, dit, of niet?
27: Ja, dat komt nog wel een keer voorbij, denk ik, dit uur.
1: Opnieuw een simpele zege voor Ajax in de Eredivisie. Nu op Willem 2.
28: 5-1 voor Ajax. En gaat het publiek weer eens een feestje vieren, want de overwinning is binnen. 5-1, net als afgelopen weekend in Sittard tegen Fortuna. Het zijn duidelijke cijfers.
1: Ajax klimt naar de vierde plek. Zometeen wat reacties uit de Johan Cruijff Arena.
16: En dierenarts Lilian Bergman wilde dat als kind al worden, maar kreeg een heel ander schooladvies. Ze schrijft erover in haar boek Stoeien met koeien. En heb je nog meer dierenmanieren, Hans?
1: Zo jij wil. Dan moeten we naar die chimpansee. Want ja, hoe introduceer je als dierentuin een nieuwe chimpansee mannetje nog wel in een bestaande groep zonder dat dat leidt tot dit soort gedoetjes?
27: Dat is niet goed, hoor.
1: Het klinkt als een kinderfeest in een zwembad, dit eigenlijk. Het is toch echt gewoon een dierentuin.
27: Nou, jij spreekt uit ervaring.
1: Zometeen Dierenpark Amersfoort en een dierendeskundige met tekst en uitleg erover.
16: Goed. Voor AZ begint morgen het nieuwe seizoen in de Europa League. En meteen een mooie uitwedstrijd in en tegen Sunderland. De Premier League club van Brian Brobby en Robin Roos. Er was goed nieuws op de persconferentie, want Kees Smit zit weer bij de selectie. En daar is de trainer Leroy echt tot blij mee.
2: Zeker in balbezit is hij natuurlijk, kan hij geniaal zijn. Met zijn paasjes en met zijn dribbels. Dus daarin is hij zeker een toegevoegde waarde voor ons.
16: Ja, verslaggever Dien van het Laar is in Sunderland. Was ook bij de persconferentie. Goedenavond, Dien.
3: Goedenavond.
16: Betekent dat ook dat Smit gewoon gaat spelen, denk je?
3: Die verwachting, dat is het wel, ja, dat hij morgenavond gewoon aan de aftrap staat. Want ze houden hier in Sunderland houden er ook wel rekening mee. Want eerder op de middag waren er persconferenties op de trainingsaccommodatie van Sunderland zelf. En toen waren er zelfs Engelse journalisten die de naam Keith Smith in de mond namen.
16: Keith Smith.
3: Dat toch wel, ja, dat was dé naam waar de Engelse pers en ook Sunderland rekening mee moesten houden. En op het moment dat die fit zou zijn, ja, dan zouden alle ogen uit het Engelse kamp in ieder geval daar wel gericht op zijn. Nou ja, dat maakt dat trainer Leroy Echtold bij AZ natuurlijk ook wel een plekje inruimt voor
1: hij
3: zijn.
1: Hij was al bekend toch in Engeland? Hij was al een keer opgevallen, geloof ik, in de voetbaltalkshows, meen ik. Ja. Eerder dit jaar.
16: Hij heeft zich natuurlijk wel in de kijker gespeeld. Ja. Even over AZ sprekend, Dien. Want we hebben gezien dat ze voor het eerst eigenlijk het afgelopen weekend punten morsten. Dat was tegen Willem II. Toch een tegenvallertje. Hoeveel vertrouwen is er bij AZ voor deze wedstrijd?
3: Ja, behoorlijk veel. Want afgelopen weekend tegen Willem II, dat moeten we zien als een incident eerlijk gezegd. En het vooral niet groter maken dan dat het is. De spelers die hebben daar na de wedstrijd flink van gebaald. Maar ze zeiden ook, weet je, we hebben gewoon een goede competitiestart gehad. We moeten ons hier geen stempel op laten drukken. Dit was een wedstrijd die we hadden moeten winnen, maar we moeten vooral doorgaan. Want wat we aan het doen zijn op dit moment, dat is best bijzonder voor AZ zijnde. Dus dat is zeker wel iets waar ze trots op zijn. En dit tegen Willem II, ja, dat moet je niet groter maken dan dat het is. De media vraagt er dan behoorlijk veel naar, wij in dat geval. Mm-hmm. Maar zij hebben het wel achter zich gelaten. Al denk ik wel dat er intern wel wat oudere jongens zijn, zoals Kelvin Stenck, zoals Jordi Klaasie, die best wel even tegen een paar jongens hebben gezegd van kom, van deze kleine slordigheidjes, daar kunnen we niet op bouwen. Nee. Zorg maar dat je een tandje erbij doet. Want nu wacht Sunderland. En dat is een heel ander kaliber dan Willem II natuurlijk.
1: Ja, dat is een andere koek, zullen we maar zeggen. Nummer 7 van vorig seizoen. Dus zou je toch kunnen zeggen van ja, die is gewoon de favoriet. Nou, je had het over Jordi Klaasie. Even luisteren naar hem, want hij denkt wel dat er mogelijkheden zijn, hoor.
4: Is de moeilijke tegenstander? Ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Ook voor onszelf natuurlijk, om hiermee om te gaan. En jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen bewijzen en te mogen en kunnen meten met dit soort tegenstanders. Natuurlijk fantastisch stadion. De sfeer natuurlijk in zo'n stadion, dat het leeft, dat ademt voetbal. En dat zie je ook natuurlijk wel bij aankomst, hoe het stadion eruit ziet. Dit zijn wel echt fans, zeg maar. Die er altijd zullen zijn. Dan zag je ook dat ze natuurlijk een tijdje niet op het hoogste niveau hebben gespeeld. Dat maakt voor dit soort mensen niet uit. Die leven voor de club. Ja, en dat zijn wel natuurlijk mooie wedstrijden om in dit soort omstandigheden te mogen en kunnen spelen.
1: Ja, mooie uitdaging. En het is natuurlijk ook prachtig om daarin te spelen. Want merk je een beetje wat, Dien, als je daar zo rondwandelt en bent van die voetbalsfeer? Sunderland kan er wel wat van natuurlijk.
3: Ja, Sunderland is echt voetbalhemel. Maar dat komt ook omdat die staat waar de club op dit moment zich in bevindt, dat is echt in de gloria. Want die ploeg is vorig jaar 7e geworden. Dat hebben ze echt in 25 jaar niet meegemaakt hier. En voor het eerst in 53 jaar weer gekwalificeerd voor Europees voetbal. Dit zijn mensen bij de club die ik vanmiddag sprak. Stadionmanagers tot aan mensen die het gras maaien op de trainingsaccommodatie. Die weten op dit moment echt niet wat hen overkomt. Dit is het allerbeste scenario waar ze voor kunnen tekenen als supporter zijnde. En die hebben de afgelopen 10 jaar best wel veel gezien, van het derde niveau van Engeland tot wedstrijden waarbij je met een paar duizend man hier op die tribune zat. En dat ziet er gewoon heel erg lelijk uit, want er kan 50.000 man in en die zullen er ook in zitten morgenavond.
1: Zo.
3: 5 jaar geleden speelden ze gewoon ook op dat derde niveau. Ja. En dat ze nu dan morgenavond weer in volle gloria Europa mogen verwelkomen, daar zijn ze zich heel erg van bewust. Dus dit is wel hun moment of dit is hun moment om te shinen.
16: Ja.
3: Dus daar gaan ze morgenavond wel mee uitpakken.
1: En kippenvel. Wel, hè, natuurlijk. Want we hebben natuurlijk You Never Walk Alone. Maar Sunderland kan er ook wat van, hè?
3: Dat is dat nummer van Elvis Presley, ja, wat ze hier van tevoren.
1: Can't help falling in love.
16: Nou,
1: dat tipte wel aan, hoor. Hey.
16: Ja, ze hebben een beetje mooie documentaire gemaakt. Dat Sunderland Till I Die. Ja, dat is fantastisch.
1: Dan zie je dat ook. Ja, dan gaan de kelen wel lopen, hoor, morgen.
16: Ja, ja. Er was ook nog die ene speler van Sunderland. Nou ja, nou, dwalen een beetje af. die kwam bij VVV Venlo terecht op een gegeven moment. Heeft hij een seizoentje meegespeeld.
1: En altijd Limburg erin fietsen.
16: Ja, sorry, hoor. Trouwens, viel me wel op, Dien. Er waren maar 485 tickets aan AZ-fans verkocht.
3: Ja, daar zijn ze hier ook een beetje van geschrokken. Want ze zijn hier bij Sunderland zijn ze heel erg gewend dat die uitteams gewoon met 1000, 2000 man er naartoe komen. Uiteindelijk zitten er morgenavond rond de 500. En dat waren ze verbaasd over, omdat dit van de uitwedstrijden die AZ gaat spelen, dit ook wel de wedstrijd is die het beste aan te reizen valt. Ja. Maar goed, ze hebben kennelijk maar 500 mensen trekken een tripje naar Sunderland. Het is makkelijk aan te vliegen vanaf Newcastle. Maar daar zijn ze bij Sunderland niet zo heel rauwig om. Want dat betekent dat er veel meer thuissupporters in kunnen. En die gaan ze verspreid gewoon in die vakken stoppen. Het is wel bijzonder, want deze club heeft gewoon een wachtlijst ook van 18.500 mensen. Dus die stad, die 180.000 mensen telt. Wow. Daarvan zit al bijna een derde elk weekend of elke twee weken in dit stadion. En dan willen er ook nog eens 20% extra wilden weer bij zitten. Dus deze club is echt de levensader van deze stad. En je ziet ook op elke hoek van de straat zie je een muurschildering, of weer een vlag, of weer een verdwaalde speler van 12 jaar terug die een standbeeld heeft gekregen. Deze stad is echt Sunderland en andersom, zeg maar. Dus dat wordt morgenavond wel leuk.
5: Hey, Dean Kees Smit kennen ze dus wel, denk je, maar kennen ze AZ ook wel een beetje of?
3: Nee, totaal niet. Nee, echt voor een meter. Die trainer ook niet, aanvoerder Granit Xhaka, die vanmiddag bij de persconferentie zat, die heeft ook werkelijk waar geen idee. Die hebben gewoon trainingsbeelden teruggekeken en die praten gewoon cliché uit dat ze talentvolle spelers hebben en dat ze vooral uit moeten gaan van eigen kracht. Want als ze hier toch bij Sunderland gaan voetballen onder de stadionlampen in het Stadium of Light, nou, daar staat hen wel wat te wachten. Die hebben gewoon in een moordend drukke schema afgelopen weekend Arsenal, aankomend weekend Manchester City, hebben ze deze geobserveerd. En die weten eigenlijk best wel dat wanneer zij gewoon doen morgenavond wat ze moeten doen, dat ze beter zijn dan AZ. Dat heeft in de Premier League nog niet helemaal tot de gewenste puntenaantal geleid. Maar normaal gesproken mag je verwachten dat Sunderland dit Alkmaarse varkentje gewoon gaat wassen.
5: Ja, okay. Weet je hoe die heette trouwens, die gozer die bij VVV heeft gespeeld? Lee Cattermole. Die kwam even voor een seizoen over. Ja. Hey, nou, ja. Laten we dan even om in Sunderland sferen te blijven. Ja, start er maar in hoor.
1: Hoeveel toeschouwers morgen, Dien?
3: 50.000.

0: Morgenavond is hij dus te horen, vast en zeker, uit de keel van 50.000 toeschouwers bij Sunderland AZ. Ja, Presley.
1: Dat is wel iets om naar uit te kijken, inderdaad. Ajax had in eigen huis een makkie vanavond, won de inhaalwedstrijd thuis van Willem II met 5-1. En een van de uitblinkers was Oscar Gloch.
2: Yeah, I really enjoyed today with the team. I think it was a good game for me, but of course it was also because of the team. They played really well, also in defense. We defended good and we controlled the game and we pushed them back. And then, everyone bring his quality and like you saw, every player score a goal and everyone is happy.
3: What we saw was that the left side of the attack of Ajax today clicked very well, you and Julian Brandt. It looked like you exactly knew what the other one was going to do. Can you tell us something about the connection with him?
2: What you can say, he's really a good player with experience. You can learn from him from in the trainings, in the games, and I really enjoy to play with him. He understands me well, also without to play too much together. And I'm really happy to play with him, and I think this connection will be good also for the next.
3: Well, new players, of course, came in. Do you feel like that now it's already starting to click, that you're getting to know the other players better, or is it still something that it's going to need a lot of time?
2: Yeah, I think still we need to connect more, of course, but you can see that easy it comes more and more. And we really enjoy also in the dressing room. I think that's the most important, the atmosphere in the dressing room. Everyone is happy for each other, who play, who doesn't play. And it's a healthy team. And then it comes to the pitch. And it was a good game today and we need to continue like that.
1: Ja, Oscar Gloch dus blij, zoals het hele team blij is. En ze hebben de wedstrijd gecontroleerd gespeeld. Hij is erg te spreken over de wisselwerking met Julian Brandt. Hij zegt, ik kan veel van hem leren. Hè. We voelen elkaar goed aan, ondanks dat we pas zo kort samen spelen. En hij merkt dat het hele team steeds meer die verbinding weet te vinden. Dat het steeds makkelijker gaat en is die dus goede perspectieven voor Ajax.
0: Keurige samenvatting.
1: Ja, toch?
0: En groot vertrouwen spreekt eruit bij Ajax, in dit geval van Gloch. Goed, Lilian Bergman wist al op haar 10e dat ze veearts wilde worden. Maar ze kreeg het advies om naar het VMBO te gaan. Toch knokte ze zich uiteindelijk naar de universiteit om die droom van veearts waar te maken. En nu doet ze wat ze het liefst doet. En daar komt de titel van het boek, yep. Stoeien met koeien. Ja, Lilian, welkom. Goed dat je er bent.
4: Ja, dank jullie wel.
0: Wanneer dacht je dit moet de titel worden van het boek?
4: Eigenlijk omdat het ook wel in het boek voorkomt. En ik ben vrij, heel simpel gezegd, ik ben vrij lomp aangelegd.
0: Zeg je nou, sorry?
4: Ja, ik zal het even herhalen. Ik ben vrij lomp aangelegd.
0: Okay.
4: Dus we zeggen gewoon, ik doe niks liever dan alleen maar stoeien met koeien. En toen wisten we eigenlijk gelijk de titel. Ja, okay. Dat was eigenlijk wel duidelijk. Ja.
1: Ik werd eigenlijk meteen nog gepakt bij de eerste zin in het boek. Hè. Daar staat, een prik met een injectienaald in mijn eigen vinger. Toen wist ik het zeker, ik wil dierenarts worden.
4: Ja.
1: Hoe kan dat?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ongeluk zit in een klein hoekje, denk ik. Ik wist het eigenlijk op vrij jonge leeftijd al. Het was echt wel duidelijk. En inderdaad, aan de hand van een dagje meelopen met een paardenarts, waarbij ik mezelf in mijn vinger prikte, was dat het gewoon voor mij. Ja, ik wilde dat vak uitoefenen. Ja.
0: Hoe oud was je toen?
4: Ja, 10 jaar oud. Ja,
0: en dat was niet de bedoeling, hè? Even voor de helderheid, dat je jezelf in de vinger
4: prikte.
1: Een ongelukje.
4: Nee, precies. Ja, ongelukje.
0: Hoe kwam dat dan?
4: Ja, dat paard bewoog. Kijk, mensen kun je zeggen van, sta stil. Maar dat kan bij een paard kan dat natuurlijk niet. Of in het algemeen bij dieren kan dat niet.
1: Maar een ander die zou misschien denken, met zo'n naald in mijn vinger, ik heb het wel gezien, maar jij niet dus.
4: Nee, ik niet.
1: Maar goed, zo'n weg naar dat beroep van dierenarts of veearts, dat is natuurlijk een hele lange, zeker in jouw geval. Want je kreeg dus een schooladvies, VMBO. Je wist ook dat je een universitaire studie moest doen.
4: Klopt,
1: dus dat is een enorm traject geweest wat je hebt doorgemaakt.
4: Ja. Zeker, ja. Dus ik heb eerst op het MBO gezeten, inderdaad. Toen ben ik eerst naar het VMBO, toen naar het MBO 4 jaar. Voor de opleiding dierenartsassistent paraveterinair. Dus toen zat ik eigenlijk wel in de praktijk. Toen ben ik een jaar naar het HBO gegaan voor mijn HBO Propedeuzen. En daarmee kon ik starten. Nu kan het niet meer, maar in mijn tijd kon het nog wel. Aan de Universiteit van Gent. En dat duurde ook nog 7 jaar.
0: Ja. Dus, en ook daar, als je het boek zo leest, dan denk ik van je moet echt van goede huizen komen. Wil je ook daar je staande houden? Want ik begrijp dat er een professor was die hele beroemde woorden heeft gesproken, waar jij van dacht, dit prikkelt mij wel enorm.
4: Ja, mijn eerste collegedag, die bestond eigenlijk in een hele grote zaal met 600 mensen, 600 studenten.
0: Echt een hoorcollege.
4: Precies, echt een hoorcollege met een heel autoritaire professor aan beneden. Onderop aan het auditorium.
0: Ja.
4: En die zei letterlijk,

0: Van, kijk links van je, kijk rechts van je. Die zie je volgend jaar niet meer terug.
1: Allemaal afvallers.
0: Ja, en hij had wel gelijk.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is echt. Maar dat is niet leuk als je daar zit. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Jij had dan toen al een weg afgelegd van VMBO, MBO, HBO. Dus dan denk je, ja, maar wacht even, als ik nu hier zit, dan gaat mij dat niet gebeuren.
0: Nee, sowieso dacht ik, het gaat me niet gebeuren. Maar ja, toch denk je wel van, ja, er zit ook iemand naast mij.
1: En die denkt, rechts van mij.
0: Ja, precies. Daarom. Ik heb dat wel een beetje gelaten. Maar ja, ik heb wel op het moment dat ik afstudeerde en mijn diploma kreeg. Dus dat we die diplomering hadden, die uitreiking. Die is natuurlijk heel, dat is echt een hele happening. Want dan moet je ook je hoed moet je op. En dan moet je je korset moet je omdraaien. En toen is dat wel door mijn hoofd gegaan. Van dat hij dat wel gezegd heeft. En dat het ook daadwerkelijk klopt.
1: Maar wat maakt nou dat jij het wel hebt gered? Ben je gaandeweg steeds beter geworden? Het begon met een VMBO-advies, of ben je gewoon een enorme knokker?
0: Ja, ik denk het laatste. Ja.
2: Een lompe knokker.
0: Een lompe knokker, ja, precies.
1: Dat was ook een mooie boektitel geweest. Ja.
2: Heb je wel nodig als je met koeien gaat studeren.
0: Ja.
1: Maar hoeveel heeft dat... Ik kan me voorstellen dat dat dan jou enorm gemotiveerd heeft of zo. Dus hoeveel wilskracht moet je hebben om dit te kunnen dan?
0: Ja, veel. Je moet bereid zijn om heel veel te laten ervoor. Maar ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren of zo gezien. Want het was gewoon echt mijn passie, mijn doel en echt mijn levensdoel. Het was mijn grootste droom. Dus ik heb het ook niet zo gezien. Ik heb het wel zwaar gehad. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal wel omschreven. Maar ik heb het nooit gezien alsof ik heel veel heb moeten laten. Absoluut niet.
2: Als je even naar die foto's te kijken. Ja. Als je de flap, de kaft openklapt, dan zie je een heel aantal foto's van jou. Ja. Het ziet er niet uit alsof het zwaar is. En ik zie je volgens mij bijna overal op de foto's lachen. Maar het zijn niet alleen maar koeien geweest waar je mee gestoeid hebt. Ik zie een olifant hier. Ik zie hier volgens mij een chimpansee liggen. Of wat is het?
0: Een aap? Een aap. Ja, klopt. Ja.
2: En wat is dit hier nog? Dit is ook niet in Nederland, denk ik.
0: Nee, dat is een buffalo in Zuid-Afrika.
2: Waar heb je allemaal gezeten?
0: Ja, ik heb op heel veel verschillende plekken gezeten. Eigenlijk, ik wilde gewoon heel breed georiënteerd zijn met heel veel verschillende diersoorten. Dus ik ben eigenlijk, als ik niet aan het studeren was, was ik aan het werk. Als ik niet aan het werk was of aan het studeren was, zat ik in het buitenland voor een stage. Mm. Dus ik maakte hele lange dagen, hele korte nachten. Om dat ook allemaal mogelijk te maken. Maar ik ben geweest 2 keer in Zuid-Afrika, Thailand, Griekenland, Amerika, Canada, Roemenië, Schotland. Op heel veel verschillende plekken.
1: Moeten we een paar van die avonturen erbij pakken natuurlijk.
2: Even anekdotes.
1: Ja, eerst even naar Zuid-Afrika. Afrika, leeuwen steriliseren. Ja. Hoe ingewikkeld is dat?
0: Het steriliseren aan zich is niet echt ingewikkeld. Dat lijkt gewoon op een hond of een kat.
1: Ja.
0: Alleen.
1: Nou, je moet ze eerst te pakken krijgen.
0: Dat. En ze moeten slapen. Kijk, een plek waar ik stage gelopen heb. Daar opereren we ze dus ook gewoon aan de keukentafel. Waar ik ook gewoon zat eten. Dus,
1: er wordt aan de keukentafel een leeuw geopereerd.
0: Ja, precies. Ja.
1: En je weet ook dat hij enig moment weer wakker kan worden.
0: Ja, dus de kunst is natuurlijk om te laten slapen. Dus als je een goede dierarts bent, dan lukt dat. Maar ook de plek waar ik ben geweest, die hebben we ook wel eens gehad dat dat niet lukte.
2: De kunst is dat ze gewoon zo'n verdovingspatroon erin schiet. Of ben ik nou heel lomp?
0: Ja, je bent
1: ook al lomp.
0: Jij bent ook lomp, ja. Maar goed, op een gegeven moment is die verdoving weer uitgewerkt.
2: En je weet niet hoe lang dat duurt?
0: Nou ja, dat is een beetje goed. Ja, je weet het ongeveer, maar je moet wel goed anticiperen ook op reacties van
1: het
0: dier. Het
1: is gewoon een gok, hoor ik al.
0: Ja, het is niet alleen lompen, het is ook nog gokken.
1: Neushoorns, ben je ook mee bezig geweest? Ja. Het verwijderen eigenlijk van die horens, onthoorning noemen ze dat. Ja. Belangrijk, want?
0: Heel belangrijk. In Afrika, zeker in Zuid-Afrika, is het staat eigenlijk, zeker in het Krugerpark, staat er heel erg onbekend om stropers eigenlijk. Ja. Dus wat ze daar doen is eigenlijk de horens bij voorhand als al die hoornen, om eigenlijk te zorgen dat die niet meer echt aantrekkelijk is voor een stroper.
1: Want ze doen het voor die horens, ja.
0: Ja, en voor een stroper is het eigenlijk zo dat het is heel veel geld waard, omdat ze eigenlijk geloven dat het helpt tegen kanker. Eigenlijk is het niks anders dan bij ons onze nagels. Dus ja, echt medicinaal doet het niet.
1: Niet bewezen.
0: Nee, precies. En het is een symbool, een statussymbool. Maar dat is wel heel schrijnend, want ook we hebben ook wel echt wel gevallen gehad in Zuid-Afrika dat dat je gewoon een kalf, dus een jong neushoorn kalf, die stond nog te drinken bij zijn dode moeder die net gestroopt was, zeg maar. Dus dat is wel schrijnend.
1: Ja, dat omschrijf je inderdaad in dat boek. En tegelijkertijd zeg je ook in dat boek, dat vond ik wel opvallend, alles draaide om afstand. Niet uit kilte, maar eigenlijk juist ten behoeve van de dieren. Hè? Dus je wilde er ook niet ook emotioneel te dichtbij komen?
0: Ja, voor mezelf niet, maar ook niet voor het dier. Want het is en blijft een neushoorn. En ongeacht deze kan waarschijnlijk... Ja, je probeert eigenlijk wel dat ze op een gegeven moment... wel weer vrijgelaten kunnen worden in het Krugerpark. Alleen dat kan niet altijd. Maar daarom moet ze niet te veel vermenselijk eigenlijk. Dat is natuurlijk wat je wil. En daarom bewaar je ook die afstand. Ja.
2: Hey, het is een vak van uitersten, beschrijf je. En dat beeld reist natuurlijk ook als je het boek ziet. Bij nacht en ontij. Mm-hmm. Thuiskomen onder de stront. Je beschrijft het alsof je er trots op bent. Ja. Maar wat voor persoon moet je zijn om dit te kunnen?
0: Wat voor persoon moet je zijn? Ik denk dat je... Ja, je moet niet bang zijn om vies te worden. Absoluut niet. Je moet... door kunnen zetten, je moet aan kunnen pakken, je moet empathisch kunnen zijn, je moet sociaal kunnen zijn, je moet mee kunnen denken, je moet kunnen anticiperen. Ik heb natuurlijk niet alleen maar routinematig werk, dus ik heb natuurlijk ook spoedgevallen en dat soort dingen. En zeker als je net van school komt, heb je nooit alles gezien of gedaan. Dus het is zeker in dat soort weekenddiensten bijvoorbeeld, ook in mijn eerste weekenddienst, moest ik echt wel, dat is ook de uitdaging. Dus een stukje creativiteit komt daarbij kijken.
2: Is het een mannenwereld ook?
0: Ja, zeker. Ja. Tenminste, het was voorheen wel een mannenwereld. Alleen nu is het wel wat aan het evolueren naar meer vrouwen. Ja,
2: en
0: klopt.
2: Als jij dan komt en de boer heeft je nog nooit gezien, krijg je dan reacties daarop? Of?
0: Ik moet zeggen dat ik heb echt een super fijn team aan collega's. En die zitten al wat langer in de praktijk. En een van mijn oudere vrouwelijke collega's heeft voor ons echt wel de weg vrijgemaakt. Om het zomaar te zeggen. Dus de meeste veehouders zijn ook wel gewend aan een vrouw.
1: Dus het is onregelmatig werk, weinig slapen inderdaad. Het lijkt me soms, ondanks die afstand die je bijvoorbeeld in Afrika behield, ook emotioneel wel zwaar. Want je noemt ook een voorbeeld in het boek, dat je bijvoorbeeld een dood kalf uit de baarmoeder van een koe moet halen. Wat op zich lijkt me al een hele nare ingreep is. Maar in dit geval was het nog eens extra naar, want hij moest ook nog in stukken worden gezaagd.
0: Ja, dat was inderdaad in Canada. Is dat naar? Ja, ik weet niet of... dat is jammer dat het kalf natuurlijk niet leeft. Want je wil zo'n veehouder heel graag... De levende verlossingen zijn het leukste. Dan mag je elke veearts, hoe dan ook, dag en nacht voor wakker bellen. Dat is oprecht zo. Als mijn telefoon gaat 's nachts voor een verlossing... dan stap ik in de auto en dan gaat de muziekje aan... en dan word ik heel blij. Dat is gewoon zo. Alleen inderdaad een doodkalf eruit halen. De kunst is dan evengoed om... De uitdaging is gewoon om evengoed nog zo'n kalf eruit te krijgen, zeg maar. Mm-hmm. Dus is dat heel naar? Nee, op zich niet. Maar wel als dat nare consequenties heeft, hè? Ja. Zeker.
1: Laten we nou niet de indruk wekken dat het alleen maar ook treurigheid is. Want je komt ook hele grappige dingen tegen in de praktijk. Stel, iemand komt bij jou voor de castratie van een hond. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dan door waar dat nou allemaal goed voor is. En of dat nou echt nodig is, hè? Want vertel.
0: Ja. Je krijgt soms... Kijk, nu werk ik alleen maar met grote huisdieren. Dus schapen, koeien, geiten, varkens, alpaca's. Af en toe een paard. Maar ik heb inderdaad ook wel met honden en katten gewerkt. En dan krijg je wel bijzondere telefoontjes, ja. Dus als een hond gecastreerd wordt... of er dan geen implantaten teruggeplaatst kunnen worden bijvoorbeeld... dan is het aanzicht nog steeds mannelijk. Maar dat zijn wel dingen waar je...
1: Die mevrouw, schreef jij in dat boek... die was bang dat die zich moest schamen voor andere honden.
0: Precies,
1: hè?
0: Ja.
2: En dat? Kan je implantaten terugplanten?
0: In Amerika doen ze dat wel, maar in Nederland doen ze dat echt niet.
1: Allemaal cosmetisch.
0: Precies, cosmetisch, ja.
2: Er is veel in het nieuws vandaag ook weer over de agrarische sector. Jij komt veel op boerderijen. Jij zit denk ik ook aan de keukentafels koffie te drinken met misschien wel iets lekkers erbij. Wat merk jij van de spanning?
0: Ja, dat is echt wel schrijnend. Het is heel onzeker. Zijn hele zware gesprekken die we voeren met veehouders. Met name ook dus wat betreft die onzekerheid. Voor de volgende generatie. Wat gaat het doen? Welke beslissingen gaan ze maken? Welke investeringen gaan ze maken? Dat is echt super schrijnend. En ook, er is zoveel meer betrokken bij een melkveebedrijf... of überhaupt een bedrijf, dan alleen de veehouder zelf of de boer. Hè.
2: Hebben we dat goed genoeg in het oog, denk je? Vind je?
0: Nee, dat denk ik niet. Want ook, het is niet alleen de veehouder, maar het is wij als veeartsen. Maar het is de loonwerker, het is de voeradviseur, het is de klauwbekapper. Er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. En ja, ik sta achter mijn vak en ook achter de veehouders waar ik voor werk en waar ik mee samenwerk.
1: Want zijn er dan bepaalde dingen die veehouders van jou, vanuit jouw professie, wat ze met jou willen bespreken?
0: Ja, met name op gezondheid. Dus voorheen was het altijd zo van, werd eigenlijk een veearts gebeld voor een individuele zieke koe. En nu zijn we veel meer aan het kijken van, hoe houden we het koppel gezond? Dus je gaat veel meer naar preventieve diergeneeskunde, noemen we dat eigenlijk. Dus je werkt veel meer op koppelniveau. En het komt er ook veel meer om aan. Want ja, een stukje vruchtbaarheid is bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor de melkproductie. Dus eigenlijk wat die koe aan het doen is niks anders dan topsporten. Dus alle ballen moeten hoog gehouden worden, zeg maar. En daar zijn wij wel een belangrijk onderdeel in, ja.
1: Hey, de passie die spat er nog altijd vanaf, hè?
2: Nou, daar hoef je maar 1 seconde voor naar te kijken. En dan zie je niks loms, maar gewoon vooral de plezier en de passie inderdaad. Dus hartstikke goed, Lilian.
1: Mooi. Stoeien met koeien heet het boek van Lilian Bergman.
3: NPO Radio 1.
2: 10:30, Dorald Megens met het nieuws.
4: Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties. Bronnen bevestigen dat er in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. De politie zegt er niets over. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is die staaf verwijderd. Zo heeft de NS laten weten aan het ANP. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen over kritische Iraniërs die in het Westen wonen. Daarvoor waarschuwt de AIVD samen met de FBI en het Britse Cybersecurity Centrum. Dissidenten, activisten en journalisten die de software hebben gedownload zijn op de hoogte gesteld. En een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als er eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers.
3: Langs de lijn en omsteken.
1: Nog even terug naar Amsterdam, want Ajax won dus eerder vanavond met 5-1 van Willem II. We hoorden al een van de uitblinkers, Oscar Glog, maar ook Julian Brandt liet opnieuw zien een enorme toegevoegde waarde te zijn voor Ajax. Zaterdag scoorde de Duitser op vrije wijze tegen Fortuna Sittard, maar zijn doelpunt van vanavond was extra speciaal.
5: Yeah, I mean, today was a special one because it was my first goal here in the stadium. It was also the first win we had because we draw and we...

0: Aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties. Bronnen bevestigen dat er in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. De politie zegt er niets over. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, dit keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is die staaf verwijderd, zo heeft de NS laten weten aan het ANP. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen over kritische Iraniërs die in het Westen wonen. Daarvoor waarschuwt de AIVD samen met de FBI en het Britse Cybersecurity Centrum. Dissidenten, activisten en journalisten die de software hebben gedownload zijn op de hoogte gesteld. En een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als er eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Nog even terug naar Amsterdam, want Ajax won dus eerder vanavond met 5-1 van Willem II. We hoorden al een van de uitblinkers, Oscar Glog, maar ook Julian Brandt liet opnieuw zien een enorme toegevoegde waarde te zijn voor Ajax. Zaterdag scoorde de Duitser op fraaie wijze tegen Fortuna Sittard, maar zijn doelpunt van vanavond was extra speciaal.
3: Yeah, I mean, today was a special one because it was my first goal here in the stadium. It was also the first win we had because we draw and we lost against PSV, so it was definitely a special day.
4: It looks like week in, week out, you're in great shape. Is that also how you feel that you're thriving here at Ajax?
3: No, I feel brilliant. I mean, the team, the coach, everything gives me the confidence I need, to be honest. I feel really good in really good shape. Try to, obviously give back what I can to bring in my quality to help the team, because we know where we come from and we know where we want to go. So we need to deliver. That's all what matters, and me also.
4: It's Tuesday today. Do you know what's going to happen on Thursday morning?
3: No. It's because call up for the national teams.
4: Are you expecting something?
3: No, to be honest, I was out for quite a lot of time. So yeah, at the moment, obviously my focus is here. So
4: do you hope to get selected again? It's been quite 2 years. It's a long time.
3: Yeah, but I think every player hopes that he gets a call up. But if it's not this period, maybe it's the next. I try to force. The new coach with performances.
4: It would be quite special if you would be called up that you would play your first game here in the stadium.
3: Of course, but it's a lot of ifs and maybe. So I just see day by day and like I'm really relaxed.
2: Ja, zei Julian Brandt. Het ging dus over de vraag of hij weer verwacht geselecteerd te worden voor de Duitse nationale ploeg. Daar houdt hij niet echt rekening mee. Hij is er 2 jaar uit geweest. Het is afhankelijk van de coach natuurlijk die hem eventueel kan selecteren. Maar zijn focus ligt echt op Ajax. Heeft alle vertrouwen in dat het beter gaat, steeds beter gaat met Ajax. Hij hoopt daar wat bij te dragen met zijn kwaliteiten. Maar hij zegt ook van ja, we weten waar we vandaan komen. We weten waar we naartoe moeten. En we staan er goed voor.
5: Ja, mannen zijn jarenlang de norm geweest als het op sport aankwam. Maar er komt steeds meer verandering in, hè, op sportief vlak, maar ook daaromheen. Zo worden de eerste stadions gebouwd, speciaal voor vrouwenvoetbalteams. En die kunnen behoorlijk afwijken van de stadions die we kennen voor het mannenvoetbal, dat we tot nu toe kennen. Het Engelse Brighton en de Hove Albion is de eerste Europese club die een stadion speciaal voor het vrouwenteam laat bouwen. Want tot nu toe had die ploeg niet een echte eigen thuisbasis.
6: At the moment, Brighton play their home games 40 minutes away at Crawley's Broadfield Stadium and only play the occasional game at the Amex in Brighton, where the men's side play. But the Premier League schedule and the size of the Amex means it's not suitable for the women's side, according to the team's chairman, so it's hoped these new plans will get the team back into Brighton. The new stadium will be built on Bennett's Field, which is right next to the Amex, and will have a minimum capacity of 10,000.
5: Een minimumcapaciteit van 10.000. Dus Jonna Terveer volgt het vrouwenvoetbal voor de NOS. Jonna, goedenavond.
7: Goedenavond.
5: Ja, we hoorden over Brighton, maar in de Verenigde Staten was er eigenlijk al een mondiale primeur, geloof ik, hè, hiervoor.
7: Ja, klopt. Dat was Kansas City Current. Dat is een vrouwenvoetbalteam die meespeelt in de Amerikaanse competitie. En die club had in 2024 het eerste eigen vrouwenvoetbalstadion. En dat kan je misschien kennen omdat hun faciliteiten werden gebruikt door de Oranje Mannen dit afgelopen WK.
2: Oh, dat is het

0: stadion waar Oranje inderdaad ook actief was. Hé, hey Jonna, waarom zijn er speciaal stadions nodig voor vrouwenvoetbal? Want dat is een forse investering, toch?
1: Het is zeker een forse investering. Paul Barber, dat is de directeur van Brighton & Hove Albion, die heeft er zijn aandeelhouders moeten overtuigen om er geld in te stoppen. En dat is niet mis, 85 miljoen pond, dat is ongeveer 100 miljoen euro. Maar goed, het stadion moet er wel 50 tot 100 jaar meegaan. En waarom een ander stadion? Ja, omdat vrouwenvoetbal een ander publiek trekt. Veel meer gezinnen, veel meer vriendengroepen. Het is heel gezellig. Je kan bijna zeggen een soort festivalsfeer. Dus dat vraagt ook om andere faciliteiten en een andere beleving.
0: Noem eens wat faciliteiten die je dan nodig hebt.
1: Nou, bijvoorbeeld als je het stadion binnenkomt. Bij het mannenvoetbal bijvoorbeeld moet je door ingewikkelde poortjes. Nou ja, ga dat maar eens doen met een kind op je schouder in een kinderwagen. Dat is heel lastig. Nou ja, dan kom je dat stadion binnen. Dan wil je misschien die kinderwagen ook wel ergens stallen. Dus je hebt een kinderwagenparking nodig. Je wil dat er genoeg vrouwenwc's zijn. Dat je ergens de luier van je baby kan verschonen. Dat er gezondere hapjes en drankjes zijn. Misschien wil je wel een kop thee halen. Of niet alleen maar die burgers en frietjes. En als je dan in het stadion zit, is ook wel heel interessant. Ja, en bier inderdaad. Nou ja, en ik weet niet hoe jij die stoeltjes in het stadion zit, maar vindt van een mannenstadion. Maar vaak zit je toch wel een beetje krap. Terwijl,
0: beetje krap,
1: ja, als je met toch, ja. En als je met een gezin bent, nou ja, dan wil je toch wel een tas mee met wat jassen misschien erin. Of weet ik veel dingen die je dan bij hebt. Of met je kinderen op een soort love seat zitten, zoals dat in de bioscoop wel is.
2: Houdt je voor je popcorn?
1: Ja, nou ja, bijna wel. Die beleving dus. Vakken waar kinderen handtekeningen kunnen halen na de wedstrijd met speelsters. En ook, de sfeer is zo gemoedelijk bij een vrouwenvoetbalwedstrijd. Je hebt niet enorm veel beveiliging en al die stewards nodig. Dus ja, het is een andere beleving.
2: Ja, dit allemaal opgesomd is echt de bedoeling dus. Ja, die popcorn zijn natuurlijk grappig. Maar bedoel, wat je noemt, dat gaat echt gebeuren.
1: Ja, nee, ik was vorige week in Londen, heb daar ook met een architectenbureau dat wereldwijd stadions ontwerpt, ook voor het vrouwenvoetbal. En die zijn daar heel ver in, die hebben allemaal onderzoeken gedaan. En die weten precies wat fans van vrouwenvoetbal willen.
2: Maar waar komt het geld vandaan? Want ja, dat moet toch betaald worden.
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in Amerika vooral zijn ze heel ver. Daar zien ze de waarde van vrouwenvoetbal in. Dus daar heb je ook wat meer lef qua investeringen.
0: Maar daar heeft het ook een veel langere historie, toch?
1: Nou, eigenlijk niet. De eerste vrouwenvoetbalprofclub, dus voor vrouwen, is in 2020 opgericht, Angel City. Okay. Maar die heeft 6 jaar later, dit jaar, zijn zij al, volgens Forbes, 340 miljoen dollar waard. Okay. Dus er is geld te verdienen in vrouwensport. En als je dat ziet als investeerder, ja, dan wil je wel lappen.
0: Ja, maar ja, hoe groot is dan het contrast met Nederland? Want ja, je zegt, ze zijn wereldwijd wel bezig, hè, met inderdaad die speciale stadions. Kunnen we in Nederland ook zo'n speciaal stadion voor vrouwenvoetbal verwachten?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Want nu spelen ze toch vaak waar ook de belofte teams spelen of de jong teams. Of zijn het gedeelde faciliteiten. Ik denk dat het nog heel lang duurt, ook omdat de investering echt, wat ik al zei, het is echt veel geld. Je doet dat voor de lange termijn. Dus ik vraag me af of dat in Nederland snel er gaat zijn. Ik weet wel dat Hera United, het eerste profvoetbalclub voor vrouwen, wel plannen heeft om dat te doen uiteindelijk. En we hebben bij Ajax, die hebben nu een trainingscomplex voor mannen en vrouwen samen.
2: Ja. Okay.
1: Dus dat is ook al een stap in de goede richting.
2: Ja. Goed, dank voor dit inkijkje in de stadions voor het vrouwenvoetbal. Jonna Ter Veer van de NOS, dankjewel.
0: Er was meer sportnieuws. Kogelstootster Jessica Schilder is de enige Nederlandse atleet die nog kans maakt op de titel Europees atlete van het jaar. Mede hierdoor.
3: Haar vijfde worp. Die gaat ver. Die gaat heel ver. Die gaat zelfs sensationeel ver. 21-09. Goeiedag, zegt Jessica Schilder. Schiet hier uit haar slof.
0: Op de Diamond League in Shanghai wierp Schilder als eerste vrouw in meer dan 10 jaar verder dan 21 meter. Vorige maand won ze in Engeland voor de derde keer op rij de Europese titel.
2: Wordt volgend jaar druk in de Johan Cruijff Arena, niet alleen met voetbal. Gisteren was al bekend dat dit er gaat klinken.
4: Ja.
2: niet veel nodig om jou los te krijgen op Oasis.
0: Ja, heel leuk joh, Oasis.
2: Ja. Twee concerten in juli. En nou, misschien kun je dan ook nog hier naartoe, Edwin. Nee, ik wil nog
0: lang niet slapen. Er zijn geen sans.
2: Dat gaat wel gewoon gebeuren hoor, Roxy Dekker, die in een paar seconden het stadion wist uit te verkopen. En er komt ook nog een grote voetbalwedstrijd naar Amsterdam. De UEFA heeft de Europese Supercup toegewezen aan de Johan Cruijff Arena. Dat betekent dat half augustus de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League tegen elkaar spelen.
0: De transfermarkt is al een tijdje dicht en toch heeft FC Groningen zich nog versterkt. Hans Hateboer keert namelijk terug bij de club. De verdediger doorliep de jeugd bij FC Groningen, speelde meer dan 100 wedstrijden in het groen-wit. 10 jaar geleden vertrok Hateboer naar Atalanta en hij speelde ook nog bij Stade Rennes en Olympique Lyon.
2: De Nederlandse volleybalmannen zijn uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor in 5-6 van Finland. Dat was alweer de 4e nederlaag van het toernooi.
0: Nou, het dierlijk gehalte ligt hoog deze uitzending, want Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewoner rijker, namelijk een chimpansee. Tanno is zijn naam. Het mannetje gaat zich voegen bij de 9 andere chimpansees die de dierentuin rijk is, maar hij heeft ze nog niet ontmoet. Wie daar alles over weet is gedragsbioloog Helene Post. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Die chimpansee dus, Tanno, die moet zijn plek gaan vinden tussen de rest. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Is dat een langdurig proces voordat hij ze mag ontmoeten?
4: Ja, dat klopt. We hebben ook een transfer dus eigenlijk. Hè? Dus
0: ja, eigenlijk wel, ja.
4: Van net.
2: Hoeveel geld is er mee gemoeid?
0: En waar gaat hij spelen?
4: Nee, ja, of die middenvelder wordt of boven de top, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. En dat is denk ik exact waarom een chimpansee-introductie best wel spannend is. Want chimpansees hebben over het algemeen een hele directe en een hele duidelijke hiërarchie. Dus, en onze groep zit al heel lang bij elkaar. En als er dan een nieuw man bij je komt, dan kan zomaar die hele hiërarchie op de schop gaan. Dus de chimpansee-politiek begint op het moment dat ze hem ook daadwerkelijk kunnen zien.
0: Oh ja, want juist in de apenwereld heb je daadwerkelijk dat alfamannetje, dat ja, al die mannetjes willen zijn.
4: Ja, nou niet alle mannen hoor. Nee. Laat ik het zo zeggen. Elk dier heeft echt een rol in de groep. En dus het is ook niet per se zo dat elke man streeft naar ik wil een alfaman zijn. En ook voor Tanno hoeft het niet te betekenen dat hij de alfaman in de groep wordt. Als dat niet zo is, helemaal prima. Maar hij moet wel geaccepteerd worden door onze alfaman. En dat is een van de dingen waar we heel hard naartoe aan het werken zijn.
2: En hoe heet die alfaman die jullie nu hebben?
4: Onze alfaman heet Kumi. En dat is een hele vriendelijke man. Dus ik verwacht eigenlijk niet... Ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen. Dus ik verwacht eigenlijk niet eens heel veel problemen met hem.
2: Nee,
0: wel met anderen.
4: Nou ja, weet je, als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hey, ik stond eerst onderaan in de rang en wie weet met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen. En als alle dieren dat op een gegeven moment accepteren, is dat ook prima. Kumi kan zich ook voegen naar Tanno als Tanno wel blijkt.
2: Ik vind Tanno wel meer een naam voor de apenrots, eerlijk gezegd, dan Kumi.
0: Ja. Maar het gaat niet om naam, Hans.
2: Nee, maar je hebt een bepaald gevoel erbij. Maar wat voor karakter heeft Tanno?
4: Ja, Tanno is hij is iets ouder dan onze alfaman. En het is gewoon een fysiek fitte, sociale man.
2: Hoe afgetraind?
4: Afgetraind. En het is, dat is een beetje gek om te zeggen, maar ik vind het ook stiekem best een beetje een knappe chimpansee.
2: Oh. Oh, kijk, dat persoonlijke voorkeuren.
4: Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, je hebt ook wel eens... sommige chimpansees zien er gewoon echt wel mooier uit dan andere chimpansees.
0: Hij heeft geen bierbuikje en zo.
4: Nee.
2: Maar meet jij dat dan af, Helene? Wil je een chimpansee mooi vinden?
4: Soms zijn ze gewoon een beetje uit verhouding. Hij heeft een heel symmetrisch... Nou ja, het is een beetje gek gesprek.
2: Nu wordt het leuk.
4: Ja, nu wordt het leuk. Dus hij is... Ja, het is gewoon... moet ik zeggen dat... ik ben misschien een beetje bevooroordeeld. Maar al onze chimps zien er wel mooi uit.
2: Deze heeft een symmetrisch gezicht. En daar hou je wel van.
4: Hij heeft een rond gezicht. Ja.
0: Maar goed, ter zaak, hè. Tanno is nog niet bij die groep. Waar is hij nu?
4: Nee, klopt. Hij is vandaag aangekomen, dus hij zit nu nog apart in een verblijf. Dus hij kan de groepsgenoten wel al horen. Daar heeft hij tot nu toe nog niet heel veel op gereageerd. Dus hij is eigenlijk nu nog heel rustig. Ik denk dat alles gewoon een beetje intimiderend en spannend is, want alles is een stuk anders.
0: Ja, want kan je dat een beetje aan hem aflezen of hij gespannen is en zo?
4: Nou ja, hij was nu gewoon vooral heel rustig. En wat voor een transport van zo'n dier gaat hij vaak van tevoren onder narcose, omdat we nog wat door de dierenarts nog wat fysieke metingen willen doen. Dus de dierenarts controleert hem eerst voordat hij, om te zien of hij gezond is om op transport te gaan, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dan gaat hij uiteindelijk slapend de kist in en dan laten we hem eerst wakker worden, want hij moet wel helemaal wakker zijn voor onderweg. En dan brengen we hem pas over. Maar je merkt een beetje, net als bij mensen, als je net uit de narcose komt, dan voel je je nog een beetje soort groggy, een beetje duf. Dat zie je nog steeds wel een beetje aan hem. En nou ja, na gelang van tijd hopen we dat hij zich natuurlijk wat comfortabeler voelt en dat hij dan het hele verblijf gaat verkennen. En dat heeft hij nu nog niet heel erg gedaan, maar dat komt vanzelf, denk ik.
0: Ja, dus hij moet eerst wennen en dan vervolgens komt er natuurlijk een moment, dan moet hij voorgesteld worden aan die andere chimpansees. Ja. Hoe gaat dat? Ja. Moet hij ze allemaal een handje geven? Of?
4: Dat zou wel makkelijk zijn. Dat is niet helemaal hoe het werkt. We stellen ze wel aan specifieke individuen voor. Want we zijn heel bewust van die hiërarchie. Dus we willen als eerste dat die goed gaat, zeg maar, met Kumi, dus onze alfaman. Dus daar zal die zal eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. Oh, cool. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar. Maar ja, hoe lang dat duurt, is een beetje afwachten.
2: En wat is het horrorscenario, zeg maar, waarin het echt missenboel is? Wat zie je dan?
4: Nou ja, chimpansees ook in het wild, als ze je naburige groep tegenkomen, kunnen ze heel fysiek zijn. En die risico's zitten er zeker aan. Ik denk dat we echt tot in den treuren elk puntje hebben uitgedacht dat we kunnen uitdenken met onder andere ik, maar de dierverzorgers. We hebben een heel sterk team staan, maar we hebben ook met Stichting AAP heel veel contact met hun gedragsbiologen.
2: Ja, daar komt hij vandaan.
4: En ook van het FOK. Ja, daar komt hij vandaan. Ja. En ook met het FOK-programma van de chimpansees in Europa. Daar hebben we ook een adviseur voor de introductie. Dus we hebben tot in den treuren nagedacht, maar er kan inderdaad wat gebeuren. Wordt hij niet geaccepteerd door de groep, dan hopen we dat er uiteindelijk een ander plekje weer voor hem zal zijn. Maar zover zijn we nog lang niet. Want dit kan een proces van maanden zijn voordat we weten wat er gaat gebeuren. Maar het kan ook heel fysiek worden. En soms is dat ook even nodig om letterlijk even uit te vechten wie is de baas.
0: Hey, ja. Je hebt het over die Stichting AAP. Daar heb je hem dus leren kennen. Maar ze spreken daar vooral Engels, hebben die stichting. Hier krijgt hij met Nederlands te maken. Is dat nog een dingetje?
4: Ja.
0: Moet hij op talencursus?
4: Nou, hij moet op talencursus. Nou, ik denk dat dierverzorgers zijn heel erg gewend om ook heel veel dingen kracht bij te zetten met handgebaren. Dus als je bijvoorbeeld ergens mee bezig bent en je geeft een handgebaar een signaal van het is nu klaar. Nou ja, dat is natuurlijk in Nederlands of Engels niet anders. Maar je merkt wel, de dierverzorger nu van Stichting AAP is ook mee. Die praat inderdaad Engels tegen hem. Dus hij zal daadwerkelijk aan bepaalde dingen moeten wennen. Ja. Aan bepaalde signalen die wij geven van bijvoorbeeld een luik gaat open of dicht. Dat is in het Nederlands anders dan in het Engels. Maar dat leren ze snel genoeg.
0: Dat leren ze snel genoeg. Goed. Nou, jullie gaan dus met hem aan de slag. Het is dus een heel proces. Heb je enige indicatie wanneer de bezoekers dan ook kunnen gaan zien in het echt?
4: Dat ligt er een beetje aan hoe relaxed hij is in zijn binnenverblijven nu. Hij gaat uiteindelijk ook het grote binnenverblijf wat voor publiek toegankelijk is verkennen. Ja, we hopen dat dat wel deze week al gaat gebeuren. Ja. Deze week of volgende week. En als hij dan echt relaxed is en hij weet helemaal hoe zijn verblijf is, dan kunnen we een verdere stap gaan zetten voor de introductie.
0: Mooi. Nou, we wachten dat af. Ja. En hopelijk zeker. Is hij snel te zien in Dierenpark Amersfoort. Dankjewel, Helene Post, gedragsbioloog.
2: Het lukte Willem II niet om na het gelijkspel in Alkmaar ook te verrassen in Amsterdam. Het verloor vanavond met 5-1 van Ajax. Arman Afsaroglu sprak met de trainer van Willem II, John Stegeman.
5: Was dit een beetje zoals Barcelona Feyenoord? 5-1 verloren, maar wel leuk meegedaan?
6: Ja, leuk meegedaan. Ja. Ja, uiteindelijk qua uitslag wel, denk ik. En ik denk in de eerste helft dat we gewoon wel heel goed in de wedstrijd blijven. Ondanks dat Ajax wat kansen had. Begin vond ik eigenlijk niet, maar dus konden we wel. Ik vond wel dat we aan de bal iets meer moesten doen. Brengen iets vaster, iets beter. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we in de eerste helft best wel redelijk hebben mee kunnen ballen. Alleen het is gewoon doodzonde dat we 2 doelpunten tegenkrijgen voor de rust. Die had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen. Omdat ik dacht dat we de boel redelijk onder controle hadden.
5: Ze maken wel ook voor eens een paar foutjes. Dan kan je, als je heel kritisch naar jullie kijkt, zeggen dat moeten we dan eigenlijk helemaal gaan afstraffen direct.
6: Ja.
5: Ja, kijk jij dan ook?
6: Een beetje waar we, dat is ons spel op geënt, hè. Het is niet zo dat we Ajax onder druk zetten in eigen huis en op de helft van de tegenstander domineren. Dus nee, ja, we willen compact verdedigen. En ja, dan zijn dat de momenten dat als je ballen verovert, dat je er snel moet uitsprinten. En dat je aanspeelbaar moet zijn, dat je de bal moet vasthouden. En dat je ze moet pijn doen in de eindfase. En daar zijn we een paar keer wel geweest. Alleen uiteindelijk was dat niet goed genoeg.
5: Nou heb je twee wedstrijden tegen AZ en Ajax gespeeld op die manier. En ga je dat dan ook in wedstrijden tegen ploegen waar je wel punten tegen moet pakken, ook op die manier blijven doen dan? Of ga je dat iets wijzigen?
6: Daar ga ik nog eens even goed over nadenken.
5: Ga jij mij dat niet vertellen?
6: Dat ga ik jou niet vertellen, want daar ben ik zelf nog niet over uit. Ik ga van wedstrijd naar wedstrijd. Dat is volgens mij ook zoals we het moeten doen als Willem II. En het heeft niet zo heel veel zin om al vooruit te kijken naar aankomende zaterdag. Als ik zo de bus instap, dan ga ik daar eens even rustig over nadenken. Dan ga ik een nacht goed over slapen en over dromen. En dan morgen gaan we weer verder met de staf en met de spelersgroep om richting Fortuna te werken.
2: Ja. John Stegeman was dat, trainer van Willem II, in gesprek met Arman Afsaroglu.
0: Kleine stap van Tilburg naar de Europese velden, want er werd dus gevoetbald in Engeland en in Spanje. En Jorrit, die heeft het allemaal gevolgd. Ja, te beginnen maar eventjes met die League Cup, hè, derde ronde in Engeland. Liverpool en Arsenal in actie. Hoe is het afgelopen?
7: Nou, Arsenal stond voor bij rust met 2-0, had ik al verteld. Snel na rust is die wedstrijd eigenlijk wel al beslist. Weer 3-0. De tweede van de pas 16-jarige Max Dowman.
2: Oh.
7: Werd uiteindelijk 4-2. Maar toch weer een knap optreden van het jonge talent. Ik zei net al, jongste doelpunt te maken ooit in de Premier League was hij vorig jaar. Maar dan Liverpool Tottenham Hotspur. Ook in de League Cup. Derde ronde zijn ze daar bezig. Liverpool stond bij rust op 1-0. En 8 minuten na rust sloeg er een Nederlander toe.
8: Kakpo!
7: Ja, mooi, dat stadion dat heel even zijn adem inhoudt. Wat een mooie persoonlijke solo-actie van Gakpo. Kap naar rechts, schiet hem prachtig in de verre hoek. Kwam ermee op 2-0, Tottenham komt terug tot 2-1. Dan denk je dat je met Gakpo de mooiste goal hebt gehad. Maar Szoboszlai die haalt net uit vanaf een meter of 30. Die goal is echt het terugzien meer dan waard. Ja. Laat hem even op zijn borst stuiteren en knalt hem in de verre hoek. Ja. Voor wat het waard is, Gakpo kreeg het assist. Maar uiteindelijk Liverpool 3-1 gewonnen, dus ook door. Dus Arsenal en Liverpool die doen hun plicht eigenlijk.
2: En in Spanje, Real Madrid tegen Elche, die uit de onderkant van de competitie 0-0 stond het toen je hier de vorige keer
7: toen waren we nog
2: zat.
7: Een beetje aan het filosoferen. Misschien een lastige avond. Misschien moet Dumfries nog wel invallen, want die zat op de bank.
2: Was het nodig?
7: Ik was de studio nog niet uit, of het werd 1-0 uiteraard. Arda Güler, een knappe vrije bal ging via de binnenkant van de paal in de keeper het doel in. En even daarna werd het 2-0 bij Mbappé. Moest ook even de adem inhouden, greep naar zijn hamstring, maar speelde daarna door. Dus lijkt mee te vallen. En het staat nog steeds 2-0 met een kleine half uur te spelen.
0: Hey Hans, weet je dat Jorrit een voorliefde heeft voor de Saoedische competitie? Weet hij alles van?
7: Nou, voorliefde is een groot woord, maar ik hou het wel stevig in de gaten. En dit keer was er in Saudi-Arabië, werd er voor de Aziatische Champions League gespeeld. En daar liet Crescencio Somerville, die juist een paar weken het heel positief op zijn heup had, zich even van zijn slechtste kant zien.
0: Oh.
7: Was bij een simpel duel, begon een beetje plukken, duwen, trekken. Werd uiteindelijk een flinke duw naar zijn tegenstander, moest met rood van het veld. Nou, bij het opstootje dat ontstond kreeg de tegenstander uit Qatar ook rood. 10-10. Geluk bij een ongeluk, Al Hilal won de wedstrijd wel met 2-1. En voor wat het waard is, Cristiano Ronaldo had met Al Nasser een behoorlijk vervelende avond. Ah. Verloor met 4-0 van de club uit de Verenigde Arabische
0: Emiraten. Richting die 1000.
7: Ja, maar het is pas de eerste wedstrijd in die Aziatische Champions League, dus is nog niks aan de hand.
2: Heet gebakend, hè, daar.
0: Ja, zeker. Ja. Dan verzanden we weer in onzin, hè. Ja. Dankjewel, Jorrit. We zijn er doorheen voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf 9 uur met dan die wedstrijd. Ja, daar kijken we naar uit. Can't help falling in love with you. Sunderland tegen AZ. Zo is het. Nou. Gaan we natuurlijk uitgebreid volgen met Jeroen Elshoff en met Robert Maaskant als analist. Zo dadelijk het oog met
2: Wilfried de Jong. Fijne avond en voor later, slaap lekker.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
11: Ik heb zwaar taar.
12: Dit is Nidal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
11: Brown ogen.
12: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
11: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
12: Zijn familie mist hem.
13: What do you want to say to your dad?
14: Hello.
12: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
11: I want to live. I don't want to be far away from my family.
12: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
8: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
17: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: NPO Radio 1.
23: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teugen. Daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
24: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
24: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno de eerste Indonesische president tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid

0: die beslist.
1: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
0: Het moet ons juist bij elkaar houden.
1: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
0: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van JA21...
2: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
0: Als Jesse Klaver van Pro.
3: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
0: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
3: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
0: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
2: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
0: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijnen, en zijn koffertje.
4: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
0: En het maken ervan was nog een hele klus, en dat werd Heijnen niet altijd in dank afgenomen.
4: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaren in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
0: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
4: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
0: Ja, samenwerken dus. Want om met de woorden van de koning te eindigen...
1: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
0: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
5: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
0: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
5: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
0: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten. Premier Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
6: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
0: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
7: Treinstoringen, alle mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
0: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
8: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
0: Ja, want ook dat is traditie.
9: Ik doe dit al sinds 1982.
0: Ook Johan Flemmings, 's lands bekendste Oranje-fan, was er weer bij.
10: Blijft leuk. Het is morgens ook gezellig hier, liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
0: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
11: Weet jullie er ook veel van af?
12: Nou, van het Koningshuis?
13: Ja? Nee.
14: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
15: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst berede spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
0: Dat het spoor vandaag ontregeld raakt door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
15: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
0: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
15: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
0: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt... een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat... in de beveiliging van een elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
15: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest... op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
0: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dat was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal, en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
2: met een microfoon voor de neus?
3: Ja, dat zou dus kunnen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, Harry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maak je iets heel moois van.
0: Ja. Ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
3: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja. En hoe geldt dat voor de andere twee?
4: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen.

0: verkiezingen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij altijd eerst naar jezelf kijken. En bedenken hoe ga ik de komende weken weer een stapje beter doen. Ja, dus dat is mijn intentie.
1: Want hij begon ermee volgens mij. Hè? Viel het woord democratie en samenwerking een paar keer. En aan het eind ook nog weer ruim. En hij nam er ook echt de tijd voor.
0: En dat is ook volgens mij de intro van de miljoenennota. In het voorwoord van de minister van Financiën staat daar ook. Nederland is gebouwd op eeuwenlang samenwerken. En op moeilijke momenten in Nederland waren we het beste als we gingen samenwerken. En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
2: Ja, wij zaten ons dan toch een beetje af te vragen. Hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
3: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
1: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van ja, er wordt nu tijd voordat je kiest. En dat gebeurde ook.
2: Joost Eerdmans, Joost Eerdmans, 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
3: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
2: Aan een kruispunt.
3: Dat je ook gewoon nog rechtdoor kunt gaan.
4: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van ja, als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder, dan kun je niet oversteken. En dan, ja, ze zei volgens mij ook letterlijk, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
1: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing waar we hem niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, raak je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
0: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onder andere doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen, de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
1: Ja. Juist die twee partijen, die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
1: hoe ging het dan?
0: Nou, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar daar was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Je kunt het bijna nazoeken welke partij dat heeft ingebracht. Dus ik vind dat ook goed. Een minderheidscoalitie moet, ja, gewoon willen luisteren naar de oppositie. Ook partijen die misschien niet meekrijgt met een deal. Dan nog moet je, denk ik, kijken, kun je partijen breed ter wille zijn. En nu, komende weken, gaat die onderhandeling dan met partijen plaatsvinden. Maar ik vind het ook te zwart-wit om te zeggen dat je maar met een beperkt aantal partijen één deal kan sluiten. Want je kunt ook zeggen, er komt een begrotingsdeal, maar er komen nog losse afspraken met andere oppositiepartijen. Want een discussie over box 3 bijvoorbeeld, ja, die is ook nog niet beslecht, zeg maar. Dus ik vind het, wordt nu de taak voor het kabinet om gewoon de komende weken weer met iedereen aan in gesprek te raken. Dan ga je achter de schermen horen wat partijen bereid zijn te geven.
2: Maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken, namelijk Klaver zegt, prima als je met jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eerdmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
0: Ja, ik vind dus dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat goed voor Nederland is, dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud, dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is dit, deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Er zijn op sociale zaken, op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
2: Maar het is nog niet genoeg.
4: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor, waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met J21 alleen heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen, daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en JA21 en de ChristenUnie en andere partijen afspraken kunnen maken over een hogere reiskostenvergoeding, over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
2: maar
4: als
2: er was
4: toen,
2: één klein
4: als
2: verschil. Eén klein verschil. Over de hervorming in de sociale zekerheid zijn de oppositiepartijen zeer verdeeld. Over de tegemoetkoming in de energieprijzen, daar vond iedereen.
4: Maar ook toen
2: daar
4: waren er
2: wel
4: toen waren echt
2: kanten aan.
4: Ook toen waren er echt meningsverschillen. En kijk, volgens mij moeten mensen ook de troonrede nog een beetje laten bezinken. De koning deed volgens mij een heel duidelijke oproep. Die Hollandse traditie van samenwerking gaat niet over de helft plus één, de kleinst denkbare meerderheid. Nee, die gaat over hoe kun je de brug slaan, over je eigen schaduw heen stappen.
2: Meneer Brekelmans, over bruggen, kruispunten, uiteindelijk wilt u rechtdoor. Maar met wie dan?
3: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begrotingen en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
2: Dat zijn JA21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marcus Auer. En de ChristenUnie, 50PLUS, die willen allemaal meehelpen. Maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen. Wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
3: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel. Dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat, ik snap heel goed, het is nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien, we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
5: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
0: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat die vraag?
5: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als nee. u zelf stelt, dan moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
0: Ja, ik denk, nog steeds geloof ik dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En dit is
5: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
0: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee.
5: En dus, waar komt dat nou door?
0: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb, is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur teweeg brengen, maar cultuurverandering is heel lastig.
5: Ja, dat is
0: nog niet, maar dat is als iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur. Ja, maar ook in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
5: Ja, maar die tijd wordt er niet gegund waarschijnlijk. Nee, jaren.
0: Ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. Als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
2: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw partij, D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
4: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
2: En dat zij dan zeggen van ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg. Want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordelroosvaccinatie, die zei ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
4: Nou, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, Kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Hè? Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is, rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
2: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn, partijen die wat minder constructief zijn, omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
3: In principe wel, ja.
2: U heeft eerder gezegd, met ja 21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je die meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
3: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
2: Klaver heeft gezegd, op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
3: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
5: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
4: Nou, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
5: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
4: Nou, waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doet, maar
5: het is wel een andere, misschien een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen, nu gaan we echt stappen maken.
4: Nou, misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij, maar ik denk ook dat het goed is als een premier ook heel verbindend is en ook oog heeft voor de belangen van en de coalitiepartij en de oppositiepartij en vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken. En dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw, terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien, dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken, kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
2: Ik heb begrepen dat dat een van de redenen is waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans, heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen, dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen, jongens, zijn jullie nu helemaal akelige woorden volgen. Ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort. Dat
0: een
2: u zei.
0: Een van de lezingen die je hebt gegeven.
2: Ja, een van de lezingen die u hebt gegeven. Ja. Nee, het was geen optie.
3: Nou ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu, en volgens mij Henry ook, ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Of dit is nu mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling, maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is vanwege de versnippering in beide kamers, zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd, we willen een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen, die willen we nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
5: Ja, dus met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
0: Nooit kosten van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze 3 partijen, is dat ze nooit alle 3 tegelijkertijd zullen zeggen ten koste van alles, nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was er bij alle 3 de zeer ferme overtuiging dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. En daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging, het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden. En ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat gebeurt.
2: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
4: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na 2 kabinetten die zijn gevallen, een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had, dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren, we gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd. En het zal echt niet altijd makkelijk zijn. We zijn 3 verschillende partijen. En we hebben er nog 14 andere in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen. Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
2: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie drieën, meneer Brekelmans?
0: Ja, meneer Brekelmans.
3: Ja, nu wordt het wel heel intiem ineens.
4: Ja. Ja. Die vraag aan Ruben Brekelmans.
3: Andere twee vragen wordt ook nog.
5: Okay.
3: Ik zit niet van niks in het midden natuurlijk om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze drie is echt prima.
5: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
3: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
5: Wat is er, meneer Paternotte? Ik heb toch vragen.
4: Nou, ik vind liefde ook best een hoge lat.
5: Dat vind ik een goede opmerking.
4: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze twee heren. In liefde. Kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld. Maar ook dan ben ik ook nog niet meteen in katzwijn.
5: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels. Denk ik.
4: Nou, nee, dat is zeker waar. Ja. Wat dat betreft is hij... dat kan hij beter zelf omschrijven.
2: Laat ik toch de pret nog even een beetje bederven door te vragen naar de komende dagen. Want... Dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
0: Wat ik hoop, misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. Dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
2: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen, is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
3: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd, verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende 2 dagen partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt, dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je

0: dagen de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
1: Wat ik hoop, misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. Dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
0: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen, is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
2: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd, verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende 2 dagen partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt, dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van minuut tot minuut volgen, donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in het jaar.
0: Of november in de eerste.
2: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven hoe staan we er, hoe kijken we ernaar, hoe positioneren we ons. En hopelijk is dan de afdronk niet, het is in Den Haag 1 grote chaos, maar er is voldoende basis om verder te werken.
0: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen? Schaal van 0 tot 10?
3: Ik ben wel heel benieuwd. Maar ja, lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden met een vraag hier en daar. Stel ik me zomaar voor. Ja. Sophie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
0: Zeker.
3: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
1: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je wel richting die 4 uur gaat komen.
3: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. Dit gaat helemaal lukken.
4: Ja. Het is, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na alleen dit gesprek, dat jullie met z'n drieën op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
1: Graag gedaan.

0: was een opvallend ingetogen Bouwe Bob en hij zong Note to Self.
1: Patrick Nederkoorn.
0: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nederkoorn met een column hier aan tafel te hebben.
2: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
3: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
2: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. He, dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
4: Ik heb begrepen dat zowel, nou ja, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
2: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos, die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
5: democratie is geen platte rekensom.
2: Precies. Je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. En zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven, een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was die nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien wel een hele lastige vraag, of niet?
2: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was en van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
2: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, en Esther, voeg jij je bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
3: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jongen, neemt de jongen voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
3: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat eind halfwege jaren 60?
3: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen, maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is, die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is de... hij zegt ook, ik verveel me snel, ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde het net een stuk of 10.
2: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mens in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. En we doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen dat nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje die jullie maken, wordt zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, maar dat hoorde ik.
2: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem. Dat...
4: Wij, Vrij Indonesië, wij willen vriend zijn van alle naties. En dat verheugt mij zo

0: heel erg dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflictpunt meer bestaat.
1: Esther, jij zit te lachen. Jij laat je deze stem wel smaken.
2: Ja, hij lijkt heel erg op mijn vader. Dus ja, dat is gewoon zo.
1: Ja,
2: ja, die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus die, maar ik herken heel erg het timbre. Of ik, ja, dat.
1: Ja, en jouw moeder, die leeft. Ik weet niet of je vader nog leeft.
2: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
1: Je moeder leeft nog, die is 90.
2: Die is 90, ja.
1: Ja. En die is Indisch?
2: Ja, allebei.
1: Ja. Dat? Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Is dat, heb je er veel aan?
2: Heb ik er veel aan? Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalan Jalan Festival in Den Haag. En dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
1: Ja.
2: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
1: Ja, dat geldt natuurlijk voor veel mensen
2: zeker
1: die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal,
2: ja
1: het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
2: Nou ja, ze was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen, ja, maar ook logisch, hè, want ja, eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten, komt dat er zo doorheen.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik wel ontroerend, dat zo is, ja.
1: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
3: Ja, tuurlijk. Het is Als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt, ja, dit. Het is nog steeds voor de ene is een held, voor de ander roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
1: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
3: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd en die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur, architect. En Sukarno heeft ook tegen hem gezegd, hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg, je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dus dat vond ik ook mooi aan Sukarno, dat hij niet, hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme, maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten, om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest en daarin vind ik hem een humanist en daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort King Lear die door doldraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden.
1: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
3: Nu?
1: Nu?
3: Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van bijeen, dan is het een antikoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En
1: lekker absoluut.
3: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
2: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, ja, oh ja, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
1: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, Het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij de repetitie ook in beeld van met dat magnifieke hoedje.
3: Ja, ja.
1: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
3: Ja,
1: is dat een, is dat, zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
3: Dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. Het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden, nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om, heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie, dat een volk zelfrespect heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is, achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
2: Ja, ook dat. Ja.
1: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die, hoe zit dat, Esther?
2: Hoe zit dat? Nou, ik zou zeggen, levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel, in zijn studententijd speelde die. Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg
1: van.
2: Hield van de Nederlandse literatuur.
1: Eline Vere las ik.
2: Ja, hè, speelde zelf vrouwenrollen het liefst.
1: Dat is wel weer bijzonder.
2: Zeker. En op een gegeven moment ging hij, nam hij van zijn eigenlijk leermeester nam hij het over, die werd ziek en hij sprak een menigte toe en ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had Hatta en Shahrir naast zich, die enorm belangrijk zijn geweest en ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdracht en verklaring. Maar hij was het gezicht, hij was de man.
1: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie je af op toneel? Of is de een voortdurend de jonge en de ander de...
3: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945.
1: Mm-hmm.
3: Tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap en het begin van de koloniale oorlog.
1: Ja.
3: En dan maak ik een sprong in de tijd eigenlijk.
1: En dan doet Esther
3: de laatste uren van zijn
1: presidentschap. En praten oud en jong met elkaar?
2: Er zit een moment van...
1: Zou ik wel mooi vinden eigenlijk.
2: In. Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, wij hebben wel contact. Want Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al? Aanstaande vrijdag is dat première?
2: Tryout,
1: oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taanskeen en Esther Scheldwag. Heel veel plezier.
2: Dank je.
1: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: NPO Radio 1.
17: Middernacht, het begin van 16 september. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Naar aanleiding van de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers afgelopen avond. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet mee mag op zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik verwar poëzie vaak met de realiteit, schrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwe boek. Een boek vol poëzie en realiteit. Ik ga in gesprek met Jasmin Namafar. Psychiater, schrijver en dichter is mijn gast. Haar eerste bundel, Verblijf, werd bekroond met de C. Buddingprijs voor het beste poëziedebuut. En nu verschijnt Een topografie van geweld. Het is een poëziebundel, maar het is net zo goed fictie, memoire en essay. En dat alles voelt ook nog eens wonderbaarlijk vanzelfsprekend. Ik verwar poëzie vaak met realiteit, schrijft ze. Dat snap ik wel. Haar poëzie is zo echt als het maar kan. Jasmin Namafar is geboren in 1983. Welkom.
5: Dankjewel.
0: Ja, dat poëzie en memoire, essay, proza, het loopt door elkaar. Je gebruikt het allemaal. Ja. Voor als lezer voelt het heel natuurlijk.
5: En, gelukkig.
0: En hoe was dat voor jou?
5: Ja, ik heb het ook zo opgeschreven. Dus ik dacht niet, ik ga eens even een hele complexe tekst schrijven. Maar meer, zo kwam het. En toen dacht ik, moet ik dit niet in één vorm gieten? Dus toen ben ik dingen gaan schrappen, maar dat werkte niet. Dus dan heb ik het weer teruggehaald. Ja, dit was kennelijk hoe het moest ontstaan of zo. Ja.
0: En het wordt wel verkocht, om het zo heel plat te zeggen, als een dichtbundel.
5: Klopt, ja. Ja, je moet dan zo'n codetje geven aan je boek. En dan moet je kiezen. Het is heel moeilijk als je allerlei genres door elkaar gebruikt. Maar toen heb ik toch voor poëzie gekozen, ja.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen?
5: Ja, meerdere redenen. Onder andere omdat er ook wel echt gewoon poëzie in staat. Ook omdat het heel erg denkt in een soort beeldtaal. En die beelden komen terug in eigenlijk alle verschillende registers. Maar ook denk ik omdat de poëzielezer mij dit gaat vergeven. Dat ik al die genres door elkaar heb gebruikt. En ik weet niet of elke andere lezer dat doet.
0: Want die denkt dan, nee, ik wil...
5: Ik heb iets anders
0: proza gekocht. En nu krijg ik opeens ook een gedicht.
5: Ja, precies.
0: Het is... nou ja, alsof je geen rekening hebt gehouden met de conventies. Een beetje zoals, nou ja, schrijven. Gewoon lekker schrijven. Zoals een kind bijna. Maar dan zonder dat het kinderachtig is.
5: Ja, dat klopt. En dat komt denk ik ook echt doordat ik niet van plan was iets te gaan schrijven. Dus het was een projectje voor mezelf. Om me even, ja... Ik werd tijdens het schrijven van andere teksten, opdrachten, werd ik de hele tijd lastig gevallen voor mijn gevoel door een soort beeld van een man. En ik wilde dat beeld weg, zodat ik me weer kon richten op die, ja, op die gewone opdrachten. Maar dat lukte niet. Dus toen dacht ik, ik ga wat opschrijven. En dat is deze tekst geworden, uiteindelijk.
0: Ja, en nou ja, het gaat dus over geweld, een topografie van geweld. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, wat er gebeurt als je het maar gewoon toelaat. Als je je ervoor openstelt.
5: Ja, dat heb ik geprobeerd te doen. Ja.
0: Als je het waarneemt.
5: Ja, als je het allemaal naar binnen laat komen. Ja.
0: Ja. Zullen we gewoon eens beginnen met een gedicht?
5: Ja, is goed.
0: Zou je Zeegazellen willen voorlezen?
5: Ja. Zeegazellen. Omdat hij mijn woning bezet, zijn gedrongen lijf tegen mijn oogleden drukt, wacht ik op een zeegazelle. Een vrouw met hoeven niet voor steen gemaakt. Zachte zolen, haar stem zout als een Artemisschelp. Mijn ogen leunen zwaar op de waarheid, verdragen geen verhalen met stokrozen en aroma van lelietje van dalen. Geen geschiedenisboeken met zwarte letters op wit papier. Zijn stropdas is nabij. Op de grond een tapijt van flats in een land als het mijne, met hoge stoepranden, oleanders, vlezige vijgen, terwijl ik thuis ruimte maak in de berging, op zolder, in mijn bed, voor bagage en een bezem. Ik laat de dood aan mijn kruis ruiken, in mijn mond blaffen en wacht op haar, bloot en zonder hoorns. Haar buik nog warm van die ene keer dat ze op straat liep.
18: Dit is het eerste gedicht.
5: Ja.
18: En hier verschijnt een man met een stropdas.
5: Ja.
18: En ik begreep dat die man met die stropdas er ook al was in je vorige bundel.
5: Ja, dus dit is ook het laatste gedicht uit mijn vorige bundel. Dus ik heb iets raars gedaan door hem weer erin te zetten. Maar dat was inderdaad het eerste moment dat die man zich aandiende.
18: Ja, dan is de vraag. Wie is die man?
5: Ja. Ja, dat is een moeilijke vraag. Want die man, als ik ga proberen te zeggen wie die is, of als ik naar hem probeer te kijken, dan ontglipt hij me. Maar het is een man die, ja, die zou bij mij in de straat kunnen wonen, maar het zou ook een agressieve wereldleider kunnen zijn. Hij in de bundel of in het boekje zelf verandert hij ook steeds voor mij. Dan is het weer iemand die ik een keer ben tegengekomen, die ik niet heel prettig vond. En dan is het weer iemand op het nieuws. En zo verschuift die man. Maar zijn contouren zijn de hele tijd hetzelfde. En de stropdas ook.
18: Ja, je zegt dan, je kan hem op het nieuws bijvoorbeeld tegenkomen. Je schrijft bijvoorbeeld ook: gisteren keken Vee en ik naar het nieuws. Het ging over het pleegmeisje uit Vlaardingen. Hoe zij in een metalen kooi werd gezet die onder stroom stond. Hoe zij naakt moest dansen. De onherstelbare hersenschade die ze opliep. We zepten weg. Zepten weer terug toen het ging over de genocide en hongersnood in Soedan. Duizenden mensen werden in moordend tempo afgemaakt door mannen met kogelpatronen over hun schouders. Geweren gericht op de hemel. Wie zijn zij? Wie zijn wij?
5: Ja.
18: Nou, daar heb je wel geweld.
5: Ja, precies. Ja. Ja, ja.
18: En geweld ook in het nieuws.
5: Ja. En dus ook het bizarre gegeven dat je kennelijk bij het ene geweld moet wegzeppen en het andere geweld toch tot je gaat nemen. Ja.
18: En waar
5: ik weet niet wat erger is eigenlijk.
18: Nou ja, is dat ook de vraag, wat er erger is?
5: Nou, weet ik niet. Maar het houdt me wel bezig met hoe we zo de hele tijd getuigen zijn van al dat geweld. En hoe weinig we er mee kunnen doen, maar ook mee doen. Dus ik denk wel dat we meer kunnen doen dan we doen. Ja. Dus ik weet niet of er nou een gradatie in ergheid moet zijn, maar ik denk wel dat het erg is dat we, ja, dat we er weinig mee doen.
18: En dan dus ook erg als we wegkijken, misschien dus toch erger.
5: Ja, misschien wel is dat erger, ja.
18: En het is natuurlijk ook wel menselijk.
5: Zeker, ja, absoluut. Ja, anders ga je stuk.
18: Ja, jij doet het hier ook in dit stukje. Je zept weg.
5: Ja, ja.
18: En dan kom je terug.
5: Ja.
18: Ook verschrikkelijk, maar iets wat je dan weer wel aan kan.
5: Kennelijk, ja. En hoe werkt dat in je hoofd? Dat je het ene wel aan kan en het ander niet. Ja.
18: En jij hebt het beeld gekozen van een man met een stropdas. En daar schrijf je over: wanneer ik besluit over hem te schrijven, moet ik proberen helder te krijgen wat hij doet en wat hij gedaan heeft. Ik zal moeten schrijven over het doordrukken van een penis terwijl je dijen niet meegeven. Het betasten door een schoolvriend op een runderleren bank. Op de huid van een koud dier. Het vermoeide weten van je lichaam. Wegduwen zal niet voldoende zijn. Eén keer nee zeggen, horen hoe je stem verandert, dan nog eens. Je moet niet zo moeilijk doen. Het was een geintje, toch? Het zwaktebod. Hoer. Zinnen herhalen met een stem die niet de mijne is, maar wel de mijne moet voorstellen. De vuistslagen, de vlakke hand, alles. Ik zal moeten schrijven over de fluistervormen die zich door de gangen op kantoor bewegen, in de trein en op school, achter voordeuren, iemand niet uitnodigen, iemand nooit iets vragen, argeloos iemand over het hoofd zien, het uitsluiten van mensen, sommige meer en vaker dan anderen. Ik zal moeten schrijven over geweld dat ik me niet kan inbeelden, maar er wel is.
5: Ja.
18: Wat een taak.
5: Ja, ja, het was ook wel echt een opgave toch ook om het te schrijven.
18: Ja, maar dit is een stukje met allerlei vormen van geweld. Seksueel geweld, maar ook het negeren van mensen, wat je ook al ziet als geweld.
5: Ja.
18: Ja, ga er maar aan staan.
5: Ja. Ja. Ja, ik weet het niet. het was een soort krachtinspanning. En ik heb het ook maar met een. Je doet het natuurlijk met een soort deel van jezelf. Een soort schrijversstem die je dan opzoekt. En een soort focus. Maar tegelijkertijd, ja. Ik vond het wel ook heftig om dan zo te denken. Oh, welke vormen van geweld zijn er? En ik heb natuurlijk helemaal geen volledig beeld gegeven. Er is nog zoveel meer geweld. Ja.
18: Maar voelde het als een plicht? Van als ik hier helemaal aan begin. Als ik naar die man met die stropdas ga kijken. Dan moet ik ook kijken.
5: Ja, ik denk wel dat het een beetje als een plicht voelde, ja. Ja. Het voelt ook wel alsof ik er nu een beetje van af ben. Nu ik het heb opgeschreven. Ja. Ja.
18: Hoe is dat, negeren en iemand nooit iets vragen, argeloos iemand over het hoofd zien. Hoe is dat voor jou een vorm van geweld?
5: Ja, dan ontken je eigenlijk dat iemand er is. Dat iemand bestaansrecht heeft, ruimte inneemt. En ik denk dat geweld gaat over iemand zijn ruimte gunnen. Dus als je dat niet doet of als je iemand niet ziet, dan ondermijn je dat.
18: En zijn we dan niet eigenlijk allemaal wel eens die man met die stropdas?
5: Absoluut, ja. Ja, ja. Helaas. Ja.
18: Ja, ook omdat je schrijft, ik moest laatst huilen om de man met de stropdas, omdat hij niet begrijpt wat hij aanricht. Hij verlangt naar dure meubels, iets met strakke lijnen of juist met extreme vormen. Hij verwart dat met karakter en associeert het met aanzien. Hij functioneert probleemloos zonder te begrijpen wat hij doet, wat hij koopt, wat hij eet, hoe hij zijn servet gebruikt.
5: Ja. Ja, ik denk dat we allemaal de hele tijd richten we natuurlijk geweld aan. Klein, als je geweld tenminste breed opvat, niet alleen als fysiek geweld, maar ja, ook dingen veronachtzaamd of weet ik veel, iets koopt vanuit de bio-industrie. Je kan eigenlijk denk ik niet leven zonder de hele tijd schade aan te richten. Zo is de maatschappij nu in ieder geval helemaal ingericht. En ik zou ook geen maatschappij kunnen bedenken die op een andere manier is ingericht. Ja, misschien wel zonder de bio-industrie, maar maar dan blijft er nog zoveel over, ja.
18: Wat brengt het je om naar geweld te kijken?
5: Ja, ik denk dat ik me heel toch heel medeplichtig voelde aan al het geweld wat de hele tijd om me heen aanwezig was. En ik voelde me machteloos dat ik daar niks aan kon doen. Of dat wat ik deed, dat als veel te weinig voelde. Dus het brengt me, denk ik, ja, die concentratie heeft me, denk ik, in ieder geval gegeven dat ik beter onder ogen ben gaan zien waarom je dus ook de hele tijd wegkijkt. Of waarom, waarom het niet te doen is om met die hyperfocus te leven, zoals ik wel geprobeerd heb in het boek te beschrijven.
18: Iemand die ook langskomt, dat is je zoon. En daar heb je vragen over. Bijvoorbeeld wanneer je hem moet uitleggen wat genocide is.
5: Ja.
18: Wanneer moet je dat aan een kind uitleggen?
5: Ja, geen idee. Ik bedacht me dus laatst dat ik dat dus feitelijk al gedaan heb toen ik hem wat vertelde over de ervaringen van mijn oma in de Tweede Wereldoorlog. Dat ik toen hoorde dat ik aan het vertellen was, nou, wat de bezetter gedaan had en wat dat ze vooral naar een bepaalde groep mensen achteraan gingen. En toen was ik feitelijk in kindertaal al genocide aan het uitleggen zonder allerlei details en zonder het woord genocide. Dus ik denk dat het erbij hoort, alleen het is wel vervelend.
18: Ja, want dan komt dat geweld zo jong als zo'n leven binnen.
5: Ja.
18: Hetzelfde vraag had je over het woord femicide.
5: Ja. Ja, dat heb ik nog niet. Die moet ik nog tackelen, maar ja, dat klopt, ja.
18: Weet jij van jezelf waarom je daar zo bewust mee bezig bent?
5: Nou, er is een moment geweest dat was vorig jaar. We hadden natuurlijk de oorlog tegen Iran dit jaar. Die begon in januari of zo. Maar vorig jaar was er ook even dat Israël en de VS in juni die raketten op Iran afvuurden. En toen voelde ik, toen kwam er een soort van paniek over me heen. Van, ik heb familie in Iran wonen en ik dacht, straks komt dat op hun huis. En tegelijkertijd waren er in mijn omgeving allerlei mensen die dat even vergeten waren. Dat ik familie daar had. En toen voelde ik zo heel duidelijk hoe dat je leven kan kleuren. Of dat je er gewoon dat helemaal niet je leven kan kleuren. Omdat er zoveel dingen zijn. En toen, dat is voor mij wel kantelpunt geweest dat ik er zo mee bezig ben gegaan.
18: Je schrijft ook over hem: ik denk dat geen lichaam vrij is van geweld, maar misschien bestaan er wel lichamen die niet door geweld bijeengehouden worden. Zo'n lichaam gun ik hem.
5: Ja.
18: Wat is een lichaam dat bijeengehouden wordt door geweld? Ik heb daar vandaag heel lang over nagedacht. om te onderzoeken of dat bijvoorbeeld op mijzelf van toepassing is. Wordt mijn lichaam door geweld? Ik wist het niet zo goed.
5: Nou, ik denk dat heel veel wat we doen in het leven, dat is reactief. Dus, en dat is logisch, want we zijn mensen, dus we gaan sociale interacties aan. Maar dat dus heel veel gedrag of gedachtes geïnternaliseerd en erin geslopen worden als een reactie op geweld waar we aan bloot hebben gestaan. En ik kan me voorstellen dat heel veel lichamen zo werken.

0: dat je, als je op straat loopt, dat je je angstig voelt dat er iets gebeurt. Of dat, dat je het in je lichaam voelt als je bijvoorbeeld moet spreken in een vergadering, terwijl je dat spannend vindt. Dus ik denk dat ik het zo bedoel. En dan kan jij bedenken of het op jezelf van toepassing is.
1: Dus het geweld dat je ervaren hebt van dichtbij op van afstand, dat het ergens in je lichaam is gaan huizen?
0: Ja, dat denk ik, ja. Ik denk dat dat gebeurt bij veel mensen.
1: En dat vind je niemand en zeker je zoon niet?
0: Nee, ja, natuurlijk niet. Nee, ja. Maar ik weet niet of het bestaat, of het kan, dat er een lichaam is wat daar vrij van is.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je een kind uitlegt wat genocide is en het kind zich daar een voorstelling bij maakt, dat er al iets insluipt.
0: Ja. Ja, misschien. Maar ik denk wel dat het, je moet het natuurlijk leeftijdscongruent doen, maar dat het wel een taak is om niet je kind helemaal daarvan weg te houden. Want dan komt de wereld opeens als een donderslag bij heldere hemel zijn leven binnen.
1: Nee, nee, als ouder zal je die wereld een tijd lang ondertitelen.
0: Ja.
1: Met steeds ingewikkelder zinnen.
0: Precies, ja.
1: Waarom kregen moederschap en moeder worden, vruchtbaarheid, waarom kregen die een plek in jouw boek over geweld?
0: Ja, kennelijk. Dat, ook dat gebeurde gewoon. Maar ik las laatst nog een oude recensie van mijn vorige bundel. En daar had iemand ook al dat soort van, de dood en vruchtbaarheid liggen altijd op de loer bij Namafar, stond ergens.
1: Dat was de eerste bundel, ja. Ligt altijd op de loer.
0: Dus kennelijk is dat een thema dat zich steeds zo terugkeert. Maar het is ook wel logisch, want ik werk heel cyclisch. Dus ik laat dingen dat het terugkeren. Maar ook vruchtbaarheid en de dood zijn natuurlijk een soort cirkel die ergens wel met elkaar te maken hebben. En geweld, ja, hoort daar denk ik gewoon, nou, hoort in ieder geval bij de dood en wat het gevaar wat er op de loer ligt. Ook voor de vruchtbaarheid, ja.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dus ik bedoel dat voor mijn gevoel, of voor mijn gevoel, ik denk gewoon dat vruchtbaarheid en de dood zijn een logische cirkel en dat geweld daarin een plek heeft. Omdat, omdat geweld overal is en dus de hele tijd ons leven, bij ons leven om de hoek ligt.
1: En heb jij dat zo ervaren dan, toen het bij jou om vruchtbaarheid ging, toen je je kind kreeg, dat je voelde dat als gewelddadig?
0: Ik vond de gedachte van mezelf, dat ik dacht, nu kan er hem dus iets overkomen, vond ik wel een soort gewelddadige gedachte, ja. Ik snap dat het angst is, maar het is angst voor geweld. Dus,
1: en het was pas bij zijn komst. Want het gaat in je bundel ook over voordat hij er was.
0: Ja. Ja, pas toen ik zwanger van hem was, had ik echt dat soort heftigere gedachtes. En ik heb het onvruchtbaar, of zeg maar, dat was er natuurlijk uiteindelijk niet. Maar ik heb, zeg maar, het wensen om een kind of het verlangen naar een kind, het duurde best wel lang, wel als, hoe zou ik dat zeggen, als iets ervaren wat alles op scherp zet. En dat doet geweld voor mij ook. Maar het is ook iets associatiefs, dus ik kan het misschien ook niet heel goed uitleggen.
1: Zou je nog een gedicht willen voorlezen?
0: Ja. De poel. Ik hak bomen om. De takken gebruik ik om het lichaam te verbergen. Boom op moord op boom. Van de stammen maak ik papier. Ik schrijf brieven. Bouw een hut. Feitelijk werk ik aan een vluchtheuvel. Nachtmerries blinken aan de zoom van het bos. Kleine gloeiwormen bij de meidoorn. Zulke dromen zijn niet voor mij bedoeld. Verderop, op de open plek, krijt de maan een pastelroze lucht. De poel hangt lui in zijn oevers. Een man met een duifblauwe stropdas verschijnt. Hij wast zijn gezicht in het water. Het voorhoofd glanst in het licht. Hij zoekt zijn hond. Zijn eigen kinderen zijn al groot. Ik houd me stil. Schrijf een memo met potlood.
1: Ja, en daaronder schrijf je door. Ik wil de man met de stropdas niet alleen een symbool laten zijn. Symbolen zijn makkelijk. Nee, hij bestaat. Daarom moet ik beginnen met schrijven over zijn hond.
0: Ja.
1: Waarom gaf je hem een hond?
0: Ja, ik probeerde dus naar hem te kijken. En toen zag ik die hond naast hem staan. En ja, die hond was er. En die hond, dat was kennelijk een beest waar hij ook zijn geweld op richtte. Ik denk dat ik hem een hond gaf omdat ik hem niet een mens kon geven waar hij zijn geweld op richtte. Dat ik dat eigenlijk te ingewikkeld vond om te beschrijven. Dus dat het toch een hond is geworden. Maar die hond werd uiteindelijk wel ook een soort beeld van niet zo aangetast door allerlei menselijke gedachtes en handelingen en afweermethodes, maar gewoon een hond.
1: Dus misschien iets tegenover de man met een stropdas in plaats van ernaast.
0: Ja, misschien wel, ja. Maar ook die hond verandert weer. Dus eerst is het een hond die getrapt wordt, maar dan wordt de hond voor mij meer een symbool van vrijheid. En dan denk ik, oh, maar ze is eigenlijk niet vrij. Want ze wordt ook gedomesticeerd. En dan, dus dat beeld van die hond verandert voor mij ook gedurende het schrijven. En ja, ik hoop dat je dat er ook uithaalt als je het leest. Dat de hond steeds net een beetje een andere betekenis krijgt.
1: Je schrijft ook, en authenticiteit bestaat misschien niet eens.
0: Ja. Ja, dat denk ik echt.
1: Ja?
0: Ja. Ja, omdat... wat is authentisch... ik kan het woord niet uitspreken, maar wel opschrijven. Wat is dat? Dat is... is dat iets wat dan puur uit jezelf komt? Zijn we niet altijd een product van zoveel verschillende dingen om ons heen? Ik denk wel dat er heel veel dingen kunnen zijn die haaks op authenticiteit staan. Maar dat pure authenticiteit, ik weet niet zo goed wat dat is.
1: Ja, zoals ik net zei, dat je het schrijven om het schrijven, dus zonder de conventies, als een kind, wat ik een beetje voorzichtig zei, want stel je voor, zit daar iets authentieks in? Zit er authenticiteit in het kind?
0: Jawel, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat een kind heel erg toch ook een product is van voldoende financiële omstandigheden, liefdevol gezin of niet. En dat we dan een lief kind geneigd zijn om eerder authentiek te vinden dan een rot kind of zo. Terwijl er dan zoveel andere factoren nog zijn.
1: Wat voor kind was jij? Een lief kind of een rot kind?
0: Sowieso een lief kind. Ik was echt geen rot kind volgens mij. Maar ik was denk ik ook niet overdreven gedwee of zo.
1: Was je een schrijvend kind?
0: Ja, altijd geschreven, ja.
1: En was dat gewoon vrij, dat schrijven?
0: Ja. Ja, ik schreef gewoon in een schriftje. Ik schreef niet met dit moet heel goed worden. Of
1: ik ga nu een gedicht maken.
0: Ja, precies. Nee, daar ben ik ook echt pas veel later mee begonnen. Maar ik schreef gewoon voor mezelf en probeerde, denk ik, een beetje grip te krijgen op de werkelijkheid. Dat kan.
1: Dus door er woorden aan te geven.
0: Ja, precies.
1: Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er met mij?
0: Ja.
1: En was er poëzie bij je thuis?
0: Ja, jawel. Maar niet superveel. Dus ik denk dat van mijn ouders mijn vader meer van poëzie hield dan mijn moeder. Die las ook wel eens. Hij las ook wel eens voor, maar ook niet super vaak. En er stonden wel wat dichtbundels in de kast, maar ook niet heel veel. Dus ja, als ik wilde kon ik het tot me nemen, maar het werd niet de hele tijd gesprekken over poëzie gevoerd.
1: En wat las hij je voor?
0: Ja, als hij mij voorlas, las hij me Iraanse poëzie voor. Dus bijvoorbeeld gedichten van Hafez. Of ook Iraanse verhalen. En dat deed hij denk ik vooral om mij de taal wat meer bij te brengen.
1: Want dat deed hij in de oorspronkelijke taal, in het Farsi?
0: Ja, in Farsi, ja. Ja.
1: En, want je vader is geboren in Iran?
0: Ja.
1: En hoe is jouw Farsi? Hoe was jouw Farsi?
0: Ja, niet zo goed, want hij sprak verder gewoon altijd Nederlands met ons. En dan soms dan had hij een opleving en dacht hij... oh, ik moet mijn kinderen eigenlijk wat meer Farsi leren. En dan ging hij voorlezen of we hadden dan een boek. En dan leerden we woorden en zinnen. En dan verwaterde dat weer. En dan kwam er weer die opleving. Zo ging het een beetje.
1: En weet je wanneer die oplevingen kwamen?
0: Ja, ik heb daar als kind niet echt mee bezig gehouden. Dus dat weet ik niet. Maar ik kan me nu voorstellen dat het iets te maken heeft met als er dan familie overkwam of zo. Dat hij dacht, oh ja, ze moeten even wat beter Farsi spreken. Maar dat weet ik weet het echt niet. Ik heb het echt niet bijgehouden. Ja.
1: Jouw vader, die is een beetje, nou ja, hoe zeg je dat? Gestrand hier, kan je dat zo zeggen?
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
1: Want hij kwam hier om te studeren.
0: Ja, hij kwam naar Nederland om te studeren en daarna te promoveren. En hij heeft in Nederland ook mijn moeder ontmoet. Mijn moeder is Nederlands. En ze zouden eigenlijk teruggaan naar Iran na zijn promotie. Alleen, ja, dat viel een beetje samen met het moment dat de Iraanse revolutie uitbrak in 1979. En toen, ja, toen kon hij niet meer terug. Het land was ook echt dicht. En ik denk ook dat mijn ouders niet toen terug wilden naar het... Want Iran was natuurlijk vrij. Of in ieder geval een stuk vrijer. Ja, dus toen waren ze opeens hier.
1: Ja, want je moeder had ook gewoon... Die had er ook wel oren naar om in Iran te gaan wonen.
0: Ja, die ging ervoor ook. Die was ook al een paar keer in Iran geweest. En zag het wel zitten.
1: En weet je of het een teleurstelling was?
0: Voor mijn moeder of voor me allebei mijn ouders?
1: Voor allebei.
0: Ik denk, ik weet voor mijn moeder weet ik niet, maar ik denk voor mijn vader dat het wel een teleurstelling was. Ja, dat hij, dat hij het wel moeilijk vond om uiteindelijk in Nederland te aarden. Maar ik denk dat stel nou dat Iran in de loop van zijn leven vrij was geworden, ja, dan weet ik niet of hij dan nog was teruggekeerd om daar te wonen. Maar ik denk dat hij dat wel aanvankelijk als een teleurstelling zag, ja.
1: En hoe was dat bij jou thuis? Een Nederlandse moeder en een Iraanse vader?
0: Ja.
1: Was daar een kloof te overbruggen?
0: Ja, soms wel. Ja, wel over dingetjes die mijn vader dan heel belangrijk vond en mijn moeder dan vanuit een Nederlandse cultuur niet per se zo had aangeleerd over bijvoorbeeld als er dan heel veel familie overkwam, hoe je dan alle ongeschreven regels doet. En ook met het eten. Daar, met name zat de kloof daarin, dus niet heel erg in... waarin kan je nog meer een kloof hebben? Met name in het...
1: Of voeding, politieke denkbeelden.
0: Ja, precies, dat niet. Misschien op voeding was mijn vader wel iets strenger dan mijn moeder, maar mijn moeder was daar niet... Ik had niet het idee dat dat echt een issue was tussen hun. Maar wel dus over, hoe ben je gasvrij? En mijn moeder deed wel... Ik bedoel, het is niet dat mijn moeder niet gasvrij was, hoor. Alleen, ze kende heel veel van de gebruiken en zo. Ja, die heeft ze zich allemaal wel eigen gemaakt.
1: En hoe bewoog jij je daartussen?
0: Ja, ik denk dat ik altijd een beetje een vlieg aan de muur ben geweest. Dus... Veel dingen waren voor mij ook vanzelfsprekend. Die kende mijn vader natuurlijk al veel langer dan dat ik er was.
1: Zo gaan die dingen.
0: Ja, precies. Dus veel dingen die waren gewoon vanzelfsprekend dat er mensen kwamen logeren en zo. Dus dat had zij zich allemaal ingelijfd. En dat was voor mij ook heel gewoon. Maar toch zaten daar denk ik wel de meeste kloofdingetjes. En die vielen mij dan ook op. En dan... Ja, dan... Als ik nu terugkijk, denk ik dat ik soms dacht dat mijn moeder wel heel bereid was om zich aan te passen. Dat ik dat als kind vond. Maar dat ik nu terugkijk, denk ik, oh ja, zij begrijpt veel beter. Begreep veel beter toen al dan ik toen. Dat mijn vader eigenlijk ook zich de hele tijd aan het aanpassen was.
1: Maar jij ervaarde het alsof je moeder zich in bochten vroom?
0: Soms, ja, dacht ik. Bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld dat we dan niet. Als er dan mensen te logeren kwamen, soms belden ze dan op. We staan op het vliegveld en dan moest opeens het hele huis. Moest het hele huis omgetoverd worden tot logeerplekken. En dan was de regel dat we niet mochten vragen hoe lang ze bleven. En dan, ja, dan dacht ik een beetje, ja, maar dat is toch gewoon handig om te weten.
1: Voor allerlei redenen is dat heel handig om te weten.
0: En dan was dat toch de regel.
1: Ik ben in gesprek met Yasmin Namafar. Yasmin is psychiater, schrijver en dichter. Haar eerste bundel Verblijf werd bekroond met de C. Buddingprijs voor het beste poëziedebuut. En nu verschijnt Een topografie van geweld. Het is een poëziebundel, maar het is net zo goed fictie, memoire en essay. En dat alles voelt ook nog eens wonderbaarlijk vanzelfsprekend. Ja, psychiater, schrijver en dichter. En je vertelde net al, als kind schreef je.
0: Ja.
1: Maar je werd dus psychiater.
0: Ja, klopt.
1: Waarom wilde je dat?
0: Ja, willen is een groot woord, maar ik ben het wel geworden.
1: Waarom weet je dat?
0: Ja, ik denk dat ik eigenlijk het liefste een soort literatuurwetenschap of Nederlands had gestudeerd. Maar dat ik wel voelde van, volgens mij is het de bedoeling dat ik iets anders ga studeren. Ook vanuit mijn ouders.
1: Iets serieus,
0: ja. Ja, ook omdat ik helemaal nog niet had waargemaakt, denk ik, naar hun, als ik me inbeeld in hun, dat ik er iets van zou gaan bakken of zo.
1: Van schrijven.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Het gebeurt ook zelden, hè, dat iemand als puber zich al waarmaakt als schrijver.
0: Nee, dat klopt. Ja, ik zeg dat omdat mijn broer die heeft conservatorium gedaan. Dus die heeft dat als puber wel waargemaakt.

0: was dat toch de regel.
1: Ik ben in gesprek met Yasmin Namafar. Yasmin is psychiater, schrijver en dichter. Haar eerste bundel Verblijf werd bekroond met de C. Buddingprijs voor het beste poëziedebuut. En nu verschijnt Een topografie van geweld. Het is een poëziebundel, maar het is net zo goed fictie, memoire en essay. En dat alles voelt ook nog eens wonderbaarlijk vanzelfsprekend. Ja, psychiater, schrijver en dichter. En je vertelde net al, als kind schreef je.
0: Ja.
1: Maar je werd dus psychiater.
0: Ja, klopt.
1: Waarom wilde je dat?
0: Ja, willen is een groot woord, maar ik ben het wel geworden.
1: Waarom weet je dat?
0: Ja, ik denk dat ik eigenlijk het liefste een soort literatuurwetenschap of Nederlands had gestudeerd. Maar dat ik wel voelde van, volgens mij is het de bedoeling dat ik iets anders ga studeren. Ook vanuit mijn ouders.
1: Iets serieus,
0: ja. Ja, ook omdat ik helemaal nog niet had waargemaakt, denk ik, naar hun, als ik me inbeeld in hun, dat ik er iets van zou gaan bakken of zo.
1: Van schrijven.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Het gebeurt ook zelden, hè, dat iemand als puber zich al waarmaakt als schrijver.
0: Nee, dat klopt. Ja, ik zeg dat omdat mijn broer die heeft consortium gedaan. Dus die heeft dat als puber wel waargemaakt.
1: En jij deed dat niet, dus dan dachten je ouders, ga maar iets leren waar je geld mee kan verdienen.
0: Ga maar gewoon iets doen wat sowieso zijn vruchten gaat afwerpen. Dus toen ben ik geneeskunde gaan studeren. En toen vond ik natuurlijk heel veel vakken vond ik. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar waar je dan te weinig creativiteit in kwijt kon. En bij de psychiatrie was dat nog het meeste.
1: Waarom is dat?
0: Ja, omdat elke psychiatrische patiënt is anders. En het verhaal is elke keer anders. Alleen al bijvoorbeeld de inhoud van een psychose of de inhoud van dwangrituelen, die verschillen per patiënt en die hebben allemaal hun eigen betekenis. Omdat het zijn natuurlijk allemaal mensen die erachter zitten. Dus voor iedereen is de betekenis zo uniek. En dat is denk ik in veel andere gevallen bij suikerziekte of zo. Er zitten natuurlijk ook mensen met betekenis achter, maar dat komt wat minder in de spreekkamer aan de orde.
1: Als arts in de opleiding mag je wel overal aanruiken.
0: Ja.
1: Maar daar, het rookt dus nergens lekker voor jou.
0: Nee, dat klopt. Ik vond, ik wil niet heel negatief doen. Maar ik heb wel altijd een beetje moeite gehad met het keurslijf van het ziekenhuis. En de hiërarchie en de onaantastbaarheid van dokters. En bij de psychiatrie is dat toch allemaal net een beetje anders iets. Ja, er is gewoon.
1: Ja, zijn psychiaters minder onaantastbaar?
0: dat is een gevaarlijke vraag. Want er zijn denk ik een hoop psychiaters die wel heel onaantastbaar zijn. Maar ik denk dat psychiaters zich wel bewust zijn van dat ze hun menselijkheid in het werk moeten stoppen. Omdat je anders. Het gaat uiteindelijk om contact maken met degene die tegenover je zit. En dat lukt anders niet.
1: Maar ja, er is natuurlijk ook nu een stroming die zegt, ja, maar elke arts moet contact maken met een patiënt.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar zo word je niet per se alleen maar opgeleid. Dus het is wel veel beter hoor dan eerder. En artsen maken ook volgens mij best wel goed contact. Alleen, er is ook altijd dat tijdframe van je hebt maar zoveel tijd voor een patiënt en weer door.
1: Je bent ook nog gepromoveerd.
0: Klopt.
1: Maar dat was dan weer in de neurologie.
0: Klopt, ja. Ja, maar dat was voordat ik mijn co-schap had gedaan. Dus toen wist ik nog niet dat de psychiatrie dat hetgeen was waar ik me nog het meeste thuis zou voelen.
1: Dus de promotie, dat kwam dan even tussendoor?
0: Ja, dat kwam ook een beetje op mijn pad. Ja, ik ben niet heel erg een planner. Dus dat, dat was ook. Dat was vanuit een baantje wat ik had op het lab. Dat ontwikkelde zich heel voorspoedig. Dus toen werd dat een promotieonderzoek.
1: En wat heb je onderzocht?
0: Ja, ik heb de genetische basis van een

0: een kinderneurologische ziekte onderzocht.
1: En wat was er met die kinderen?
0: Ja, dus de ziekte heet pontocerebellaire hypoplasie. En het zijn kinderen waarbij hun cerebellum, dus hun kleine hersenen en hun pons, de hersenstam, onvoldoende zijn aangelegd. En dat komt doordat ze een mutatie hebben in een bepaald gen. Maar dat wisten we toen nog niet. We wisten wel dat het erfelijk was. En ik heb geholpen met dat gen vinden. En die ziekte zorgt ervoor dat die kinderen op hele jonge leeftijd al komen te overlijden. Dat ze heel erg motorisch zijn aangedaan, heel veel slikproblemen hebben. Cognitief ook heel erg aangedaan zijn.
1: Ik ken je natuurlijk nog maar heel kort, maar ik kan me voorstellen dat het onderzoek doen jou ook ligt.
0: Ja, klopt.
1: Als ik kijk hoe je deze bundel hebt aangepakt, ook wat we het net over hadden, dan moet ik naar alle vormen van geweld gaan kijken, gewoon heel precies.
0: Ja, precies, dat klopt. En hoe noem je dat als je zo thorough, zo heel...
1: Grondig.
0: Grondig, ja. Ja, maar ik vond het ook leuk dat je heel veel vrijheid hebt in het onderzoek. Dus je kan gewoon, in ieder geval het onderzoek wat ik deed, kan je gewoon denken, oh, wat zal ik vandaag eens voor experiment doen? En dan ga je een beetje aan de slag. Dat vond ik heel, heel leuk.
1: En dan toch psychiater?
0: Ja.
1: Of, is het heel banaal om te zeggen, nou, het is alle twee met hersenen? Of werkt dat niet zo? Is psychiatrie met hersenen?
0: Zeker, ja, het is wel met de hersenen. Niet alleen maar wel met hersenen. Ja, nou, weet ik niet of dat banaal is. Ik denk wel dat neurologen vaak ook psychiatrische aandoeningen interessant vinden en psychiaters neurologische aandoeningen. Dus die uitwisseling is er wel gewoon. We werken ook veel samen.
1: En wanneer dacht je, ja, maar nu ga ik schrijven?
0: Ja, dat... Dus dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, behalve tijdens mijn promotieonderzoek. Toen was er gewoon zoveel te schrijven dat er niet nog meer bij kon. Maar er zijn twee momenten dat ik meer ben gaan schrijven. Dat is na mijn vaders dood geweest. Maar toen werkte ik nog steeds heel veel, dus dat moest dan wel altijd een beetje tussendoor.
1: En wat voor schrijven was dat?
0: Ik schreef verhalen toen vooral. Ja.
1: En wat was de relatie met je vaders overlijden?
0: Ja, weet ik niet. Dat kwam. Dus ik had voor zijn begrafenis iets opgeschreven waar ik ook nog steeds met best wel te veel tevredenheid op terugkijk. En dat opende iets in mij waardoor het stroomde. En toen ben ik veel meer gaan schrijven en ook lessen gaan nemen. Maar ja, toen kreeg ik ook een kind en ik moest de opleiding afmaken. En toen ben ik in 2022 minder gaan werken, omdat ik had een soort ontsteking aan mijn strottenhoofd. En het was een soort, voor mij een soort moment dat ik dacht, ja, ik werd steeds ziek. En ik dacht, dit kan niet meer, dus ik moet mijn leven anders gaan inrichten. En toen kwam er, ja, meer ruimte ook om te schrijven.
1: En waarom moest je, want je werd veel ziek.
0: Ja.
1: En je schrijft in je bundel, het is een luxe om niet het middelpunt van je eigen bestaan te zijn. Ziekte slingert me naar het middelpunt. Verzinsels geven me een ontsnapping.
0: Ja.
1: Ben je ziek?
0: Ja, dus ik heb inderdaad meerdere auto-immuunziekten. En ook nog een aangeboren probleem met mijn afweer. En dat laatste kwam overigens ook pas aan het licht na mijn vaders dood. Toen werd ik ook de hele tijd ziek. Dus het is, ja, het heeft wel degelijk ook met heel veel stress te maken. Maar ik was dus 4 dagen per week aan het werk. En dan 1 dag door de week nog met mijn zoon. En het was, ja, ik werd gewoon de hele tijd ziek. Hij zat toen op de opvang. Elk virusje wat hij meenam, werd ik ziek van. Ik was alleen maar heel erg moe. En in de weekenden, ja, sliep ik alleen maar bij. En het lukte me gewoon niet om zoveel te werken als waarvan ik dacht dat hoort bij als je medisch specialist bent. Dus
1: dan werk je gewoon fulltime of meer?
0: Ja, of 4 dagen, dat is zeg maar...
1: Vooruit omdat je een zoon hebt.
0: Ja, precies. Dat is dan modern. Dus Dus ik had dat heel erg geïnternaliseerd van dat moet. En dat is dat ik werk ook in de academie, dus dat hoort erbij. Dus toen ik die ontsteking aan mijn strottenhoofd had, kon ik helemaal niet meer praten. En toen, het duurde ook heel lang, het duurde echt 4 weken of zo. En dat was het moment dat ik dacht, ja, ik moet het anders gaan doen. Ja.
1: En zo'n diagnose over auto-immuunziektes, had je die al lang?
0: Ja, dus een van die auto-immuunziektes heb ik al sinds mijn 25ste. Ja. Maar dat afweerprobleem heb ik dus al sinds mijn geboorte. En ik was als kind ook echt vaak ziek, maar toen wisten we niet. Toen dachten we gewoon dat ik vaak ziek was. Zeg maar zonder dat het dan een naam had.
1: Je schrijft in je bundel, ik wil zwakker mogen zijn.
0: Ja.
1: Van jezelf dus ook.
0: Ja. Ja, we moeten zo sterk zijn van onszelf. Althans, ik. En ik zie dat ook bij veel mensen om me heen.
1: En zo'n medische omgeving helpt daar dan niet bij?
0: Nee, nee, helemaal niet, nee.
1: En voelt het dan als opgeven?
0: Ja, dat voelde echt als opgeven, ja. Je kijkt er nu wel anders op terug, hoor. Maar dat, op dat moment heb ik echt... Ik was er ook echt heel verdrietig van. Het was echt... Het voelde echt... Ik heb het niet gered of zo. Het wordt ook kennelijk heel groot in je hoofd dat je... Dat je dat dan moet volhouden. Terwijl nu ik veel minder werk, zie ik veel meer voorbeelden ook van andere medisch specialisten die helemaal niet zoveel werken. Dus het was kennelijk ook een soort bril die ik toen op had. Maar ja, dat voelde wel eens falen. Ja.
1: En ondanks dat het dus ook, nou ja, ergens ruimte creëerde voor schrijven.
0: Ja, precies. Dus. En ik heb het met name gedaan omdat ik ruimte wilde voor mijn zoon en mijn vriend. Dat ik dacht, ik kan hun het niet aan omdat ik elke weekend alleen maar eraf lig. Maar als je je veel beter voelt, ja, dan ontstaat er ook ruimte voor leuke dingen. Dus ook voor schrijven. Maar dan wel over een boek over geweld.
1: Ja, in dat boek over geweld heb je het op een gegeven moment ook over een soort therapiegroepje, waarin je rondloopt met een sticker met erop jouw zelfveroordeling. En jouw zelfveroordeling is aansteller.
0: Ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook over dat ziek zijn.
1: Is dat hoe je over jezelf denkt?
0: Ja, dus als je daarin moet gaan hangen. Dus we moesten de zelfveroordeling kiezen. Het was een cursus die ik gedaan had om.
1: Even voor mijn begrip, wat voor zelfveroordelingen kunnen we allemaal hebben? Jij denkt dus aansteller?
0: Ja. Je kan jezelf ook onattent vinden. Of ja, gewoon alles wat je over jezelf kan vinden wat onaardig is.
1: Dom,
0: ja.
1: Lelijk.
0: Ja, of ja, maar het is wel goed om het nog een beetje specifieker te maken.
1: Dom is niet goed.
0: Nou ja, wel, maar als ik dan even probeer te fantaseren bij dom, ja. Slecht in natuurkunde of zo. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg als aansteller. Maar althans voor mij niet. Maar ja, je van alles kan je jezelf over veroordelen.
1: En jij schreef aansteller op je sticker.
0: Ja.
1: En dan ga je rondjes lopen.
0: Ja, dus iedereen had wel een zelfveroordeling. Ik was niet de enige.
1: Nee, dat zou wel heel erg zijn.
0: En we moesten dan elkaar aankijken, ja, als een soort oefening.
1: En hoe is dat dan met een sticker, met aanstellen?
0: Het was vreselijk, maar...
1: Ja, want dat is wat je over jezelf denkt. Wat je dus ook denkt dat anderen over je denken.
0: Ja, maar dus ook heel louterend. Omdat je dus in die ogen van die anderen zie je helemaal geen bevestiging. Ze denken helemaal niet, oh ja, daar heb je die aansteller weer. Maar eerder een soort van... mededogen.
1: Nou ja, en als er al mensen zijn die toch denken aansteller, ja... Zij leven jouw leven natuurlijk niet.
0: Nee, maar het is de zelfveroordeling, omdat je denkt dat er een soort waarheid in schuilt. Dat het eigenlijk klopt.
1: Ja, misschien is het ook. Hebben wij genoeg begrip voor mensen met chronische ziekte?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat de maatschappij daarop in gericht is. Nee.
1: En de mens?
0: Ja, de mens dus ook niet. Ja.
1: En waar zit dat dan in?
0: Ja, in heel veel dingen. Dus het kan gewoon in hele praktische dingen zitten. Bijvoorbeeld een zware deur die je open moet trekken of zo. Maar wat ik veel interessanter vind, of waar ik veel over nadenk, is dat er ook heel veel verschil zit in wat mensen aankunnen qua energieniveau. En dat je dat. Daar praat nooit iemand over.
1: Nee, we hebben allemaal een ander laadvermogen, maar we gaan allemaal uit van de onze.
0: Ja, precies. En als er alleen al over gesproken zou worden, zou dat denk ik wat ruimte geven aan mensen met een chronische ziekte. Want die moeten altijd een vingertje opsteken en dan wordt er misschien wel ruimte voor ze gemaakt. Maar het is er niet vanzelfsprekend, of het is niet open in het gesprek, nee.
1: En jij zei net even, ja, het vlamde ook op toen mijn vader was overleden. Het zal dus ook wel met stress te maken hebben. Je bent psychiater. Zit het tussen je oren? Nee, toch?
0: Nee, maar de scheiding lichaam-geest is natuurlijk gewoon een arbitraire, onzinnige bijna, zou ik zeggen. Dus het is een wisselwerking. Dus...
1: Ja, is dat een onzinnige?
0: Voor mij wel, ja.
1: En wanneer is die erin gekomen? Is dat iets van...
0: Descartes, toch?
1: Ja, geen idee.
0: Ja, volgens mij toen.
1: Daarvoor zagen we geen onderscheid daarin.
0: Oh ja, dus... Ja, volgens mij heeft hij die scheiding gemaakt. En hoe het daarvoor precies zat, weet ik ook niet. Maar ja, dus die scheiding is niet helpend. En we gaan ook weer naar een model waarin mensen dat... de hele tijd proberen weg te laten vallen. Maar het zit volgens mij zo erg in ons denken, dat het ook heel moeilijk is om het los te laten. Ik doe het zelf ook de hele tijd.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar ook het label aansteller dan vandaan komt.
0: Precies, ja.
1: Het zit gewoon allemaal tussen je oren.
0: Ja. Ja, maar dat is ook zo. Want ik weet dat als ik stress heb, word ik vaker ziek. Dus dan denk ik, als ik nou maar gewoon geen stress heb...
1: Altijd een goede gedachte.
0: Dan heb ik het onder controle. En dus dat ik het niet onder controle heb, is een teken van ja, dat ik niet de master ben of zo. En dus zwakte.
1: Merk jij het ook bij jouw patiënten, die strikte scheiding tussen lichaam en geest?
0: Ja, ja, sommige mensen die verlangen heel erg naar dat we lichamelijk iets vinden, omdat dat meer erkenning zou geven. Maar er zijn ook mensen die wel dat heel goed kunnen integreren. Ja, maar het zit wel erg in ons denken, ja.
1: Ja, en de andere kant is natuurlijk ook... Er zijn natuurlijk heel veel psychiatrische patiënten... of mensen met psychiatrische problemen die zeggen... ja, ik had liever een gebroken been.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Want naar psychiatrische problemen kijken we natuurlijk nog schever eigenlijk.
0: Ja, er zit heel veel stigma op... En heel veel psychiatrische klachten zijn ook heel lastig te behandelen. Omdat het... sommige zijn natuurlijk ook heel goed te behandelen. Maar soms kan je ook vooral de symptomen onderdrukken. Dus je kan soms niet genezen. Dus ik snap wel dat mensen denken, doe mij iets fysieks. Ja.
1: En hoe is dat als arts? Want nou ja, je bent er om mensen te genezen.
0: Ja. En bedoel je hoe het is als arts om...
1: Ja, omdat je zegt, het is niet altijd te genezen, soms alleen maar te onderdrukken.
0: Oh ja. Ja, nou ja, wat je bent er denk ik met name als arts om er voor mensen te zijn en om ze te helpen te genezen als dat kan. Of hun symptomen in ieder geval in remissie te brengen, als we dan zeggen. Maar je bent er ook om samen met ze op te lopen en om te kijken hoe kan dit een plek krijgen in je leven als het niet overgaat? En hoe kan je dan alsnog betekenisvol leven leiden? En wat heeft iemand daarin nodig? Dus het is wat mij betreft niet...
1: Dus niet genezen, maar wel beter maken.
0: Ja, gewoon zorgen dat iemand minder lijdt. En dat kan op heel veel verschillende manieren.
1: Je ziet voor artsen ook een taak de wereld een beetje te genezen, kan ik het zo zeggen? In je dichtbundel schrijf je... Ik verdraag geen enkele omstander meer. Ik verdraag mijn eigen omstanderschap niet langer. En je hebt een opinieartikel geschreven waarin je stelt dat artsen zich, nou ja, meer moeten uitspreken over de toestand van de wereld, politieke kwesties.
0: Ja.
1: Waarom is dat? Vanwege dat omstanderschap?
0: Ja, maar dan zou iedereen zich kunnen uitspreken. Wat denk ik ook goed is. Maar ik denk dat artsen hebben ook nog een andere taak. Dus het staat sowieso in de eed van Hippocrates dat je de gezondheid moet bevorderen van het individu, maar ook in de maatschappij. En
1: wat betekent dat concreet?
0: Ja, daar kan je zelf invulling aan geven. Maar ik denk dat we dus als dokters een taak hebben om, als er veel dingen misgaan in de maatschappij, te signaleren, hey, onze patiënten hebben hier last van, doe er wat aan. En ik denk dat de politiek dan ook misschien wel op een andere manier luistert dan als je dat als persoon zonder artsentitel zegt. Dus ik denk dat belangrijk is. En het hoort ook bij een van de rollen die wij hebben toegedeeld gekregen in ons opleidingsplan. Daar hoort pleitbezorging van gezondheid gewoon bij. En ik denk, er is nu heel veel te pleitbezorgen, zeg maar. Er is veel armoede waarvan we weten dat de gezondheid van mensen beïnvloedt. Mensen hebben ook last van angst voor de klimaatverandering. En mensen hebben heel veel last van alle gewelddadige conflicten in de wereld.
1: En jij vindt dat er vanuit de medische hoek te weinig geluid komt?
0: Ja, vind ik, ja. Er komt heel weinig geluid. Dus er zijn zeker enkele artsen die zich heel actief uitspreken. En er bijvoorbeeld, er is ook nog een collectief artsen voor Gaza dat zich wel echt mobiliseert om ook voor Gaza zich uit te spreken. Maar ja, het blijft toch ook wel heel erg stil, zeg maar, van alle mensen hoger in de boom. Of van ziekenhuizen, ja. Dus ik vind dat jammer.
1: Waarom denk jij dat jij je wel uitspreekt? Nou ja, misschien weet ik het wel, want in je bundel schrijf je: ik voel zoveel compassie voor mensen die geweld ondergaan, dat mijn eigen knieën meegeven onder het geweld dat anderen dragen.
0: Ja. Dat klopt.
1: Je kan het niet meer aanzien. Je kan het zelf niet meer dragen.
0: Nee, dat klopt. Ik vind het echt. Ik zie het echt als een taak van ons. En ik denk dat ik mijn titel in dit geval ook kan gebruiken. En ik hoor nu ik het doe. Dus ik ben al een paar jaar mee bezig. Of ja, 2,5 jaar of zo, 2 jaar. En ik hoor ook heel veel mensen die het juist heel fijn vinden van, oh, wat goed. En dat helpt ook heel erg om er wel mee door te gaan.
1: En ook, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat nou ja, voor artsen is het ook een rol die ze misschien niet al te makkelijk pakken. Misschien ben jij ook wel gewoon wat als psychiater ook wat meer bezig met nou ja, woorden geven aan dit soort dingen.
0: Ja, dat klopt. Althans, ik weet niet of ik daar meer mee bezig ben. Maar heel veel artsen vinden gewoon dat ze neutraal moeten blijven. En dan verzanden we in een discussie over wat neutraliteit is. Want als neutraal blijven betekent niet spreken, dan vertegenwoordig je gewoon dat je instemt met hoe het nu is. Of dat je in ieder geval niet vindt dat je daar iets over te zeggen hebt. En heel veel artsen en juist ook psychiaters vrezen dat patiënten zich niet meer veilig zullen voelen in de spreekkamer. Dus daar gaat de discussie vaak over. Dat ze niet onveiligheid willen creëren.
1: Nee, en hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk dat er ook heel veel onveiligheid gecreëerd wordt als je het niet bespreekt. Ten eerste ontwikkel je geen taal om het wel te bespreken. Ten tweede, we zien gewoon mensen die direct angstig zijn voor dingen die er gebeuren. Dus je moet je ertoe verhouden. En ik denk als een patiënt echt radicaal iets anders vindt dan jij, dan zelfs dat kan onderwerp van gesprek zijn. Maar er zijn best wel wat artikelen over geschreven hoe je daar ook mee om kan gaan. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben pleitbezorger van dit en dit in de maatschappij, maar hier ben ik er voor jou en hier doet het er niet toe. En dan, ja, als iemand daar dan toch echt niet mee om kan gaan, dan kan je ook altijd nog naar iemand anders verwijzen.
1: Dankjewel, Jasmin. Ja. Een topografie van geweld. Van mijn gast van vannacht, Jasmin Namafar, ligt 2 oktober in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook op andere momenten beschikbaar. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik fotograaf Anneleen Lauwens. Haar werk is nu te zien op Breda Foto. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teuge op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er gisteren 7 personen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. Die rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse diensten op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraniërs gewonnen en hen vervolgens gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar er zijn ook wolken en zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik was andermans kinderwens, nu ben ik mezelf. Het gaat niet over machtsovername, maar over gelijkheid. Ik denk dat ik vaak over het hoofd ben gezien.
4: Jen van Binsberg.

0: zijn om te gaan adopteren. De serie werd onderscheiden met de zilveren nipkofschijf en met een tegel. En daarna maakten ze de serie Sexotisch over seksueel racisme. En haar nieuwste serie, ik heb ervan genoten, heet De Witte Man, waarin ze de veranderende positie van de witte man onderzoekt. En dat doet ze aan de hand van een groep Jannen in haar geheel eigen stijl, dus kritisch en met humor.
1: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
0: Jen, fijn dat je er bent.
2: Ja, het is eindelijk gelukt, hè?
0: Eindelijk gelukt, ja. Ja, want ik zat even terug te denken wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoeten.
2: Dat was bij de Sociëteit. Dat was mijn allereerste talkshow.
0: Oh ja?
2: Ja. Ik was toen, weet je wel, dat was net post-release afhalen. En ik was volgens mij nog aflevering 3 nog aan het monteren destijds.
0: Ja, klopt. Dat weet ik nog. Ja. Je zat er echt middenin.
2: Ja. Zonder persvoorbereiding. En toen zat ik daar opeens bij een talkshowtafel. Ja. Heel moest je, weet je wel, een soort van paniek had ik toen. En toen weet ik nog dat ik onderweg volgens mij jou nog in de trein heb gebeld van, oh my god.
0: Wat nu?
2: Ja, wat moet ik doen?
0: Nou ja, en inmiddels is er heel veel gebeurd. Die serie is naar buiten gekomen, was een gigantisch succes, is onderscheiden. Je hebt meerdere series gemaakt. Heb je nog wel eens teruggekeken naar die eerste keer bij de Sociëteit?
2: Niet naar de Sociëteit. Ik kijk sowieso. Kijk, dat is het. Ik monteer heel veel dingen zelf samen met een andere editor. Dus voor mij, de series terugkijken, ik zie frame-problemen. Dus dingen die mensen normaal gesproken niet zien. Ik zie echt problemen in de serie, maar dan, oh, die is net drie frames te laat.
0: Oh, dat is heel technisch.
2: Ja, het is voor mij een hel om series terug te kijken. Maar ik heb voor het eerst Afval Chinees teruggekeken toen we de tegel wonnen.
0: Oh ja.
2: En toen dacht ik, oh, nou, hier zijn bijzondere keuzes gemaakt. Waarom?
0: Ja. Oh ja?
2: Ja.
0: Gewoon qua vorm. Wat is iets wat je dacht later van, oh, dat had ik anders moeten doen?
2: Het was niet anders moeten doen. Ik denk dat het, ja, ik keek ernaar en ik dacht, oh, er zijn hier wel vormkeuzes in gemaakt, snap je? Zo van, het is een opmerkelijke serie. Waarom? Het is niet gangbaar of zo. En ik dacht wel van, oh, het was best wel goed gelukt.
0: Ja, zeker. Ja. Grappig dat je daar dan zelf pas later achter komt.
2: Ook omdat ik het gewoon natuurlijk aan het maken was en Afval Chinees 1. Normaal gesproken, als je een serie maakt, dan lever je me wat een maand van tevoren aan, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar door planning dingen moest ik tegen de klok aanmonteren. Dus op het moment dat, ik denk echt, vooral bij de laatste twee afleveringen van Afval Chinees, ik denk dat ik hem echt 24 uur van tevoren aanleverde.
0: Zo.
2: Dus ik heb nooit echt gekeken van wat heb ik nou eigenlijk gemaakt.
0: Even rustig laten liggen en dan eventjes met een frisse blik. Nee, dus het ging gewoon door.
2: Ja.
0: En als je nu terugblikt op de afgelopen tijd en hoe je in de media beweegt, wat heb je daarover geleerd of qua inzichten gekregen? Of dingen gewijzigd misschien?
2: Ik denk, kijk, als ik het vergelijk met, Ik denk echt in een soort van voorafval Chinees en naafval Chinees. Voorafval Chinees, toen was ik nog heel erg bang om te zeggen ik vind of ik voel überhaupt. Dat mocht er nooit zijn bij mij. Of dat mocht ik in ieder geval niet uitspreken.
0: Want waar was je bang voor dan?
2: Ja, ik denk dat het dat ik ongelijk zou hebben.
0: Oh ja, iemand opstaat en zegt van, nee, maar dat zit heel anders.
2: Ja, ik weet niet hoe jij dat voelt. Jij bent natuurlijk ook geadopteerd, dus.
0: Wat zeg je nou?
2: Surprise! Nee, maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar voor mij was dat heel erg een soort van overlevingsstrategie. Opgroeien in een wit gezin. Ik ben dan, weet je, in Zeeland opgegroeid. Dus was ik ook nog de enige van kleur daar. Dus dingen als racisme of microagressies qua racisme, dat had nooit plaats bij ons in het gezin of in het dorp. Dus hoe heb jij dat meegemaakt?
0: Ja, ik zit even te denken van qua je uitspreken van, en dan heb je het over uitspreken van, dit vind ik racisme of dit vind ik niet prettig.
2: Ja, dus dat daar gevoelens aan werden gegeven. Want toen bijvoorbeeld ik opgroeide, ik denk dat het grootste Aziatisch rolmodel op televisie, dat was Uschi.
0: En nog eerder Sandra Remer.
2: Maar weet je, dat was het dan, snap je?
0: Het is eigenlijk wel heel treurig als je erover nadenkt dat je rolmodel Uschi was.
2: Dat was de enige die dan zogenaamd Asian zou zijn bij mij op televisie. En dat is natuurlijk niet zo.
0: En dat was dan gewoon een grappig bedoeld typetje.
2: Zeker. Dus ik denk dat racisme bij mij, of in ieder geval de dingen die ik voelde, daar waren nooit woorden voor. Dus dat kreeg ook geen ruimte.
0: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Wij zijn eigenlijk een soort van eerste generatie Aziatische Nederlanders die dat hardop hebben gezegd. Van, dat vind ik racisme en dat vind ik niet prettig.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, kijk, jij zit natuurlijk net iets langer in de media dan ik. Maar hoe heb jij dat bijvoorbeeld in jouw eerste jaren meegemaakt?
3: Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment me uitsprak van nu ben ik er helemaal klaar mee.
2: Ik
3: zit even te denken, toen zat ik nog heel erg op Twitter. En dat was toen...
2: Good old Twitter.
3: Ja, Twitter. Dan moet ik even terugdenken. De zoveelste keer dat iemand me uitmaakte voor kut-Chinees.
2: Oh ja.
3: Toen heb ik het een Scoriaans. Keertje... Ja, precies. Toen heb ik het een keertje op X gegooid van... ik ben voor de zoveelste keer uitgescholden voor kut-Chinees. Ik ben hier helemaal klaar mee. Ik had ook nog heel media-geniek een hashtag. Ik ben geen kut-Chinees.
2: Je bent een kut-Koreaan, ja. Doe het dan correct, weet je.
3: Doe het dan correct, ja. Dat is ook nog iets heel geks. En ik merkte toen wel van dat je aan de ene kant heel veel bijval... kreeg ik toen van de Aziatische gemeenschap. Maar ook ja, heel veel reacties dat zij ook wel herkennen van... joh, stel je niet aan.
2: Ja.
3: Ik ben ook uitgescholden voor vetklep. Ik ben ook uitgescholden voor vuurtoren. Ik heb rood haar.
2: Ja.
3: Dus wat loop je nou moeilijk te doen?
2: Mm-hmm. Ja, en welk jaar spreken we dan over?
3: Ja, dat was echt... ik denk wel, dat is echt meer dan 10 jaar geleden.
2: Ja, snap ik. Ja, nee, voor mij was die... Ik heb het altijd soort van... Ik heb niet per se een prettige jeugd gehad... want anders dan maak je niet 8 afleveringen af als Chinees, denk ik.
3: Je moet wel stof hebben, ja.
2: Ja. Nee, dus ik denk dat qua racisme... ik heb dat altijd gezien als pesten en microagressies... of in ieder geval niet racisme. Terwijl er wel echt... dat ik denk, dat was best heftig, weet je.
3: Ja.
2: Want iedereen wordt zo genoemd. Dus voor mij heeft dat nooit woorden gekregen. En ik denk dat dat bij mij pas echt kwam op het moment tijdens COVID... toen dat zo... weet je wel, toen dat echt heel erg op... flairde, zeg maar, die Asian hate.
3: Ja.
2: En ik ook, en dat is natuurlijk al veel langer de Aziatische community die echt wel al opstaat hiervoor. Alleen bij COVID zag ik een soort van verschuiving dat het voor het eerst ook gehoord werd.
3: Ja.
2: Ja, of in ieder geval werd opgepakt door de mainstream media. En ook als racisme, of weet je wel, dat anti-Aziatische racisme, weet je, dat ook racisme mocht zijn.
3: Ja.
2: In ieder geval, dat is hoe ik dat zag.
3: Ja, nou vind ik het wel nog steeds een hele moeilijke... ik vind het wel interessant dat jij dit meteen ook opwerpt van... ik vind het nog steeds een hele moeilijke wanneer iets racistisch is. Want hoe heb jij dat voor jezelf gekaderd? Van wanneer vind jij iets racistisch?
2: Nou, op het moment dat ik kut-Chinees word genoemd... dan is dat best racistisch. Mm-hmm. Ik denk dat op het moment dat er... stereotyperende jingles worden gebruikt in een radioshow, dan wordt dat wel zeg maar zo, dan is dat wel een onderdeel van stereotyperende beeldvorming. Kijk, ik denk dat het meest belangrijke hierin is dat racisme is een gedrag. Het is niet zo van, weet je wel, je doet niet iets racistisch, nu is je hele identiteit veranderd. Het is een gedrag waar je sorry van kan zeggen en ook verantwoordelijkheid voor kan nemen. En dat is, kijk, dat Het is niet te ontkennen dat er best wel een flinke tijd koloniale geschiedenis is toch geweest.
3: Zeker.
2: Dus het is me nogal een statement om te zeggen... ik heb nooit last gehad van racisme of racistisch gedachtegoed. Hoezo heb je daar los van kunnen maken? Dus ik denk dat dit een leerproces is voor ons allemaal... om misschien te gaan luisteren van... hey, misschien wat je nu doet kwets mij omdat het racistisch is. Maar daar kun je ook sorry voor zeggen. Want... Wat betekent dat voor jou dan? Van waar heb je moeite mee?
3: Dat mensen soms heel snel worden weggezet als racist.
2: Dat het een vaststaande identiteit is, bedoel je dan? Of is het dan...
3: Nou, ik geloof er ook wel in dat je hebt natuurlijk bewust racistisch gedrag. En je hebt soms ook onbewust racistisch gedrag. En ik ben wel van mening dat we in een tijd zitten... waarin we dus heel erg aan het zoeken zijn.
2: Mm-hmm.
3: En aan het leren.
2: Mm-hmm.
3: Ook welke taal geef je aan en welke woorden gebruik je. En ik vind altijd het moeilijke, zeg maar... het gevaar van het opgeven vingertje... van ja, jij hebt iets racistisch gezegd, dus je bent een racist... vind ik altijd dat je een soort van bang wordt...
2: Mm-hmm.
3: om dingen te zeggen of om open met elkaar een gesprek aan te gaan. Dat is waar ik soms een beetje bang voor ben. Als je iemand heel snel zeg maar gaat terechtwijzen van... ja, maar jij bent een racist. Zoals bijvoorbeeld toen met Ruud de Wild. Hè,
2: mm-hmm.
3: Ben ik heel erg bang van... oh ja, maar we zijn wel heel erg aan het leren en aan het zoeken... en aan het... samen hier beter uitkomen. Dat klinkt misschien heel idealistisch. Dus we mogen ook fouten maken.
2: Ja, maar wat heeft dat te maken met bewust en onbewust?
3: Nou, je hebt natuurlijk een verschil, vind ik, tussen mensen die bewust racistisch zijn. Maar je hebt ook mensen die onbewust racistische dingen zeggen. En op het moment dat je ze daarop aanspreekt, dat ze dan inderdaad kunnen zeggen wat jij zegt, wat vind ik heel mooi, van oh ja, ik had dat niet door, ik ga daarop letten. Dat vond ik juist zo mooi ook in jouw serie, hè, van de witte mannen. Op een gegeven moment is Tim Hofman aan het woord. En die ook gewoon zegt van ja, ik heb in het verleden echt hele racistische tweets de wereld ingeslingerd. En ik ben daarop gewezen. Mm-hmm. En ik heb daarvan geleerd.
2: Ja, kijk, en dat is dus wat ik bedoel met racist zijn is niet een vaststaande identiteit. Het is niet zo dat Rutte Wild een jingle doet met dat hele Julie en G mee dan Babi Pangang. Ja, tafereel, zeg maar, of hoe je het ook wil noemen. Weet je wel, het is niet dat hij dan opeens, bam, hij is een racist, weet je wel, van de een op de andere dag, alsof het lijkt, alsof hij opeens ijs wordt, weet je wel.
3: Heb ik wel heel veel voorbij zien komen.
2: Ja, maar het is wel gedrag waar hij verantwoordelijkheid voor kan nemen. Nu bleken er ook doodsbedreigingen te zijn geweest. Nou, dat ben ik niet mee eens. Nee. Ik denk dat niemand doodsbedreiging moet krijgen. Ook niet Rutte Wild. Maar het is wel gedrag waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen. En kan zeggen, hey, dit ging niet goed.
3: Zeker.
2: Ja.
3: Zeker, ben ik met je eens.
2: En wat je nu wel ziet gebeuren, is dat er een iets meer gelijkwaardigheid is. Waarbij mensen zoals Julie en G en mensen die eruit zien zoals wij eigenlijk, mm-hmm, ook kunnen zeggen, hey, wat me nu overkomt is volgens mij een onderdeel van een systematisch probleem, is geen incident, en ik word nu weggezet met Ching Chong Chong muziek. So could we like not?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Nee, dat vind ik ook heel goed, dat we veel bewuster zijn. We zijn ook alerter, hè?
2: Nou, niet alleen alerter, maar ik denk dat wij meer in de positie zitten om niet meer dingen te hoeven pikken. En met pikken bedoel ik niet doodsverwensingen.
3: Nee.
2: Keur ik af. Keur ik zeer sterk af. Maar het is wel dat je kan zeggen, hey motherfucker, what the fuck.
3: Ja, precies. Ja. Ja. En ik hoop altijd wel heel erg dat daar een soort van gesprek dan plaatsvindt. Hè? Kijk, in een ideaal geval had ik. Ik heb moeite met inderdaad wat jij zegt. Van Rutte Wild, die doet racistische dingen. Zeg maar, onhandige dingen in zijn radioshow. Maar dat maakt hem geen racist. En toch zie ik dan in heel veel reacties voorbij komen, Rutte Wild is een racist.
2: Ja, maar Rutte Wild deed wel racistisch gedrag. En ik denk ook dat zo'n, want dan best wel zo'n gong-jingle, weet je wel. Ja. En ook de vraagstellingen. Kijk, dat iemand misschien een stereotype aanhaalt, keur ik niet goed. Ik snap dat heel misschien erin kan sluipen. Zo'n vooroordeel keur ik zeker niet goed. Maar de keuze om zo'n stereotyperende jingle onder te doen, dat is een journalistieke keuze. En dat is een keuze hoe je iemand inleidt en iemand presenteert.
3: Ja.
2: En ik hoop in ieder geval dat in 2026, ja, weet je wel, het zijn wel keuzes die worden gemaakt.
3: Ja. Nee, maar daar zijn we het dan wel over eens. Van iemand die misschien stereotyperende dingen doet of racistische dingen doet, maakt nog niet dat iemand een racist is. Daar vind ik een onderscheid.
2: Maar wat kijk, als iets racistisch is, waarom heb je daar zo moeite mee om dat te benoemen? Ik wil niet zeggen dat Rutte Wild volgende week niet, zeg maar, I don't know, Omroep Zwart lid kan worden en zich kan ominkeren en zeg maar hier, weet je, het is niet dat hij, zeg maar, niet zijn leven kan beteren en nooit, weet je wel, zich inzetten en zo. Dat is niet, tenminste, dat hoop ik wel. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja.
2: Ja, ik denk dat mensen zoals Rutte Wild, en zeker niet alleen Rutte Wild, mm-hmm, zich van dingen kunnen leren, zich bewuster van kunnen worden en het beter kunnen doen.
3: Ja.
2: Daar hoop ik in ieder geval op. Het is geen vaststaande identiteit, maar het is wel gedrag.
3: Maar dat bedoel ik, daar zijn we het over eens. Van, het is geen vaststaande identiteit.
2: Maar wat vind je er dan zo moeilijk aan om iets als racistisch te bestempelen? Want vond je het racistisch?
3: Nou, ik vind hem geen racist. Ik heb er moeite mee om meteen iemand weg te zetten als racist.
2: Maar als hij iets racistisch deed.
3: Ja, maar als iemand iets racistisch deed, onbedoeld racistisch, vind ik niet dat dat.
2: Maar vind
3: dat
2: je iemand, dit onbedoeld?
3: Dat iemand een racist is. Ja, ik vind wel dat we in een tijd zitten waarin we gewoon nog heel erg veel kunnen leren van elkaar. En oh ja, dat wilde ik zeggen. Van, in een ideaal geval had ik heel graag een langer gesprek gehoord. Ik geloof heel erg in de kracht van het gesprek.
2: Ja, want anders dan deed je dit niet.
3: Precies, anders waarom doen we dan die moeite? Tussen Rutte Wild en deze Julie. Dat had ik heel graag gehoord.
2: Ja, dat had ik denk ik...
3: Dat brengt ons verder, daar geloof ik. Misschien is dat heel idealistisch, maar daar geloof ik heel erg in. Want dan had er een uitwisseling plaatsgevonden. Had er toch een soort van iets ontstaan... waarin de een de ander aanspreekt op gedrag... waarin een heen en weer van ervaringen, van inleving... Daar geloof ik heel erg in. En het feit dat dat niet is gebeurd, vind ik jammer. Had je dat niet? Ik had dat mooi gevonden.
2: Ik had het ook heel mooi gevonden. Maar om heel eerlijk te zijn, ik spreek nu voor mezelf, want ik wil niet voor haar spreken.
3: Nee.
2: Ik denk dat als ik zo in een programma werd geïntroduceerd, op die manier, met afval Chinees of met gewoon andere dingen, weet ik niet of ik daar zin in had gehad.
3: Heb je het wel eens gehad dat je zelf in zo'n interview zat? En dat je dacht van, nou, dit voelt gewoon voor mij zo slecht. Ik word nu in een hoek gezet of ik word qua stereotyperingen neergezet.
2: Niet per se qua stereotyperingen. Nou, ik heb het niet qua stereotyperingen, maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gehad bij de afval Chinees. Ik snap heel goed dat het een journalistiek verhaal is die begint vanuit mijn eigen perspectief.
3: Ja.
2: Maar het is journalistiek, de afval Chinees. We hebben daar wat paar echt ontzettend veel geadopteerden voor gesproken. On and off the record. Het is diepgravend onderzoek. We hebben er nota bene een tegel mee gewonnen. Maar wat ik dan bijvoorbeeld wel na de Nipkow-winst las, was dan Kelly Chen, dead name overigens. Kelly Chen wint Nipkow schrijft met persoonlijk adoptieverhaal.
3: Oh ja.
2: Dus dan
3: wordt het eigenlijk weer heel klein
2: gereduceerd tot een incident. Ja. Dus dat zie je wel vaker met makers die eruit zien zoals wij. En ik wil wel benadrukken dat de enige reden waarom het een uitzonderlijk perspectief is van makers zoals wij, zeg maar, of in ieder geval ik, is omdat de journalistiek overwegend wit is. Dus het zijn nieuwe perspectieven die eigenlijk niet nieuw hoorden te zijn. Want als je de afval Chinees reduceert tot een logline, dan is het eigenlijk gewoon van, hoe is het vanuit het perspectief van een geadopteerde om geadopteerd te zijn? Dat is niet een hele groundbreaking journalistieke vraag. De vraag is eerder, waarom is dit nooit eerder gedaan op die manier?
3: En vervolgens zag ik inderdaad op je social media, heb je dat ook even aangekaart, hè? Van joh, waarom wordt dit gereduceerd tot alleen maar mijn verhaal? Werkt het, denk je? Heb je daar dan reacties op gekregen van journalisten, andere collega's die zeggen van, ja, goed dat je dat zegt. Ik ga daar toch beter op letten.
2: Ja, dat heb ik zeker wel gehad. Ook van collega's en ook voornamelijk collega-journalisten van kleur die dat ook beamen. Zeker. En ik ben ook wel bezig met daar iets om te organiseren, hoor. Dus dat het ook echt wel meer doet. Maar dat kan ik nog niet delen.
3: Nee, oké. Okay. Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
2: Ja.
3: Mag ik nee zeggen? Ja. Positieve punten. Chen onderscheidt zich door haar moed om taboes te onderzoeken, haar originele en persoonlijke journalistieke perspectief en de professionele erkenning die haar werk daarvoor krijgt.
2: Top!
3: Ja, toch? Strikt omheen. Klaar.
2: Thanks, chat.
3: Voelde je dat ook echt zelf? Want was er moed voor nodig om bijvoorbeeld de afval Chinees te maken?
2: Ik had denk ik geen idee wat de afval Chinees zou zijn en wat eigenlijk de problematiek was of de misstanden in het adoptieveld. Ik had zelf geen idee dat er zoveel dingen mis zouden zijn met mijn persoonlijke adoptie. Ik denk dat ik het anders nooit had gemaakt.
3: Als je het had geweten van tevoren?
2: Als ik het had geweten, had ik het nooit gedaan.
3: Waarom niet dan?
2: Ja, het is nogal een zak met stront die je opent, hè? Alleen is het dan je eigen stront. Als ik afval Chinees 1 terugkijk, dan, ja, ik zie gewoon iemand die kapot gaat voor een camera.
3: Mm-hmm.
2: En ik had zelf niet door dat überhaupt een optie zou zijn.
3: Oh nee?
2: Nee, want kijk, ik ben zelf onderdeel van het adoptiesysteem. Dus iedere keer als ik een misstand tegenkom of een onrecht tegenkom binnen het adoptiesysteem, dan gaat het mij ook aan. Dus bijna iedere draaidag van de afval Chinees was niet de beste dag van mijn leven.
3: Maar als je dan inderdaad terugkijkt, wat heeft het je gebracht dan?
2: Dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af.
3: Ja?
2: Ja.
3: Of het meer kapot heeft gemaakt dan dat het je heeft... Kijk, als maker is natuurlijk duidelijk wat het je heeft gebracht. Het heeft je op de kaart gezet, het heeft je een hele duidelijke stem gegeven. Je hebt de prijzen mee gewonnen.
2: Ja, kijk, ik vind het... waanzinnig dat we een Nipkoff-schijf hebben gewonnen en dat we een tegel hebben gewonnen. En ook met onze eerste serie ook al meteen voor de Nipkoff genomineerd waren. Maar uiteindelijk haal ik daar niet mijn ouders mee terug. Uiteindelijk zijn mijn adoptiepapieren nog steeds vervalst. Uiteindelijk is er daar nog steeds ontzettend veel mis aan het gaan. Uiteindelijk worden geadopteerden nog steeds kapot aangeklaagd door de staat. Uiteindelijk is er nog steeds geen adoptieherstel. Dus dan kan ik wel iets van wat 7,5 uur televisie maken. Maar alsnog onder het mom van we wisten het toen niet, wordt er nog steeds niet gehandeld met de kennis van nu.
3: Nee, mooi gezegd.
2: Want ik weet, kijk, uiteindelijk ben ik ben journalistiek gaan maken of de journalistiek ingegaan omdat ik iets wilde rechtzetten. Waarom doe jij dit?
3: Is een vraag aan mij.
2: Ja, als maker.
3: Waarom ik dit programma maak?
2: Waarom je maakt?
3: Omdat ik. Bij mij zit het wel echt. Ik hou van interviewen.
2: Snap ik.
3: En wat ik ook net zei, ik geloof in de kracht van het gesprek. Dus dat is wel bij mij het idealistische wat eronder zit, is dat ik. We leven in een tijd van polarisatie. Hè? En het is heel makkelijk om iemand. Om een stempel op iemand te drukken van oké, anders denkende, je bent rechts, je bent links. Mm-hmm. En dan klaar. Terwijl ik geloof heel erg in als je iemand tijd geeft en de context geeft van waar iemands mening vandaan komt of iemands standpunt, dat dat ons uiteindelijk dichter bij elkaar brengt.
2: Ja, dat snap ik, ja. Ja, dat begrijp ik.
3: Maar ik heb ook natuurlijk dingen over adoptie gemaakt.
2: Ja, ja, daarom zeg ik het ook, weet
3: ja,
2: je?
3: Ja, nee, kijk, als je vraagt van de dingen over adoptie, waarom maak je dat? Omdat je toch. Kijk, als je maker bent en iets is zo. Zit zo diep in jouw vezels en heeft jou zo gevormd. Wat ja. Uiteindelijk, ja, daar kunnen we het denk ik over eens zijn, dat adoptie vormt je.
2: Ja, het schijnt nogal invloed te hebben op je ja, leven, toch? Hè? Ja. Ja.
3: Dan is het toch ook wel mooi dat daar, zeker op het moment dat daar nog te weinig over bekend is, dat je daar iets over maakt.
2: Ik geloof er wel echt heilig in dat Afval Chinees iets met de beeldvorming heeft gedaan voor geadopteerden.
3: Ja.
2: En het misschien ook wel een stem heeft gegeven.
3: Ja.
2: Maar uiteindelijk heb je daar natuurlijk niks aan. Snap je, het gaat ook gewoon om beleid en wat mensen daarmee doen. Mm-hmm. Dus het gaat niet alleen om een stemvorming of een beeldvorming, maar het gaat gewoon om wat wordt er gehandeld. Ja. Dan kan ik natuurlijk, weet je wel, je kan. Ik heb niet de illusie dat ik in mijn eentje het hele adoptiesysteem ga verbeteren. Maar het zou wel nice zijn. Ja.
3: Nou ja, kijk, ik ben het in die zin met je oneens van wat het voor effect heeft, is het creëert bewustzijn. Mm-hmm. Kijk, het feit dat jij hebt uitgesproken, misschien ook dat ik me heb uitgesproken over adoptie, mm-hmm. heeft er wel voor gezorgd dat de gemiddelde Nederlander nu wel weet van, hé, ja. Adoptie is geen sprookje.
2: Zeker, ja, kijk, we hadden natuurlijk die twee Nipkoffs. Dus we hadden eerst de Nipkoff-nominatie na Afval 1. En toen hadden we nog eens een Nipkoff, zeg ja. maar. Dus dat je denkt, oké, lekker gewerkt, team, Afval. Maar toen, ik las dus de speech van Afval 1. En dat was dan van, oké, ik ga geen namen opnoemen, want dat is weird. Want zeg maar, niemand van deze hele serie kent zijn echte naam. En dat is een hele hel van recht op identiteit en zo. En dan zit er dan volgens mij 2 jaar tussen of 3 jaar tussen. Tussen Afval 1 en 2. En ik denk echt, ik kan gewoon exact dezelfde speech oplezen. Snap je? Dat is toch heel, dat heeft iets wrangs.
3: Dus we zijn geen stap verder gekomen?
2: Nee, eigenlijk niet.
3: Maar de interlandelijke adoptie is.
2: Is nog niet gestopt.
3: Nog niet gestopt, maar wel.
2: Wordt afgebouwd?
3: Wordt wel afgebouwd, ja.
2: Ja, ja. Het wordt afgebouwd. Maar ik, weet je.
3: Ja, maar er zijn heel veel veranderingen. Ja, ik geloof daar wel in, van in gang gezet. Maar het duurt gewoon.
2: Ik snap dat ik ben heel ongeduldig, hè?
3: Ja, je bent ongeduldig.
2: Ik weet niet of het ongeduldig is. Ik denk dat het. Ik weet niet of het ongeduldig is. Dus denk ik. Ik kan me gewoon niet. Het ding is ook. Kijk, ik sta op de schouders van generaties aan geadopteerden die zich uitspreken.
3: Mm-hmm.
2: Het is al sinds de jaren 70 bekend dat er misstanden zijn in het interlandelijk adoptiesysteem. Dus ongeduldig is denk ik een overstatement, snap je?
3: Mm-hmm. Je bent teleurgesteld.
2: ik ben denk ik diep teleurgesteld daarin.
3: En boos.
2: Ik weet niet of het boos is, denk ik eerder heel verdrietig.
3: En in wie, als je dat zou moeten concretiseren, in wie ben je teleurgesteld?
2: Ik geloof er heel erg in dat de reden waarom interlandelijke adoptie nu wel stopt, want die stemmen waren er al, hè? Die stemmen waren er al decennia.
3: Ja.
2: Ik denk dat geadopteerden nu volwassener worden en in grotere hoeveelheden. En daarom minder snel weg kunnen worden gemaakt. Ja. Dus ik ben teleurgesteld in, denk ik, dat heel veel geadopteerden niet gehoord zijn geweest. En in hun expertise, hè? Want er zijn dat, weet je, als je kijkt naar Afvalgenese 2, alle experts die zijn geadopteerd. Maar die waren er al. Die waren er al heel lang.
3: Ja. Ja, ik snap het. En dan is de teleurstelling ook van, en waarom is er naar hen, die dat dus al veel langer hebben aangekaart, waarom is er naar hen niet geluisterd?
2: Ja, want hoe zie jij dit dan? Want kijk, je hebt volgens mij heb je Mama Lee wat 5 jaar geleden geschreven.
3: Ja.
2: Is jouw blik op adoptie veranderd?
3: Zeker. Ik dacht ook, ik ben ook opgevoed met de gedachte, ja, dat het een soort sprookje was, toch?
2: Ja. Herkenbaar.
3: Ik keek naar de film Annie en ik dacht van, dat ben ik. Ik ben Annie en een weeshuis. En nou, dan komt de Daddy Warbucks en alles is goed.
2: Ja.
3: Dus, kijk, en dat is natuurlijk, vind ik het interessant en dat vind ik het ook heel leuk dat je ook gewoon wat langer spreekt nu.
2: Ja.
3: Dat wij zijn door heel veel dezelfde dingen gegaan, denk ik.
2: Ja, die ook. Ja. Toch? Ja, we zitten altijd een beetje zo lekker naast elkaar, zeg maar.
3: Ja. Ook alle twee vervalste papieren.
2: Ja, dat kon allemaal beter. Hè?
3: Dat kon allemaal beter, ja. En ik denk ook dat jij, net als ik, wij kennen weinig verhalen, adoptieverhalen. Waarbij alles klopt, waarbij de papieren klopten, waarbij iedereen gelukkig is.
2: Het is allemaal heel erg een cliché, hè?
3: Ja.
2: Ja, het is heel typisch allemaal.
3: Ik heb ook in talkshows gezeten dat iemand tegenover je zit en zegt van, ja, maar het is toch ook heel vaak goed gegaan?
2: Ja, exact.
3: En dat je denkt van, waar moet ik beginnen met jou uitleggen dat dit echt een hele vervelende opmerking is?
2: Ja, nee, dat heel herkenbaar. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de, want weet je, ik weet nog dat jouw boek uitkwam. En volgens mij was dat ook net in een periode dat wij Afvalgenese 1 draaiden.
3: Ja, ik denk het wel, ja.
2: Hoe kijk je nu bijvoorbeeld naar je identiteit? Hoe je door het leven loopt? Is dat veranderd voor jou?
3: Ja, zeker. Maar dat is hebben we ook heel erg overeenkomstig. Van, ik heb ook een andere verjaardag. Ik heb ook een andere naam dan ik dacht. Dus op het moment dat jouw basis identiteit dingen, zoals waar ben je geboren, wat is je ontstaansgeschiedenis, wat is je naam, wat is je geboortedatum, als dat allemaal anders is, ja, dan moet je wel weer opeens een nieuwe identiteit bij elkaar sprokkelen of zo. Je moet daar iets mee.
2: Ja,
3: toch? Dat zou jij ook hebben gehad. Van, ja.
2: Ja, nee, ik ben al meerdere malen van naam gewisseld.
3: Ja. Je bent ook letterlijk van naam gewisseld. Ja.
2: En hoe is dat voor jou? Want zeg maar, jij hebt nog steeds Misha Blok.
3: Ja, dat is gewoon echt mijn volledige Nederlandse naam, ja.
2: Hoe voelt dat voor jou om nu? Want het is wel gewoon de naam op je radioprogramma, snap je?
3: Ik ben dan ook gewoon wel zakelijk.
2: Nee, ik snap het. Het is makkelijk te googlen, hè? Ja.
3: Dat ik denk van, ja, ik heb nu aan deze naam gebouwd.
2: Ja, begrijp ik.
3: Dus ik ga die niet omgooien. Ik vind het ook een fijne naam. Maar mijn Koreaanse naam was dus Eunhae.
2: Als je het hierover wil hebben, hè? Maar,
3: ja, nee, ik vind het wel leuk om met jou het over te hebben. Want mijn Koreaanse naam was aanvankelijk dus Eunhae. Maar dat was dus mijn vervalste naam. En mijn echte Koreaanse naam is Gunny. En ik voel me wel meer Gunny dan Eunhae.
2: Ja. Ja.
3: En jij hebt ook echt letterlijk je naam gewoon echt veranderd.
2: Nou, mijn officiële wettelijke naam is nog steeds Kelly Chen.
3: Ja.
2: Dat komt ook gewoon omdat ik gewoon geen geld heb om nog een accent te veranderen. Ja, weet je.
3: Crowdfunding, weer in crowdfunding.
2: Nee, dat is niet het plan. Nee, ik weet je wel, dan ga ik er liever naar China naartoe, weet je wel, van het geld.
3: Ja, precies.
2: Ja. Of uit eten, weet ik veel wat.
3: Ik vind het wel een mooie titel boven dit gesprek. Ja. Ik ga liever uit eten dan ik mijn naam verander.
2: Nou ja, nee, maar het is gewoon best wel duur, toch? Ja, dan ga ik gewoon liever Chinees eten. Ja,
3: en een hoop gedoe ook, hè?
2: Ja, het is heel veel gezeik.
3: Ja, joh.
2: En ook Chen, die Chinese naam is door mijn weeshuis gegeven. Dus het is niet eens mijn oorspronkelijke naam.
3: Nee.
2: Die heb ik nog niet, want ik heb nog niet gevonden.
3: En hoe voel je dan bij Chen? Welk gevoel roept dat bij jou op, die naam?
2: Nou, dat vind ik heel opmerkelijk. Kijk, voor de mensen die het niet weten, een stukje duiding. We hebben dus fotoboeken gevonden in China. Van voor mijn adoptie. En misschien kun je dit herkennen, maar ik wist niet hoe ik eruit zag voor mijn adoptie. Dat zijn allemaal onbekende dingen. Dus alsof ik nooit heb bestaan voordat ik geadopteerd was. En toen ik dat fotoboek in mijn handen kreeg, en die heb ik ook uiteindelijk na heel veel gedoe ook nog na afval Chinees mogen ophalen. Toen zag ik voor het eerst van, oh, dit ben ik. Ik was iemand voor mijn adoptie. Toen zag ik die naam ook staan en zo. En toen dacht ik van, ja, blijkbaar ben ik gewoon Chinees. Ik heb altijd het gevoel gehad van, oh, ik doe alsof ik Chinees ben. Ik speel Chinees. Ik ben performative Chinees of zo. Ik weet niet of je dit herkent.
3: Ja.
2: Maar toen viel het opeens. Toen zag ik dus inderdaad zo'n kleine Chinese aardappel op die foto's. En toen dacht ik, ja, maar ik speel helemaal niet Chinees. Dit ben ik gewoon. En toen voelde het ook alsof ik de naam Chen mocht toe-eigenen. Ik mag gewoon zeggen, ik ben gewoon Chinees.
3: En heeft het er ook mee te maken dat je op het moment dat je in dat land bent en bent geweest, dat je dan ook pas weet van, oh ja, maar zo voelt het dus om hier te zijn?
2: Ja, ik ben nu inmiddels denk ik 3 keer terug geweest. Ik ben ook een soort van opgenomen door een kudde kunstenaars in Guiyang. En wat ik heel opvallend vind is dat in China het mij geen donder interesseert of je mij Kelly of Chen of Kelly Chen noemt.
3: Ah, nee.
2: Nee, want dan mag ik gewoon zijn. Dus in Nederland heb ik heel erg het gevoel nog steeds dat ik een soort van identiteit moet aanmeten. Dat ik mijn Chineesheid moet opeisen.
3: Mm-hmm.
2: Of mijn Nederlandsheid, één van de twee of een combinatie daarvan. En in China, I'm just chilling. Dat ben ik gewoon. Ja.
3: Ja, grappig.
2: Want hoe is dat voor jou?
3: Nou ja, eigenlijk pas vanaf het moment dat ik dus echt Korea leerde kennen als land. En ik er naartoe ging. Toen pas kon ik er trots op zijn. Dat daarvoor, ja, een land waar je nog nooit geweest bent.
2: Mm-hmm.
3: Ja, daar, het is ook logisch dat ik daar weinig gevoel bij had.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Denk ik.
2: En hoe voelt het nou, want ben je nog vaker teruggegaan?
3: Ja, heel vaak. Ja. En ik moet zeggen dat iedere keer, ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit, maar iedere keer als ik er nu ben.
2: Het verandert ook steeds, hè?
3: Ja, toch? Ja. Het is, daarom vind ik het zo mooi wat je ook in het begin zei, hè? Van een identiteit is zoiets wat in beweging is. Iedere keer als ik er ben, vind ik het nog moeilijker om weer terug te gaan in Nederland.
2: Ja, je zit in een constante strijd van heimwee. Dus als ik in China ben, mis ik Nederland. En als ik in Nederland ben, mis ik China. En als ik dan op Schiphol sta of op vliegtuig sta, dan denk ik, oh my god, wat moet ik nou doen?
3: Ja.
2: Je
3: moet wisselen ook steeds tussen die identiteiten, soort van.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
3: Ja. Ja. En voel jij je ook als je in China bent heel erg Nederlands? En als je in Nederland bent heel erg Chinees?
2: Ik voel me niet heel erg Nederlands als ik in China ben. Ik voel me wel heel erg Chinees als ik in Nederland ben.
3: Oh ja.
2: Want ik ben natuurlijk, ik heb echt wel een soort van vrienden of meer familieachtige dingen gemaakt in China. En wat ik heel erg opvallend vind,

0: van de twee of een combinatie ervan. En in China, I'm just chilling. Dat ben ik gewoon. Ja.
1: Ja, ja, ja, grappig.
0: Want hoe is dat voor jou?
1: Nou ja, eigenlijk pas vanaf het moment dat ik dus echt Korea leerde kennen als land en ik er naartoe ging, toen pas kon ik er trots op zijn. Dat daarvoor, ja, een land waar je nog nooit geweest bent, ja, daar, het is ook logisch dat ik daar weinig gevoel bij had.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Denk ik.
0: En hoe voelt het nou, want ben je nog vaker teruggegaan?
1: Ja, heel vaak. Ja. En ik moet zeggen dat iedere keer, ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit, maar iedere keer als ik er nu ben.
0: Het verandert ook steeds, hè?
1: Ja, toch? Ja. Het is, daarom vind ik het zo mooi wat je ook in het begin zei, hè? Van een identiteit is zoiets wat in beweging is. Iedere keer als ik er ben, vind ik het nog moeilijker om weer terug te gaan in Nederland.
0: Ja, je zit in een constante strijd van heimwee. Dus als ik in China ben, mis ik Nederland. En als ik in Nederland ben, mis ik China. En als ik dan op Schiphol sta of op vliegtuig sta, dan denk ik, oh my god, wat moet ik nou doen?
1: Ja. Je moet wisselen ook steeds tussen die identiteiten, soort van.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En voel jij je ook als je in China bent heel erg Nederlands? En als je in Nederland bent heel erg Chinees?
0: Ik voel me niet heel erg Nederlands als ik in China ben. Ik voel me wel heel erg Chinees als ik in Nederland ben.
1: Oh ja.
0: Want ja, ik ben natuurlijk, ik heb echt wel een soort van vrienden of meer familieachtige dingen gemaakt in China. En wat ik heel erg opvallend vind is dat iedere persoon in China snapt wat de één-kind-politiek heeft gedaan. Dus iedereen kent wel iemand die de gevolgen heeft gedragen van de één-kind-politiek. Dus het feit dat ik al 4 keer of 3 keer terug ben geweest, weet ik veel, kan niet tellen, 3 keer terug ben geweest, dat zegt heel veel voor hun. Dat betekent heel veel voor die mensen. Dus het voelt heel erg alsof ze mij accepteren als een overzeese Chinees. Ik hoef daar niet mijn identiteit op te eisen.
1: Ja, mooi. Ik snap wat je bedoelt, ja. Want als je in Nederland moet uitleggen over één kind politiek,
0: dan is het, oh, je was gewoon geen meisje. Of je was gewoon een meisje. Weg ermee. Ja, maar dat is een veel te erg oversimplificatie.
1: Ja.
0: Ik heb het over dat fotoboek, daar stonden 3 data op. Een van de data daarop was de datum dat ik waarschijnlijk gevonden was. Ik weet hoe oud ik ongeveer was als ik naar die eerste foto's kijk. Ik was waarschijnlijk 2-3 maanden. Het feit dat ik 2-3 maanden was op het moment dat ik het weeshuis inkwam, dat zegt alles over mijn geschiedenis, over mijn bestaansrecht eigenlijk. Dit is allemaal, weet je wel, speculatie, want dit weet ik natuurlijk niet tot en met ik heb gevonden. En alsnog dan is het, zoals je weet, is het alsnog een vraag van wordt het me echt verteld. Die 2-3 maanden is heel relevant, want het betekent dus dat er een Chinese oorspronkelijke moeder in de tijd van een één-kind-politiek 2-3 maanden voor mij heeft gevochten om mij te mogen houden. Er is een moeder geweest, of een familie geweest, die 2-3 maanden heeft gestreden om mij te mogen houden. In de tijd van één-kind-politiek zegt dat toch alles?
1: Dat zegt liefde.
0: Ja, dat zegt liefde, dat zegt strijdbaarheid.
1: Ja.
0: Het lijkt je te raken?
1: Nou, ik vind het mooi hoe je dit zegt, inderdaad. Omdat wat ik daar heel erg in herken, is dat je toch, kijk, uiteindelijk heb ik mijn moeder gevonden, dus ik heb haar alles kunnen vragen. Maar toen dat nog niet het geval was, ik herken heel erg dat je in dat soort kleine, ogenschijnlijk kleine details toch een soort van
0: de wereld in kan lezen.
1: Ja, betekenis probeert te zoeken ook. En dat het ook hoe fijn het is om daar inderdaad liefde in te herkennen.
0: Ja, en het was ook, het is denk ik belangrijk om ook te vermelden dat doordat ik ben opgegroeid in een soort van oversimplificatie van hoe ik hier terecht ben gekomen, Zo'n kleine betekenis verandert je hele context van hoe je bent begonnen.
1: En hoe je nu in het leven staat.
0: Ja, maar ook hoe ik nu, ja, dus hoe ik door het leven loop.
1: Ja. Ja. Ja, ik moet ook terugdenken aan toen ik mijn moeder voor het eerst zag, mijn Koreaanse moeder, was het eerste wat ze tegen mij zei van, ik heb je al die jaren heb ik je gezocht.

0: Ja.
1: En die ene zin...
0: Wat deed dat met jou?
1: Nou, dat was helend.
0: Ja.
1: En bevestigend. Omdat ik dan dacht van, oh, dat heb ik altijd gehoopt. En ik heb er altijd een soort van...
0: Ja, maar je durft er ook niet naar op te hopen, hè?
1: Nee, maar ja. ik had het altijd gehoopt tegen beter weten in. Want ik wist het gewoon natuurlijk helemaal niet, hè. Maar het feit dat dat ook zo was, uiteindelijk... Dat werkte helend. Want uiteindelijk gaat het toch om wat je wil weten. Is er van mij gehouden? Toch die hele simpele zin, is er van mij gehouden?
0: Ja. Ja, maar dat is denk ik toch een verlangen die iedereen heeft. En ik denk dat het hebben van een stabiel gezin... het hebben van een oorsprong überhaupt, het hebben van een identiteit... dat is zo vanzelfsprekend voor de meeste mensen. En daarom kan ik me ook heel goed voorstellen... dat het zo ongelooflijk eenzaam is om geadopteerd te zijn... voor veel geadopteerden. Omdat die dat niet hebben. Die zoiets wat zo vanzelfsprekend is.
1: Ja, ik heb het wel eens geprobeerd uit te leggen inderdaad aan vrienden van... stel je voor, je wordt morgen wakker en je weet opeens niet meer... wie zijn je ouders, waar ben je geboren, hoe heet je?
0: Ja, vol maar even bij bol.com je verjaardag in. Ja. Ja, toch?
1: En ze zeggen van ja, ik kan me dat niet eens voorstellen inderdaad.
0: Ja.
1: Want dat is ook waar je continu letterlijk bijna elke dag naar wordt gevraagd. Hè?
0: Ja, van, hoe geef je biografie maar even, weet je wel.
1: Geboortedatum.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben bij jou. Van, want we hebben alle twee vervalste papieren. Van, hoe vind jij het dan om continu geconfronteerd te worden met... inderdaad, zelfs bij bol.com, van even je geboortedatum, even dit.
0: Wettelijk gezien ben ik 22 augustus 34 geworden. Waarschijnlijk ben ik pas 10 november geboren.
1: Ja.
0: Dus ik zit nu inderdaad de komende maanden dat ik dan zeg van... ja, ik ben officieel 34, maar waarschijnlijk niet. Maar dan moet je ook weer gewoon uitleggen of ervoor kiezen om het niet te doen.
1: Ja.
0: Hoe dit zit. Dus je zit wel een soort van in de strijd om dat constant iets te moeten uitleggen. Of te denken van ja, nu negeer ik het weer. Nu is het weer niet de volledige waarheid.
1: Ja, precies. Ik vul maar gewoon een leugen in.
0: Ja, maar datzelfde. Ik denk dat diezelfde strijd met ik kies ervoor om dit wel of niet aan te gaan. Mm-hmm. Wordt denk ik ook vaak bij mensen van kleur gelegd als het over racisme gaat. Dus ik laat het gaan. Of ik moet er weer iets van zeggen.
1: Ja. Het is vrij vermoeiend eigenlijk als je zo over nadenkt.
0: Ja, nee, dus dan toch terugkomen denk ik op dat ding wat je zei van Julie. Van ik nogmaals, ik wil niet voor haar spreken. Mm-hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als ik zo een interview over, weet je, wordt ingeluid. Dat ik dan denk, yo, ik wil het gewoon over mijn mega goede documentaire hebben. Wat de hel. Mm-hmm. En ten tweede dat ik denk, jongens, nu moeten we het hier weer over hebben. Ja. Ik heb echt wel wat beters te doen, weet je.
1: Het is makkelijker. En het kost je minder energie om het gewoon inderdaad over je heen te laten gaan en denken van nou, wat een kutgesprek.
0: Ja, inderdaad. Maar... ja, nee, maar ik zou me dan toch. Ik zou de. Kijk, en dit niet per se, weet je wel, ook gewoon over microagressies. Of als ik op straat loop, of mm-hmm. Ze wordt gechinkjongchongd, of whatever. Mm-hmm. En dat, weet je wel, jij bent ook Asian, dus je weet hoe vaak dat gebeurt.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds, ja. Ik denk dan nog wel. Ik heb altijd wel de overweging van. Oh, ga ik er weer wat van zeggen en ga ik me omdraaien? Maar ja, het is wel laat op straat. Dan moet ik dat weer gaan doen.
1: Heb ik er zin in? Daarna ben ik overstuur.
0: Ja, dan zeg ik het weer verkeerd. Heb ik weer niet het juiste gezegd? Ja. Dus ik lig er wakker van. Maar het wordt wel weer bij mij neergelegd.
1: Ja.
0: Dus daarom, ik geloof echt wel in het gesprek, in een goed gesprek. Maar het is wel weer ik die het gesprek moet beginnen, jongens. Ja, laat me maar rust. Ik heb het liever, zeg maar, weet ik veel wat... over wat er bij Temptation Island is gebeurd of zo. Weet ik veel.
1: Oh, ik kan het zo ook over hebben.
0: Ja, nee, maar snap je, ja.
1: Oh, ik ga naar de verbeterpunten. Ja, die heb je nog te goed. Chen zou zich verder kunnen ontwikkelen... door meer ruimte te bieden aan tegengeluiden. Scherp te blijven op de balans tussen humor en ernst. En ervoor te waken dat haar uitgesproken stijl de inhoud niet te sterk inkleurt. Ja, Chat is altijd heel erg van de voorzichtige. Doe nou voorzichtig. Doe nou maar rustig. Mm-hmm. Is er iets wat je hierin herkent?
0: Kijk, wat ik heel erg opvallend vind, is dat ik. Wat ik dus wel echt zie, is dat de de vertelwijze is niet anders dan bij afval Chinees. Bij afval Chinees dan deden wij bijvoorbeeld reclames over die het adoptiesprookje in parodie zetten. Mm-hmm. Ik heb notabene geanceneerd dat ik mijn Chinese ouders heb gevonden.
1: Ja.
0: Dus de vertelvorm bij bijvoorbeeld de Witte Man verschilt niet veel. Ik durf zelfs te stellen dat we bij de Witte Man misschien zelfs hebben afgezwakt. Of minder hebben gemaakt. Mm-hmm. Niet expliciet hoor. Mm-hmm. Daarnaast is de journalistieke wijze die we hebben gebruikt bij de afval Chinees, net als bij de Witte Man, eigenlijk dezelfde methode. Het enige verschil is dus dat ik bij de afval Chinees mijn camera richt op een gemarginaliseerde groep. En bij de Witte Man richt ik hem naar de norm.
1: Ja.
0: Dus dat is het verschil. Dus ik weet niet of ik het ermee eens mee ben. Want bij, weet je wel, de afval Chinees ging best prima qua prijzen.
1: Ja, zeker. Chat. ik vraag mijn gasten om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei, de groeten van broeder Dieleman wil je horen.
0: Waarom? Dit is mijn eerste taal. Het is plat Zeeuws. Dus ik altijd als ik hem hoor, vind ik het lastig om Nederlands te Nederlands de standaard Nederlands te spreken. Mm-hmm. Op het moment dat ik iets te veel bier op heb, of ruzie krijg, en of dronken ruzie maak.
1: Hoe vaak is dat?
0: Niet heel vaak. Okay. Ik drink eigenlijk bijna niet. Maar dan kan ik alleen maar Zeeuws. Dus er zit een soort van oerkracht in die taal, want het is toch mijn eerste taal. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik eerst een paar jaar geleden, voor afval Chinees, luisterde ik dit nummer en dan miste ik Zeeland. Nu luister ik hem heel vaak in China, omdat ik me dan toch een stukje Nederland mis. Dus nu associeer ik die plaat heel erg met Guiyang. Het zijn twee beginnen.

deze nacht. En we gaan nooit in het lab branden. En we zien wel in andere taal. En ik heb ook daar nog een keer gelegen met een meisje op de diek. S'nachts. Oh ja, een andere verloren nacht. En ik had ook al zo vaak zo aan een wei gestaan. En de dag van de cowboys te voeten, zuffel om thuis. En de paarden staan met de kop in de regen. En we zien nergens geen profeet meer. Het maakt allemaal geen reet meer uit. Wat er nog gezegd wordt, want alles is

nog waar niks echt bestaat en alles al verheven is. Het fijn is op, ik draai me om en af van wat de nacht belooft. Mijn rook kriegelt wel op de wind. Ik hou op in het donker, straks de ochtend in.

0: broeder Dieleman met de groeten. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Chen van Binsbergen. Ja, tijdens de muziek gingen we gewoon lekker door. Het is altijd tijdens de muziek. Het zijn de leukste gesprekken.
1: Wel verstaanbaar op zijn Nederlands, toch? Nog niet op zijn plat Zeeuws.
0: Nee, dat was wel verstaanbaar. Okay, ja. We hadden het onder andere over intenties. Dat vind ik interessant. Jij zegt eigenlijk van joh, goede intenties als het gaat om racisme en racistische uitspraken. Het boeit me niet meer. Goede intenties, het maakt me niet uit wat de intenties zijn.
1: Nee, kijk. Jij gaf het voorbeeld van een taxichauffeur die het goed bedoelde, maar dat je wel, weet je wel, werd gevraagd van kom je uit China of iets dergelijks.
0: Ja, ja.
1: En dat je dat toch vervelend vindt.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik, ja, maar dit is dus wat ik bedoelde met de vraag van, is het onbedoeld of, weet je wel, is het onbedoeld of bedoeld racisme? Dat eigenlijk me geen zak meer interesseert, want het kwetst jou. Het gaat om de oorzaak, wat het veroorzaakt, het racisme. En daar moet iemand, zeg maar, verantwoordelijkheid voor nemen. Om wat die iemand aandoet. Het lijkt bijna erger om racist te worden genoemd dan racisme te doen. En daar moeten we vanaf.
2: Hey Chen, Akwasi hier.
1: God.
2: Iets heel concreet waar ik nog aan denk, waar jij me ook aan hebt herinnerd. Is het gegeven dat je op een gegeven moment bij mij plan kan pitchen voor de afval Chinees? En je stelde je voor als Kelly van Binsbergen. En je zei dat je uit Zeeuws-Vlaanderen kwam. En je stelde jezelf voor als een Hollands meisje.
1: Ja.
2: En ik kon niet anders dan iemand voor me zien die waarschijnlijk uit Azië kwam. En die waarschijnlijk Chinees was. Dus ik vroeg dat ook aan je. En je zei dat je geadopteerd was en uit China. En daarom zag je ook, heb je ook ervaren wat de perikelen zijn van adoptie in Nederland. En dat niet oké is en dat we daar een lichtje op moeten schijnen. Ik geloofde gelijk in je enthousiasme, je intrinsieke motivatie en je idee. Maar er was één voorwaarde. Als je dit vanuit Omroep Zwart wilde maken, dan moest je je roots kennen. Dan moet je weten dat je geen Hollands meisje bent, maar dat je eigenlijk een Chinees meisje bent. Een Chinees-Nederlands meisje, wellicht, prima. Maar er moet iets Chinees zijn. En later vertelde je me dat ik je boos heb gemaakt met die vraag. Maar ik ben blij dat dat goed is gekomen. De cirkel is rond. En inmiddels heet je Chen. En ik ben enorm trots op je, Chen van Binsbergen. Chen. Chen, Chen, Chen. Chen, Chen, Chen, Chen. Zodat iedereen in Nederland en daarbuiten goed weet hoe jij heet en wie je bent. Dus dank je wel, lieve Chen.
1: Ja. Ik weet nog toen ik had besloten om de Kelly te laten droppen van Kelly Chen.
0: Ja.
1: Nou, de eerste die ik appte was Akwasi. En hij appte. Ja, dat wist ik toch al lang. ik denk. En daarom vind ik het ook echt zo belangrijk dat er een omroep is zoals Omroep Zwart. Want hij doorzag eigenlijk al die beeldvorming en dat adoptiesprookje en eigenlijk het belang van afkomst en roots en cultuur en trots zijn op je identiteit. Omroep Zwart begrijpt het recht op identiteit als geen ander. En ik geloof er ook echt heilig in dat een programma als Afval Chinees nergens anders op deze manier had kunnen worden gemaakt als bij Omroep Zwart. En ik geloof er ook heilig in dat als ik niet bij Omroep Zwart had gezeten, het misschien nog decennia lang had geduurd voordat ik überhaupt had kunnen durven zeggen, misschien ben ik wel Chinees.
0: En waarom was je dan geïrriteerd door wat hij toen zei in dat gesprek? Van je bent een Chinees meisje.
1: Ja, voor mij was het, mijn adoptie was, mijn uiterlijk was eigenlijk de enige ding wat mij zou onderscheiden van mij en een andere Nederlander. Dus ik heb denk ik altijd een hekel gehad aan mijn amandelvormige ogen. Aan mijn zwarte haar. Ik wilde het liefste zeg maar zoveel mogelijk wegvallen. En weet je wel, foto's en straatbeeld en zo. Hoe kijk jij naar je Chinese uiterlijk? Of sorry. Oh,
0: noem je me nou Chinees?
1: Nee, die knip ik eruit. Wat? Sorry, nee, sorry. Nee, het spijt me heel erg. Hoe kijk jij naar je uiterlijk? Het spijt me. Nee, omdat het hier steeds over ging.
0: Nee, ik herken dat wel. En dat is juist het ingewikkelde van ook geadopteerd zijn. Dat je je natuurlijk van binnen ook anders voelt dan dat je van buiten eruit ziet.
1: Er is een ontzettende discrepantie of zo, toch?
0: Inderdaad, heel simpel. Als je dus op straat loopt en iemand roept naar mij Chinees, dan denk ik punt 1 van, oh ja,
1: Een ontkenning van je identiteit.
0: Ik heb dus een ander uiterlijk dan dat ik me voel.
1: Ja.
0: En het is ook nog niet eens het juiste land.
1: Ja, nee, en nu doe ik het ook verkeerd.
0: Dat maakt allemaal niet uit, Jen. We zijn aan het leren.
1: Ja, nee. Het is een proces, hè?
0: Het is een proces. Het
1: nee,
0: maakt niet uit.
1: Nee, maar dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat... Ja, voor mij was dat hele Chinese uiterlijk... dat was voor mij de enige reden waarom ik nooit volledig... een zogenaamde Nederlander kon zijn.
0: Dat stond in de weg.
1: Dat stond mij in de weg.
0: Ja.
1: Terwijl qua gedragingen ik natuurlijk ontzettend Nederlands was. Ik spreek plat Zeeuws en ik hou van mosselfeesten, weet je. Dat is hoe ik ben opgevoed. Alleen, hè, dat uiterlijk. Dus dat dan quasi tegen mij zegt... Mm-hmm. Je mag dit programma maken, maar je moet je cultuur ontdekken... Ik dacht, motherfucker.
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Omdat ik dit uiterlijk heb.
1: Ja. Dus oké, weet je wel, ik ga wel een beetje, weet ik van wat, ja, doen.
0: Ja. Ja, en hoe is dan nu jouw, hoe verhoud je je nu tot je uiterlijk?
1: Het is iets waar ik ontzettend trots op ben. Het is iets waar ik denk dat ik het nu vier.
0: Mooi. We eindigen met de liefste. En je zei Glass, Concrete en Stone van David Byrne. Waarom die muziek?
1: Ik denk... Kijk, het gaat over de liefde. Voor mij betekent liefde mezelf kunnen wortelen... me thuis voelen en een plek hebben om te missen. Dat is voor mij liefde. Of dat nou een mens is, een plaats, een locatie. Ik denk dat het voor mij wortelen betekent.
0: Dankjewel. Jen van Winsbergen. Dankjewel voor... Ik vond het een mooi gesprek.
1: Ja, sorry voor jou dat ik dat zei.
0: Oh, dat doet me echt helemaal niks.
1: Oké, sorry.
0: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren... zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterker op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten daardoor hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd, op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Niet springen op de bank, ga op je billen zitten, niet rennen, voorzichtig. Allemaal leuzen die menig ouder zich wel eens tegen zijn kind heeft horen uitspreken. Dat dat vaak niet werkt, is een open deur. Maar wat werkt dan wel?
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Volgens schrijver Edwin Selay ligt de sleutel bij hypnose. Want, zegt hij, als ouder hypnotiseer je je kind voortdurend. Zonder dat je het zelf doorhebt. En dat kan je dus ook bewust inzetten. Gisteren verscheen zijn nieuwe boek, wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is. Daarin beschrijft hij hoe je met taal en bepaalde technieken het gedrag van je kind kunt beïnvloeden. Maar wat is hypnose eigenlijk en hoe beïnvloedbaar is een kind? Dat gaan we vannacht bespreken. Ja, welkom Edwin.
4: Ja.
2: Goed dat je er bent.
4: Ja, nou ja, leuk om er te zijn. Ja.
2: Herkende je je gelijk al in de instart van niet rennen, gaan zitten, dat soort uitspraken?
4: Jazeker, ja. Nou ja, ik was een tijd geleden op het vliegveld en ik ben nou de hele tijd aan het kijken hoe mensen met hun kinderen omgaan eigenlijk. Er was ook een mevrouw met een klein meisje van, ja, niet rennen, niet aan de koekjes. Ik denk, daar gaan we. En die ging ook richting de koekjes. Ja, ik denk, ja. En zij erachteraan rennen. Ik denk, ja.
2: Klassiekers, ja.
4: Ja, dat is echt een klassieker. Ja,
2: ja, een klassieke fout. Die herken je zelf dus ook. Ja. Je schrijft dat je dit boek graag zelf had willen lezen voordat je ouder was geworden.
4: Zeker, ja.
2: Dat is altijd het beste wat je kan doen, hè? Eerst fout maken en dan er een boek over schrijven.
4: Ja, zoiets, ja. Ja, nou, het is gelukkig, tenminste, dan moet je aan hun vragen, wel goed gekomen. Maar ik had het inderdaad wel eerder willen weten.
2: Ja, ja. Want jouw kinderen zijn nu allemaal richting de 20, een beetje rondom, hè?
4: Ja, die
2: rondom,
4: zijn 20 en ouder, zo'n beetje, ja.
2: En ze zijn goed terechtgekomen, ondanks alles.
4: Ze voelen zich prima.
2: En, dus er is ook weer niet zo nodig om zo'n boek dan